0: naar alle kanten schuren en het zal pijn doen. En als we dat niet accepteren, dan hebben we nog een veel ongemakkelijkere toekomst voor de boeg.
1: En dat begint bij de hybride warmtepomp, waarvan we natuurlijk ook weten dat als het echt koud wordt, dat er dan gas aan te pas komt. Dus het is hooguit een tussenoplossing.
0: Ja, maar ik denk dat je ook tussenoplossingen nodig hebt om te komen waar je moet zijn. Je zal zien hoeveel hier ontwikkeld wordt en wat voor slimmigheid er allemaal bedacht wordt als de overheid deze knoop dus durft door te hakken.
1: Ja, ik heb natuurlijk toen het er al eerder van leek te komen best wel veel over die warmtepomp gesproken. Veel mensen zeiden die techniek die is al een hele poos. De kans dat er nog een enorme ontwikkeling komt of dat er enorm veel prijsdruk ontstaat, achten wij klein.
0: Nou, ik kan niet in de glazen bol kijken, maar ik denk dat zodra een heel land over moet op die warmtepomp, dat er allerlei slimmigheid nog in de pijpleiding zit. Dat al die ondernemers misschien hiermee aan de slag gaan in plaats van AI-dingen.
1: Dan zetten wij nu ons warmtepompkanon in, want Arco, jij hebt er op los gebeld in voorbereiding op dit panel.
2: Ja.
1: Met mensen uit de branche.
2: Ja, mijn eerste reactie was, de overheid gaat weer iets verplicht stellen. Kijk, laat ik vooropstellen, ik heb een paar mensen gebeld. Ik heb Arthur Verschaik van Remea gebeld. Nou, die heeft hier al een keer een fabriek voor neergezet. Dus die is volop voorbereid. Ik heb ook Stijn Otten van Breeman gebeld. Die installeren deze dingen. En eigenlijk vindt de branche het eigenlijk fantastisch. Want die hybride warmtepompen leveren veel meer rendement op dan je eigenlijk gedacht. Dus
1: voor wie precies?
2: Voor de gebruiker.
1: Ja, dat komt wel belangrijk.
2: Voor de gebruiker.
1: Over de gebruiker, oké.
2: Ja, letterlijk is het zo dat juist de mensen die het hardst er tegen ageren, omdat ze het zo duur vinden, eigenlijk zelf het hardste nodig hebben, omdat het zo ontzettend veel bespaart. Dus de hybride warmtepomp is eigenlijk een hele goede oplossing.
1: Ja, ik kom wel verschillende sommetjes tegen. Want de ene keer kost het 4.000 euro, dan kost het 9.000 euro. Ja, maar goed, die doet het er ook toe.
2: Klopt. En dat kun je dus financieren letterlijk uit de opbrengst van de besparing die je doet op gas. Letterlijk. Dus dat is daar kan je heel optimistisch van worden. Dus dit is nou eens een keer best wel een goed idee van de overheid. Alleen,
1: dat deden ze 5 jaar geleden.
2: Ja, nou, ik ben tegen regelgeving. Dat weet je, we zijn veel te veel regels. Ik begreep dat industriële bedrijven er per maand 200 regels bij krijgen waar ze aan moeten voldoen. Nou, dat is maar gaat over maakbedrijven. Dat is echt bizar.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk niet goed. Maar deze regel. Maar één ding is super belangrijk, Thomas. Want, en dat zeggen alle mensen die ik spreek, laat de overheid dit nu invoeren. Dat is goed. Maar laat ze het dan ook minstens 20 jaar doen. En niet over 2 jaar weer veranderen.
1: Ja, want zijn ze nog een beetje misselijk van de vorige keer? Je hoeft hier geen bedragen te noemen.
2: Zijn kotsmisselijk van de vorige keer. Mensen hebben geïnvesteerd in fabrieken, 100 mensen aangenomen. En vervolgens werd het geschrapt, konden al die mensen weer wegsturen. Dan ga je op failliet. Een inconsistente overheid is een van de allergrootste problemen voor ondernemers.
1: En hoe kijken ze hier dan naar? Want hangen ze meteen de slingers op? Of moeten ze het nog maar zien? Het gaat om een verplichting vanaf 2029.
2: Eigenlijk wordt er gezegd van de overheid is goede vader. Is in dit geval het idee, dit is echt een goed idee. Dus daar iedereen, de hele branche is het over eens. Maar laat het alsjeblieft gewoon eens 20 jaar volhouden. Dan kan je als ondernemer plannen. En wat betreft elektriciteitsnet, wordt natuurlijk al vaak gebruikt. Een hybride warmtepomp gebruikt veel minder energie dan een totale warmtepomp. Ja. Dus vergelijkbaar met een halve broodrooster.
1: Nee, ik heb begrepen dat inderdaad wel op te lossen valt.
2: Dus dat is niet zo'n probleem. Dus het is echt een goed idee. Maar laat de overheid alsjeblieft dit volhouden. En niet als er weer een nieuw kabinet met een andere minister komt, dat het af wordt geblazen. Daar kunnen ondernemers niet tegen. Ik quote.
1: Wie quote liever stabiliteit. Want dat hoort er wel bij, hè? Wie quote je dan?
2: Ja, Stijn.
1: Ah, Stijn
2: Otte. Okay. Die zei letterlijk, liever stabiliteit dan stimulering. Nou, dat vind ik dus wel een hele mooie. Dit zegt alles. Want ze vinden dus echt nogmaals een heel erg goed idee.
1: Reactie, Suzanne?
0: Dus liever stabiliteit dan stimulering. En dan stimulering van?
2: Van de goede oplossingen, zoals de warmtepomp.
0: Ja.
1: Dus beter weten waar je aan toe bent, ook al zou dat kunnen tegenvallen.
0: Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat ondernemers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dus je moet niet alleen maar naar de overheid kijken. Dus ik denk wel stimulerende overheid, ja. En ook zelf als ondernemer bedenken welke klimaatrisico's of welke risico's er op jouw pad komen, of welke kant we met z'n allen opbewegen en daarop anticiperen.
2: Maar dat doen ze dus ook. Alleen als vervolgens de regels veranderd worden, waardoor jij je 100 mensen weer moet ontslaan. Dat bedoel ik met stabiliteit. En daar ben ik het weer volledig mee eens. Want een inconsistente overheid is een ramp.
1: Ja, die stabiliteit wordt ook gewenst door de branchevereniging Techniek Nederland. Spraken wij eerder deze week.
3: Nou ja, de afspraken worden natuurlijk voortijdig gemaakt voor 2029. Hè, dus dat het in regelgeving staat.
1: Precies.
3: Eenmaal in regelgeving gaan we er ook vanuit dat daarna gewoon aanwezig is.
1: Ja.
3: Je hebt helemaal gelijk. We hebben gewoon heel veel behoefte inmiddels aan duidelijkheid, maar vooral consistent beleid.
1: Ja.
3: Het is wat we zekerheid hebben dat we hier ook op kunnen investeren. worden.
1: Nog een keer die uitgesproken wens, deze keer door Thomas Piesens. Hij is programmamanager Energie van Techniek Nederland. En ik spreek hier met paneleden die ook enthousiast zijn. Toch is er ook af en toe een ander geluid te horen. Bijvoorbeeld in de Telegraaf, daar haalden ze de dwangpomp weer uit de kast. En er werd ook gezegd, die terugverdientijd is wel van belang om ervoor te zorgen dat mensen hier ook voor warm lopen. Vereniging Eigen Huis had het in 2022 volgens mij over een terugverdientijd van een jaar of 7. Dat is wel fijn als je daarvan uit kunt gaan. Ja, dat soort sommetjes zijn nu moeilijker te maken, Suzanne. Betekent dat ook dat de adaptatie van die warmtepomp toch een ingewikkeld verhaal wordt, of niet?
0: Nou, dat lijkt me aan de overheid om daar dat goed te faciliteren. En ik begrijp ook dat er een renteloze lening komt, hè, voor mensen om deze waterpomp de warmtepomp aan te schaffen. Dat lijkt me een heel aantrekkelijk voorstel. En ik denk ook dat dit zo werkt natuurlijk, dat de positieve effecten op een gegeven moment gaan rondzoomen. Hopelijk niet te hard met een waterpomp. Maar dat dat wel elkaar ook stimuleert en dat dat hartstikke hard kan gaan.
1: Jij wel eens last gehad van die wispelturige overheid waar het hier nu over gaat? Dat je dacht, ik dacht ergens aan toe te kunnen zijn, maar...
0: Weinig, denk ik. Wij houden ons weinig bezig met de overheid. Wij zouden heel graag willen dat de overheid meer stimuleert. Wij juichen stimuleren heel erg toe in de bio-wereld. Dat gebeurt heel minimaal. Dus wij hebben ons eigen plan getrokken. En we zijn eigenlijk ook ontstaan omdat we zagen, een overheid doet niks, grote tuincentra doen niks, kwekers doen niks. Nou, dan moet er iemand anders opstaan.
1: Maar het is dus zo minimaal dat het niet eens een factor is, die overheid. Voor
0: ons heel weinig, ja.
1: Nou, dat is lekker prettig.
0: Ja, het is wel lekker rustig.
2: Dat is gewoon ondernemerschap. Ja, top.
0: Ja.
1: Het gaat veel over wat ondernemers verwachten en verlangen van de overheid. Maar uiteindelijk moet je toch ook zelf blijven ondernemen.
2: Je moet zelf blijven ondernemen. Alleen de overheid is in dit geval wel een hele belangrijke bepalende speler. Bijvoorbeeld als jij... Bij een bedrijf ben ik adviseur geweest wat actief was in de kinderopvang. Ja, daar ben je eigenlijk letterlijk voor je businessmodel volledig afhankelijk van de overheid. Dus dan kan je wel denken, ja, ik ga lekker ondernemen. Natuurlijk kan dat, maar het is wel heel bepalend. Zo zijn er heel veel sectoren in Nederland waar de overheid een belangrijke factor is. En dan moet de overheid zich realiseren dat stabiliteit belangrijk is, want anders kun je niet plannen.
1: Voor jong en oud ook van groot belang, Chocomel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Arco van Brakel en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. Chocomel heeft bij de merkenrechter het exclusieve recht om hun kenmerkende gele kleur te gebruiken weten af te dwingen. Een Spaanse concurrent had de verpakking aangepast naar exact dezelfde kleur, maar daar steekt de merkenrechter nu een stokje voor. Suzanne, omschrijft die kleur eens.
0: Ja,
1: kan dat? Het is niet BNR geel. Het is iets donkerder.
0: Eigenlijk chocomel geel, ja.
1: Ja, dan heb je het allemaal gezegd, hè? Dan weten we waar het over gaat.
0: Nee, ik heb ze naast elkaar gezien. Het lijkt natuurlijk ontzettend. Het is ook van alle kleuren in de wereld dat je deze kleur kiest, zegt natuurlijk ongelooflijk veel over zo'n, wat is het, cacaolat?
1: Cacaolat, ik dacht de uitspraak laat ik aan jou, maar vind ik keurig. Ja.
0: Ja, dat is dat zegt
1: maar
0: heel veel.
1: Maar ander lettertype, ander logo, zeggen zij dan, hè?
0: Ja, precies. En ik snap het ook. Het is ook maar een kleur. Kijk, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om van, is een consument verward? Die komt bij een winkel, die ziet dit en die denkt dat hij chocomel koopt. En ik denk, mijn eigen ervaring, wij zijn ook consumentenbedrijf, is dat je eigenlijk heel, heel moeilijk beschermd wordt in je merk. Het is ontzettend makkelijk om je te kopiëren. Dat kan je natuurlijk iedere week in de Albert Heijn zien als er weer een nieuw merk komt en 3 weken later de ongeveerzelfde verpakking...
1: Klinkt alsof je er ervaring mee hebt. Dat je ook wel eens een bedrijf van je af hebt moeten schoppen.
0: We hebben het zeker wel eens gehad. We zagen advertenties voorbij komen waarvan we dachten, nou, zijn we dit zelf? En dat was niet. Ik heb toen diegene een appje gestuurd, een vriendelijk appje wel van, ik zou je creatieve mensen niet meer betalen, want ze creëren niks eigenlijk. Dat was mijn eerste boodschap.
2: Dat vind jij wel een vriendelijk appje?
0: Ja, vind ik wel.
1: Nou, als er nog geen rechter aan de pas hoeft te komen, dit was het dan.
0: En vervolgens gezegd van joh, er is zoveel keuze, daag jezelf uit. Diegene heeft het erbij gelaten. Maar uiteindelijk denk ik, ja, wij zagen het ook als een compliment. Hè? En het was uiteindelijk ook zo klein dat we wisten van, nou, wij ontwikkelen weer verder en we verzinnen weer iets nieuws. En dan mogen ze er weer achteraan hobbelen.
1: Iconisch, sinds 1932 deze kleur. In 2013 ook echt vastgelegd als merk. Sta je dan... Ook al is het lastig af te dwingen, maar sta je wel sterk als Chocomel?
2: Tuurlijk sta je sterk. Ja, en ik begrijp ook volledig dat ze hier toch wel tegen ageren. Ik heb zelf dit meegemaakt met Semco Stijl, dat we allerlei mensen hadden die ons gingen kopiëren. ja, je moet daar gewoon wel pal voor staan. Maar, een hele grote maar, ik vond het eigenlijk een heel leuk verhaal. En ik moest onmiddellijk denken aan, ik denk een jaar of 12, misschien 15 geleden. Rob Helbron had toen SAF lingerie.
1: Oh ja, Marlies Dekkers, kom er maar in.
2: Ja, en Marlies Dekkers, die vond toch wel zijn lingerie wel heel veel op haar lingerie lijken. Dus heeft ze inderdaad onmiddellijk een advocatenbrief gestuurd en aangeklaagd. En de ondernemer heeft toen letterlijk meteen zelf de Telegraaf gebeld. Jongens, ik word aangeklaagd door Marlies Dekker, wat mij nou overkomt. En Marlies heeft daarmee letterlijk meteen in één klap een aanmerk gemaakt van SAF. Ik denk dat Chocomel, want het staat, je kan dit bijna niet missen, dat Chocomel van deze Spanjaarden meteen, nou, bijna een aanmerking heeft gemaakt. Dus zelfs als ze nu de kleur gaan veranderen, als dat gaat gebeuren,
1: hoeft niet meteen, hè?
2: Dit merk, nee, het hoeft nog niet eens meteen. Maar dit merk staat op de kaart, dankzij Chocomel. Ja. Maar het is een duivels dilemma, want ze moeten reageren. Want je moet je merk beschermen. Dus je kunt ook niet reageren met aandeelhouders.
1: Ja, het is ook wat Suzanne zegt, en wat ik ook wel teruglas in kranten van mensen die verstand hebben van merken, dat het inderdaad voor B-merken, huismerken, vaak een sport is om zo dicht mogelijk tegen het A-merk aan te schuren, zodat mensen zich gaan vergissen of zich daarin herkennen.
2: Ja, het liefst voor je aangeklaagd en je komt in de krant. Dat is natuurlijk hele goede publiciteit.
1: Vind je dit goede publiciteit?
2: Ja, die gaat zeker meer doorverkocht worden. Ja.
0: Ik durf dat niet te zeggen, maar ja. Ja, het is wel een merknaam die ik nog niet kende en nu wel. Dat zal voor veel mensen zo gelden, maar of het nou een heel sympathiek merk is hierdoor, I don't know.
1: Nou, overigens moeten ze de kleuren alleen veranderen voor cacao-gerelateerde producten, geloof ik. Hè? Want ze brengen ook nog weer meer op de markt. Dus als het over koffie gaat of over nog weer wat meer branchevreemde exemplaren producten, dan mag die kleur geel die zij nu dus hanteren wel weer.
2: Ja, het hangt wel van hun reactie af hoe ze dat doen. Dat heeft Rob Helbron toen met SAF heel goed gedaan. En kijk, en als ze goedkoper zijn, weet je, mensen kijken toch naar hun eigen portemonnee. Je denkt, oh, het is bijna hetzelfde, het kost minder. Dan vinden ze het helemaal niet zo erg als het minder sympathiek is, hoor. Dan hebben ze in één keer een alternatief.
1: Je hebt het al keurig uitgelegd, maar toch nog even Laura van Gijn, advocaat bij De Roos Advocatuur, gespecialiseerd in het eigendomsrecht. Waar draaide het nu om?
5: Die discussie met dat Spaanse merk ging er juist over dat zij zeiden, ja, maar wij hebben in het bruin ons eigen bekende merk erop gezet, dus dan is het heel anders. Ja. Maar nou ja, nu ging de discussie dus eigenlijk over de soortgelijkheid van die kleur op de achtergrond. En voor voor chocolademelk wordt dat toegewezen en ook andere chocola-achtige producten. Ja.
1: Over chocola gesproken, kennen jullie nog andere merken die zo kleurgebonden zijn dat je een merk ziet en meteen de kleur erbij verzint?
2: Ja, Nivea natuurlijk. Ja. Coolblue, denk ik.
0: Milka.
1: Absoluut. Daar is toch ook een zaak over gevoerd.
0: Ja. Het is natuurlijk ergens ook absurd dat bedrijven een kleur patenteren, weet je? Het is toch weer gewoon raar in de wereld.
1: Wat is jullie kleur eigenlijk?
0: Ja, een soort groen. Ik zou de Pantone precies niet weten. En
1: maar,
0: ook heel
1: maar als
0: veel
1: iemand kleuren. Als iemand daarmee aan de haal wil gaan, prima.
0: Nou ja, wij hebben dat toen onderzocht. Maar het is gewoon, je moet dan bijvoorbeeld aantonen wat de schade is. Dus het is helemaal niet zo makkelijk als onderneming om iemand dan op hoge poten aan te klagen. Want jij moet dus aantonen van wat is jouw schade, omdat iemand anders verward is over jullie twee merken. Nou ja, dat is dat. Als klein ondernemer denk je nou, laat me zitten.
2: Ja,
1: we gaan naar kleine ondernemers die te maken krijgen met nieuwe manieren van betalen. Want Molly is met een eigen alternatief gekomen voor de opvolger van iDeal. Dat is dan weer Wero, de Europese variant. Wero zou het te makkelijk maken om als klant je geld terug te vragen en zou uiteindelijk ook disproportioneel hoge transactiekosten rekenen. Het gaat om de consumentenbescherming. Jij bent zelf iemand die, denk ik, Suzanne, te maken krijgt met, hoop ik dan voor jou, mensen die betalen voor je producten?
0: Zeker, zeker. Wij gebruiken natuurlijk iDeal en Wero. Ik kijk hierna dat ik eigenlijk veel meer fan ben van zo'n Wero, wat gefund is, of in ieder geval een samenwerking is van ontzettend veel banken samen. Dus bij dit kijk ik eigenlijk als allereerst naar follow the money. Waar zit het? Wat voor geld zit er achter de partij die zo'n belangrijk stuk van de financiële infrastructuur beheert en eigenlijk wil aanbieden? En dan ben ik veel enthousiaster over de Wero-constructie met al die grote banken daarachter. Daar zit ook veel geld. Daar zit wel veel meer partijen in plaats van één grote techpartij, private equity owned. Ja, daar ben ik gewoon veel minder enthousiast over.
1: Die wel een open betaalstandaard gebruikt waar al andere partijen ook gebruik van maken. Buckaroo, Stripe.
0: Ja, en ik denk ook wel dat ze waarschijnlijk in hun tarieven scherper zullen zijn. Hè, dus absoluut. En ze zullen de consument minder beschermen. Maar ik denk dat wij voor die paar centen per transactie niet zouden kiezen voor zo'n partij. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe wil je dat ons financiële systeem
1: in elkaar zit. Maar door Molly kun je in ieder geval kiezen. Het is een alternatief voor iets wat anders de norm wordt. En er zijn ook mensen die zeggen dat houdt de boel innovatief, scherp, ondernemender.
0: Ja, dat zou je zeker kunnen beweren. Wij zouden er dan niet voor kiezen. En ik denk dat het wel een risico is als zij er echt vol in blazen. En ze krijgen een heel groot percentage van deze structuur. Dan zie ik wel het risico dat die tarieven ineens wel omhoog gaan. En dan heb ik liever 16 banken die met elkaar overleggen dan één tech-ondernemer die gewoon denkt, nu heb ik het grootste stuk van de markt wel. Let's go.
1: Toch loopt het niet zo lekker met dat...
6: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En ik vind
3: je merkt dat je toch een mening hebt, Arco. Je komt er wel.
2: Maar dat is ook een argument. En ik vind zelf de eenvoud van Molly ook wel. Daar heb ik verschillende ondernemers ook horen zeggen dat het wat simpeler is. Dat wordt wel heel erg gewaardeerd. En wat je ook terug hoort, ja, het is wel gewoon een Nederlands bedrijf, weet je wel. Dat vinden mensen ook mooi. Dat vind ik persoonlijk ook wel heel gaaf.
3: Molly bedoel je?
2: Ja. Ja. Ja.
4: Maar ja, Molly Adyen. Wie is de eigenaar nu van Molly?
3: Ja, er zit toch een investeerder achter, terwijl ze dat oorspronkelijk volgens mij niet van plan waren.
2: Maar anders kun je niet groeien. Nee. Dat is heel simpel. Dus, maar de keuze kan ook verwarring creëren. Dus weet je wel, duidelijkheid is ook belangrijk. En als je Europa gaat versnipperen, dat is ook weer een nadeel, weet je. Dus dat je, wat jij zegt, dat het overal anders is, daar zit de consument ook niet op te wachten. Dus voor mij moet
3: wat
2: het
3: zich nog een beetje. Wat zou de van merken? Dat hij de ene keer zaken doet met een ondernemer die de transactie afhandelt via Molly en de andere keer via Wero?
2: Ja,
3: dat maakt
2: toch
3: niet zoveel uit voor mij als consument?
2: Maar dan wil ik daar ook weer wat overheen zetten. Een visie die ik met wat mensen heb besproken.
3: Nog even op de valreep een visie.
2: Het is een beetje een achterhoedegevecht. Want over een paar jaar, en dat gaat sneller dan wij denken, heb jij een agent op je telefoon of op je laptop zitten die zelf wel kiest hoe de betaling gaat, dan hoef je er helemaal niet druk over te maken. Dus AI gaat de verwarring in elk geval oplossen binnenkort. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over.
3: Ja, en de verwarring is al opgelost en zijn we daar dan ook beter mee af?
2: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Niet elke vernieuwing is een verbetering. Dit is een van de grote discussiepunten of dat beter wordt. Op het moment dat het veilig is wel.
3: Okay, nou, Suzanne, we hebben er toch nog een paar minuten over gesproken, maar het was eigenlijk al een beetje een blessuretijd, want AI gaat het allemaal veranderen.
4: Ja, precies. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik denk dat we al dat ongemak gewoon lekker bij de mens moeten houden. En dat we niet alles weg moeten fietsen en stomen. En ik denk dat het ons mensen goed doet als we af en toe over een hobbeltje heen moeten.
2: Ja, ik ben het filosofisch verregaand met je eens.
4: Ik word er helemaal niet vrolijk van.
2: Maar ik zie ook wat er gebeurt. Het is een beetje mijn wereld en we gaan het niet stoppen.
3: Filosofie, daar hebben wij de lobby voor en niet meer de radio, want het zit er alweer op.
2: Ja, het zit er alweer op.
3: Met excuses.
2: Ja, jammer, ik had nog graag willen doorfilosoferen, Thomas.
3: Jullie mogen samen vrolijk met elkaar doorfilosoferen. Arco van Brauken van de stichting 155 Help een Bedrijf, auteur van het boek Help, mijn chatbot wil opslag. En Suzanne van Straten was hier van Sprinklr, webshop voor biologische tuinplanten, bloembollen en zaden. Dit panel is te luisteren als podcast. Doe dat gerust.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: midterms.
1: The midterms.
2: The midterms.
3: The midterm elections.
4: The midterms.
5: The midterm elections.
6: The midterms.
7: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
8: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
7: dan is er de Amerika-podcast.
8: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
7: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
8: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
9: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten 2 andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. En dan het weer van Weer Online. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: Family offices schieten als paddenstoelen uit de grond om de welvaart intergenerationeel binnen families veilig te stellen. Wat komt er allemaal kijken in tijden van hernieuwde economische en geopolitieke spanningen? Ik vraag het aan Claudia Helmer, de kersverse CEO van Momentum Family Office. Welkom.
14: Leuk om hier te zijn.
13: En er gebeurt een hoop in je leven. Jonge tweeling thuis, nieuwe rol bij een bedrijf dat je al wel goed kende. Maar gaat die lekker?
14: Het is niet saai, nee. Er gebeurt heel veel.
13: Nou, ik zei het al, je werkt al bij Momentum Family. De oprichter van het bedrijf is nog steeds betrokken bij het bedrijf. Maakt nog heel veel uren. Is er voor jou veel veranderd?
14: Eigenlijk niet. Toen ik aan boord kwam, ik was nummer 5 bij Momentum. Ik werd COO. En het was heel duidelijk, wat is de next step? Dat was ook een vrij executiegedreven route daarnaartoe. Maar we groeiden hard, we kregen steeds meer investeerders. En inherent daarbij werd dat de route daarnaartoe steeds strategischer werd. Wat doe je eerst, wat doe je later? Waar ga je op inzetten? En daarmee is mijn rol eigenlijk geleidelijk veranderd naar echt heel executiegedreven, naar strategisch executie gedreven.
13: En hoe ziet de marsroute er dan uit? Wat ga je doen?
14: Heel erg inzetten op verder professionaliseren, kwaliteitsbehoud, mensen. Uiteindelijk zijn onze assets, zijn onze mensen. Hoe zorg je dat je de grootste talenten uit de markt trekt? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar ik me dagelijks mee bezig hou.
13: Ja, wat moeten die mensen dan kunnen? Want een family office, niet iedereen zal er in zijn leven mee te maken krijgen. Wat doet een family office eigenlijk?
14: Ja, dat is goed om misschien dan 1 stapje terug te gaan. Wat is een family office? Veel mensen kennen de traditionele vermogensbeheerder of de private bank. Wat je voorheen zag is, nou, een private bank of een vermogensbeheerder, zij hebben eigen producten. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een advies. En binnen het spectrum van hun eigen producten vertellen ze je wat goed bij je past en waar je in kunt investeren.
13: Je hebt er gewerkt overigens, hè? Voor de goede
14: orde. Ik heb bij Van Lanschot Kempen gezeten, ja. Op een gegeven moment zag je dat een zeer vermogende particulier, de families, dus de Brenninkmeijers, die wilden een eigen team. Die wilden een team dat alleen voor hen werkt. Dus die geen incentives heeft om je meer naar links of meer naar rechts te sturen, die het hele spectrum aan assetcategorieën kan overzien en die vervolgens zegt, en dit is de allerbeste partij om dan vervolgens ook in te investeren.
13: Maar goed, een dedicated team, dan moet je wel een hele hoop te vertimmeren hebben natuurlijk. Als je het over de Brenninkmeijers hebt, dat is de absolute top van de top.
14: Ja, dus die single family offices, daar moet je aardig wat vermogen voor hebben om dat te kunnen betalen. En daartussen ontstond dus ook eigenlijk ruimte voor de multifamily office. En wat doet de multifamily office? Het is nog steeds dat onafhankelijke team dat alleen in jouw belang kijkt, wat past er bij je. En vervolgens dat niet voor één familie doet, maar voor meerdere families. Dus een multifamily office is in mijn ogen onafhankelijk. Dat gebeurt helaas niet meer altijd, maar het is nogal een containerbegrip.
13: Maar je zegt erbij in mijn ogen, dus daar zou je nog over kunnen discussiëren.
14: Nou, er zijn wat multifamily offices die toch eigen producten zijn gaan lanceren. Dat vind ik niet helemaal dat hoort bij een family office. In mijn ogen is een family office is onafhankelijk, maar je ziet dat het een beetje als containerbegrip tegenwoordig wel wordt gebruikt. Dus je ziet aan de ene kant dat je family offices ziet die zich wat meer op de governance en op de administratie richten. Je ziet aan de andere kant dat je family offices hebt die wat meer aan die investeringskant zitten. Dat zijn wij. En je ziet dat, van huis uit is een family office onafhankelijk, maar je ziet toch dat er een aantal family offices zijn geweest die een paar eigen producten zijn.
13: Goed, jullie kunnen dus een hele waaier aanbieden aan jullie investeerders, aan de families, zijn daarin onafhankelijk. Maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat je denkt, ik mis toch nog iets. Misschien is de lancering van een eigen product of een dienst niet zo heel erg gek. Of sluit jij nu pertinent uit, wij komen nooit met eigen producten?
14: Ik zou dat wel een heel, heel lastig iets vinden om een eigen product te lanceren. Want uiteindelijk ga ik dan een incentive hebben om jou in dat product te praten. En dat is precies datgene wat ik niet wil dat we hebben. We zijn onafhankelijk. We vragen over elke assetcategorie. Zit dezelfde vergoeding aan vast.
13: Maar jullie hebben nu, neem ik aan, contact met banken, met fondsen, met andere vermogensbeheerders misschien wel, waar je een deel van dat geld van die families kunt onderbrengen. Daar zit geen enkel belang in om naar links of naar rechts te gaan of voor dat fonds te kiezen en een ander fonds terzijde te leggen.
14: Geen enkel. Nee. Dus het is echt onze taak. Kijk, je hebt dan family offices. En het is goed ook om, je hebt enerzijds de onafhankelijkheid en je hebt daarin nog dat je breed advies kan geven. En daarvoor heb je wel een vrij groot team nodig om ook al die expertise's in huis te hebben. Voor ons is die combinatie heel belangrijk, zodat je continu kan kijken in de markt. Wat zijn op dit moment interessante assetcategorieën om in te investeren? Hoe borg je dat een investeringsportefeuille niet te veel exposure, blootstelling heeft aan één assetcategorie? We hebben het net over aandelen en ook een beetje de lucht.
13: Dat stond er op de lijst, hoor. Dat wordt natuurlijk een risico.
14: Ja, wat zei je?
13: Dat wordt een risico natuurlijk, als je daar wel aan blootgesteld bent.
14: Dat is een risico en daar moet je heel bewust van zijn. En uiteindelijk gaat investeren erom dat je zo breed geïnvesteerd bent dat als zich ergens een correctie voordoet, dat je niet op alle vlakken geraakt wordt. Sterker nog, en dan heb je een beetje een vaktechnische term, is correlatie, dat als een bepaalde assetcategorie daalt, dat een andere assetcategorie daar juist op reageert door te stijgen. Ja, dat noem je negatieve correlatie. En dat is heel belangrijk dat je dat in een investeringsportefeuille borgt. En dat kun je alleen als je onafhankelijk bent.
13: Ja, toch nog even terug inderdaad naar die onafhankelijkheid. Want jij hebt bij een private bank gewerkt, bij Van Lanschot Kempen. De oprichter van Momentum heeft er gewerkt. Die heeft er ook geen geheim van gemaakt. Dat hij zei, dat begint toch te schuren. Dat vond ik niet prettig meer. Voelde je daar destijds wel zijn lang bij dan?
14: Ik heb met heel veel plezier bij Van Lanschot Kempen gewerkt. En ik werk nog steeds met heel veel plezier samen met Van Lanschot Kempen. We hebben best wel veel relaties die we samen bedienen. Je ziet ook dat zij inspelen op de trend van de family offices. Dus zij zijn family office desks aan het optuigen.
13: Oh, waarbij dus dat is alleen maar goed.
14: Ja, ik heb echt niks tegen het lanceren van producten. Want dat is heel erg belangrijk dat dat in de markt gebeurt. Mijn visie is wel dat je als je heel zuiver wil blijven, het product en het advies scheidt. En als je dat al blendt, dat je daar in ieder geval transparant over bent. Want daar heel veel mensen zijn zich er niet van bewust dat daar toch andere belangen kunnen spelen. Dus dat je in ieder geval dan transparant bent. Hey, we hebben eigen producten, wij geven advies over die eigen producten. Maar dat betekent dus niet dat je onafhankelijk advies krijgt.
13: Jullie zijn een steeds groter family office, multifamily office. Is dat voor die families die deelnemen, die investeren altijd alleen maar goed nieuws? Of willen die er toch ook graag een zweem van exclusiviteit omheen hebben hangen?
14: Wat een heel belangrijk onderdeel is van een family office, we zeiden net die onafhankelijkheid, we zeiden dat brede advies, en dan komt de pijler dienstverlening. En dat is iets waar we heel belangrijk vinden. Dat kun je onderscheiden in kwaliteit, maar ook in het persoonlijke. En het persoonlijke betekent dat je altijd dat stapje extra zet. Ja, en die persoonlijke aandacht, ja, dat is wel heel belangrijk, ja, dat je dat
13: ook
14: weet.
13: Ook als er inmiddels meer dan 100 families zijn, of misschien wel meer dan 150, als het bedrag, totale bedrag onder beheer steeds groter wordt, dan kun je nog steeds die persoonlijke dienstverlening blijven garanderen.
14: Ja, die kunnen wij op dit moment garanderen. En dat vinden we ook heel belangrijk dat we daarop blijven inzetten. Maar dat betekent wel dat je de juiste keuzes maakt. Dus dat we hebben in het verleden wel eens gezegd, oh, op dit moment nemen we geen nieuwe relaties aan. Omdat we weer eerst bezig zijn om een nieuwe wealth manager helemaal op te leiden. Heel belangrijk vinden we dat we nooit sleutelen aan de kwaliteit en nooit sleutelen aan het persoonlijke contact. Ja. Want alleen als je die twee combineert, kun je het onderscheid maken.
13: Ah, hartstikke leuk natuurlijk, dat persoonlijke contact. Maar uiteindelijk zullen mensen thuis ook hun rekenmachientje erbij pakken. Je gaf al aan, ChatGPT is je vriend of je vijand. Ze kunnen gewoon kijken naar wat ze aan rendement realiseren als ze het zelf op een andere manier zouden aanpakken. Jullie winnen het toch alleen maar als je zegt, wij zijn niet alleen voor de dienstverlening voor jullie, maar we zijn er voor een beter rendement. Dat zal opeen staan.
14: Dat is ook een van de onderdelen. Dus het gaat om kwaliteit en daarin komt terug heel veel data. Dus wij hebben hele teams. We hebben 5-6 mensen bij private equity. 8 mensen bij private debt die de hele dag data aan het analyseren zijn.
13: Maar het is dus niet rendement en dan een hele tijd niks. En dan wat leuk dat we een goed persoonlijk contact hebben.
14: Nee, dat gaat hand in hand. Dat is superbelangrijk dat die twee dingen samengaan. Ook om te bepalen waarin je wil investeren. Ik vind het voor mezelf heel makkelijk om te bepalen, ik ga zoveel in private equity en ik ga zoveel in private debt. Maar uiteindelijk is het leggen van de puzzels enerzijds weten, wat zijn de beste bouwstenen? Daarvoor heb je professionele teams.
13: Ben je al je eigen klant eigenlijk, of niet? Ben je zelf klant?
14: Nou, ik investeer wel eens, ja. Ja. En dan weet ik ook heel goed waarin wel en waarin niet.
13: Ja, oké. Okay. Nee, heel goed. Dat is duidelijk. En vanaf wanneer wordt dat dan eigenlijk relevant? Want we hebben het hier over gefortuneerde families. 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 10 miljoen? Waar gaat het eigenlijk over?
14: Ja, ik vind het heel belangrijk dat we toegevoegde waarde kunnen leveren. En wanneer kunnen wij toegevoegde waarde leveren? Dat is op het moment dat het ook een beetje interessant wordt om over verschillende assetcategorieën heen te investeren. Nou, dat spel van assetallocatie in aandelen, in obligaties, nou, dat doen we op het moment niet zo heel veel, maar private debt,
13: venture capital.
14: Nee, ja, ik noem even het hele riedeltje op, maar dat je dus ook venture capital, private equity, secondaries, maar ook misschien wat meer exotisch, zoals crypto, goud, hedge funds. Als je dat echt is spel tussen die verschillende assetallocaties wil spelen, ja, dan dat wordt interessant van zo tussen de 3 en 5 miljoen dat je ook echt kunt allokeren aan al die verschillende.
13: Maar als ik een miljoen heb en mijn vooruitzichten zien er geweldig uit,
14: dan ben jij van harte welkom. Ja, dat moet ook die ondernemer.
13: Moet er wel een tweede gesprek plaatsvinden, want eigenlijk is dan de onderkant dat miljoen.
14: Ja, dan ben je samen aan het bouwen naar de toekomst. Maar wij zijn super ondernemend. En ik vind het alleen maar leuk om die jonge ondernemer al te helpen. En soms is het een kop koffie en een paar tips mee te geven. En je ziet dat hij een paar jaar later terugkomt. Of dat hij weer een vermogende vriend heeft. En dat hij zegt, ja, je moet een keertje kop koffie bij Momentum drinken. Maar ik moedig iedereen op kantoor aan. Ga alsjeblieft niet te hard op die ondergrens zitten. Ga het gesprek aan. Praat met die ondernemer. Uiteindelijk is dat belangrijk dat je dat blijft doen.
13: En waarom vind jij het zo leuk? Want ik heb jouw cv natuurlijk uitgeplozen. En dan kom je tegen dat jij bent begonnen in de wereld van de financiële sector. De Zuid als vrij goed kent. En er daarna op een gegeven moment mee leek te willen afrekenen, of in ieder geval zelf mee klaar was. Je hebt de horeca ook nog goed verkend, met succes ook overigens, verschillende concepten neergezet. En nu zit je toch weer ongeveer daar waar je tabak van leek te hebben.
14: Ja, nou, voor mij komen hier heel veel dingen samen. En ik heb met heel veel plezier bij al mijn vorige werkgevers gewerkt. Ik ben gestart als fiscalist bij Loyens & Loof. Ik heb bij private equity gezeten, bij carbon equity. En uiteindelijk is dit het speelveld waar voor mij alles samenkomt. Je hebt elk vermogen wat bij ons binnenkomt. We beginnen altijd bij het fiscaal-juridisch inrichten. Wil je misschien al een stukje van je vermogen overdragen naar de volgende generatie?
13: Je hebt fiscaal recht gestudeerd, geloof ik, hè?
14: Ik heb fiscaal recht gestudeerd. Dus dat hele puzzeltje daaromheen, wat echt een hygiëne factor is voordat je begint met investeren. Dat is inherent aan iedere portefeuille dat we daarmee beginnen. Dan vervolgens komt het stappenplan van ja, heel analytisch te kijken welk vermogen heb je binnen nu en 18 maanden nodig. Daarna kijk je welk inkomen wil je uit je vermogen genereren. Voorheen zeiden we wel eens, zag je wel eens dat iemand al zijn vermogen in een assetcategorie stopt en dan langzamerhand dat vermogen ging opeten. Ik geloof meer in een portefeuille waarbij je zegt, oké, dit deel zet ik vast en hier krijg ik een voorspelbare inkomstenstroom uit. Hiervan kan ik leven, waardoor een ander deel van je vermogen ook meer gericht kan zijn op groei. En dan kijk je naar andere assetcategorieën waarmee je meer risico
13: blijf
14: kan lopen.
13: Blijf jij zelf ook adviseren of ga je teams aansturen? Want dit klinkt als een advies.
14: Ik blijf zeker adviseren. Het is super belangrijk, dat vind ik bij iedereen die bij ons in het bestuur zit, is dat je dicht bij het vuur blijft zitten. En dat betekent dat je altijd een paar klanten moet doen. En daar zit ook je passie en daar hoor je dingen. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik ook in de advieskant.
13: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
11: Het dilemma.
13: Ik zie dat het bij nieuwe klanten vaak een rommeltje is. Of dat valt reuze mee. Met een paar kleine ingrepen zijn ze er helemaal klaar voor.
14: Ik zie dat het vaak een rommeltje is.
13: Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dat is misschien ook de reden dat ze bij je langskomen. Maar wat klopt er vaak niet?
14: Ja, het woord rommeltje, dat heb ik dan breed geïnterpreteerd. Wat je vaak ziet. Je ziet vaak een totale overexposure. Dus blootstelling aan veel te veel in één assetcategorie. Waardoor als het mis zou gaan, iemand veel te hard geraakt wordt. Nou, dat vind ik een rommelige investeringsportefeuille. Dan ben je gewoon niet bestand tegen bepaalde economische correcties die er statistisch gezien een keer gaan gebeuren.
13: Overigens, die nieuwe klant van jullie, die is vermoedelijk al klant geweest bij andere financiële instellingen die dat dan blijkbaar op hun beloop hebben gelaten. Of komen ze helemaal vers bij jullie aan en vragen ze zich voor het eerst in hun leven af, wat moet ik eigenlijk met mijn geld?
14: Beide.
13: Oh ja?
14: Ja. En omdat we zelf geen producten hebben, zie je ook dat iemand niet per se weg hoeft te gaan bij de partij waar die al zat. Dus we zijn eigenlijk schakelen wij op een heel ander niveau dan op het moment dat je productaanbieder bent. Wij kijken echt holistisch met de ondernemer, met de familie samen. Wat past er bij jullie en wat is binnen die assetcategorie de allerbeste investering? En uiteindelijk gaat investeren om risico, rendementen hadden we het net ook al over, maar ook om het tijdslepelen van geld. En dat laatste, ik weet niet of het wordt vergeten, maar het wordt in ieder geval vaak overgeslagen. Maar dat is cruciaal om echt het verschil te maken.
13: En wat bedoel je daar dan precies mee?
14: Nou, je ziet bijvoorbeeld in bepaalde assetcategorieën zoals private equity, venture capital, secondaries, je committeert je voor een bepaald bedrag aan een fonds. En dat fonds dat gaat dan geleidelijk aan dat bedrag opvragen. Maar de teller, hoeveel rendement dat fonds maakt, dat begint pas te lopen als hij het geld daadwerkelijk opvraagt. Dus je ziet dat ze daar heel zuinig mee zijn. Ze pakken nog liever nog even een leningetje extern en ze weten dan gaat de teller lopen. Maar als je vervolgens dat geld wat niet opgevraagd wordt, als je dat passief op een spaarrekening hebt staan, ja, dan wordt het een vrij dure investering, want dat rendeert niet zo hard.
13: Maar dat mag je toch inmiddels wel weten? Dat geld op een spaarrekening niet per se de beste manier is om je vermogen te laten groeien?
14: Nee, dat is geen geheim. Maar het gaat erom dat je heel vaak ziet dat iemand dan committeert aan een private equity fonds. Dat hij denkt, oh, dit was een hele goede investering. En zich niet realiseert dat een heel groot gedeelte van zijn vermogen niet staat te doen. Nou, die puzzel om precies te weten wanneer wordt welk kapitaal opgevraagd. Welke commitments moet ik nu doen, zodat ik weet dat over een jaar het aan het werk staat. Ja, dat is het liquiditeitsspel. En uiteindelijk, als je zorgt dat je breed gespreid bent, dat je daarin de beste producten hebt, want er zit ook een groot verschil tussen, nou, een beetje medium partijen en hele goede partijen, en dan nog die cashflow optimaliseert, nou, dan begin je wel in een andere league te investeren. Ja.
13: En als het even mee zit, dan kun jij daarvan profiteren, maar ook je kinderen of je kleinkinderen. Hoe belangrijk is dat vraagstuk voor mensen?
14: Heel belangrijk. En dat zit hem ook een beetje in het aspect grip, wat ik heel vaak hoor van de relaties die wij bedienen. Ze zijn zich heel bewust ervan dat ze een bepaald maatschappelijk voorrecht ook hebben. Dat ze ook kapitaal hebben waarmee ze kunnen investeren. Dat ze ook bepaalde impactinvesteringen kunnen doen of heel lokaal kunnen investeren. En ze zijn zich er heel bewust van. Heel vaak hoor ik de angst, ik wil niet dat mijn zoon of mijn dochter niet meer een passie in zijn werk gaat vinden, omdat hij weet dat hij zoveel geld heeft. Dus het vraagstuk wat wij heel vaak hebben, hoe zorg je enerzijds dat je kinderen wel al mee profiteren van een deel van het rendement op je vermogen, maar anderzijds dat jij het grip op het vermogen houdt. Nou, en daar zijn gelukkig in Nederland wel bepaalde constructies voor.
13: Ja, blijven die ook? Want het gaat voortdurend over hoe je vermogen moet belasten en of er misschien niet te weinig op vermogen wordt belast en te veel op arbeid. Dus dat is misschien meer iets voor de particulieren die niet per se over miljoenen beschikken. Maar wat doen we met erfbelasting? Wat doen we met schenkbelasting? Gaan we die constructies nog tegen het licht houden? Is dat allemaal wel zo zeker en in beton gegoten? Dat wat nu kan, ook over 10 of 20 jaar nog wettelijk is toegestaan?
14: Ja, ik vind het heel lastig om een voorspelling te doen over ons fiscale klimaat.
13: Nee, maar je weet maar dat deze, het op het menu staat, toch?
14: Nou, deze staat niet op het menu, omdat er wordt in principe geen belasting, geen euro minder belasting betaald. Sterker nog, als je zo'n constructie optuigt, haal je zelfs het belastingmoment naar voren. Want je schenkt al wat aan je kinderen. Dus je eigenlijk betaal je eerder over het geld dan wanneer je zou komen te overlijden. Maar vervolgens zorg je voor een bepaalde constructie waardoor jij het grip houdt over dat vermogen, wat wel op naam staat van je kinderen. Dus er zit denk ik minder incentive voor de regering om daar nu wat aan te veranderen.
13: Maar de vraag die jij vaker tegenkomt is: hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet al te verwend zijn leven doorgaat? Die wordt vaker gesteld dan: blijft er wel voldoende geld voor mijn kind over? Begrijp ik.
14: Klopt, ja, klopt. Ja, die eerste vraag, dat is wel een actueel thema. En dat resulteert er ook wel eens in, vind ik ook heel leuk. Dat we wel eens, wij krijgen ook wel eens kinderen bij ons op bezoek. Waarbij we samen met de ouders dat deel van het vermogen wat al op naam staat van de kinderen, waarbij we samen die investeringen doen. En dan zie je dat de kinderen hebben uitgezocht dat ze aan impact investing willen doen, of dat ze heel erg milieugedreven zijn. Dus, en dan gaan we in dat spectrum gaan we dan de beste investeringen zoeken. En gaan we samen die investeringsportefeuille optuigen.
13: En je bent niet bang voor wat Klaas Knot een paar jaar geleden noemde een renteniers-economie, dat vermogen blijft hangen bij verschillende families, terwijl ze het geld toch eigenlijk beter kunnen investeren?
14: Nee, daar ben ik niet bang voor. Uiteindelijk zie je dat ook dat ondernemersbloed. We hebben heel veel ondernemers die verkopen hun bedrijf. Die zouden nooit meer hoeven te werken. En wat je ziet is dat ze nog geen half jaar later alweer betrokken zijn bij allemaal kleine ondernemertjes, omdat ze daar zoveel energie uit halen. Dus ik denk met name dat we als land ook moeten stimuleren dat dat mogelijk blijft. Dus haal die barrières weg, haal die bureaucratische barrières weg en zorg dat ondernemers makkelijk kunnen ondernemen, dingen kunnen uitproberen en dat ze daarin gestimuleerd worden.
13: En als het in Nederland niet lukt om die barrières weg te werken, dan kan je altijd nog kijken naar het buitenland. Want ik geloof dat er internationale expansie op je lijstje staat.
14: Ja, klopt. We zijn alle stappen die we hebben gezet zijn gekomen vanuit de vraag. Dus we zijn sterk gegroeid. We zijn ook sterk gegroeid in het zuiden van het land. Dat is de reden dat we 1 november ons kantoor in Den Bosch openen.
13: Dan ben je al bijna in België, toch?
14: Dan ben je al bijna in België. En we krijgen steeds meer vragen vanuit België, Duitsland. Dus dat is de reden dat we nu een internationale vergunning aanvragen. En het ook zeker op de agenda staat om daar een kantoor te vestigen.
13: Maar dan moet je daar ook weer van alles op de hoogte zijn. Fiscaliteiten, financiële regels. Je haalt je ook wat op de hals.
14: Je haalt je zeker wat op de hals. Eigenlijk zie je dat het spel van de allerbeste investeringen, dat zal voor een gedeelte overlappen. Dus dat onze professionele teams zullen daar wel wat overlap in zien. Alleen de infrastructuur, ja, die moet je helemaal opnieuw gaan uitzoeken. Nieuwe fiscale kantoren, vanuit welk vehikel, et cetera.
13: Als dit is hoeveel energie je hebt na een slechte nacht.
14: Ja.
13: Alle waardering. Claudia Helmer, de CEO van Momentum Family Office. Dank voor je komst.
14: Leuk om te doen.
13: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment over zo'n ander hoofdpijndossier, bijvoorbeeld de netcongestie? Luister dan het gesprek terug met Sietse Zuidema. Hij is de CEO van Joels en zet in op micronetten. Dus voor bedrijventerreinen die het dan zelf kunnen rooien. Je kunt er meer over te weten komen als je je abonneert op de Top van Nederland.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken, dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Maar er is een enorm verschil.
8: En het is spannend dat er dus ook ergens een soort van wantrouwen vanuit een overheid richting een bedrijfsleven is. Want daarmee maakt het ook moeilijker om een investeringsklimaat te creëren.
9: Als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
10: Beeld je even het volgende in. De Nederlandse economie als een voetbalteam met één wereldspeler en de rest eredivisieniveau. Dan kun je het goed doen op eindtoernooien, maar als de sterspeler opeens vertrekt, dan heb je wel een groot probleem. De Johan Cruijff van de Nederlandse economie heet ASML. En dat vertrekken, dat is geen fantasie, want 2 jaar geleden liet ASML doorschemeren dat een buitenlandse transfer geen gekke gedachte was. En daarom trok het toenmalige kabinet alles uit de kast om het bedrijf hier te houden. Dat is niet gek, want de Nederlandse economie is zeer afhankelijk van ASML. Het Centraal Planbureau rekent voor 2027 op een economische groei van 1,4%. En ongeveer 1/3 daarvan komt direct of indirect voort uit de bedrijfsvoering van ASML. En eigenlijk is dat een hele ongezonde situatie, want je moet niet leunen op één sterspeler, maar op een heel sterrenteam. De vraag is, hoe bouw je die? En kan die topvoetballer die andere spelers een paar goede trucjes leren? Nou, met die vraag kwam het kabinet uit bij de oud-topman van ASML, Peter Wennink. En hij kwam met die bekende 51 aanbevelingen om het toekomstige verdienvermogen veilig te stellen. Nou, het kabinet is inmiddels met het advies aan de slag. Maar een sterrenteam bouw je natuurlijk niet in één transferperiode. Er zijn heel wat obstakels, stikstof, een overvol stroomnet, trage vergunningen, tekort aan handen. Dus nog een hoop slagen te slaan. Wil Nederland ook over 20 jaar welvarend zijn? En dus is de vraag, hoe raken we nou klaar voor de toekomst? En wat kunnen we leren van ASML? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
11: Dag Rens.
10: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
12: Dag Rens.
10: Welkom allebei. Mijn naam is Rens de Jong. Han, moeten wij ons zorgen maken over het toekomstige verdienvermogen van Nederland?
11: Ja, je moet je altijd zorgen maken
7: Je moet geïnteresseerd zijn, je moet gericht zijn op je toekomstige verdienvermogen. En wat we dus op het ogenblik hebben, en je beschreef dat heel mooi in je inleiding, is eigenlijk een grote afhankelijkheid van onze chippers. Maar onze chippers bestaat voor pak een beetje 70% uit ASML.
10: Ja. En als we het dan over toekomstig verdienvermogen hebben, even wat praktischer, wat is dat dan eigenlijk?
7: Nou ja, je moet natuurlijk bedrijven hebben in je land die waarde kunnen creëren. Mm-hmm. En uiteindelijk eet iedereen daarvan mee. Ja. Hè? Als je nou naar de regio daar waar ASML gevestigd is. Als je daar gaat kijken, daar wonen mensen, zowel Nederlands, maar ook heel veel niet-Nederlanders, die verdienen een hoog inkomen. En die doen boodschappen, die gaan daar naar de kapper, die moeten daar brood eten. Dus ook als je daar niet werkt, dan profiteer je daar toch van mee. En eigenlijk verspreidt dat zich over onze hele economie. Dus het is belangrijk om dat soort bedrijven die hoge toegevoegde waarde creëren, om die binnen je landsgrenzen te hebben. Ja.
10: Edin, kun jij iets zeggen over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse economie?
9: In de eerste plaats dat ik me daar inderdaad ook in toenemende mate zorgen over maak. Kijk, als je naar een economie kijkt, kun je eigenlijk vergelijken met een soort vliegtuig met 4 motoren. Een economie groeit als de huishoudens meer gaan uitgeven, als bedrijven meer gaan investeren. Economie groeit ook als de overheid meer uitgeeft. En de winst die je maakt in de handel met de rest van de wereld. Nou, van die 4 motoren zijn er toch 2 motoren die net iets belangrijker zijn in mijn optiek. Mm-hmm. Waar je altijd op wilt vliegen. En dat zijn de uitgaven van huishoudens en investeringen van bedrijven.
10: Ja.
9: En als ik naar de ontwikkeling van die 2 motoren kijk, en als je alles wat zich zeker in ons land afspeelt, als je daarover nadenkt wat de effecten daarvan op die motoren zijn, daar maak ik me wel grote zorgen over. Want het wordt voor steeds meer huishoudens moeilijker om meer uit te geven. En investeringsklimaat in Nederland is ook niet wat ooit is geweest.
10: En als je nou, stel je voor, Edin, je mag een paar miljard stuk slaan op dat toekomstige verdienvermogen van Nederland. Waar zou jij je geld op inzetten?
9: Ik ben ondertussen steeds meer een voorstander van hoe Singapore ooit rijk is geworden. Singapore begon het leven als een onafhankelijk land. Ja, ze waren gewoon straatarm. Ze hadden bijna niks. En wat ze toen hebben gedaan is, ze hebben allerlei delegaties de wereld ingestuurd om te gaan kijken wat vinden wij belangrijk, waar willen we goed in zijn, en zijn er andere landen die daar nu al goed in zijn, en ga daar kijken van waarom zijn ze daar goed in. Nou, ik zou heel veel geld nu uitgeven aan mensen uit Nederland of naar die landen sturen, of mensen uit die landen naar Nederland halen om ons te vertellen. En ik gebruik vaak het voorbeeld, waar het ook de laatste tijd veel over gaat, het onderwijskwaliteit in Nederland is echt ondermaat. Ja, ik vind het toch altijd verbazingwekkend dat een land als Finland op al die lijstjes over kwaliteit van onderwijs scoren ze gewoon ontzettend goed, vaak nummer 1. En ze geven veel minder geld uit per leerling dan wij. Dus
7: je kunt ook meer, wordt dit. Ja.
9: Je kunt gewoon meer uit elke euro halen.
10: Ja. Han, wat zou jij van onze gast willen weten?
7: Ja, we hebben een hele goede gast natuurlijk, die alles van ASML weet en hoe dat allemaal zo gekomen is. En weet je, laat ik zeggen dat ASML een waanzinnig bedrijf, waanzinnig succesvol, echt ongelooflijk. Als je dat vergelijkt met Cruijff, dan is dat misschien nog wel een onderschatting.
10: Zo, het
7: is Cruijff en Maradona samen.
10: Ja,
7: zoiets.
10: Okay, wauw.
7: Wat ik van haar zou willen leren is, in hoeverre is dat nou toeval geweest dat we dat bedrijf in onze landsgrenzen hebben, en in hoeverre is dat een gevolg geweest van overheidsbeleid? Hè? Want we op het ogenblik is een hele discussie van we moeten het overheidsbeleid, en dat hele Wenning-rapport ook allemaal overheidsbeleid. Maar ik heb een beetje het gevoel, en misschien gaat ze mij op andere gedachten brengen, dat het toch in zekere zin meer geluk dan wijsheid is geweest.
10: Dat zou wel frustrerend zijn, want dat geeft dus aan dat het allemaal niet zo heel maakbaar
7: is. Weet je weet dat ik in Ierland woon, en daar is een belangrijke strategie, is trying to be lucky.
10: Oké. En Edin, wat zou jij willen weten van onze gast?
9: Ik sluit me helemaal aan bij Han, als hij zo lyrisch is over het bedrijf ASML. Dat is ook meteen een zorg, want de kans dat er een nieuwe Johan Cruijff wordt geboren is natuurlijk heel klein. En dan weer in hetzelfde land. Dus dat we weer een ASML gaan krijgen, die kans achter klein. En we zijn natuurlijk allemaal geïnteresseerd in wat hebben we nou goed gedaan als land om ervoor te zorgen dat we ASML hebben. Nou, Hans zegt heel terecht, dat lijkt gelukt te zijn. Ik heb begrepen van, maar onze gast gaat ons daar veel meer over vertellen, dat er niet een soort blauwdruk bestaat. Van dit. Wat ik graag zou willen weten is, als je niet kunt zeggen wat je wel moet doen, kun je in ieder geval aangeven wat je niet moet doen.
7: Dat vind ik een originele vraag. Nou, onze gast staat te popelen. We hoorden haar al een beetje. Onze gast voor deze aflevering is Suzanne van der Velde. Zij is directeur van LifePort Semicon. Dat is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen voor de halfgeleide industrie in de regio Arnhem-Nijmegen. En promoveerde op het innovatie-DNA van ASML. En schreef daar ook een boek over. Lessons Learned from ASML. Suzanne, van harte welkom.
8: Fijn om te zijn.
7: Leuk dat je er bent. Heb je nou echt 10 jaar lang onderzoek gedaan naar ASML?
8: Nee, 15.
7: Oh my god. Maar dat is wist je in die tijd dat jij bent begonnen, wist je al dat het bedrijf zo groot zou worden of niet?
8: Zo groot niet. Op het moment dat ik begon was ASML al wel 6-7 jaar de wereldmarktleider. Mm-hmm. En ze waren wel gestaag aan het groeien. Ze waren ook wel inmiddels al dominant, maar het was nog voor de tijd dat EUV, de technologie waarmee ze nu die monopoliepositie hebben, op de markt hadden gebracht.
7: En had je toen het idee van, dit kan wel heel groot gaan worden, of zat dat er, droop dat niet van de muur af?
8: Ik was jong en naïef en ik heb gewoon op de vraag van een oud-topman van ASML over, er moet een boek komen over de bedrijfskundige geschiedenis van ASML, heb ik ja gezegd. Mijn promotor zei, daar maak je dan je proefschrift van. Toen heb ik ook geen nee gezet, toen ben ik ook doorgegaan. En zo ben ik er een beetje ingerold. Ik dacht, ik doe dit er wel even bij. Daarom heeft het ook 15 jaar geduurd.
7: Ja, interessant. Laat me meteen het hete hangijzer. Is het toeval of beleid geweest van de overheid?
8: Beide.
9: Echte economen.
7: Wetenschappelijk antwoord.
8: Nee, maar we hebben een specifiek hoofdstuk in het boek gewijd aan toeval. Mm-hmm. En geluk. Aan random chance, zullen we maar zeggen. Dus die factor zit er zeker in. Ik heb veel gehad en ook inmiddels ben ik goed bevriend met Gerald Smit, de eerste CEO van ASML. Zijn memoires over het avontuur van ASML uit de vroege jaren heet ook Chance and Necessity. Dus daar zit echt wel een toevals trefferachtig idee in. Hij benoemde ook, als je het over Johan Cruijff hebt, zijn oprechte ambitie voor het bedrijf was om het te organiseren zoals het Cruijffiaanse voetbal. Dus met heel veel vlucht, heel veel aanvallen, heel veel vrijheid in het spel. Daar heeft hij hele verhandelingen over gehouden.
7: Ja.
8: Tegelijkertijd denk ik wel dat ASML was niet geboren als economische zaken niet net zo lang had doorgedrukt op Philips dat ze met ASM International, ASMI, ASM tegenwoordig in zee zouden gaan om deze joint venture te starten. En er zijn ook echt tijden geweest dat 50% van het innovatiebudget van EZ is opgegaan aan één bedrijf, namelijk ASML. Dus in de vroege jaren 90 is er wel degelijk.
7: Daar laat je ook wel meteen de naam van een bedrijf vallen, dat ook cruciaal is natuurlijk eigenlijk in onze hele economische geschiedenis, Philips. Als je nagaat wat er allemaal niet voortgekomen is uit het Philips Natlab.
8: Ja.
7: Echt, dat is zo indrukwekkend. Het is niet te geloven.
8: Ja.
7: Maar wat zeg je daar dan mee? Is dat toch terugkomt op de vraag toeval of niet? EZ popt dus soms de helft van het hele innovatiebudget in één bedrijf. Dat is interessant sowieso. Hè? Ja. Sommige economen zouden zeggen, de overheid kiest geen winnaars uit. Hier werd toch duidelijk geïnvesteerd in een toekomstige winnaar.
11: Wat ik ermee wil zeggen, ik ken de geschiedenis van het Philips Natlab niet. Maar volgens mij is dat gewoon voortgekomen uit een visie binnen de familie Philips, dat ze breed algemeenachtig onderzoek moesten doen. En daar is heel veel uitgekomen. Ik heb een aantal jaar geleden, een hele poos geleden hoor, was ik bij dat gebouw waar vroeger Philips Natlab in zat.
8: Ja.
11: En dat is nou, weet ik veel, een bioscoop of zo. Ik ben met mijn vrouw naar de film geweest. En ik vond dat eigenlijk wel tijdens die hele film
7: heb je daar niet al?
11: Nee, ze alleen maar aan kunnen denken.
7: Ik te kniezen.
11: Wat is dit toch jammer?
7: Ja, dat dit niet meer
12: is. Ideeën zijn hier allemaal geboren, in dit gebouw. Ja. Ja.
7: Maar goed, de vraag. Dus jij zegt, er is veel toeval geweest, maar er is ook omdat een visie geweest, omdat iemand een bedrijf inricht op een manier waardoor er veel innovatie kan floreren. Maar er is ook bij EZ zijn er mensen geweest die vroeg hebben gezien, hiermee kunnen wij een markt domineren, laten we hier veel geld in steken.
8: Ja.
7: Ja. Is het zo dat we iets kunnen leren van ASML? Of is het toch ook een soort van, wat Ede zegt, één keer wordt Johan Cruijff geboren. Door allerlei omstandigheden wordt dat een van de beste voetballers ter wereld. Maar ik denk nog niet dat we dan een soort academy kunnen oprichten en zeggen, we duwen er even wat een Johan Cruijff uit.
8: Ik denk zeker dat er iets van te leren valt. Anders had ik ook niet nog even als hobby dit boek erbij geschreven. Maar ik denk dat het En ik vind dat ook een onderbelichte factor in het debat wat we nu vaak hebben. Ik denk dat er veel van in ASML te leren valt over hoe zij de organisatie hebben ingericht. En dat dat echt altijd gedreven is geweest om te innoveren, om je klant zo concurrerend mogelijk te maken, om met die klant, met je supply chain, met iedereen in extreme mate samen te gaan werken om hele complexe dingen te doen. En ik stelde die vraag ook tijdens de boeklancering aan Frits van Hout, voormalig boardmember van ASML, met oprecht. Ik wist ook niet wat hij ging antwoorden van, ja, zijn die lessen overdraagbaar of niet? En hij zei, ja, zeker wel. Want het is voor altijd iedereen een goede les om te weten dat als je heel goed naar je klant luistert en daar alles voor doet.
13: Maar geef eens aan, waar zit dat DNA in dat samenwerken dan? Geef eens een voorbeeld.
8: Dat DNA in dat samenwerken zit, dat ze redelijk snel de conclusie al trokken, midden jaren 80, dat bijvoorbeeld hun machines zo complex zijn, die kun je niet gedebugd krijgen in de fabriek in Veldhoven. Die moet je zo snel mogelijk het veld insturen, terwijl ze nog niet af zijn, om samen met je klant zo snel mogelijk een leercurve aan te gaan om die machine, ja, aan het werk te krijgen, rendabel te krijgen. Dat is een bepaalde mate van kwetsbaarheid tonen die de Japanse concurrenten nooit zijn aangegaan. Want die hadden ook een tak van sport waarbij ze consumentenproducten leveren. En je kunt niet een consumentencamera half af in de doos stoppen en dan zeggen, succes ermee, zullen we maar zeggen. Dus ik denk ook de manier van samenwerken met de hele supply chain. In het begin was het ook echt gewoon met de blote knietjes smeken of die toeleveranciers aan ze wilden leveren. Nou, daar zijn wel banden uit gesmeed.
11: Maar dat klinkt als heel erg als cultuur, bedrijfscultuur.
8: Ja.
11: En bedrijfscultuur hangt sterk ook af van de persoonlijkheden in het senior management. Is dat ook iets dan wat jij concludeert?
8: Ik denk wel degelijk dat er ook echt hele talentvolle mensen hebben gezeten met een breed, dus niet alleen pure technologen, maar wel echt mensen die beseften, als het enkel de technologie was geweest, dan was het vanuit Natlab bij Philips ook wel gelukt. Hè? We hebben juist een ander businessmodel, een andere manier van omgaan met de markt en met onze leveranciers nodig om dat te realiseren.
13: Geef eens een voorbeeld dan, wat je zegt, hè, ze leverden dus producten die half af waren, die we dan nog beter gaan maken bij de klant zelf. Hè. Ja. Dus ik neem aan dat zij dus ook bij de TSMC's van deze wereld ASML-mensen neerzetten. Ja. Zo, nou, we gaan hem proberen weer aan de praat te krijgen. Wat zijn dan andere samenwerkingsverbanden die je ziet? Ja, die zie je gewoon nergens in de wereld. Geef eens een voorbeeld.
8: Nou, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de relatie met onderzoeksinstituut IMEC in Leuven, dat is ook in 84 ontstaan. En dan niet in de eerste jaar, maar later zijn die gewoon ook heel hun roadmap op elkaar af gaan stemmen. Hè? Dus de ontwikkelroadmap van ASML werd ook leidend voor de programma's van IMEC. Als je kijkt naar de bijzondere partnership tussen ASML en haar grootste leverancier Zeiss, welke ze om ook governance-technische redenen nooit helemaal hebben kunnen overnemen vanuit de Duitsers. Ja, dat zijn hele bijzondere samenwerkingsrelaties.
11: Het is grappig dat je Leuven noemt en niet de high-tech campus in Eindhoven.
8: Ja, maar dat is een andere relatie. Dat is toch nog steeds een moeder-dochterrelatie, zullen we maar zeggen. Dus dat daar afstemming tussen was, is wel redelijk organisch gegroeid en gebleven.
13: Ik heb wel eens gelezen dat in het boek van Mark Heijink, die ook natuurlijk een boek heeft geschreven over ASML, over dat samenwerken, dat je soms aan een vergadertafel bij ASML niet kon zien of iemand van ASML was of van een toeleverancier. Herken jij dat beeld niet?
8: Ik denk wel dat er heel innig en nauw is samengewerkt en dat voor iedereen ook de gelden in dat soort overleggen. In ieder geval van spreek je uit. Hè, want wat we aan het doen zijn is zo complex, dus we moeten het van de scherpe argumenten hier hebben.
13: Ja, ja. Oké, dus het antwoord op de vraag, is het toeval een beetje?
8: Nou, daar zitten ook wel serieuze componenten in. Ik bedoel, het feit dat, dus een fundamenteel ding is dat ASML is ontstaan in Nederland, ver weg van welk interessant centrum in de semiconductor-industrie dan ook. Alleen, het maakte ze wel neutraal. Dus als je kijkt, er was een grote economische oorlog tussen de VS en Japan in de jaren 80. Dus de VS was heel blij dat er een niet-Japans alternatief was. Zeker nadat hun eigen lithografie-industrie redelijk snel bergafwaarts ging naar een hoogtepunt in de eerste helft van de jaren 80. En daarnaast ook de Koreanen die kwamen op. Nou, Korea en Japan lagen ook al eeuwen met elkaar overhoop. Die waren blij dat er iets anders was dan Japanse apparatuur. En het feit dat Philips 28% van de aandelen van TSMC in handen had in de jaren 80. Heeft ook wel een zetje in de
7: Philips ook kunnen redden, zeg maar.
8: Ja, dus, als je het nou hebt over een aandeel van Philips niet had moeten verkopen. Ja.
11: Maar dat is dus ook wel being at the right place at the right time.
8: Ja.
11: En ja, dat is toch wel een klein beetje...
13: En interessant, had ik me niet gerealiseerd dat het niet voor het eerst is dat geopolitiek de economische groei dus beïnvloedt.
11: Ja.
13: Ik kende dit verhaal helemaal niet over Japan en Amerika. Als we dan kijken naar ASML als sterspeler, als Johan Cruijff van de Nederlandse industrie. Han, leunen wij inderdaad te veel op ASML?
11: Ja, in mijn optiek dus wel.
14: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En als je dat dan terugrekent. Hè, als je nou eens zegt dat de industriële productie dit jaar 5% gaat groeien. Dat eigenlijk hoofdzakelijk bij de chippers zit. En dat dus 10% van onze economie is. Dan is het 0,5% BBP-groei.
3: Ja, ja. En dus een derde van.
2: En dus een derde van onze economische groei.
3: Maar de vraag is dat problematisch?
2: Nou ja, dat maakt je natuurlijk heel erg kwetsbaar. En je zou natuurlijk. Kijk, als je naar de cijfers van onze industriële productie gaat kijken. Dan denk je, oh, dat gaat hartstikke goed met die Nederlandse industrie. Ja, ja. Maar er is een enorm verschil. Er is er dus één tak, één sector, één subsector, moet je zeggen. Waar het helemaal tierenlier gaat. En de rest allemaal het
3: maskeert,
2: problematisch.
3: Het maskeert eigenlijk onze problemen.
2: Het maskeert het probleem een beetje. En het doet een beetje denken aan wat economen de Dutch disease noemen. He, toen wij in de jaren 50, 60 aardgas gingen produceren. Toen werd op basis daarvan de gulden sterker. En dat bracht de concurrentiepositie van onze industrie eigenlijk in de problemen. En iets vergelijkbaars, niet helemaal hetzelfde hoor, maar iets vergelijkbaars zie je dus nu. Dus als je naar het totale cijfer kijkt, dan denk je in de Nederlandse industrie, nou, dat gaat hartstikke goed. Maar jongen, ga eens in de chemie kijken.
4: Ja, het maskeert dus ons probleem. En als we zo doorgaan, komt er een moment dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met een nieuwe reeks moet komen. Economische Groei Nederland ex-ASML.
5: Ja, helaas zit onze tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu veel dank aan Suzanne van der Velde, directeur van Liveport Semicon en de auteur van het boek Lessons Learned from ASML. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong en dit was het grote plaatje over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Tot zo in de podcast of tot volgende week. Dag.
6: Dit is BNR Nieuwsradio met zo'n

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. Naast me zit, of eigenlijk tegenover me, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Welkom.
5: Hey Michal.
4: We zijn op bezoek bij de verjaardag van het Commissariaat Militaire Productie. Die bestaan 75 jaar en dat is een feestje waard. Ria, misschien eventjes voordat we beginnen. Wat doet het commissariaat?
5: Dat gaan we dus zometeen uitgebreid bespreken met onze gast van vandaag. Dat is de heer Jan-Christiaan Dieke, die aan het hoofd staat van dit commissariaat. Maar alvast als kleine introductie. Het commissariaat Militaire Productie werd in 1951 opgericht. Dus aan het begin van de Koude Oorlog. En de bedoeling was destijds om de extra defensiegelden die de Nederlandse regering toen te besteden had, om die, en ik citeer even, zoveel mogelijk ten faveure te laten komen van de Nederlandse economie door een zo ruim mogelijk inschakeling van de Nederlandse industrie.
4: Keurig.
5: Oftewel, zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven, defensiebedrijven op poten helpen. En grappig genoeg, als we de parallel trekken met het heden, doet het commissariaat dat nog steeds. Zoveel mogelijk Nederlandse industrie proberen zij te betrekken bij grote orders. En denk dan bijvoorbeeld aan de recente onderzeebootdeal met het Franse bedrijf Naval, waar heel veel Nederlandse bedrijven voor 1 miljard in de toeleveringsketen zitten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de tanks die Nederland heeft gekocht in 2024 en die nu in productie zijn.
4: Genoeg om over te praten, dus laten we snel naar onze gast gaan, commissaris Jan-Christiaan Dieke. Dan kunnen we hem zelf gaan vragen hoe dit allemaal zit. Welkom.
6: Ja, dankjewel.
4: Van harte gefeliciteerd met 75 jaar. Ja. Ria zei het al, het commissariaat werd in 1951 opgericht. Het jaar, even terug, van de allereerste Nederlandse tv-uitzending. Willem Drees was premier, Nederland was echt in wederopbouw. Waarom werd het commissariaat toen pas opgezet, 6 jaar eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog?
6: Ja, ik weet niet of het toen pas was. Maar ik weet wel dat we in de wederopbouw zaten. We zaten inderdaad in de vooravond van de Koude Oorlog. En het belang van de defensieindustrie, zoals Ria al aangaf, werd wel gezien. En dat moest versterkt worden. En daar werd een commissaris voor aangesteld. En die commissaris die ging aan het werk bij, ik weet niet hoe het toen heette, het ministerie, maar bij Economische Zaken.
7: Ja, het verandert nogal eens van naam, hebben we net ook al eventjes geconstateerd. Maar dat werd dus opgericht. Wat waren toen de taken eigenlijk van dat commissariaat?
6: Eigenlijk dezelfde als nu. Dat is het beschermen, het versterken en internationaal positioneren. Maar ook de termen zoals weerbaarheid, voorraadvorming, die kwamen nadrukkelijk voor in de opdrachtomschrijving.
7: Ja, en er is een historisch onderzoek gedaan voor deze viering eigenlijk. Daarin stond dat er toen eigenlijk te weinig coördinatie was tussen de verschillende ministeries. Dus dat ging dan bijvoorbeeld om buitenlandse zaken, defensie, of nou, ik weet dat heette niet toen zo, maar in
5: oorlog, oorlog zelfs nog.
6: Ja. Van oorlog en maritieme zaken, geloof
7: precies.
6: Ik.
7: Precies. Maar,
6: ja.
7: Maar dus is dat probleem inmiddels een beetje opgelost? Die coördinatie die toen blijkbaar erg hard nodig was?
6: Nou, eigenlijk zie je de l'histoire se répète. En die coördinatie is nog steeds eigenlijk wel een issue. Dat is ook logisch. We hebben verschillende departementen. Buitenlandse zaken, economische zaken en defensie. Voor een deel zijn de belangen gelijk. Maar voor een deel zijn het ook andere belangen. En dan is het ook goed om checks en balances te hebben.
7: Ja, en dat doen jullie.
6: Ja.
7: Want hierboven, denk ik, werken jullie met zo'n 20 ambtenaren op uw commissariaat. Kunt u mij even een beetje meenemen wat doen jullie precies? Wat houden jullie op dit moment bezig?
6: Over de lijnen die ik net noemde. Hè, dat beschermen, versterken en internationaal positioneren. Op het gebied van het beschermen zijn we bezig met een wetgevingstraject samen met de Defensie. De wet weerbare defensieindustrie. En die wet die ziet erop toe dat we Nederlandse partijen beter kunnen screenen. Bij overnames, dat we kunnen doen aan voorraadvorming, dat we kunnen doen aan aanwijzingen voor productielijnen en dat we een geschiktheidsverklaring kunnen afgeven. En dat betekent dat we bedrijven internationaal kunnen positioneren met zo'n geschiktheidsverklaring. Over de andere lijnen, het versterken en internationaal positioneren, zijn we heel erg druk bezig met de industriële participatie, zoals dat heet. Dat wil zeggen dat als Defensie iets verwerft in het buitenland, dan zorgen wij dat als dat meer dan 5 miljoen is, ook weer Nederlandse bedrijven in toeleveringsketens gepositioneerd kunnen worden. Daarnaast hebben we het Europese instrumentarium. Nou, jij bent ook van Europa. Daar gebeurt een hoop. Het European Defence Fund, het European Defence Industry Program. Al dat soort programma's zorgen wij dat Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, moet ik ook zeggen, goed zijn aangesloten.
7: Ja,
6: ik wou nog meer zeggen, maar... Ja,
7: volgens mij hebben we nog genoeg tijd om veel meer te zeggen. Maak vooral eens.
6: Nou ja, met name ook bedrijven ondersteunen in het buitenland bij buitenlandse opdrachten. Want de defensieindustrie is geen level playing field.
7: Nee.
6: Dat wil zeggen, het zijn altijd overheden die spulletjes kopen. En dat betekent dus ook dat die bedrijven, om bij die overheden en de bedrijven die leveren binnen te komen, hebben ze gewoon hulp nodig. En die hulp leveren wij samen met Defensie.
7: Dat wilde ik inderdaad vragen, want onze luisteraars zijn onder andere bedrijven in de defensiesector. Hoe krijg je dan als bedrijf met jullie te maken? Want jullie helpen die bedrijven. Kan je ergens aankloppen?
6: Ja, nou, verschillende manieren. Eén is, kan altijd bij ons aankloppen inderdaad, als je een propositie hebt in het defensiedomein, in de defensieindustrie. We hebben de NIDV, de brancheorganisatie voor de defensieindustrie. Die weten de weg naar ons ook goed te vinden. We hebben de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, weten de weg ook goed naar ons te vinden. En natuurlijk Defensie zelf.
5: Gaan we even terug naar het verleden, want jullie bestaan natuurlijk 75 jaar, zoals we al zeiden. De zorgen over te weinig eigen Nederlandse productiecapaciteit zijn eigenlijk veel ouder dan 75 jaar, dan jullie bestaan. Waarom blijft dit zo'n terugkerend vraagstuk dat eigenlijk al sinds de Eerste Wereldoorlog, dus zeg maar 1418, speelt?
6: Ja, de moeilijkheid is, als het beter gaat en je hebt vredesdividend, wat gebeurt er dan? Dan gaat Defensie spullen kopen die ze nodig hebben. En dan gaat het operationeel belang, staat altijd voorop. Maar zeker als er minder geld te besteden is, dan zal niet voldoende geld naar de industrie gaan. En dat is denk ik een iets wat we door de tijd heen zien. Daar waar de defensiebudgetten krimpen, krimpt ook het belang om dat nog te investeren in de defensieindustrie. En andersom, als de spanningen toenemen, dan zie je dat je ook weer gaat investeren in de defensieindustrie.
5: Maar hebben we dan niets geleerd van de lessen uit het verleden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog?
6: Ik denk wat we in ieder geval van geleerd hebben, dat we met de toepassing van de industriële participatie hebben we altijd wel gezorgd dat daar waar Defensie spullen koopt, dat er altijd een deel weer terugkomt in de Nederlandse defensieindustrie. En daarmee hebben we denk ik ook met de ondernemers zelf, de industrie zelf, een basis in stand kunnen houden waar we nu wel op kunnen bouwen. Maar we moeten wel versnellen om te zorgen dat inderdaad die industrie snel opschaalt.
5: En als we kijken naar die industrie, die is eigenlijk relatief klein, hoogtechnisch, maar toch klein. Dat maakt ons afhankelijk van het buitenland voor heel veel defensieproducten. Wanneer gingen bij jullie de schellen van de ogen dat die afhankelijkheid toch echt wel een strategisch risico kan zijn?
6: Nou, die schellen zijn er nooit geweest. Dus dat belang is echt altijd wel bij ons duidelijk op het netvlies geweest. En dat is ook de reden waarom wij altijd kijken van hoe kunnen wij Nederlandse partijen in die toeleveringsketens van die grote OEM's, zoals we dat noemen, de Original Equipment Manufacturers, hoe kunnen we die goed positioneren, zodat we die strategische posities wel hebben.
5: En wat ik in de voorbereiding ook heel interessant vond om te lezen, is dat jullie niet alleen voor de industrie werken, maar ook kijken naar het grondstoffenprobleem. Voor de defensieindustrie is natuurlijk zijn grondstoffen nodig voor die productie. Hoe probeer je dan die grondstoffen, een blijvend probleem, ook al jaren, al decennia, hoe probeer je toch te verzekeren dat die blijven in Nederland? We zijn nu natuurlijk al erg afhankelijk van China voor bijvoorbeeld lithium, noem maar op.
6: Ja, dat valt formeel niet onder het commissariaat militaire productie. Dat valt onder grondstoffen. Maar dat zit wel in de nieuwe directie economische veiligheid en weerbaarheid. Daar maken wij deel van uit en daar maakt ook grondstoffen van uit. Ja. We hebben wel een hele directe link als we kijken naar die wet die ik al eerder noemde. Die wet weerbare defensieindustrie. Daar gaan we ook een voorraadplan van maken. En dan kunnen we ook aanwijzingen geven aan bedrijven om bepaalde voorraden aan te houden. Dus daar is wel een hele nadrukkelijke link met ook grondstoffen.
5: Kunt u al een voorproefje geven? Wat voor grondstoffen, wat voor producten zouden ze aan moeten houden? Waar denken we dan aan?
6: Nou, ik wil niet heel specifiek worden, maar je kan bijvoorbeeld zeggen, als wij zeggen, wij vinden radar en radartechnologie heel belangrijk in Nederland. We zijn goed in radars. Nederland Radarland noemen we onszelf ook. Nou, denk aan Thales Nederland, maar denk ook aan Robin Radar. Ja, voor die radars heb je bepaalde grondstoffen nodig, waaronder bijvoorbeeld germanium. Nou, dat zou zo'n stof kunnen zijn. Hoe je kan afpellen van, nou, deze producten vind ik belangrijk. Dan weet je ook welke deelproducten en welke grondstoffen je daar dan voor nodig hebt.
5: En dan kijken we naar Nederland en Europa, want de winning is hier niet. Dus hoe moet je toch zorgen dat die hier zijn?
6: Nee, dan kijken we naar Nederland en Europa. En daar zoeken we nu. Ik weet niet wat ik daar allemaal al van kan of mag zeggen.
5: Alles toch?
6: Nee, maar anders spreek ik mijn mond voorbij. Maar ik weet dat mijn collega van grondstoffen, die zijn als Nederland heel nadrukkelijk al naar partners aan het kijken hoe we dan die grondstofvorming met een partnerland kunnen doen.
7: U zegt net, we zorgen er eigenlijk al sinds het begin voor dat Nederlandse bedrijven in die toeleveringsketen komen van grote OEM's, dus een Rheinmetall bijvoorbeeld.
6: Ja.
7: Toch horen wij vaak ook van kleine bedrijven, zeker die beginnen, dat dat erg moeilijk is. Wat zeggen jullie tegen hen? Hoe zorg je ervoor dat je als zo'n klein beginnend defensiebedrijf, die er nu veel zijn, toch in die toeleveringsketen kan komen?
6: Ja, het is inderdaad lastig om er een te komen.
7: Ja.
6: En daar kunnen wij bij helpen en daar kan de brancheorganisatie bij helpen. En wat we doen is inderdaad ook een stukje verwachtingenmanagement. Ben je bereid zelf ook te investeren? En niet alleen bereid, heb je daar de middelen voor? Heb je daar de mensen voor? Kun je de juiste kwalificaties krijgen? Want als je bijvoorbeeld in het luchtdomein wil wat gaan doen, je wil wat op een vliegtuig gaan produceren, ja, dan heb je wel kwalificaties nodig, zoals de AS9100. Ja, heb je die niet, dan kan je al eigenlijk niks. Dit
5: even
6: soort dingen.
5: Voor de leek, wat is dat?
6: Dat is dus eigenlijk een ISO-norm, maar dan voor het luchtdomein.
5: Ja, je moet bepaalde kwalificaties hebben om überhaupt voor de luchtvaart te kunnen produceren.
6: Ja. En denk bijvoorbeeld ook aan beveiligingseisen. Is je bedrijf cyberproof?
7: Ja.
6: En wil je het ook in het defensiedomein? Want het kan ook zo zijn dat er dan in één keer een protest voor de deur staat.
7: Ja.
6: Dus dat zijn allemaal overwegingen. Heb je daar allemaal ja op gezegd, dan ben je geschikt om wat in dat defensiedomein te gaan doen. En dan kunnen wij helpen om te kijken, nou, waar in de keten kan jij nou aanhaken? En dat kan zijn bij een Rheinmetall dat je zegt van, nou ja, ik ga niet direct aan Rheinmetall leveren, maar ik kan wel aan een deelproduct gaan werken wat weer aan Rheinmetall wordt geleverd. En daar kunnen we ze bij helpen en dat is exact wat we doen.
7: En op dit moment is er heel veel geld beschikbaar in de defensiewereld. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Nederland heeft ook hele lange periodes heel weinig geld uitgegeven en uit willen geven aan de defensieindustrie en aan de defensie. Hoe gingen jullie daar toen mee om?
6: Ja, op dezelfde manier. In de zin van daar waar er een verwerving was van defensie in het buitenland met meer dan 5 miljoen aan buitenlandse content. Daar gingen wij kijken van welke potentiële leveranciers zijn daar. En hoe kunnen wij zorgen dat we op basis van een industriële participatieovereenkomst Nederlandse industrie, Nederlandse kennisinstellingen kunnen activeren en in die keten positioneren. En door de jaren heen zijn we daar echt wel succesvol in geweest en gebleven. Wat ik al even in de voorbespreking aangaf van we hadden toen wat wij dan noemen een omzet, maar een industriële participatiewaarde 8 jaar geleden van zo'n 250 miljoen per jaar. Als we vandaag de dag, als ik nu op de knop druk, zitten we al boven de 900 miljoen. Dus dat wil niet zeggen dat we de 900 miljoen per jaar gaan halen. Maar daar zie je wel die enorme stijging. Dus ja, we waren al succesvol op een bescheiden maat. En dat gaat hard omhoog.
7: Ja, dus jullie zien echt de impact van dat er meer geld in omloop is.
6: Ja, ja, en net, ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar de economische beleidsanalyse die recent naar de Kamer is gestuurd. Daar staat ook van, hoe kunnen we dus zorgen dat die defensiemiddelen die er wel zijn, dat we die op een verstandige manier aanwenden. Zodat ook de Nederlandse industrie, de Nederlandse defensieindustrie, dual use industrie, daarvan mee profiteert. En daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen.
5: Wij willen graag ook een kijkje in de keuken, het geheim van de smid. Hoe gaan jullie te werk? Jullie zijn maar met 20 mensen. Werken ambassades mee in het buitenland? Werkt de premier mee? Zetten jullie koning Willem-Alexander in als een soort Prins Bernhard alleen dan van de minder corrupte soort? Hoe gaat dit precies te werk?
7: Nou, helemaal niet.
6: Dat is voor jou rekening, maar goed. Op alle antwoorden ja.
5: Stel, ik ben een bedrijf. Ja. Ik zeg, ik wil bij Naval aansluiten, bij die grote onderzeebootdeal. Hoe gaan jullie dan voor mij, voor mijn bedrijf, lobbyen? Met welke personen, met welke mensen? Neem ons mee.
6: Ja, nou, wij hebben dan een industriële participatieadviseur. In dit geval degene in het maritieme domein. Die kent de industrie op dat vlak. Die kent in dit geval ook de navalgroep. En dan gaan wij kijken van in verschillende fases. Van nou, hoe kunnen we dan deze bedrijven onder de aandacht brengen? En aan de andere kant is het ook mijn taak, onze taak, om naar Naval te gaan en zeggen van, ja, wij willen die bedrijven in de keten. Jullie moeten nu al actie gaan ondernemen om bedrijven te gaan certificeren voor jullie toeleveringsketen. Nou, zo komen die bedrijven steeds nader tot elkaar. En op een gegeven moment zitten we bij elkaar en is de keuze van Defensie, in dit geval richting Naval valt het. Dan sluiten wij die industriële participatieovereenkomst met Naval af. En daarin leggen wij vast welke activiteiten met welke bedrijven in Nederland gaan plaatsvinden. En dan is het vervolgens wel aan de bedrijven zelf om een commercieel contract uit te onderhandelen met in dit geval de Navalgroep. Maar dat monitoren we wel. En dan krijgen ze ook hulp van ons om te zorgen dat de afspraken die we daar hebben gemaakt, die dan een juridische verplichting zijn, dat die wel worden nagekomen.
5: En stel nou dat Naval zegt, ja joh, we hebben wel wat Franse bedrijven, we hebben helemaal geen zin in die Nederlanders. Wat kunnen jullie dan doen?
6: Dan kunnen wij teruggrijpen op die, in dit geval de ICA heet die, de Industrial Cooperation Agreement. En in die ICA staan de afspraken en dan zeggen we, dit is een juridische verplichting, dat hebben jullie uit te voeren. Aan de andere kant zie ik dat zo'n bedrijf als Naval, die snappen ook wel dat hier echt wel politieke aandacht ook voor is. Dus die hebben ook wel zoiets, wij willen die verplichting die we zijn aangegaan, willen we ook wel graag nakomen. Want we willen wel netjes onze verplichtingen invullen.
5: Nou is Naval natuurlijk een bekend voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden of je zegt, goh, die zou ik toch even vertellen als grote successen aan de luisteraar van deze podcast?
6: Dan doe ik bedrijven tekort. Alle bedrijven waarmee wij werken zijn in die zin geweldig.
5: Nee, dat snap ik wel.
6: Lockheed Martin, Boeing, RTX. Al die bedrijven waar Defensie wat verwerft. En dit waren een paar Amerikaanse. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Leonardo. Denk aan Saab. Eigenlijk allemaal geweldig om mee te werken. Kongsberg. Dus ik noemde er nu toch een paar. Ik laat me verleiden.
5: Is de luchtverdediging, hè? Gisteren gesloten met de Belgen als onderdeel van het Nederlands bestaande contract.
6: Heel goed op de hoogte. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Wel dat het speelde, maar niet dat het gisteren was. Maar dat is inderdaad Kongsberg waar wij op die manier ook mee samenwerken. En er is bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wat launches maakt voor Kongsberg. Ja, en dat doen ze al sinds lange tijd. Nog in de tijd zelfs van die 250 miljoen die ik noemde. Maar die doen nu ook weer meer in dat domein. Wat was de vraag exact? Want ik liet me verleiden om bedrijven te gaan noemen.
5: Dat wilde
7: we. We wilden graag een lijstje bedrijven.
5: Na 75 jaar willen we ook jullie successen meevieren. Dus we willen inderdaad even die namen horen.
6: Ja, wat ik wel kan doen, wat ook in de openbaarheid is geweest. En vind ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld met Boeing. Daar hebben we intellectueel eigendom over gedragen vanuit iets wat Boeing wilde afstoten uit hun organisatie. Dat was de energieopslag in een vliegwiel. Mm-hmm. We hebben dat intellectueel eigendom bij een Nederlands bedrijf kunnen laten landen. Dat heet Quintec. En Quintec is nu heel succesvol om die technologie verder te ontwikkelen. En die hebben dus nu een alternatieve manier van het opslaan van energie in een vliegwiel. En het aardige is dat we dit bedrijf ook weer in een missie naar Oekraïne, ook met industriële participatie, weer in positie hebben kunnen brengen om te werken aan het power grid in Odessa. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. En een andere die ik echt heel mooi vind, die hier sprekend is. We hebben met Boeing afspraken kunnen maken over kennis- en technologieoverdracht aan het bedrijf Specto in Nederland. Specto mag nou onderhoud doen aan de rotorbladen van de Chinook en van de Apache. Dat mocht eerst niet.
5: De helikopters?
6: De helikopters. Dus wat er gebeurde, Defensie had een kapotte helikopter door een rotorblad. Dan moesten ze dat rotorblad opsturen naar de Verenigde Staten. Dan werd daar onderhoud gedaan, kwam het weer terug. Nou, al die tijd stond de helikopter stil. Nou doet dat bedrijf Specto dat in Nederland. Dus de beschikbaarheid van de helikopter is veel groter. We hebben weer meer voortzettingsvermogen in Nederland.
5: En banen.
6: En daarmee creëren we dus een win-win-win. Want het is een win voor Boeing. Het is een win voor Nederlandse Defensie. En in dit geval voor het bedrijf Specto. En ik noem deze omdat deze al in de openbaarheid zijn geweest. Want normaal gesproken zijn we nooit zo openbaar met hoe we dit precies doen. En welke bedrijven daarbij beschikbaar zijn.
4: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht? De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie... die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky... heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump... een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte... Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange, heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.

0: Europa.
1: Een slaapliedje voor Europa, gezongen door 100% Amerikaanse AI. Een Europees alternatief kon ik namelijk niet vinden. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde over het scenario dat Europa de slag om AI verliest. Met mede-auteur van dat scenario getiteld Europe 2031. Onderzoeksdirecteur van de denktank ARK Foundation in Brussel, Daan Juin.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Daan. Misschien om te beginnen, waar zitten we in jullie scenario, zeg maar, technologisch? Wat betreft AI, wat het kan en wat de impact daarvan is? En hoe zie je dat dan verder gaan?
2: Toen we het scenario uitbrachten, kregen we vaak de reactie van, nou, dit wat jullie hier opschrijven gaat wel heel snel. Zo snel zal het toch allemaal niet lopen met die technologische vooruitgang. Die vaardigheden van AI zijn heel afhankelijk van de data waarop de modellen getraind worden. Er zitten allemaal limieten aan. Ik denk dat het wat langzamer gaat duren. Wat we nu zien, eigenlijk in het afgelopen half jaar sinds het scenario uit is gekomen, is dat het nog sneller gaat dan wij opschrijven. Ja. Een aantal ontwikkelingen die we beschrijven in 2027 zijn eigenlijk nu al gaande. We beschrijven bijvoorbeeld in het scenario dat in april 2027 er open source modellen uitkomen met dezelfde cybervaardigheden als Cloud Mythos, dat model dat afgelopen zomer voor heel veel oproer zorgde. Daar zijn we eigenlijk nu al.
1: Daarna komt in het boek een grote ransomware-golf. Dus dat is wat misschien aanstaande is.
2: Ja, worden deze week nog dat een amateur in zijn eentje met behulp van een Chinees AI-model een Koreaanse bank gehackt heeft. Dus ik denk dat we inderdaad in het begin van die golf zitten.
1: Ouch. En misschien dus, daarna wordt het natuurlijk speculatief, maar hoe zie je dit misschien nog ietsje verder in de toekomst verder gaan? Want het wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Er zijn zelfs mensen die zeggen, die large language models, dat zijn helemaal verkeerde technologieën. Je moet het aan andere dingen zoeken. Kan ook.
2: Ik denk dat het heel hard gaat. Vooral omdat AI-systemen steeds meer gebruikt worden om de ontwikkeling van AI te versnellen. Ja. Je ziet dat de leidende AI-labs, OpenAI en Anthropic, enorm inzetten op AI's die excelleren in programmeren, in wiskunde, in het type skills dat je nodig hebt om AI-onderzoek te doen. OpenAI bracht deze week 722 wiskundepapers uit met bewijzen voor belangrijke openstaande problemen. Ja. Daarmee zijn in één nacht 90 van de belangrijkste 500 wiskundeproblemen ter wereld opgelost. Dus dat gaat enorm hard. In de VS heb je een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat heet MIDER. Dat test de modellen van OpenAI en Anthropic. In hun meest recente rapportage zeggen zij, bij Anthropic leidt het gebruik van AI al tot een toename in de snelheid waarmee die systemen beter worden van 50%. En onderzoekers die dicht op die technologie zitten, die denken dat dat nog flink kan oplopen de komende tijd.
1: Ja. En waar gaat dat dan heen in een paar jaar tijd? Wat moet ik me daar
3: bij voorstellen? Waar kun je ermee?
2: Op dit moment is het allemaal nog op een computer voor taken die vooral nuttig zijn voor AI-onderzoek. Wat ik verwacht in de komende jaren is dat we de stap naar de fysieke wereld gaan zien. Anthropic zet bijvoorbeeld vol in op AI voor biologie en geneeskunde. Daar verwachten mensen grote doorbraken. Ja. Materiaalkunde, het uitvinden van nieuwe innovatieve materialen, is een gebied waar AI heel veel kan betekenen. We zien het ook gewoon in kantoorwerk, dat AI-agents steeds autonomer taken kunnen uitvoeren waar in het verleden mensen echt in de loop nodig waren en nu steeds minder. Over een jaar of 5 denk ik dat de robotica-revolutie echt gaat losbarsten.
1: Nou, heel positief allemaal eigenlijk.
2: Dat is allemaal heel positief.
3: Ja. Nou ja, je hebt het net ook al even gehad over de hacks die je kunt uitvoeren. Dat lijkt me nou niet heel erg positief. En bovendien, als een land dominant wordt op AI-gebied, vertellen of je denkt dat Amerika dat is dan wel blijft. Dan kan dat land natuurlijk ook niet-AI-landen ongehoord onder druk zetten. Dus er is echt wat aan de hand wat dat betreft.
2: Ja, dat klopt.
3: En ook op militair gebied heeft AI enorme consequenties. Omdat je gewoon naar gerobotiseerde autonome systemen gaat, waarbij je echt de mens helemaal uit de loop haalt. Dat kan niet anders. De mens gaat gewoon uit de loop. Dus je krijgt geautomatiseerde oorlogsvoering. Nou, de vraag is of je dat wil. Maar de vraag is ook eigenlijk helemaal niet of je dat wil. Dat gaat gewoon gebeuren.
4: Maar kan je met AI ook niet jezelf beschermen tegen zo'n ransomware wave waar je het over had?
2: Dat is zeker mogelijk. En dat is ook wat overheden nu steeds meer oproepen. Van het bedrijfsleven, lokale overheden, ga vooral AI-systemen inzetten om je digitale infrastructuur te versterken. Het probleem is dat heel veel van die partijen gewoon relatief langzaam zijn in de adoptie. Mm. Dus ook al is het mogelijk om je te beschermen met AI, wordt het in de praktijk soms niet gedaan.
3: Criminelen rennen door de bank gewoon wel sneller dan overheid. Ja. Mm. Ja.
1: En die andere vraag van Rob, dus over één land dat misschien dan gewoon de race wint en dan de rest kan domineren. Ik denk dan Amerika of China. Hè?
2: Dat wordt zeker Amerika of China. En dit is eigenlijk het thema van het boek. Ik denk dat er op dit moment twee grote problemen zijn in AI. Eén is de veiligheid van de systemen. Kunnen we de systemen onder controle houden? Kunnen we voorkomen dat ze gebruikt worden voor hacken of het creëren van biowapens? Het tweede is machtsconcentratie. Het beeld dat we schetsen in als Europa verliest is een wereld waarin een handjevol mannen in Silicon Valley, Washington en Beijing eigenlijk de toekomst van de mensheid bepalen. En dat kan heel, heel slecht uitpakken voor Europa.
3: Wat is nou het grote verschil op dit ogenblik? Want voor ons is die uitslag natuurlijk wel heel erg belangrijk in Europa. We hebben, ja, we kunnen niet meer goed door één deur met Trump, maar misschien wordt dat ooit wel een keer beter. Maar met China zullen we nooit goed door één deur kunnen gaan, omdat het namelijk een heel ander land is met een totaal ander waardepatroon. Waar zit nu het grote verschil in? Zit dat bijvoorbeeld in de rekenkracht? Want ik heb gezien dat bijna 80% van alle rekenkracht zit in de Verenigde Staten. Wij hebben 5% of zo.
2: We hebben zo'n 5%.
3: Dus ik weet ook dat de Chinezen behoorlijk bezig zijn om enorme centraal op te richten. Volgens mij gaat er nu ook een komen bij de grens van Mongolië. Dus dat is echt gigantisch wat daar gebeurt. Is dat nou het grote verschil? Of zitten met in de performance van de modellen? Waar zit het eigenlijk in?
2: Die twee die zijn heel erg gelinkt. Dus het trainen van die modellen vereist enorm veel experimentatie en dan vervolgens hele grote training runs. Dus het zijn een soort van. Je hebt een datacenter met heel veel chips en je voedt het model enorm veel data en het wordt beter door te trainen op al die data. Dus je hebt die grote datacenters nodig om goede modellen te trainen en om heel veel onderzoek te doen. In Europa hebben we heel weinig van die infrastructuur. We hebben ook weinig bedrijven die echt aan die frontier van AI zitten. Dat is een probleem, want dat betekent dat zij veel minder geld hebben om te investeren in die grote datacenters, om die ze huren van Google en Amazon, et cetera. Dus die twee die houden heel erg verband met elkaar. Waar China door belemmerd wordt, is dat er al een aantal jaar geleden exportcontroles door de VS en Nederland zijn ingesteld op machines van ASML, waar chips mee geproduceerd kunnen worden, en op de AI-chips van onder andere Nvidia. En dat is de enige reden, denk ik, dat China nu nog achterloopt op de VS. Want inderdaad, zoals je zei, op alle andere terreinen doen ze het fantastisch.
3: Ja, doen ze. Liggen ze gewoon voor. Ja. Als je gewoon echt naar de kritieke technologieën kijkt, dan liggen ze by far voor op de Verenigde Staten. Dus dit is volgens mij gewoon een kwestie van tijd. Dat kan nog even duren. Maar over een paar jaar zijn ze gelijk getrokken. En ik heb ook al gezien dat zeg maar, de kwaliteit van die modellen. Er is, volgens mij, doet Harvard het niet? Jij weet dat denk ik beter. Die houdt dat ook bij van hoe die verhouding ligt tussen China en de Verenigde Staten. Dat scheelt maar een paar procent in kwaliteit. Dat is helemaal niet zo gigantisch. Alleen het probleem zit hem precies in de punten die jij net noemde.
2: Wat de meeste mensen doen is ze proberen die achterstand van China op de VS te vatten in hoeveel maanden ze achterlopen. Want het is moeilijk om te zeggen, het is zoveel procent minder
3: goed. Dat is dus niet jaar, hè? Dat is wel even.
2: En het wordt meestal gemeten in maanden, inderdaad.
3: Ja. Dus ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk
2: Ik zou zelfs zeggen een maand of 9 op dit moment.
3: Ja.
2: De hoop bij de Amerikanen is dat ze hun voorsprong in AI kunnen gebruiken voor die positieve feedback loop die ik net beschreef. Dus AI-systemen gebruiken om nog betere AI-systemen te trainen en daarmee hun vooruit.
3: Maar betekent dat dan dat eigenlijk het unieke punt van de Verenigde Staten gewoon rekencapaciteit is op dit ogenblik? Is dat het allerbelangrijkste?
2: Ja.
3: Ja, dat gevoel krijg ik dus ook, ja.
4: Speelt Rusland nog een rol in dit geheel? Kan je op een laag niveau met AI ook nog nare dingen doen bij defensie?
2: Je ziet natuurlijk,
3: dat gebeurt ook,
2: in Oekraïne enorm veel gebruik van drone-technologie.
4: Ja.
2: Waar AI de softwarecomponent in speelt. Dus dat is iets waar Rusland
3: targeting
2: inderdaad
3: is AI. Ja. Gewoon ook in Israël, in Gaza, is targeting AI.
4: Ja.
3: Dus je kan dat gewoon doen. Maar de grote vraag is hoe geavanceerd die modellen daarvoor moeten zijn.
2: Precies. In die drones wil je vaak snelle, lokale, kleine modellen draaien. Dat is een hele andere technologie eigenlijk dan die enorm grote datacenter modellen van OpenAI en Anthropic die zoveel compute, zoals het heet, nodig hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendtjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Heidsma. We praten met AI-adviseur Daan Juin over een duistere toekomst voor Europa. Dat is eigenlijk elke aflevering van dit programma. Ja. Maar hier een duistere toekomst voor Europa door AI.
6: In plaats van dan door Poetin of door Trump. Het is, het is gewoon echt een variatie op een thema wat we hier te pakken hebben. Daan, in jullie scenario zie je een irrelevant Europa op dit terrein. Maar het gaat nog veel verder. Eigenlijk leidt ertoe dat Europa in zekere zin uit elkaar kan vallen. Hoe kom je daar vanuit die irrelevantie naar echt dit soort gevolgen die het zou kunnen hebben?
2: Wat we beschrijven is een toekomst waarin Europa klem komt te zitten tussen de VS en China. De VS en China raken verzand in die AI-wapenwedloop. En ze proberen niet per se directe schade aan Europa toe te brengen. Maar Europa wordt een soort collateral damage. En ik kan een aantal manieren beschrijven waarop dat gebeurt. Eén is bijvoorbeeld dat Amerika na een tijdje besluit, wij hebben heel veel van die rekenkracht die ook gebruikt wordt om gebruikers te bedienen in Europa, hebben we voor onszelf nodig. Mm-hmm. Wij hebben die rekenkracht nodig voor onze eigen economie, voor onze eigen militaire toepassing. En we gaan nu een cap zetten op hoeveel van die rekenkracht naar Europese klanten mag gaan.
3: In wezen is dat toch al gebeurd?
2: En we zien daar de eerste tekenen al van. Deze zomer heeft de Amerikaanse overheid inderdaad gezegd, het beste model van Anthropic toentertijd, Cloud Meetles, mag niet beschikbaar zijn voor Europese organisaties.
3: En wat was daar de directe, er werd gezegd, heeft nationale veiligheid. Maar wat denk jij dat de onderliggende reden daarvan is?
2: Het is moeilijk om te zeggen wat precies de onderliggende reden daarvan is. Ik denk dat er heel veel paniek op dat moment was over hoe gevaarlijk is dit model echt als het in handen komt van andere organisaties waar we niet veel transparantie in hebben. Ik denk dat een heel groot deel ook opportunisme was. Gewoon de NSA die zei, wij willen deze vaardigheden voor ons afhouden.
6: Ja. Hey, maar dus dit soort beperkingen kan je krijgen. En uiteindelijk wordt Europa zeg maar economisch uitgekleed door bedrijven die dan wel die rekenkracht hebben uit Amerika.
2: We kunnen niet meer concurreren met bedrijven die wel toegang hebben tot die technologie.
3: Ja, dat is het probleem wat we nu hebben. Onze concurrentie wordt nu aangetast door de hoge energieprijzen.
4: Je zou een film kunnen maken over hoe nu Anthropic CEO en de Amerikaanse regering met elkaar omgaan. Het zou een fantastische film zijn. Hè? Anthropic is woedend. Anthropic wil wel exporteren. We moeten gewoon geld verdienen. Die hebben enorm geïnvesteerd. Toch werken ze nog samen op defensie. Wij moeten proberen echt een branch van Anthropic hier te krijgen. We moeten die wedge erin doen, de wig, toch?
2: Ik denk dat hoe meer onderzoekers van Anthropic in Europa actief kunnen zijn, hoe beter dat inderdaad is. Je ziet dat Anthropic een groot onderzoeksbureau in Londen heeft opgericht. Er gaan 700 mensen werken. We zouden dat in Nederland ook op iets kleinere schaal moeten proberen, wat mij betreft.
3: Nou, heb je dan ook daadwerkelijk de technologie in handen? Heb je dan echt een mogelijkheid om je te kunnen verweren tegen wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is?
2: Nee, het is allemaal marginaal.
3: Is wat ik bedoel. En als iets marginaal is, dan moet je het misschien nog wel steeds doen. Maar dan heel veel effect heeft het niet.
2: Het is zeker niet een oplossing voor de problemen die we in het boek zien.
3: Nou, wat is dan wel de oplossing?
2: Een van de dingen die extreem belangrijk zijn, is om gewoon veel meer van die datacenters voor AI op Europese bodem te hebben.
3: En dan heb je dus het volgende probleem, waar ik naartoe wil, want ik dacht wel dat dit antwoord zou zijn. Dan heb je het volgende probleem. Want dan hebben we het not in my backyard principe.
6: We hebben geen stroom.
3: Dus die datacenters, die komen er niet.
2: Dat is ook mijn angst.
3: Niet. Dat is jullie conclusie ook in het boek, of niet?
2: Zonder een grootschalige verandering in de politieke wil en het besef onder stemmers dat dit noodzakelijk is, zie ik dat niet gaan.
3: Exact, dus nog meer dozen erbij. Dat willen we dus niet. Want daar komt het feitelijk op neer. We hebben toch al een dozenhekel in dit land, maar ook elders begint dat te komen. Het slokt schaarse ruimte op. Dat is wat we niet willen. Het slokt een hele hoeveelheid energie op die we eigenlijk niet hebben. Want we hebben net congestie in dit land. Dus hier kun je het wel vergeten. Maar het geldt ook voor andere landen. Dan heb je inderdaad een heel somber scenario voor ogen.
4: Maar Amerika heeft dus ook een dozenhekel, om het zo maar te zeggen. Daar is ook grote. Dus daar kunnen we nog een beetje gebruik van maken misschien.
2: Precies, ik denk dat het voor die ontwikkelaars van die datacenters steeds interessanter wordt om in Europa te gaan proberen te bouwen. En dat ze ook steeds meer concessies willen doen. Ja. Dus bijvoorbeeld financiële compensatie van lokale omwonenden. Of dozen die meer opgaan in de natuurlijke omgeving.
3: Of onder de grond zitten.
2: Of misschien zelfs onder de grond.
6: Maar dat zijn dan dus Amerikaanse dozen. Want dat is dan weer Microsoft die dat gaat doen, toch?
2: Idealiter heb je zoveel mogelijk van die datacenters in handen van Europese partijen. Ja. En daar kunnen overheden heel erg bij helpen.
3: Maar het moet toch niet onoverkomelijk zijn om dat soort datacenters, centra in dozen te bouwen? Dat moet dat toch wel kunnen betalen? Of kunnen we dat ook niet?
2: Die datacenters zijn extreem duur.
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Dit jaar gaat er 1 biljoen worden geïnvesteerd door Amerikaanse partijen in datacenters. En vooral dus op Amerikaans grondgebied.
3: Ja, maar dat is dus 1% van ons totale bruto binnenlands product binnen de Europese Unie.
2: Ja, maar toch. Het is een moeilijke cel op het moment dat je Frankrijk bent.
3: Daar ben ik volstrekt met je eens.
6: Hey, en nog even op dit punt, want jullie hebben het er ook over in het boek. Maar je hebt dus, China maakt open source modellen. Die dus, dan heb je gewoon het systeem zelf in handen. Kun je het lokaal draaien, heb je die datacenters helemaal niet nodig. Kan het ook een afslag nemen waarbij die open source modellen, de Anthropics en de ChatGPT's gaan verdringen. En dat dit eigenlijk een irrelevante kwestie wordt?
2: Ik denk dat er een aantal redenen zijn om daar sceptisch over te zijn. Allereerst worden ook die open source modellen steeds groter. Kan je die vaak al niet meer op je eigen laptop draaien? Heb je daar gespecialiseerde grootschalige infrastructuur voor nodig? Ten tweede is het onduidelijk of de Chinese overheid het toe zal blijven staan dat die bedrijven deze modellen open sourced. Je ziet nu al dat die Chinese modellen gebruikt worden om bijvoorbeeld een Koreaanse bank te hacken. Het zou heel goed kunnen dat er op wordt ingegrepen. Ten derde zijn die Chinese modellen nog steeds kwalitatief minder goed dan de Amerikaanse modellen. En ik verwacht dat dat gat alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus als je,
3: waarom?
2: Omdat die Chinese bedrijven dus een tekort hebben aan rekenkracht. En omdat het een heel slecht businessmodel is.
3: Oké, dus dan zitten we niet op 9 maanden, maar we zitten op 1,5 jaar.
2: Ja.
3: Maar en?
2: Ik denk dat dat in de nabije toekomst heel veel uit gaat maken.
3: Wat maakt het dan uit?
2: Je ziet dat nu al in cybersecurity. Waar als je een model voor je cybersecurity wil gebruiken als 15 maanden oud is, dan is het volstrekt nutteloos. Volstrekt niet afdoende om te verdedigen tegen de AI-systemen van vandaag de dag. Dat geldt breder voor militaire toepassingen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wetenschap en R&D. Zo'n model van OpenAI dat de wiskunde op zijn kop zet, dat kunnen die Chinese modellen nog niet. En dat gaat nog een hele tijd duren.
3: Zitten, want ik hoorde laatst wiskundigen zeggen van, nou, we moeten toch maar eens even kijken of het allemaal wel klopt.
2: Er zullen ongetwijfeld wat fouten in zitten. Ja. Maar je kan niet zeggen dat dit niet echt een doorbraak is.
6: Ik denk dat het meest plausibele wat ik in het boek lees in het scenario is de Europese beleidsreactie. Namelijk die is traag en verdeeld en versnipperd. En er is onvoldoende geld en er zijn te veel regels en te veel NIMBY. Noem het maar op. Want ja, nou, 100% zeker dat het zo zal gaan. Zo gaat het ook op andere terreinen.
3: Maak je vraag even. Want daar kan ik nog wat op tegen inbrengen.
6: Nee, ik zat gewoon wat te mopperen. Ik had eigenlijk.
3: Maar dat doe je wel vaker deze. Dat is ook heel lekker.
6: Zie je op dit terrein wel beweging in Brussel? Dat dus dit scenario, zoals jullie het hebben geschreven, is behoorlijk aangekomen, begreep ik, in de beleidskringen daar. Zie je dat daar toch echt iets van nieuwe beweging ontstaat?
2: We zien zeker beweging. En een stuk meer beweging dan een maand of 6 geleden. We denken niet dat het voldoende is. We hebben dit boek geschreven omdat we ons zorgen maken, maar ook niet compleet fatalistisch zijn. We denken dit is niet 100% zeker de beleidsreactie. We denken nog steeds dat Europa wakker kan worden en een grootschalige mobilisatie op AI tot stand kan brengen. We hebben dat gezien toen de energiecrisis losbarstte, dat er LNG-terminals uit de grond werden gestampt in een kwestie van maanden. COVID hebben we hetzelfde gezien.
3: Vaccins. Maar we hebben het ook gezien met de defensie.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: In de politiek teweeg zal brengen. Ook gewoon puur de vaardigheden van AI-systemen. En het zien dat het tot wetenschappelijke doorbraken kan leiden.
2: Ja, dat
1: systemen niet meer kunnen concurreren. Maar ik denk dat het moet vooral iets heel, heel tastbaars zijn.
2: Ja,
1: en het
2: dus
1: moet
2: ook
1: pijn doen, denk ik, voor dat.
2: Ja, en ja. Dus die wetenschap, dat de meeste mensen hebben niks met wetenschap. Dus dat is gewoon geen enkel probleem volgens mij. Maar hacks zou inderdaad een geweldig probleem kunnen zijn. Of wanneer er bijvoorbeeld een kleine confrontatie is met Rusland en er wordt AI ingezet en we worden binnen een half uur van tafel gespeeld. Dat zou er ook in kunnen zijn. Dus dan, maar de mensen moeten zich gaan realiseren dat dit echt serieus is. En je ziet natuurlijk wat Draghi, die heeft natuurlijk ook gezegd van er moet iets gebeuren met concurrentievermogen. Nou, dit is essentieel voor het concurrentievermogen en onze nationale veiligheid. En ik denk dat dat het interessante is van die AI-discussie. Hier loopt alles in elkaar over.
3: Ja. En nog maar 15% van het Draghi-rapport is geïmplementeerd. Hè. Dat is ook, daar word ik niet vrolijk van. Le Pen stelde gisteren voor om de pensioengeleefden weer te verlagen naar 60.
2: Nou, die zijn gek.
3: Die is gewoon echt gek.
2: Ja.
3: En de ECB moet een deel van de Franse schuld afschrijven. Het zou inderdaad, wat jij zegt, een hek van een Frans ziekenhuis in Parijs, dat zou Le Pen ook een beetje.
4: Het is goed dat we nu echt in oplossingen zitten te denken.
2: Er moet echt een geweldige knal. Wat je gewoon in de internationale politiek, maar ook in de nationale politiek ziet, is dat men er tegenaan loopt te hangen en dat de wal schip keert. Dat is gewoon internationaal en nationaal is dat vaak zo. Anders komen mensen niet in beweging. Dus politici roepen altijd van moeten anticiperen. Nou, als ze iets niet kunnen, is het dat wel. En dus krijg je het wel een schipscenario.
4: Ja, maar is er dan, kan het dan,
2: en dan
4: niet
2: dat het op een gegeven moment
4: precies
2: zegt
4: dat het dan te laat is?
2: Ja.
1: Dat is een van mijn zorgen. Een andere zorg is dat we in beweging komen maar het verkeerde doen. Dus ik denk dat een mogelijke reactie hierop is zeggen, oké, we moeten dus nu zelf deze systemen gaan bouwen. Maar dat de politiek volledig onderschat hoeveel kapitaal en talent daarvoor nodig is. En dat we halfslachtige initiatieven krijgen waar wel politieke wil in gaat zitten, maar die uiteindelijk niet de resultaten
2: maar opgeven. Maar dat zou ertoe kunnen leiden dat je dus moet zeggen van we hebben een Europese oplossing hiervoor nodig. Hou op met dat nationale gedoe. We pakken een deel van het budget van de Europese Unie die we daarvoor gaan gebruiken. Er wordt nu gesproken over 60% ophogen van het bestaande budget. Nederland wil dat niet. Maar als je een deel van dat budget zou kunnen gebruiken voor nieuwe datacenters, en dan maakt het ook helemaal niet meer wat mij betreft uit waar dat komt. Als je het maar doet, ja, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.
1: We hebben precies hiervoor gepleit, zo'n 2 jaar geleden. Toen hebben we een aantal rapporten uitgebracht met het idee om een CERN voor AI op te stellen op Europees niveau. Wij dachten toen der tijd dat je voor met een budget van zo'n 30 miljard echt een goede start kon maken en een goede kans kan hebben. Die bedragen om mee te doen in AI, die lopen zo snel op dat je het nu hebt over honderden miljarden om mee te kunnen spelen. Dus dit wordt met de dag moeilijker om te realiseren.
3: Je beschrijft in het boek ook hoe gevaarlijk het is om dus subsidie te verlenen zomaar aan bedrijven. In China, is er moordende concurrentie tussen Chinese bedrijven. Dat moet je in Europa ook krijgen. Die concurrentie hebben we ook nodig voor het beste.
1: We hebben op dit moment eigenlijk 1 AI-lab in Europa dat enigszins mee kan doen. Dat is het Franse Mistral. Dat loopt achter op de Chinese bedrijven. Ik denk meer dan een jaar achter op de Amerikaanse bedrijven. En we hebben eigenlijk niet een tweede speler die concurreert met Mistral. Ook niet in die Europese soevereine markt.
3: Jammer.
4: Met de woorden van Arend-Jan, dat is jammer. Ronden we af, althans op de radio. En de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar boekestein.nl en word lid van BNW Plus. Daarmee was dit weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Daan Juin. Europe 2031. Als Europa verliest in het Nederlands, vind je de boekhandel. Fijn weekend.
2: Ja. Toch wel.
4: Toch nog even proberen. Na dit alles weet ik het niet. Maar.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyad heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
7: Welkom, we ronden de beursweek voor je af op deze vrijdag 9 oktober. Een dag die Apple niet zo leuk zal vinden.
8: De verkopen van de iPhone 18 Pro vallen tegen. En daarom schroeft Apple de bestellingen bij leveranciers terug. Die hoeven tot wel 15% minder te maken dan eigenlijk gepland.
7: Ja, hoe pijnlijk is dat voor het aandeel? Dat hoor je in deze aflevering.
9: En we hebben het over OpenAI, want de omzet valt er tegen of toch niet?
10: Volgens de Financial Times zou de omzet op jaarbasis in september op $50 miljard uitkomen. En volgens Bloomberg is de doelstelling voor eind dit jaar nu in ieder geval op $70 miljard gezet.
9: Ja, we zoeken zo uit of OpenAI nou een goed of een slecht jaar gaat draaien. We gaan de beursweek en ook de beursdag doornemen. En dat doen we samen met Bob Hooman van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
11: Ja, dankjewel.
7: Ja, fijn dat je er bent, Bob. Ja, Jorik, ik moet toch even beginnen. Gisteren heeft Jelle Maasbach enig commentaar gegeven op mijn kledingkeuzes en de winkel waar ik dat koop.
9: Is dit een nieuwe broek?
7: Dit is zeker de nieuwe broek. Uniqlo, jongens.
9: Uniqlo.
7: Ja, ik vind hem hartstikke mooi.
9: Nou. Ja, je kan hem net niet zien, de camera.
7: Nee, maar. Nog een keer?
9: Ja, bruin met streepjes.
7: Prachtig. Ja, dan kunnen we door. Dan kunnen we beginnen aan de beursdag. En ik wil beginnen met een alarmerend rapport toch wel van het Financial Stability Board. Dat kijkt naar de stabiliteit van ons financiële systeem. En ze vellen er een niet al te best oordeel over. Bijna geen enkel land voldoet aan de criteria voor een stabiel systeem, zeggen ze. Alleen Hongkong, de VS en Japan en het VK wel. En in de EU zijn we zelfs materially non-compliant. Dus echt niet goed voorbereid. Want het kan snel gaan, zeggen ze. En daarbij wijzen ze naar het geval Credit Suisse, dat een flink reddingsplan door UBS nodig had. Autoriteiten moeten van tevoren veel beter kijken waar geld vandaan kan komen, mocht er een plotseling financieel gat zijn, zegt de FSB. Wat denk jij, Bob? Zijn we hier voorbereid in Nederland op het omvallen van een bank? Laten we niet bedenken welke bank dat dan zou zijn.
9: Ik hoop niet die van jou.
11: Nee, ik denk dat...
7: Tenzij je nog iets te melden hebt.
11: Hè? Nou, daar hoef je denk ik niet bang voor te zijn. Maar ik denk dat de Nederlandse bank altijd wel plannen klaar heeft. Maar wat je denk ik in het verleden wel gemerkt hebt, pas als er echt iets gebeurt, wordt er heel hard gezocht. Dus ik denk dat waar hierop geduid wordt, dat in Hongkong, Amerika, die plannen echt al klaar liggen. Jij gaat dan dit doen en of gezamenlijk doen de banken iets. Terwijl hier pas gezocht wordt als het zover is. Maar op dit moment lijkt er ook helemaal geen reden om daar heel actief mee te zijn. Maar kan nooit kwaad om een plan te maken.
9: Dan naar een bedrijf dat wel op omvallen staat, bussenbouwer Ebusco. Het houdt niet op met de malaise daar, want Ebusco heeft alweer nieuw geld nodig. Een groot aandeelhouder die helpt vast, die stort vast 6 miljoen bij, maar dat is niet genoeg.
12: Als er komende weken geen financiering komt voor de operationele kosten, dus van dag tot dag, dan is het niet zeker of het bedrijf kan blijven voortbestaan. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen die brachten de bussenfabrikant eerder ook al in de financiële problemen. Doordat er telkens net op tijd geld vrij kwam, lukte het Ebusco om overeind te blijven. En nu is de toestand dus opnieuw kritiek.
9: Ebusco dropte dit nieuwtje vlak voor de aandeelhoudersvergadering. Daar stond ook nog een ander heikel punt op de agenda. Want aandeelhouders mochten er stemmen of Ebusco mag overstappen op een nieuwe accountant. Want de huidige EY vond de jaarrekening tot twee keer toe zo'n puinhoop dat ze er geen oordeel over wilden geven. Nou, nu wil Ebusco dus een nieuwe accountant. Het doet het aandeel allemaal niet heel lekker vandaag voor wat er nog van over was van dat aandeel. Het stond op het dieptepunt wel 20% lager vandaag.
7: Ja, maar dat gaat ook snel als je aandeel een paar cent kost.
9: Dat is waar.
7: Ja, een aandeel dat iets duurder dan is, dat van SpaceX, dat is hard bezig om een internetprovider ook te worden. Het koopt namelijk de rechten voor een flinke bandbreedte in de VS. Allemaal voor het succesvol maken van SpaceX Mobile.
13: Elon Musk saying that this is the last piece of the critical puzzle for SpaceX to give major, you know, phone coverage all across America. We can see her SpaceX up in pre-market, but on the flip side, this has sent ripples all across the telecom sector, even in Europe. Declines for a lot of its competitors, so from Verizon to T-Mobile to AT&T, all down quite a bit this morning.
7: Ja, beleggers bij concurrenten die zien de buiten al hangen. Ook in Nederland, KPN stond ook een paar procent lager. Denk je dat SpaceX hier een serieuze concurrent kan worden voor de Ziggo's, de Odido's en de KPN's?
11: Nou, op korte termijn denk ik niet. En want dan is het met Starlink en zo nog duurder. Maar met die frequentie die hij aangekocht heeft, kan hij met die satellieten wel gewoon de huishoudens door dikke betonnen muren en dergelijke heen. Dus op termijn kan het echt een serieus concurrent worden. Dus ik snap de koersreacties wel. Ja.
9: Ik heb iets ontdekt, Maxime.
7: Oh?
9: We hebben het al meer dan een week niet over president Trump gehad.
7: Echt?
9: In het programma. Ja, dat is een unicum. Het is een record, denk ik.
7: Ongelooflijk!
9: Ja, ik moet het record verbreken, want meer dan een week, ja, het kan natuurlijk niet. Op een gegeven moment moeten we het er toch weer over hebben.
7: Had het nou niet gedaan.
9: Ja, sorry, maar het moet. Met een vredesbericht.
7: Oh, wat fijn. Nou, dat hoor ik graag aan.
14: President Trump suggests that there will not be fresh strikes against Iran before the midterm elections on November 3rd. He has repeatedly said that the war won't come to an conclusion until after the midterms are over, and has repeatedly said that when that time comes, whatever it is, he does expect oil prices will move lower.
9: Trump gaat de verkiezingen dus niet in de weg zitten met aanvallen in Iran. En dan was er ook nog nieuws over Trumps eigen beleggingsgedrag. Moet hij elke maand namelijk met een paar maanden vertraging openbaar maken hoe hij gehandeld heeft. En dat geeft elke maand wel weer een bijzonder inkijkje. In augustus kocht hij voor miljoenen aan aandelen van onder meer Meta, Microsoft en zijn lievelingsbedrijf, McDonald's. Ja, tot zover relatief onschuldig. Maar Trump kocht ook obligaties in SpaceX. En de timing daarvan was wel opvallend. Namelijk vlak voordat Trump het ruimtevaartbeleid van de Amerikaanse regering flink versoepelde.
7: Interessant. Nou, ik had het net al over de stabiliteit van banken. Er is één bank die de hele sector op zijn kop wil gaan zetten. Revolut komt namelijk met een grote ambitie. Ze willen concurreren met JP Morgan. Dat zegt topman Nick Storonsky in gesprek met Bloomberg. En ik waarschuw je alvast, deze man is niet bepaald de beste spreker van het boekje.
15: Is the strategy in the US about, is it about winning and dominating?
16: I mean, everywhere we want to go, we want to dominate. Otherwise, what's the point?
15: Jamie Dimon has spoken admiringly about you and about Revolut, the CEO, of course, of JP Morgan. Are you coming for his lunch?
16: For his dinner.
7: Ja, een man van niet al te veel woorden. We wensen hem succes. Ze hebben een voorwaardelijke vergunning om in de VS actief te zijn als bank. Ze zijn trouwens nog niet beursgenoteerd, maar ook op dat vlak een ambitie. Want ze willen een dubbele notering, zowel in de VS als in Londen.
9: Straks hebben we het over OpenAI. Want gaat het bedrijf nou een dramatisch jaar draaien of eigenlijk wel een prima jaar? Ja, de meningen verschillen erover.
7: En je hoort over de treurige beursweek van Bezi en of het nu klaar is met de miserie daar. Maar we gaan eerst naar Apple. Het lijkt erop dat ze het voorlopig moeten doen met het succes van vorig jaar op het vlak van de iPhone. Want de nieuwe 18 Pro en 18 Pro Max die lopen een stuk minder goed dan hun voorgangers. Zo matig zelfs dat ze aan leveranciers de opdracht al hebben gegeven om minder te produceren. Apple heeft de producenten de opdracht gegeven tot wel 15% minder te maken, meldt Nikkei Asia. Door de hoge prijzen van geheugenchips moesten ook de prijzen van die telefoons omhoog. Maar het lijkt nu allemaal toch net wat te veel te zijn geworden voor consumenten. Is dat een dikke tegenvaller voor Apple, Bob, als die productie al 15% naar beneden wordt geschroefd? Lijkt me niet heel prettig nieuws.
11: Zeker een tegenvaller. Ik denk dat je het wel mocht verwachten, want die dingen zijn veel duurder geworden, omdat de inputkosten, vooral met geheugenchips, die prijzen zijn keer 10 gegaan. Dus die telefoon moet ook duurder worden. En dan duurt het gewoon langer voor een gemiddeld iemand zijn oude iPhone inruilt voor een nieuwe.
7: Ja,
11: dus dat is uitstel, geen afstel, denk ik. Maar natuurlijk is dat op korte termijn een tegenvaller.
7: Ja, en het was al, geloof ik, het jaar vorig jaar was een soort jaar waarin heel veel mensen sowieso een nieuwe iPhone misschien wel wilden kopen. Ja. Dus dit was al geen al te best jaar. Komt dit er nog eens bovenop? Is het dan gewoon klaar dit jaar voor die iPhone verkopen?
11: Nee, want ze kunnen denk ik nog wel een hoop doen, hè? Inruilacties, deals, goedkopere modellen misschien maken. Dus dat gaan ze vast ook allemaal proberen om er toch nog wat van te maken. Maar je merkt gewoon dat men dacht bij iPhones vaak, er is helemaal geen prijselasticiteit, hoe duur ze ook maakt. Ze worden toch wel verkocht, maar dat blijkt niet zo te zijn.
7: Ja, want jij zegt dan deals en acties en dergelijke, dat is dan misschien nog een oplossing om hem wat te slijten. Maar ja, dan ga je ook weer aan je marges zitten vreten. Ja. Dat vinden beleggers denk ik ook niet echt leuk.
11: Nee, ik denk dat het voor beleggers gewoon geen goed nieuws is. Ik denk dat Apple een prima bedrijf is, maar ja, het is ook niet goedkoop. Nou ja, groei is er dan niet of nauwelijks. Want het is toch echt afhankelijk van die iPhone verkopen nog steeds heel erg. Dan wordt het gewoon een wat matiger jaar voor de aandeelhouder.
7: Ja, nou heeft Han Dieperink hier wel eens gezegd van Aureus. Die zei, eigenlijk moet Apple is al een soort luxe product. Eigenlijk moeten ze daar misschien wat meer in leunen. Moeten ze proberen echt die luxe kant op te gaan. Dus is de prijs verder verhogen misschien dan nog een oplossing?
11: Nee, dat denk ik niet. Dat zie je nu al. En je ziet toch ook wel, ondanks dat Apple natuurlijk die hele sfeer eromheen heeft, waardoor je er, als je eenmaal in het Apple
7: The Walled Garden
11: zit, dan kom je er niet meer uit. Maar andere merken maken telefoons die dezelfde toepassingen en kwaliteit hebben.
9: Ja, er komen wel nog wat nieuwe producten aan volgende week. Ze gaan zich weer helemaal richten op de thuisproducten. Dus de slimme deurbellen, camera's, speakers, dat soort dingen. Wat verwacht je daarvan?
11: Nou, op zich is denk ik goed, hè, want daar loopt denk ik Apple iets wel achter. En ook met AI-toepassingen lopen ze wel achter. Dus het is goed dat ze er wat omheen doen. Maar dat gaat het niet volledig helpen. Er komt natuurlijk ook nog dat duo-ding, hè, dat
7: openklapscherm.
11: Ja. Nou ja, misschien is dat nog een gadget, maar ook die zal last hebben van die hogere prijzen.
9: Ja, kan dat misschien die tegenvallende iPhone-verkoop nog een beetje in balans brengen, die iPhone-duo?
11: Ja, je zou zeggen van niet.
9: Nee, ik ben wel benieuwd naar die producten van volgende week. Ik zit al heel lang op een nieuwe Apple TV te wachten, maar die zitten ze dus steeds uit te stellen.
7: Die komt er ook bij.
9: Dat is, het gerucht gaat, ja, maar dat kwam er steeds niet van, omdat ze die slimme Siri nog niet klaar hadden.
11: Nee.
9: Dat is ook wel treurig, toch?
11: Nou ja, daar lopen ze denk ik wel achter, dus daar is het denk ik eerder een beetje bijpikken dan dat ze daar nou echt op gaan vooruitlopen. Dus ook daar.
7: Maar is het dan wel waard om daar echt nog zo voor te gaan als ze nu pas met allemaal thuisassistenten echt uitgebreid gaan komen?
11: Dat denk ik wel, hoor, want het merk is op zich wel sterk genoeg. Dus men loopt dat achter. Maar dat is absoluut niet katastrofaal.
7: Nee. Ja. Halen ze wel het maximale uit die andere producten nu, denk je?
11: Nou ja, ik denk als je AI-toepassingen en dergelijke in zo'n Siri beter hebt, dat je er meer uit kunt halen.
9: Er komt ook nog een nieuwe chef fusies en overnames vandaag aangekondigd. Wat zijn ze daar van plan, denk je, in de top van Apple?
11: Nou ja, ik denk, ze hebben een traditie van kleinere overnames. Hè. Dus iets heel groots zie ik nu niet gebeuren. Maar iets in de AI, iets in de gezondheidszorg, hè, digitaal dan eromheen. Dat soort dingen zou heel goed kunnen.
7: Ja. Zou je iets kunnen noemen? Bijvoorbeeld bedrijf. Een interessant bedrijf?
11: Nou nee, daar heb ik niet zoiets in mijn hoofd. Nee.
9: Maar wearables, dat soort dingen.
11: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
4: BNR Beurs.
9: Door naar OpenAI. Daar is paniek namelijk. De Financial Times kwam met een verontrustend bericht. Want de omzet van OpenAI gaat volgens die krant 20 miljard lager uitvallen dan beleggers hadden verwacht. Dus doken Amerikaanse techfondsen gisteravond omlaag. Maar toen was daar Bloomberg om de paniek te sussen.
17: Bloomberg understands OpenAI is expecting to reach or exceed $70 billion in annualized revenue by the end of the year. Driven largely by growth in its enterprise business. We're told the company shared the numbers with investors as part of discussions for its latest effort to raise $30 billion or more.
9: De markt ging uit van 70 miljard omzet voor OpenAI in 2026. Volgens de Financial Times wordt dat slechts 50 miljard. Maar Bloomberg zegt nu dus dat OpenAI dat gaatje in de laatste maanden van dit jaar nog wel even inloopt. Wie heeft er gelijk, denk je?
11: Nou, ik denk dat Bloomberg toch iets meer gelijk heeft. Want het is ook een beetje vergelijkingsbasis, hè, waarbij ze cloud of diensten die op andere cloud zijn gedaan wel of niet meetellen. Dus het is ook een beetje discussie. Zitten ze nu wel op die 70 en die 50? En die groei is zo hard. Hè, dus je moet nog 40% groeien dit jaar. Ja, tot nu toe ligt dat groeitempo zo hoog.
9: Ja.
11: Ze zouden dat ook met de nieuwe boekhouding, zeg maar, moeten kunnen halen. En je ziet ook het aantal, als je de grafiek ziet van het aantal gebruikers, aantal tokens wat gebruikt wordt. Ja, dat is gewoon een logaritmische exponentiële grafiek.
18: Ja, want het dus, zou dus ook gaan om een soort manier van rekenen waar bijvoorbeeld ze meer op Anthropic zouden willen lijken, waardoor het opeens anders uit zou vallen dan.
11: Ja. Klopt.
18: In die laatste maanden gaat die groei, want je zegt die logaritmische grafiek, gaat die groei echt nog zo hard nog steeds? Is daar echt nog steeds een versnelling te zien?
11: Ja, er is nog steeds een versnelling te zien inderdaad. Het is echt zo'n exponentiële kromme die bijna rechtlijnig omhoog gaat.
9: Waar komt het meeste geld van OpenAI nu vandaan? Waar verdienen ze hun geld mee, voornamelijk?
11: Ik denk met tokens.
9: Ja.
11: Ja, en want voor de rest is het, ik geloof dat ze ook wat iets aan advertenties doen, maar dat is
9: ik zie er wel steeds meer
11: miniem aan de opbrengsten daarvan ten opzichte van
9: daar komt het geld niet vandaan.
11: Tokens.
18: En die beursgang die blijft ook maar is ook meer uitgesteld. Ze zeggen nu toch wel echt vrij duidelijk, dit wordt wel echt volgend jaar. Is dat nou slim? Want ja, goed, als je kan laten zien, maar ja, die groei is nog steeds in een soort zieke versnelling. Is ook misschien wel een moment om te zeggen, nou jongens, let's go.
11: Ja, of dat slim is. Ik denk wel dat op dit moment toch een beetje het sfeertje heerst. En ik denk niet dat het terecht is. Van, goh, het is wel heel erg hard gegaan, hè, met al die waarderingen van AI-achtige aandelen. Wordt het niet eens wat? En verstoren we dan met zo'n grote emissie niet de markt, waardoor je zo'n World Online momentje krijgt? Hè? dus misschien dat men daar een beetje bang voor is. Maar ja, ik zou het een best een geschikt moment vinden.
9: Ja, we zagen in de VS toch nog wel een bescheiden koersreactie op dat bericht van de Financial Times. Toen was de nuance van Bloomberg er nog niet. Nvidia stond een beetje lager bijvoorbeeld. Ja. Kan het een probleem worden voor dat soort bedrijven als OpenAI inderdaad minder gaat verdienen?
11: Nou ja, als ze echt minder gaan verdienen wel. Maar ja, ik zie het niet. Nee.
18: Nog geen wolkje aan de hemel bij meneer Homan. Ondertussen is er ook iemand die nog altijd heilig ervan overtuigd is dat zijn investeringen bakken met geld gaan opleveren. En dat zijn ook grotendeels investeringen in OpenAI, kunnen we je vertellen. Topman Masayoshi-san van SoftBank die zoekt namelijk naar $100 miljard extra vanuit het Midden-Oosten om te investeren in AI-bedrijf.
19: Masayoshi-san is looking to raise some $100 billion from investors in the Middle East. Again, bolstering that narrative that we have been hearing that has been propelling the tech trade so far.
18: Is hij dapper of is hij doorgeslagen, Bob?
11: Ja, op zich denk ik om te investeren in die golfstaten is denk ik wel slim. Hè? Er is veel kapitaal. Ze hebben een lange beleggingshorizon over het algemeen. En ze willen diversificeren vanuit olie. Dus ja, ik denk dat het wel een goede omgeving is om daar wat te doen.
18: Dan gaan we nog even door de afgelopen beursweek heen wandelen. De laatste voor de regen aan kwartaalcijfers begint. En voor nu is het slecht nieuws voor jou, Jorik, want het is voorbij.
20: And finally, it has happened. The acquisition of Paramount to buy Warner Brothers Discovery Skydance is down 2%. So it finally closed just moments ago.
9: Ja, ik moet op zoek naar een nieuwe hobby, misschien een andere overname, want Akzo Nobel wil fuseren met Axalta. Maar voordat zover is, gaat het eerst nog een deel van de Aziatische activiteiten verkopen.
21: We hebben natuurlijk een verkoop aangekondigd van maar liefst 1 miljard. En dat moet je altijd eventjes zien in het licht van de totale grootte van het bedrijf. En dat is, ze hebben een beurswaarde van 10 miljard, dus zeg maar 10% van hun bedrijf wordt eventjes verkocht.
18: Geen beursweek zonder AI-nieuws natuurlijk. Dat kwam onder andere van het Chinese DeepSeek.
19: We are seeing that they are raising at least $12 billion. So significant investor appetite for AI and tech.
9: En ook SpaceX zoekt naar geld, $40 miljard om precies te zijn. Daar willen ze chips van kopen.
22: Well, it's interesting that after such a massive IPO that they go to the debt market now in another part of the capital structure to look for cash.
18: Ja, de Nederlandse overheid die doet het andersom. Dat wil cashen bij ABN AMRO.
23: De Nederlandse staat gaat het belang in ABN AMRO verder afbouwen. Van 20,7 naar 10,5%. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht. En sindsdien bouwt de staat het belang stapsgewijs af.
18: Maar het was vooral de week van Basie. Of ja, Basie had hem denk ik liever overgeslagen deze week. De analisten van Bank of America, UBS en Deutsche Bank zijn minder enthousiast over de chipmachinemaker. Bank of America haalde het aandeel Basie van de kooplijst. Net als UBS. En het zorgde ervoor dat het aandeel flinke klappen kreeg. 12% ging er vanaf in 5 dagen tijd. Bob, analisten vrezen voor de concurrentie van ASML. Dat zou zich ook met dat hybrid bonding bezighouden. Zou daar ook een machine voor willen maken. Is die zorg terecht?
11: Ja, ik denk het wel. Die verhalen zijn er inderdaad. En misschien vertelt ASML daar woensdag wat over, als ze de cijfers publiceren. En tegelijkertijd, dat hybrid bonding wil ook nog minder dan eerder gedacht, omdat met de huidige vlakke chips ook nog weer meer efficiëntie kan worden bereikt. Dus het duurt allemaal in ieder geval langer en komen ook concurrenten. Je noemt ASML. Dus ja, het wordt echt wel wat spannender voor het aandeel.
18: Ja, dus is het ook hoe langer het duurt dat het ook gevaarlijker wordt voor die hybrid bonding techniek, omdat andere bedrijven misschien denken, oh, maar zij doen het al heel lang. Misschien is het eindelijk voor ons een moment om daar aan te gaan beginnen.
11: Ja, dat is precies. Dat je er heel lang een voorsprong heb gehad, maar op het moment dat het echt gebeurt, dat je ingehaald wordt.
18: Lijkt me wel gevaarlijk voor BC, ook omdat dat aandeel is toch wel een stukje goedkoper geworden. Sommige bedrijven waren een tijd terug al bezig over dat het dan misschien wel in overnamegesprekken dat ze daarmee zouden voeren. Is dit echt een prooi?
11: Ja, die chipbedrijven zijn intussen zo rijk. Hè? Je hoorde wat Samsung verdiende, TSMC. Dus ja, het kan wel. Het is te betalen voor dat soort bedrijven.
18: Ja.
11: En je ziet ook bijvoorbeeld een bedrijf als Nvidia is zich ook echt wel aan het verbreden met hun activiteiten. Dus het speelt wel in die sector. Het kan.
18: Ja. Zou ASML dan, in mijn hoofd lijkt dat dan een soort logische stap als zij met hybrid bonding bezig gaan. En als zij in een Nederlandse chiptechnologie ook kunnen inlijven. Zouden zij mogelijk hiervoor gaan?
11: Durf ik echt niet te zeggen, maar ik snap je speculatie.
18: Okay.
9: Er waren ook nog wat overnamegeruchten dit voorjaar van twee Amerikaanse partijen. Daarna niet zoveel meer over gehoord. Ja, wat denk je daarvan? Loopt dat nog? Gaan we er ooit nog iets van horen? Of is dat?
11: Het wordt natuurlijk een stuk goedkoper. Ja. Het aandeel is intussen bijna gehalveerd vanaf het hoogtepunt. En buiten dat die nieuwe technieken met hybrid bonding verdienen ze evengoed gewoon hun geld. Hè? Dus ze zijn er niet volledig van afhankelijk. Maar goed, het was gewaardeerd op heel veel toekomstmuziek. En dat is er nu een beetje uit. Dus het wordt interessanter, zeker. Ja.
9: Richard Blikman wil misschien ook wel een keer met pensioen.
11: Ja, ik weet niet hoe oud hij is, maar die is intussen wel op leeftijd, geloof ik. Hè?
18: Ja, die is ergens in de 70. Ja. Ja, goed, en Applied Materials is het, geloof ik, die dat lang al heeft. Dus wie weet dat we daar nog iets van gaan horen. Tot die tijd moet BC de aandeelhouders en beleggers overtuigen van de eigen kracht. Dat ze ook die voorsprong hebben, want dat is natuurlijk wel. Ze waren er heel vroeg bij, dus ik neem aan dat ze ook iets van een voorsprong hebben op de rest. Hoe kunnen ze dat nou doen? Hoe blijven ze aan beleggers de boodschap geven van het komt wel goed?
11: Nou, dat is best lastig, hè? Want je bent echt afhankelijk van die partijen die het gaan doen. Dus dan moet je een verhaal hebben van goh, ze moeten straks wel gaan chips gaan stapelen, want anders redden ze die efficiëntie niet meer. Maar goed, de andere chipbedrijven zullen misschien zeggen, nee, we kunnen nog wel voorlopig wel even verder. Ik vind hem lastig.
9: Dan zit de beursweek erop. Staat nog één ding op mijn to-do-list en dat is jou vertellen wat er volgende week gaat gebeuren. Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
18: Dat dus allemaal volgende week, met natuurlijk het hoogtepunt vrijdag, de lancering van onze ASML. Ja.
9: Jij kent hem al, maar ik ben benieuwd hoor.
18: Ik heb hem al deels gehoord, voor zover dat hij klaar is.
9: Luister het op. Maxime heeft een hele vette podcast gemaakt. Althans, dat zegt hij zelf de hele tijd. We gaan het vrijdag meemaken.
18: Hij weet het nog niet.
9: ASML.
18: De trailer staat online. Ik zal de feed alvast een linkje in de show notes zetten voor de mensen die hem vorige week niet gehoord hebben.
9: Trailer is al heel gaaf.
11: Luisteren.
18: Heb jij dus vorige week niet naar BNR-beurs geluisterd, want toen zeiden we dat. Ja, kijk, daar ga je al. Goed, dat is de leuke tip. En we krijgen ook nog, daar kunnen we je ook nog aan tippen, een uitgebreide vooruitblik op de ASML cijfers. En dat is zondag ook weer met Bob Homan van ING Investment Office. Dank voor nu.
9: Eén grote ASML-week. Zondag zijn we er dus weer met Bob, met ASML. Voor nu dank voor het luisteren. Abonneer je ook even hier, dan mis je helemaal niks. En dan spreken we je zondag weer.
18: Ja, tot zondag.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Ja, we zijn opnieuw vriendenjacht. Op zoek naar bondgenoten, vriendjes voor de Europese Unie. Want de geopolitieke panelen op de wereld zijn aan het verschuiven. En dus hebben we al zitten speeddaten deze week. Het Verenigd Koninkrijk, Japan, India, Canada hebben we al achter de rug. En van deze week sluiten we af met Oekraïne. Dat is toch wel een beetje een van de belangrijkste landen op dit moment als het gaat om internationale betrekkingen. En dat doe ik met onze Europese verslaggever, Europa-verslaggever Geert-Jan.
8: Wat jij wil, Art.
7: Dan doe ik Europa-verslaggever. Geert-Jan Haan, welkom. Fijn dat je er weer bent.
8: Yes.
7: We hebben elkaar vaker gesproken in dit programma. Dus mooi dat je hier weer terug bent. Wat vind jij? Is Oekraïne onze bondgenoot?
8: Oekraïne is op dit moment, denk ik wel, onze bondgenoot, ja. Mm-hmm. Ja. Ik denk wel onze vriend. Mm-hmm. Hoewel dit huwelijk wel op een bijzondere manier tot stand is gekomen natuurlijk.
7: Ja, ja.
8: Want ja, door de Russische agressie zijn we naar elkaar toe gegroeid.
7: Precies.
8: En anders was het tot nu toe eigenlijk een ongemakkelijke relatie.
7: Ja, na dat referendum helemaal, toch?
8: Precies. En daarvoor ook al denk ik dat heel veel Europeanen naar Oekraïne keken als een corrupt land. Mm-hmm. En nu werd het ineens, ja, sorry dat ik het zo zeg, maar ook een zielig land. Mm-hmm. En daarna werd het een land dat een gigantische militaire productie op poten kon zetten. En zien we de noodzaak ervan in om vrienden te zijn. Dus het is een relatie met heel veel verschillende lagen.
7: Ja, het is een land waar jij regelmatig bent geweest.
8: Ja.
7: Dat je ook kent. Welke van die drie typeringen die je net gaf over Oekraïne? Een corrupt land, een zielig land, een land met een enorme defensieindustrie waar wij als Europeanen veel aan hebben.
8: Ja.
7: Welke past nog het meeste bij Oekraïne, wat jou betreft?
8: Oh, ik denk dat Oekraïne ook al die lagen nog heeft, hoor. Maar Oekraïne wil heel graag een vaste vriendschap met ons. Mm-hmm. Dus ze willen graag lid worden van de EU. Ja. Ook lid worden van de NAVO. En dat is eigenlijk een wens die ze al jaren hebben. Maar die Rusland voorkomt. Door de agressie, waardoor het moeilijker wordt om ook lid te worden van die organisaties. Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat ze ons nog steeds op dit moment als een noodzakelijke vriend zien.
7: Hoe bedoel je dat?
8: Je hoort Oekraïners nog steeds zeggen: bedankt voor alle hulp die jullie geven, humanitair, politiek, diplomatiek, financieel. Maar ga ermee door.
7: Ja.
8: Want we hebben gewoon aan alles nog steeds een tekort. Mm-hmm. Het is alsof die miljarden soms in een bodemloze put verdwijnen. Mm-hmm. Maar ja, ook deze dagen weer, als Rusland van alles kapot blijft schieten, dan snap je ook dat zij hun hand ophouden en zeggen, geef me meer, meer, meer.
7: Ja, en dan bedoel je de bruggen in Kiev bijvoorbeeld.
8: Die of van alles, maar ze zijn zich aan het voorbereiden op de winter. En heel veel energieinfrastructuur is de afgelopen jaren ook al kapotgeschoten. Ja. En dat wordt nu weer gedaan. En nou, als ik vanochtend het nieuws kijk, dan zie je dat de afgelopen nachten Kiev eigenlijk in het donker is gezet. Dus dat er een soort blackout is. Er zijn ook stroomschema's, dus ze sparen ook stroom op. Maar tegelijkertijd waarschuwen ze nu voor een winter waarin misschien 1,5 miljoen inwoners van Kiev zonder warmte komen te zitten. Stel dat Rusland alle drie de warmtekrachtcentrales tegelijkertijd zou raken, dan hebben ze daar een groot probleem. Dus ja, ze kijken naar ons, want wij zijn dan hun vriend. Wij moeten helpen.
7: Ja, ja,
8: we zijn de lifeline.
7: Ja, volstrekt logisch ook. Ja. Nou gaat het over, ik vroeg het over dat bondgenootschap, omdat dat natuurlijk een term is die dan meteen ook past bij lidmaatschap, een EU-lidmaatschap, een NAVO-lidmaatschap. Dat zijn eigenlijk de opties waar Oekraïne zich aan ons probeert te binden. Hoe staat het daarmee?
8: Nou, NAVO-lidmaatschap zit er voorlopig niet in. Want dan heb je alle huidige NAVO-leden nodig die met elkaar het erover eens zijn dat er een nieuw lid bij mag komen. Dus je mag altijd op de deur kloppen, maar er wordt nog niet open gedaan. Mm-hmm. EU, daar zijn allerlei ontwikkelingen in om te kijken of nieuwe leden makkelijker lid kunnen worden. Want je hebt de Kopenhagen-criteria, dus om het simpel te houden, Oekraïne moet dan politiek en economisch en ook juridisch voldoen aan een heleboel Europese voorwaarden.
7: Ja.
8: Ze moeten ook eigenlijk ervoor zorgen dat wij als Unie er niet slechter van worden. Nou, dus in Brussel wordt heel hard nagedacht over hoe ze voorwaarden kunnen inbouwen dat als je een land lid maakt, dat het ons niet verzwakt. Ze willen niet een nieuwe Orbán. Dus dat noemen ze de safeguards, de voorwaarden. Dat als een land lid wordt en er zou een regime veranderen met een vervelende president die Europa tot last is. Nou, dat na een proeftijd van 15 jaar zo'n nieuw land eruit kan worden geknikkerd. Nou, dat verwacht ik nu niet met Oekraïne, al weet je niet wie of wat er naar Zelensky komt. Tegelijkertijd zie je dat Oekraïne stappen maakt binnen het hervormen. Dat ze enorm hun best doen. Maar iets als corruptie blijft hardnekkig. Nogmaals, ze doen hun best. Maar op dit moment zou het voor de EU niet goed genoeg zijn om ze lid te maken.
7: Nee.
8: Alleen, we zitten in een hele vreemde politieke situatie, waardoor alles misschien ook alweer vloeibaar is geworden. En ik niet kan voorspellen of Oekraïne over 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar onderdeel is van de EU en op welke voorwaarden.
7: Nee, het is belangrijk voor dat land, dat EU-lidmaatschap. Waarom eigenlijk?
8: Als ze geen lid van de EU worden, dan zullen ze het gevoel hebben dat alles voor niks is geweest.
7: Hoe bedoel je dat?
8: Nou, je hebt de val van de Sovjet-Unie gehad. Oekraïne is onafhankelijk geworden. Oekraïne heeft op een gegeven moment gezegd, wij willen naar het Westen toe, naar Europa toe. Dat is onze manier van leven.
7: Mm-hmm. Er zijn ook mensen geweest die daar op het plein hebben gestaan in Maidan, Europarlementariërs.
8: 2014. Kijk, en niet elke Oekraïne was het daartoe mee eens. En er was ook angst, want mensen zien ook van, nou, stel dat Oekraïne lid zou worden van de EU, wat verlies je dan aan aan bevoegdheden, wordt het financieel zwaarder, noem maar op. Wat gebeurt er met de mensen die wel een bepaalde band hebben met Rusland? Maar door die oorlog die Rusland in 2022 op grote schaal is gestart, is het voor bijna alle Oekraïners wel duidelijk geworden dat de westerse manier van leven hun manier van leven is. En dat de buurman de manier van leven zo ondermijnt dat niet is waar ze naar terug willen keren.
7: Nee, en dus zeg jij, alles is voor niets geweest als dat EU-lidmaatschap uiteindelijk er niet komt voor Oekraïne in hun ogen.
8: Omdat ook heel snel in hun ogen Europese politici hebben gezegd, jullie zijn onderdeel van onze familie.
7: Ja.
8: En dan zeggen ze in Brussel misschien wel van, ja, maar juridisch is het lastig om je lid te maken. Maar hoezo zijn we dan lid van de familie? Dan steun je elkaar door dik en dun en je moet ons gewoon helpen. En dan worden we een lid waar je ook wat aan hebt. En we gaan het misschien ook nog wel hebben over sectoren waarin Oekraïne meerwaarde kan zijn. Zij kijken natuurlijk vanuit hun eigen meerwaarde. En je wil niet dat er uiteindelijk een land aan je gebonden is. Dat Oekraïne je buurland is, dat je geen lid maakt. En dat dan dus een soort boze buurman is, opgepompt, ook met wapens, die je constant maar de deur wijst. Je moet daar wel iets mee. Daar hebben Oekraïners wel moeite. Ja, en daar hebben Oekraïners, die ook heel ongeduldig zijn van zichzelf. Ik vind Oekraïners op een bepaalde manier ook wel op Nederlanders lijken. Zijn altijd.
7: We winnen het nu.
8: Ja, zijn direct, kunnen dat ook heel goed aangeven. Ja, je kunt eigenlijk in de diplomatie die nog 20 jaar hiermee wachten. Want dan hou je ze een worst voor.
7: Ja.
8: Maar dat is dus een enorme spagaat. Want de hele EU moet het er wel mee eens zijn. En ook hierbij geldt dat er vetorecht is. Dus als maar één land zegt, ja, dat Oekraïne, dat vinden we nog te corrupt om lid te worden. En maakt niet uit of dat land het echt vindt, of dat land door Rusland wordt betaald om dat te zeggen. Ja, dan is het weer even klaar.
7: Ja. En nou was het zo, je gebruikte net de zin de hand ophouden als land, dat Oekraïne dat in zekere zin doet. Dat is natuurlijk, als je de vragende partij bent naar de Europese Unie, dan heb je dus ook, loop je het risico dat er nee wordt gezegd.
8: Ja.
7: Tegelijkertijd door de defensieindustrie in Oekraïne, die inmiddels ook van cruciaal belang is voor ons in de rest van Europa, zou je misschien kunnen zeggen dat wij in zekere zin soms ook de vragende partij zijn geworden.
8: Ja, ik. Bij die Oekraïnse defensieindustrie moet ik telkens ook weer terugdenken aan de ontmoeting van Trump en Zelensky in het Witte Huis. Met de beroemde tekst.
7: You don't have the cards.
8: Ja, ik denk dat de Oekraïne inmiddels kaarten heeft. Kijk ook maar naar de ontwikkeling in het Midden-Oosten. Zelensky gaat naar het Midden-Oosten toe, naar de Golfstaten, om deals met hun te sluiten over drones. Om te kijken of hij ze met expertise kan helpen. Dat doet hij zelfs met Amerika. Amerika is ook geïnteresseerd in de Oekraïnse drone-technologie, omdat ze ontzettend snel innovatief kunnen opschalen. Natuurlijk, het is een land in oorlog, dus ze kunnen ook regels overboord gooien die wij in Europa nog wel hebben. Maar dat is heel interessant voor landen in het Midden-Oosten, voor Amerika en zeker ook voor Europa. Dus ze hebben een troefkaart erbij. Ja, zeker ook in hun zoektocht naar luchtafweer. Waar ze wel een gebrek aan hebben en wat nu noodzakelijk is, want alles wordt kapotgeschoten.
9: De Big Five. Art Rooijakkers.
7: De nieuwe vrienden van de Europese Unie onderzoeken deze week. Vandaag doe ik dat met Europa-verslaggever van BNR Geert-Jan Haan. We hebben het over Oekraïne. We delen een vijand met Oekraïne sinds, wat is het, gistermiddag zo'n beetje. Heb je het meegekregen of niet?
8: Sinds onze minister van Defensie dat zo genoemd heeft, ja.
7: Ja, gisteren zei defensieminister Yazilgus, we praten niet meer over Rusland als agressor, maar ze noemde Rusland de vijand. Met een toenemend aantal sabotagepraktijken, droneaanvallen, andere dreigingen op ons continent, moet je duidelijk benoemen wat er aan de hand is, al dus Yazilgus. Dat roept best wat op, dat ze dat zo zegt. Verbaast je dat?
8: Ik was wel verbaasd door de timing. Kijk, je kunt inhoudelijk er best wel wat van vinden dat je opschaalt van agressor naar vijand. Maar waarom zegt ze dat nu? Bij, wat was het, een behandeling van een begroting van Defensie?
7: Ja.
8: En waarom is zij degene die het zegt? En niet de minister van Buitenlandse Zaken, of in mijn beleving misschien zelfs de premier. Mm-hmm. Omdat dit diplomatiek wel zware woorden zijn.
7: Mm-hmm.
8: Je eigenlijk wil dat dan ook. Tot in de hoogste regionen iedereen erachter staat. En als je als kabinet met één mond spreekt, ja, laat het bij het opschalen van die woorden dan de premier zijn, zou ik denken.
7: Of is dat diplomatieke haakloverij? Want wat is het verschil tussen agressor en vijand?
8: Nou, dat ligt eraan hoe je het gebruikt. Want Oekraïne ziet Rusland als vijand, omdat ze ook daadwerkelijk daar een oorlog voeren.
7: Ja.
8: En wij hebben tot nu toe Rusland als agressor gezien, omdat ze ook richting ons zich agressief gedragen.
7: Mm.
8: En vijand, dat heeft een iets zwaardere connotatie. Dan krijgen mensen de indruk dat je zelf ook in oorlog bent. Wat ik vooral opvallend vind, is dat ik heb gekeken naar andere Europese politici of die dit hebben gezegd. Ik kan het bij Donald Tusk vinden, premier van Polen, en verder eigenlijk niet van een groot Europees land.
7: Duitsland heeft volgens mij gezegd dat Rusland Duitsland als grootste vijand ziet.
8: Ja, en daar gebruiken ze vaak het woord bedrohung, dus bedreiging. Mm-hmm. Maar feind hebben ze nog niet gezegd. Ook niet naar de verijdelde aanslag bij Leipzig, waar ze Rusland als dader hebben aangemerkt.
7: Maar goed, wij hebben die geschiedenis met MH17, laten we dat niet vergeten.
8: Ja,
7: en we steunen Oekraïne. Dus misschien is het ook, zou je ook kunnen zeggen, wat ze doet is she stating the obvious.
8: Ja, de timing blijft mij toch verbazen. Want, ten eerste verbaast het iedereen, denk ik, dat ze dit niet heeft afgestemd met andere kabinetsleden. Mm-hmm. Want nu is er een discussie over wat moet de officiële kabinetscommunicatie zijn.
7: Mm-hmm.
8: Toen Tusk het zei in Polen, had hij een aanleiding. Namelijk 20 drones die het luchtruim binnenvlogen vanuit Rusland. En wat is nu de reden dat Yazilgus het nu zegt? Binnen de diplomatie wordt er ook gekeken naar escalatie, escalatieladder, escalatieraamwerk. En dan probeer je ook nog bepaalde troeven achter de hand te houden. Dus als Rusland hier station Amsterdam Centraal zou platleggen...
7: Ja.
8: En een blackout van 3 dagen zou veroorzaken... en we zouden er redelijk achter kunnen komen dat het de Russen zijn...
7: Mm-hmm.
8: Ja, dan kun je ook verbaal opschalen.
7: Ja.
8: Maar wat is voor haar nu de reden om dit te doen? En ze kan zich als minister van Defensie ook een beetje verschuilen... achter dat ze, wat was het vorige week, zei... Ja, ik kan niet alles delen met wat Rusland momenteel ook in ons land doet. Maar het is geen pretje. Het wordt er allemaal wel wat schimmiger op deze manier. Ik weet niet of dat nou zo handig is.
7: Nee. Gisteren had ik een gast waarmee ik het had over Canada, Amy Verdun.
8: Dat is een vriend, hè?
7: Het is een vriend, ja. Het is een vriend, ja. Zij is hoogleraar Europese politiek aan de universiteit, ook in Leiden, maar ook in Victoria in Canada. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
10: Heeft die oorlog in Oekraïne er nou toe geleid dat Europa wat hechter bij elkaar is gekomen? Of is het nou juist een splitsing aan het creëren? En tegelijkertijd vraag ik me ook af of hij ziet dat die oorlog in Oekraïne... als we daar 5 jaar later naar zouden kijken... is dat dan tot een verdere versplintering van de wereldorde aan het leiden... of juist meer mensen dichter bij elkaar aan het brengen?
8: Dat zijn 2 of 3 vragen.
7: Ja.
8: Even kijken hoor. De eerste, heeft het ons dichter bij elkaar gebracht? Ja. Ja, ontegenzeggelijk ja. Kijk naar Europese integratie. Er gebeurt zoveel meer nu qua samenwerking. En natuurlijk, in Brussel gaan dingen traag. Maar van links tot rechts is men erover eens... dat je op bepaalde manieren meer moet samenwerken. Dus ja, het heeft ons hechter gemaakt. Ook omdat je een gezamenlijke agressor schuine streep vijand hebt. Je ziet ook binnen de NAVO... dat er natuurlijk wel wordt gekeken naar Rusland en China als bedreiging. Mm-hmm. Dus ja, dat maakt je... Als je een vijandbeeld creëert... dan sta je zelf als collectief natuurlijk dichter bij elkaar.
7: Ja.
8: De toekomst. Ja, altijd moeilijk. Vragen over de toekomst.
7: Ja, ja.
8: Ik denk dat dat eigenlijk niet te voorspellen valt. En dat, ik kan wel uitleggen waarom. We weten gewoon ten eerste niet hoe deze oorlog zich gaat ontwikkelen... Mm-hmm. We kunnen niet zeggen het ene land is op dit moment aan de winnende hand. De Amerikanen proberen de onderhandelingen ook as we speak weer uit het slop te trekken. Maar dat lijkt ze gewoon niet te lukken. Met name omdat Poetin niet mee beweegt. En wat je verder ziet is natuurlijk dat we een hele spannende periode in Europa tegemoet gaan als het gaat om verkiezingen.
7: Ja.
8: We krijgen nu vanaf november Spanje. En daarna gaan alle grote landen in een half jaar tijd naar de stembus. Mm-hmm. Ik verwacht niet dat in al die landen er partijen radicaal links, radicaal rechts aan de macht komen. Maar een land als Frankrijk wordt natuurlijk heel spannend. Want als daar een president aan de macht komt... die of Marine Le Pen of Jordan Bardella heet... en de president in Frankrijk heeft echt veel macht... ja, wat doet dat dan met Europese eenheid? Dan denk ik dat je dus wel Europese integratie en eenheid behoudt... maar dat een land als Frankrijk er minder aan meedoet. En dan sta je wel minder sterk.
7: Mm-hmm.
8: Dat hebben we gezien met de Britten. Dus een voorspelling. Ik denk dat we over 5 jaar nog wel meer integreren... want dat is gewoon de trend... Maar je kan het niet voorspellen, omdat er zoveel andere scenario's mogelijk zijn.
7: Nee, dat is natuurlijk zo. Maar dat laatste wat je zei over die ontwikkeling in Europa... als het gaat om de verkiezingen die eraan komen. Je hebt Le Pen in of het Rassemblement National in Frankrijk... de AfD in Duitsland, Meloni in Italië... die een verrassend stabiele coalitie lijkt te leiden.
8: Ja.
7: In ieder geval al een hele poos. Het is een soort nationalistische golf die door Europa gaat, zou je kunnen zeggen.
8: Ja.
7: Wat doet dat met de relatie met Oekraïne, in jouw ogen?
8: Nou ja, dat... Een aantal van die nationalisten zich Europees gezien... wel weer pragmatisch zijn gaan opstellen.
7: Mm-hmm.
8: Dus Meloni was eerst een vriend van Trump.
7: Mm-hmm.
8: En op het Oekraïne-dossier probeert ze echt wel Trump te beïnvloeden... door steun aan Oekraïne te blijven geven. Dat hadden we misschien niet verwacht. Le Pen, ik vertrouw daar niet op de blauwe ogen... maar die zei wel onlangs... we willen met het Rassemblement National pas uit de NAVO stappen.
7: Ja.
8: Want dat staat in hun verkiezingsprogramma. Als de oorlog voorbij is.
7: Mm.
8: Dus er zit een voorbehoud in. Mm. Ook omdat ze nu zelf, een paar weken geleden... Rusland toch als een soort agressor en vijand voor Frankrijk heeft aangemerkt.
7: Mm.
8: Ik weet niet exact welke term ze heeft gebruikt... dus pin me daar niet op vast.
7: Ja.
8: Ja, ik zie toch wel dat ook een aantal partijen op de flanken... niet extreem, maar wel richting de flanken... dat die toch ook wel nog kiezen voor Oekraïne. Ook omdat de meerderheid van de Europeanen... Wil dat we Oekraïne blijven steunen. Hm. En dan denk ik dat politici pragmatisch genoeg zijn om naar de bevolking te luisteren.
7: Tegelijkertijd hoeft er maar één land dwars te liggen als het gaat om extra steun voor de EU met het vetorecht. En dan zit je alweer aan een Europees modderworstelgevecht.
8: Voor bepaalde dingen wel. Dat hebben we gezien met Orbán. Aan de andere kant komen ze in Brussel linksom of rechtsom er altijd wel uit. Ja. Alleen het is niet fijn, want het geeft weer het verkeerde signaal af.
7: Ja. Nou ja, dus Orbán weg, dus met Magyar in Hongarije zou dat makkelijker moeten zijn?
8: Ja, hoewel de relatie tussen Magyar en Zelensky weer ingewikkeld is geworden. Dus de politiek is ook heel erg persoonlijke titels. Mm-hmm. En Zelensky heeft momenteel een wat ingewikkelde relatie met Magyar, heeft een ingewikkelde relatie met de president van Polen. Mm-hmm. Nou, even de buiten stappen. Zuid-Korea was een vriend van de Oekraïne. Ja, nu is er een gigantische rel tussen die landen ontstaan.
7: Ja, over die krijgsgevangenen.
8: Ja, en dat Zelensky daar iets te loslippig over is geweest. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Aan de andere kant, ik denk dat de steun in Europa en Oekraïne nog wel voorlopig zo zal blijven. Tot het moment daar is dat wij in sommige Europese landen het misschien te spannend vinden worden als Rusland de agressie blijft opvoeren richting ons. En wat gaan we dan doen? En hoe gaat de steun zich dan ontwikkelen? En dat is voor mij ook een vraag.
7: Ja, Oekraïne als EU-lid, we hebben het erover gehad. Het mag dan wel een geopolitieke noodzaak zijn, maar dan moet er ook best wel wat gebeuren in Oekraïne om bij ons selecte Europese vriendenclubje te mogen horen, toch? Ik ga het straks bespreken met Geert-Jan Haan. Dus blijf lekker luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld, volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Tweede half uur, laatste half uur van deze week van BNR's Big Five, waarin we op zoek zijn naar nieuwe vrienden voor de Europese Unie. We hebben het over Japan gehad bijvoorbeeld. Het Verenigd Koninkrijk, Canada. En vandaag hebben we het over Oekraïne. Dat doe ik met Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio, Geert-Jan Haan. Jij hebt veel contact met mensen in Oekraïne, Geert-Jan.
5: Ja, binnenkort ga ik er weer heen.
4: Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk na? Wat is het, bijna 5 jaar oorlog?
5: Ja, dat verschilt heel erg aan welke Oekraïne je het vraagt. Want het is zo'n gigantisch land. Wij moeten, 1200 kilometer reizen om bij de grens te komen.
4: Ja.
5: Dat is de grens met het westen van de Oekraïne. 1200 meter verderop ligt het oosten van Oekraïne.
4: 1200 kilometer verderop, ja.
5: Kilometer inderdaad. Ja, dus in het relatief veilige Westen, daar hebben ze af en toe wel raketten en drones. Maar daar kun je nog wel gewoon leven. In het oosten, in het zuiden is dat op sommige plekken onmogelijk. Je hebt de Donbass, die Rusland nog steeds niet helemaal heeft ingenomen, maar wat Poetin als doel heeft gesteld.
4: Ja.
5: Ja, daar heb je nu, omdat er deze week ook aanslagen geweest op bussen met tientallen doden. Ja, in die laatste steden daar, in Oekraïns bezit, is nu ook het OV stopgezet. Mm. Dus weer een manier van leven is daar weggehaald voor die mensen. En dat is gewoon wat ze willen. Ze willen gewoon leven. Nou ja, en we hadden het al in het eerste deel over Kiev. Een hele grote stad met nog steeds 2,5, 3 miljoen inwoners. Die een pittige winter tegemoet gaat. Ja, en sommige Oekraïners zijn heel weerbaar, ze zijn allemaal moe. Tegelijkertijd, als je de cijfers erbij pakt deze week, zegt nog steeds 2/3. We moeten doorgaan met vechten, we kunnen niet anders.
4: Mm-hmm.
5: Want anders worden we onderworpen.
4: Mm.
5: En een Russificatie, zoals dat heet, dat wil je niet. Want dat zijn die andere normen en waarden die niet overeenkomen met wat wij willen, namelijk de Europese normen en waarden. Ja.
4: Het wonderlijke is, tenminste het wonderlijke in mijn ogen, is dat na 4 jaar oorlog het narratief rond zo'n oorlog hier in het Westen op een gegeven moment uiteen gaat lopen. Je hebt aan de ene kant, noem maar even, de school van Joris Luyendijk, die was hier onlangs ook de gast in dit programma,
5: Die
4: stelt, zij vechten daar onze oorlog uit. Dus wat daar gebeurt is dat die jongens die daar sneuvelen, doen dat ook voor onze vrijheid in Europa. Dus verdienen ze onze steun tot de laatste meter. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Oekraïne kan dit nooit winnen.
5: Ja.
4: We moeten Oekraïne steunen, maar vooral steunen richting de onderhandelingstafel. En ze zullen nu eenmaal wat land moeten opgeven om weer vrede te sluiten. Ja, het zijn twee narratieven die niet naast elkaar kunnen bestaan. Ze kunnen niet allebei waar zijn. Of wel?
5: Ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Nu je de vraag stelt, zit ik erover na te denken dat het misschien wel een beetje kan. Want je kunt natuurlijk Oekraïne zo goed mogelijk blijven steunen. Je maar kunt ook zeggen dat ze daar dat Oekraïne momenteel het voorportaal is voor Europa. Omdat je de Russen ook niet kan geloven op hun woorden als ze zeggen we gaan NAVO-gebied niet binnenvallen.
4: Exact. Of we krijgen de Donbass en daar laten we het dan bij. Ja. Je moet de Russen daarin niet vertrouwen.
5: Nee, de Russen hebben een aardige track record in dingen ontkennen en dingen anders doen dan ze van tevoren hebben gezegd. Tegelijkertijd moeten we toch inderdaad Oekraïne helpen richting die onderhandelingstafel. Omdat Zelensky dat zelf ook wil. Mm-hmm. Omdat zij willen vrede. Mm-hmm. Alleen, die onderhandelingstafel, daar moet ruimte zijn voor vrede op Oekraïnse voorwaarden. En dat is wat anders dan dat je het land in de uitverkoop doet en aan Rusland geeft en dan zegt van oké, dan hebben we nu vrede.
4: Mm-hmm. Ja, ja.
5: Dus misschien kan het wel een beetje naast elkaar bestaan.
4: Ja, ja. Ja, behalve dan dat er aan Russische kant zo weinig beweging is als het gaat om onderhandelingen.
5: Ja, en dat blijft gewoon heel erg ingewikkeld. En dan denk ik dat de Rusland-kenners die zeggen van Poetin kan niet meer terug, dat die een punt hebben.
4: Ja.
5: Dat Poetin nu zo in die oorlog is gezogen, ook zijn economie erop heeft aangepast, dat hij nu met zijn 74 jaar denkt van ik ga door en ik zie wel waar het schip strandt. En een heleboel dingen weten we niet, Art. We weten niet welke informatie Poetin krijgt. We weten niet of die wel überhaupt rationeel opereert. We weten, dat vertelde Rob Bauer onlangs aan Bernard in BNR De Wereld, dat toen die invasie startte in 2022... dat er maar 20 Russen waren, een heel klein clubje, die op de hoogte waren van de plannen van Poetin. Zelfs minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wist niet wat er stond te gebeuren. Hoe moeten wij het dan weten?
4: Ja. Ja.
5: We doen ons best, hè? Ja. Maar het is ook een beetje speculeren. Vingerwerk.
4: Ja, ja. Dus, maar wat we dan wel kunnen doen is aan die Oekraïense kant kijken hoe het daar gaat.
5: Ja.
4: Dan zie je een land dat de defensie en defensieindustrie goed op orde heeft. Het is een beetje een Nederlandse term, maar je snapt wat ik bedoel.
5: Ja.
4: Dus dat gaat goed. Daar kunnen wij veel van leren. Daar hebben wij veel aan hier in het Westen, toch?
5: Absoluut. Wij willen ook opschalen. Alleen wij zijn niet in oorlog, dus wij hebben nog steeds met regels te maken. Wij denken nog steeds aan milieu, arbeidsrecht, noem maar op.
4: Mm-hmm.
5: Ja, dat is in Oekraïne redelijk overboord gegaan, want dat is in het landsbelang.
4: Ja.
5: Tegelijkertijd heeft ook de staalsector in Oekraïne momenteel gigantische problemen. Want de Russen, ja, die mikken nu ook alles wat los en vast zit op hele grote staalbedrijven. Mm-hmm. Ja, dat zorgt ervoor dat ook hun defensieindustrie aan de Oekraïnse kant weer vertraging oploopt. En het is wel zo dat ze nog steeds spullen van het Westen nodig hebben.
4: Mm-hmm.
5: Dus die luchtafweer, ja, die moet uit Europa en uit Amerika komen. Zeker als het gaat om geavanceerde luchtafweer, om grote ballistische raketten tegen te gaan. Maar ook als ze zelf raketten ontwerpen, dan zie je dat ze een deal sluiten met Europese bedrijven en dat de vloeistof, bijvoorbeeld de raketbrandstof, dan nog bijvoorbeeld in Denemarken wordt opgezet. Het is ook risicospreiding natuurlijk, want ja, raketbrandstof in Denemarken wordt iets minder snel opgeblazen dan in Oekraïne.
4: Mm-hmm.
5: Iets minder een target.
4: Ja, ja. Tegelijkertijd benoemt Rusland dat inmiddels ook als target, toch? Defensiebedrijven in Europa.
5: Dat klopt. Ja. Ja, maar
4: die leveren aan Oekraïne, dat is dan daarmee een doelwit geworden voor Rusland, zeggen ze.
5: Ja, ja. En ik sluit het niet uit. Want de Russen zijn natuurlijk aan destabiliseren in Europa. Tegelijkertijd, ja, alles wordt zo goed mogelijk beveiligd in Europa als het maar kan. Maar het is ook een vraag die ik mezelf stel. Wil ik dat elke sabotage op het spoor of elke sabotage aan een hoogspanningskabel, dat we daar dat we op elk stukje kabel 10 camera's richten en beveiligers bijzetten? Nou, dat kan niet eens volgens mij. Met satellieten zou je trouwens heel wat kunnen. Maar wil ik in zo'n samenleving wonen? Dat zit ik me dan af te vragen. Gaan we ons zo beveiligen dat we bijna zelf een politiestaat worden. Ja,
4: alleen maar veiligheidsparadox waar je in terecht komt.
5: Ja, wat von der Leyen noemt dat, de commissievoorzitter noemt dat de new normal. Dat we zo goed mogelijk ons beschermen. Maar dat heeft voor mij wel een grens.
4: Ja.
5: Want we willen in vrijheid leven. Ja. En ik leef niet in vrijheid als op elke hoek van de straat er 3 camera's op me gericht staan.
4: Nee. Maar ja, daarmee hou je dan het land in ieder geval veilig van aanslagen, is dan het idee.
5: Ja, en dat probeer je. Maar dat probeer je ook zo goed en zo kwaad als het kan. Alleen ik denk niet dat je het hele land op een soort code rood moet zetten.
4: Ja, wat me wel een bijzondere ontwikkeling lijkt voor jou persoonlijk, Gert-Jan. Je bent Europa-verslaggever. Dat was toch ook jarenlang, met alle respect voor jouw werk, verslag doen uit stoffige vergaderzaaltjes in Brussel over een procentje meer, een procentje minder.
5: Ja.
4: Ja. Het schoot allemaal niet heel erg op, maar je deed daar met verve verslag van. En nu hebben we het over hele andere zaken. We hebben het over mogelijke offensieve acties van Rusland naar West-Europa. Ja. We hebben het over een defensieindustrie die Oekraïne moet steunen. Het is een heel ander vak geworden voor jou ook.
5: Voor mij wel, omdat ik me vooral focus op de gevolgen van die oorlog voor Oekraïne, Rusland en de EU. Maar tegelijkertijd.
4: Heb je toch ook in gedachten hier aan begon?
5: Nee, en ik wilde het ook helemaal niet. Want ik kom sinds 2008 in Oekraïne. Ik heb er gewoond in de jaren van het EK voetbal. Dat organiseerde Oekraïne in 2012 samen met Polen. Mm-hmm. Juist met het idee van dit land gaat richting Europa. Overal op straat zag je bordjes in Cyrillische letters veranderen in Latijn alfabet. In het Engels dus. Met het idee van na dat EK komen alle toeristen naar Oekraïne. Die hebben gezien hoe fantastisch het is. Ja, en nog geen twee jaar daarna, anderhalf jaar daarna, werd de Krim geannexeerd, een stuk van de Donbass gepakt en MH17 neergeknald. Mm-hmm. Ja, dat verzin je niet. En ik ben helemaal geen oorlogsverslaggever. Ik heb een interesse voor het oosten van Europa. Ik ben slavist. Ik heb ervoor gestudeerd, maar ik heb niet gestudeerd voor oorlog. En ik was deze week te gast op een defensiekazerne. En ik heb er met name mannen gesproken over hoe het is om in Oekraïne te zijn. En ik ga binnenkort weer. En ik zeg dan eerlijk, ik wil er helemaal niet heen eigenlijk. Zij willen wel graag, maar ja, zij mogen niet. Dus dat is ook een discrepantie.
4: Ja. Je wil er liever niet heen, omdat?
5: Wie gaat er voor zijn lol naar een oorlogsgebied? Het voelt voor mij als noodzaak binnen mijn werk om verslag te doen van wat daar gebeurt. En dan moet ik er wel regelmatig zijn. Mm-hmm. Maar zeker nu, omdat ook in Kiev het steeds onveiliger wordt. Ja, je voelt je er niet zo lang bij. En ook omdat je hebt een verantwoordelijkheid richting je eigen familie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus nee, ik doe het niet voor mijn lol, maar wel uit noodzaak.
4: Ja. Je krijgt nog bijna heimwee naar Givo Hofstad in die tijden.
5: Dat je daar rustig op Maidan een beetje kan lopen, lopen prediken met Hans van Balen. En God, als ik daar ben, Art, dan weet je waar je bent. Dan is dat je ruimte, je bent op dat plein. En dan kom je er wel uit en dan ben je niet zo bezig met die spanning. Maar je staat wel constant op alert. Je bent constant bezig met je omgeving. En moet je nagaan, als je dat 4,5 jaar hebt, dan dat is bijna niet vol te houden.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: De vrienden, de nieuwe vrienden van de Europese Unie bespreek ik deze week. Vandaag doe ik dat met Geert-Jan Haan, onze Europa-correspondent. En we hebben het over Oekraïne. Volgens mij is zijn naam nog niet gevallen dit uur. Wat best bijzonder is, want die naam die ik zo ga noemen, die komt meestal wel meteen voor wanneer je het hebt over Oekraïne. Donald Trump.
5: Eén keer genoemd, denk ik.
4: Eén keer. Nou, ja. Niet door mij, jij dan ergens een keertje.
5: Maar ook in Europese context, soms is het Voldemort. Ja. Dat je de naam niet noemt, inderdaad.
4: Nee, hij wiens naam we niet noemen. Want zij zien in Amerika ook een soort Oekraïns-Europees bondgenootschap. Hè. Ze zien dat wij die steun echt op ons nemen. Hoe kijken de Amerikanen daarnaar?
5: Nou, de Trump-regering en zijn MAGA-beweging kijkt er transactioneel naar.
4: Ja.
5: Dus die.
4: Hoe meer wij betalen, hoe minder zij hoeven te betalen.
5: Ja, en ze verdienen ook eraan.
4: Ja, doordat wij hun wapens kopen.
5: Precies, dat heeft Rutte als ultieme deal uiteindelijk uitonderhandeld. Ja. Om Amerika binnenboord te houden, of in ieder geval Amerikaanse wapens. Daar kwam alleen voor Oekraïne een uitdaging bij. Namelijk dat Trump een oorlog in Iran is begonnen. Mm-hmm. En dat hij dus een heleboel patriots in Iran er doorheen schiet. Waardoor de voorraad slinkt en het voor Oekraïners moeilijker wordt om die specifieke afweer te krijgen.
4: Ja, ja. Dus die afhankelijkheid daarvan is nog steeds heel groot.
5: Ja, en Oekraïne werkt daaraan met Europese partners, dus zowel overheden als bedrijven, om een eigen luchtafweersysteem op te tuigen. Ze hopen dat het ergens volgend jaar gereed is. Maar ja, vandaag is nu, zeggen ze, in Oekraïne. Mm-hmm. In de winter is er eerder dan een eigen luchtafweersysteem.
4: Ja, ja. Het is een soort, wat is het, een driehoeksverhouding, hè? De VS, Europese Unie, Oekraïne. Want er worden dan pogingen voor vredesonderhandelingen ook vanuit de VS gedaan. Ja. De angst in Europa is dan, gaan zij niet veel te veel weggeven aan Poetin? Hoe zou je die balanceeract tussen die drie eenheden typeren?
5: Met Rutte als spin in het web in ieder geval. Mm-hmm. En de Europeanen hebben het al tijden over dat ze ook graag aan tafel willen zitten bij die onderhandelingen. Maar ja, wij steunen natuurlijk Oekraïne. Dus als je dan aan tafel zit met Rusland erbij, dan heeft Rusland het gevoel dat zij niet een wingman hebben en Oekraïne wel. Maar ja, het is ons continent, dus daar valt ook wat voor te zeggen. Hoe de situatie nu is, is dat de Amerikanen wel in de lead zijn bij die onderhandelingen. Ze bakken er nog niet veel van, maar ja, dan heb je Kushner en Witkoff. Dat zijn de onderhandelaars namens Trump, die dan naar Kiev gaan, naar Moskou gaan. Nou, Kiev zijn ze onlangs voor het eerst geweest. En waarbij ook Europese adviseurs wel meegaan. Dat zijn de veiligheidsadviseurs van de E3. Van, dat zijn de Britten, de Fransen en de Duitsers. Ja. Dus die zijn af en toe bij die onderhandelingen, maar aan een bijzettafel. Mm. En dat is vrij illustratief.
4: De kindertafel.
5: Ja, waarbij ze hopen natuurlijk dat ze kunnen meepraten. Maar die top in Alaska vorig jaar tussen Poetin en Trump, toen waren er ook Europeanen. En die zaten dus letterlijk in een andere kamer.
4: Ja.
5: Ja. Is dat dan samenwerken?
4: Ja, nou, de vraag stellen is een beantwoorden, toch?
5: Ja, nee.
4: Ja, ja. Is het voor ons in Europa belangrijk om de Amerikanen betrokken te houden bij Oekraïne?
5: Op dit moment nog wel. Ja. Ja, we zijn allemaal lid van de NAVO. Dus daar kun je gewoon niet onderuit. Mm. En Amerika heeft gewoon nog veel technologie en defensiecapaciteit die we nodig hebben. En afschrikking. Maar goed, we zijn natuurlijk wel een been aan het bijtrekken. Alleen, ja, wat we eerder aangaven, we hebben regels in Europa. Dus je kan opschalen wat je wil, alleen je moet het wel volgens de regels doen.
4: Mm-hmm.
5: Ja, en daar valt ook wat voor te zeggen. Want je had het over van ja, dat mijn portefeuille is veranderd en dat ik vooral bezig ben met Oekraïne en veiligheid en alle bedreigingen die Europa heeft. Neemt niet weg dat er ook terecht politici nog wel bezig zijn met milieurecht of arbeidsrecht of andere dingen in Europa om te verbeteren. Want mm-hmm. Ja, dat verdwijnt niet. En nee. Nogmaals, je wil ook in een op een fijn continent leven. Niet alleen maar dag en nacht bezig zijn met veiligheid. Nee.
4: Die luxe hebben Oekraïners niet. Hoe kijken zij? Het is een groot land, zeg je elke keer terecht. Dus ik stel een te algemene vraag. Maar hoe kijken politici, laat ik het zo benoemen dan, politici in Oekraïne naar de Verenigde Staten, de rol die dat land nu speelt?
5: Ja, dat is soms best lastig, want Zelensky heeft in een aantal toespraken de afgelopen maanden, bijvoorbeeld in Davos, heeft hij Europa wel een beetje vernederd en voor de bus gegooid. Zo van, jullie kunnen veel meer doen, maar jullie doen veel te weinig. Mm. En dan prijst hij Amerika.
4: Ja.
5: Ja, dat is natuurlijk ook om Trump binnen boord te houden. Mm. Dus terwijl, ja, hallo, wij bieden momenteel veruit de meeste steun aan Oekraïne. Wij dragen financieel bijna alles bij. Dus soms is dat ook wel een beetje vernederend voor ons. Maar ja, dat is gewoon de Zelensky-stijl.
4: Want dat doet hij omdat ook dat vernederen naar ons? Wat is het idee erachter, denk je?
5: Nou ja, zo komt het op ons over. Maar ja. Hij wil ons alarmeren en aangeven van jongens, jullie moeten meer doen. Als we weer eens ergens een iemand met een vetorecht hebben.
4: Ja.
5: En door ons kleiner te maken dan Amerika, geeft hij aan richting de Amerikanen. Ja, jullie zijn in de lead. Ik zie nog steeds dat jullie dit kunnen oplossen. Niks is greater dan Amerika. Dus dat is zijn manier van diplomatie. Ik zat nog op de weg hier naartoe een podcast te luisteren van twee Oekraïense journalisten die in Brussel zitten. En een daarvan die volgde onlangs de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne naar een Europese top. En in dat interview zei die Oekraïense minister, ik ben een soort luchtalarm. Dus elke keer dat ik bij een vergadering kom, dan ben ik degene die iedereen moet wakker schudden en zeggen, jongens, dit en dit moet nu een keer gebeuren. Blijkbaar kunnen wij in Europa dat ook niet zelf, want dan zitten we met z'n 27 op elkaar te fitten en dan hebben we toch zo'n luchtalarm nodig die dan dus eigenlijk een minister is.
4: Ja, ja. Als je het over de politiek van Oekraïne hebt, dan heb je het toch ook, je begon ermee, het is ook een land waar corruptie speelt. Ja. Het is niet onbekend met corruptieschandalen. Nee. Dit jaar, wat was het? Dit voorjaar volgens mij toch? Nou, in ieder geval die voormalig rechterhand van Zelensky, de procureur-generaal ook van Oekraïne.
5: Ja.
4: Je hoort van die verhalen die dan in die politiek spelen.
5: Zeker.
4: Dus van buitenaf bezien, jij zit er dichter bovenop, denk je dan, het is een probleem dat zich moeilijk laat beteugelen.
5: Dat is het ook, ja. En zelfs als ze het beteugelen, ben ik benieuwd of het te schadelijk is geworden in de beeldvorming. Wat er nu gebeurt om lid te worden van de EU is dat Oekraïne allerlei onderhandelingen is gestart op allerlei thema's.
4: Ja.
5: Dus interne markt, rechtsstaat, concurrentievermogen, noem maar op. Dus je opent in EU-jargon hoofdstukken en clusters en dan sluit je ze af.
4: Mm-hmm.
5: En op een gegeven moment heb je alles goed geregeld en dan kun je lid worden van de EU. Maar dan ben je nog afhankelijk van de lidstaten.
4: Ja.
5: Ja. Ik sluit niet uit dat er één of twee landen zijn die uiteindelijk zeggen van ja, maar dat land is corrupt.
4: En dus doen we het niet.
5: En je kan corruptie niet helemaal uitbannen, nee. Want wij hebben er ook last van. Maar het beeld rondom Oekraïne is zo groot geworden. En voor een deel ook helaas nog steeds waar. Dat ik me afvraag of je dat helemaal zo kan fixen. Ja. Het is ook hoe Oekraïne voor een deel gewoon natuurlijk heeft gewerkt. Ik wil niet zeggen dat het in het DNA zit, maar je hebt natuurlijk ook lokale overheden, regionale overheden, landelijke overheid, waarbij mensen op een bepaalde manier zaken met elkaar hebben gedaan door de jaren heen, waarbij ze ook zelf carrière willen maken. En dat het voor sommige mensen een soort van gewoon is geworden om op deze manier zaken te doen. Ja. En dat moet je dus echt uitbannen. Maar ik denk dat daar gewoon 1 of 2 generaties overheen gaan.
4: Ja, ja. En die tijd is er misschien niet als het gaat om een EU-lidmaatschap.
5: Nee, maar goed, ik heb ook al gezegd dat het niet te voorspellen valt... Nee. Hoe dat uiteindelijk gaat en waar naar gekeken wordt.
4: En onder druk wordt alles vloeibaar natuurlijk. Ja. Ja. Jij mag weer een kettingvraag stellen aan de gast van volgende week. Een hele ander thema hier bij BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat onderzoeken het eeuwige leven. Nou, dat is een mooi streven natuurlijk. Dat doet ze
5: zou je het
4: op,
5: willen?
4: Ik vraag het me af om eerlijk te zijn. Ik denk het niet. Want volgens mij zit de waarde van heel veel zaken ook in schaarste. En dat geldt misschien ook over het leven.
5: Ja.
4: Het feit dat je nu moet leven... valt helemaal weg. Want ja, waarom zou je in het nu moeten leven als je altijd hebt?
5: Ik denk alleen, wij hebben allebei 2 dochters... dat je wel zou willen zien hoe zij het...
4: Ja, ik zou wel langer
5: heel,
4: met ze
5: heel
4: willen
5: laat
4: oplopen.
5: Gaan doen.
4: Ja, ja. Ja. Dus nog een stuk ouder worden, dat zou ik niet erg vinden. Maar voor altijd, weet je, ja. Feest moet op een gegeven moment ook voorbij zijn, hè?
5: Ja, misschien wel. Ja. Ja.
4: Cardioloog Leonard Hofstra is de eerste gast van Diana Matroos. Je mag een kettingvraag stellen.
5: Ja, wat kost het? Langer leven.
4: Mm-hmm.
5: Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die... duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof €80.000 voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel-ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Stel, je kan 10 jaar langer werken. Staat dat dan gelijk aan 10 jaar langer zorg die je nodig hebt als je 90 jaar bent? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij... we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als mensen langer leven? Of gaan we daar een stuk land weer in de Noordzee voor opspuiten of zo? Ik weet het niet. Nee. Dus het kostenplaatje.
4: Morgen maandag wordt het gevraagd door Diana... aan cardioloog Leonard Hofstra in dus BNR's Big Five over het eeuwige leven. Geert-Jan Haan, dank voor de komst vandaag. Europa-verslaggever van BNR. Vond je het nou trouwens een interessant gesprek? Ja, je kan onze podcast terugluisteren van de Big Five. Maar dat kun je ook doen bijvoorbeeld met de dagelijkse podcast... Make Europe Great Again en natuurlijk BNR De Wereld... waar het veel vaker gaat over dit soort zaken. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dus als podcast in je favoriete podcastkanaal. Fijn weekend en vast.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: BNR Verkeer.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale in Kiev geraakt met een drone. Gisteren kondigde president Trump nog aan dat beide landen hadden afgesproken elkaars energievoorzieningen niet meer aan te vallen. Voor Zelensky was dat nieuws. Moskou heeft nog niet gereageerd. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël en Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
8: Ja, Trump zegt voor de tweede keer de maand tijd dat er een nieuwe energiewapenstilstand afgesproken is tussen Oekraïne en Rusland. Zelensky zegt dat de Russen opnieuw een energiecentrale onder vuur hebben genomen. Maar de Russen die zeggen weer, ja, maar jullie bombarderen onze energiecentrales aan de Zwarte Zee. Hoe moeten we dat allemaal zien? Gaan we zo bespreken met onze man in Kiev, Chris Colijn.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
12: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
13: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
8: Goedemorgen.
3: Het is vandaag maandag, 12 oktober 2026. En dan denk je, ah, dan is iemand weer terug. Nee, naast me zit Nina van den Dungen.
16: Goedemorgen,
3: Nina,
16: Bas.
3: Vertel. Dat heeft alles te maken met Panama, volgens mij.
16: Ja, Iwan was heerlijk 3 weken op vakantie. En vrijdag hebben we waarschijnlijk allemaal in het nieuws gezien. Was er ineens een stevige aardbeving in Panama. En ook dit weekend 200 naschokken, meer dan 200 naschokken geregistreerd. Een noodtoestand is uitgeroepen. Nou, het kostte Iwan dus ook de grootste moeite om terug te vliegen. Hij is veilig. Weer geland, ook fijn. Maar ik zei,
3: hij slaapt even,
16: ga maar even lekker uitslapen. Ik kom mijn bed wel uit.
3: En dat is heel fijn. Wat gaan wij verder doen deze morgen?
16: Nou, er is heel veel nieuws. De Tweede Kamer bijvoorbeeld, die gaat de eerste reeks debatten houden over het belastingplan van volgend jaar. Steun is er nog altijd niet. En dus moet staatssecretaris Ilko Ehrenberg vandaag aan de bak. Je hoort het zo meteen allemaal van onze politiek verslaggever Michiel Jurjens. En Brussel moet in actie komen om de Europese auto-industrie beter te beschermen. Dat is een oproep van de topman van Volkswagen. Die doet hij vandaag in Parijs, want daar is de autosalon. Nou, Broekhoff die is daar ook en die spreken we zo meteen dus live vanuit Parijs.
3: Je krijgt dus inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland op het Binnenhof van de rest van de wereld. Maar we beginnen de vliegende start van je werkdag vandaag in Oekraïne, waar Rusland weer een energiecentrale heeft gebombardeerd. Dat zegt althans Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Eerder had Trump aangekondigd dat Rusland en Oekraïne zouden hebben afgesproken te stoppen met elkaars energieinfrastructuur aan te vallen. Maar daar lijkt Rusland zich dus niet aan te houden. Verder gaf Trump trouwens geen verdere details over die afspraak. Voor Zelensky was de aankondiging een totale verrassing, maar in een gesprek met ABC News, de Amerikaanse nieuwszender, herhaalde hij dit weekend klaar te zijn voor een staakt het vuren. En dat geldt dus ook voor de energieinfrastructuur.
17: We are ready to begin from any kind of steps of de-escalation. We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides. And if the Russians want us not to attack their diesel, their refineries, and etc., we are asking President Trump give them signal not attack energy infrastructure of Ukraine. It's fair deal.
3: Dat zei Zelensky althans in gesprek met ABC News. Een fair deal. Nou, bij ons Oekraïne-correspondent Chris Koelijn vanuit Kiev. Chris, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Ja, eerst even over die aanval op die energiecentrale. Wat weten we daarover?
18: Ja, het gaat om een centrale in Kiev die gistermiddag is geraakt. Rond de tijd dat waarschijnlijk een afspraak zou zijn gemaakt. Of dat Trump dat bijna zou hebben geschreven, dat er een afspraak was. En ook later op de dag, enkele uren daarna, was er opnieuw een aanval op een centrale in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. Ja. Dus die aanvallen die gaan door, ook na die aankondiging. Zo lijkt het. Vannacht vlogen er opnieuw drones rond boven Oekraïne. Op dit moment ook vliegen er Russische drones rond boven Oekraïne. Het is onduidelijk waar ze naartoe gaan. Maar ja, de aanvallen gaan dus door.
3: Ja, en dus de woorden van Trump zijn niets en nul waard. Maar even vanuit Moskou, geen reactie op de mededeling van Trump. En dat alles volgt allemaal op die deal die we afgelopen weekend gesloten zouden zien, afgelopen vrijdag, tussen Trump en Poetin over de levering van Russische diesel.
18: Ja.
3: Hoe kijkt Oekraïne ernaar?
18: Oekraïne voelt zich in de maling genomen.
3: Ja, dat begrijp ik.
18: Het lijkt erop dat Trump in de aanloop naar die midterms gewoon wil dat de brandstofprijs daalt. En daarom heeft hij maar een deal met Rusland gesloten, snel ineens, om diesel te importeren. Maar die Russische olieindustrie die is natuurlijk het afgelopen jaar heel hard geraakt door Oekraïnse drones. Dus Rusland kan niet zoveel exporteren, niet zomaar ineens. Dus nu zegt Trump tegen Oekraïne, weet je wat, jullie moeten maar stoppen met je strategie om Rusland onder druk te zetten, want wij hebben die brandstof nodig. Nou, de Oekraïners zijn natuurlijk bloedheet. Die zijn hartstikke boos, want zij zien die aanvallen op de Russische economie als de sleutel naar vrede. Want zij zeggen, Rusland gaat alleen stoppen met vechten als die oorlog voor de Russen onbetaalbaar wordt. En dat is nu niet meer echt vol te houden, omdat de Amerikanen dus de druk op Oekraïne verhogen.
3: Ja, nou, men meldde de Financial Times gisteren ook dat die, in het kader van die druk verhogen, dat de Amerikanen ook wapenleveranties aan Oekraïne dreigen blokkeren om zo te zorgen dat de Oekraïners stoppen met aanvallen van de Russische energieinfrastructuur. Is dat een geloofwaardig verhaal of is dat een beetje een broodje aap?
18: Ja, het zou kunnen. Kijk, het gaat om het Pearl-programma. Dat is het programma waaronder Oekraïne en bondgenoten van Oekraïne Patriot-raketten aanschaffen. Dus voor de luchtverdediging van Oekraïne. En dat zou best wel pijnlijk zijn voor Oekraïne als dat stop wordt gezegd. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hier verdient Amerika geld aan. De Amerikanen geven hier zelf geen geld aan uit. Het is puur een programma waardoor bondgenoten van Oekraïne makkelijker wapens kunnen kopen van Amerika. Ja. Dus om dat nou te stoppen, ik vraag het me af. Wat wel nog ook speelt, is mogelijke stop op het delen van inlichtingen. En die inlichtingen die kan Oekraïne vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld burgers te waarschuwen over aanvallen, maar ook om zelf aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. Die inlichtingen die kunnen misschien wel worden stopgezet.
3: Tje. Daarnaast zei Trump dit weekend maar weer dat Oekraïne gewoon een nieuwe president nodig heeft. Alleen Zelensky zegt, daar gaat Trump niet over, maar het Oekraïense volk.
17: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people.
3: Ja, dus zeg nou even tegen Poetin 2 maanden niks doen. En daarna gaan wij kijken hoe we verkiezingen gaan insteken. Dat zei hij tegenover ABC News, Zelensky. Hoe wordt erop gereageerd in Oekraïne?
18: Ja, weet je, in Oekraïne pikken ze het gewoon niet dat iemand anders hun gaat vertellen wat ze wel of niet moeten doen. De Oekraïners willen best wel verkiezingen houden, maar alleen als dat echt veilig kan en eigenlijk alleen als er vrede is, of in ieder geval een soort van langdurig staakt het vuren. Let wel, dit is een volk dat vecht voor zijn onafhankelijkheid, het recht om te besluiten wat er in het land gebeurt, of het nou Poetin is of Trump. De Oekraïners hebben gewoon geen enkele boodschap aan wat de leider van een ander land wil. En dat is een beetje hoe er wordt gereageerd op Trump. En de mensen staan best wel achter wat Zelensky hier zegt. Namelijk, ja, prima, als het echt rustig is een aantal maanden, dan kunnen we best proberen om verkiezingen op te zetten. Dan nog zijn er heel veel vragen over de legitimiteit. Want 20% van Oekraïne wordt bezet door Rusland. Dus wat doe je daar met verkiezingen? En hoe laat je al die soldaten en de vluchtelingen in het buitenland stemmen? Maar goed, als je een paar maanden de tijd hebt, dan kan je misschien iets opzetten.
3: Ja. Toch, in Oekraïne, ja, nemen die überhaupt meneer Trump nog serieus als onderhandelingspartner en zijn vriendjes Kushner en Witkoff?
18: Ja, dat is natuurlijk al langer de vraag. Maar afgelopen weekend is wel het gevoel dat Trump echt zijn eigen glazen heeft ingegooid. Als partner in het onderhandelingsproces. Want het punt was juist dat Amerika kon helpen om iedereen aan tafel te krijgen om te praten over vrede. En als iemand dan het vredesproces in de weg staat, dan kunnen de Amerikanen druk uitoefenen op die partij. Maar wat we nu zien is dat Oekraïne best wel wil praten over een staakt het vuren. Nou, wat Zelensky net zei in die clip. En in de afgelopen week had Oekraïne ook een delegatie in de VS om te praten. Maar Moskou, die lijken geen zin te hebben om de oorlog te stoppen. En wat doet Washington?
3: Sluit een deal
18: met Moskou. Dus ja, het is allemaal niet erg geloofwaardig.
3: Dankjewel, de Oekraïne-correspondent Chris Koelijn. Wat moet je nou niet doen als je dik wint in het casino? Nou, het op een heftig zuipen zetten. Want het kan zijn dat je dan ineens alles kwijt bent. Hoe dat zit, hoor je zo over een minuut of 10.
19: Ochtendnieuws.
16: De oorlog in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren, nu er dit weekend 2 zware aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn gepleegd door de Houthi-rebellen. En ook meldt Saoedi-Arabië echt zojuist dat ze nog een raket hebben neergehaald die vermoedelijk een belangrijke militaire basis in de stad Khamis Mousaïd als doelwit had. Afgelopen zaterdag was de dodelijkste aanval in Saoedi-Arabië. Toen was het een raket van de Houthis die insloeg op een passagiersterminal. 13 doden, zeker 300 gewonden, ook nog een aantal zwaar gewonden. En gisteren was er dan opnieuw een raketaanval op diezelfde luchthaven. Daarbij kwam toen 1 persoon om. Ja, de Houthis hebben alle luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om niet langer naar Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze dus meer doelen op het oog hebben. Zo was er gisteren ook nog een aanval op het vliegveld van Dammam. KLM heeft inderdaad alle vluchten naar Riyadh stilgelegd. Lufthansa bijvoorbeeld ook. En je ziet ook dat verschillende landen echt beginnen te waarschuwen om vooral niet meer naar dat land toe te reizen. Bijvoorbeeld zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk. Ga daar niet naartoe, tenzij strikt noodzakelijk, zeggen ze. De aanvallen op Riyadh, dat zijn de dodelijkste tot nu toe in een golfstaat sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Amerika en Israël aan de andere kant. De Houthis die worden gesteund door Iran. Zij hebben de afgelopen maand heel veel grond in Jemen veroverd, ten zuiden van Saoedi-Arabië. En daarbij zijn zij dus een grote bedreiging voor het scheepvaartverkeer door de zeestraat Bab el-Mandeb. En die straat, die is van cruciaal belang voor de Saoedi's vanwege het olie-export. Omdat natuurlijk de straat van Hormuz al maandenlang geblokkeerd is. Nou, Saoedi-Arabië die steunt dus de Jemenitische regering in de strijd tegen de Houthi-rebellen. En dat is dus vermoedelijk de reden dat de Houthi's nu raketaanvallen plegen op Saoedische doelwitten.
3: Ja, dan gaan we naar eigen land. Staatssecretaris Elko Ehrenberg van Financiën moet flink aan de bak. De Tweede Kamer debatteert de hele dag met hem over de fiscale plannen van het minderheidskabinet. En zelf heeft hij er wel goede zin in. En
19: eigenlijk wordt maandag het eerste moment dat ik ook in de hele breedte van het hele belastingplan, want er zit heel veel in, ga horen wat de Kamer daarvan vindt. Dus ja, als je vraagt hoe kijk je er naar? Nou, ik kijk er eigenlijk vooral naar uit.
3: Zei staatssecretaris Elko Ehrenberg tegen onze politiek verslaggever Michiel Jeuns, die nu bij ons is. Michiel, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas.
3: Hij kijkt ernaar uit. Wij ook. Want dat wordt best spannend, denk ik, hè?
20: Ja, want op dit moment is het zo dat de oppositie, zowel links als rechts, dit belastingplan nog niet wil steunen. Het is vandaag 12 oktober. Over precies een maand, op 12 november, dan stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Als er dan geen meerderheid voor is en als dat belastingplan het niet haalt, dan kan dit kabinet zijn plannen niet uitvoeren. En dan kun je je serieus afvragen of dit kabinet nog bestaansrecht heeft. Maar goed, de komende weken vinden er meerdere van dit soort debatten plaats. Vandaag is dan de eerste. Dus vandaag zal niet beslissend zijn, maar het is wel het eerste debat, het eerste wetgevingsoverleg officieel in een proces dat heel spannend gaat worden.
3: Zeker. Nou, dan dag 1. Je zei het al net. Wat is het plan van Elko Ehrenberg om de komende maanden toch die steun zowel van links als rechts binnen te hengelen?
20: Ja, dat vroeg ik hem afgelopen vrijdag vlak na de ministerraad.
19: Nou, ik heb deze week heel veel gesprekken ook met fracties in de Tweede Kamer gevoerd om ook te horen waar zitten hun zorgen. Daar ga ik maandag ook heel goed naar luisteren. Ja, en daarna wordt het ook gewoon weer werken zoals een minderheidskabinet werkt, op zoek naar steun. Maar daar heb je natuurlijk eerst ook even maandag voor nodig om te horen waar de precieze vragen en zorgen liggen. Dus daar kijk ik naar uit.
20: Ja, dus hij is zowel voor als achter de schermen druk bezig. Ja. Nou is het natuurlijk belangrijk dat die verhoudingen, ook op het persoonlijke vlak met de oppositiepartijen, dat die goed zijn. Dat is belangrijk om samen uiteindelijk ergens te kunnen komen. Maar goed, de voorwaarden van die oppositiepartijen, die had ik hem ook wel kunnen vertellen. Die zijn al weken, zo niet maanden,
3: precies,
20: bekend.
3: Ja.
20: Zowel links, midden als rechts hoor je dat de lasten voor werkenden te veel omhoog gaan. Nou, wat ga je er dan aan doen? Daar wordt verschillend over gedacht. Pro en Volt op links zeggen dan haal dat bij grote vermogens en grote bedrijven. Een partij als Ja 21 zegt bezuinig bij de overheid zelf. En ja, als je daar dan een beetje op doorvraagt bij Ehrenberg, dan zegt hij nou, inderdaad, complimenten voor hoe consistent al die partijen zijn. Maar goed, hij moet er wel wat mee. De oppositie overigens waardeert het wel dat deze gesprekken gevoerd worden. We hebben in augustus ook een tijd gehad richting de Prinsjesdagplannen en de miljoenennota, dat er ineens helemaal niks meer vanuit het kabinet gehoord werd, omdat die zelf intern met elkaar overhoop lagen. Dus fijn dat er gepraat wordt. Maar goed, als ik die oppositiepartijen spreek, dan zeggen die ook, ja, we schieten hier niet heel veel mee op met dit koffiedrinken met Ehrenberg. Dus de komende weken, er zal iemand moeten bewegen. En dat gaan we zien, hoe dat gebeurt.
3: Ook in het volgende dossier, dat is een soort glimmend zwaard van Damocles van een paar honderd kilo, wat aan een kettingje boven het kabinet bungelt, namelijk de box 3 soap. Het kabinet wil naar vermogenswinstbelasting. De rekening mag niet bij de kleine spaarder komen te liggen. We kennen alle voorwaarden, maar nu nog even dekking zoeken. Letterlijk.
16: Bijna 8 miljard, hè?
3: Hoe gaat hij dat doen?
20: Ja, het zwaard van Damocles van miljarden. Nou, Elko Ehrenberg die noemt het zijn huiswerk waar hij mee bezig is. Begin deze maand was het verhaal dan nog dat het doel van het kabinet was om voor vandaag, voor dit eerste debat over het belastingplan, met een nieuw voorstel te komen. Nou, dat is niet gelukt. En ik vroeg Ehrenberg waarom dat niet gelukt is.
19: We zijn gewoon echt volop bezig nog met het huiswerk. Omdat de Kamer natuurlijk ook een heel aantal moties heeft aangenomen die we ook heel serieus nemen. Dus die willen we ook heel zorgvuldig wegen en kijken hoe we dat een plekje kunnen geven in het huiswerk. Ja, het is bijna zoals heel veel andere processen. Het is af als het af is.
1: een van die emoties, u noemt het net zelf ook, daar is een Kamermeerderheid voor om te kijken naar de papieren schenkingen. Is dat onderdeel van uw huiswerk, dat u daar dus naar kijkt?
19: Nou, ik heb ook in het Kamerdebat gezegd dat alle moties die het kabinet opriepen om het een of het ander te overwegen voor Box 3, dat we al die moties serieus nemen. En dat is wat we nu aan het doen zijn.
20: Ja, en ook hier ligt weer onder dat de coalitie zelf verdeeld is over waar die rekening dan zou moeten komen te liggen. Want alle oplossingen die je bedenkt, ja, in de tabellen kun je er uiteindelijk wel uitkomen. Maar het ligt politiek allemaal heel gevoelig. Bijvoorbeeld dat heffingsvrije rendement.
3: Ja.
20: Maar ook bepaalde voordelen in box 2. Om daar tijdelijk meer belastinggeld op te halen door de tarieven aantrekkelijker te maken. Maar ook erf- en schenkbelasting, allemaal politiek heel gevoelig. En dat maakt het huiswerk voor Ehrenberg weer heel ingewikkeld.
3: Ja, en wat dat betreft voor het hele kabinet. Want dat had gepuzzeld op het vorige dekkingsvoorstel. Dat verdween binnen 2 dagen de prullenbak in. Hoe denkt het kabinet te kunnen voorkomen dat het straks weer fout gaat? En wat je zegt dan terecht is, ja, dan ontvalt eigenlijk gewoon de hele kracht aan een kabinet.
20: Ja, dat is een groot risico. Ja. En ook dat dit huiswerk misschien weer op niks uitdraait.
3: Precies.
20: Daarmee ook iets voor de minister-president, voor Rob Jetten. Dus ook daar vroeg ik Jetten naar vrijdag.
21: Er gaat eigenlijk geen dag voorbij waarin de minister en de staatssecretaris niet met de Kamer kunnen wisselen hoe Box 3 de eindstrip kan halen.
20: Ja. Ziet u voor zichzelf nog een rol om daar betrokken bij te blijven, te voorkomen dat er in zo'n hyperfocus toch een voorstel ontstaat dat de Kamer dan niet trekt uiteindelijk?
21: Ja, ik sluit niet uit dat ik samen met de minister van Financiën ook in de komende weken weer nieuwe gesprekken samenvoer met een aantal oppositiefracties. Maar op dit moment zijn de minister en staatssecretaris goed op woord voor dus niveau die gesprekken aan het aflopen.
20: Ja, veel nodig dus nog voor een gesteund belastingplan dat het door het parlement kan halen. Eerst maar eens vandaag.
3: Zeker, dankjewel. Politiek verslaggever Michiel Juurits.
16: En dan een nieuwe beursweek weer op stapel. Jorik Simoni dus vertelt wat er op stapel staat.
22: Het is de week van de kwartaalcijfers, dus ga er maar even goed voor zitten. Want hier komen ze. Op dinsdag kun je je opmaken voor de Amerikaanse bankreuzen. Die trappen het cijferseizoen af met Goldman Sachs, Citi en JP Morgan. Die openen de boeken. Allemaal banken die de afgelopen tijd bakken met geld verdiend hebben op de beurs. Het is alleen de vraag of ze al die hooggespannen verwachtingen een beetje kunnen waarmaken. En dan komt woensdag Nederlands trots ASML met de cijfers. En vrijdag komt er trouwens ook een prachtige podcast over uit. Onze ASML, een nieuwe BNR-podcast. Abonneer je alvast. En donderdag krijg je dan weer de cijfers van Fastnet en TomTom. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, komen er ook nog macrocijfers aan uit de VS. Halverwege de week krijg je de hypotheekaanvragen, het inflatiecijfer en dan komt de Fed ook nog met zijn beige boek. Een rapport waarin ze vertellen hoe het ervoor staat met de Amerikaanse economie.
16: Nou, lekker economisch weekje komt eraan. Vanavond de aftrap, 6:30, hoor je live op BNR, BNR Beurs. En je kan hem natuurlijk altijd terugvinden in je favoriete podcast-app.
3: Ja, dan moet Europa zijn eigen auto-industrie beter beschermen. Daarvoor zijn regels nodig die Europese productie belonen en oneerlijk.
23: Ben jij een virtual assistant en gebruik je e-mailmarketing voor je eigen bedrijf en dat van je klanten?

0: Hey, weet je wat? Je hebt helemaal geen Amerikaanse e-mailmarketingstools nodig. Echt niet. Alles wat je nodig hebt, krijg je bij Cleverreach. Daar blijven je gegevens waar ze horen. In Europa. En het beste van alles, juist voor kleinere bedrijven is Cleverreach extra voordelig. Met gratis support en CSA gecertificeerd. Voor e-mails die echt aankomen. Klinkt goed? Dat is het ook. Stap nu over en test Cleverreach gratis op cleverreach.nl. Cleverreach. Gemaakt in Europa. Gemaakt voor jou.
1: Ja, dat is me nogal wat, inderdaad. Oh. En zo had hij een heel set aan actiepunten. Hij vroeg ook om realistische CO2-doelstellingen... met voldoende flexibiliteit, met realistische tijdspannen. Hij keek ook naar de concurrentie vanuit China. We hebben nu vooral handelsbarrières opgegooid. Hij zegt, nou ja, goed, als ze hier produceren... of verkopen, moet dat onder vergelijkbare voorwaarden om te concurreren. Dus ja, hij heeft echt wel nagedacht over hoe Europa zich zou moeten opstellen.
2: Ja, dat inderdaad. Ik kan me nog voorstellen, als je net 100.000 man hebt aangekondigd te zullen gaan ontslaan. Het moet dus echt gaan gebeuren. Alleen de vraag is, ja, gaat het ook gebeuren? We hebben het bezoek gezien van Sefcovic aan Beijing. Daar heb ik niet heel veel van gehoord. Jij wel?
1: Ja, ze hebben wel wat zaken afgesproken. Ja. Onder andere over de hybrides. Dat er een halvering komt van de import van hybrides de komende jaren. Ja. Maar inderdaad, dat is weer een handelsbarrière. En ja, je moet ook uitgaan van je eigen kracht.
2: Precies.
1: Dat is ook wat Volkswagen zegt. Kijk, er is gewoon een nieuwe realiteit ontstaan. Hè. De verkoop in China is dramatisch voor Europese fabrikanten. Ja. Importheffingen in de VS. Maakt het niet makkelijker om daar hun auto's te slijten. Dus ja, Volkswagen gaat zich echt weer meer op Europa richten. Maar hij roept wel op, Bloemen. Ja, dan moeten wel die randvoorwaarden kloppen. De energie is veel te duur. Stijgende kosten van het levensonderhoud van mensen. Dat drukt de vraag naar auto's. Lonen te hoog, inderdaad. Dus ja, en daar heeft u natuurlijk wel een punt. Want hij gaf het voorbeeld in zijn speech. Kapitaal gaat naar plekken waar de voorwaarden goed zijn. Technologie gaat daar waar het snel gaat. En productie gaat daar naar waar het concurrerend is. Zo simpel is het nou eenmaal, zei hij.
2: Ja. Daar heeft u wel een punt. Nou, vandaag ik ben benieuwd of het dit in Brussel aankomt, dit pleidooi. Vandaag de autobeurs in Parijs. Heel kort, ik zag de nieuwe Deux Chevaux concept al langskomen. La Deux. Een klein elektrisch stadsautootje.
1: Ja. Ja, dan moeten we het straks maar eens even over gaan hebben in de auto. Ja, heel funky design. Het is echt nog wel heel conceptueel, Bas. Okay. Heel conceptueel. Ook binnenin, bekijk de foto's maar eens. Ja. Dus er komt natuurlijk nog veel meer te staan. Maar laten we het daarom 10 voor 9 even over hebben in de auto.
2: Nou, Broekhoff van de Nationale Autoshow. Gaan naar de kranten.
3: Ja, in het FD lezen we dat de dieseldeal van Washington met Moskou extra druk zet op de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Ja, toch al moeizaam een beetje nu, hè? Zeker tussen Europa, Oekraïne en de VS, krijgt de relatie een forse klap door de dieseldeal. Ja, de Amerikaanse regering dreigt met harde maatregelen als Kiev de aanvallen op Russische raffinaderijen niet stopt. Maar ja, aan de andere kant, we hebben het net gehoord, omgekeerd gaat het gewoon door.
2: Ja. In de Telegraaf vandaag een interview met Marnix van Rij, oud-staatssecretaris van Financiën en de bedenker van het originele Box 3. Plan over de plannen van het kabinet rond box 3, waarvan hij zegt: ik heb het gedoe van de afgelopen tijd met verbazing aangeschouwd. Een snelle overstap naar vermogenswinstbelasting zorgt voor veel chaos bij de Belastingdienst. En dus roept hij de politiek op: kijk nou nog eens goed naar je plannen. Bezint, erge begint.
3: En nog even in Trouw, hittedeskundigen die zeggen dat het warme weer eigenlijk zorgt voor een forse verergering van nieraandoeningen. Uit onderzoek uit Singapore blijkt dat bij iedere graad Celsius warmer het aantal patiënten met nierklachten ook met 1% toeneemt. Dit is wel makkelijk te voorkomen. Er is gewoon wat tegen te doen. Dat zegt thermofysioloog Hein Dane in Trouw. Veel drinken, waarschijnlijk geen alcohol.
2: Over veel drinken gesproken?
3: Ja, een man in Litouwen die had een lekker avondje in het casino. Hij won echt een prachtig bedrag, 24.000 euro. Nou, dan feest, en dat dacht die man dus ook. Dus hij dacht, ik sla eens even een paar flessen achterover. Dat werd dus een heel verhaal in de auto waarmee hij stomdronken achter het stuur in slaap viel. Hij stond keurig op de parkeerplaats, moeten we er even bij vermelden. Maar hij werd daar dus om 5:00 ochtends gevonden door de marechaussee. Ver voorover gebogen over het stuur, met zijn hoofd op de armsteun en zijn voorhoofd in een bakje met eten.
2: Ja, kapsalon. En
3: ja, lekker. Marechaussee dacht, we gaan toch eventjes op het raam kloppen. Na flink kloppen werd hij wakker. Hé, meneer,

0: mogen wij uw idee even zien? En toen zagen ze daar toch wel heel wat biljetten ter waarde van, nou, eerst honderden en toen duizenden euro's uitsteken. Ja, je hebt net 24.000 euro gewonnen. Dus die man die zei, ja jongens, dit heb ik gewonnen net in het casino. Nou, dat geloofde de Marissusee niet. Want ja, waarschijnlijk heb ik net gewonnen in het casino.
1: Ja,
0: ik zou het ook niet geloven. Dus ze dachten, we nemen hem het geld af, want dan moeten we toch eventjes gaan checken. Hij kreeg na een blaastest ook een rijverbod van 12 uur opgelegd. Maar toen kreeg hij 13 dagen om te bewijzen dat hij het geld gewoon eerlijk had gewonnen. En gelukkig voor de meneer, dat lukte. En dus kreeg hij het geld terug. Wat leren we hiervan? Als je dan naar het casino gaat,
1: niet feestvieren daarna.
0: Drink gewoon wat glaasjes water. Hartstikke lekker.
1: Beter voor je nieren. Het vliegveld van Riyadh, hoofdstad van Saoedi-Arabië, is dit weekend weer aangevallen. Meerdere malen zelfs met raketten van de Houthis. Saoedi-Arabië zweert wraak. En over de situatie daar in het Midden-Oosten spreken we zo met onze correspondent Tarek Enkhuis.
2: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 14:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
3: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
3: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je BTW-aangifte voor je klaargezet. 3 posten wil ik dat je zelf nog even controleert. Die staan klaar.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat de BTW-aangifte automatisch voor je controleert? Ga Jorten.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Stop met boekhouden. Start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
11: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
12: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
9: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
14: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
15: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
16: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
15: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
17: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Erwin Hart van de AWB. Er staan al files natuurlijk op de A15 weer Rotterdam-Europoort. Er is een ongeluk gebeurd bij Rozenburg Centrum. En hartstikke veel vertraging, 4 kilometer file. De rijbaan is dicht. Verkeer gaat via de af- en oprit. Ben je uit de file, kom je weer in een andere file. Bij de Zuurhofbrug zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Je moet via de vluchtstrook, geeft 6 kilometer file. Nou, dat is heel wat. Voor de rest komt de spits ook wel op gang in het westen en Noord-Brabant vooral. Flitser, ja, A7 Zaanstad richting Hoorn bij hectometerpaal 14,1.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit een van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale in Kiev geraakt met een drone. Gisteren kondigde president Trump nog aan dat beide landen hadden afgesproken elkaars energievoorzieningen niet meer aan te vallen. Voor Zelensky was dat nieuws. Moskou heeft nog niet gereageerd. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
20: Ja, Saoedi-Arabië ligt goed onder vuur, met name Riyadh. Maar nu ook een mogelijke marinebasis die onder vuur ligt van de Houthis, de Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië heeft wraak gezworen. En voor de laatste stand van zaken in het Midden-Oosten gaan we zo meteen naar onze Midden-Oosten-correspondent Tarik Enkhuis.
23: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
25: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassie. Wellbeing that works.
24: Nextview Consulting. De Salesforce partner voor corporates en private equity.
26: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
27: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 7:30. We gaan in Vliegenvaart beginnen met deze nieuwsdag. Het is maandag 12 oktober 2026. Naast me zit Nina van der Dungen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: Morgen zien we hem weer.
2: Ja, die had het als het goed is wel. Ja. Je mag nu nog even uitslapen.
1: Die mag nog heel even uitslapen.
2: Een Panama-vakantie.
1: Absoluut. Dan, wat gaan we doen zometeen?
2: We gaan het onder andere hebben over een heel groot datacenter wat gepland staat op de Rotterdamse Maasvlakte. Is nog niet helemaal rond, maar er is wel een megastap vooruit. Is namelijk het Amsterdamse bedrijf Nebius. Die heeft zich als eerste klant gemeld van: wij willen dat datacenter wel gaan hebben, althans deels, om rekenkracht te gaan leveren. En dat is dus echt dan meteen een Nederlandse grote speler in zo'n AI-datacenter, bespreken we zo meteen. En we gaan het hebben over een wrak van een wereldberoemde luchtvaartpionier uit 1937, een vrouw. Dat wrak van haar, want ze heeft dus dat nooit kunnen voltrekken, die rondvaart rond de wereld. Haar wrak is nooit gevonden en misschien komt daar nu verandering in.
1: Amelia Earhart, zoals een van de luchtazen uit de jaren 20. Ja. Gaan we straks over hebben. Eerst naar dit, want naar het Midden-Oosten. Bij een nieuwe aanval op de internationale luchthaven van Riyad is vannacht weer iemand om het leven gekomen. 11 mensen raakten gewond. Maakte de luchtvaartautoriteit van Saudi-Arabië bekend. Er is een raket onderschept. Het zou vanmorgen zijn gebeurd. Die door de Houthis vanuit Jemen was afgeweerd op de stad Khamis Mushaid. Een belangrijke militaire basis in het zuiden van Saudi-Arabië. En ook zaterdag een veel grotere aanval op Riyad, op de passenger terminal, waarbij 300 mensen gewond raakten en 13 mensen om het leven kwamen. Bij ons Tara Kenkhuis, onze Midden-Oosten correspondent. Tara, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, en dit is een vergelding voor de Saoedische
3: steun
1: aan de regering van Jemen, hè?
3: Ja, kijk, de Houthi-rebellen doen dit eigenlijk om twee redenen. Eerst natuurlijk hebben zij een interne oorlog tegen de internationaal erkende regering van Jemen. Wordt gesteund door Saoedi-Arabië. En daarbovenop zijn ze natuurlijk ook tegen de Saoedische blokkade van Jemen. Die heeft Saoedi-Arabië sinds 2014-2015 ingesteld. Dus de Houthis hebben geen toegang, en ook een groot deel van de Jemenitische bevolking hebben geen toegang tot zee, lucht en alle landgrenzen met Saoedi-Arabië. En hebben daarom een ernstig tekort aan van alles, van levensmiddelen tot medicijnen en dergelijke. In 2023 was er een wapenstilstand door de VN bemiddeld. En die werd vorige maand verbroken toen de Houthis op 10 september in een bliksemoffensief ineens grote delen van Jemen innamen. En daarna heeft Saoedi-Arabië en de Jemenitische regering natuurlijk teruggevochten. Ja. Dat is eigenlijk het begin van deze escalatie. Dat vliegveld van Riyad was al eerder doel van de Houthis, maar werd eigenlijk nog niet zo hard geraakt als dit weekend met wat je noemt 13 doden op zaterdag en eentje gisteren.
1: Ja, en even voor de helderheid, de Houthis worden gesteund door Iran, dus ook alle wapens die ze krijgen, die zijn afkomstig uit Teheran?
3: Ja, zeker. De meeste wapens, voor zover we weten, die de Houthis hebben, raketten, drones, et cetera, met name de lange afstandsraketten, die zijn van Iran. Soms met wat Chinese extra technologie. Ze hebben wel wat lokale productiecapaciteit voor kleine dingen, drones en dergelijke, maar die lange afstandsraketten, dus onder andere die voor het vliegveld, komen zeker uit Iran.
2: Ja, nou, des te gekker is het, Tara, dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken contact heeft opgenomen met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Om te zeggen, na die aanvallen van dit weekend, als je wil, kunnen wij wel bemiddelen tussen jullie. Waar slaat dat op?
3: Ja, dat lijkt gek, hè? En toch eigenlijk ook niet, want ze hebben natuurlijk wel heel veel druk over de Houthis. We moeten natuurlijk wel in rekening houden met het feit dat de Houthis worden financieel en militair gesteund door Iran, maar zijn niet zo'n hechte proxy als bijvoorbeeld Hezbollah is. Dus Iran heeft niet direct zeggenschap over wat de Houthis doen, maar natuurlijk wel een heel groot drukmiddel met al die wapens.
2: Ja, en een belang.
3: En daarom vinden zij juist dat ze in de juiste positie zijn om te kunnen bemiddelen, want zij hebben dat drukmiddel. En Iran heeft ook natuurlijk al maanden gezegd in alle onderhandelingen met de VS dat zij stabiliteit in de regio willen en dat in de regio zelf willen regenen. Dus als zij zouden bemiddelen, dan past dat precies binnen hun perspectief van binnen de regio zorgen dat we alles regelen zonder dat de Amerikaanse invloed erbij komt.
1: Ja, nou hebben de Saoedi's een leger. Als je nou zou zeggen van, nou weet je wat, we zijn klaar met de Houthis erop en erover, waarom lukt dat niet?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk. Kijk, Saudi-Arabië heeft een van de meest geavanceerde legers. Ja. Miljarden aan Amerikaanse wapens gekocht, luchtafweer en dergelijke. En toch lijkt het als je genoeg raketten afschiet vanuit Jemen. Drones, middellange afstandsraket, lange afstandsraket. Dan komt er uiteindelijk toch wel eentje doorheen. En dat is natuurlijk wat er afgelopen weekend al een paar keer gebeurd is. Saudi-Arabië heeft al wel een vergeldingsaanval uitgevoerd op de luchthaven in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Daarvan is nog niet gemeld over slachtoffers. Maar er komt ongetwijfeld nog meer, want Saudi-Arabië heeft gezworen hard terug te slaan.
1: Ja, ja, en dan? Er is een oorlog in het Midden-Oosten. Die escaleert alleen maar, kunnen we stellen, Tara.
3: Ja, dat kunnen we zeker stellen. En dat voelen we ook behoorlijk in de economie. Want Saudi-Arabië heeft eigenlijk normaal gesproken twee wegen om haar olie af te voeren. Ofwel de straat van Hormuz, die natuurlijk door Iran gecontroleerd wordt. Ofwel door de Rode Zee, dan moet het door de Bab el-Mandab, een kleine poort aan het einde van de Rode Zee. En daar kunnen de Houthis natuurlijk aanvallen doen. Dus dat betekent ook veel voor de economie, voor de veiligheid in de regio, de stabiliteit in de regio. Dus er is natuurlijk van alle kanten veel baat bij om dat zo snel mogelijk te kalmeren.
1: Dankjewel, Tarik en Kaars, onze correspondent in het Midden-Oosten.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Dan is er in Polen een man opgepakt die een moordaanslag zou willen hebben plegen op de Poolse premier Donald Tusk. En ook de vicepremier en de minister van Defensie van Polen die zouden doelwit zijn geweest. De Poolse regering zegt deze dreiging was uitzonderlijk ernstig. Er was informatie binnengekomen over moordplannen bij de politie. En de politie heeft daarop dus iemand aangehouden. Ja, of die man dan alleen werkte en of de dreiging daarmee al volledig weg is, dat is niet duidelijk. Volgens een Poolse nieuwszender had een informant via sociale media contact met een radicale organisatie. En die organisatie zocht vrijwilligers voor die moordaanslag. Nou, daarbij zouden ook vuurwapens, haat tegen de regering, een geplande massamoord notabene ter sprake zijn gekomen. En dat is dus uiteindelijk dan gemeld bij de politie. En een regeringsfunctionaris zei tegen een Poolse media dat de dreiging uit de rechtsextremistische hoek komt vanuit het eigen land. Autoriteiten hebben dat nog niet officieel bevestigd. Over een mogelijk motief en andere details van de moordaanslag is ook nog niks bekend. De Poolse veiligheidsdiensten, de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst die hebben gisteren direct een spoedoverleg gevoerd. En premier Tusk is uiteraard over alles en over die dreiging geïnformeerd.
1: En dan wil de Europese Unie de invoer van hybride auto's begrenzen. Per jaar zouden er maximaal 350.000 hybride auto's uit landen als China in de EU mogen worden ingevoerd. Blijkt uit een document dat persbureau Bloomberg heeft ingezien en waarover het FD vandaag schrijft. En gaat het om een maximum voor de invoer van alle hybride auto's. Dus niet alleen maar specifiek op China, maar ja, daar komen wel
2: de meeste
1: vandaan. Ja, zo houdt de EU zich aan de non-discriminatieregels van de Wereldhandelsorganisatie, van de WTO. Het quota voor China zou ook niet lager zijn dan het voor andere landen. En zo wil de EU zijn eigen automobielindustrie blijven ondersteunen. Op 1 december aanstaande moet dat ingaan. Jaarlijks met 6% worden verhoogd. En dan voor 4 jaar van kracht moeten blijven. Dat betekent dus over een 4 jaar termijn een kwart hoger. Eurocommissaris Sefcovic heeft afgelopen week in China ook al afspraken gemaakt over het beperken van de Chinese export van hybrides en plug-in hybrids naar de Europese Unie. Erwin Hart van de ANWB is bij ons. Erwin, probleem bij Rotterdam. En dan denk ik maar aan één ding, dat is de Zuurhofbrug.
0: Ja, nou ja, de Zuurhofbrug die staat inderdaad nog steeds met problemen. 2 rijstroken dicht, verkeer moet via de vluchtstrook 4 kilometer file. Maar, de A15 daarachter, Rotterdam richting Europoort ook. Tussen knooppunt Benelux en Rozenburg 5 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met 4 auto's en een vrachtwagen. En verkeer wordt via de af- en oprit langs geleid. Geeft natuurlijk een hoop trammeland en vertraging. De N57, Middelburg richting Rotterdam. Niet eens zo heel gek ver daar vandaan. Daar staat het ook stil. En dat komt weer door andere technische problemen bij de Kalandbrug. 8 kilometer file vanaf het mooie Rokanje. Een kwartier vertraging. Dan flitser A28 Amersfoort-Zwolle. Hectometerpaal 59,8.
21: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
4: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
5: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
6: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
21: BNR, blijf scherp.
2: 14 minuten voor 7 is het. De geplande AI-gigafabriek op de Maasvlakte. Die staat er nog niet, maar er is wel een belangrijke mijlpaal bereikt. De eerste klant lijkt binnen. Het Amsterdamse cloudbedrijf Nebius die gaat vanuit dat datacentrum dan rekenkracht leveren. Onder meer aan bedrijven als Microsoft en Meta, maar ook zeker aan Nederlandse bedrijven. En dat is belangrijk, want die eerste klant, ja, dat is toch cruciaal. Wil je zo'n deal rondkrijgen? En dan heb ik het vooral over de financiering. We gaan erover praten met Han de Groot, CEO van Volt, niet de politieke partij, maar het bedrijf achter deze AI-gigafabriek. Meneer de Groot, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Nou, wat is er precies afgesproken nu met Nebius?
7: We hebben afgesproken met Nebius dat Nebius een wat dan heet substantieel deel van de rekenkracht van de geplande AI-gigafabriek gaat afnemen. En dan moet je daarbij voorstellen dat we daarvoor, om Nebius te bedienen, meerdere miljarden moeten investeren in gebouwen en een hele grote AI-supercomputer.
2: Mm-hmm. Ja, en daar heeft u een klant voor nodig. Want anders, je moet wel zeker weten dat je de boel verhuurt natuurlijk, als je daar miljarden neerzet.
7: Klopt, ja.
2: Ja. Het is een intentieverklaring. Dus wat kunt u ermee om die financiering daadwerkelijk rond te krijgen? Want uiteindelijk moet er natuurlijk wel gewoon een harde deal liggen, lijkt mij.
7: Ja, dat klopt. Nee, er moet ook absoluut nog een definitieve overeenkomst worden overeengekomen tussen partijen. En daar is nu nog geen sprake van. Hè. Het betreft een LOI, een intentieovereenkomst. En in deze fase van het project kan dat eigenlijk ook niet heel veel anders. Hè. We moeten nog samen de ontwerpfase in en daarna de vergunning aanvragen.
1: Ja, want dat is het verhaal. Eigenlijk heeft u gezegd, ik ga een datacenter bouwen en u heeft een klant gevonden, maar er staat nog geen steen op de andere. De vergunningen, wacht even, we hadden toch een rapport van meneer Wenning die zei, we moeten investeren in innovatie. Ik neem aan dat alle deuren open gaan als u praat over vergunningen voor een datacenter.
7: Nou, zoals jij weet, is het verkrijgen van een vergunning in Nederland voor grote infrastructuur en digitale infrastructuur lastig. Hè? Nu wil de Europese Unie daar verandering in brengen. Maar daar hebben we nog wel een paar hurdels te nemen, inderdaad.
1: Ja, want wanneer verwacht u dat dat kan, meneer de Groot? Wanneer kan je gaan bouwen?
7: Nou, ik verwacht, als het goed is, dat we nog een jaar bezig zullen zijn met vergunningen in Nederland. En dat we begin 28 kunnen gaan starten met de bouw.
2: Ja, dat is op zich heel mooi. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd de politiek gevoelig. Is best laat, maar goed, voor zo'n groot project en die vergunningstrajecten kun je er wat bij voorstellen. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd een beetje een soort politiek gevoelig dossier. Ja, we hebben hier net congestie. Moet je dat dan willen dat ineens daar zoveel stroom en water voor nodig is voor een datacenter in plaats van voor de huizen en de bedrijven die op een aansluiting wachten?
7: Ja, dat is een goed punt. Hè. In Nederland hebben we, en dat heb ik al een keer eerder uitgelegd in de Tweede Kamer, hebben we een hele grote misvatting en die gaat er om het volgende. Namelijk dat we hebben in Nederland geen opwekprobleem, maar we hebben een transportprobleem. Hè. En dus als je een hele grote stroomvrager, zoals de AI-gigafabriek, maar dicht genoeg bij de aanlanding, in dit geval van wind op zeestroom, plaatst, dan transporteren we die elektronen niet over het volle stroomnet. Hè, dus dan zitten we niemand in de weg.
2: Mm-hmm. En, dat is dus hier,
7: en daarmee voorkomen we ook die overbelasting.
2: Ja, precies. Dus u zegt, wij pakken niks van de stroom die voor Nederlandse huishoudens of bedrijven nodig is.
7: Wij pakken de stroom die van een windpark op zee staat. Mm-hmm. En die transporteren we, of die wordt getransporteerd door Tennet naar een aanlandingsstation. En naast dat aanlandingsstation, in dit geval Amalia Haven aanlandstation in de haven van Rotterdam, daar komt de geplande AI-gigafabriek.
2: Ja, maar dan kan je burgers en bedrijven horen zeggen van ja, maar dat van dat windmolenpark op zee hadden wij misschien die stroom ook wel kunnen gebruiken.
7: Ja, dat is ook een kleine misvatting, want we hebben voor de kust natuurlijk de grootste groene energiecentrale van Europa liggen. Mm. En windparktenders falen op dit moment. Ja. Dus we hebben meer opwek dan dat we met elkaar getransporteerd krijgen. Dus daar ligt het probleem niet. Nogmaals, we hebben echt een transportprobleem en daarom moet een faciliteit als deze van deze omvang ook echt naast die aanlanding komen staan.
1: Oké, okay, nu is een letter of intent met Nebius. Volgend jaar, als alles mee zit, gaat de eerste schop in de grond. Wanneer is zo'n zaak operationeel? Want wat ik al zei, Wenning wil dat we heel snel ook, en we willen als Europa onafhankelijk worden. Doet de overheid nog een beetje mee, de Rijksoverheid?
7: Nee. Helaas heeft in ieder geval de overheid in maart van dit jaar, heeft de staatssecretaris een brief geschreven aan de Kamer en gezegd dat ze daar niet aan mee wil financieren. En op zich begrijp ik het punt van de staatssecretaris, want een faciliteit als deze moet in principe, en dat zien we nu ook bij Nebius, vooral ook in Nederland markt gefinancierd kunnen worden. Dus daar zijn wij positief over.
1: Ja, en als het nou niet lukt met Nebius, wie heeft u dan achter de hand?
7: Nee, dan is er in Europa niet heel veel achter de hand. Nebi is volgens mij naar marktwaardering gemeten het zesde grootste bedrijf van Nederland. De grote vragers zitten natuurlijk nog steeds buiten Europa. Mm-hmm. En we verwachten allemaal dat het verandert de komende jaren. Maar vooralsnog is Nebius voor ons de belangrijke en ook de eerste klant.
1: Maar lukt het niet en komt meneer Zuckerberg met Meta ineens voorbij en zegt van, ik wil ook wel een datacentertje bij je kopen. Wat dan?
7: Nou, we hebben met het ministerie afgesproken dat we proberen te werken met een zogenaamde prioriteitscapaciteit. Zodat we de capaciteit eerst aanbieden aan Nederland en Europa. Mm-hmm. En mocht daar dan in totaal, in geheel geen vraag naar zijn, dan vervalt die capaciteit pas naar niet-Europese klanten.
2: Ja, dan komt Amerika om de hoek. En daarmee kunt u dus wel zeggen van, nou, dat datacenter gaat er linksom of rechtsom, gaat er wel komen. Want die klanten die krijg ik wel.
7: Dat datacenter moet er dan kunnen komen, klopt.
2: Ja. Hartelijk dank. Han de Groot, CEO van Volt en het bedrijf achter die AI-gigafabriek.
1: Ja, dan een heel spannend verhaal. Iets wat ik al 100 jaar volg, want ik ben totale vliegtuiggek, net als Bernard Hamburg trouwens. In de Stille Zuidzee wordt vandaag op een heel klein eilandje een nieuwe poging ondernomen om te kijken of daar het wrak ligt. En dat zie je op een luchtfoto. Lijkt er een vliegtuigwrak te liggen aan de kust van zo'n heel mooi paradijselijk eilandje. En dat wrak zou het vliegtuig kunnen zijn van de wereldberoemde luchtvaartpionier Amelia Earhart. Nou, die vertrok in 1937 met een BWK, met een boordwaartuigkundige, vanuit Miami voor een vlucht rond de wereld. Het laatste deel van de tocht, oversteek van de Stille Oceaan, heeft ze nooit voltooid. Na de vertrek op Papua-Nieuw-Guinea is er niets meer van haar vernomen. Het wrak is nooit teruggevonden. Ze hebben kunnen berekenen ongeveer hoe ze had moeten vliegen en hebben bij andere eilanden gezocht, maar niet bij deze. En misschien wordt deze week dus dat wrak wel gevonden op basis van die luchtfoto. Nou, we gaan naar luchtvaartkenner Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, even wie er niet kent. Wie was? Want ze was echt een ace, hè, Amelia Earhart.
8: Ja, Amelia Earhart was echt een grote naam in de luchtvaart. Zeker als vrouw was ze een enorme grote luchtvaartpionier. Ja, ze ademde gewoon luchtvaart. Ze had als eerste vrouw bijvoorbeeld de vlucht van Charles Lindbergh non-stop over de Atlantische Oceaan in begin jaren 30 overgedaan. Ze was als eerste vrouwelijke passagier de Atlantische Oceaan overgestoken. Ze, echt alles deed ze.
1: Ja, en ze ging nu, hè, in 37 was ze voor een reis op de wereld. De laatste leg eigenlijk op weg naar Amerika, naar het thuisfront. Daar is fout gegaan. Wat weten we wel van dat stukje van die vlucht?
8: Nou ja, we weten dat ze vertrokken is vanaf Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea. We weten ook dat er regelmatig contact geweest is. Ze zou ergens op een heel klein eilandje, Howland geheten, moeten landen. Daar had de Amerikaanse kustwacht ook een schip neergelegd, wat haar kon helpen met radionavigatie. Ze zouden ook daar de ketels van het schip zwaar opstoken om een zwarte rookpluim te genereren, zodat ze ook gezien konden worden. Ja. En ja, tot vrij voor kort dat moment dat ze had moeten aankomen, is er wat radiocontact geweest. Dat ging niet altijd even helemaal goed. En daarna niks meer.
1: Ja, niks meer. En bij dat Howland Island hebben ze gezocht en gevonden, maar nu niks. En nu dus een nieuwe zoektocht. Inderdaad is er een satellietfoto gevonden, volgens mij, waar je dus in zee een mogelijk wrak ziet liggen. Een tube met twee uitsteeksels.
8: Ja, je ziet wat heel vaag liggen op die satellietfoto. Die satellietfoto is van 2020. Ja. Maar ze hebben dat teruggezocht naar luchtfoto's. En ja, vanaf 1938 zou dat in ieder geval op luchtfoto's te zien moeten zijn geweest. En het zou qua afmetingen kunnen kloppen. Maar je hoort al wat ik gebruik, een heleboel zou en zou kunnen. En zo.
1: En nu gaan ze dus echt kijken. Ze gaan, het is een piepklein eilandje, Nikumaroro heet het, geloof ik, hè?
8: Ja, vroeger heette het ook wel Gardiner Island, maar de officiële naam Nikumaroro. Ja. Het is een atol in de Stille Zuidzee. Het is een paar kilometer groot. Het is eigenlijk een helemaal niks. Er is wel wat bewoning geweest in het verleden. Er zijn in 1940 ook wat botten gevonden die bij nadere analyse van een vrouw zouden kunnen zijn geweest van dezelfde lengte als Amelia Earhart. Mm. Dus het verhaal is nu, ja, misschien is het daar wel geland en heeft ze daar als een soort Robinson Crusoe met haar navigator geprobeerd te overleven. En uiteindelijk is ze toch gestorven.
2: Oh, wow.
8: En dat wrak lag dan voor de kust. Is dus lang verdwenen, want door eerdere bewoning is het niet gezien. Maar door een storm zou het misschien boven water zijn komen drijven een beetje. Ja. En is het zichtbaar geworden.
1: Goh, stel dat het gevonden wordt, wat dan? Mysterie opgelost.
8: Ja, dit is natuurlijk het grootste mysterie uit de luchtvaartgeschiedenis. Ja. Dan heb je wel iets in handen wat vergelijkbaar is met het vinden van de Titanic.
1: Ja,
8: je zoekt het al bijna 90 jaar na.
1: Ja. Nou, we gaan het zien. Wanneer weten we wat?
8: Nou, ze zouden het allemaal live gaan broadcasten. Het wordt onder andere ondersteund door de Universiteit van Purdue, waar ze zelf ook nog gedoseerd heeft. Mm-hmm. Dus die zullen daar wel een show van maken. En daar komt dan natuurlijk een documentaire van.
2: Maar
8: heel waarschijnlijk is het niet, hoor, denk ik.
1: Nee, dat wil ik vragen aan je, want jij bent echt een kenner. Wat denk je, 650 kilometer bezuiden, de plek waar ze Howland Island zou landen, dat is toch echt een rot in het weg voor een vliegtuig van die tijd?
8: Ja, en wetende ook dat ze van west naar oost vloog. En dit is dan echt puur zuid ten opzichte van het eiland.
1: Ja, daarom.
8: Aan de andere kant, er zijn wel wat noodoproepen geweest in die tijd. En als je daar maar een cross-referentie maakt, dan zou dat kunnen wijzen naar een plek die daar in de buurt ligt. Dus er zijn wat meer aanwijzingen. Het verhaal gaat ook van, ze kon dat Howlett niet vinden. Had nog een beetje brandstof. Is toen naar het zuiden afgebogen, omdat ze wist dat daar een aantal eilanden zouden liggen. Ja, ja. Waar ze hoopte er dan eentje te vinden. Dus ja, er zijn wat verhalen die zeggen, het zou misschien kunnen.
1: Maar jij bent sceptisch.
8: Ja, eerst zien dan geloven. Er wordt al 90 jaar gezocht. En dat deel van de wereld is natuurlijk heel erg verlaten. Hè? En ook heel erg onherbergzaam.
1: Dankjewel, luchtvaartkenner Joris Melkert, verbonden aan de TU Delft. Trump gaat diesel uit Rusland kopen om de prijs aan de pomp in eigen land omlaag te krijgen. Maar daarmee krijgt hij ook een bak kritiek over zich heen in Amerika. Ook van zijn eigen partij. Gaan we zo over praten met onze man in Amerika, Jan Posma.
9: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
10: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: Denkt u te weten wie de rijkste Nederlander is? Het antwoord vindt u in de nieuwe Quote 500. Boordevol uitgebreide interviews, inzichten en inspiratie van de rijkste ondernemers van ons land. Bestel hem nu via quotenet.nl/actie.
14: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Bestel nu de nieuwe Quote 500 via quotenet.nl/actie.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
29: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
30: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
31: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
21: in de BNR-app.
2: Techbedrijven stellen investeringen uit vanwege de Iran-oorlog. Door netcongestie zoekt de industrie massaal toevlucht tot gasturbines. En tv-spotjes van Trump die mogen niet langer betaald worden met belastinggeld. Dit en meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
1: En we gaan kijken naar de toestand op de Nederlandse wegen. Erwin de Hart, waar is de meeste vertraging op dit moment?
0: Nou, dat is in het zuidwesten van het land. Ten zuiden van Rotterdam, richting Europoort. Daar heb je de meeste vertraging. Omdat de weg dicht is op de A15 bij Rozenburg. Met een ongeluk van 4 auto's en een vrachtwagen. Is er 5 kilometer stilstaand verkeer waargenomen. Verkeer wordt via af- en oprit erlangs geleid. Op de A15 bij de Suurhofbrug ook nog 4 kilometer file door de technisch, of niet, het asfalt. Wat nog niet gerepareerd is. Pardon. Op de N57 Middelburg Rotterdam door technische problemen bij de Kalandbrug 4 kilometer file bij de A15. 1 flitser op de A30 Barneveld Ede, hectometerpaal 16,6.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. Bepaalde verkiezingsspotjes met president Trump erin mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld en dat mag niet. Volgens CNN kosten ze $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Ja, we gaan uiteraard naar Azië, waar we in Japan staan dichte deuren. Want de Tokyo Stock Exchange is dicht. Het is Sports Day, nationale feestdag in Japan, dus even niet handelen. Wel wordt er in Hongkong gehandeld. De Hang Seng staat daar onveranderd. En de Zuid-Koreaanse Kospi die gaat 2,75% naar beneden. Dan koopt China grote recordhoeveelheden goud op, meldt zakenzender CNBC op basis van cijfers van de Chinese Centrale Bank. Al 23 maanden doen de Chinezen dat. In september voegde de bank zo'n 23.000 kilo aan goud toe. Grootste maandelijkse aankoop in 3 jaar tijd. En zo hoopt China minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar. Goudprijs. Afgelopen maand weer een beetje gestegen, maar sinds januari is goud al 24% in prijs gedaald. En ook de olieprijs, die daalt weer. Kijken we naar de future. We staan nu op 103,46. Dat is een verliesje ten opzichte van vrijdag. Dat is een reactie op het optimisme over de aanvoer van nieuwe voorraden en op de wering van Trump dat hij Rusland en Oekraïne dichter bij elkaar gaat brengen en ze elkaars energieinfrastructuur niet meer zullen aanvallen. Maar we weten inmiddels van correspondent Chris Koelijn dat Poetin die afspraak kennelijk niet kent.
17: Het gaat om een centrale in Kiev die gistermiddag is geraakt. En ook later op de dag, enkele uren daarna, was er opnieuw een aanval op een centrale in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. Dus die aanvallen die gaan door, ook na die aankondiging.
1: Al dus correspondent Chris Koelijn in Kiev. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Trump gaat diesel kopen in Rusland om de prijs aan de pomp omlaag te krijgen in eigen land. Dat is goed met het oog op de verkiezingen, maar dat stuit hem wel op veel kritiek. Ook binnen zijn eigen partij. Daar gaan we zo over praten met onze man in Amerika, Jan Postma.
18: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt, zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
4: Hey ondernemer,
5: hier Nadia van der Vlies
6: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
5: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
6: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
5: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
7: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
20: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel. En mijn collega Jochem Visser spreekt Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 8 over 7. Het is maandag 12 oktober 2026. Naast me Nina van den Dungen.
25: Goedemorgen, Bas.
1: En Nina, we hebben een vol programma. Vertel.
25: Zeker, ja. We hebben het ook veel bedrijfsnieuws. Van bijvoorbeeld 3/4 van de technologiebedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Wat dat dan precies voor gevolgen heeft en of zij dan harder geraakt worden dan andere sectoren, dat gaan we zo meteen bespreken. En wie ook ergens last van heeft, zijn de watersportverenigingen en de jachthavens. En dan met name als je naast probleembruggen zit. Hè? Dus al die brugsluitingen die we nu zien, dat gedoe eigenlijk overal.
1: Kom je nu weg met je bootje?
25: Ja, dan zit je daar dus naast. Mm-hmm. Dan heb je dus ineens helemaal geen klanten meer. Dat blijkt uit onderzoek van onze onderzoeksredactie. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben.
1: Maar we gaan eerst naar Amerika. Want 7 leden van het Amerikaanse congres hebben kritiek op dat plan van president Trump om diesel uit Rusland te kopen. Eerder dit weekend gaf hij aan dat hij dat gaat doen. Hij heeft een deal gesloten met Poetin om zo de prijs aan de pomp te verlagen. Maar ja, onder die senatoren zijn 4 republikeinen, 7 stuks totaal dus, en die zeggen tegen Trump: doe dit niet, draai het terug. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
26: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, kritiek in Amerika op dit plan, ook dus vanuit de eigen partij. Waarom willen ze dit? Ja, je zou het met gezond verstand inderdaad ook niet überhaupt voorstellen, maar toch. Ze willen dat het teruggedraaid wordt?
26: Ja. Zij zeggen, dit is eigenlijk gewoon tegen de wet. Het congres heeft de import van Russische energie verboden. Dat hebben ze in 2022 gedaan. Dus je kan zeggen dat dit eigenlijk tegen die door het congres opgestelde regels ingaan. Trump heeft daarbij niet overlegd ook met het congres. Hij heeft dat op eigen houtje gedaan. En ja, dan heb je toch opvallend dat er 4 republikeinse senatoren en 3 democraten, dus van beide kanten, dat gebeurt niet zoveel dat er dan kritiek is. En die willen ook echt actie ondernemen. En ik denk, het laat ook wel zien dat er echt nog wel steun is onder Amerikanen, maar ook echt wel onder Amerikaanse congresleden, vooral in de Senaat voor Oekraïne. En dat weten we ook wel, want een paar weken geleden werden er nog nieuwe sancties doorgevoerd voor Rusland. Dat was toen ter ere van die overleden senator, hè, Lindsey Graham. Dus ze gaan wel echt wat proberen te doen. Maar ja, de vraag is even hoe ze dat dan gaan doen en of dat gaat werken.
1: Ja, en toch. Het idee van Trump is, neem ik aan, om de prijs aan de pomp te verlagen en zo te scoren voor de midterm elections die eraan komen snel.
26: Ja, dat denk ik ook, hoor. We hebben het er al heel vaak over gehad. Natuurlijk blijft gewoon het grootste probleem die hoge benzineprijzen, hoge dieselprijzen. Dat is echt iets, dat is Trumps grootste zorg. En wij weten natuurlijk ook, dat weet Trump ook wel, als hij heel eerlijk eventjes in zijn eigen hoofd zou kijken. Die Iran-oorlog is natuurlijk het echte probleem. Daarmee zou hij dat kunnen oplossen. Ook niet op korte termijn, maar daar ligt de oplossing. Hij is ook een beetje wanhopig, denk ik. Hij heeft nog een paar weken te gaan. Hij kijkt nu naar ook een mogelijkheid die er is. En dan komt hij eigenlijk bij een andere oorlog uit. Hij zei ooit, binnen 24 uur stop ik die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dat is niet gebeurd.
1: Het werd het langste 24 uur ooit, wel... ja.
26: Ja, precies. Het voelt ook heel lang, hè?
1: Ja.
26: Voor Trump is het eigenlijk... hij is ook heel ongeduldig daarover eigenlijk de hele tijd geweest. Dus voor hem is het heel logisch om dan deze deal met Rusland te sluiten. Want hij denkt eigenlijk, Oekraïne moet inbinden. Ik wil dat sowieso ook afronden, die oorlog. Rusland is een nieuwe handelspartner. Daar past dit ook weer in die gedachtegang. Terwijl Canada, een van de grote dieselleveranciers aan Amerika is... dat was een veel logischer optie geweest. Ja. Maar Trump kiest dus voor Poetins Rusland.
1: Ja. Is er nog iemand in het congres die denkt, weet je wat, omdat hij geen overleg gevoerd heeft en een deal gesloten heeft, hier gaan we iets mee doen? Gaan we aan de actie tegen zo'n plan voeren?
26: Ja, die zijn er wel. Die zeven senatoren die hinten daar al op. Ook, er is al een republikein uit Pennsylvania. Die heeft ook al een wetsvoorstel aangekondigd. Dat is iemand uit het Huis van Afgevaardigden om dit tegen te houden. Dan wil hij zelfs via een trucje zijn eigen partijleiding omzeilen. Dat is dan wel weer opvallend. Want, nou ja, dat is natuurlijk, daar zit Mike Johnson, echt een Trump-loyalist. Die heeft daar de leiding. Dus daar wil hij dan omheen gaan. Alleen het probleem is, het huis is op dit moment met reces. En die komen pas na de verkiezingen weer terug. En dan zou het daarna nog door de Senaat moeten. En dan kan ook nog een keertje Trump, die moet nog zijn handtekening zetten, die zou het kunnen vetoen. En nou ja, die kans is sowieso aanwezig. Ja. En voor we zover zijn, ja, dan zijn we maanden verder.
1: Ja. Nu eventjes, want ik zag ergens een filmpje voorbij komen. Iemand zei, ja, als je zo'n deal sluit met Rusland en er komt zoveel diesel binnen, het is zo weinig. Het is ongeveer wat Amerika in een week verbruikt. Dus dat gaat niks doen met de prijs aan de pomp.
26: Ja, nee, inderdaad. Als ik hier de analisten en ook de olie-experts hoor, dan is het inderdaad echt een hele kleine hoeveelheid. En het is ook nog eens een keer zo dat het weken duurt voordat die diesel hier is. Nou moet ik wel zeggen, dat zou dan vlak voor de verkiezingsdag, 3 november, zou dat binnen kunnen zijn. Maar ja, dan is die prijs aan die pomp ook niet meteen veranderd, nee, natuurlijk. Dus ja, dit doet waarschijnlijk gewoon helemaal niet zoveel. En ik denk dat er daar ook wel iets geks in zit. Je kan wel concluderen dat hem dit politiek best wel wat kan gaan kosten met al die kritiek. Maar dat het hem niet zoveel oplevert. Want uiteindelijk gaat dit het nou oplossen? Nou, nee, waarschijnlijk niet.
1: Dan gaf hij gisteren aan op Truth Social nog even aan dat er een energiewapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Tenminste, dat heeft Zelensky ook gezegd. Vorige maand zei hij dat ook een keer. Hoe moeten we dat duiden?
26: Ja, ik heb het gevoel hierbij. Want vorige maand toen bleek het ook niet zoveel voor te stellen. Nu hebben we ook nog geen reactie van Rusland gekregen. En ik heb begrepen dat Rusland alweer een aanval gepleegd heeft. Ja. Maar ja, Trump die draait het soms ook om. Dan kondigt hij eerst iets aan. Een deal of een bestand of wat dan ook. Hij kondigt dat eerst aan. En dan hoopt hij dat de partijen dan ook de druk voelen en dan bijdraaien. Zodat het dan ook echt waarheid wordt. En dat zou hier ook wel eens het geval kunnen zijn. Dat hij denkt, ik roep het gewoon, ik zie wel wat er gebeurt, ik hoop dat ze erin meegaan. En dan zou het zomaar opgelost kunnen zijn. Maar ook daarin zit, denk ik, iets minder tactiek en ietsje meer wishful thinking.
1: Ja, dat we hier opportunisme noemen, maar dan met een grote O. Dankjewel, correspondent Jan Postma.
25: Nou, dan twee van de omstreden tv-spots waarin Donald Trump zelf te zien is, in aanloop naar de midterms, die mogen niet langer worden uitgezonden in de Verenigde Staten. Het zijn gewoon reclamespotjes. De Amerikaanse rechter heeft het besloten. De zaak was aangespannen door een burgerrechtenbeweging, Common Cause. En door de uitspraak van die rechter worden die spotjes dus nu een uur eerder van de buis gehaald. Het ging om de spotjes waarvan Trump eerst zei dat ze met belastinggeld betaald werden... Toen zei hij van, nou, ik ga ze zelf wel betalen. En toen dacht hij, nee, dat doe ik toch niet. Nou, volgens CNN werd er in totaal 19 miljoen euro aan belastinggeld gebruikt om de spotjes te financieren. Trump werd in die spotjes als de bevrijder neergezet. Hè?
1: Ja.
25: God creëerde Trump.
1: God creëerde Trump, van mooi, hè?
25: Echt ongelooflijk. Nou, zowel vanuit de Democraten als vanuit de Republikeinen ook was er wel kritiek op, want dit mag je niet doen. Het is verboden om met belastinggeld politieke campagnes te financieren. Trump deed dat uiteraard weer schaamteloos, maar er is dus nu een streep doorheen gezet door de rechter.
1: Ja, het Witte Huis zei dat het een soort sierencampagnes waren, wat wij Nederland kennen als sieren. Ja, zeker. Ja, dan weet je
25: wordt
1: dat
25: het maatschappelijk nut, hè? Ja,
1: Erwin Hart van ABB is bij ons. Erwin, veel ongelukken vanmorgen. Vertel, waar staat het vast?
0: Door ongelukken staat het inderdaad op enkele wegen flink vast. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is zo'n weg. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. De weg is wel net weer vrij. Dat is nog toekomstmuziek op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat het helemaal stil. 5 kilometer file, de weg is dicht. En verkeer gaat via af- en oprit, dat geeft 3 kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de Maas-Delta-tunnel, via de Benelux en Maas-Delta-tunnel. Over de A4, A20 en de A24. En dan staat er tol tussen haakjes achter. A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum West en Knoopend Galder, 16 kilometer file. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Dan de flitser. A27 Almere Utrecht bij hectometerpaal 112,4.
21: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
25: 16 minuten over 7. De oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz raakt de Nederlandse technologische industrie keihard. Ruim 3/4 van de techbedrijven in ons land ervaart toch wel stevige gevolgen van dat conflict. Dat blijkt althans uit een nieuwe peiling van de ondernemersvereniging FME. We praten erover door met Peter van Boeschoten, woordvoerder bij FME. Meneer van Boeschoten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
25: Wat zijn de grootste gevolgen voor met name dan die techindustrie?
4: Nou, het belangrijkste is dat de gevolgen verder gaan dan alleen de hoge kosten alleen. En dat de impact alle sectoren raakt. Je noemde het net al, 3/4 raakt, heeft negatieve effecten. Winstgevendheid staat onder druk. Lagere productie. 1 op de 5 heeft investeringen uitgesteld. En zeker dat laatste, dat maakt ook relevant voor het verdienvermogen van Nederland.
25: Ja, precies. Want is het met name dan allemaal te wijten aan de energiecrisis die voortkomt uit de oorlog in het Midden-Oosten?
4: Nee hoor, het is een scala van kosten en die elkaar ook overlappend bedrijven raken. Het zijn energiekosten, het zijn de transportkosten, materialen worden duurder, maar bijvoorbeeld ook financieringskosten voor bedrijven. Dan is er ook nog een kleinere groep die meldt ook vertragingen in leveringen en beperkte beschikbaarheid van materialen en onderdelen.
25: Ja, want dat heb je dan. Ja, dat herkennen we natuurlijk nog uit coronatijd. Of dat er gewoon hele toeleveringsketens stil komen te liggen. Zitten we, want uit uw peiling, u heeft een peiling gedaan onder de leden. 60% daarvan zegt van ik heb 1 of meerdere problemen met inderdaad toeleveringsketens. Zijn dat dan dus met name echt flink hogere prijzen, omdat er allerlei vaar- of omroutes moeten worden genomen?
4: Nou, het is een range aan producten. Het is metaal, het zijn metaalproducten, kunststoffen, chemische grondstoffen, elektronische componenten en gewoon goederen die afhankelijk zijn van containervervoer. Dus het is een brede kostenschok die al bovenop komt gewoon een hele lastige situatie voor de industrie.
25: Hebt u het idee dat daarmee de techsector in Nederland eigenlijk harder geraakt wordt dan andere sectoren in ons land?
4: Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik weet niet hoe die andere bedrijven ervoor staan. Overal lijken de cijfers voor de industrie goed te doen. Maar op het moment dat je de bredere halfgeleider industrie eruit haalt, dan staat het gewoon op een min.
25: Ja, u zegt de marges staan onder druk. Waar gaat dit heen? Want we hebben nog geen enkel zicht op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Sterker nog, het escaleert alleen maar meer als je nu ziet wat er met Houthis en Saudi-Arabië gebeurt. Heeft u enig zicht op of de technologische industrie echt bang is om in de gevarenzone te komen, verschillende bedrijven wellicht?
4: Nee, dat absoluut. Kijk, je hoeft geen Boekestein of de Wijk te zijn om geen positieve signalen te zien. Die zijn gewoon hartstikke, hartstikke zorgelijk. 8 op de 10 houdt binnen nu en 6 maanden rekening met problemen in de toeleveringsketen. En het drukt nu al gewoon op de financiën en op de productie en de investeringen. Dus voor de hoogste tijd dat de overheid eens een keer aan de bak gaat met versterken van het concurrentievermogen.
25: Wat ik wou zeggen, wat is dit? Kunnen we het uitzitten of zijn er andere opties? En u zegt de overheid, die moet bijspringen.
4: Ja, de concurrentiepositie van Nederland en van de industrie staat gewoon stevig onder druk. En dat is niet van vandaag of gisteren, dat is echt al een tijd. Den Haag moet echt aan de bak en moet ervoor zorgen dat het concurrentievermogen in de volle breedte versterkt wordt. Ja. Dat betekent bijvoorbeeld het echt werk maken van concurrerende energiekosten in vergelijking met onze omringende bedrijven. Netkosten in Nederland die zijn 4-5 keer zo hoog dan in België en Duitsland. Minder regeldruk en gewoon een beter ondernemingsklimaat in Nederland. Dus we moeten nu echt eens uit die slaapstand komen.
25: U gaat met het Wenning-rapport onder de arm toch maar weer eens even richting Den Haag, denk ik zo.
4: Absoluut.
25: Hartelijk dank. Peter van Boeschoten, woordvoerder bij FME.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, dan gaan we nog eventjes naar Andy Burnham, de Britse premier. Die zegt: het is overduidelijk dat Rusland invloed heeft uitgeoefend destijds op het Brexit-referendum. Dat schrijft The Guardian. Kort na zijn aantreden op Downing Street vroeg hij of er sprake was van Russische inmenging in het referendum van 2016. Waarvan hij nu een duidelijke bevestiging kreeg. Hij gaf geen verklaring wie die bevestiging heeft gegeven, op welk bewijs het gebaseerd is, of wat de invloed van de uitkomst van de stemming bepaald heeft, inderdaad, die Russische inmenging. Maar Burnham's statement is wel een keiharde breuk met het standpunt van zijn voorgangers. Die hielden stevast vol dat er geen enkel bewijs of sprake was van een Russische inmenging. Nou, hier lag de Inlichting en Veiligheidscommissie van het parlement in 2020 ook al de regering kritiseert dat ze niet adequaat zo'n mogelijke inmenging door de Russen hadden onderzocht. In het rapport werd benadrukt dat het van groot belang is of een dergelijke vijandige staat een poging heeft gedaan tot invloed. Wie weet was dit een van de eerste hybride oorlogsacties van de Russen. Gewoon inmenging in verkiezingen, zo kunnen we het hardop noemen, waar ze mee weggekomen zijn. Als het aan Burnham ligt, wordt het VK in ieder geval herenigd met de Europese familie. Op welke manier dan ook. En hij heeft daar een soort scala van aangegeven. Van, ja, van links tot rechts kan je alles doen. Van een beetje tot een vrijhandelszone. Tot aan een totaal toetreden tot de Europese Unie.
2: Een brandtree, zou ik zeggen.
1: Zoiets, ja. Oh ja.
2: Nee, toch?
1: Mooi. En dan naar dit, de langdurige brugsluitingen zorgen in Noord-Holland voor grote problemen. Niet alleen op de weg, nee, met name voor jachthavens en watersportvergunningen, blijkt uit navraag van BNR. Met name voor havens in Amsterdam en Haarlem zijn de gevolgen ingrijpend. Daar hebben ze op sommige plekken te maken met een daling van het aantal bezoekers van 70%. Nou, om erover te praten is in onze studio economie-redacteur Mick Frutier. Mick, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, bij sommige bruggen zijn de stremmingen tijdelijk van aard. Bij soms gaat het om onbepaalde tijd. Maar dat heeft dus nogal impact voor de nabijgelegen.
9: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: 40 kunnen niet door de stad heen, omdat de bruggen niet opengaan. Dus ja, lopen wij heel veel passanten mis. Ja, en daaraan gekoppeld ook inkomsten. Ik denk dat we zeker 70% minder passanten hebben.
2: Meteen dat hele Amsterdamse accent.
3: Ik wou zeggen, weet je zeker dat dit Amsterdam is?
2: Dat is een Rotterdammer.
4: je hoorde hier havenmeester Olaf Proeren. Ja. En die vereniging die ligt heel dicht bij de A10. En ook meerdere stremmingen in de hoofdstad. Die zorgen ervoor dat dus alle boten die van Amsterdam richting het IJsselmeer willen, dat niet meer doen. En die komen dus ook niet meer bij die watersportvereniging.
2: Precies, nou is 2,40 meter hoog. En dan denk je, dat is niet alleen het punt van het schip, maar dat is met de opbouw erop. Ja. Dat zijn niet hele grote boten.
4: Nee, dat houdt echt niet over in Amsterdam.
2: Nee, precies.
4: Nee.
2: Is dit nou alleen maar dicht bij de gestremde bruggen gevolg aan het hebben? Want ik kan me voorstellen dat het ook verder weg effect heeft nog.
4: Ja, klopt. Want inderdaad, kijk, als het echt naast een brug ligt, dan heb je de grootste gevolgen. Maar ook verder, op grotere afstand merken ze het. Bijvoorbeeld in het noorden van Zuid-Holland, daar heb je de jachthaven watersportcentrum Brasemermeer.
2: Ja.
4: Nou, ligt dus niet om de hoek van die gestremde bruggen. Die
2: bij de Brasem inderdaad, ja.
4: Precies. Maar ja, ook dus de twee belangrijkste doorvaarroutes naar het IJsselmeer, die zijn gesloten, dus die door Haarlem en ook die door Amsterdam. En ja, en daardoor zien zij bij het Brasemermeer ook minder Duitsers, minder Zweden, minder Denen, die allemaal die haven daar aandoen. En terwijl die Duitsers eigenlijk over het algemeen best wel dol zijn op onze wateren.
2: Ja, die moeten een andere route gaan zien te vinden. En dan komen ze niet in de Brasem. Dat is natuurlijk het verhaal, hè?
4: Precies.
2: Ja, nou is dit voor onbepaalde tijd gestremd. Dat kan ik me voorstellen. Ja, daar weet je ook niet wat er gebeuren gaat als je een watersportwinkel of een jachthaven exporteert. Is er inderdaad veel onzekerheid, ook bij de leden van die verenigingen?
4: Ja, zeker ook bij de leden inderdaad. Er zijn een hele hoop verenigingen die aangeven dat er leden zijn die hun vaste ligplaats heroverwegen. Naar een bepaalde plek die beter bereikbaar is. Zo sprak ik ook met een havenmeester waarvan mensen zeiden van Enkhuizen, dan lig je bijvoorbeeld al aan het IJsselmeer.
2: Ja.
4: Dan dat maakt het wat dat betreft wel makkelijker. Gebeurt al wel een beetje, maar ik heb het idee dat er op dit moment nog wordt afgewacht, in de hoop dat er misschien nog een tijdelijke oplossing komt. Maar de voorzitter van de Haarlemse zelfvereniging die maakte zich ernstig zorgen over het voorbestaan van de club.
2: Ja.
4: Met name eigenlijk meer het gevoel dat er leeft. De club staat al 100 jaar. En hij gaf aan van er is onrust onder de leden en je ziet de vereniging leeglopen.
2: Nou, havens en verenigingen lopen inkomsten mis. Hè. Dat inderdaad, dat zie je als dat terug gaat lopen dan. Hebben ze nog een idee over hoe ze geld willen gaan verdienen, of gaan de havengelden omhoog voor passant?
4: Nou, ik vind dat er wel leuke oplossingen zijn bedacht.
2: Okay.
4: Bijvoorbeeld bij watersportvereniging Amsterdam, die havenmeester die je net al eventjes hoorde.
2: Ja.
4: Daar mikken ze echt op concertbezoekers van het Amsterdamse Bos en het Olympisch Stadion. Hij hoopt echt mensen te lokken om te overnachten op zijn haven met een boot.
2: Ja.
4: Niet dus in een hotel.
2: Maar vond ik wel moet je wel een klein bootje bij je hebben, dat is het enige.
4: Nee, dus als je via het zuiden aankomt varen, dan zou je daar ook nog kun je ook nog met een grotere boot overnachten. En bij watersportvereniging Eimond, daar hebben ze een hijskraan en die zijn ze meer gaan gebruiken. En op die manier zijn er wat extra inkomsten te genereren. Dat vertelt havenmeester Frank Zegveld.
5: Ik zeg altijd, als de deuren dicht gaan, dan gaan er weer deuren open waar je normaal niet over nadenkt. En wij hebben nog wel de mogelijkheid om een hijskraan die we erbij hebben, om die het hele seizoen door te gebruiken, wat we normaal niet doen. Omdat we eigenlijk dan druk hebben met de passanten. En ja, doordat het nu rustiger is, kan ik mij wel met die werkzaamheden bezighouden.
4: Ja, verder viel het mij wel op echt dat die verenigingen zich over het algemeen inderdaad niet echt zorgen maken over het voorbestaan. Want ja, als het echt niet anders kan, dan moet inderdaad het lichtgeld
2: omhoog.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja, ja, en verder, die lopende kosten die moeten natuurlijk wel nog worden betaald. Mm-hmm. Dus ja, misschien dat het lidmaatschap dan duurder wordt.
2: Ja.
4: Maar om de pijn te verzachten, deed die havenmeester die je net hoorde van de vereniging in Eimond toch nog wel een leuke oproep aan Rijkswaterstaat voor een tijdelijke oplossing.
5: Maar als Rijkswaterstaat als een stukje service naar ons toe zou kunnen zeggen, oké, die brug gaat niet meer open voorlopig, maar we gaan wel met de hand een draaibediening doen, want dat lukt wel. In het voorjaar en in het najaar, zodat alle zeilers die daar liggen toch bij een vereniging weg kunnen in het voorjaar als ze willen varen, en in het najaar weer terug kunnen komen. Want het is toch hun haventje waar ze naartoe willen.

0: Eén keer naar buiten, één keer naar binnen in het jaar. Maar ja, wellicht luisteren ze mee bij Rijkswaterstaat.
1: Je weet het niet, en anders moet je liggen. En dat kost het meer. Dankjewel, economie-redacteur Mick Frottier. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, en zijn zusorganisatie Wereldbank houden deze week een jaarvergadering. Doen ze in Thailand, in Bangkok. En onze huiseconoom Han de Jong, die is gewoon hier, maar die weet wel wat er besproken gaat worden.
2: Midterms.
3: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
4: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
3: dan is er de Amerika-podcast.
4: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
3: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
4: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
5: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
6: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
7: Nee.
8: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
9: Nee, weet ik niet, sorry.
6: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
13: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennismaken. Bogor.nl.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
16: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
15: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Door ongelukken staat het verkeer op sommige wegen wel flink vast. Op de A15 Rotterdam-Europoort is dat aan de hand. Dus knooppunt Benelux en Spijkenissen 7 kilometer file. Door een ongeluk, de weg is net weer vrij. De vertraging is nog 3 kwartier. Dat is ook een beetje de vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Dus Tilburg Centrum West en knooppunt Galder 15 kilometer file. Daar is de linkerijst ook door een ongeluk dicht. En dat zal waarschijnlijk nog een kwartiertje duren ongeveer. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat bij Voorthuis een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. En dan de flitsers, de A4 Amsterdam Den Haag, hectometerpaal 4,2.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar de militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. Bepaalde verkiezingsspotjes met president Trump erin mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld en dat mag niet. Volgens CNN kostten ze $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Ja, dan gaan wij zometeen allerlei hele belangrijke dingen doen. Wat dacht je wat? Namelijk, het Internationaal Monetair Fonds, de IMF en zijn zusorganisatie Wereldbank hebben deze week een jaarvergadering. En niet zomaar ergens, nee, dat doen ze in Thailand, in Bangkok. En onze huiseconom Han de Jong, die weet al wat er op de agenda staat. Gaan we dus zo met hem doornemen.
2: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
7: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Onzekere energiemarkt?
24: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
23: Ik heb zoveel vragen.
25: Welk energiecontract is het beste?
26: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 6:08 is het geworden op maandag 12 oktober 2026. Naast met Nina van der Dungen.
28: Goedemorgen.
1: Morgen zien we hem weer. Want die is
28: waarschijnlijk wel, ja.
1: Na een kleine aardbeving veroorzaakt te hebben in Panama is hij toch maar teruggekomen. maar die zit dus morgen weer. En wat gaan wij doen de komende half uur?
28: Ik ga zo meteen spreken met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Want Europa die krijgt toch wel heel erg vaak nu te maken met sabotage. Vermoedelijk vanuit Rusland, hè, cyberaanvallen, et cetera. Maar vandaag komt de NAVO met iets opvallends. Mm. Concreet overwinningsplan. Nou, wat dat in zou kunnen houden, gaan we bespreken met Marten Kruijf. En we hebben zometeen het laatste technieuws en dat krijgen we van Rosanne Peters.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want het zijn roerige tijden voor de mondiale economie, dat weten we. Hoge energieprijzen, wereldwijd, inflatie boven de doelstelling in de belangrijkste economieën. We zien de kapitaalmarkt dus overal, de kapitaalmarktrente overal stijgen tegen de achtergrond van hoge overheidsschulden. Dat betekent dus dat een aantal landen hun staatsschuld niet meer kunnen financieren, niet meer kunnen betalen. Explosie van investeringen in AI, aandelenindices op recordniveaus. Ja, het zijn wat rare tijden. Het IMF en de Wereldbank houden deze week hun jaarvergadering. Dat doen ze in Bangkok en ze gaan op al die ontwikkelingen licht laten schijnen. En om ze een beetje voor te bereiden op wat ze voor de kiezer krijgen, hebben wij bij ons onze huiseconom Han de Jong. Han, goedemorgen.
29: Goedemorgen, Bas.
1: Wat kunnen die twee organisaties betekenen voor die wereldeconomie die door verschillende zaken, wat ik net al schetste, worden geraakt?
29: Ja, weet je, kijk, het IMF heeft eigenlijk als belangrijkste taak om de internationale financiële stabiliteit te bewaren.
1: Ja.
29: En je kunt toch wel stellen dat die gevaar loopt. Mm-hmm. Dat doet het IMF eigenlijk op drie manieren. Ten eerste verstrekt het dat fonds leningen aan landen die in de problemen komen. Nou, daar zijn dan voorwaarden aan verbonden. En als dan landen die voorwaarden volgen, dan moeten ze hun economisch beleid veranderen. Dan komen ze er over het algemeen weer bovenop.
1: Ja.
29: Het tweede manier waarop het IMF dat doet, dat is door advies geven. En verder bevordert het IMF ook de samenwerking. In die jaarvergadering, en trouwens een half jaar later, in april, houden ze dan altijd hun voorjaarsvergadering. Dus eigenlijk komen ze twee keer per jaar met zo'n vergadering. Maar eigenlijk moet je dat soort zien als een soort mondiaal economisch topoverleg.
1: Ja.
29: Er worden geen heel belangrijke besluiten genomen. Maar de stand van de mondiale economie die wordt steviger doorgezaagd.
1: Ja, zeker. Nou, vlak na het uitbreken van de oorlog in Iran heeft het IMF al zijn bezorgdheid geuit over de economische vooruitzichten. En uiteindelijk was het, dat was een vrij zwart scenario. Ook als die, met name als die oorlog langer zou gaan duren. Nou, duurt die oorlog langer dan iedereen gedacht had. Maar toch zijn de prognoses wat minder hard uitgevallen. En dan zou je denken, van ja, dat hebben we aan één ding te danken. En dat is AI.
29: Ja, nou ja, dat klopt ook, hè, denk ik. Want die oorlog die leidde tot fors hogere energieprijzen.
1: Ja.
29: Nou hebben we dat in de laatste 60 jaar diverse keren meegemaakt. En we weten hoe dat werkt. Dat is een soort belasting op de mondiale economie. En dan, dat drukt de bedrijvigheid. Dus zo'n zwart scenario, daar kun je een beetje wel over debatteren. Maar de richting waarin die voorspellingen gingen, dat was niet zo gek natuurlijk.
1: Nee.
29: En je verwacht dan eigenlijk in de loop van het jaar dat de wereldhandel inzakt, dat de economische groei inzakt. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Sterker nog, de wereldhandelgroei is juist versneld. En dat is zeer waarschijnlijk te danken vooral aan die explosie van investeringen in AI.
1: Ja.
29: En het aardige daarvan is, dat zien we dus ook in ons eigen land. Want afgelopen vrijdag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de industriële productie in ons land. En nou, die hadden eigenlijk wel op de voorpagina's mogen staan. Want
1: ja.
29: dat ging over augustus. En toen lag het volume van de industriële productie in ons land 12% hoger dan een jaar eerder.
1: Ja.
29: En aan het begin van dit jaar schommelde die productiegroei nog rond de nul. Dus een enorme versnelling van die productiegroei. En als je dan naar de verschillende sectoren kijkt, ja, dan zie je dat meer of meer volledig bij de machinebouw zit.
1: Ja.
29: Daar was de groei van de productie ongeveer 45% jaar op jaar. En dat is ongetwijfeld te danken aan de chippers en dus aan die explosie van kunstmatige intelligentie.
1: Ja, precies. Toch, als je kijkt naar die positieve verrassing, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat geldt ook voor ons, maar overheidsfinanciën, vorige week ook over gehad. Hè. We zien de Franse staatsschuld verder oplopen. En nou ook niet een bevolking en een regering die denkt dat ze daar iets aan kunnen doen. De Duitsers hebben het hartstikke zwaar. Hè. Er wordt op hoog niveau met de Chinezen afgesproken of we daar niet exportmaatregelen mee moeten nemen. Het zijn allemaal dingen die, ja, met name die overheidsfinanciën, wat de IMF, wat je terecht zegt, ook aangaat. Maar hoe ver reikt de invloed van het IMF? Wanneer kunnen die zeggen, tegen bijvoorbeeld de Fransen of tegen de Duitsers, jongens, schrijf eens in, want het gaat niet goed zo.
29: Ja, nou ja, dat kunnen ze natuurlijk altijd zeggen.
1: Ja,
29: en dan is het maar hoeveel invloed hebben ze? De manier waarop het werkt, hè. Kijk, landen die in de problemen komen, die moeten dan een beroep doen op de kredietfaciliteiten van het IMF.
1: Ja.
29: En aan die kredieten zijn beleidsvoorwaarden verbonden. En het IMF kan het ook afdwingen, want die verstrekken die kredieten dan in termijnen.
1: Ja.
29: Dus je krijgt eerst een deel en dan wordt er gekeken na zoveel maanden. Wordt er gekeken, nou, heb je nou voldaan aan de voorwaarden? Zo niet, dan krijg je geen geld meer. En zowel, dan komt de volgende termijn vrij. Dus landen die een beroep doen op die kredietfaciliteiten, ja, die moeten dat beleid wel volgen, of die adviezen volgen. Maar landen die geen
1: financiële steun beroep krijgen. Doen, ja, precies.
29: Ja, die kunnen die adviezen natuurlijk vrolijk in de wind slaan. En helaas doen ze dat ook.
1: Ja, precies. Wat gaan we horen deze week van het IMF, denk je, bij die vergadering van de Wereldbank?
29: Nou, weet je, ze zeggen altijd dat centrale bankiers ervoor betaald worden om zich zorgen te maken. Dat geldt eigenlijk, dat geldt bij het IMF ook zo. Dus wat gaan we horen? Ja, ik denk vooral heel veel zorgen. Zorgen over de, je hebt ze al genoemd, overheidsfinanciën, stijgende kapitaalmarktrente in een aantal rijke landen. Dat is toch wel uitzonderlijk. Het zal dus ook gaan over de inflatie, over de voortdurende oorlog in Iran en de gevolgen voor de energieprijzen en ook de energievoorziening. En dan, kunstmatige intelligentie komt natuurlijk ook voorbij. Maar daar zal ook wel veel aandacht uitgaan naar de vraag of die hoge aandelenkoersen houdbaar zijn. En of dat geen bubbel is die op een gegeven moment knapt. Dus ja, weet je, samenvattend zou ik zeggen, mensen die zich heel graag zorgen maken over van alles en nog wat, die kunnen een hoop inspiratie opdoen waarschijnlijk deze week.
1: Precies. Prozakje erbij. Komt het vanzelf goed. Dat dan weer wel.
29: Of een borrel.
1: Of een borrel. Dankjewel, huiseconoom Han de Jong. En daarmee is bijna 7:45 geworden. Gaan naar Erwin de Hart van de AWB. En die weet dat er een ongeluk gebeurd is met Breda. Erwin.
0: Ja, een ongeluk met meerdere auto's bij Breda. Op de A58 vanuit Tilburg sta je in de file. Bijna 20 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Knooppunt Galder. Veel vertraging, maar de weg is net weer vrijgegeven. Dus er is een toekomst in Breda. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat men ook in de file. Tussen Breda Noord en Knooppunt Ridderkerk. 35 minuten. De vertraging. Het heeft ook met de drukte of de werkzaamheden aan de N3, de brug daar bij Dordrecht naar Papendrecht te maken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 3 kilometer file door een nieuw ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging, al de linkerrijstrook is afgesloten. En dan een flitser A28 Amersfoort Zwolle, hectometerpaal 59,8.
3: BNR Nieuwsradio,
4: de ochtendspit.
28: Het is bijna 7:45. De hoogste NAVO-commandant, dus eigenlijk een soort militair leider van de NAVO, die komt vandaag met een overwinningsplan tegen Rusland. Het is een Amerikaan, generaal Alexis Grinkiewicz. Die presenteert dat plan vandaag later op een veiligheidstop in Polen. En ja, dit zou echt een krachtig antwoord moeten zijn op mogelijk dodelijke Russische sabotageacties tegen de NAVO gericht. We gaan het allemaal bespreken met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Mart, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
28: Ja, dit is toch wel opvallend, want deze meneer Grinkiewicz, die is normaal altijd ontzettend in de anonimiteit. Hè? Het is de politiek leider van de NAVO, Mark Rutte, die eigenlijk overal het woord overvoert. En nou treedt deze meneer naar buiten met een overwinningsplan. Wat maak jij daaruit op?
5: Nou, hij is de leider van de militaire tak van NAVO, en noemen ze dan de SACEUR. En hij moet ook wel een plan maken wat er al aan staat te komen, want de dreiging uit Rusland is reëel. Dus hij moet gewoon zorgen dat de landen van NAVO klaar zijn als er wat gebeurt om te reageren en de Russen te verslaan. Ja. Dus eigenlijk is dat zijn vak.
28: Ja, maar daar heeft hij dan een plan voor. Waarom presenteert hij dat plan? Komt hij ermee naar buiten? Daarmee maak je de vijand misschien ook wel iets te wijs, zou je kunnen denken.
5: Nou ja, hij is gewoon nieuw, dus dat moet wel. Laat jezelf even zien. En het tweede is dat we zien dat de oorlog in Oekraïne is aan het escaleren. Dat zien we gewoon op elk gebied. Dat zien we in de lucht, dat zien we aan het front zelf. Maar dat zien we ook in het gebied van informatieoorlog. Hè, het dreigen met kernwapens en de toenemende activiteit op hybride oorlog. Mm-hmm. Hybride oorlog is eigenlijk sabotage in het Westen zonder dat je weet wie het doet. Maar alles wijst wel naar Rusland. Ja. En als je dus ziet dat dat gebeurt, dat escaleert, dan zullen we wel moeten beantwoorden aan de vraag van ja, wat doen we daar dan tegen? Wat doen we in het geval de Russen gaan aanvallen of de activiteiten in zo'n oorlog gaan opvoeren? Mm-hmm. Ja, dan moet je wel tegen doen als NAVO.
28: Ja, en dan zeker dus in NAVO-verband, daar ligt een plan voor, een overwinningsplan, dat mocht het zover komen dat Rusland wellicht zelfs dodelijke acties tegen een NAVO-land onderneemt, dan zijn wij er klaar voor. Ja. Dat is dus de boodschap die hij wil gaan uitdragen. Ik al op de nieuwssite van Bloomberg dat zij de toespraak al hebben ingezien. En dat daarin zou staan dus dat de NAVO een Russische aanval snel wil afslaan met kunstmatige intelligentie, grote hoeveelheden drones, grondtroepen die ze kunnen inzetten om de Russische commandostructuur te vernietigen.
5: Ja, dat is op zich niet zo nieuw hoor. Nee. Er zijn al plannen bijvoorbeeld dat... Nee, dat het Nederlands leger naar het oosten gaat, naar de Baltische Staten, en zich daar, zoals het zo mooi heet, ter verdediging gaat inrichten. Dus die plannen zijn er al. Alleen, ze doen het natuurlijk nu om te laten zien dat, kijk Rusland, als je wat wil, wij zijn er klaar voor. En misschien wel des te belangrijker dat het nu gebeurt, omdat we zien de afgelopen dagen dat de deelname van de VS naar de uitspraken van Trump niet zo logisch is.
28: Nee.
5: En we weten niet of een artikel 5, een aanval op één is een aanval voor anderen. Blijft de Verenigde Staten wel meedoen?
28: Uh-huh.
5: Of trekt zich helemaal terug? Dus het is ook wel link wat er allemaal gebeurt. En dan is juist de uitspraak van de hoogste NAVO-militair, en gelukkig ook een Amerikaan,
28: uh-huh,
5: is wel goed. Dat hij zegt, nee, in principe komen wij gewoon, doen wij gewoon mee. En we zijn klaar om als wat gebeurt.
28: Ja, precies.
5: Maar er zit wel spanning op natuurlijk tussen wat hij zegt en wat Trump kan daden doet in het Witte Huis.
28: Ja, want ik lees wel dat hij goede banden heeft met het Witte Huis. Dus het zal de approval van Trump hebben, neem ik aan, wat hij daar gaat zeggen. Wat verwacht jij? Verwacht jij nog verrassingen?
5: Nou, ik verwacht dat in ieder geval zeggen dat Europa sterk moet worden, militair. En dat is onder alle omstandigheden natuurlijk waar.
28: Ja.
5: Of je wil een gelijkwaardige poot binnen NAVO zijn aan de VS, of je wil ook kunnen opereren zonder de VS. Mm-hmm. Als dat erin staat, is dat volkomen logisch. En dat is ook wel ontzettend belangrijk dat we daar een beetje vaart mee maken. Want als de VS niet komt, of er gaat wat tijd, of er gaat fout met de verkiezingen in de VS die eraan zouden komen, de midtermverkiezingen. Ja, dan moeten we maar eens kijken wat dat gebeurt voor Europa. Maar ik denk wel dat we ontzettend duidelijk moeten zijn naar onszelf toe. Mm-hmm. Wij moeten het ook kunnen regelen zonder de VS zelf. Zonder dat er veel troepen van de VS bij ons zijn. En ja. Europa aan de bak, zou ik zeggen.
28: Ja, oké, maar goed, daar zijn we natuurlijk al hard mee bezig. Die hybride aanvallen, hè, daar is natuurlijk ook discussie over. Een hybride aanval, het klinkt eigenlijk gewoon te lief. Want er is natuurlijk al een soort van oorlogsvoering vanuit Rusland tegen ja. Europa en NAVO-landen bezig. Heimelijk, maar soms ook gewoon heel duidelijk. Zoals zo'n drone met bommen aan boord bij Leipzig. De vraag is natuurlijk, wanneer gaat zo'n overwinningsplan in werking? Want je kan wel zeggen, het ligt klaar. Ja. Maar ondertussen worden er al zoveel aanvallen gedaan. Dus wanneer is het punt dat je daadwerkelijk zo'n overwinningsplan of een onderdeel daarvan in gaat zetten tegen de Russen?
5: Ja, dat is een hele goeie. Want je moet goed nadenken, wat wil Poetin eigenlijk met die aanvallen? Wat wil hij bereiken? En een van de dingen die hij wil, is dat het Westen gaat reageren. Militair en sterk.
28: Ja.
5: Want dan kan hij zeggen tegen zijn eigen volk, zie je wel,
28: ze willen
5: jullie lijden erg.
28: Ja.
5: Jullie economie is slecht en jullie zonen sterven op het slagveld. Maar het is nodig, want Rusland wordt aangevallen. Het bestaan van Rusland staat op het spel. Dus je moet heel voorzichtig zijn met kijken wat je doet. Wat kun je wel doen? Nou, zorgen dat je klaar bent voor de oorlog. Dat is het plan van die Amerikanen. Zeggen, kom maar, wij zijn militair klaar.
28: Ja.
5: Het tweede is, je kunt denken over sancties tegen de Russen. Nog veel meer economische sancties. Want daar doen ze echt pijn mee. En het derde is, voordat je wat doet, bijvoorbeeld een artikel 5 verklaart. Dat is, wij zijn in oorlog met z'n allen, met de Russen.
28: Mm-hmm.
5: Heel goed nadenken hoe je reageert. Soms is het beter om dit soort dingen even tot 10 te tellen. Kijk, wat is nou precies gebeurd?
28: Ja.
5: Wat is de schade die we hebben? En is dat het waard om Poetin zijn zin te geven en het narratief van Poetin, namelijk dat wij de agressoren zijn, om daar inhoud aan te geven. Dus het vereist ook wel enige emotionele en politieke terughoudendheid, hoor.
28: Ja. Goed, het wordt dus van deze commandant vanmiddag een afschrikkingsspeech, hè, als ik jou goed begrijp. Zo kunnen we het eigenlijk zien. Ja. Naar de Russen ook met name toe. Eigenlijk is dat heel krom op het moment dat Poetin net een dieseldeal sluit, hè, met Poetin.
5: Dat is juist zo eng, dat we niet weten wat de positie van de VS is de afgelopen dagen. Want je ziet als de midtermverkiezingen dichterbij komen, dat Trump lijkt te panikeren. En elk wel dat Poetin veel invloed heeft op Trump, maar Trump weinig invloed heeft op Poetin. En dat maakt ons allemaal een beetje ongerust.
28: We gaan volgen wat er vandaag gebeurt in Warschau. Dankjewel, Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.
4: Tech Update.
1: En dat brengt ons in de studio bij Rosanne Peters van de Tech-redactie. Rosanne, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Story op de websites en apps van de winkels van Albert Heijn, Ethos en Gallengel. Oftewel, Albert Heijn, Ethos en Gallengel. Ja. Wat is er aan de hand?
6: Ja, dat gaat daar niet helemaal goed, nee. Sinds gisteravond zijn die websites dus niet goed bereikbaar. Ze schrijven op de website in een verklaring dat ze te maken hebben met een IT-incident, aldus Albert Heijn. En om de IT-omgeving te beschermen hebben de bedrijven dus een aantal systemen uitgeschakeld.
28: Hackers.
6: Het zou kunnen betekenen dat het gaat om een hack bij Ahold Delhaize, want dat is waar deze bedrijven onder vallen. En dat op deze manier dus geprobeerd wordt om verdere schade te voorkomen. Maar ja, dat is op dit moment wel even gissen voor ons. Maar goed, voor deze winkels wel even een kleine chaos, want de supermarktketen kan, doordat er dus bepaalde systemen zijn uitgeschakeld, voorlopig geen online bestelde boodschappen bezorgen. De app opent wel van Albert Heijn, maar laat bijvoorbeeld geen pagina's. Ook in de winkels kan je wel wat problemen hebben, want die elektronische actieprijskaartjes die laten dus ook nog dingen van vorige week zien.
28: Wij gaan er ook last van hebben als we straks boodschappen gaan doen.
6: Als je straks boodschappen gaat doen.
1: Ja, als je bij de appie gaat wel, ja.
6: In die verklaring schrijven ze, wij onderzoeken het incident. We werken aan het herstellen van onze diensten. De bescherming van de gegevens van onze klanten, medewerkers en partners staan daarbij voorop. Dus je gaat wel inderdaad aan een bepaalde situatie denken. Maar wij zullen even moeten wachten tot Albert Heijn daar zelf mee gaat.
28: Al onze klantgegevens weer op straat.
6: Ja.
28: Als we bij de Albert
6: Heijn
28: dan
6: allemaal bestellen met de bonuskaart.
1: Okay. Tijd om een stapje terug te doen, zegt de topman van Microsoft, Satya Nadella, op X.
6: Ja, Bas, en dat is natuurlijk niet de eerste topman die dit zegt. Er moet namelijk standaard een noodrem worden ingebouwd om te zorgen voor meer controle bij het ontwikkelen van geavanceerde modellen, schrijft hij dus op X. Want dat er bij nieuwe geavanceerde AI-modellen gevaren komen kijken, dat weten we inmiddels. Hè, en dat we iets moeten doen met die bijbehorende risico's, dat weten we ook. En hij zegt, ja, dat is toch inmiddels wel duidelijk. En dus zegt hij dat bedrijven zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat betekent, ja, nieuwe modellen gecontroleerd testen in echt afgebakende systemen. Hè? Dus niet zo'n sandbox-omgeving zoals bij OpenAI, waar die modellen gewoon uit wisten te breken en vervolgens Hugging Face wisten te hacken. Dat is inmiddels een bekend voorbeeld. Want ja, als dat systeem niet is afgebakend, hè, dan kan je gewoon
28: uitbreken.
6: Niet, ja, precies. Je kan dan ook niet goed observeren. Die grenzen die worden niet goed getest. Nee. En je moet als ontwikkelaar altijd gewoon die acties kunnen blijven beheersen. En dat is natuurlijk best wel.
1: Rot als het niet lukt. Ja,
6: Inderdaad. Vervelend. Ja. En als het dan misgaat, dan logisch, moet je dus kunnen terugvallen op die noodrem waar hij het over heeft.
1: Ja, precies. Nou, dat hebben ze inderdaad allemaal, of niet? Die noodrem. Maar ja, oké. Okay. Dan denk je hartstikke terecht. Echt fijn dat ze het doen, maar gaat het ook wat helpen?
6: Precies, kijk, uiteindelijk moeten zij het wel zelf gaan doen, natuurlijk. Precies. En ook van Anthropic, Dario Amodei, de topman, die gaf al aan, dat ontwikkeltempo kan wel wat omlaag. Die kwam al met een plannetje om met de eerste stappen te komen, om te zeggen, derde partijen moeten ons goed gaan evalueren. Dan worden we ook een beetje aan de teugels gehouden. Daar waren Sam Altman van OpenAI, Elon Musk het ook wel mee eens. Maar als er dan
28: Trump
6: bijvoorbeeld
28: niet.
6: Nee, Trump is het er niet mee eens. Precies, maar goed, dat is wel fijn dat ze het met elkaar eens zijn. Maar Sam Altman zei vervolgens ook van we willen best wel tempo verlagen, maar wel als iedereen het natuurlijk ook doet.
1: Ja, precies.
6: Want anders is het wel een beetje spannend als jij als enige zegt.
1: Ja, wij gaan wel netjes zijn en de rest
6: precies,
1: niet.
6: Precies, wij gaan dat niet doen. Maar goed, het is, ik denk dan, fijn dat we het een keer met elkaar eens zijn.
1: Ja?
6: Maar het is wel even wachten tot concrete actie, inderdaad.
1: Precies.
6: En het helpt ook niet mee dat Trump natuurlijk zelf ook zegt van we gaan wel lekker niet doen.
1: Ja. Echt, dat helpt helemaal niet.
6: Nee.
1: Zelfs. Dankjewel. Rosanne Peters van BNR's Tech-redactie.
4: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, Trump belt heel trots. Joh, er is een energiewapenstilstand afgesloten tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl Zelensky zegt, de Russen hebben hier net een energiecentrale onder vuur genomen. Hoe dat in perspectief moet worden geplaatst, gaan we zo bespreken met Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
8: Van het Business Beat, het muziekstation van BNR. Daar hoor je dit. One, two, three. Geen zorgen, daar draaien we deze platen helemaal zonder geklets van een DJ. Ga naar bnr.nl/bb of in onze vernieuwde BNR-app. Your business, our beats.
10: Business beats. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
4: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
14: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
15: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel.
27: minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
27: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Nu in de BNR-app.
28: Albert Heijn kampt met een IT-incident. De app en de site zijn uit de lucht. De Houthis bestoken Saoedi-Arabië met raketten. En de grootste pinguïnkolonie raakt door voedseltekort haar titel kwijt. Dit en veel meer verhalen kan je allemaal lezen in de BNR-app.
1: Nou, dan gaan we naar Erwin de Hart van de ABB. En die ziet dat er veel ongelukken gebeuren deze maandagmorgen, Erwin. Dat klopt, hè?
0: Dat is waar. De laatste half uur valt het eigenlijk wel een beetje mee. Want en ook de A58 Tilburg-Breda, daar was flinke vertraging. Nog steeds wel redelijk wat vertraging. Dus de Tilburg-Centrum West en Ulfhout helemaal. Een half uur, 16 kilometer file. Maar de weg is ook daar weer vrij. En er komen niet echt veel ongelukken bij, gelukkig. Even afkloppen. Op de A27 Breda-Gorinchem, daar dagelijkse drukte tussen Geertruidenberg en Gorinchem, 11 kilometer file bij de brug, 20 minuten. En 303 Harderwijk-Barneveld heeft wel veel vertraging. Tussen de N798 en de A1 staat het helemaal stil over 6 kilometer. Dan een flitser, de A67 Eindhoven-Belgische grens, doet mee bij hectometerpaal 18,1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. Amerika en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen landgenoten voor de aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. Dit weekend kwamen 14 mensen om het leven. De laatste aanslag was gisteren. De raketten zijn afgeschoten door de Houthis in Jemen. Een raket op weg naar een militaire basis werd neergehaald. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
1: Ja, Trump meldt weer eens. Jongens, we hebben een energiewapenstilstand. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst eens even naar de beurs kijken. Want Japan is dicht. Dat hebben ze in de nationale feestdag. Sports Day. Ja, dan ga je niet handelen. Wat dacht je? De Hang Seng is onveranderd. En de Kospi staat bijna 3% lager. Terwijl in Bangkok, in Thailand, de Wereldbank en het IMF vandaag voor het eerst spreken over het jaarverslag. De roerige tijden voor de mondiale economie. Nou, wat denken we aan? Hoge energieprijzen, inflatie, kapitaalmarktrente en huiseconom Han de Jong legt uit wat het doel is van het overleg.
29: Eigenlijk moet je dat soort zien als een soort mondiaal economisch topoverleg. Er worden geen heel belangrijke besluiten genomen, maar de stand van de mondiale economie die wordt steviger doorgezaagd.
1: Ja, en dus over die energiewapenstilstand, waarover zo meer. Wat zien we op de oliemarkten gebeuren? Nou, daarvan denken mensen, god, dat is leuk. $103,93 voor een vat Brent crude op dit moment. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, maar is dat er nou inderdaad zo'n energiewapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland? Nou, Zelensky zegt, ik weet er niks van. En Poetin kennelijk ook niet, want bij ons worden gewoon energiecentrales onder vuur genomen. Zometeen Chris Koelijn. Onze Oekraïne-man vanuit Kiev.
17: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar
3: Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
20: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
21: Nee.
22: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
21: Nee, weet ik niet, sorry.
20: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
17: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
18: Yes!
23: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
24: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
25: Wow.
24: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
30: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
32: Download de BNR-app en blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, het is 7:05 op de helft van deze ochtendspits van maandag 12 oktober 2026. Naast me Nina van der Dungen.
6: Goedemorgen Bas.
1: Het is geen vrijdag, maar maandag.
6: Ja.
1: Fijn dat je er bent.
6: Vind ik ook.
1: Wat gaan we doen?
6: We gaan het zo meteen onder andere hebben over staatssecretaris Ilko Ehrenberg. Want die mag vandaag aan de bak in de Tweede Kamer. Hij moet toch een beetje de Tweede Kamer gaan overtuigen van zijn belastingplannen. Mogelijk even aanhoren wat er nog allemaal anders moet. En dan over een maand moet de knoop worden doorgehakt door de Kamer. Door alle partijen. Gaan wij deze begroting steunen of niet? Dus het wordt echt wel spannend vandaag. En we gaan het hebben over het grootste raadsel in vliegtuigland. Hè, als we het hebben over heel lang geleden, 1937. Wereldberoemde luchtvaartpionier Amelia Earhart. Jij weet er alles van.
1: Joris Belkert weet nog meer.
6: Ja, die weet nog meer, maar zij verdween. En haar wrak is nooit gevonden. Nee. En misschien, heel misschien, is het nu toch ontdekt. Heel interessant verhaal, horen we zo meteen.
1: We gaan eerst naar dit, want Rusland heeft toch weer een energiecentrale in Oekraïne gebombardeerd. Dat zegt althans Zelensky. Terwijl Trump eerder aankondigde, Rusland en Oekraïne hebben een deal gemaakt met elkaar om aanvallen op elkaars energieinfrastructuur voorlopig te stoppen. Hij gaf verder geen details over die afspraak, maar voor Zelensky was die aankondiging een verrassing. In een gesprek met de Amerikaanse nieuwszender ABC News herhaalde hij dit weekend klaar te zijn voor een staakt het vuren. Zelensky dus. En dat geldt dus ook voor de energieinfrastructuur.
33: We are ready to begin from any kind of steps of de-escalation. We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides. And if the Russians want us not to attack their diesel, their refineries, and etc., we are asking President Trump give them signal not attack energy infrastructure of Ukraine. It's fair deal.
1: Zei de Oekraïense president Zelensky in gesprek dus met ABC News. Maar ja, het lijkt er niet op dat Rusland zich aan zo'n deal houdt, zegt Oekraïne-correspondent Chris Goulijn.
34: Het gaat om een centrale in Kiev die gistermiddag is geraakt. Rond de tijd dat waarschijnlijk een afspraak zou zijn gemaakt. Of dat Trump dat bijna zou hebben geschreven, dat er een afspraak was. En ook later op de dag, enkele uren daarna, was er opnieuw een aanval op een centrale in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. Ja. Dus die aanvallen die gaan door, ook na die aankondiging. Zo lijkt het. Vannacht vlogen er opnieuw drones rond boven Oekraïne. Op dit moment ook vliegen er Russische drones rond boven Oekraïne. Het is onduidelijk waar ze naartoe gaan. Maar de aanvallen gaan dus door.
1: Ja, en dus de woorden van Trump zijn niets en nul waard. Maar Even naar vanuit Moskou, geen reactie op de mededeling van Trump. En dat alles volgt allemaal op die deal die we afgelopen weekend gesloten zouden zien, afgelopen vrijdag, tussen Trump en Poetin over de levering van Russische diesel.
34: Ja.
1: Hoe kijkt Oekraïne ernaar?
34: Oekraïne voelt zich in de maling genomen.
1: Ja, dat begrijp ik.
34: Het lijkt erop dat Trump in de aanloop naar die midterms gewoon wil dat de brandstofprijs daalt. En daarom heeft hij maar een deal met Rusland gesloten, snel ineens, om diesel te importeren. Maar die Russische olieindustrie die is natuurlijk het afgelopen jaar heel hard geraakt door Oekraïnse drones. Dus Rusland kan niet zoveel exporteren, niet zomaar ineens. Dus nu zegt Trump tegen Oekraïne, weet je wat, jullie moeten maar stoppen met je strategie om Rusland onder druk te zetten, want wij hebben die brandstof nodig. De Oekraïners zijn natuurlijk bloedheet. Die zijn hartstikke boos, want zij zien die aanvallen op de Russische economie als de sleutel naar vrede. Want zij zeggen, Rusland gaat alleen stoppen met vechten als die oorlog voor de Russen onbetaalbaar wordt. En dat is nu niet meer echt vol te houden, omdat de Amerikanen dus de druk op Oekraïne verhogen.
1: Ja, men meldde de Financial Times gisteren ook dat die, in het kader van die druk verhogen, dat de Amerikanen ook wapenleveranties aan Oekraïne dreigen blokkeren om zo te zorgen dat de Oekraïners stoppen met aanvallen van de Russische energieinfrastructuur. Is dat een geloofwaardig verhaal of is dat een beetje een broodje aap?
34: Ja, het zou kunnen. Kijk, het gaat om het Pearl-programma. Dat is het programma waaronder Oekraïne en bondgenoten van Oekraïne Patriot-raketten aanschaffen. Dus voor de luchtverdediging van Oekraïne. En dat zou best wel pijnlijk zijn voor Oekraïne als dat stop wordt gezegd. Maar ja, aan de andere kant, kijk, hier verdient Amerika geld aan. De Amerikanen geven hier zelf geen geld aan uit. Het is puur een programma waardoor bondgenoten van Oekraïne makkelijker wapens kunnen kopen van Amerika. Dus om dat nou te stoppen, ik vraag het me af. Wat wel nog ook speelt, is een mogelijke stop op het delen van inlichtingen. En die inlichtingen die kan Oekraïne vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld burgers te waarschuwen over aanvallen, maar ook om zelf aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. Die inlichtingen die kunnen misschien wel worden stopgezet.
1: Tje. Daarnaast zei Trump dit weekend maar weer dat Oekraïne gewoon een nieuwe president nodig heeft. Alleen Zelensky zegt, daar gaat Trump niet over, maar het Oekraïnse volk.
33: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team. Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people.
1: Ja, dus zeg nou even tegen Poetin 2 maanden niks doen. En daarna gaan wij kijken hoe we verkiezingen gaan insteken. Dat zei hij tegenover ABC News, Zelensky. Hoe wordt erop gereageerd in Oekraïne?
34: Ja, weet je, in Oekraïne pikken ze het gewoon niet dat iemand anders hun gaat vertellen wat ze wel of niet moeten doen. De Oekraïners willen best wel verkiezingen houden, maar alleen als dat echt veilig kan en eigenlijk alleen als er vrede is, of in ieder geval een soort van langdurig staakt het vuren. Let wel, dit is een volk dat vecht voor zijn onafhankelijkheid, het recht om te besluiten wat er in het land gebeurt, of het nou Poetin is of Trump. De Oekraïners hebben gewoon geen enkele boodschap aan wat de leider van een ander land wil. En dat is een beetje hoe er wordt gereageerd op Trump. En de mensen staan best wel achter wat Zelensky hier zegt. Namelijk, prima, als het echt rustig is een aantal maanden, dan kunnen we best proberen om verkiezingen op te zetten. Dan nog zijn er heel veel vragen over de legitimiteit, want 20% van Oekraïne wordt bezet door Rusland, dus wat doe je daar met verkiezingen? En hoe laat je al die soldaten en de vluchtelingen in het buitenland stemmen? Maar goed, als je een paar maanden de tijd hebt, dan kan je misschien iets opzetten.
1: Ja. Toch, in Oekraïne, nemen die überhaupt meneer Trump nog serieus als onderhandelingspartner en zijn vriendjes Kushner en Witkoff?
34: Ja, dat is natuurlijk al langer de vraag. Maar afgelopen weekend is wel het gevoel dat Trump echt zijn eigen glazen heeft ingegooid als partner in het onderhandelingsproces. Want het punt was juist dat Amerika kon helpen om iedereen aan tafel te krijgen om te praten over vrede. En als iemand dan het vredesproces in de weg staat, dan kunnen de Amerikanen druk uitoefenen op die partij. Maar wat we nu zien is dat Oekraïne best wel wil praten over een staakt het vuren. Nou, wat Zelensky net zei in die clip. En in de afgelopen week had Oekraïne ook een delegatie in de VS om te praten. Maar Moskou, die lijken geen zin te hebben om de oorlog te stoppen. En wat doet Washington?
1: Sluit een deal
34: met Moskou. Dus het is allemaal niet erg geloofwaardig.
1: Zei Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
31: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Gaan we naar de andere oorlog, Nina?
28: Ja, die in het Midden-Oosten, want die lijkt wel verder te escaleren nu er dit weekend 2 zware aanvallen op de internationale luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn gepleegd. En die aanslagen werden gepleegd door de Houthis. Ook meldt Saoedi-Arabië vanochtend nog een raket te hebben neergehaald. Die was vermoedelijk op weg naar een belangrijke militaire basis in de stad Khamis Mushaid. Nou, zaterdag zagen we de dodelijkste aanval. Een raket van de Houthis sloeg toen in op de passengers terminal in Riyadh dus. Daar kwamen 13 mensen bij om. Er zijn ook zeker 300 gewonden, van wie ook nog een aantal zwaar gewonden. Gisteren dan een nieuwe raketaanval op diezelfde luchthaven. Daarbij kwam 1 persoon om. En de Houthis hebben alle luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om niet op Saoedi-Arabië te vliegen, omdat er dus meer doelen nu op het oog zijn. Er werd gisteren ook nog een aanval uitgevoerd op een luchthaven in Dammam. KLM heeft de vluchten naar Riyadh in elk geval stilgelegd. Lufthansa bijvoorbeeld ook, meerdere airlines wereldwijd. En ook de VS en het Verenigd Koninkrijk raden hun burgers af om nog naar Saoedi-Arabië te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. De aanvallen op Riyadh zijn de dodelijkste tot nu toe in de Golfstaat sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Amerika en Israël. De Houthis, die worden gesteund door Iran, weten we natuurlijk. Ze hebben de afgelopen maand heel veel grond in Jemen veroverd. En ze zijn daarbij een grote bedreiging voor het scheepvaartverkeer door de zeestraat Bab el-Mandeb. En die straat, die is voor de Saoedi's dan weer heel erg belangrijk vanwege de olie-export, omdat de straat van Hormuz natuurlijk al maandenlang geblokkeerd is. De Saoedi's die steunen de jemenitische regering in de strijd tegen de Houthis. En ja, dat is dus vermoedelijk de reden voor de raketaanvallen vanuit de Houthis op de Saoedi-Arabië.
1: Ja, en om 8:30 spreken we daar straks over met Bernard Hammelburg. Maar we gaan eerst naar Erwin de Hart, want die is van de ANWB en die ziet ook dat de meeste vertraging op de weg in het zuiden van het land staat. Maar hoe is deze ochtendspits? Is het een gemiddelde of een bovengemiddelde?
2: Ja, het is iets minder dan gemiddeld voor de meeste schrijvers. 88 files, 460 kilometer, 743 minuten vertraging. En dat is iets minder dan gebruikelijk. Dus dat is een pluim voor iedereen. Ook al rijd je op de A58 Tilburg richting Breda, want daar sta je in een file van 13 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Een 30 minuten vertraging nog door een ongeluk. De weg is alweer 30 minuten vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het ook keidruk, zoals ze daar zeggen. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk. 25 kilometer file, 40 minuten vertraging. Op de N303 Harderwijk Barneveld bij de A1. 6 kilometer stilstaand verkeer. En een flitser op de A13 Den Haag Rotterdam bij hectometerpaal 6,8.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij een oorlog zijn.
7: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
8: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
28: Staatssecretaris Ilko Ehrenberg van Financiën die moet flink aan de bak vandaag, want de Tweede Kamer debatteert de hele dag met hem over de fiscale plannen van het minderheidskabinet. Toch een behoorlijk aantal heikele puntjes wat daar nog in zitten, maar, zegt Ehrenberg, ik heb er wel zin in.
10: En eigenlijk wordt maandag het eerste moment dat ik ook in de hele breedte van het hele belastingplan, want er zit heel veel in, ga horen wat de Kamer daarvan vindt. Dus ja, als je vraagt hoe kijk je er naar, nou, kijk er eigenlijk vooral naar uit.
28: Nou, dat zei hij tegen politiek verslaggever Michiel Jurjens afgelopen vrijdag. En ook Michiel zegt van, nou, dat kan wel eens een spannend debat worden.
11: Op dit moment is het zo dat de oppositie, zowel links als rechts, dit belastingplan nog niet wil steunen. Het is vandaag 12 oktober. Over precies een maand, op 12 november, dan stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Als er dan geen meerderheid voor is en als dat belastingplan het niet haalt, dan kan dit kabinet zijn plannen niet uitvoeren. En dan kun je je serieus afvragen of dit kabinet nog bestaansrecht heeft. Maar goed, de komende weken vinden er meerdere van dit soort debatten plaats. Vandaag is dan de eerste. Dus vandaag zal niet beslissend zijn, maar het is wel het eerste debat, het eerste wetgevingsoverleg officieel in een proces dat heel spannend gaat worden.
1: Zeker. Nou, dan dag 1. Je zei het al net. Wat is het plan van Ilko Ehrenberg om de komende maanden toch die steun zowel van links als rechts binnen te hengelen?
11: Ja, dat vroeg ik hem afgelopen vrijdag vlak na de ministerraad.
10: Nou, ik heb deze week heel veel gesprekken ook met fracties in de Tweede Kamer gevoerd om ook te horen waar zitten hun zorgen. Daar ga ik maandag ook heel goed naar luisteren. Ja, en daarna wordt het ook gewoon weer werken zoals een minderheidskabinet werkt, op zoek naar steun. Maar daar heb je natuurlijk eerst ook even maandag voor nodig om te horen waar de precieze vragen en zorgen liggen. Dus daar kijk ik naar uit.
11: Ja, dus hij is zowel voor als achter de schermen druk bezig. Ja. Nou is het natuurlijk belangrijk dat die verhoudingen, ook op het persoonlijke vlak met de oppositiepartijen, dat die goed zijn. Dat is belangrijk om samen uiteindelijk ergens te kunnen komen. Maar goed, de voorwaarden van die oppositiepartijen, die had ik hem ook wel kunnen vertellen. Die zijn al weken, zo niet maanden bekend. Ja. Zowel links, midden als rechts hoor je dat de lasten voor werkenden te veel omhoog gaan. Nou, wat ga je er dan aan doen? Daar wordt verschillend over gedacht. Pro en Volt op links zeggen dan haal dat bij grote vermogens en grote bedrijven. Een partij als JA21 zegt bezuinig bij de overheid zelf. En ja, als je daar dan een beetje op doorvraagt bij Ehrenberg, dan zegt hij nou, inderdaad, complimenten voor hoe consistent al die partijen zijn. Maar goed, hij moet er wel wat mee. De oppositie overigens waardeert het wel dat deze gesprekken gevoerd worden. We hebben in augustus ook een tijd gehad richting de Prinsjesdagplannen en de miljoenennota, dat er ineens helemaal niks meer vanuit het kabinet gehoord werd, omdat die zelf intern met elkaar overhoop lagen. Dus fijn dat er gepraat wordt. Maar goed, als ik die oppositiepartijen spreek, dan zeggen die ook, ja, we schieten hier niet heel veel mee op met dit koffiedrinken met Ehrenberg. Dus de komende weken, er zal iemand moeten bewegen. En dat gaan we zien, hoe dat gebeurt.
1: Ook in het volgende dossier, dat is een soort glimmend zwaard van Damocles van een paar honderd kilo, wat aan een kettingje boven over het kabinet bungelt, namelijk de box 3 soap. Het kabinet wil naar vermogenswinstbelasting. De rekening mag niet bij de kleine spaarder komen te liggen. We kennen alle voorwaarden, maar nu nog even dekking zoeken. Letterlijk.
6: Bijna 8 miljard, hè?
1: Hoe gaat hij dat doen?
11: Ja, het zwaard van Damocles van miljarden. Nou, Ilko Ehrenberg die noemt het zijn huiswerk waar hij mee bezig is. Begin deze maand was het verhaal dan nog dat het doel van het kabinet was om voor vandaag, voor dit eerste debat over het belastingplan, met een nieuw voorstel te komen. Nou, dat is niet gelukt. En ik vroeg Ehrenberg waarom dat niet gelukt is.
0: We zijn gewoon echt volop bezig nog met het huiswerk. Omdat de Kamer natuurlijk ook een heel aantal moties heeft aangenomen die we ook heel serieus nemen. Dus die willen we ook heel zorgvuldig wegen en kijken hoe we dat een plekje kunnen geven in het huiswerk. Ja, het is zoals heel veel andere processen. Het is af als het af is.
3: Een van die moties, u noemt het net zelf ook, daar is een Kamermeerderheid voor om te kijken naar de papieren schenkingen. Is dat onderdeel van uw huiswerk, dat u daar dus naar kijkt?
0: Nou, ik heb ook in het Kamerdebat gezegd dat alle moties die het kabinet opriepen om het een of het ander te overwegen voor box 3, dat we al die moties serieus nemen. En dat is wat we nu aan het doen zijn.
11: Ja, en ook hier ligt weer onder dat de coalitie zelf verdeeld is over waar die rekening dan zou moeten komen te liggen. Want alle oplossingen die je bedenkt, ja, in de tabellen kun je er uiteindelijk wel uitkomen, maar het ligt politiek allemaal heel gevoelig. Bijvoorbeeld dat heffingsvrije rendement.
1: Ja.
11: Maar ook bepaalde voordelen in box 2, om daar tijdelijk meer belastinggeld op te halen door de tarieven aantrekkelijker te maken. Maar ook erf- en schenkbelasting, allemaal politiek heel gevoelig. En dat maakt het huiswerk voor Ehrenberg weer heel ingewikkeld.
1: Ja, en wat dat betreft voor het hele kabinet, want het had gepuzzeld op het vorige dekkingsvoorstel. Dat verdween binnen 2 dagen de prullenbak in. Hoe denkt het kabinet te kunnen voorkomen dat het straks weer fout gaat? En wat je zegt dan terecht is, ja, dan ontvalt eigenlijk gewoon de hele kracht aan een kabinet.
11: Ja, dat is een groot risico. Ja. En ook dat dit huiswerk misschien weer op niks uitdraait. Precies. Daarmee ook iets voor de minister-president, voor Rob Jetten. Dus ook daar vroeg ik Jetten naar vrijdag.
9: Er gaat eigenlijk geen dag voorbij waarin de minister en de staatssecretaris niet met de Kamer kunnen wisselen hoe box 3 de eindstrip kan halen. Ja.
11: Ziet u voor zichzelf nog een rol om daar betrokken bij te blijven, te voorkomen dat er in zo'n hyperfocus toch een voorstel ontstaat dat de Kamer dan niet trekt uiteindelijk?
9: Ja, ik sluit niet uit dat ik samen met de minister van Financiën ook in de komende weken weer nieuwe gesprekken samenvoer met een aantal oppositiefracties. Maar op dit moment zijn de minister en staatssecretaris goed op woord voor dus niveau die gesprekken aan het aflopen.
11: Ja, veel nodig dus nog voor een gesteund belastingplan dat het door het parlement kan halen. Eerst maar eens vandaag.
1: Ja, dat is een heel waar woord. Michiel Jurjens, dankjewel, politiek verslaggever.
28: In de Stille Zuidzee wordt vandaag een nieuwe poging ondernomen om het wrak te vinden van een wereldberoemde luchtvaartpionier, mevrouw Amelia Earhart. Zij vertrok in 1937 vanuit Miami voor een vlucht rondom de wereld. Maar het laatste deel van die tocht, de oversteek van de Stille Oceaan, ja, die heeft ze nooit kunnen voltooien. Na haar vertrek uit Papua-Nieuw-Guinea is nooit meer iets van haar vernomen.
1: Ja, en haar navigator Noonan.
28: Ja, want ze was niet alleen, inderdaad. Ze waren met tweeën. En het maffe is dus dat ook het wrak nooit is teruggevonden. Daar is wel echt naar gezocht. Maar er is nu misschien toch hoop. Er is namelijk iets op luchtfoto's ontdekt wat lijkt op een wrak. Het zou van haar kunnen zijn. En Joris Melkert spraken wij erover, luchtvaartkenner verbonden aan de TU Delft. Hij zegt Amelia Earhart, en jij weet het ook Bas, want jij bent ook een kenner. Zij was echt een grootheid in de luchtvaart.
12: Als vrouw was ze een enorme grote luchtvaartpionier. Ja, ze ademde gewoon luchtvaart. Ze had als eerste vrouw bijvoorbeeld de vlucht van Charles Lindbergh non-stop over de Atlantische Oceaan in begin jaren 30 overgedaan. Ze was als eerste vrouwelijke passagier de Atlantische Oceaan overgestoken. Ze, echt alles deed ze.
1: Ja, en ze ging nu, in 37 was ze voor een reis op de wereld. De laatste leg eigenlijk op weg naar Amerika, naar het thuisfront. Daar is fout gegaan. Wat weten we wel van dat stukje van die vlucht?
12: Nou ja, we weten dat ze vertrokken is vanaf Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea. We weten ook dat er regelmatig contact geweest is.
13: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat?

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: En ja, vanaf 1938 zou dat in ieder geval op luchtfoto's te zien moeten zijn geweest. En het zou qua afmetingen kunnen kloppen. Maar je hoort al wat ik gebruik, een heleboel zou en zou kunnen. Ja. En zo.
2: En nu gaan ze dus echt kijken. Ze gaan, het is een piepklein eilandje, Nikumaroro heet het, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, het vroeger heette het ook wel Gardiner Island. Oh. Maar de officiële naam Nikumaroro.
2: Ja.
1: Het is een atol in de Stille Zuidzee. Het is een paar kilometer groot. Het is eigenlijk een... helemaal niks. Er is wel wat bewoning geweest in het verleden. Er zijn in 1940 ook wat botten gevonden die bij nader analyse van een vrouw zouden kunnen zijn geweest van dezelfde lengte als Amelia Earhart. Mm. Dus het verhaal is nu... Ja, misschien is het daar wel geland en heeft ze daar als een soort Robinson Crusoe met haar navigator geprobeerd te overleven. Mm. Uiteindelijk is ze toch gestorven.
3: Oh, wow.
1: En dat... dat wrak lag dan voor de kust. Is dus lang verdwenen, want door eerdere bewoning is het niet gezien. Maar door een storm zou het misschien boven water zijn komen drijven een beetje.
2: Ja,
1: en is het zichtbaar geworden.
2: Goh, stel dat het gevonden wordt, wat dan? Mysterie opgelost.
1: Dit is natuurlijk het grootste mysterie uit de luchtvaartgeschiedenis. Dan heb je wel iets in handen wat vergelijkbaar is met het vinden van de Titanic.
2: Ja,
1: je zoekt het al bijna 90 jaar na.
2: Ja. Nou, het is, we gaan het zien. Wanneer weten we wat?
1: Nou ja, ze zouden het allemaal live gaan broadcasten. Het wordt onder andere ondersteund door de Universiteit van Purdue, waar ze zelf ook nog gedoseerd heeft. Mm-hmm. Dus die zullen daar wel een show van maken. En daar komt dan natuurlijk een documentaire van.
3: Maar
1: heel waarschijnlijk is het niet, hoor, denk ik.
2: Nee, dat wil ik vragen aan je, want jij bent echt een kenner. Wat denk je, 650 kilometer bezuiden, de plek waar ze Howland Island zou landen, dat is toch echt een rot in het weg voor een vliegtuig van die tijd?
1: Ja, en wetende ook dat ze van west naar oost vlogen. En dit is dan echt puur zuid ten opzichte van het eiland.
2: Ja, daarom.
1: Aan de andere kant, er zijn wel wat noodoproepen geweest in die tijd. Mm. En als je daar maar een cross-referentie maakt, dan zou dat kunnen wijzen naar een plek die daar in de buurt ligt. Dus er zijn wat meer aanwijzingen. Het verhaal gaat ook van, ze kon dat Howlett niet vinden. Had nog een beetje brandstof. Mm. Is toen naar het zuiden afgebogen, omdat ze wist dat daar een aantal eilanden zouden liggen. Ja. Waar ze hoopte er dan eentje te vinden. Mm. Dus ja, er zijn wat verhalen die zeggen, het zou misschien kunnen.
2: Maar jij bent sceptisch.
1: Ja, eerst zien dan geloven. Er wordt al 90 jaar gezocht. En dat deel van de wereld is natuurlijk heel erg verlaten. Hè? En ook heel erg onherbergzaam.
2: Mooi. Joris Melkert zei dat luchtvaartkenner verbonden aan de TU Delft. Hij heeft een hartoog. Ik heb hoop.
3: Ja,
2: dat zoiets.
3: Ja, zou echt geweldig zijn.
2: Nou, Saudi-Arabië zegt opnieuw een Houthi-raket te hebben neergehaald vannacht. En zowel de Amerikanen als het VK waarschuwen landgenoten voor aanvallen op vliegvelden in Saudi-Arabië. Waar kan dat conflict toe leiden? Gaan we zo bespreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
1: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
1: Obli. Meer rust, meer rendement.
3: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
1: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
4: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
13: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
12: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. Het is wat minder druk aan het worden op dit moment. 85 files nog. De vertraging is het grootst op de weg in Noord-Brabant. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam is even de tunnel dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. 15 kilometer file meteen al. En heel erg stilstaand verkeer vanaf Gorinchem. Daar is dus de meeste vertraging op dit moment. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. 20 minuten vertraging. 9 kilometer file. En 303 Harderwijk-Barneveld. Werkzaamheden, maar nog meer dingen aan de hand bij de A1. Het staat stil over 6 kilometer. En dan de flitsers, de A7 Den Hoeverhoorn bij hectometerpaal 42,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn 2 doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en 2 mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. Amerika en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen landgenoten voor de aanvallen op vliegvelden in Saoedi-Arabië. Dit weekend kwamen 14 mensen om het leven. De laatste aanslag was gisteren. De raketten zijn afgeschoten door de Houthis in Jemen. Een raket op weg naar een militaire basis werd neergehaald. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
17: Saoedi-Arabië heeft vannacht, zegt ze, een Houthi-raket neergehaald. Die was afgevuurd op een militaire basis. Nadat er 2 keer aanslagen werden gepleegd op het vliegveld in Riyadh. Nou, nu zeggen Amerikanen en de Engelsen tegen hun landgenoten: jongens, pas op voor Saoedi-Arabië als je daar naartoe moet, want er worden aanvallen gepleegd op vliegvelden. Waar kan dit nu toe leiden? Een escalatie weer in het conflict in het Midden-Oosten zometeen. Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
14: Heb je grote plannen?
18: Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
19: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
20: Nee.
21: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
20: Nee, weet ik niet, sorry.
19: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
18: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
22: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
23: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
22: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
17: Goedemorgen, bijna 6:30. Het is maandag 12 oktober 2026, buiten schijnt de zon. Het is wel koud buiten, naast me zit Nina van der Dungen.
24: Goedemorgen.
17: En dat geeft warmte, dat is fijn. Wat gaan we doen?
24: We gaan het zo meteen natuurlijk even vooruitblikken op de opening van de beurs om 9 uur. En we hebben Nout Broekhoff live vanuit Parijs. Mm-hmm. Die mag iets doen wat jij ook leuk had gevonden, maar ja. Jij zit toch hier. Hij gaat naar de autosalon en hij gaat vertellen wat er allemaal voor leuk staat en komt. En natuurlijk nog ander autonieuws.
17: Ja, maar er zijn ook hele mooie nieuwe dingen. De nieuwe De Chevaux.
24: Ja.
17: Een studiemodel van Alfa Romeo. Ja, echt, er is genoeg bij rond Stellantis, wat natuurlijk gewoon ook een deels Frans bedrijf is, te doen. Dus nou, daarover straks. Heel mooi. Eerst gaan we naar dit, want bij aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië zijn afgelopen weekend meerdere slachtoffers gevallen. Afgelopen nacht was het weer raak. Toen vielen er slechts 11 gewonden en 1 dode. Maar afgelopen zaterdag 13 mensen om het leven gekomen, 300 gewond nadat er door Houthis uit Jemen een raket werd afgevuurd op een passenger terminal van de luchthaven van Riyadh. En die aanvallen zijn het gevolg van een, zoals we weten, veel langer lopend conflict. Correspondent Tara Kenkhuis.
25: De Houthi-rebellen doen dit eigenlijk om twee redenen. Eerst natuurlijk hebben zij een interne oorlog tegen de internationaal erkende regering van Jemen. Wordt gesteund door Saoedi-Arabië. En daarbovenop zijn ze natuurlijk ook tegen de Saoedische blokkade van Jemen. Die heeft Saoedi-Arabië sinds 2014-2015 ingesteld. Dus de Houthis hebben geen toegang, en ook een groot deel van de Jemenitische bevolking hebben geen toegang tot zee, lucht en alle landgrenzen met Saoedi-Arabië. En hebben daarom een ernstig tekort aan van alles, van levensmiddelen tot medicijnen en dergelijke.
17: Ja, dit heeft dus gewoon te maken met een burgeroorlog die de Houthis en de Jemenitische regering in Sanaa voeren met elkaar al jaren. Maar waarvan Saoedi-Arabië nu gezegd heeft, nu moet het maar eens afgelopen zijn. En de Jemenitische regering steunt die op zijn beurt weer Houthi-rebellen aan het aanvallen is. Nou, dan krijg je dus dit. Bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
17: Die hevigheid die is ontstaan nadat de Saoedi's inderdaad de Jemenitische regering probeerde te steunen, hè?
26: Ja, maar je kunt zeggen, even aansluitend op wat Tara net zegt, die oorlog duurt al 11 jaar tussen de Saoedi's en de Houthis. En op zichzelf is het verwonderlijk dat Saoedi-Arabië dat door de Amerikanen jarenlang is volgestopt met de meest geavanceerde wapens. Niet in staat is om die Houthis uit te schakelen. Dat is gewoon. Het is een raadsel waarom dat niet lukt. Het antwoord van de meeste deskundigen is, omdat het klinkt een beetje onaardig, maar het is wel waar, de Saoedi's niet de allerbeste soldaten ter wereld zijn. Dus dat speelt een rol. Die Houthis daarentegen zijn zeer goed in wat ze doen. Hebben de volle steun van Iran. Het is eigenlijk een proxy van Iran, zeggen ze ook altijd. Ja. En dat speelt in deze kwestie ook. Dus om helemaal bij het einde van het verhaal te beginnen, er zijn heel veel mensen van de internationale denktanks die zeggen, zolang er geen einde komt aan het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten, blijf je dit soort dingen houden. Dat is eigenlijk de kern. Ja. Dus er is geen uitzicht op dit moment. En dus terug naar wat er nu gebeurt. De Houthis hebben in elk geval de doorgang door de Dode Zee stopgelegd. Ja. Ze hadden eerst al daar bij de straat van Bab el-Mandeb een paar eilandjes veroverd. Dat ligt helemaal aan het zuiden van die Rode Zee. Het is een smalle doorgang. Die hebben zij in handen. Wat ze nu doen met deze aanvallen is een uitdaging van de Saoedi's. Moet je notabene, Saoedi-Arabië had nu net voor deze dagen een heel grote internationale conferentie belegd over het omschakelen van de Saoedische samenleving naar eentje die minder afhankelijk is van olie. Ja. En allemaal miljardairs die weet ik veel waar vandaan allemaal daar naartoe zouden vliegen. Nou, dat moet misschien gebeuren. Ja. Maar in elk geval, ze willen dus Saoedi-Arabië het heel moeilijk maken, wat heel begrijpelijk is. Maar het grootste probleem is, wat doet Amerika hiermee? Vorig jaar heeft Trump al een enorme aanval uitgeoefend op die Houthis. Heeft een onvoorstelbare hoeveelheid wapens daarvoor gebruikt ter waarde van minstens $1 miljard in hele korte tijd. Heeft niet geholpen. Dus ook de Amerikanen kunnen niet zo makkelijk met deze mensen afrekenen. Op dit moment verlenen de Amerikanen wel steun aan Saoedi-Arabië, maar voornamelijk in de vorm van bijvoorbeeld het bijtanken van vliegtuigen.
0: Ja.
26: En informatiestromen, hè, satellietbeelden, dat soort dingen. Maar in Washington gaat nu de discussie. Moet Amerika harder optreden? Met andere woorden, moet Amerika gaan meebombarderen?
0: Ja.
26: Dat zou naar mijn idee suïcidaal zijn voor Trump in electoraal opzicht. Aan de andere kant, ze hebben ook het gevoel dat ze niet zo heel veel keus hebben.
0: Nee.
26: Want ja, de beide belangrijke zeestraten voor de olietoevoer, die zijn gewoon afgesloten. En Saoedi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van Amerika, wordt langzaam ook in mootjes gehakt in deze affaire.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, de Iraniërs hebben wat dat betreft een buitengewoon goed strategisch inzicht en het zijn goede schakers. Want ze gebruiken hun proxies op het moment dat het belangrijk is voor de tegenpartij om de verkiezingen te winnen. Want als je dit dus uitlokt, dan lok je een reactie uit. En die reactie is slecht voor de vent die de beslissing moet nemen. Dat is gewoon het verhaal, toch?
26: Dit is
0: exact om de midterms te frustreren. Ja.
26: Ja, en je kunt ook zeggen, in dat conflict, dat zeg ik steeds, tussen de Verenigde Staten en Iran, is Iran tot nu toe aan alle kanten de winnaar.
0: Ja.
26: Het is gewoon zo. En Amerika heeft een beetje het nakijken. Kijk naar die hele dieseltoestand en zo. Dat is krankzinnig natuurlijk wat zich daar allemaal afspeelt. Ja. Op die wereldmarkt. De fratsen die Trump moet bedenken om te kijken of misschien de prijs een beetje omlaag gaat, zodat het bij die tussentijdse verkiezingen nog een beetje meevalt. Ja. Allemaal, het zijn allemaal illusies. Het gaat helemaal niet gebeuren. Maar oké. Okay. En dit is er ook weer zo één. Maar voor mij is de grote vraag, de komende 24 uur, gaat Amerika ingrijpen, meedoen, op welke manier dan ook?
0: Ja.
26: Of houden ze het bij wat kleine strategische hulp?
0: Ja, kan het zo zijn dat de Saoedi's inderdaad nu denken van wacht even, nu is het klaar geweest. Nu gaan wij eens even al het wapenmaterieel dat we hebben, dat laten we los op de Houthis, gesteund door de Jemenitische regering, of wat er van over is?
26: Nou, dat zou op zichzelf kunnen, maar waarom hebben ze dat dan niet 11 jaar geleden al gedaan?
0: Ja, dat
26: is lang hoor, voor een conflict.
0: Nou.
26: Ja. En we besteden er niet elke dag aandacht aan, maar het is echt een oorlog die al die tijd woedt. Ja. Af en toe is er een soort wapenstilstand en is het even stil en rustig. Maar die Jemenitische regering, die dus wordt gesteund door de Saoedi's, die kan gewoon niks.
1: Nee.
26: Je moet ook een beetje de achtergronden zien hoor. Het is het armste land ter wereld, hè? Dus het is ook niet zo dat die officiële regering de hersens er goed bij kan houden. Die hebben zo verschrikkelijk veel andere zorgen aan hun hoofd. En de Houthis niet. De Houthis die trekken ze er weinig van aan. Hè. Dat is voornamelijk een zeer goed georganiseerd guerrillaleger.
1: Ja,
26: en nogmaals, van guerrilla's kun je niet winnen.
1: Nou, want die worden dus wel steeds sterker. Want als ik dan kijk naar Saoedi-Arabië, sterk leger, rijk land. Allemaal Amerikaanse luchtafweer. En er komt dus toch gewoon meerdere keren een raket. En dan één keer keihard binnen op zo'n passengers terminal met doden en gewonden.
26: Ja,
1: tot gevolg.
26: Dat heb je helemaal gelijk, Nina. Maar dat is natuurlijk ook een beetje, er worden heel veel raketten afgesloten, geschoten, dat toevallig één er doorheen komt.
1: Dat
26: kan altijd gebeuren.
1: Ja.
26: En waar het om ging is het doel. Dat dat ding gewoon midden op een burgervliegveld terechtkwam, dat is het grote verhaal. Ja. Als hij 5 kilometer verder in een veldje terecht was gekomen, hadden we er niet eens over gesproken. Maar het toont aan, inderdaad, de zwakte van de Saoedi's. Ze zijn niet in staat geweest om dat ding uit de lucht te schieten. Ze hebben daar, net als de meeste andere landen, de antiraketwapens voor. Dat is niet gelukt. Maar het is tegelijkertijd, en daar heb je ook een punt, Nina, het is bij mijn weten de grote slag in de hele golfregio in misschien wel 10 jaar of zo. Oh, dat dit is gebeurd. Dus echt een enorme, hele grote klap. Met 1 raket. Dus ze kunnen wel wat.
24: Ja,
0: duidelijk. Heel eng, dankjewel. De buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. 8:15, we gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, hoe staat het erbij?
2: Nou, het staat er goed bij. In die zin dat het aantal files afneemt. Er staat nu wel een file op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Knoopend Gorinchem en Alblasserdam. 17 kilometer stilstaand verkeer. Het komt door een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel. Hij wordt nu wel weggeleid. Dus het gaat weer beter worden. Op de A50 Oss richting Arnhem door een kapotte auto een 30 minuten vertraging tussen Knoopend Bankhoef en Renkum. 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En vertraging door werkzaamheden op de N303 Harder Wijk Barneveld bij de A1 3 kilometer. Dan de flitsers. A4 Amsterdam Den Haag hectometerpaal 4,2 en de A10 Koenplein Watergraafsmeer ook 4,2.
3: Blik op de beurs.
0: Ja, dan gaan we weg van 131 punten bijna met deze handel over een kwartiertje op het Damrak. Nou, we gaan maar eens even vooruitblikken met onze vaste man op maandag, Corné van Zijl van Carnano. Corné, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
0: Nou, wat onder welk gesternte gaan we openen? Want ja, we zien wat de olieprijs naar beneden komen. Want er zou een deal zijn en tussen Oekraïne en Amerika. Ik weet het niet eens meer. Ja, nou ja, van alles en nog wat. En de Saoedi's worden gebombardeerd. Ik weet het ook niet meer. Nee.
4: Met die maandagmorgen is altijd gedoe over de olieprijs. Ja. Dat is bijna een zekerheidje. Mm-hmm. En dat hebben we dus nu ook. Maar in dit geval, ondanks de aanvallen tussen Saoedi-Arabië en Jemen, zie je opvallend genoeg toch een daling van de olieprijs. En dat is wel bijzonder. Dus dat is een factor. Maar ja, je weet inderdaad zeker dat op maandagochtend de olienieuws is. En dat zal de Shell-prijs een beetje gaan beïnvloeden. Ja. De AEX zal een kleine 2 punten hoger openen. Het begint allemaal wat rustiger te worden op de obligatiemarkt. Dat is ook wel eens prettig. Geen nieuws uit Frankrijk. De obligatiekoersen zijn daar rustig. Mm-hmm. En het is sowieso een rustige dag omdat het Columbus Day in de Verenigde Staten is. De beurzen zijn wel open, maar er zal niet zoveel gehandeld worden.
0: Ah, kijk al. Nou, dan is die Nikkei ook nog dicht. Dus kunnen we ook geen richting van krijgen, want er is het Sports Day vandaag. Moeten we nog even de chippers in de gaten gaan houden toevallig?
4: Nou, vandaag valt het allemaal wel mee, maar we gaan natuurlijk woensdag de ASML-cijfers krijgen.
0: Ja, dat is waar, ja.
4: Later in de week TSMC.
0: Ja.
4: En dat betekent ook gelijk de aftrap van het cijferseizoen. Mm. We gaan ook alle Amerikaanse banken nog krijgen. En de verwachtingen zijn echt toren hoog door al die AI-investeringen. In de Verenigde Staten wordt een winstgroei van maar liefst 27% verwacht. En in Europa ook heel hoog, met name daardoor energieaandelen en door de toeleveranciers van chips. En daar wordt 22% verwacht. Ja, en dat zijn echt ongekend hoge cijfers. Dat heb ik in mijn werkzame leven nog niet zoveel meegemaakt.
0: Even gaan zien. Dankjewel, Corné van Zijl, analist van Cardano.
3: Auto-update.
0: Ja, en dan gaan we naar Nout Broekhoff. Normaal gesproken gezellig in de studio. Maar nee hoor, nu moest hij naar Parijs toe, hè, want iemand moet het doen.
24: Vervelend.
0: De Nationale Autoshow, uiteraard, ik ben er zeggen, bij de Autosalon van Parijs. Begint vandaag, gisteren was wel de openingsdag voor de pers. Nou, zeg het maar, Stellantis heeft een blik met conceptcars opengetrokken, waaronder een bloedmooie Alfa Romeo, waar kunnen we hem bestellen, en de remake van de Deux Chevaux.
5: Ja. Ja, en hij ziet er echt uit als een Deux Chevaux, hè, Bas?
0: Ja, er zitten toch wel heel veel stijlelementjes in. Dat is wel
5: ja,
0: leuk.
5: Ja, zeker. Ja, hondenkomplampen, het silhouet, het stoffen dak, de deurgreepjes. Ja.
24: Maar
5: wat willen ze ermee? Ja. En dat weten ze zelf eigenlijk ook volgens mij nog niet zo goed. Want ja, de EU werkt aan een soort voertuigcategorie regelgeving voor kleine elektrische auto's.
0: Ja.
5: Maar ja, die regels die liggen nog niet vast. Dus het is nog heel conceptueel, zeker binnenin. Ja, ik denk van ja, dat gaat er sowieso nooit op deze manier uitzien. En ook van buiten, ja, je ziet het allemaal van die tierenlantijntjes die wel leuk zijn en die terughinten. Maar die natuurlijk wel op de een of andere manier gaan sneuvelen als er toch een paar veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Dus ja, het is, kijk, we hebben het eindelijk weer eens over een auto van Stellantis. Hè? Ja. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Het ging vooral over hoe slecht het daar ging en nou, dat alles op de schop moest. Dus dat is wel goed gedaan. En retro, ja, is door Renault natuurlijk weer helemaal teruggebracht met de Twingo, met de Renault 5, met de Renault 4. Dus ze gaan mee in die beweging.
0: Ja, precies.
5: En hij moet dan over 2 jaar op de markt komen en een streefprijs van €15.000. Als die voertuigcategorie er gaat komen.
0: Ja, precies.
5: Ja, ik vind het nog een beetje een moeilijk verhaal. Zo van ja, dit is een concept. We gaan wat dingen hiervan terugzien, maar weet het nog niet zo goed. Dus ja, dat vind ik lastig.
0: Nou, dat is een grote wens. Ik zeg ook, hij mag niet meer dan 1000 kilo wegen. Hij mag niet meer dan 15.000 euro kosten. Hij moet uiteraard volledig elektrisch zijn. Er zit van alles en nog wat in.
5: Juist,
0: maar wat leuke dingen. Ik zag in het portiervak, in de deuren, dat je daar gewoon 2 keer 6 eieren in kunt vervoeren. Een beetje een knipoog naar de oude De Chevaux. Ja, want daar moest een boer over een veld kunnen rijden zonder dat de eieren bruisten die hij meenam. Ja.
5: Ja, zeker. Nee, kijk, Citroën gaat weer terug naar de basis. Hè. Gewoon goedkope, goede technologie voor een goede prijs, dat willen ze. Of dit dan het concept is waar je naartoe moet, dat weet ik niet zo goed. Maar ze hebben in ieder geval wat neergezet waar je, waar je alvast wat kunt zien van waar ze naartoe willen. Ja, dus ik ben benieuwd.
0: Nou, ik ben ook benieuwd of je daar warme gevoelens van krijgt. Het is een heel klein stelzodertje, maar ik vond het wel ook. En er zit in, en dat vond ik ook een mooie vondst, Nout. Maar die gaat zeker sneuvelen. Een uitneembare radio met een ingebouwde speaker. Die je als gedraagbaar radiootje naar buiten kunt meenemen.
5: Ja. Ja, en de 2 banken die erin zitten, die kun je er ook uithalen schijnbaar.
0: Maar dus, dat hoort bij elke De Chevaux natuurlijk, hè?
5: Ja, dat weet ik.
0: Dat is gewoon iets
5: maar
0: buiten,
5: dat gaat natuurlijk in een productieauto natuurlijk niet meer gebeuren.
0: Dat weet ik niet. Ja, dat gaat wel lukken. Oké, maar wacht eventjes. Dan hebben we het alleen maar over die De Chevaux, die trouwens gepresenteerd wordt in een walgelijke kleur oranje. Dan denk ik, doe dat nou leuk in lichtblauw. Maar nee.
24: Ja. Okay. Oh, jij hebt tegenwoordig wat met lichtblauw, hè?
0: Ik heb wel wat met lichtblauw.
24: Nee, wel met lichtblauw nu.
0: Ja, nee,
24: en kleine oogjes.
5: Groen, meer groen.
0: Maar laten we even concentreren op dit. Ja. Want 5 andere conceptcars van Stellantis. En 1 daarvan was uiteraard, het kan ook niet anders dan rood. Een bloedmooi studiemodel van Alfa Romeo. Mag dat merk alsjeblieft blijven bestaan. En deze op de markt brengen, alsjeblieft.
5: Ja, de Cuore Rosso, rood hart. Ja,
24: oh, hij is 4 deurs
5: coupé.
24: Heel gaaf.
0: Mooi.
24: Ik zie geen deur klinken.
5: Ik ga hier nog wat. Nee. Dat is ook nog een concept. Ja. Ik ga er nog eens wat leuks bij vertellen. Mm-hmm. Dit is ontworpen door een Nederlander. Bob Romkes is de exterieurdesigner van Alfa Romeo. Dit is gewoon een Italiaanse auto met een Nederlandse designer. Dus dat is toch wel heel erg leuk aan dit verhaal. Ik vermoed dat dit de nieuwe Giulia is, Bas. Dat zou toch mooi zijn.
0: Ja.
5: Het werd ook wel weer eens tijd voor een nieuwe Giulia, toch?
0: Ja, ja.
5: Want bij Alfa Romeo staat het ook nogal stil allemaal.
0: Daar staat het water aan de lippen. Dat moet echt goed gaan komen. En die Cuore Rosso is een fantastisch mooie auto om te zien. Van de Bobby Romocossi heet die, geloof ik, hè? In Italië.
5: Bob Romkes.
0: Ja.
5: Nee. Ja, de Cuore Rosso. Cuore Rosso heet die.
0: Prachtig.
5: 4 douche coupé. Benieuwd.
0: Wat staat er nog meer? Wat zijn er nog meer aan dingen? Want Stellantis is duidelijk bezig. Want het gaat met dat merk ook niet altijd geweldig. Ze hebben Fiat, Peugeot, Jeep, Citroën, Alfa, Maserati. Ga zo maar door. Allerlei merken. Komen ze nog met verrassende dingen waar je eens zegt, nou, dat is in de concept. Ze gaan dat merk echt proberen wat nieuw leven in te blazen.
5: Nou, bij Peugeot, de voorbode van de nieuwe 208. Dat is dan wel een hele sportieve auto die ze daar hebben neergezet met 800 pk plus. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar als je een beetje zo tussen de oogharen heen kijkt, zie je daar staat eigenlijk de nieuwe 208. En dat ziet er best wel leuk uit. Dus ze hebben ook een conceptcar van de RCZ weer aangekondigd. De RCZ is een sportieve coupé van Peugeot. Dus wellicht komt die er ook weer.
0: Die zag altijd sportief uit, maar die kon niks. Want er zat een 1800 driecilinder stofzuigermotor. 3, geloof ik. Ja, helaas.
5: Ja, dat vonden de echte puristen niet zo leuk. Nee, dat klopt. En dan heb je de Fiat Multiplay.
0: Ja.
5: Multipla En dan een Griekse ei erachter. En dat is een heel apart ding. Dat is een soort combi tussen SUV en pick-up. Ja, die zie ik echt totaal nog niet. Maar daar gaan ze vast op de beurs uitleggen dat dit een geweldig concept is waar heel veel mensen in de toekomst iets in zien. Maar ja. Ik zie er voorlopig nog niks in.
0: Okay. Andere nog even kort belangrijke primeurs. Zijn er nog andere dingen die we gaan zien in Parijs?
5: Ja, Renault heeft natuurlijk de facelifts van Mégane, Scenic, Renault 4. Ja, sorry Bas, Renault 4 krijgt ook al een faceliftje met wat nieuwe tech, de batterijen, wat betere actieradius en zo. Maar goed, ook een concept van de E-Spas, dus de E-Spas, niet de S-Pas, maar de E-Spas. Dus een elektrische S-Pas, maar dat is ook nog een concept, maar die gaat er in de toekomst wel komen. Ja, en eigenlijk de belangrijkste primeur is de Volkswagen Tiguan. ID Tiguan, opvolger van de ID4, grotere SUV, echt een auto die er meteen gaat komen. Dus ja, die staat ook op de autosalon hier in Parijs. En de nieuwe kleine Smart, de hashtag 2, eindelijk weer een Smart zoals hij
0: bedoeld is.
5: Zijn.
0: Precies.
5: Een kleine Smart tot 300 kilometer.
24: Ja.
5: Ja, tot 300 kilometer actieradius. En ja, het belangrijkste bij die auto wordt natuurlijk gewoon de prijs. De vroegere Smart was ja, veel te duur. En ja, werd daardoor geen groot succes. Hoewel ik hier door Parijs reed. En ja, ik zie toch wel heel veel Smartjes weer staan. Het is voor in zo'n stad als Parijs natuurlijk.
24: Briljant.
5: Ja, een heel, heel fijn concept, ja.
0: Ja, maar dan zou je toch weer liever zien dat de amietjes daar staan, hè? De kleine.
24: Ja.
0: Dan loop je de hele dag in het Paris Expo Porte de Versailles om daar ook mensen te spreken, neem ik aan. Want vandaag is er een extra autoshow.
5: Ja, we gaan inderdaad een extra podcastje opnemen over wat we allemaal hebben gezien en wat je absoluut niet mag missen. En op Instagram, ons account BNR Autoshow, deel ik vandaag de hele dag allerlei foto's en inzichten. Dus daar kun je ons ook volgen. En uiteraard in de rest van de week ook nog updates. En nou, ik ben woensdag gewoon weer bij jullie in de studio. Dus we zien elkaar woensdag weer wat mij betreft.
0: Heel veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
0: En maak mooie foto's. Instagram, het kanaal heet dus BNR Autoshow. En dan moet je gewoon kijken, want nou die poster. Zoals hij zei, alles.
5: Ja, zeker. Ja.
6: De auto-update woensdag wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental.
24: Geeft niks voor Nout.
6: Delen.
24: Praat er gewoon doorheen.
0: En woensdag, wat dan, Nout? Wat dan?
5: Ja, ik denk dat jullie ook nog wel even losgaan op wat jullie allemaal zien gebeuren daar in Parijs in Petrolheads, toch?
0: Denk ik ook. Wat dacht je?
5: Ja. Oh, de eerste volgers lopen binnen, hoor, op ons account.
0: Heel goed.
5: Op Instagram.
24: Kijk, heel goed.
5: Ja, mooi.
0: Door een deal met Rusland te sluiten over de import van diesel moeten de prijzen omlaag gaan. Tenminste, dat belooft Donald Trump. Maar is dat nou wel zo? Gaan we zo bespreken met Ronald de Zoete, olie- en gasexpert.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
9: Oh God damn, you got me in love again.
8: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
28: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
29: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
28: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
29: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
30: Elke organisatie heeft een drive.
12: om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
13: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
14: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel. En mijn collega Jochem Visser spreekt Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse Vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Nu in de BNR-app.
21: Albert Heijn kampt met IT-incident. De app en de site zijn uit de lucht. Trump wil diesel uit Rusland kopen om de prijs aan de pomp te verlagen. En de Volkswagen-topman maand Brussel tot actie. Zorg voor een gelijk speelveld. Dit en meer vind je allemaal in de BNR-app.
0: En dan gaan we naar Herbert Hart van de AWB. Volgens mij heeft hij goed nieuws, Erwin.
2: Nou, het aantal files neemt goed af, dus dat is hartstikke leuk. Er staan nog wel wat files op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaat en Leidschendam 6 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk, zijn 2 rijstroken dicht. Heel veel vertraging nog op de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Papendrecht in 12 kilometer file. Daar stond een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die is wel weer vrij. De A50 Os-Arnhem doet mee met 20 minuten tussen Knoopend Ewijk en Renkum, 12 kilometer file. Gaan we door met de flitsers. Te beginnen op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,6. De A13 Den Haag-Rotterdam 6,8. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij hectometerpaal 10,9.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. Kwetsbare mensen kunnen beter geholpen worden door de overheid. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het wil in elke wijk waar mensen het moeilijk hebben een vaste buurtverbinder. Die zou mensen snel aan de juiste hulpverlener moeten helpen. Zulke ideeën bestaan al, maar worden maar langzaam ingevoerd. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: En dan kijken wij naar de beurs. En dan zien we een intraday all-time high. Jazeker, het is zover. AX staat nu op 1132,9 punten. Wint 0,2%. Grote kartrekkers. Adyen komt 2% bij. CVC Capital 2% bij. Magnum 1,1. ING 1%. Exor 1. En Prozus 0,9. Eigenlijk alles wat financieel is, dat loopt lekker. Aan de andere kant, Delhaize, Ahold Delhaize. Klein hekje waarschijnlijk, 1,1% lager. Albert 0,9, BV 0,9 eraf. DSM Firmenich 0,7 en de IMCD verliest 0,6%. Ook SBM en Shell allebei lager, 0,6% naar beneden. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En straks gaan we er verder over praten. Maar eerst zometeen over de deal met Rusland. Die is gesloten over de import van diesel. En daarmee moeten de prijzen aan de pomp omlaag gaan, denkt Donald Trump. Of dat zo is, gaan we zo bespreken met iemand die echt iets weet.
1: Very much in the know of oil and gas.
0: Ronald de Zoete.
3: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Realiseer uw ambities. Zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel. En mijn collega Jochem Visser spreekt Erika Bakkum, voorzitter van het Nationaal Bestuur van de Nederlandse vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem, over hoe ze daar aan meer vrijwilligers komen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
7: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 5:05. Het laatste uurtje van deze ochtendspits luidt in. En naast me zit Nina van der Dungen.
24: Goedemorgen.
0: En Nina, het is buiten prachtig maar weer, hoewel het koud is. Maar wat gaan we doen het komende half uur? Niets met het een met het ander te maken trouwens, hoor. Het weer met nieuws.
24: Nee, maar het is altijd leuk om te weten. Sowieso dat het vandaag nog maar 16 graden wordt. Maar de rest van de dagen wordt het weer gewoon 20 graden.
0: Meen je?
24: Ja, donderdag of zo wordt het echt weer
0: 20 graden. Lekker.
24: Op het dakje dan weer, hè? Naar het werk. Hartstikke leuk. Wat we komende half uur onder andere gaan doen is even een terugblik op de opening van de beurs. Maar we gaan het ook hebben over Groot-Brittannië. Want de Britse premier, Burnham, die heeft gezegd dat het Brexit-referendum wel degelijk beïnvloed is door de Russen. Ja. Zijn voorgangers hebben dat allemaal ontkend. Nee, er is geen sprake geweest van Russische inmenging in dat Brexit-referendum. Dat is wel zo, zegt Burnham. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten met onze correspondent Lia van Beckhoven.
0: Maar dan gaan we eerst naar een verhaal van Trump. Die heeft een deal gesloten met de Russen over de levering van diesel. En hij vervolgens gezegd, die Zelensky moet aftreden. En trouwens, die moet stoppen met het aanvallen van Russische olieraffinaderijen. Oké, maar waarom doet hij dat nou? De dieselprijs in Amerika moet naar beneden. Vorige week kwam Trump met het verhaal rode diesel. Dan gaat de belasting af. Dat mag je nu ook gewoon in je gewone dieseltruck tanken. De midterms komen eraan, dames en heren. De tussentijdse verkiezingen in november. Hij doet er alles aan om te zorgen dat de grootste pijn die gevoeld wordt door de Amerikaanse consument, namelijk aan de pomp, om die te verlichten. En dan dus maar een deal met de Russen. Maar de grote vraag is, gaat dat effect hebben? En ik zie nu overal analisten en allerlei mensen die zeggen, dat vragen we ons af. Dus bellen we eigen energiedeskundige. Dat is Ronald de Zoete. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, de Verenigde Staten halen in totaal 1,8 miljoen vaten diesel uit Rusland. Of nou niet, ton moet ik zeggen. Hè? Verspreid over verschillende leveringen, over vaten. Hoeveel vaten praten we dan zo'n beetje?
25: Ik heb het zelf even niet snel uitgerekend. Maar je kunt ervan uitgaan dat Amerika hier nog met de eerste levering geen halve dag doet.
24: Geen halve dag?
0: Oh?
25: Nee, voor die eerste 300.000 ton die moet komen. En dat komt dan aan ergens in november. Want ze zijn ook 3-4 weken nog aan het varen, die schepen.
0: Ja.
25: Dat is in een halve dag gewoon op. Dus het is meer symboliek dan dat het echt gaat helpen.
0: Oké, maar daarna komt misschien een hele bulk die het half jaar gaat overbruggen, of ook niet?
25: Nou ja, ze hebben een afspraak gemaakt voor wat je zei, die 1,8 miljoen vaten. En dat moet dan in oktober, november, december worden geleverd. Dus de laatste aankomst in januari. Hmm. Maar ook dat, als je dat bij elkaar optelt, dan kunnen ze dus 2 à 3 dagen in de VS mee. En dan is het ook weer op. Dus het is eigenlijk symboliek, zo zie ik het.
0: Ja, nee, precies. En dat gaat dus ook niks betekenen aan de pomp, heb ik, Ronald. Want dit gaat niet helpen om de prijs naar beneden te krijgen.
25: Nee, het helpt ook niet echt. En zeker hier niet in Europa. Want eigenlijk moet je erbij voorstellen, ik zou nu eigenlijk diesel krijgen van de Russen. De Russen die bellen mij op vandaag. Die zeggen sorry, maar ik heb een deal met Trump gesloten. Ja, en dan zit ik opeens met een probleem. Moet ik het ergens anders gaan halen? Dus ons helpt het al helemaal niet hier in het Europese.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook wel een beetje lastig. Daarnaast, wat ik me bedacht, Alberta, de provincie in Canada, is de 4 na grootste olieleverancier ter wereld. Altijd van ouds de grote dieselleverancier geweest.
24: Daar ben je dichterbij ook.
0: Waarom sluit hij in godsnaam een deal met de Russen die Oekraïne zijn binnengevallen?
25: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het, wat ik al zei, dat het politiek is. En vooral, hij moet iemand zometeen de schuld kan geven. Ja. En hij kan eigenlijk niks meer doen. Hij heeft natuurlijk zelf wel, een deel van de oorlog tussen de VS en Iran. Maar die olieprijs die heeft hij geprobeerd naar beneden te drukken. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Ook niet met de olie uit de strategische voorraden, die nu op een kritisch laag niveau staat. Zoals je al zei, dan heeft hij eerst geprobeerd het diesel-exportverbod het leven in te roepen. Een paar weken geleden is weggestemd.
0: Ja. Ja.
25: Toen heeft hij de belasting van de diesel afgehaald. De rode diesel plus de belasting. Mm-hmm. En nu zegt hij, nou, weet je wat, als ik dan niet kan zorgen dat er hier extra diesel in het land geproduceerd kan worden of minder geëxporteerd, haal ik het wel ergens anders van de wereld vandaan. Ja, en waarom is dat dan Rusland? Ja, ik denk dat hij gewoon straks het kiezen wil vertellen. Joh, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb het vanuit het buitenland gehaald. Mm-hmm. Het lukt niet. En ja, in de Oekraïne hebben we iemand zitten die bombardeert maar steeds die Russische raffinaderijen. En dat is de reden dat jullie die diesel zo hoog is aan de pomp.
0: Dat zou een slecht verhaal zijn, maar oké. Okay. Eventjes naar die diesel, even fysiek. Hoe krijg je dat met schepen vanuit Rusland en Amerika? Onder het feit dat er embargo's zijn en sancties zijn, noem maar op.
25: Ja, nou ja, die worden allemaal opgeheven tijdelijk. Okay. Er is natuurlijk ook nu weerstand tegen. Dan zijn ze er ook aan het soebatten, zeg maar. Maar ik denk wel dat het gewoon weer gaat gebeuren. Omdat voordat het weggestemd is, zijn die boten alweer aan het varen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk allemaal sancties. En nou opeens halen ze die dieselsanctie halen ze eruit. Hè, maar de financiële tegoeden of andere producten die blijven gewoon onder boycott van Rusland. Dus eigenlijk is niemand die het snapt. Dus daar komen gemixte signalen vanuit de VS richting iedereen die eigenlijk probeert de inkomsten van Rusland af te snijden. Ja, en Trump is dan degene die dan heel opportunistisch zegt, joh, ik pak één van die krenten eruit, dat komt me even goed uit. En de rest laten we gewoon zitten.
0: Ja, met als gevolg dat Poetin inderdaad een oorlog kan financieren met geld van de Amerikanen, wat ze verdienen, omdat wij wapensystemen bij ze moeten kopen. Zo is het kringetje rond.
25: Ja, zo is het kringetje rond. Het valt natuurlijk ook helemaal niet uit te leggen, maar ik denk niet dat Trump zich daarmee bezighoudt.
0: Dat denk ik ook niet. Gaat dit ook nog zorgen, je zei het al even, hè, als wij geen diesel krijgen uit Rusland, dan hebben we ook een probleem voorlopig, dus hogere diesel- en benzineprijzen? Ook bij ons?
25: Ja, de hoogte van de dieselprijzen, als je kijkt naar de wereldmarkt, gaat eigenlijk van twee factoren af. Hoeveel raffinaderijen uitgeschakeld worden door Oekraïne. En met name ook hoeveel productie vanuit China nog steeds stil blijft liggen. En dat is eigenlijk de grootste factor. Want zodra China haar raffinaderijen weer echt groots opstart, dan kan die dieselprijs omlaag. Maar voorlopig hebben ze gezegd dat niet te doen. Dus ik denk inderdaad, zoals je zegt, voorlopig gewoon nog hogere benzine- en dieselprijzen aan de pomp.
0: En daarmee moeten we leven. Dankjewel. Energiedeskundige Ronald de Zoete.
22: Goedemorgen. BNR, dit is de Ochtendspits.
24: Dan is er in Polen een man opgepakt die een moordaanslag wilde plegen op de Poolse premier Donald Tusk. En ook de vicepremier en de minister van Defensie van Polen die zouden doelwit zijn geweest. De Poolse regering spreekt van een uitzonderlijk ernstige dreiging. De politie had informatie gekregen over mogelijke moordplannen, heeft daarop dus een verdachte kunnen aanhouden. Is nu de vraag, werkte die man alleen? Had hij medestanders? Is de dreiging volledig weg? Dat is nog niet bekend. Maar we weten wel iets. De Poolse nieuwszender TVN24... meldt dat er een informant via sociale media contact had gehad met een radicale club. En die club die zocht vrijwilligers voor de moordaanslag. En daarbij zouden vuurwapens, haat tegen de regering en een geplande massamoord uitgebreid ter sprake zijn gekomen. Een regeringsfunctionaris zegt nu tegen Poolse media dat de dreiging uit de rechtsextremistische hoek komt, uit eigen land dan nog. Nou, de autoriteiten hebben dat niet specifiek bevestigd en ook niet over een mogelijk motief en andere details van de moordaanslag. Daarover is nog niets bekend.
0: Dan heeft Noord-Korea weer eens ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat is in het oosten van Noord-Korea. En hoeveel raketten precies gaat, dat weten we niet. Ook niet waar ze terecht zijn gekomen. Maar het Japans ministerie van Defensie zegt, we hebben er tenminste 2 gedetecteerd. Zuid-Korea zegt dat die raketten 900 kilometer hebben afgelegd en gelanceerd zijn uit een gebied rond Pyongyang. Vaker een lanceerlocatie. Het lijkt de reactie wat er vorige week gebeurde. Afgelopen vrijdag heeft Zuid-Korea een test uitgevoerd met een raket die minstens 5 keer de snelheid van het geluid kan bereiken. Ontworpen is om raketafweersystemen te ontwijken. Zo'n hele snelle raket. Noord-Korea zelf heeft dit jaar al ruim 10 tests uitgevoerd. De laatste vorige week. En nu zegt de zus van Kim Jong-un, die tegenwoordig ook hoog in de regering zit, we hebben deze getest en die wordt door AI wordt die gedreven. Die kan dus naar een lagere hoogte zelf vliegen.
24: Nou, oh, heel fijn.
0: Op 3 oktober testte Noord-Korea naar eigen zeggen hypersonische middellange afstandsraket, bedoeld om raketverdediging van Zuid-Korea en Japan te omzeilen. En Noord-Korea heeft ook een nieuw oorlogsschip in gebruik genomen. Hm. Nou, allemaal klappen.
24: Ja, allemaal heel, ja, heel fijn. Dan wil de EU de invoer van hybride auto's gaan begrenzen. Per jaar zouden er maximaal 350.000 hybride auto's naar Europa toe mogen komen. En dan hebben we het dus niet alleen over China, maar over alle landen. Het blijkt allemaal uit een document dat persbureau Bloomberg heeft ingezien. Het FD schrijft er ook over. Het gaat om een maximum voor de invoer van alle hybride auto's. Zo houdt de EU zich aan de non-discriminatieregels van de WTO, de World Trade Organization. Het quotum voor China zou ook niet lager zijn dan dat voor andere landen. Maar goed, we weten natuurlijk allemaal dat China hier wel het meeste pijn van gaat hebben, want die voert hier de meeste auto's in. Op deze manier wil de EU de Europese autofabrikanten natuurlijk ondersteunen. Op 1 december moet dit dan ingaan. Jaarlijks met 6% ook worden verhoogd het aantal. En de maatregel blijft dan 4 jaar van kracht. De Eurocommissaris voor Handel, Maros Sefcovic, heeft afgelopen week in China ook afspraken gemaakt over het beperken van de Chinese export van hybrides en plug-in hybrids naar de EU. Dus daarmee zijn we weer een stapje verder.
0: Ja, dan de Israëlische premier Netanyahu wil dat er een onderzoek wordt ingesteld naar anonieme bronnen die getuigden in de nieuwe documentaire NASA. In NASA, daar, ja, dat is eigenlijk de term die gebruikt wordt binnen het Israëlische leger en bijkomende schade betekent, gaat over de aanvallen die het IDF, het Israëlische leger, pleegde op Gaza en waarbij bewust burgers werden gedood. Tenminste, dat zeggen de regisseurs en een aantal van de deelnemers van de spelers in die documentaire. Het kantoor van Bibi Netanyahu zegt dat de stafchef van het leger, het hoofd van de veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat aan het werk zijn gezet om dit valse, misleidende en bevooroordeelde beeld van de film, om dat weg te nemen. Nou, bij het filmfestival Venetië won die documentaire de juryprijs. Vanaf volgende maand gratis te zien op initiatief van The Guardian, die de film ook co-produceerde. En de regisseurs hebben met 24 anonieme klokkenluiders gesproken, die dus hier over systematisch, ja, doden van burgers spreekt in Gaza. Nou, Erwin de Hart van de ABB. Het is een, toch een vrij rustige ochtendspits geweest. Behalve nu weer een ongeluk bij Den Haag, Erwin, begrijp ik.
2: Een ongeluk bij Den Haag, inderdaad. En daarom zijn 2 rijstroken dicht bij het plaatsje Leidschendam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus Hoogmaat aan Leidschendam, 6 kilometer file, een half uur vertraging. Terwijl het eigenlijk overal steeds minder wordt met de vertraging. Op de A15 Gorkum Rotterdam gaat het nu ook beter. Nu nog 25 minuten tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. En ook zoiets op de A16 Breda Rotterdam in 7 kilometer file tussen de knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is vrij. Een flitser nog langs de A4 Amsterdam Den Haag, hectometerpaal 4,2.
22: Blik op de beurs.
0: Ja, dat is nou intraday op een nieuw record, hebben we even aangetikt al. Want we waren nog niet op de 1134 punten geweest waar we nu zo'n beetje op bungelen. 1133,97. Nou, het is bijna 1134. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Alles wat financieel doet, doet het lekker. CVC Capital 2,5% hoger. Adyen 1,7% hoger. Maar ook ING Groep, ASN, NN Groep, ABN AMRO. Dus alles wat verzekerd en bankiert, dat doet het goed. Met tussendoor nog hier en daar een beleggingsmaatschappij als Exor, CVC Capital. Nou, wat dat betreft, dat gaat lekker. Aan de andere kant zien we verliezers. Ahold Delhaize hebben last van een IT-ding, waardoor hun site niet beschikbaar is. En eigenlijk ook gewoon stil liggen. En iedereen denkt dat het een hek is. Alleen Ahold heeft zelf nog niks gezegd. 1,4% lager. Besi staat 1% lager. IMCD 0,8. Alberts 0,6. Philips 0,5. Maar dan Shell 0,3% lager. Dat komt toch, ja, die olieprijzen die fluctueren ongelooflijk. Maar een deal met Rusland. En in het Midden-Oosten beschietingen van de Jemenitis, ofthans de Houthis op Riyadh. $104,13 nu voor een vat Brent Crude Future November.
24: Gaan we naar Engeland. Want wat de voorgangers van de huidige premier Andy Burnham nooit hebben gezegd, zegt Burnham nu wel. De Russen die hebben het Brexit-referendum van 2016 beïnvloed. Er is sprake geweest van Russische inmenging, zei Andy Burnham in de podcast The Rest is Politics.
8: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was. Alan, these things are important now to put clearly on the record and, I believe, help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
24: Aldus Andy Burnham bij ons, Lia van Beckhoven, onze correspondent in Londen. Lia, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
24: Kunnen wij iets meer zeggen over hoe hij hieraan komt, wie deze informatie heeft verstrekt en vooral waarom hij hier nu mee komt?
9: Hoe hij daaraan komt, dat zei er niet bij, hè? Dat hoorde je. Wel de omstandigheid, even snel vertalen. Burnham zegt dus in dat clipje dat hij, toen hij net premier geworden was, hij vroeg, zijn er duidelijke aanwijzingen dat Rusland het referendum over Brexit 10 jaar geleden beïnvloed heeft? En hij zei, het antwoord dat ik kreeg was een duidelijk ja. Ja. Nou, vermoedelijk komt dat antwoord van de inlichtingendiensten, maar dat zei er niet bij. Maar die hele Rusland-link is belangrijk. Dit is niet iets wat hij gaat verzwijgen, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Want hij had het vorige maand ook over Russische bemoeienis met de Britse verkiezingen tijdens een toespraak bij de VN. In de verkiezingen van het Verenigd Koninkrijk in 2019. Mm-hmm. Dus dit voor hem is belangrijk, Russische inmenging. Hoe de Russen zich via misinformatie en wellicht andere zaken bezighouden met de interne politiek van andere landen, om zo dus de Europese eensgezindheid te ontwrichten.
24: Ja, dus hij vindt het belangrijk dat het benoemd wordt, dat het bekend is. Maar dan is de vraag, ja, en nu?
9: Precies. Kijk, Andy Burnham, het is niet toevallig dat het nu gebeurt. Burnham is echt bezig met het opnieuw boven tafel trekken van Brexit. Sinds dat referendum 10 jaar geleden hebben de 6 premiers die hem voorgingen besloten dat Brexit een fait accompli is. Net zoals het weer, kun je niks tegen doen. Het enige wat je kan doen is er het beste maar van maken. Dus de Britten die moesten met Brexit leren leven. Nou, Andy Burnham kijkt er anders tegen en hij gaat dat ongedaan maken. Hij was ook de eerste premier die kort geleden zei dat Brexit meer kwaad dan goed gedaan heeft. Mm-hmm. Denken wij, ja, inderdaad. Vertel mij iets wat niet nieuw is. Maar voor de Britten, om een premier te hebben die dit uitspreekt, zo duidelijk uitspreekt, dat was wel nieuw. Het Verenigd Koninkrijk zei, Burnham wil niet alleen een diepere relatie dan het nu heeft met Brussel, maar Burnham houdt ook de mogelijkheid open om Brexit terug te draaien, om het ongedaan te maken.
24: Ja, ik had het vanochtend met Bas al over een brandtree. Dat leek ons wel wat, een brandtree.
9: Ja. Okay. Ja, want er is zoveel Brexit. Ja.
24: Ja, Brexit. Ja, precies. Gaat dit, want hoe valt dit politiek gezien? Want het is natuurlijk duidelijk dat Burnham een soort campagne voert om ons of jullie weer dichter bij het Europese vasteland te brengen. In figuurlijke zin. Hoe valt dit politiek?
9: Nou, het is niet toevallig inderdaad dat Andy Burnham nu praat over Russische inmenging in Britse zaken. Dit heeft allemaal te maken met hoe hij het Verenigd Koninkrijk ziet internationaal. En hoe hij ziet dat Rusland andere landen dus beïnvloedt door zich te mengen met hun politiek. Dat was ook het onderwerp van gesprek in Duitsland, waar hij een week geleden of misschien de week daarvoor Metz ontmoette. Mm-hmm. En waarvan hij zei dat het belangrijk is dat en Britse en Duitse kiezers weten hoe Rusland te werk gaat. Zie dus ook de vermeende of waarachtige Russische connecties in het AfD.
24: Ja. Denk jij dat de geesten inderdaad echt weer rijp zijn bij nu misschien wel de meerderheid van de Britten die toch hier echt voor openstaan?
9: Nou, ik denk dat er wel een zekere openheid is voor een discussie over of Brexit sowieso ongedaan gemaakt moet worden, of in grotere mate moet worden teruggedraaid. Helemaal volledige herentraining tot de Europese Unie. Ik bedoel, dat is echt heel ver in het verschiet. En die meerderheid van de Britten waar je het over had, volgens de laatste peilingen 59%, die zeggen terug te willen naar de EU. Ja. Ik denk dat een groot deel van die meerderheid geen idee heeft wat dat betekent. Precies. En dat zij alle voorrechten die ze hadden voordat ze 10 jaar geleden eruit sprongen, dat die echt niet opnieuw klaar liggen en dat het een hele andere verhouding zal worden.
0: Zeker, en een hele dure grap zal zijn. Dat is vers 2. Nog één dingetje wat ik heel leuk vind in het verhaal van Burnham. Die zegt, ja, Russia is the enemy. Nou, we hebben vorige week een hele discussie gehad hier met onze minister van Defensie. Die zei, ja, Rusland is de vijand. Nou, daar gaat heel politiek Den Haag over op de achterste benen. Dat is in Engeland gewoon geaccepteerd. Het is de vijand, de Russen.
9: Ja, dat ligt hier inderdaad duidelijker. Er is niemand die ophef die je in Den Haag had vorige week, die heb je niet in het Verenigd Koninkrijk. Nee. Er is niemand die tegensputtert. Iedereen accepteert inderdaad dat Rusland de vijand is. Ja. Dat is eerlijk gezegd al een poos geleden zo geweest. Ja. Ik herinner me nog dat de Russische televisie bijvoorbeeld hier kon uitzenden. Russia Today, RT, was een zender. Toen die jaren geleden van de lucht gehaald werd, zei iedereen, ja, logisch ook. De Russen beïnvloeden de Britse politiek en niet alleen de Britse.
0: Nee, precies, dat blijkt. Dankjewel, onze VK-correspondent Lia van Beckhoven. Nog even naar dit, want de man in Litouw die had een lekker goed avondje in het casino. Hij won maar liefst 24.000 euro. Nou, hup, uitkeren. En toen dacht hij, feestje vieren, dat dacht hij ook. Dus hij dacht, ik neem een borreltje. Nou, dat werd wel een hele fles. En dus viel hij stom dronken achter het...
10: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: We gaan het hem niet worden, het wordt veel drommelig. Heeft hij een punt? Gaan we zo bespreken met een kenner.
4: Midterms.
5: Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
6: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
5: dan is er de Amerika-podcast.
6: Vanaf nu elke maandag een extra aflevering.
5: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
6: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
7: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
8: Yes!
10: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
14: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
15: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
9: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
14: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
17: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
18: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
19: BNR Verkeer.
9: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk bij Leidschendam. Een 30 minuten vertraging vanaf Hoogmade. Zijn 2 rijstroken dicht. Er staat een file op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein 11 kilometer. En een flitser langs de A30 Barneveld-Ede, hectometerpaal 18,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: De nieuwsupdate van 9:30.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. Kwetsbare mensen kunnen beter geholpen worden door de overheid. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het wil in elke wijk waar mensen het moeilijk hebben een vaste buurtverbinder. Die zou mensen snel aan de juiste hulpverlener moeten helpen. Zulke ideeën bestaan al, maar worden maar langzaam ingevoerd. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Ja, de architect van de Box 3-plannen, Marnix van Rij, oud-CDA, die roept de politiek op in de Telegraaf vandaag: kijk dan nog eens heel goed naar je plannen, want dit wordt één grote chaos. Heeft hij een punt? Gaan we zo bespreken.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
2: Goedemorgen, 9:50 is het geworden. Dat betekent dat we het laatste half uurtje van deze ochtendspits van 12 oktober 2026 inrobbelen. Het is maandag. En Nina van der Dungen staat nog steeds naast me.
11: Goedemorgen Bas.
2: Dat is prettig. Ja. Wat gaan we doen de komende half uur nog even?
11: Zometeen gaan we het hebben over de veiligheidstop in Warschau in Polen. Die is vandaag. En daar gaat de hoogste NAVO-commandant met een overwinningsplan tegen Rusland komen. Het is toch best een bijzonder moment. Want die hoogste NAVO-commandant die zien we eigenlijk nooit in het openbaar. En nu komt hij dus met een heel plan. We gaan het er straks over hebben met Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. En uiteraard hebben we het laatste technieuws van Rosanne Peters.
2: Zeker, dan gaat het onder meer over de... Ja. Over Albert Heijn. Het gaat niks over een hek, want dat weten we niet. We gaan eerst naar dit, want Marnix van Rij, oud-staatssecretaris van Financiën, oud-CDA'er, zegt nu in de Telegraaf vandaag met verbazing naar de Box 3-plannen te kijken van het kabinet en roept de politiek op er nog eens goed naar te kijken. Want, zegt hij, de huidige plannen zorgen voor enorme chaos bij de Belastingdienst. Nou, we gaan die woorden eens even op de weegschaal leggen van Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Ja, Peter, Marnix van Rij zegt eigenlijk, denk nou na, want dit gaat niet goed zo. Hoe kijk je daarnaar?
12: Nou, dat lijkt me geen goed idee van Marnix van Rij. Want we kijken hier al 25 jaar naar, sinds 2001, box 3. Ja. En we hebben 25 jaar chaos achter de rug. Dus slechter kan het in ieder geval niet. Nee, die vermogenswinstbelasting die moeten we zeker gaan invoeren. Ik ben blij dat uiteindelijk die knoop is doorgehakt. Veel te laat, maar hij is er nu. En het is, de Belastingdienst heeft zich daar natuurlijk al aan kunnen voorbereiden. En heeft dat vermoedelijk ook wel gedaan. Want men zag dit uiteindelijk natuurlijk al langere tijd aankomen, dat het dit een keer ging gebeuren. Ja. Maar dat er wel enige problemen zullen ontstaan, dat zal wel duidelijk zijn. Want onze ICT bij de Belastingdienst loopt natuurlijk niet helemaal op orde.
2: Nee, ook al 25 jaar.
12: Dat klopt wel. Ja. Nee, maar daar moeten we ons niet door laten afschrikken. Nee. We gaan eindelijk van dat, wat mij betreft, hopeloze box 3 systeem zoals we dat tot nu toe kennen, en ook nu nog geldt, af, naar een reële belastingheffing over wat je daadwerkelijk op je vermogen verdient.
2: Precies.
12: En daar moeten we echt heen. Dus dat is op zich echt een prima stap. En daar moeten we ook niet op terugkomen.
2: Nee, precies. En hij noemt het allemaal heel erg rommelig. Ja, je zou kunnen zeggen, nou, rommelig is het niet, want we hebben nog een discussie gehad over aanwas of winst. Het wordt nu winst, zo lijkt het. Het enige waar je ook van kan zeggen het is rommelig, is de dekking even vinden die we nog nodig hebben.
12: De combinatie dat we 2 jaar nog een stukje vermogensaanwas hebben is op zich niet helemaal gunstig. Aan de andere kant, dat betreft niet zo heel veel belastingplichtigen waar het echt een probleem mee is. Dat zijn vooral de crypto-beleggers bijvoorbeeld. Nou, dat is niet dat nou zo eenvoudig is, maar dat is in relatief gesproken natuurlijk een kleine groep. Ja. Dus die overgangsperiode die kan nog wel enige complicaties opleveren, maar de uitvoerbaarheid bijvoorbeeld bij de banken, daar zie ik helemaal geen punt in. Die zijn er al lang op voorbereid. En sterker nog, ik heb het al vaker gezegd, vermogenswinstbelasting wordt op grote delen van de wereld geheven. Ja. En dat gaat allemaal prima. Dus dat kunnen wij natuurlijk ook uitvoeren. Ja. Ja, en dan die dekking.
2: Ja,
12: nou ja, dat hebben ze met wat. Ja, dat hebben ze natuurlijk met wat kunst en vliegwerk hier en daar wat geld bij elkaar geschraapt.
2: Ja.
12: Ik vind zelf de wijze waarop ze dat in het algemeen gedaan hebben wel redelijk evenwichtig. Alleen wat me een beetje verbaast, is dat men box 2 niet heeft aangepakt.
2: Oh.
12: Want daar zit die bedrijfsvervolgingsregeling in die we allemaal kennen. Ja. Die de hele vermogen in Nederland toch wel behoorlijke faciliteit geeft. En ja, dat is natuurlijk veel, veel te royaal. Ja. Nou, niet dat je daar nou die hele dekking in vindt, maar
2: je kan er wel een stukje weghalen.
12: Een deel uit moeten halen. Ja.
2: Ja. Ja. Hij zegt, je moet vermogens boven de 5 miljoen extra belasten. En dan komen we in box 1.
12: Die vermogensbelasting, die hebben we natuurlijk in 2001 juist afgeschaft.
2: Ja,
12: dus die wilden we terug hebben. Laat ik zeggen, vanuit juridisch oogpunt, om het zo maar te zeggen, is er wel iets voor te zeggen. Want je kunt natuurlijk inderdaad zeggen, mensen die heel veel vermogen hebben, die moet je inderdaad wat zwaarder belasten als die mensen, vergelijkbaar zijn met mensen die geen vermogen hebben.
2: Mm-hmm.
12: Vraag is waar je de grens ligt. Nou, dat is volstrekt arbitrair. Ja. Maar vanuit economisch oogpunt is er weer niet zoveel voor te zeggen. Want het belasten van vermogen is eigenlijk ook het belasten van inkomsten uit vermogen.
2: Precies.
12: Ga ik niet uitleggen. Maar dan belast je dus eigenlijk economisch de vermogensinkomsten dubbel.
2: Dubbel, precies. Dus dat is ook wel lastig.
12: Dat perspectief is er weer niet zoveel voor te zeggen.
2: Nee. En daarbij pak je er heel veel geld mee. Want ook daar is die, net als bij die bitcoin-miljardairs of miljonairs, zijn die groepen niet zo geweldig groot, volgens mij.
12: Ja, nee, dat klopt. Je kunt er wel wat geld binnenhalen. Hangt natuurlijk heel sterk af van waar je die grens legt en hoe hoog je tarief zet. Maar je kunt er wel wat mee binnenhalen. Maar, en maatschappelijk gesproken, ook in de wereld, is de invoering van een vermogensbelasting natuurlijk wel een issue wat aanspreekt.
2: Ja.
12: Dus vanuit dat perspectief is er wel wat voor te zeggen. Okay. Maar de vraag is of je nou weer een belasting bij wil hebben.
2: Nee, precies.
12: En dan zou ik zeggen, nou, laten we dat nou maar niet direct doen.
2: Nee, daarbij, nu gaan we rendement inderdaad heffen over daadwerkelijk rendement. Wat we doen nu met die vermogenswinstbelasting in box 3. We hebben dan ook gelukkig nu een andere staatssecretaris. Die moet vandaag in debat over het hele belastingplan met het kabinet.
12: Ja.
2: En Elko Ehrenberg van Financiën die zei tegen onze politiek verslaggevende Giel Jurjens dat hij er zin in heeft.
13: En eigenlijk wordt maandag het eerste moment dat ik ook in de hele breedte van het hele belastingplan, want er zit heel veel in, ga horen wat de Kamer daarvan vindt. Dus ja, als je vraagt hoe kijk je er naar? Nou, ik kijk er eigenlijk vooral naar uit.
2: Wordt het spannend, Peter, of niet?
12: Nee, zeker niet. Nee. Het zijn maar heel. Het is wel jammer voor hem. Misschien, maar het is niet spannend. Nee, er zijn maar 4 wetsvoorstellen. Dat is heel erg weinig voor een belastingplan. Er staan in de wetsvoorstellen ook betrekkelijk weinig voorstellen. Heel veel technische voorstellen waar de gewone burger eigenlijk helemaal niets mee heeft. En dan zitten er ook een paar rare voorstellen in. De afschaffing van de bosbouwvereisting. Ja, de bloemen en planten, daar gaat btw-tarief van omhoog. Dat levert natuurlijk wat discussie op.
2: Ja.
12: We hebben de jongtuin. regeling voor mensen met een hele oude auto die iets kostbaarder gaan worden. En dan de product uit eigen bedrijf is ook wel een bijzondere. Dat zal nog wat discussie opleveren. Die worden nu laag belast. Hè. Als je van je baas iets krijgt wat het bedrijf zelf maakt, dan is daar een lage belastingdruk zit erop. En die gaat omhoog. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet allemaal hele spannende aangelegenheden.
14: Nee, precies. Nou, we gaan
12: ik denk dat het een redelijk rustig debat wordt, tenzij het misschien over box 3 gaat.
14: Maar dat is wel het mooiste is, we kunnen één ding stellen, we mogen blijer zijn met Ehrenberg dan met Van Rij. Zoals we die nu kunnen lezen in de Telegraaf.
12: Nou, ik was over Van Rij altijd wel heel enthousiast. Ja. Hij had wel goed zicht op het fiscale systeem. Ja. Deze opmerking van vandaag vind ik niet zo goed van hem. Maar en Van Ehrenberg moet het nog maar afwachten.
14: Dat is waar. Dankjewel. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie.
15: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: 10:30 is het. De hoogste NAVO-commandant komt vandaag met een overwinningsplan tegen Rusland. Dat doet hij op een veiligheidstop in Warschau. Het gaat om een Amerikaanse generaal Alexis Grinkiewicz. En hij presenteert dat plan dus later vandaag in Polen. Is best uniek, want we zien de hoogste NAVO-commandant, een beetje de leider van de militaire tak. Die zien we eigenlijk nooit in het openbaar. Nu gaat hij dit dus echt presenteren. En Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten, vertelt ons waarom hij dat doet.
16: Nou, hij is de leider van de militaire tak van NAVO, en noemen ze dan de SACEUR. En hij moet ook wel een plan maken wat er al aan staat te komen, want de dreiging uit Rusland is reëel. Dus hij moet gewoon zorgen dat de landen van NAVO klaar zijn als er wat gebeurt om te reageren en de Russen te verslaan. Ja. Dus eigenlijk is dat zijn vak.
11: Ja, maar daar heeft hij dan een plan voor. Waarom presenteert hij dat plan? Komt hij ermee naar buiten? Daarmee maak je de vijand misschien ook wel iets te wijs, zou je kunnen denken?
16: Nou ja, hij is gewoon nieuw, dus dat moet wel. Laat jezelf even zien. En het tweede is dat we zien dat de oorlog in Oekraïne is aan het escaleren. Dat zien we gewoon op elk gebied. Dat zien we in de lucht, dat zien we aan het front zelf. Maar dat zien we ook in het gebied van informatieoorlog. Het dreigen met kernwapens en de toenemende activiteit op hybride oorlog. Mm-hmm. Hybride oorlog is eigenlijk sabotage in het Westen zonder dat je weet wie het doet. Maar alles wijst wel naar Rusland. Ja. En als je dus ziet dat gebeurt, dat escaleert, dan zullen we wel moeten beantwoorden aan de vraag van ja, wat doen we daar dan tegen? Wat doen we in het geval de Russen gaan aanvallen of de activiteiten in zo'n oorlog gaan opvoeren? Ja, dan moet je wat tegen doen als NAVO.
11: Ja, en dan zeker dus in NAVO-verband, daar ligt een plan voor, een overwinningsplan, dat mocht het zover komen dat Rusland wellicht zelfs dodelijke acties tegen een NAVO-land onderneemt, dan zijn wij er klaar voor. Ja. Dat is dus de boodschap die hij wil gaan uitdragen. Ik al op de nieuwssite van Bloomberg dat zij de toespraak al hebben ingezien. En dat daarin zou staan dus dat de NAVO een Russische aanval snel wil afslaan met kunstmatige intelligentie, grote hoeveelheden drones, grondtroepen die ze kunnen inzetten om de Russische commandostructuur te vernietigen.
16: Ja, dat is op zich niet zo nieuw hoor. Nee. Er zijn al plannen bijvoorbeeld dat dat het Nederlands leger naar het oosten gaat, naar de Baltische Staten, en zich daar, zoals het zo mooi heet, ter verdediging gaat inrichten. Dus die plannen zijn er al. Alleen, ze doen het natuurlijk nu om te laten zien dat, kijk Rusland, als je wat wil, wij zijn er klaar voor. En misschien wel des te belangrijker dat het nu gebeurt, omdat we zien de afgelopen dagen dat de deelname van de VS naar de uitspraken van Trump niet zo logisch is.
11: Nee.
16: We weten niet of noemen ze een artikel 5, een aanval op één is een aanval voor anderen. Blijft de Verenigde Staten wel meedoen?
11: Uh-huh.
16: Of trekt zich helemaal terug? Dus het is ook wel link wat er allemaal gebeurt. En dan is juist de uitspraak van de hoogste NAVO-militair, en gelukkig ook een Amerikaan, is wel goed. Dat hij zegt, nee, in principe komen wij gewoon, doen wij gewoon mee. En we zijn klaar om als wat gebeurt.
11: Ja, precies.
16: Maar er zit wel spanning op natuurlijk tussen wat hij zegt en wat Trump kan daden doet in het Witte Huis.
11: Ja, want ik lees wel dat hij goede banden heeft met het Witte Huis. Dus het zal de approval van Trump hebben, neem ik aan, wat hij daar gaat zeggen. Wat verwacht jij? Verwacht jij nog verrassingen?
16: Nou, ik verwacht dat in ieder geval zeggen dat Europa sterk moet worden, militair. En dat is onder alle omstandigheden natuurlijk waar.
11: Ja.
16: Of je wil een gelijkwaardige poot binnen NAVO zijn aan de VS, of je wil ook kunnen opereren zonder de VS.
11: Mm-hmm.
16: Als dat erin staat, is dat volkomen logisch. En dat is ook wel ontzettend belangrijk dat we daar een beetje vaart mee maken. Want als de VS niet komt, of er gaat wat tijd, of gaat fout met de verkiezingen in de VS die eraan zouden komen, de midtermverkiezingen. Ja, dan moeten we maar eens kijken wat dat gebeurt voor Europa. Maar ik denk wel dat we ontzettend duidelijk moeten zijn naar onszelf toe.
11: Mm-hmm.
16: Wij moeten het ook kunnen regelen zonder de VS zelf. Zonder dat er veel troepen van de VS bij ons zijn. En Europa aan de bak, zou ik zeggen.
11: Ja, oké, maar goed, daar zijn we natuurlijk al hard mee bezig. Die hybride aanvallen, hè, daar is natuurlijk ook discussie over. Een hybride aanval, het klinkt eigenlijk gewoon te lief, want er is natuurlijk al een soort van oorlogsvoering vanuit Rusland tegen Europa en NAVO-landen bezig. Heimelijk, maar soms ook gewoon heel duidelijk, zoals zo'n drone met bommen aan boord bij Leipzig. De vraag is natuurlijk, wanneer gaat zo'n overwinningsplan in werking? Want je kan wel zeggen, het ligt klaar. Ja. Maar ondertussen worden er al zoveel aanvallen gedaan. Dus wanneer is het punt dat je daadwerkelijk zo'n overwinningsplan of een onderdeel daarvan in gaat zetten tegen de Russen?
16: Ja, dat is een hele goeie. Want je moet goed nadenken, wat wil Poetin eigenlijk met die aanvallen? Wat wil hij bereiken? En een van de dingen die hij wil, is dat het Westen gaat reageren. Militair en sterk.
11: Ja.
16: Want dan kan hij zeggen tegen zijn eigen volk, zie je wel,
11: ze willen
16: jullie lijden erg.
11: Ja.
16: Jullie economie is slecht en jullie zonen sterven op het slagveld. Maar het is nodig, want Rusland wordt aangevallen. Het bestaan van Rusland staat op het spel. Dus je moet heel voorzichtig zijn met kijken wat je doet. Wat kun je wel doen? Nou, zorgen dat je klaar bent voor de oorlog. Dat is dat plan van die Amerikaan. Zeggen, kom maar, wij zijn militair klaar.
11: Ja.
16: Het tweede is, je kunt denken over sancties tegen de Russen. Nog veel meer economische sancties. Want daar doen ze echt pijn mee. En het derde is, voordat je wat doet, bijvoorbeeld een artikel 5 verklaart. Dat is, wij zijn in oorlog met z'n allen, met de Russen.
11: Mm-hmm.
16: Heel goed nadenken hoe je reageert. Soms is het beter om dit soort dingen even tot 10 te tellen. Kijk, wat is nou precies gebeurd?
11: Ja.
16: Wat is de schade die we hebben? En is dat het waard om Poetin zijn zin te geven en het narratief van Poetin, namelijk dat wij de agressoren zijn, om daar inhoud aan te geven. Dus het vereist ook wel enige emotionele en politieke terughoudendheid, hoor.
11: Ja. Goed, het wordt dus van deze commandant vanmiddag een afschrikkingsspeech, hè, als ik jou goed begrijp. Zo kunnen we het eigenlijk zien. Ja. Naar de Russen ook met name toe. Eigenlijk is dat heel krom op het moment dat Poetin net een dieseldeal sluit, hè, met Poetin.
16: Dat is juist zo eng, dat we niet weten wat de positie van de VS is de afgelopen dagen. Want je ziet als de midtermverkiezingen dichterbij komen dat Trump lijkt te panikeren. En hij wil dat Poetin veel invloed heeft op Trump, maar Trump weinig invloed heeft op Poetin. En dat maakt ons allemaal een beetje ongerust.
11: En dat zei Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten.
14: Naar Erwin Hart van de ABB. Erwin, staat het nog ergens vast?
17: Ja, het staat vast op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is net een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Vanaf Barneveld 4 kilometer file. Dus dat wordt omrijden bij Barneveld via de A30 en de A12. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 6 kilometer tussen Hoogmaat en Leidschendam door een ongeluk. Een kwartier vertraging. De weg is echter weer vrij. De A8 staat Amsterdam. Dus Amsterdam-Delft en Knopend Zaandam 10 minuten vertraging. Nou, de ochtendspits die is bijna weer bij het oud vuil. Maar vanmiddag komt er een avondspits. En die verloopt gelukkig wel droog. En het wordt wel druk natuurlijk. De meeste files staan rond Rotterdam, Den Haag, Utrecht en rond Eindhoven. Vanavond gaat ook dicht door werkzaamheden de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Barneveld en Voorthuizen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Knopendel. A18 Zevenaar Varsseveld tussen Doetinchem en Varsseveld. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Knopend Prinsenviel en knopend de stok. Er wordt nu nog geflitst langs de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 59,8.
18: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
19: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
20: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
21: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
14: Ja, om 10 uur is het tijd voor de Big Five. Niet over konijnen. Diana Matroos die is deze week
11: dat weet je niet.
14: In de lead. Oh, dat weet
11: misschien
14: ik niet.
11: Ja, misschien gaan we wat testjes doen, maar het gewoon. Nee, dat gaat te ver. Sorry. Nee.
14: Wat is het thema deze week?
11: We hebben het over eeuwig leven deze week.
14: Nou, fijn. Wanneer ben ik de gast?
11: Als er een uitvaller komt, mag ik komen. Het heeft een beetje te maken met die term longevity. Dat is echt een trend aan het worden. Dat we steeds langer en steeds gezonder gaan leven. Daarbij zie je ook dat de commercie stort zich er helemaal op. De wetenschap geeft ook meer antwoorden. Maar er zijn ook echt wel cowboys op dat pad die echt ook allerlei behandelingen aanbieden die nergens over gaan. Maar er zit ook een hele filosofische vraag achter. Van waarom willen we dat nou allemaal met z'n allen? En
22: oud
11: worden.
0: Ja, en ja, we moeten natuurlijk ook een keertje doodgaan. Weet
11: ja,
0: je
11: precies.
0: Dat zit er ook achter. Ja. En is het nou leuk om eeuwig te leven? Dus daar gaat het deze week over. En we beginnen gewoon maar eventjes met de wetenschap en met een arts. En dat is Leonard Hofstra. Hij heeft ook een boek geschreven, Nieuw in 100 dagen. En eigenlijk zegt hij, je kan in 100 dagen heel veel sleutelen
14: aan jezelf.
0: Aan jezelf, waardoor je gewoon veel gezonder oud wordt en langer leeft.
14: Hoop je.
0: Precies. We weten allemaal voorbeelden van die
14: voor de
0: Amerikaan die heel veel geld heeft gestoken. Ik geloof 2 miljoen per jaar.
14: Dood.
0: En nu, nou, hij is nog niet dood, geloof ik, maar een chronische ziekte.
14: Ja, ja, zo gaat dat. Ja. Dankjewel, Diana Matroos.
1: Tech-update.
14: Gaan we lekker verjongen in de Big Five. Ja. Heel goed. We gaan naar de tech-update in Razende Vaart. Rosanne Peters is bij ons. Er is story op de website en de apps van de winkels van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Allemaal onder hetzelfde Ahold Delhaize concern. Wat is daar aan de hand, weten we dat al?
22: Nou ja, eigenlijk niet zo heel veel meer. Hè. Sinds gistermiddag zijn deze websites dus vrijwel onbereikbaar. Albert Heijn heeft natuurlijk een verklaring online gezet dat ze te maken hebben met een IT-incident. Ook het moederbedrijf Ahold Delhaize heeft dus nu net een verklaring gegeven online. Daarin schrijven zij, nou, we hebben te maken met een beveiligingsprobleem binnen ons netwerk. En dat ze daardoor dus onder andere hun logistieke systemen tijdelijk offline hebben gehaald. En in het geval van een hack is dat een poging om verdere schade te voorkomen. Ook Albert Heijn schreef al in een statement dat de bescherming van gegevens van klanten, medewerkers, partners voorop staan. Maar ja, wat daar nu precies aan de hand is, daar kunnen we natuurlijk niet al te veel over speculeren. Of er ook problemen zijn binnen andere onderdelen van Ahold Delhaize, want het gaat om 17 partijen. Dat willen ze ook niet zeggen. Maar ja, het ANP die kwam ook al met de website van het Amerikaanse onderdeel Giant Food Stores is onbereikbaar.
0: Oh ja.
22: Ook de website van Food Alliance, ook een Amerikaanse partij, is onbereikbaar. Maar bijvoorbeeld Bol.com zegt zelf tegen het ANP dat het geen aanwijzingen heeft dat het betrokken is bij die incident. Je kan daar ook gewoon nog wat bestellen. Dus het is toch een beetje kijken van wie er nou precies last van heeft.
14: Ja, want ook Delhaize doet het gewoon.
22: Ja, daarom. Dus je weet ook niet of ze het zelf allemaal precies weten. Hè? Nee. Misschien weten ze het wel en horen wij het nog. Maar misschien zijn ze het. Ja, ze zijn het aan het onderzoeken. Dat weten we natuurlijk wel. Voor Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal betekent het in ieder geval dat sinds gisteren einde van die middag die websites dus niet goed te bereiken zijn. Dat bij Albert Heijn voorlopig je online bestelde boodschappen even niet bezorgd zullen worden. De winkels zijn wel gewoon open. Maar ja, bijvoorbeeld die elektronische actieprijzen, die bordjes, die zijn niet up-to-date. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. Ze kunnen ook nog niet zeggen wanneer eigenlijk alles weer gewoon normaal gaat draaien.
14: Nou, we gaan het zien. Althans, we gaan het horen.
22: Houden jullie op de hoogte? Wij hebben ook vragen uitgezet, dus wij wachten het af. Ja.
14: Dan, Turkije voert een social media verbod in voor jongeren onder de 15 jaar. Ja. En is zich daarmee de zoveelste die zich schaart.
22: Het is de zoveelste in de rij, inderdaad.
14: Zeker.
22: Ja, en per 1 november gaat daar dus het een en ander veranderen voor de Turkse jeugd. Er zullen namelijk leeftijdscontroles moeten plaatsvinden bij bestaande accounts. En wanneer er dus nieuwe accounts worden aangemaakt, zodat iedereen straks onder die 15 jaar van social media af is. En daar blijft het ook niet bij, want ze willen ook iets doen aan dat verslavende gehalte van social media. Dus ze willen die groep tussen de 15 en 18 jaar ook wat beter beschermen. En daarom willen ze dat die accounts ook automatisch op privé komen te staan. En dat er ouderlijk toezicht beschikbaar is. Dus dat zullen de jongeren tussen de 15 en 18 misschien niet heel erg leuk vinden. Maar dat er dus wat meer wordt meegekeken bij deze groep. Wat hangt die social media bedrijven dan boven het hoofd? En dat is natuurlijk elke keer
14: altijd toch.
22: Tot 3% van de wereldwijde inkomsten als het gaat om een boete. En Turkije zegt, wij zullen daarbij dan ook denken aan bijvoorbeeld reclameverboden of het beperken van de internetsnelheid in het land om maar een beetje druk te zetten achter die bedrijven om zich dus aan de nieuwe regels te houden. En Bas, je zei het al, het is het zoveelste land. Maar op zich, denk ik wel goed dat we er allemaal steeds meer
11: bewust van zijn.
22: Ja, mee bezig zijn. Ja. En we zijn natuurlijk in Europa ook bezig met die EU Kids Act. Ja. Om dus gewoon in de hele Europese Unie een verbod in te stellen tot de 15. Maar dat is natuurlijk wat bureaucratischer en het zal wat langer duren voordat zoiets eenmaal rond zal zijn.
14: Oké, dan nog even naar deze. Een hack van ongekende grootte vorige week in Denemarken. En we weten nu ook met welk wachtwoord de hacker is binnengekomen.
22: Ja, dat is altijd wel leuk. Ja.
11: Dit
22: is
11: welkom 1, 2, 3.
22: Bijna. Het is echt een enorme hack, want het ging dus om 8,8 miljoen Deense mensen, waarvan dus de gegevens gestolen zijn. En tegen een Deense krant zegt dus iemand die zegt dat hij betrokken is bij die hack.
14: Ja.
22: Dat hij dus binnen is gekomen
14: met?
22: Via het beheerdersaccount van een bedrijf dat wettelijk toegang heeft tot dat bevolkingsregister.
14: Mm-hmm.
22: Met het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6.
14: Zo.
22: Dat was het.
3: Ja, geweldig wachtwoord.
22: Goed. Dat je denkt, hoe kan het überhaupt nog dat dit een wachtwoord is? Want tegenwoordig zou je toch denken dat het wel normaal is. Dat je een hoofdletter
14: moet van alles in. Ja.
22: Een speciaal teken. Nou ja, ja. Dat soort dingen. Nee, maar blijkbaar dus. Kon dit dus gewoon. Ja, het gaat dus inderdaad om een bedrijf die dus toegang had tot dat bevolkingsregister. Hij had 3 accounts minstens gehackt. En zo wist hij dus de gegevens van bijna 9 miljoen Denen te stelen. En het is toch eigenlijk wel bizar dat je ook denkt, waarom zegt hij dit dan nu? Ik denk ook gewoon om duidelijk te maken hoe grappig tussen haakjes het eigenlijk is dat dit nog kan gebeuren überhaupt.
14: Het is 2026. Ja. Zo, dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dankjewel, Rosanne Peters van BNR.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: Zo, dat was het voor vandaag. Nina, dankjewel.
3: Jij ook.
14: Tot vrijdag.
3: Ja, tot vrijdag.
14: Dat is het dan weer wel. Zometeen op BNR. BNR's Big Five met als thema het eeuwige leven. Nou, duurt het maar een uur, maar Diana Matroos die spreekt met Leenoord Hofstra en die is cardioloog. Wij zijn er morgen weer om 6 uur. En dan met Iwan terug van weg geweest.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
24: Beats. Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
25: Gaat digitalisering de zorg redden?
24: En wie draagt de zwaarste lasten?
25: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
24: Samen slimmer zorgen.
25: Vebego Zorgservice.
26: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
27: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
28: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
25: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
28: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
29: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
30: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
31: Shape the future with confidence. EY.
29: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
32: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
33: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
34: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
35: of over de grootste beursgang aller tijden.
34: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
35: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
34: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio
35: of in de BNR-app.
36: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
33: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN. www.bnr.nl.
0: Nu in de BNR-app.
11: De Tweede Kamer debatteert vandaag over het belastingplan. Het aantal faillissementen is opnieuw toegenomen. En Noord-Korea vuurt ballistische raketten af richting de Japanse Zee. Dit en meer verhalen vind je allemaal in de BNR-app.
14: En wij gaan naar Erwin Hart van de ANWB. Is de rust inmiddels weer gekeerd op de burelen van de ANWB en op de weg?
1: Ja, nou, hier op de burelen zeker wel. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam is helaas een ongeluk gebeurd met een bestelauto en een auto bij Hoevelaken. De rijbaan is dicht en verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Het staat vast over 2 kilometer. Er wordt nog geflitst langs de A4 Den Haag Amsterdam bij hectometerpaal 23,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De oudste overdekte markt van Parijs is verwoest door een brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, populair onder toeristen. De brand brak midden in de nacht uit en een grote rookwolk hing boven de stad. Franse media schrijven dat het vuur is geblust en er geen slachtoffers zijn. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zo oud mogelijk worden en zo lang mogelijk gezond zijn. Het eeuwige leven fascineert de mensheid al millennia lang. En de wetenschap komt ook met steeds meer antwoorden. Longevity is helemaal hip en ik duik er deze week in de Big Five helemaal in. Straks met een arts.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
8: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
10: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
8: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Diana Matroos.
6: Het eeuwige leven. Het is helemaal hot en happening met termen als longevity die intussen overal opduiken. De commercie stort zich erop, de grote techbazen, influencers, maar gelukkig ook de wetenschap, die krijgt steeds meer antwoorden. Ja, zo lang mogelijk leven, dat wil, nou, niet iedereen, maar wel heel veel mensen.
14: Heel veel mensen, ja.
6: Heel veel mensen. En daarom stort ik me in de Big Five de hele week op het eeuwige leven. En het is dan helemaal hip om aan jou te vragen, cardioloog Leonard Hofstra, wat is jouw biologische leeftijd? Laten we daar maar meteen even mee beginnen.
14: Mijn biologische leeftijd is 51, terwijl mijn kalenderleeftijd 63 is. Dus ik ben biologisch jonger, gelukkig, dan mijn kalenderleeftijd. Ja, dat motiveert me natuurlijk enorm.
6: Ja, ik zie dat je daar ook helemaal een lekker gevoel van krijgt.
14: Zeker, absoluut.
6: Ik vrees dat ik er nog even aan moet werken, hoewel ik altijd heel gezond geleefd heb. Ik heb zo'n weegschaal waar je dan ook je biologische leeftijd op ziet. En die zegt dan 3 jaar jonger. Dan denk ik, nou, dat is niet zoveel.
14: Ja,
6: ja. Nee, maar dat klopt ook, waarschijnlijk niet, zo'n weegschaal.
14: Nee, je hebt ook verschillende biologische klokken. Dus die klokken kunnen ook iets anders meten. De makkelijkste klok is eigenlijk de zogenaamde metabole klok. Die kijkt naar een aantal bloedwaarden, de kwaliteit van bloedcellen, je ontstekingswaarde, je bloedsuiker en je lever en nieren. En dat verandert heel voorspelbaar met je leeftijd. Dat is getoetst op tienduizenden mensen. Dus stel je bent 50 en je hebt een biologische klok die zegt jouw metabole waarden passen bij iemand van 60. Ja, is natuurlijk niet zo'n goed idee. Hè, want dan ben je 10 jaar ouder dan je kalenderleeftijd. Dus beter is andersom, zoals ik gelukkig zelf ook heb.
6: Ja, goed.
14: Als je die waarden intoetst, dan is het wel eventjes spannend, hè, als dat getal dan opduikt.
6: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Vond het echt superspannend.
14: Ik vond het heel spannend, zeker. Ja. Ja.
6: Ik ga het zeker proberen om dat echt even via die link dat te doen. Waar kan je dat ook weer vinden? Is een website waar je dat gratis kan berekenen?
14: Dat weet ik niet uit
6: staat
14: het hoofd,
6: in je boek?
14: Maar het staat in de boek.
6: Oké, okay, ja, nou, ik zoek het zo nog wel eventjes op. Hoeveel kan ik hem omlaag krijgen?
14: Mij is gelukt om 12 jaar omlaag te krijgen. Als je naar studies kijkt, is 10 jaar jonger zijn dan je kalenderleeftijd is al een heel. Ja, dan heb je al iets heel moois bereikt eigenlijk.
6: Ja. Fijn dat je er trouwens bent. Je bent dus cardioloog. Je bent verbonden aan het cardiologiecentrum Utrecht. Wanneer heb jij je helemaal op dat longevity gestort? Want volgens mij heeft het je helemaal gegrepen.
14: Ja, dus eigenlijk in 2004 kwam er een studie uit die liet zien dat 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct komt door ongezonde leefstijlfactoren. De zogenaamde Interheart-studie. Ja, dat was voor mij eigenlijk een zo'n onthulling. Een echt soort black swan eigenlijk voor mijn carrière ook. Want daarvoor zat ik in de genetica en moleculen. Maar vanaf die tijd dacht ik van ja, maar daar zit het hem helemaal niet in. Ik moet juist gaan voor mensen beter maken via preventie. Want daar zit 90% van de kans om mensen gezonder te krijgen. Ja, vanaf die tijd ben ik ook gaan kijken van niet alleen naar preventie, maar een stap verder naar hoe kan ik zelf ook langer leven en fit zijn, zo gezond mogelijk zijn.
6: Ja.
14: Dingen zo lang mogelijk kunnen doen.
6: Ja, want als je naar veroudering kijkt, hè, als je gewoon eventjes kijkt hoe dat medisch gezien hoe dat werkt qua dynamiek in ons lichaam, wat gebeurt er? Waardoor jij zegt, dat kun je zeker wel terugdraaien.
14: Ja, dus wat er gebeurt is dat systemen, organen worden steeds ouder. Hè, dus cellen zijn steeds minder in staat om hun functie te doen. Dat kan per orgaan ook verschillen hoe snel dat gaat. Hè, dus die klokken zijn per orgaan kunnen ook verschillen. En dan is het zo dat het orgaan wat eigenlijk het eerste een biologische leeftijd bereikt die niet goed meer is, daar ontstaat dan ook een chronische ziekte. He, bijvoorbeeld dichtslibbing van kransslagaderen is daar een van. Of diabetes of de ziekte van Alzheimer zou natuurlijk ook kunnen. En dat probeer je natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is eigenlijk het grote doel van longevity, is al die chronische ziekten veel later laten beginnen.
6: Ja. En want dat longevity, wordt dat veel door andere mensen op een andere manier gebruikt? Is dat wat je ziet?
14: Kijk, het wordt natuurlijk. Het is nu een beetje een hype woord aan het worden. Maar voor mij is longevity eigenlijk zo lang mogelijk jong blijven. Met een scherp brein, jonge bloedvaten, een soepel hart, veel energie. Er jonger uitzien dan je leeftijd zegt. Ja, op je 60ste nog kunnen wat je op je 40ste deed. En lang genieten van de goede dingen van het leven.
6: Ja, dus dat moment heel erg uitstellen dat je ziek wordt uiteindelijk. Ja. Maar uiteindelijk is een ziekte ook niet te voorkomen. Misschien is dat ook goed om daar eerlijk over te zijn, toch? Met al mooie gezonde leefstijl.
14: Ja, dus je kunt, en dat zegt ook die Interheart-studie, 90% wordt bepaald door ongezonde leefstijlfactoren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een beroerte. Dus ook 90% is afhankelijk van
3: hoe jij leefde. Maar 10% is toch nog genetisch. Hè? Dus ziekte is wat dat betreft nooit eerlijk. Ook al leef je nog zo gezond. Door jouw genetica kun je de pech hebben dat je toch ziek werd.
6: Ja. En uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal een keertje dood aan een ziekte. Dus het is ook een beetje uitstel van executie dan.
3: Ja, maar daar raak je wel een heel belangrijk punt. Kijk, wat je eigenlijk zou willen is dat je zo laat mogelijk ziek wordt. En een heel kort stukje hebt in je leven waarbij je zorg nodig hebt. En dat noem je ook wel compression of morbidity. Of het zo lang mogelijk maken van je gezondheid. Je healthy lifespan. Ja. Die probeer je op te rekken. Want dan kun je zo lang mogelijk genieten van het leven. Die moment dat je een chronische ziekte krijgt. En zorg nodig hebt. Ja, dan wordt het leven ook een stuk minder leuk.
6: Ja, misschien dat het ouder worden. Misschien bij luisteraars die wat jonger zijn. Denken ja, het zal me boeien. Het is heel ver weg. Merk je dat vaak?
3: Dat merk ik wel, maar er zijn een aantal prachtige studies die laten zien dat ook als je jong bent, bijvoorbeeld je bent 25, dat heeft een studie laten zien, en je beweegt veel, je sport goed, je hebt een lage bloeddruk en laag cholesterol, heb je al veel minder breinschade dan mensen die een wat hoger bloeddruk hebben op die leeftijd, en hoog cholesterol en weinig aan sport doen. Dus het verval begint dan al. Maar is nog niet zichtbaar, omdat je veel cognitieve reserve hebt.
6: En daarom is het zo moeilijk om dan al gezond te leven, omdat je het nog allemaal niet merkt. Maar die schade is van binnen dus al heel duidelijk merkbaar.
3: Ja,
6: ja, en ook aan je brein, zeg je. Je werkt ook veel met Erik Scherder samen, volgens mij.
3: Ik werk ook veel samen. We hebben samen een podcast elke week. Dus dat is ook ongelooflijk leuk om te doen. En van Erik leer ik ook heel veel over het brein. En waarom zijn we gaan samenwerken daarin? Omdat hart en brein eigenlijk blootgesteld worden aan dezelfde risicofactoren. Dus eigenlijk wat alles wat slecht is voor jouw hart, weinig bewegen, hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, is uiteindelijk ook heel slecht voor je brein.
6: Want wat gebeurt er dan in je brein?
3: Nou kijk, je moet je echt voorstellen dat het brein is maar 2% van ons lichaamsgewicht, maar heeft 20% nodig van wat het hart uitpompt. Dus die vraagt heel veel energie, vraagt heel veel doorbloeding. Dus ja, geen wonder eigenlijk dat alles wat slecht is voor je bloedvaten en voor je hart, uiteindelijk ook slecht is voor jouw brein.
6: Ja.
3: De kans op dementie sterk verhoogt.
6: Dat is, want dementie is natuurlijk echt een heel groot probleem voor onze samenleving intussen.
3: Absoluut, ja.
6: Kunnen wij echt al zeggen dat dat echt lifestyle gerelateerd is?
3: Nou, dat is iets minder sterk dan die 90% voor hart- en vaatziekten die ik net noemde. Maar we komen er wel steeds meer achter dat als jij weinig beweegt rond je 50ste, als je diabetes hebt, als je hoge bloeddruk hebt, dat de kans op dementie dan belangrijk toeneemt.
6: Mm-hmm.
3: En dus aan die risicofactoren draaien zo dat die naar beneden gaan, dat het minder risico's worden. Het kan een ongelooflijke impact hebben op de kans op het krijgen van dementie. In grote groepen, moet ik altijd zeggen.
6: Ja, uiteindelijk, als je naar de basis kijkt, is het dus zo dat ziekten al heel vroeg beginnen in je lichaam. En dat je dus eigenlijk al heel vroeg moet sturen en na moet denken als je jong bent. Hoe wil ik uiteindelijk goed oud worden? Is dat de kern van jouw verhaal?
3: Dat is de kern. Kijk, een hartinfarct op je 60ste begon al op je 30ste. En dus we hebben heel lang de kans ook om daar iets aan te doen. Maar je moet het wel zien en willen doen. Maar dan kun je ook ongelooflijk veel bereiken.
6: En ook als je oud bent, dan is er nog heel veel te doen. Volgens mij, als ik naar jouw boek kijk, Nieuw in 100 dagen. Het is dus echt terug te draaien?
3: Die biologische klok kun je terugdraaien en in elk geval vertragen.
6: Ja, maar in 100 dagen dus al?
3: In 100 dagen, ja zeker. Hè, want de titel is gebaseerd op het feit dat 1% van onze lichaamcellen elke dag wordt vernieuwd. Dus terwijl wij hier zitten te praten, worden elke seconde 4 miljoen cellen worden vernieuwd. Maar moeten ook worden bijgemaakt door stamcellen en moeten weer worden afgebroken. Ja, en in die dynamiek, dus ook de luisteraars hebben dat, elke seconde. In die dynamiek, ja, daar kun je winnen. Dus zorgen voor beter aanmaak van cellen en het goed opruimen van de oude cellen.
4: De Big Five. Diana Matroos.
6: Wil ik straks uitgebreid met je over spreken. En dan gaan we ook heel veel tips en tricks geven wat mensen daaraan kunnen doen. Ik wil nog even terug naar jouw fascinatie, waar het bij jou allemaal voor begon. En daar is volgens mij Dave Sinclair een hele belangrijke.
3: Absoluut. Dus toen ik net 40 werd. En toen begon ik de sterfelijkheid te voelen. En toen raakte ik gefascineerd door een studie waarbij... en het was een experimentele studie waarbij muizen die op een heel ongezond dieet werden gezet en heel dik werden en ook heel vroeg gingen overlijden, resveratrol kregen. Een stof die in de wand van de rode druivenschil zit.
6: Ik zag net nog een hele grote reclame van een beautyproduct. En daar zat dat ook allemaal in.
3: Zat het ook al?
6: Ja, dan kunnen maar we
3: dat begon al in die tijd. Krijgen. En resveratrol zorgde ervoor, niet dat die muizen dunner werden, maar wel het net zo lang gingen leven als de controlemuis die gezond at. Dus
6: die kon gewoon dik blijven zonder eerder dood te gaan.
3: Overlijden. Dus,
6: okay.
3: En dan is er opeens dus een stof beschikbaar die ervoor zorgt dat je ouder kunt worden. Althans in de muis. Dus wat ik ging doen is resveratrol bestellen in de Verenigde Staten. Dus daar wordt ook alles meteen omgezet in business. Vind ik ook wel leuk. Dus ik ging resveratrol bestellen.
6: Maar het is ook wel gevaarlijk, hè, die business. Want die stuurt ook bepaalde overtuigingen.
3: Zeker.
6: Waar intussen heel veel geld aan wordt verdiend.
3: Ja, maar dit was wel gebaseerd op heel goede wetenschap. Dus dat artikel stond in een heel goed tijdschrift. Was
6: The Lancet of zo.
3: Nou, Science of Nature, maar een heel goed tijdschrift. Ja. En Dave Sinclair is ook een hele goede onderzoeker. Dus opeens had je de belofte dat als je resveratrol zou nemen, dat je dan langer zou leven.
6: Dus jij het meteen bestellen?
3: Ik had het meteen besteld.
6: Ja.
3: Dus eerst de gewone resveratrol.
6: Terwijl het alleen nog op muizen was getest.
3: Ja, dus dat had het equivalent van 5 glazen rode wijn.
6: Ja.
3: Resveratrol.
6: Maar het vind je toch fascinerend. Je bent wetenschapper, je bent arts. En okay, Dave Sinclair is wel een bijzonder iemand natuurlijk. Maar dan is het alleen op muizen getest. En dan zeg jij meteen, paf, ik ga bestellen.
3: Ik ga het proberen.
6: Ik ben ook die muis die gewoon lekker...
3: Ja, dus daar zit dus een spanningsveld tussen de ongelofelijke drive om zo lang mogelijk te leven. En het feit dat je nog niet zeker wist dat dat bij mensen ook ging werken.
6: Ja.
3: Dus ik ben het gaan gebruiken, maar na een tijdje kwamen we erachter dat bij mensen resveratrol die capsules helemaal niet goed worden opgenomen.
6: Ja.
3: Toen ben ik uiteindelijk ook weer gestopt.
6: Was je teleurgesteld?
3: Ja, wel teleurgesteld, maar het heeft me ook een belangrijke les geleerd dat longevity niet uit een potje komt.
6: Mm-hmm.
3: Dus dat net als die fontein van de eeuwige jeugd, dat baden in die fontein waardoor je voor altijd jong blijft. Dat is niet zo. Dus je moet er wel iets voor doen. En we weten nu ook steeds meer, onder andere ook dankzij dezelfde Dave Sinclair, dat longevity eigenlijk in ons allemaal zit. Dus die fontein van de eeuwige jeugd zit in ons.
6: Ja,
3: dus
6: dat, maar daar moeten we gewoon hard voor werken. En dat kan je niet uit een potje halen.
3: Niet uit een potje.
6: Om het op te smeren of te slikken. Maar heb je ook gedacht dat dit best wel schadelijk kon zijn? Dat je iets wat... want wetenschap is wel, we beginnen met muizen. En dan gaan we heel veel testen doen. En dan gaan we kijken of het gezond is voor de mens.
3: Ja, dat wisten we niet. Op dat moment.
6: Nee, maar je nam wel een risico dan, want het had ook schade kunnen veroorzaken aan jouw lichaam.
3: Ja, maar goed, ik ben natuurlijk ook maar een mens van vlees en bloed. en nogmaals, die ongelofelijke drive om zo lang mogelijk in het leven te kunnen staan met veel energie. Ja, zorgde er dan voor dat je op dat moment, ik was ook wat jonger en misschien wat onbezuisder nog.
6: Ja.
3: Toch dat risico nam.
6: Ja, wat ik zo mooi vind in jouw boek, verwijs je ook The Picture of Dorian Gray, geschreven door Oscar Wilde.
3: Zeker, ja.
6: En misschien zal niet iedereen het boek kennen, maar dat gaat over Dorian. Die wil niet oud worden. Dus die laat schilderijen, portretten van zichzelf maken waarin hij ouder wordt, zodat hij zelf heel erg jong blijft.
3: Ja.
6: Maar het is uiteindelijk een heel verdrietig verhaal waar je gewoon uitmerkt van. Ja, weet je, je wordt er niet gelukkiger van door eeuwig jong te zijn.
3: Ja,
6: dus, en het is gewoon ook niet de realiteit van het leven.
3: Ja, maar ik denk dat wat daar het tragische is dat hij ook zo jong bleef als op het moment dat het schilderij werd gemaakt. Dus hij bleef voor altijd 20, zeg maar.
6: Ja.
3: Een heel good looking. Mensen waren gefascineerd door zijn schoonheid. Maar dat was ook zijn grootste valkuil. Hij kon eigenlijk alles bereiken. En iedereen... Ja, beïnvloeden op een slechte manier.
6: Ja, maar toch gebruik je dit boek in jouw voorwoord. Dus wat wil je daarmee uitstralen? Terwijl je aan de ene kant heel erg oproept van eeuwig leven, eeuwig jong, qua huid, qua lichaam. En je hebt daar zelf ook een enorme drive. En toch Benoem je ook die kritische noot zelf?
3: Zeker, zeker. Maar dat ik benoem vooral ook die quote die daarin staat. He, dus dat wij zelf zien ons elk jaar een beetje ouder worden. He, terwijl de natuur ook een hele vernieuwende werking heeft. He, dus de rozen komen volgend jaar weer op met evenveel kracht of zelfs mooier. He, ja. Dus, en dat is ook de fascinatie die de auteur heeft gehad voor het eeuwige leven en voor schoonheid.
6: Ja, en die fascinatie heb jij ook. Maar zie je ook die kritische kant van dat eeuwig jong willen blijven?
3: Zeker. Hè. Je kunt die biologische klok wel voor een deel terugdraaien. Laten we zeggen een jaar of 10.
6: Maar ja, ik las ook ergens studies waar 20 wordt gezegd. Ik weet niet of dat...
3: Dat zou kunnen. Ik heb zelf al 12 jaar bereikt. Hè. Dus terwijl ik toch in een best wel stressvolle situatie zit. Ik heb net een zoontje gekregen. Die is 2,5 maand nu.
6: Ja, dus terwijl je toch best wel op leeftijd bent. Dat heb je natuurlijk zelf gezegd. Maar ja, biologisch ben je natuurlijk veel jonger.
3: Biologisch ben ik jonger. Dus samen met de co-auteur heb ik het kind kunnen krijgen. We zijn samen 110. We hebben toch nog op biologische en natuurlijke manier ons kind gekregen. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar. Het universum dankbaar dat het zo heeft mogen zijn.
6: Ja.
3: En ik denk dat voor een deel ook wel komt, omdat wij ook heel erg gezond leven.
6: Ja, heb jij veel weerstand gekregen dat je zo, hè, want je zegt ook het universum dankbaar. Hè, ik merk mensen die hiermee bezig zijn ook een beetje dat spirituele bij zich dragen. En de medische wereld is natuurlijk best wel hard ook. Mm-hmm. Heb je daar veel weerstand ervaren?
3: Nee, eigenlijk niet. Dus men ziet wel dat longevity concept, dat nu in opkomst is. Het is wel een stap voorbij de preventie. Kijk, wat je bij preventie doet, is zorgen dat iemand net niet die ziektedrempel haalde. Ja, bijvoorbeeld als cardioloog schrijf ik cholesterolverlagers voor om te voorkomen dat iemand dat hartinfarct kreeg. Ja, longevity gaat nog een stap verder en zegt van nee, dat is niet genoeg. We willen zorgen dat iemand een betere versie van zichzelf wordt.
6: Mm-hmm.
3: Een beter hart krijgt, een betere bloedvaten. Ja, dus dat is
6: een betere organen, nieren, you name it, een lever. En dat heeft allemaal met de dynamiek van ons lichaam te maken. En misschien is het goed om dat concept uit te leggen voordat we straks aan de tips en tricks komen.
3: Ja, dat is goed. Nee, kijk, we hebben net al gezegd, de celvernieuwing is ongeveer 1% per dag van al onze cellen. Dat zijn 360 miljard cellen die elke dag moeten worden aangevuld en worden opgeruimd. Nou, als dat niet goed gaat, als dat opruimen niet goed gaat, blijven zogenaamde zombiecellen in jouw lichaam zitten. En die zorgen ervoor dat je heel snel oud wordt.
6: Dus we moeten... Leg even uit zombiecellen. Dat is wel...
3: Zombiecellen, dat zijn cellen die in jouw weefsels blijven zitten, nog niet dood zijn en veel toxische stoffen uitscheiden naar de omgeving, waardoor naburige cellen ook zombiecellen kunnen worden. Dus het zijn echte zombies. En uit onderzoek weten we dat als jij veel van die zombiecellen in jouw weefsels hebt, dat je heel snel veroudert. Dus wat doet de industrie nu? Die is aan het zoeken naar medicatie die ervoor zorgt dat juist die zombiecellen worden opgeruimd, waardoor weefsels kunnen verjongen.
6: Mm-hmm.
3: En dan heb je de factor stamcellen. Stamcellen moet je, die vullen jou aan. Dat is eigenlijk onze fontein van de eeuwige jeugd. Door ja, heel gezonde voeding, goede slaap, weinig stress. Vast is ook heel belangrijk daarin. En high-intensity interval training zorgt ervoor dat die stamcellen worden opgestuwd. Dat je elke dag voldoende stamcellen hebt om de cellen die worden opgeruimd weer te vervangen.
6: Oké, en die stamcellen, dat gaan we straks nog beter uitleggen. Maar nog even die zombiecellen, want die fascineren me dan heel erg. Hoe kan je die beter opruimen dan?
3: Je kunt beter opruimen. Een van de dingen is bijvoorbeeld vasten. En dan gaat het lichaam op zoek naar energie en naar dingen waar die vanaf zou kunnen zonder dat schade geeft. En dat het triggert het opruimen van die zombiecellen. En het is ook zo dat als je een fit immuunsysteem hebt, want die moeten die zombiecellen opruimen, dat dan ook veel beter gaat.
6: Ja.
3: Dus met een zwakker immuunsysteem, ja, gaat dat niet meer zo goed en worden mensen ook sneller oud.
6: En als ik dan even ook de basis van die zombiecellen, is dat ook waardoor die continu ontstekingen eigenlijk in je lichaam aan het werk zijn? Want dat hoor je altijd, dat inflammatoire, of hoe noem je dat?
3: Ja, dus noem je chronische, laaggradige ontsteking.
6: Oh, ja.
3: Ja, dat draagt daar zeker aan bij. Maar er zijn nog andere factoren waardoor laaggradige ontsteking kan ontstaan. Bijvoorbeeld obesitas, met veel buikvet doet dat. Ook als jij nu een glas cola drinkt met veel suikers erin, gaan over een half uur gaan je ontstekingswaarden gaan aanslaan en blijven nog urenlang te hoog. Dus hoe jij eet gaat heel sterk bepalen van of je die laaggradige ontsteking hebt.
6: En die voeden ook weer die zombiecellen? Of heeft dat niks met elkaar te maken?
3: Nee, dat staat los van elkaar. Maar zombiecellen is ook een vorm van laaggradige ontsteking lokaal in jouw weefsels.
6: Ja, en die zombiecellen die kunnen we gewoon opruimen en die stamcellen die kunnen we gewoon aanzetten.
3: Aanzetten, ja. Ja. Maar het gebeurt altijd wel, maar de mate waarin is belangrijk om dat goed te doen voor je lichaam.
6: Nou, dan gaan we straks maar even praten hoe we dat dan precies kunnen doen. Onze veroudering terugdraaien. Cardioloog Leonard Hofstra komt straks met alle tips en tricks. Dus blijf zeker luisteren.
5: Spijt. We hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere...
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Vanmiddag om 3 uur op BNR.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
7: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
6: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
11: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
12: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: BNR.
14: En ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je meer dan een half uur vertraging tussen Voorthuis en Hoevelaken. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij knooppunt Herkatsplein. 10 minuten extra door een kapotte vrachtwagen. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 6,7.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De oudste overdekte markt van Parijs is verwoest door een brand. Het gaat om de Marché des Enfants Rouges, populair onder toeristen. De brand brak midden in de nacht uit en een grote rookwolk hing boven de stad. Franse media schrijven dat het vuur is geblust en er geen slachtoffers zijn. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en

0: wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe snel we oud worden, hebben we veel meer in de hand dan je zou denken. Met welke eenvoudige stappen kan je ervoor zorgen dat je langer fit door het leven gaat? Je hoort het zo in de Big Five.
2: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
8: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waarom de mens zo geobsedeerd is met het eeuwige leven en hoe we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven. Daarom praat ik deze week ook bijvoorbeeld met een filosoof over dat onderwerp. Vandaag praat ik nog steeds met cardioloog Leonard Hofstra, die het afgelopen half uur ook heeft uitgelegd hoe belangrijk onze leefstijl is. Als Zeker. Het gaat om hoe je oud wordt. Ja, dat je dat zo gezond mogelijk moet doen en dat je zo lang mogelijk, ja, dat je het zo oud mogelijk kan worden, gezond mogelijk. Nou, begrijpt iedereen het nog?
10: Ja, zeker. Ja.
1: Jij wel.
10: Ik zeker. Ja,
1: ja, ja, mooi. Ja. Als je dan kijkt, hoe bepalend is leefstijl? Hoeveel procent bepaalt dat van hoe je oud wordt?
10: Ja, en we zijn dus geneigd om te denken van, oh, dat is allemaal genetica, omdat sommige families heel oud worden met z'n allen, maar die families leven ook op dezelfde manier. Dus uiteindelijk weten we dat 80% van hoe oud je wordt en dan ook nog gelukkig en gezond bent, wordt bepaald door hoe jij leefde.
1: Oké, nou dan maar meteen, welke leefstijl zorgt ervoor dat je zo langzaam mogelijk verouderd en zo gezond mogelijk blijft?
10: Ja, er zijn een aantal factoren die ongelooflijk belangrijk zijn. Slaap is een beetje ondergeschoven kindje voor veel mensen. Ik denk ook voor ondernemers die luisteren. Maar slaap is wel heel erg belangrijk om te herstellen naar de dag. We weten ook dat korte slapers er na die nacht ook niet goed uitkomen. Die hebben al een beetje ophoping van eiwitten in hun brein, of dat wordt niet goed geklaard door die korte nacht. Dus slaap is heel belangrijk.
1: Want wat gebeurt er tijdens je slaap dan?
10: Tijdens slaap worden neuronen, dus je breincellen worden iets kleiner tijdens diepe slaap. En dan wordt door het glymfatische stelsel, dat is het lymfatische stelsel voor het brein, wordt jouw brein schoongespoeld, geklaard. Dus dat weten we nog niet zo heel lang, dat zo werkt. Dus dat is een belangrijke factor.
1: En hoeveel moet je dan slapen om dat proces goed te doorlopen?
10: Ja, het is kwaliteit en het is lengte. Mm-hmm. Er zijn wel mensen die met heel veel korte slaap toe kunnen. Maar dat zijn er maar heel weinig. Dus we hebben eigenlijk toch wel 7 tot 8 uur slaap nodig.
1: Maar dat moet dan ook goede slaap zijn. Want als je de hele tijd ligt te woelen, dan...
10: Dan heb je geen diepe slaap.
1: Nee.
10: Dan krijg je dat schoonmaken van je breineffect.
1: Oké, okay. En hoe kunnen we zorgen dat we kwaliteit van slapen hebben dan?
10: Kwaliteit van slapen is op tijd afschakelen, sporten. Want dan word je fysiek moe en slaap je ook dieper. Niet te veel naar slecht nieuws kijken in de avond. Dat is niet goed voor je. En zorgen dat je fit bent, donkere slaapkamer. Ja, je schermen niet meenemen naar de slaapkamer enzovoort.
1: Oké, dus dat is één, slaap. Ja. Twee.
10: Twee is sporten en trainen. Waar ik zelf heel erg fan van ben, is high-intensity interval training. Omdat dat heel weinig tijd kost, maar heel veel effect heeft. En dus een hele mooie studie liet zien dat als je HIIT-training doet, dus de high-intensity interval training, dat de energieleveranciers in jouw cellen, de mitochondriën, 50% beter gaan functioneren. Mm-hmm. Dus die leveren meer energie en minder schadestoffen. Dus die worden daardoor ook jonger. Dus door HIIT-training kun jij je spieren en energieleveranciers kun je verjongen.
1: En ik las ergens in een van jouw interviews eerder dat je zei dat je daar maar 2 à 4 minuten aan hoeft te besteden, klopt dat?
10: Ja, ik doe zelf altijd, dat heet Tabata-training. Dat is een gratis timer. Dus het hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn allemaal. En die laat jou 20 tellen heel intensief trainen. 10 tellen rust. Dat 8 keer en dan heb je 4 minuten getraind. En als je dat doet, dan voel je het ook echt wel.
1: Ja.
10: Ik doe dit wel eens aan het eind van lezingen. En dan krijg ik allemaal appjes de volgende dag van oei, oei, ik had zo'n spierpijn. En dus zoveel impact heeft het al.
1: En wat doe ik dan in die 2 à 4 minuten?
10: Bijvoorbeeld squatten.
1: Oh,
10: of,
1: ja, ja.
10: Of als je het intenser wil doen, jump squats.
1: Nou, daar is Erik Scherder ook fan van, waarmee je veel samenwerkt.
10: Ja, ja, wat ik ook wel eens doe, is sprinten, hardlopen, buiten, lekker door het bos. 20 tellen sprint, 10 tellen rust, keer 8. Ja, dan ben je aan het eind van die 4 minuten ben je helemaal kapot.
1: Dus dit hoef je maar 2 keer per week te doen, die 4 minuten, that's
10: it. Nou, ik doe het eigenlijk elke dag.
1: Elke dag, maar 4 minuutjes maar.
10: 4 minuten. En, maar dan moet je ook nog wel, je moet een beetje opwarmen. Dan ga je doen. Maar je moet natuurlijk ook nog wel iets doen met je armen. Dus krachttraining is ook heel erg belangrijk.
1: Ja, die is eigenlijk, hoor ik gewoon, daar is volgens mij iedereen het over eens. Krachttraining is het belangrijkste wat je moet doen om te zorgen dat je spieren sterk blijven.
10: Ja, maar wat we nog niet zo heel lang weten is dat die spieren ook gezonde stoffen uitscheiden als jij traint. Dus het is ook een endocrien orgaan, zeggen we dan. Dus een orgaan wat hormonen afgeeft. We noemen dat dan myokines, hè, want de spieren maken dat. En die myokines is bijvoorbeeld BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Die beschermt jouw brein. Ja. En er zijn andere stoffen die zorgen voor een betere stofwisseling. Er zijn ontstekingsremmers die dan vrijkomen. Dus ja, die spieren zijn eigenlijk je belangrijkste bezit, pensioen.
1: Maar die hormonen zijn wel interessant. De spieren weten we inderdaad al heel lang. Maar mijn fysio Sanne, die zei echt dat met 2 keer per week dus aan de gewichten hangen, dat je daarmee dat hormoon al aanzet.
10: Ja, absoluut.
1: En dat dat super belangrijk is, want dat zorgt inderdaad voor die verjonging.
10: Je zorgt voor de verjonging en ook dat je er beter uitziet. Dus een prachtige studie liet zien dat als je 16 weken krachttraining doet, dat je huid dan dikker wordt en collageen actiever wordt aangemaakt. Dus ja, je gaat er ook beter uitzien als je krachttraining doet en sport.
1: Ja, en ben je dan, zeg je dan voor dat hormoon 2 keer per week, ben je het daar met haar eens en voor spier 3 keer in de week of zo?
10: Ja, 3-4 keer per week.
1: Oh, oké.
10: Maar goed, om de dag trainen is eigenlijk het mantra.
1: Ja.
10: En dan heb je 1 dag om te herstellen en dan ga je weer trainen.
1: Ja, ik train nu 6 dagen per week.
10: Dat is niet erg.
1: Is maar 2 keer per week fitness bij. Ja. En de rest doe ik hot yoga, hot pilates, dat soort dingen.
10: Ja, maar die afwisseling is juist heel goed. Ook balanstraining voor mensen die ouder zijn. Geheugentraining voor mensen die wat ouder zijn. Dus in die combinatie kunnen we ervoor zorgen dat al onze organen eigenlijk scherp en goed blijven.
1: Oké, ik ga die HIIT-training zeker checken. Want dat is denk ik wel echt een belangrijke. Je hebt erover slaap gehad. Nummer 3
10: is een eetvenster. Dus niet de hele dag door eten. Dus eigenlijk intermittent fasting doen. Dus ik eet in een tijdwindow van 10 uur op een dag en 14 uur niet. Dat is een hele milde vorm van intermittent fasting. Ik schrijf het ook voor aan patiënten. Die vinden het allemaal heel gemakkelijk om te doen. En het effect daarvan is dat je een veel flexibelere stofwisseling krijgt, waarin ook vet wordt verbrand. Als je je lichaam maar steeds eten geeft, dan hoeft hij die vetvoorraden nooit aan te spreken.
1: En daardoor krijgen we buikvet en daardoor krijg je weer allemaal hartproblemen,
10: zeker,
1: denk ik.
10: Ja. Door het feit dat we koelkasten hebben, die gaat 's ochtends om 7 uur open en gaat 's avonds om 11 uur weer dicht.
1: Ja, terwijl je hoort, het is zo heel goed om goed, weet je, ontbijt als een keizer, wat is het ook weer?
10: Dus maar alleen al dat eten in dat tijdvenster heeft geweldige effecten op je lichaam. Je valt er wat van af. Maar ook cholesterol zakt, bloeddruk zakt. Stofwisseling wordt veel gezonder.
1: Ik vind het zelf ook heel makkelijk. De luisteraars weten intussen wel. Ik heb een jaar geleden een niertransplantatie ondergaan. Was vanaf mijn 5e nierpatiënt. Dus ik ben altijd met gezond leven zoveel mogelijk bezig geweest. Maar ja, dit was onontkoombaar.
10: Ja.
1: Maar vanwege mijn medicijnen moet ik of altijd ontbijten met die medicijnen of niet. Dus toen heb ik gewoon gekozen, dan maar niet. Want ik kan dat nooit elke dag gestructureerd.
10: Nee.
1: En dat bevalt mij dus heel erg goed. Ik ben ook kilo's kwijtgeraakt. En je zegt dus, het is ook voor mijn verjonging dus eigenlijk heel erg goed.
10: Absoluut, zeker. Ja. Kijk, en een nog intensere vorm van vasten, dat het fasting mimicking dieet, dat staat ook heel goed in het boek.
1: Ja, heb je
10: een
1: boek geschreven, heb ik gelezen, ja.
10: Dat leidt echt tot verjonging, laat de studie zien. Dus dan
1: wat moet ik dan doen?
10: Ja, eet je 5 dagen achter elkaar 600 tot 800 calorieën per dag, is heel weinig.
1: Heel weinig. Is dat niet ongezond?
10: Geen suikers.
1: Zeg je als arts dat dit niet ongezond is?
10: Niet iedereen kan dit doen, maar het is voor de mensen die het...
1: Dat is crash-diëten, toch?
10: Nee, het is niet crash-diëten, want het is heel gestructureerd. Dat doe je 5 dagen na elkaar en dan geen suikers en geen eiwitten. Want die remmen jouw stamcellen.
1: Maar wat bedoel je met gestructureerd? Want als je zo weinig calorieën, dan staat het gewoon bekend als crash-diëet.
10: Ja, op de 6e dag ga je weer eten. En dat zorgt ervoor dat je een explosie krijgt van nieuwe stamcellen. En in die 5 dagen heb je autofagie aangezet. Dat is het opruimen van organellen en slechte eiwitten in jouw cellen.
1: Mm-hmm.
10: Je hebt senescent cellen, die zombiecellen heb je opgeruimd. Dus je hebt een geweldig effect op jouw lichaam. Recente studies laten zien dat je daarmee, als je dat 3 maanden doet, dus 5 dagen in een maand en dat 3 maanden na elkaar, dat je dan je biologische klok met 2,5 jaar terugzet. Dus dat is een geweldig resultaat. Dus je investeert 15 dagen. Ik krijg er 2,5 jaar biologie voor terug.
1: En blijft dat dan doorgaan? Of is die max 2,5 jaar uiteindelijk?
10: Die is max 2,5 jaar. Tenminste, dat is wat we nu weten. En je moet dat nu dan wel onderhouden. Want na 6 maanden loopt die klok toch weer een beetje, kruipt toch weer een beetje op.
1: En in die tijd dat je dus die weinig calorieën hebt, volgens mij eet je dan groentesoep of zo, zag ik?
10: Ja, je eet vooral veel groenten, want daar zitten geen weinig eiwitten in en geen suikers. Dus groentesoep, wat olijven, een heel klein beetje noten. Maar het is echt heel weinig.
1: Mm-hmm.
10: Maar het is wel te doen. En het heet fasting mimicking. Want echt vasten is heel moeilijk voor mensen. Maar als je toch een beetje mocht eten en als er ook nog wat volume in zit, zodat jouw maag denkt van ik krijg toch wat binnen, en dat doe je vooral door groenten, dan is het toch wel heel goed vol te houden.
1: Ja, ik heb het jaren geleden heb ik het wel gedaan. Ik weet niet, toen heette het anders. Maar ik merkte wel dat ik na 4 dagen ineens heel helder kon denken. Dat vond ik wel fascinerend. Dat je dus eigenlijk weinig voeding, dus je denkt eigenlijk je wordt moe, maar ik werd dus heel fit na 4 dagen. Maar ik heb het nooit meer gedaan.
10: Nee,
1: ik heb me heel erg voorgenomen. Ik ga dat vaker doen. Maar ja, dan is het toch weer die drempel.
10: Nee, maar dat heb ik zelf ook gemerkt. Hè. Dus dat je brein wordt zoveel scherper en beter. Dus, ja,
1: maar is dat wetenschappelijk bewezen dat dat ook echt zo is? Of is dat dan gewoon een gevoel?
10: Dierexperimentele studies is dat echt bewezen.
1: Mm-hmm.
10: En ook de verjonging van 2,5 jaar naar 3 maanden fasting mimicking diet. Ja, dat is okay. Ook echt bij mensen.
1: Maar voor de meeste van ons zou het makkelijker te realiseren zijn om dat makkelijke vasten te doen. Hè? Dus dat je vanaf 11 uur gaat eten tot 9 uur 's avonds.
10: Ja. Ja.
1: Kan je dan in dat window onbeperkt zitten vreten?
10: Nee, natuurlijk niet.
1: Zijn ook weer mensen, hè, die dan denken, nou lekker, dan ga ik even los.
10: Nee, natuurlijk niet. Kijk, als je dan alleen maar hamburgers at en french fries of iets, ja, dan gaat het natuurlijk nog niet goed. En van die laatste producten weten we ook dat je daar sneller van veroudert.
1: Ja.
10: Dus dat moet je zeker niet doen.
1: Nee, want dat is denk ik nog een belangrijk punt om nog te kraken met jou, is dat je bij fastfood zijn er onderzoeken dat je ziet dat je veroudering heel snel wordt aangezet, hè?
10: Ja.
1: Maar uiteindelijk, als je het wil terugdraaien, dan zit vooral de kern in plantaardige producten.
10: Ja, helemaal correct.
1: Ja.
10: Dat klopt. Hè. Dus we weten uit tweelingenstudies, waarbij de ene helft van de tweeling fastfood kreeg, de ander gewoon eten, dat de tweeling die fastfood aten veel sneller verouderde. Biologische klok liep heel snel op. En andersom, als je dan een studie doet waarbij vooral vegan wordt gegeten door de ene helft van de tweelingen, daar wordt de klok geremd.
1: Ja, en eet je dan zelf ook helemaal vegan?
10: Niet helemaal vegan, dus, maar ik eet heel weinig vlees.
1: Oké, maar je eet het dus wel af en toe?
10: Ik ben eigenlijk een pescatarian.
1: Oké.
10: Dus ik eet vooral vis, maar heel weinig rood vlees.
1: Oké. Ja. Zometeen wil ik nog wat van je horen, Leonard Hofstra, wat de maatschappelijke gevolgen zijn van dat alleen maar langer gezond leven. Maar eerst wil ik eventjes van Jochem Visser weten. Want volgens mij is Thomas lekker op vakantie of
11: die
1: zo.
11: Die is inderdaad op vakantie en ik heb het geluk zijn vervanger te mogen zijn.
1: Ja, ja. Ben jij een beetje van het gezond leven?
11: Ontzettend. Al moet ik zeggen dat ik nog wel een paar extra rondjes in het Vondelpark nodig heb om er echt zo goed uit te zien als de gast tegenover mij.
1: Oh ja, je vindt hem er heel goed uit te zien.
11: Ja, dat mag gezegd worden.
10: Dankjewel.
1: Fantastisch. En ik dan?
11: Nou, daar doe ik verder geen uitspraak over. Want dit mijnenveld gaat even voorbij lopen.
1: Oh, oké. Nou, vertel dan maar wat je gaat doen zo meteen.
11: Nou, we hebben zo meteen in BNR Zaken doen een economenpanel over de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. Ook daar vinden sommige mensen van dat het af moet vallen. Maar andere mensen vinden dat er weer juist meer bij moet. Nou, de Europese Rekenkamer vindt er ook van alles van. Men wil uitgaven controleerbaarder maken. Terwijl het al helemaal goed misging bij de uitgaven van het corona-herstelfonds natuurlijk. Het meest interessant vind ik eigenlijk, wat is eigenlijk het optimale aantal fraude in uitgaven van de Europese Unie? Kan je die stip wel zo strak op de horizon zetten? Je wilt toch gewoon dat Europa weerbaarder maakt? Kan het jou schelen? Als er wat langs de weg valt, dat is één. En er is ook nog een hoofdgast. Dat is Nationale Vereniging De Zonnebloem. Nou, er werken 30.000 vrijwilligers tussen ongeveer mijn hele geboortedorp door het hele land. En die doen van alles voor 1,4 miljoen mensen met een beperking in dit land. Bedrijven toegang maken, huisbezoeken. Ja. Dat is echt mooi werk.
1: Ze staan ook al heel lang, hè?
11: Ja. Zeker. Maar ja, ook daar merken ze de vergrijzing. Dus ze zijn enorm aan het reorganiseren. En ik vraag me echt af hoe je dat doet met 30.000 vrijwilligers en 20 miljoen aan inkomsten. En het mag dan een stichting zijn, maar we zijn wel BNR. Dus we gaan ook vragen hoe je moet concurreren om vrijwilligers en fondsen.
1: Heel goed. Zometeen Jochem om 11 uur. Dankjewel, hè.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast, cardioloog Leonard Hofstra, heeft een kettingvraag gekregen van Geert-Jan Haan, namelijk onze eigen BNR-Europa-verslaggever. Hij sprak met mijn collega Art Royakkers in een Big Five over de nieuwe vrienden van de EU. En hij wilde dit van jou weten.
12: Ja, wat kost het? Langer leven. Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof 80.000 euro voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel-ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij, we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als mensen langer leven? Dus het kostenplaatje.
10: Ja, heel bijzondere vraag eigenlijk om de huizencrisis te koppelen aan gezondheid. Maar longevity is niet per se langer willen leven, maar je gezonde lifespan oprekken. Dus ja, uit modelleringsstudies blijkt juist dat als we chronische ziekte voor heel Nederland 1 jaar zouden kunnen uitstellen, dat het al miljarden oplevert. En mensen worden productiever, zijn minder vaak ziek, hoeven ook minder te zorgen voor anderen. Dat heeft een enorme economische impuls. Dus ik denk dat het juist een heel goed is voor het land om dat zo te doen.
1: En waar komen die berekeningen vandaan? Want dit klinkt als heel veel geld. Terwijl ik laatst sprak ik met internist Marcel Levy. Nou, ja. Een oud-collega.
10: Oud-collega, zeker.
1: Van jou, hè, van
10: Slimme
1: UMC,
10: man ook.
1: Zeker. En hij zei, preventie gaat niet per se iets veranderen aan onze hoge zorgkosten. Want ja, dan leven mensen langer. Maar uiteindelijk ga je ergens aan dood. En je stelt eigenlijk alleen maar dat moment uit. En veel aandoeningen zoals acute kankers, die zijn ook helemaal niet te voorkomen met gezonde leefstijl.
10: Nee, maar dat vind ik een letterlijke dooddoener, wat hij daar zegt. Want als je ervoor zou kunnen zorgen dat iemand maar een heel kort moment heeft, een aantal maanden of jaren, voordat hij overlijdt, ga je ongelooflijk veel zorgkosten besparen. En omdat we weten dat 80-90% van hoe lang wij leven en hoe gezond we blijven afhangt van gezonde leefstijl, zou ik zeggen, ja, dus eigenlijk een no-brainer.
1: Ja, terwijl er best wel veel, want Marcel Levy staat daar niet alleen in. Hè? Er zijn er meer wetenschappers die zeggen preventie gaat uiteindelijk helemaal niks aan het kostenplaatje doen, wat de overheid soms ook hoopt.
10: Ja, nou, maar daar wordt toch verschillend over gedacht. Diezelfde Dave Sinclair heeft ook een modelleringsstudie gedaan in de Verenigde Staten. Dus 1 jaar later een chronische ziekte hebben, omdat je gezonder leefde, bevolkingsbreed, zorgt voor een enorme economische economische impuls. En ik denk niet dat dat wordt meegenomen in de berekeningen zoals we horen van Marcel Levy. Daar wordt alleen gekeken naar premie voor je ziektekosten en de uitgaven aan ziekte. Maar het is natuurlijk een veel bredere impuls. Hè. Mensen zijn minder snel ziek op het werk.
1: Ja. De ziekteverzuim daalt. Dus vind je dan dat de overheid veel meer hier aan moet doen? Dus?
10: Absoluut, zeker. Ja. Zeker weten. Dus preventie, ja, dat is eigenlijk een no-brainer. Het is de droom van elke investor. Als je vandaag een euro investeert, heb je over een aantal jaren meerdere euro's weer teruggewonnen aan wat het de samenleving geeft. Als je dat bevolkingsbreed doet. Maar het wordt niet gedaan.
1: Oké. Okay. En ik begrijp dat je juist op dit punt, als het gaat om de overheid, een mooie kettingvraag ook hebt voor de gast morgen.
10: Ja.
1: Dat is Andrea Meijers. Zij is hoogleraar voor aanstaand onderzoek op het gebied van verouderingsbiologie, chronische ziekte en gezondheid. Ze werkt nu in Singapore. Dus ik ga haar ook vanuit Singapore spreken. Wat zou je haar willen vragen?
10: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen, waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt er tussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de persoon in Tuindorp.
1: Ja, terwijl het wel kan als je bijvoorbeeld kijkt hoe de overheid dat in Finland heeft gedaan.
10: Zeker.
1: Wat hebben die gedaan?
10: Nou, die hebben ervoor gezorgd. Dus Finland had op een aantal plekken de hoogste kans op het krijgen van hart- en vaatziekten van Europa. En daar heeft men door een systeembrede interventie, die ook al begint op scholen, ervoor gezorgd dat ze nu een hele lage incidentie hebben van hart- en vaatziekten. Dus het is echt wel mogelijk. Maar kijk, wat we in Nederland wel eens een beetje last van hebben, is dat we, kijk, je kunt heel makkelijk naar Finland gaan en daar de lessen leren en oppakken. Maar we willen zelf ook nog wel een beetje het wiel uitvinden. Ja. Dus dat we zijn blijven toch eigenwijze Nederlanders. Maar ik zou inderdaad naar Finland kijken als je het hebt over effectieve interventies.
1: Ja, dus hoe je dat echt op een snelle manier kan veranderen. Wat mij ingewikkeld lijkt voor jou als cardioloog, is dat je patiënten cholesterolverlagers aan het voorschrijven bent. Mm-hmm. Terwijl je weet dat met leefstijl die mensen dat helemaal niet nodig zouden hebben, dat cholesterolpilletje. Staat dat je wel eens tegen?
10: Nee, staat me niet tegen. Ik krijg natuurlijk mensen die al ziek zijn in de kliniek. En daarvoor weten we dat leefstijl alleen vaak niet genoeg is. En daar heeft longevity ook een hele grote streep voor op preventie. Kijk, als ik tegen een patiënt zeg van, als je deze statine gebruikt, cholesterolverlager gebruikt, is de kans op het krijgen van een hartinfarct over 10 jaar 40% lager. Haal ze een beetje de schouders op, er wordt wat gefronst. Maar er is weerstand om dat te nemen. Maar als ik zeg, als je deze tabletten neemt en verlaag je cholesterol tot perfecte waarde, dan worden je bloedvaten elke dag een beetje schoner, worden ze soepeler, zijn ze elke dag een beetje beter in staat om te verwijden. En dat zijn allemaal kenmerken van jongere bloedvaten. Dus als je vandaag begint, worden jouw bloedvaten morgen al jonger. 9 van de 10 wil die tabletten. Dus die
1: juist de belofte van jonger worden. Dat is uiteindelijk belofte, waar wij dan toch op aangaan.
10: Ja, daar gaan we op aan. Dus dat verhaal, dat narrative, dus daar slaan mensen op aan. En dan willen ze allemaal vandaag nog die tabletten nemen. Ja. Omdat het morgen al effect heeft.
1: Ja, want dat is de kern van jouw verhaal. Je kan heel snel een knoppen draaien of het nou met medicijnen is, maar nog beter natuurlijk gewoon met leefstijl.
10: Zeker weten.
1: Ja. Ja,
10: dus als je vandaag begint, dan ben je morgen al een betere versie van jezelf. Als je dat in 100 dagen doet volgens ons plan, dan kun je heel veel bereiken.
1: Ik heb nog 1001 vragen, maar het uurtje zit erop. Dus ik zou ook aan de luisteraar willen zeggen, Nieuw in 100 dagen, dat is jouw boek. Als ze meer willen weten, dan moeten ze dat gewoon lezen. Dat staat vol met tips en tricks, ook met je huid en zo, wat je allemaal kan doen. Maar intussen wil ik jou heel erg danken.
10: Heel graag gedaan.
1: Cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. En dus ook schrijver van meerdere boeken. Ook samen met Erik Scherder, die hier vaak te gast is geweest. Dankjewel.
10: Heel graag gedaan.
1: En natuurlijk de andere afleveringen, zometeen ook over het eeuwige leven, kun je natuurlijk terugluisteren in onze BNR-app. Maar blijf live, zometeen Jochem Visser met BNR Zaken doen. Ik wens je een mooie, gezonde dag en graag tot morgen.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
21: Shape the future with confidence. EY.
22: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
19: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
23: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
24: Gaat digitalisering de zorg redden?
23: En wie draagt de zwaarste lasten?
24: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
25: Samen slimmer zorgen.
24: Vebego Zorgservice.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
27: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
28: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
29: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
30: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
31: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
32: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
33: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
34: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
35: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
34: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
36: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
34: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
37: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
38: Nu in de BNR-app.
11: De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan droogtemaatregelen. Noord-Korea vuurt ballistische raketten richting de Japanse zee af. Trump wil diesel uit Rusland kopen om de prijzen aan de pomp te verlagen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Erwin de Hart. Erwin, ik hoorde dat er een ongeluk is gebeurd bij Hoevelaken.
0: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A1 bij Hoevelaken richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken sta je daarom stil over 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Je kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat 6 kilometer file tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er wordt geflitst langs de A13 Den Haag Rotterdam bij hectometerpaal 6,7.
38: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in een film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen zit nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. Waterschappen maken nog steeds veel kosten door de droge zomer. Er zijn al miljoenen uitgegeven aan bijvoorbeeld controles van dijken en het plaatsen van pompen, maar niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Zo worden in het westen nog elke dag miljoenen liters water uit de provincie Utrecht gehaald om de waterstanden op peil te houden. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabberverblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Als Europa geld uitkeert onder de nieuwe meerjarenbegroting, dan moeten de prestaties die daar tegenover staan wel meetbaar zijn, zegt de Europese Rekenkamer. Zometeen bespreken we de vrees voor een nieuw herstelfonds debakel in het economenpanel van BNR Zaken doen.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek. Ja.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Het is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
10: Wil je weten wat er speelt?
11: En of waarom?
12: In de BNR-app
11: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
13: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over de waarschuwing van het IMF voor AI, olie en staatsschulden in het economenpanel. Vanaf 12 uur bespreek ik ander macro-economisch nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 spreek ik Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem, over hoe de stichting ook in de toekomst vrijwilligers blijft werven. Maar nu eerst het economisch nieuws van de dag. De Tweede Kamer houdt de eerste van een reeks debatten over het belastingplan van volgend jaar. Steun voor het plan is er nog altijd niet. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg heeft dus een pittige dag voor de boeg, maar hij zegt er zelf wel vooral zin in te hebben.
14: En eigenlijk wordt maandag het eerste moment dat ik ook in de hele breedte van het hele belastingplan, want er zit heel veel in, ga horen wat de Kamer daarvan vindt. Dus ja, als je vraagt hoe kijk je er naar, nou, kijk er eigenlijk vooral naar uit.
13: Hij kijkt er vooral naar uit, maar hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars verwacht weinig vuurwerk van het debat.
15: Er zijn maar 4 wetsvoorstellen, dat is heel erg weinig voor een belastingplan. Er staan in de wetsvoorstellen ook betrekkelijk weinig voorstellen. Heel veel technische voorstellen waar de gewone burger eigenlijk helemaal niets mee heeft. Dus ik denk dat het een redelijk rustig debat wordt, tenzij het misschien over box 3 gaat.
13: Nou, hoe spannend het nou echt wordt daar in Den Haag bij de behandeling van het belastingplan, dat horen we straks van onze politiek verslaggever Michiel Jurjens. En ondertussen staat de AIX op 1133, bijna 1134 punten, 0,3% in de plus. En om 1 uur hoor je daar meer over van onze beursnerds.
16: Economenpanel.
13: De arbeidsproductiviteit in Nederland zit na 2 jaar dalen weer in de lift. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het nieuwe begrotingsmodel voor de EU-begroting en de oplopende EU-schulden. Nou, ik ga het allemaal bespreken in het Economenpanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van de macro-economie. En dat doe ik met niemand minder dan Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom allebei.
17: Goedemorgen.
13: En ik kreeg meteen al een opmerking naar mijn hoofd, want er wordt om 11:45 een prijsje uitgereikt, heren, begreep ik.
17: Ja, de Nobelprijs. En ik denk, dat zou voor de enige keer zou ik hier pleiten dat de economenpanel wel een kwartier langer mag duren deze keer. Want anders krijgt Edin het hotte nieuws.
13: Ja, dat dacht ik al. Nee, ik ga er nog naar vragen. Ik heb er zin in. Maar om 11:45 wordt dus de Nobelprijs voor de economie uitgereikt. Een van de laatste van dit jaar. En daar is toch 1,2 miljoen euro of dollar mee gemoeid, als ik het goed begreep. Moet ik even omrekenen. Maar dat is weer een ander verhaal. Laten we maar eens beginnen. De Europese Rekenkamer die maakt zich zorgen over de manier waarop de nieuwe EU-begroting wordt vormgegeven. Dat bleek afgelopen donderdag uit het jaarverslag over de EU-financiën. De Europese Commissie wil de begroting voor 2028 tot 2034 grotendeels baseren op het coronaherstelfonds, waarbij geld wordt uitgekeerd mits lidstaten bepaalde doelen behalen. Maar ja, dan moeten die doelen wel meetbaar zijn. En daar wringt de schoen, zegt Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
18: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is. Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Dat is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is 1 punt. Het tweede punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven. Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
13: Koen, hoeveel zorgen maak jij je? Maak jij je net zoveel zorgen als de Rekenkamer over een nieuw begrotingsmodel of minder?
16: Wel iets minder. Het is natuurlijk zo, als je een nieuwe methodologie doorvoert, dat er kinderziektes zijn. Nu, vroeger was het gewoon, eigenlijk kwam het er een beetje op neer. Kijk, je maakt kosten, je geeft je bonnetje in en je krijgt je kosten terugbetaald. Nu is er een methodologie waarbij je zegt van, oké, we gaan kijken welke hervormingen dat we kunnen doorvoeren. En als we gaan kijken naar het coronaplan, ja, dan zag je bijvoorbeeld in Italië onder leiding van Draghi, oké, we gaan die hervormingen voorstellen. Als je zag Griekenland, daar was dat zelfs een heel hervormingsplan waarbij Nobelprijswinnaar winnaars bij gemoeid waren. Ja. Dus voilà, die mensen komen ook nog effectief van pas. Maar ja, dan vind ik dat veel beter dan gewoon het bonnetje inleveren en dan de. Maar dat er inderdaad kinderziektes zijn, ja, die moet je oplossen. Maar ik vind inderdaad de methodologie, ja, die moet wel overeind blijven.
13: En waarom hebben we eigenlijk een nieuwe of methodologie, Roelof?
19: Nou, ik denk dat vooral het gaat, dat het punt is helder, dat gratis geld bestaat niet. En dat heeft ook nooit bestaan. Ik denk dat we heel duidelijk willen aangeven hiermee van, waar gebruik je het voor? Wordt het echt gebruikt voor hervormingen? Wordt het ook echt gebruikt voor investeringen? Mm-hmm. En ik denk dat als je dat op die manier doet, dan is er ook, bedoel, beleggers hebben dan ook geen enkel probleem om schulden te gaan financieren. Maar het moet wel gewoon goed gebruikt worden. Uiteindelijk voor lange termijn positiviteitsgroei, lange termijn investeringen. En niet alleen voor consumptie of dingen waarvan we denken van, nou, waar is het uiteindelijk gebleven? En ja, die foutenmarge in die er ook genoemd wordt, is vrij hoog. Er zit gewoon een 4% foutenmarge in. Men weet gewoon niet waar het geld besteed wordt. Ja, dat vind ik lastig als het om belastingsgeld gaat.
13: Nou ja, daarover gesproken, want de Europese Rekenkamer die zette dat ook in het jaarverslag. Mm-hmm. Die zei van, nou ja, we weten eigenlijk helemaal niet waar 4% of 3,8% van het geld dan heen gaat. Ze streven naar 2. Maar ja, als je zo'n meerjarenbegroting maakt voor over zoveel jaar met een hele EU, er zitten allerlei subsidies in, van landbouw tot innovatie en allerlei andere dingen en dergelijke. Wat is dan het optimale niveau van fraude wat erin kan zitten eigenlijk?
19: Nou, kijk, het liefst wil je dat natuurlijk op nul hebben.
13: Ja, maar elke financiële instelling weet dat, weet je. Ook
19: dat weet je niet. Je krijgt het niet naar nul. Maar ik denk dat in de tijd waar we nu leven, en we denken dat het echt anders is dan de afgelopen 10 jaar... rentes liggen gewoon nu hoger. Dus de horde waar je uiteindelijk overheen moet springen is ook voor politici een stuk hoger. Dus je moet gewoon uiteindelijk gewoon wel kunnen meten waar je het aan, uitgeeft. En dat is denk ik goed. Of het dan 2 of 4 is, dat vind ik minder belangrijk dan dat er verantwoording wordt afgelegd.
13: Mm-hmm. En daar wringt een beetje de schoen. Want eigenlijk zegt men, ja, bij dat corona-herstelfonds honderden miljarden ging ook heel veel mis. Dan gingen mensen achteraf al hun bonnetjes even aanpassen en dergelijke. Dreigt dat hier ook dan, Koen? Is dat een beetje Nobelprijswinnaars of niet?
16: Ja, er moet verantwoording worden afgelegd. En inderdaad, het ziet er heel zwaar naar uit dat het helemaal verkeerd loopt. Allee, helemaal verkeerd is ook een heel groot woord natuurlijk. Hè. En je kan natuurlijk in het begin bepaalde ramingen doen, maar als dat niet heel goed bepaald is, dan weet je dat je bepaalde marges, bepaalde foutenmarges hebt. Maar natuurlijk, als bovenop die foutenmarges dan ook nog fraude komt, dan zit je met een gigantisch probleem.
13: Ja.
16: En zoals mijn collega hier ook aangeeft, ja, je moet wel zien, het is Europees belastingsgeld. Ja, daar moet je verantwoording voor afleggen. Zo simpel is het.
13: Zeker, maar stel nou dat je in 2034 dan een gigantisch succesvol plan hebt uitgevoerd, of een begroting hebt uitgevoerd, om het zo te zeggen. Europa is concurrerender geworden. Ik bedoel, het zal een keertje gebeuren, heren.
16: Wie weet.
13: En dat je dan 6% ziet staan in de verkeerd uitgegeven gelden, dan heb je toch gewoon gewonnen? Of ben
19: als
13: ik dan gek?
19: Nee, ik ga niet zeggen dat 6% dan goed is. Als je hogere positiviteitsgroei hebt en uiteindelijk meer innovatie en het vestigingsklimaat en hogere groei en al dat soort dingen, dan weet je in ieder geval dat een 94% van het geld aan de goede dingen is uitgegeven. Dat is denk ik dan het belangrijkste.
13: Kijk. En de Rekenkamer maakt zich ook nog zorgen over de oplopende EU-schulden. Van de EU zelf dus. Want vanaf 2028 gaat echt zo'n 8% van de begroting naar rente en aflossing van het corona-herstelfonds. Want dat moet dan allemaal beginnen. En die rente valt ook 2 keer zo hoog uit als verwacht. Was dat nou van tevoren allemaal de bedoeling toen we dat corona-herstelfonds inzetten? Of was dit toch wel een verrassing ook voor jullie?
16: Goh, dit is natuurlijk een klein beetje een verrassing. Niemand ook niet verwacht dat de rentevoeten zo de hoogte inschoten. Anderzijds denk ik dan ook van, oké, als we kijken naar die begroting, de meeste mensen zeggen van, ja, maar die begroting die wordt te groot. Ik vind die begroting nog veel te klein.
13: Jij vindt dat het 4.000 miljard moet worden?
16: Ja,
13: Oh, dat is nu 2 namelijk, maar oké.
16: Ja, ja, maar nee. We zouden moeten spreken over 4000 miljard. Als we gaan kijken naar wat gemeenschappelijk moet uitgegeven worden. Als we kijken naar defensieuitgaven, eigenlijk moet dat gemeenschappelijk gebeuren. Als we kijken naar energietransitie, als we kijken naar al die gemeenschappelijke zaken, doe dat toch niet apart. Ga daar toch gemeenschappelijk mee aan de slag. Want als we gaan kijken naar een geïntegreerd elektriciteitsnetwerk, ja, dan ga je natuurlijk van Nederland tot aan de grens van België gaan en dan ga je zeggen, ja, België, nu moeten jullie hetzelfde doen en die transformatoren die daar in het midden liggen, ja, dat gaan we gemeenschappelijk maken.
13: Maar dan heb je het nu over de netto-bijdragers, namelijk Nederland en België. Die kunnen ook nog over de grens met elkaar wel werken, maar kunnen we ook over de grens werken met mensen die niet netto-bijdrager zijn, noem maar in Italië?
19: Nou, ik vind het heel fijn dat Koen dit roept. Aan de ene kant ben ik het namelijk. Ik ga niet een tweehandig econoom spelen hier. Aan de ene kant ben ik hem eens, aan de andere kant ben ik hem met hem oneens. Kijk, uiteindelijk, sommige uitgaven moet je Europees breed doen. Want dat zijn gewoon landen overstijgende dingen. Alleen het probleem wat je krijgt is dat er geen enkel land dan gaat zeggen van, weet je wat, dan gaan wij als land minder uitgeven aan iets anders. Want uiteindelijk is het altijd meer. En ik, nou ja, de markt disciplineert dan gelukkig, want rentes lopen niet voor niets op. Er is gewoon geen overschot aan kapitaal meer zoals we het de afgelopen jaren hadden. Dus je moet gewoon uiteindelijk keuzes gaan maken. En sommige dingen kun je en moet je waarschijnlijk inderdaad op Europees niveau doen. Maar betekent ook dat je andere dingen dus niet meer lokaal moet doen.
13: Nou ja, over dat kapitaal gesproken, wat er dan voor nodig is, Koen. Het totale schuldenbedrag van de EU, dat loopt in 2027 al op tot 1 biljoen euro, 1000 miljard. Ja. Is dat zorgelijk?
16: Nee, nogmaals.
13: Nee, want jij hebt de monetary theory.
16: We moeten daar veel hoger gaan. Nee, niet monetary theory. Maar we moeten daar ook hoger gaan. Hey, we zitten ook te spreken over een saving and investment union. We spreken over, we moeten een heel grote liquide Europese obligatiemarkt hebben, waardoor dat
13: Kapitaalunie, dat vindt Roelof ook heel leuk.
16: Voilà, en dergelijke meer. En dan zeggen we, ja, 1000 miljard, is dat te veel? Nee, in Amerika zitten we aan 20.000, 25.000 miljard dollar als diepgaande kapitaalmarkt. Natuurlijk, als je het in Europa gaat uitgeven, als je daar gaat lenen, dan moet je het niet lokaal gaan uitgeven, lokaal gaan lenen. Maar ik vind dat we gewoon globaal veel meer Europees moeten doen. Meer Europese obligaties, waardoor dat investeerders makkelijk in Europese obligaties kunnen en sneller ze kunnen verkopen. Maar inderdaad, via de begroting en de individuele landen moet dat dan wel rechtgezet worden dat wij in België dan iets minder lokaal gaan uitgeven. Dat is evident.
13: Ja, we zijn het nog helemaal niet eens. De landen, lidstaten in ieder geval, over de nieuwe inkomstenbronnen en de ingediende plannen voor uitbetaling van dat geld in de begroting. Vanaf 15 oktober deelt dat debat. Wanneer denk je dat ze het eens zijn?
16: Ik heb geen idee, maar het zou wel een stukje later dan 15 oktober.
13: Ja, maar het moet niet te lang duren, want dan zijn de verkiezingen in Frankrijk er al in april. Hè? Dus dan,
16: Ja, het is beter dat we dat daarvoor doen, want ofwel gaan we daar naar extreem links, ofwel gaan we daar naar extreem rechts. En dan gaat er heel weinig geld beschikbaar zijn voor Europa, vrees ik. Dus,
13: ja, dan gaat Marine Le Pen de pensioenleeftijd van 62 naar 60 gooien, zoals ze al zei. Dus dan,
16: irreëel. Irreëel.
13: Helder.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
13: En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. En dan gaan we naar het IMF, want het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt regeringen wereldwijd voor oplopende staatsschulden en rentes die structureel stijgen. Nou, dat zei directeur Kristalina Georgieva woensdag in een toespraak.
21: What we have seen over the last years since COVID is advanced economies are hit by a shock. They rush to the rescue of their people and their businesses on its own. This is a noble objective, but shock after shock after shock, deficits and debts have been going up. And on the other side, we have the current shock, the energy shock, that is pushing inflation up and interest rates up, making that service much more expensive.
13: Shock after shock. De uitspraken van de IMF-directeur die volgen in aanloop naar de jaarlijkse vergadering van het IMF en de Wereldbank. Deze week van start in Bangkok, toch net iets zonniger. Enorme AI-projecten, heren. Gestegen brandstofprijzen, importheffingen, defensieuitgaven. Alles waar we het net al over hadden eigenlijk. En dan die hoge staatsschulden natuurlijk. Dat zorgt allemaal voor inflatoire druk. En ze roept centrale banken dus ook op tot een voorzichtige en havik-achtige houding. En natuurlijk wil ze ook nog even dat overheden de hand op de knip gaan houden. Is dit een makkelijke boodschap voor het IMF? Soms hoor ik hem elk jaar.
19: Nou ja, nee, het is geen makkelijke boodschap voor het IMF, maar het is wel een begrijpelijke boodschap. Want ik denk dat het, de wereld is echt anders dan de wereld waar we de afgelopen 10, 15 jaar in hebben gezeten. Waar je altijd een overvloed aan aanbod had. Of het nou aanbod van kapitaal, aanbod van energie, aanbod van arbeid was. Dat was er altijd. En als we een probleem hadden, dan lag het probleem aan de vraagkant. En daar konden we iets aan doen, want dan konden we rentes verlagen en begrotingsbeleid opvoeren. Ja, we zitten in een andere wereld dat we minder aanbod hebben. En tegelijkertijd zijn we sinds 2020 wel enorm aan de begrotingskant en aan de monetaire kant te stimuleren zijn geweest. En komt daar nu nog eens een keer een hele investeringsboom overheen die ze weerga niet kent.
13: Ja.
19: Dus er is gewoon uiteindelijk een wereld met te weinig aanbod, met heel veel vraag. Ja, dan heb je uiteindelijk meer inflatie.
13: Ja, dat klinkt inderdaad als hogere prijzen, wat dat betreft een wet in de economie. Maar voor we verder gaan over die zorgen, dit voelt voor mij toch bijna als een verplicht nummertje inmiddels een beetje. Een soort bevestiging van het nieuws wat je al las. Hoe invloedrijk is Georgieva / het IMF vandaag de dag eigenlijk nog?
16: Ik denk dat ze altijd wel de juiste diagnose stellen en dat ze de juiste adviezen geven. Maar inderdaad, hoe invloedrijk als Bessent zegt, ja, IMF is woke en men gaat daar...
13: Ja, hij is het huis, hè, dus wat dat betreft, hij kan het zeggen. Ja.
16: Maar ik denk dat inderdaad... Maar het is niet alleen het IMF, het zijn gewoon al die internationale instellingen die op losse schroeven staan. En daar zie ik een gigantisch probleem, want je hebt het IMF, je hebt de Wereldhandelsorganisatie, je hebt de NAVO, enzovoort, enzovoort. En dat zijn eigenlijk de vangrails rond die geopolitiek. En als je vroeg of laat een probleem hebt of dergelijke meer, dan ga je rond tafel zitten en kon je beginnen discussiëren. En zo werd het opgelost.
13: Ja, dat was ook ooit zo met de VN, toen de veiligheidsresoluties nog serieus werden genomen.
16: Ja, maar als die vangrails worden weggenomen, ja, dan weet je wat er gebeurt. Dan weet je dat we af en toe uit de bocht gaan. En vandaar dat we vandaag zien, de voorbije 5 jaar, dat we meer en meer in conflicten komen. En ik zie dat de komende jaren verder toenemen. We zitten, wat ik noem, een forturning. 20 moeilijke jaren in een periode van 80 jaar... En je ziet die 20 jaar, we zijn eigenlijk sinds 2008 zien we al maar meer in moeilijker water. En dat heeft veel te maken met die vangrails die gewoon weggenomen worden.
19: Ja, dat... ik ga toch even tegen Koen. Ik zie namelijk nog wel vangrails. Alleen de vangrails zijn dus nu de vangrails die de financiële markten neerzetten. Omdat rentes gewoon niet heel veel sneller heel hard op kunnen lopen. Omdat dat meteen druk geeft op overheden om uiteindelijk het huishoudboekje op orde te brengen. En dat voor bedrijven betekent het ook dat als de kosten van kapitaal omhoog gaan, zul je investeringen alleen doen op het moment dat het rendement op kapitaal daar fors boven liggen. Ja, dat is de hele investeringsboom in kunstmatige intelligentie. Die rendementen op kapitaal liggen fors hoger dan de kosten van kapitaal.
13: Ja, als jouw omzet volgend jaar stijgt met 70% zoals bij Nvidia, dan kan die rente je...
19: Nee, dat maakt niet zo heel
13: lak aan. Ja.
19: Dus uiteindelijk is het gewoon concurrentie om kapitaal. En die dwingt dan uiteindelijk ook dat er zinvoller met het kapitaal omgegaan moet worden. Dus ik zou zeggen, de vangrails zijn er nog wel, alleen het zijn... vangrails die door financiële markten.
16: Financiële, wel ja. En geen geopolitieke. Daar geef ik je volledig gelijk. En ja, je ziet inderdaad, de bondvigilantes zijn wakker geworden. En ze hebben nu Frankrijk onder vuur genomen. En dan zie je inderdaad de spreads van 80 naar 180 basispunten. Zie je België van 50 naar 80 basispunten. En dus ja, dat is zelfregulerend. Ik vind dat perfect, hè.
13: En maar voor de luisteraar, jij noemt vigilantes. Dat zijn dus degenen die eigenlijk zeggen, hallo, ik ga uw rente steeds hoger zetten. Ja. Want uw staatsschuld loopt eigenlijk op de klip op deze manier.
16: Ja, de aasgieren. Ja. De aasgieren van de financiële markten noemen ze dat.
13: Ja, ik moet altijd lachen. Er was ooit zo'n Bill Clinton adviseur, geloof ik. Ja. Die zei, ik wil gereïncarneerd worden zoals de obligatiemarkt. Want dan heb ik alle macht om iedereen te intimideren.
16: Ja. Inderdaad. Ja, maar dat is zo. Dat is zo. Ja.
13: En kijk, ruim 15 jaar lang hebben overheden geld kunnen lenen tegenover lage rente. Je zei het al, Roelof. Die tijd lijkt nu voorbij. Georgieva bevestigt dat eigenlijk nog. Maar ja, zij heeft 160 miljard aan leningen uitstaan. Grootste deel in Argentinië overigens. Mm-hmm. Zorgt dit nou voor een mondiaal probleem? Of is het vooral per land dat je dit moet afgaan? Want bij Frankrijk zie ik bijvoorbeeld dat gewoon mensen zeggen, ja, het loopt wel op, maar ik wil de schuld nog wel hebben.
19: Uiteindelijk zijn dit allemaal lokale aspecten. Want ik denk de belangrijkste reden, en dat zie ik heel weinig analyses terugkomen, dat een van de redenen waarom de rentes oplopen, laten we even kijken, 5 jaar geleden was het echt nul. Dus wat we nu zien is een normalisatie. Dit zijn geen hoge rentes. Dit zijn normale rentes. En de reden dat de rentes oplopen is omdat er gewoon enorm veel vraag naar kapitaal is. Dat is een goede reden. Wat betekent namelijk dat er gewoon veel investeringen gedaan worden, dat de groei sterk is. Het zijn niet verwachte inflaties die oplopen. Het is geen termijnpremie.
13: Ook wel een beetje toch met die brandstofprijzen.
19: Beperkt, maar op lange termijn 1-jaarsverwachtingen lopen misschien op, maar 10-jaarsverwachtingen op inflatie.
13: Want de oorlog eindigt een keer.
19: Uiteindelijk zijn dat. Wat de reden dat de rentes hoger zijn, is omdat reële groei hoger is. Niet omdat verwachte inflatie op 10-jaarshorizon hoger is. Niet omdat termijnpremies op de obligatiemarkt fors hoger zijn, omdat beleggers zich zorgen maken over grote fiscale problemen. Tuurlijk zijn er landen die beter op het huishoudboekje moeten passen, maar dat gebeurt nu. Dus ja. Dit is. Het maakt leuke krantenkoppen, maar ik zou dat toch wel enige nuance in aan willen brengen.
13: Het is wel een hele fundamentele opmerking. Wat vind je daarvan, Koen?
16: Ik ben niet volledig eens. Ik denk dat er een heel groot stuk een termijnpremie is. Als we kijken naar die termijnpremie, hoe dat die geëvolueerd is sinds de jaren 80, dan zie je dat die termijnpremie, en dat is de extra premie die obligatiehouders eisen om voor een obligatie van 10 jaar te gaan investeren. Ja, ja. Al die risico's.
13: Het is een lange termijn premie.
16: Lange termijn premie. Dus niet de premie op Frankrijk of op België of dergelijke meer. Het is een chaos premie, laten we het zo zeggen. Of een premie waarom mensen al dan niet nog in de toekomst Amerikaanse obligaties willen kopen, zoiets. Maar als je gaat kijken naar begin jaren 80, dan was die termijnpremie 3%, is die helemaal gezakt tot min 0,75% tussen 2010 en 2020. Mm-hmm. Vandaag staan we op 1%.
13: Ja, en dat is normaal.
16: 2%, dat is normaal. Maar dat is 2%, je eigenlijk door die termijnpremie een hogere rente hebt. En dat is structureel, denk ik. Dat is structureel. En dan heb je nog inderdaad de reële groei, waar je inderdaad door artificiële intelligentie, productiviteitsstijging, die je verwacht ook nog een stukje.
13: Ja, maar om even te scherp te stellen dan, wat is er nou erger? Dat AI-schulden concurreren met overheidsschulden, Roelof? Of dat het inderdaad toch wel in inflatieverwachtingen en termijnpremies zit?
19: Nou, wat ik net zei, ik denk dat inflatieverwachtingen
16: niet.
19: Nee. En termijnpremies, zou ik zeggen, die zijn nu normaal. Die waren absurd laag, zelfs negatief. Want echt, dat heb ik nog nooit aan een student uit kunnen leggen. Waarom de negatief. Dus dat is normaal. Ik denk uiteindelijk dat AI-schulden concurreren met overheden is uiteindelijk een positieve ontwikkeling. Want het laat zien dat er weer vraag is naar kapitaal. Dat er weer groei is. En dat was 10 jaar geleden zaten we hier in het economenpanel over savingsgluts te hebben. En dat er gewoon geen investeringsmogelijkheden waren.
13: Voor de luisteraar.
19: We spaarden ons suf.
13: Ja.
19: Voor de luisteraar dan. We spaarden ons suf. Er was geen mogelijkheid om te investeren. Die is er nu wel. Ja, dat is voor mij een positieve ontwikkeling. Maar dat betekent wel dat rentes hoger zijn.
13: Jullie maken je minder zorgen dan Kristalina Georgieva. Dat is eigenlijk wat ik hoor.
16: Of dat we ons nu zorgen maken of niet. We weten dat we inderdaad aan de besparingen moeten, maar we weten ook dat we inderdaad nog gigantische investeringsstroom komt. Dat we aan vergrijzing moeten investeren, dat we klimaattransitie moeten investeren, dat we defensie moeten investeren. Dus stabilisatie van de schulden zou voor mij al heel goed zijn. Dat is het optimale. Maar natuurlijk, als je ziet hoe dat België, hoe dat Frankrijk evolueert, vooral hoe dat de Verenigde Staten evolueren, daar krijg ik toch wel een beetje schrik van. En vroeg of laat gaan we.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Houding, salaris en rapportages.
2: Spijt, we hebben er allemaal wel mee te maken gehad. Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven onderzoeken waarom sommige missers blijven knagen, wat werk ermee te maken heeft en hoe spijt je juist kan helpen om betere keuzes te maken. Of in ieder geval andere fouten. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
10: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
16: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
14: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak van Solix Energy vond een verrassend simpele buffer. De boiler die al in je huis hangt. Daarover gaat het in de Green Quest. Vanmiddag om 3:00 op BNR.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
22: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
23: BNR Verkeer.
24: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file en er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken 7 kilometer door een ongeluk. De vertraging is nu een kwartier. Het lijkt erop dat de weg weer vrij is. Kwartier vertraging ook op de A28 Zwolle Amersfoort door bergingswerkzaamheden bij Nijkerk. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knoop het Hellegatsplein. 5 kilometer file, een half uur vertraging. Ook daar is de weg weer vrij. Er wordt geflitst langs de A4. Den Haag, Rotterdam.

0: hectometerpaal 53,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. Waterschappen maken nog steeds veel kosten door de droge zomer. Er zijn al miljoenen uitgegeven aan bijvoorbeeld controles van dijken en het plaatsen van pompen, maar niet alle werkzaamheden zijn afgerond. Zo worden in het westen nog elke dag miljoenen liters water uit de provincie Utrecht gehaald om de waterstanden op peil te houden. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabberverblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hoe kan het dat de Nederlandse goederenexport maar blijft toenemen, ondanks alle importheffingen en geopolitieke spanningen in de wereld? En hoe kan een etalage vol borstsouvenirs helpen bij het bestrijden van borstkanker? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
4: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
9: of over de grootste beursgang aller tijden.
8: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
9: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
8: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
3: Tweede half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De goederenexport is in augustus met bijna 5% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat terwijl de internationale handel juist te kampen heeft met spanningen in de scheepvaart en steeds maar wisselende importheffingen. Bij ons is Marjolein Jaarsma van het CBS. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Een groei van bijna 5% in de goederenexport vanuit Nederland. Is dit naar verwachting? Lag dat een beetje in de lijn?
11: Nou, we zien al eigenlijk al 19 maanden op rij een mooie groei in het Nederlandse exportvolume. En augustus doet daar inderdaad nog een behoorlijke schep bovenop. Dus bijna 5% groei ten opzichte van augustus vorig jaar. En ja, zoals u ook al zegt, het is in tijden van onrust en conflict natuurlijk een heel mooi cijfer.
3: Ja, want dat is best opmerkelijk. Want afgaande op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar is het niet bepaald een makkelijke periode voor de internationale handel. Maar kennelijk wel voor Nederlandse bedrijven die machines en transportmiddelen uitvoeren, lees ik dan.
11: Klopt, dat zijn de sterkste groeiers. Dat zijn ook de producten en de bedrijfstakken die in de afgelopen maanden goed doen. En ook de boel naar boven trekken, zullen we maar zeggen. Daar zien we ook de grootste productie- en omzetgroei. De productie van de industrie was bijvoorbeeld ook 12% groter in augustus. Waar we ook plussen zien zijn bij de bedrijfstakken die brandstoffen en chemische producten exporteren.
3: Dat laat zich raden natuurlijk.
11: Ja, exact. Daar speelde ook de prijs zeker een rol.
3: Oké, en welke andere sectoren deden het nog meer goed? Want u was bezig met een rijtje voordat ik u onderbrak.
11: Nee, dat, zoals u aangaf, het zit vooral inderdaad in de machinehoek en in de transportmiddelen. Die zijn meer uitgevoerd ten opzichte van vorig jaar. En dat is wel een patroon of een ontwikkeling die we al een paar maanden zien.
3: En we bespraken al even die internationale handel. We zien nu dus dat deze sectoren er in ieder geval weinig last van hebben. Nou, de chemie kan ik dat totaal begrijpen met een dichte straat van Hormuz. Maar komt hier nog een bepaalde impact van? Want we zien bijvoorbeeld vaak dat termijncontracten, inflatie moet zich nog door de economie heen bewegen enzovoort. Kunnen we aan dit fantastische, beste gestegen exportcijfer uit augustus ook weer een daling verwachten binnenkort of niet?
11: Ja, daar snijdt u wel iets goeds aan. Dit is natuurlijk het macrocijfer. En zeker zien we op onderliggende gebieden wel een impact. Hè. Als we kijken bijvoorbeeld naar de Nederlandse export naar de VS. Die zien we flink afnemen. Die is bijvoorbeeld een vijfde kleiner ten opzichte van vorig jaar. 20% minder. Dus ja, daar spelen die importheffingen en toegenomen onzekerheid ongetwijfeld een rol in. Maar we zien ook inderdaad dat die industrie, en dan met name die machine-industrie, dus weerbaar is. We zien ook dat de industrie op andere punten andere leveranciers heeft gevonden. Bijvoorbeeld in de EU. Daar zien we de export flink toenemen naar België, naar Duitsland, Italië, Spanje. En naar andere partners buiten de EU, zoals Taiwan. Dus het is een beetje een combinatie van factoren dat men op andere leveranciers overstapt. Groei naar andere markten weet te realiseren. Maar natuurlijk mist het conflict zijn uitwerking niet. Hè. We merken het allemaal aan de pomp, de prijzen van brandstof. Mm. En dat zien we dan wel weer terug bij bijvoorbeeld de chemie.
3: Maar toch veerkracht. Fijn om te horen. Dank. Marjolein Jaarsma van het CBS.
1: Ongevraagd advies.
3: Groningse organisaties worden bedolven onder de AI-gegenereerde klachten en bezwaren, zo meldde RTV Noord vanochtend. De organisaties die herkennen de AI-brieven aan de harde en veeleisende toon, met allerlei moeilijke juridische termen er ook nog eens een keer bij. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan alle organisaties en bedrijven in Groningen. En dat komt van niemand minder dan Remy Gieling, oprichter van AI.nl en bij mij in de studio. Waarvoor heel veel dank.
12: Ja, goedemorgen. Leuk
3: goedemorgen.
12: Om er te zijn.
3: Hi. Ja, dit probleem, dit was toch eigenlijk al een beetje aangekondigd. Ik bedoel, jij houdt je altijd bezig met AI. 2 jaar geleden wist men toch al bij de gemeente, dit zit er een keertje aan te komen.
12: Ja, 100%. En in Silicon Valley hebben ze sinds kort ook een nieuwe term voor bedacht. Dat heet de AI slop grenade. Dus we hebben mensen die genereren van alles en nog wat. Hè. Normaal gesproken in bedrijven, slide decks, 40 pagina tellende memoranda. Gooi je het soort van over de schutting bij de collega, of in dit geval bij de organisatie. En inderdaad, daar heb je dan maar mee te doen. Vervolgens moet je gaan doorgronden wat staat. Wat zegt hier iemand? Er is zelfs een soort van wetmatigheid voor bedacht al in 2013. Namelijk de wet van Brandolini, dat was een Italiaanse ondernemer. Die zei toen ook al, het is veel makkelijker om allemaal onzin te genereren, te pushen, dan om eigenlijk te filteren van wat is eigenlijk feiten, fictie, en wat bedoelt iemand hiermee.
3: En dat moet wel verplicht, hè, want de gemeente moet op een goed geschreven bezwaar natuurlijk wel een antwoord geven.
12: Ja, dat is natuurlijk een beetje het paradoxale daaraan. Dat je aan de ene kant weet je dat heel veel mensen inderdaad nu AI gebruiken om allemaal hele, soms wel heel naar verwoorden van die slopgrenades bij je organisatie over de schutting gooien. Dat zijn natuurlijk ziekenhuizen, gemeenten, maar ook, we zaten laatst met woningcorporatie, die hebben heel erg veel last van.
3: Oh, jij zat daar? Hoezo?
12: Ja, we adviseren natuurlijk heel veel bedrijven. Onze verschillende bedrijven. uit alle hoeken en gaten hoor ik dit signaal. Ook bij heel veel zorginstellingen. Overal waar inderdaad mensen toch te maken hebben met organisaties, waar je ook misschien wel te maken hebt met mensen met soms wat te veel tijd. Ja, vroeger was natuurlijk AI heel erg toebedeeld aan een paar zakelijke gebruikers die Claude of Copilot hadden bedacht. Ja, tegenwoordig is natuurlijk Griet met de pet, die ook gewoon de weg naar ChatGPT weet te vinden. En ook heeft hij ontdekt van, oh, wacht eens even, het is heel handig. Ik kan nu met een paar prompts, een paar klikken, kan ik inderdaad allemaal zaken zo over de schutting gooien bij mijn zorgverlener, bij mijn woningcorporatie. Ja, en daar hebben dus bedrijven ontzettend veel last van.
3: Joh, ik laat mijn Fable-agentje het zo schrijven, hoor. Ja, die gaat dan Minimax aansturen, komt het allemaal wel weer goed. Krijgen we allemaal mooie agents die dit gaan doen voor je.
12: Exact.
3: Maar er zit wel een verschil tussen de gemeente en een bedrijf natuurlijk. Hoe gaan bedrijven er op dit moment mee om? Wat zien ze dan gebeuren?
12: Nou ja, twee dingen zien ze gebeuren. Enerzijds inderdaad de hoeveelheid contactverzoeken, die stijgt enorm. En ook de complexiteit van de bewoording daarvan. Hè. Dus inderdaad, als wij een mailtje tikken, dan zeggen we een beetje waar we boos over zijn. Nou ja, zijn we na drie zinnen wel een beetje uitgezegd.
3: Nee, puur emotie, Remy, ja. Dat je dat weet. Ja.
12: En nu, ja, je laat sowieso een slopgrenade. Je laat AI een 40-pagina tellend rapport met allemaal waarschijnlijk deels gehallucineerde jurisprudentie uitwerken. En dan moet je als organisatie moet je daar vervolgens wat mee. Het tweede, wat we ook al horen, is dat het ook al een significante impact heeft op de mensen die door die informatie heen moeten filteren. Hè. Dus het is soms heel naar verwoord. Het zijn soms hele boze, bijna soms agressieve correspondenties. En we hebben zelfs al gehoord van bedrijven die, waar hebben mensen gewoon echt mentale problemen door al die boze reacties die ze maar krijgen van Jan en alle man.
3: Oh, dit wordt bijna een helpdesk.
12: Ja. Nou, en er zijn dus, die gesprekken hebben we echt al gevoerd, ook al bij organisaties, van ja, misschien moet je een soort van AI-filter gaan inbouwen. Hè. Dus je houdt de kern van de boodschap, dus de kern van de klacht, die behoud je. Maar al dat slop en dat kwaaie kwaak van al die mensen, dat filt je er even tussenuit. Maar we willen natuurlijk wel weten van waar gaat het nou echt over? Waar is iemand nou echt vandaan over?
3: Want kijk, je zou zeggen, er komt een AI-slopgrenade overheen. Ja. Dan wil ik ook een AI-net hebben.
12: Ja, precies, ja.
3: Maar dat moet fijnmazig genoeg zijn. Dat is eigenlijk wat jij zegt.
12: Ja, precies.
3: En is er iemand die iets goeds heeft gebouwd? Heb je daarover gehoord?
12: Nou,
3: nog even duren.
12: Het is nog een beetje, pilot. Hè? We zeggen altijd, het is nog een beetje het Napster-tijdperk voor de wat meer beleven.
3: Dus OpenAI, dat is eigenlijk Yahoo of zo? Okay,
12: ja. We moeten nog een beetje naar die Spotify komen.
3: Ja.
12: Het is nog een beetje pilot, trial, error. Je hoort natuurlijk heel veel, ik denk dat er heel veel individuen, die mensen hiermee te maken hebben, dat die stiekem toch wel ChatGPT of Copilot gebruiken om een beetje door deze hierheen te filteren. Maar echt op hele grote schaal een succesvolle case waar dit bij is gebeurd. Nou, ik las in dat artikel van RTV Noord één ding. Volgens mij was het een ziekenhuis die tipte van, uiteindelijk kan je gewoon beter de telefoon oppakken. Het is nou heel makkelijk inderdaad om allemaal zooi heen en weer te gooien met juridische termen. Gewoon even je telefoon oppakken, eventjes bellen met meneer Jansen. Van meneer Jansen, wat bedoelt u nou? Wat is er nou echt aan de hand? En dat schijnt toch al in bijna alle gevallen de angel eruit te halen.
3: Dit is deel van jouw ongevraagde advies. Maar is er meer ongevraagd advies voor bedrijven en organisaties in Groningen?
12: Ja, nou ja, en niet alleen in Groningen, eigenlijk in heel Nederland. Kijk, ik denk dat voor een groot deel van de luisteraars die misschien in een leidinggevende functie zitten, die zijn niet iedere dag met dit soort slopgrenades te maken. Dat zit ergens in de organisatie. En ik denk dat het wel belangrijk is om de urgentie ook te begrijpen, dat we wat dichter op het vuur zitten. Dus ga nou een keertje meekijken met die klantenserviceafdeling. Draai een dagje mee. Kijk eens een dagje mee. Wat komt er allemaal voor een onzin in die mailbox terecht? Waar hebben die mensen mee te maken inmiddels? Daar krijg je wat meer gevoel erbij. En ook waarschijnlijk de urgentie van, okay, jongens, het is echt, het is nog niet code rood, maar wel code oranje. Laten we wat sneller samen toewerken naar een oplossing, want het is niet meer houdbaar om inderdaad al door mensen die slopgrenades te laten opvangen. Dat net moeten we maken.
3: Heel veel dank, Remy Gieling, oprichter van AI.nl. En wil je ook het vorige advies horen aan partijleider Jesse Klaver van Pro, omdat de huurprijzen opnieuw zijn gestegen? Zoek ongevraagd advies dan op in je podcast-app. En abonneer je even, hoef je geen advies te missen. De enorme hack waarbij de persoonsgegevens van miljoenen Denen werden buitgemaakt blijkt mogelijk heel eenvoudig te zijn geweest. Volgens de hacker kreeg hij toegang tot de gegevens met het wachtwoord, hou je vast, 123456. Dat bovendien ook nog afkomstig zou zijn van een oud medewerker. Ik praat erover verder met Jasper Bakker, technieuwsredacteur bij Tweakers.net. Welkom Jasper, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
3: Bijna middag.
13: Ik word er verdrietig van.
3: Ja, oh, je wordt er verdrietig van, vertel.
13: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat was begin deze eeuw, of zelfs eind vorige eeuw, een van de meest onveilige wachtwoorden die er bestaan.
3: Ja, en hoe kan het dan dat een bedrijf met toegang tot zulke gevoelige gegevens zo slecht beveiligd is?
13: Ja, ik ben bang menselijkheid. Je moet snel iets inrichten, je moet snel iets aanmaken. Doe maar even een tijdelijk wachtwoord. Dat wijzig ik straks nog wel. Of dat wijzig jij, mijn collega, straks nog wel. En jij doet dat niet, want jij hebt het ook druk. Of jij dacht dat ik een sterk wachtwoord had ingesteld. En nou ja, allemaal dingen. Maar in 2026, kom op, mensen.
3: Ja, maar iedereen bij Tweakers die heeft dus een paswoordmanager met allerlei verschillende 25-cijferige wachtwoorden en zo.
13: Ja, en een wachtwoordkluis waar je groepen kunt aanmaken. Dit wachtwoord deel ik met mijn directe collega's, maar niet met die andere collega's. Dit wachtwoord is alleen maar voor HR, dat wachtwoord is alleen maar voor leidinggevende. En dat zijn dan van die wachtwoorden die je inderdaad menselijk niet kunt onthouden. Hè? Leesteken, uitroepteken, lettertje, hoofdlettertje. Maar ja, dat is tegenwoordig wel nodig. Want 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat kunnen we onthouden. Mm. En even voor duidelijkheid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is ook heel onveilig. Doe het niet.
3: En die achterbij, dat geloof ik ook nog wel wat dat betreft. Maar ik hoor hier vaak over wachtwoorden. Hè? Want aan de ene kant zegt men je moet hoofdletters, kleine letters enzovoort enzovoort doen. De anderen zeggen alleen maar ja, de lengte is het enige wat uitmaakt. Dus hoe zit dat nou precies? Wat is er nou een sterk wachtwoord wat dat betreft?
13: Ja, voortschrijdend inzicht. Vroeger was het inderdaad doe letters en doe cijfers. En wat mensen dan doen is welkom 1, 2, 3, 4. Of welkom 2026. Even kijken, we zitten in oktober dus 10 erachteraan. Nou, dan weet ik ook wat jouw wachtwoord volgende maand is. Het gaat om lengte en complexiteit. En eigenlijk zouden we over moeten naar dingen als wachtwoordzinnen. Of inderdaad van die hele complexe, menselijk niet onthouden dingen. En dan gebruik je een wachtwoord-app, een kluis-app. Die dan ook veilig moet zijn natuurlijk.
3: Mm-hmm. En nu zijn er heel veel sites die ook nog gebruik maken van tweestapsverificatie. In dat hele gedoe. Is dat veiliger? Of weet AI daar ook aan te tornen tegenwoordig?
13: Daar weet AI ook wel aan te tornen, maar het gaat om moeilijker maken. Ik had vroeger mijn fiets bij het station met een medium slot, maar ik zet hem altijd naast een fiets die een slechter slot had. Het gaat om de tegenpartij het zo moeilijk mogelijk maken. En elk stapje helpt, dus twee-factor authenticatie, multifactor authenticatie helpt ook, als je het goed inricht. En stel dat jouw tweede factor is, ik stuur de gebruiker een e-mailtje met daarin de code. E-mail van zichzelf is niet een veilig genoeg communicatiemiddel. Als ik dus toegang heb tot jouw mailbox, of ik zit bij je provider en kan mails die langskomen onderscheppen, dan kan ik die code ook onderscheppen. Idem dito voor een sms'je. Sms is een oud protocol, dat is niet veilig genoeg voor dit soort dingen. Maar het is iets. Hè. Beter via de mail een tweede factor sturen of via sms dan niet. Maar beter nog is een authenticatie-app of een eigen app, et cetera. Dus het waar het om gaat, en dat is ook een advies dat ik mee wil geven, kijk naar waar het om gaat. Is het jouw oude schuurtje waar jouw oude fiets staat, of is het jouw garage waar jouw fonkelnieuwe motor staat? Hoe belangrijk is het? Hoe aantrekkelijk is het? Dus hoe moeilijk moet je het de tegenpartij maken?
3: Maar als ik alleen mijn schuur staat los van mijn huis. Maar in het tegenwoordige digitale wezen, om het zo te zeggen, is alles met elkaar verbonden. Ja. Dus is het niet juist heel onveilig om te zeggen, beveilig je schuur wat minder goed? Of?
13: Nou, beveilig je schuur matig, maar de deur van je schuur naar je huis weer wat beter. De deur van de gang naar je kantoorkamer nog wat beter. En de kluis die daar in je kantoorkamer verborgen zit achter het schilderij van Mona Lisa, die nog beter.
3: En kijk, hackers.
13: En monitoring en bewaking. Dat wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je moet eigenlijk een systeem hebben dat zegt, als je zo'n wachtwoord aanmaakt, dat hij zegt, nee, dit mag niet. Of dit mag, maar bij de volgende keer dat je inlogt, moet je het wijzigen.
3: Ja,
13: dus neem mensen mee. En dan ook weer niet doorslaan in wat lange tijd de IT-wijsheid was. Elke maand moet je het wijzigen. Want dan gaan mensen na 2026-10, 2026-11 doen. Dus geregeld wijzigingen afdwingen is ook weer niet. Is niet meer veilig genoeg, weten we nu. Maar doe inderdaad een combinatie van verschillende factoren, verschillende dingen. Een sterker wachtwoord, af en toe wisselen, een langer wachtwoord, twee-factor authenticatie. Maak het zo moeilijk mogelijk.
3: En dan hebben we nog één factor vergeten, want die Denen die hadden natuurlijk ook gewoon dit wachtwoord was van een oud medewerker wat dat betreft.
13: Yep.
3: Denk jij dat organisaties in Nederland snel genoeg hun oud medewerkers afsluiten?
13: Ik weet van niet.
3: Hoezo? Is daar onderzoek naar gedaan dan?
13: Nee, maar ik heb zelf ook al eens meegemaakt dat een collega ging weg. Dan moet een account geblokkeerd worden. Maar die collega bleek ook via een andere inlog toegang te hebben tot dat en dat. Dat werd niet geblokkeerd. Of in een ander geval werd dat geblokkeerd. Maar toen bleek het, oh, maar wacht even, dan kunnen wij als groep, als afdeling ons werk niet meer doen. Want die ene collega had via dat account toegang tot dat en dat. Wat we nodig hebben voor onze workflow. Of die ene collega kreeg op dat mailadres die informatie binnen die wij nodig hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je ook vanuit functioneel, vanuit een afleiding, maar ook vanuit IT bepaalde dingen nog even laat bestaan. Maar bewaak dat. Kijk dan van, hey, Jasper logt altijd in op het account van die collega die weg is, omdat Jasper nog dingen nodig heeft die collega kon. Maar zorg dan voor een proces dat die functies die collega had, die toegang die hij had, dat Jasper die nu krijgt. En dat dan het account wordt geblokkeerd. En hou ondertussen in de gaten, Jasper logt in vanaf daar en daar. Hey, ineens logt Jasper in vanaf ergens anders op dat account van die oud-medewerker. Is dat wel Jasper?
14: Laatste, allerbelangrijkste vraag. Kan jij meer verdienen als veiligheidsadviseur of als technieuwsredacteur bij Tweakers.net?
13: Nou ja, iedereen kan tot 6 tellen. Misschien dat ik een carrièrewissel op een gegeven moment kan overwegen.
14: Helder. Heel veel dank voor het goede advies allemaal. Jasper Bakker, technieuwsredacteur bij Tweakers.net.
1: Het MKB praat mee.
14: Tijdens Pink Oktober is er extra aandacht voor borstkanker. En dat ook de Amsterdamse MKB'ers niet ontgaat, nou, dat wordt wel duidelijk. Ze trekken de aandacht op deftige wijze. Zo heeft de Queer Market Store deze week een heuse tiet-etalage en is er ook nog een biertje met de naam Nipple Triple. Contact nu met Sebastiaan Zoet, oprichter van de Queer Market Store in Amsterdam. Welkom, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Joh, ik heb enig vermoeden van op welke leveranciers en klanten je richt. Maar wat voor winkel is Queer Market Store eigenlijk?
15: Het is eigenlijk een winkel met alleen maar queer ondernemers. Dus iedere queer ondernemer heeft in onze winkel eigenlijk een eigen hoekje. En verkoopt daar van prins tot keramiek. Eigenlijk alles is wel terug te vinden.
14: En op welke manier draagt Queer Market Store dan bij aan deze borstkankermaat nu?
15: Nou, we hebben dus de Tiet-etalage. Het is een fel roze etalage. Hij is niet te missen. En daarbij verkopen we echt allerlei dingen omtrent de borst. Dus bijvoorbeeld een tiet sleutelhanger, tiet mokken, tiet sokken. Je zei het al, de Nipple Triple bier. En de winst daarvan doneren we aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
14: En even voordat we naar die donaties gaan. Hè? Kijk, die van jou die is van je eigen firma Queer Beer, jouw Nipple Triple, toch?
15: Yes, dat klopt.
14: Maar is die dan anders dan de Nipple Triple van Triporteur uit België?
15: Die is zeker anders. Onze triple heeft natuurlijk andere ingrediënten. Dus hij is wat romiger. En het is echt gefocust op de Nederlandse markt. Dus wat we doen is, we doneren 10 cent per biertje aan het goede doel. En daarmee drink je dus een biertje. Heb je misschien de volgende dag een kater. Maar heb je ook iets goeds gedaan.
14: Nou, die kater kan ik wel op rekenen. Want die van jou is 8% sterk, toch?
15: Ja, het is een flinke beuker, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar hij is wel lekker doordrinkbaar. Dus uiteindelijk denk ik dat hij lekker valt.
14: En merk je ook wel dat er tijdens deze maand, of misschien met die knalroze tietenetalage, meer klanten de winkel inkomen lopen? Of is er daar toch nog wat de herfst voor?
15: Nou, afgelopen weekend was het best wel regenachtig. En uiteindelijk, het verbaasde me hoeveel mensen er binnen waren. Dus ik denk ook door die felle kleuren en door de aandacht die we eigenlijk vragen, weten mensen ons best wel goed te vinden. Ik krijg ook veel reacties zo van, wat een toffe etalage. Ik moest echt even lachen. En ja, elk kwartier stopt er wel iemand om met zijn camera een fotootje te maken. Dus hij springt er wel echt uit.
14: Is het niet moeilijk om hier op LinkedIn of andere platforms, en ik weet niet of LinkedIn jouw platform is trouwens, maar Instagram, TikTok en zo, om hier reclame te maken? Want krijg je dan contentmoderatie over je heen?
15: Normaal gesproken weten mijn berichten best wel wat mensen te bereiken. Dus ik zet het veel in. Alleen door de tiet te etaleren op social media word je toch wel echt verbannen. Dus we hebben op LinkedIn geen bereik buiten ons eigen netwerk. En op Instagram al helemaal niet. Want daar word je echt met je account ook verbannen als je ook maar een tepel laat zien.
14: Het algoritme is eigenlijk tegen deze aandacht voor borstkanker. Als je het op deze manier doet in ieder geval. Dat is jammer, zeg.
15: Als je het op deze manier doet wel. Nu hebben we wel dingen bedacht waardoor we die tepel een beetje af kunnen schermen. Waardoor we ons iets minder door hebben.
14: En welk bedrag hoop je op 31 oktober opgehaald te hebben? Want dan stopt Pink Oktober, toch?
15: Dan stopt het inderdaad. Ik hoop toch wel iets met 3 of 4 nullen. Het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. Gelukkig deze week hebben we flink mazzel. Dus ik verwacht er wel veel van.
14: Waar staat de teller nu?
15: Volgens mij staan we nu op €150. Dus er moet flink nog wat bij. Dus komen allemaal naar de Haarlemmerdijk, zou ik zeggen.
14: Helder. Bij deze is er goed reclame gemaakt voor Queer Market Store. Heel veel dank. Sebastiaan Zoet, oprichter van dus de Queer Market Store in Amsterdam. Ben jij MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan weten via zaken@bnr.nl.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
14: Deze rubriek is ook nog te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app en natuurlijk in de BNR-app.
3: En straks neem ik natuurlijk het laatste macro-economische nieuws door met niemand minder dan Edin Mujagic. Werp ik ook nog een blik op de wereld. Blijf luisteren dus.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
18: BNR Business Beats.
17: Met de beste pop, funk en soul.
18: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
17: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
20: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
21: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
23: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
24: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow. Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
26: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
25: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
27: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
28: Yes!
29: Er is een vrachtwagen met Charlies gestolen en de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
30: Achter elk bedrijf zitten bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, praat met ondernemers over het succes, maar ook over de fouten die hun bijna de kop kosten.
31: Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen.
30: Dat hoor je in Bloed, Zweet en Zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Alle afleveringen luister je terug in je favoriete podcast-app.
32: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door boekhoudprogramma Jort. Stop met boekhouden. Start met Jort.
27: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
28: Yes!
17: Nu in de BNR-app.
3: Brussel en Beijing zijn een importquotum overeengekomen van 350.000 hybride auto's per jaar. Het aantal faillissementen is opnieuw toegenomen. En de Houthis bestoken Saoedi-Arabië met Iraanse raketten. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
14: En dan nu naar de ANWB met Erwin de Hart. Erwin, rijdt het allemaal een beetje door?
0: Ja, het rijdt eigenlijk best goed door. Er zijn nagenoeg geen files. Ja, op de A1 Apeldoorn Amsterdam. 5 minuten vertraging bij Hoevelaken. Maar dan heb je het wel gehad. Flitsers, A1 Apeldoorn Hengelo bij hectometerpaal 93,5. A4 Ten Haag Rotterdam bij 53,2. De A27 Utrecht Almere bij hectometerpaal 108,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van een stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in 2 richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Nationale vereniging De Zonnebloem zet zich al 77 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar hoe blijft de vereniging ook voor nieuwe generaties vrijwilligers aantrekkelijk? En de hoogste NAVO-commandant vertelt straks wat het plan moet zijn als we door de Russen worden aangevallen. Je hoort het zo meteen in BNR Zakenroom.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hey ondernemer,
7: hier Nadia van der Vlies
6: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
7: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
6: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
7: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
8: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
9: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
10: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
11: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
13: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
14: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Erika Bakken, landelijk voorzitter van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, over hoe je vrijwilligers flexibel kunt blijven inzetten. Maar eerst...
33: Macro, met Mujagic.
14: Het macro-economische nieuws met de net naar binnen gesmelde, gesnelde Edin Mujagic. Goedemorgen.
5: Goedemiddag is inmiddels.
14: Middag alweer. Ja, net na 12 uur. Het is wat.
5: Scherp. Iets met BNR.
14: Toch geen kooltrui aangetrokken? We hadden het vanochtend nog over.
5: Nee. De zon schijnt. Dus ik laat het nog even liggen in mijn kledingkast.
14: Nou, dan gaan we maar eens even naar de macro-economie. Allereerst, zowel het IMF als de Wereldbank die vergaderen deze week. Ja. In een zonnig oord. Bangkok zelfs.
5: Ja.
14: Maar geen feestje wordt dat.
5: Het zou een feestje kunnen worden. Laten we daarmee starten, want de zon schijnt toch buiten. De wereldeconomie houdt zich verrassend goed overeind als je kijkt wat die afgelopen 4-5 jaar over zich heen heeft gekregen. Ik denk dat ieder van ons, als we dat van tevoren als een mogelijk scenario hadden neergezet, dan waren wij bezig met een soort wedstrijdje. Wie kan er negatiever over zijn? Wat de gevolgen zouden zijn?
14: Eden, als je tegen mij in 2020 had gezegd, die rente gaat naar richting de 6% voor de 10-jaarslening van de VS binnen 5 jaar, dan had ik gezegd, dat wordt pijnlijk.
5: Als je naar die rentestijging in de VS kijkt, een groot deel van die stijging komt doordat de economie goed loopt.
14: Ja, ook.
5: Dus dat is heel belangrijk. En toch, dat zou een reden voor feest kunnen zijn. Toch zal het hem niet zijn. Want wij weten al met wat voor boodschap de baas van het Internationaal Monetair Fonds naar die jaarvergadering gaat. En dat is de boodschap van donkere wolken. En het zit hem vooral in de hoge schuldenlasten van een aantal landen. Die fungeren steeds meer als een soort molensteen om onze nek. Kijk, die oorlog in Oekraïne en Midden-Oosten, dat heeft allemaal zijn weerslag op de wereldeconomie. Die oorlogen stoppen een keer. De straat van Hormuz gaat een keer gewoon weer normaal open. Maar die hoge schuldenlast, die loopt niet vanzelf weg. Daar moet je iets aan doen. Mm-hmm. En daar wordt gewoon al heel lang niets aan gedaan. En het IMF komt nu met een waarschuwing, ga nou die uitgaven, probeer die in de hand te houden, want anders wordt het lastig. En ik moet als we het hierover hebben, moet ik altijd denken aan een stapel wetenschappelijke onderzoeken die afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Men was op zoek naar het antwoord op de vraag, bij welk schuldenniveau gaan die schulden in plaats van economie aanjagen, economie afremmen?
14: Mm-hmm.
5: En het antwoord in vrijwel al die onderzoeken was, je kunt natuurlijk niet precieze punten aangeven, maar als je ergens tussen de 75 en 100% van BBP komt, dan moet je zorgen gaan maken.
14: Behalve bij de VS dus, want die zitten er al overheen.
5: Nou, die zitten op iets van 100-110%, afhankelijk hoe je er naar kijkt.
14: Ja.
5: In de gevarenzone, maar de Amerikaanse economie draait gewoon lekker. Maar als je naar de Europese economieën kijkt, we hebben het land over als Frankrijk dit jaar, als alles mee zit, 0,5% groei.
14: Ja.
5: Dat is geen reden voor een feestje. De hele wereld, als je de hele wereld gaat bekijken, zit op 100% staatsschuld. Dus je zou kunnen zeggen, de wereldeconomie heeft al heel veel over zich heen gekregen, maar er komt er nog meer aan, blijkbaar.
14: Ja, het zijn schuldengolven op schuldengolven wat dat betreft. Maar hoeveel vertrouwen heb jij er eigenlijk in dat men het advies van Kristalina Georgieva opvolgt? Dat is de bazin van het IMF dus. Zij zegt, hou de hand op de knip.
5: Ja.
14: Nou, ik zie overheden met hun pensioenverplichting en allerlei andere dingen. Ik zie het niet meteen gebeuren.
5: Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nu op het punt aanbeland dat ik me in geval van landen zoals Frankrijk zo echt afvraag of de gezegde waar een wil is een weg, of dat nog steeds van toepassing is. Om te beginnen, ik zie geen wil bij dat soort landen om er iets aan te doen. Maar zelfs als die wil er zou zijn, kun je afvragen, ben je niet aan de late kant? En een van de gerelateerde vragen die op de financiële markt al heel lang leven is, mensen proberen in te schatten, hoe groot is de kans op een schuldencrisis. En daar wordt er heel veel gekeken naar de VS vanwege de omvang van de economie en die hoge schuld waar je het over had. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik het daarover heb, ik acht de schuldencrisis in de komende 5 jaar veel hoger in de eurozone dan in de VS. Met als belangrijke reden, die hoge schuld in de VS is toch makkelijker te dragen, omdat die economie gewoon groeit.
14: Ja, maar even over die staatsschulden. Hè? Want we zien een verkoopgolf in obligaties om allerlei redenen. Inflatieverwachting, economie die fantastisch draait. AI-schulden die concurreren met overheden natuurlijk. Maar wanneer verschijnt de marginale koper van obligaties eigenlijk? Moet je dan naar 6% voor je 10-jaarslening? Of 7 of 8? Wanneer trekken die staatsschulden opeens allemaal kapitaal aan?
5: Voorlopig hou ik het op 14 maart volgend jaar. Ergens tussen 1,5-2, Jochem.
14: Maar zijn er oorzakelijke verbanden?
5: Nee, maar kijk, zeker als je naar de Europese landen kijkt, dat is reden voor mijn pessimisme over Europa ten opzichte van de VS. Als je naar een land als Frankrijk kijkt, hoe het altijd begint is, men maakt zich om wat voor reden ook zorgen over de houdbaarheid van de staatsschuld. Mm-hmm. Dan zeg je, ik wil nog steeds mijn geld blijven lenen aan dat land, maar ik eis een hogere rente, als soort vergoeding voor de extra risico.
14: En dat kan lang doorgaan. Ja.
5: Dat kan heel lang zo blijven. Maar als zo'n land er niets aan doet, en die zorgen over de houdbaarheid nemen toe en nemen toe, dan komt er onvermijdelijk een moment waarop de financiële markten zeggen, er is geen risicopremie die ik goed genoeg vind om mijn geld te blijven lenen aan een land als Frankrijk.
14: Een Liz-Truss momentje.
5: Een Liz-Truss momentje. En ik acht de kans dat dat in Europa gebeurt vele malen groter dan in de VS. En als belegger mijd ik de eurozone. En ik, ondanks alle oproepen van Mario Draghi en Wenning en anderen, ik zou het graag willen doen. Maar Europese economieën en overheden van de Europese landen, moet ik zeggen, geven mij eigenlijk nauwelijks reden om te beleggen in de eurozone.
14: De lage waarderingen van bedrijven in Europa versus de VS, die hou jij lekker in stand.
5: Inderdaad, ik doe mijn best.
14: Helder, heel veel dank. Edin Mujagic. En wil je geen enkel macro-economisch inzicht missen? Abonneer je dan op de podcast van Macro met Boot en Mujagic.
15: Blik op de wereld.
14: Over een uur presenteert de hoogste NAVO-commandant, generaal Alexis Grinkevich, of Grinkevich moet ik zeggen, zijn theorie van de overwinning. Daarin gaat hij zijn strategie uitleggen voor het geval dat een NAVO-lidstaat door de Russen wordt aangevallen. Volgens persbureau Bloomberg moet dat gebeuren door AI en drones. Nou, wat we verwachten van dit plan, dat bespreken we met Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Patrick.
16: Goedemiddag, Erik.
14: Zeg maar Jochem. Waarom,
16: Jochem, sorry.
14: Geen probleem. Waarom Excuse. Komt deze nou ja, hoogste NAVO-commandant nu met zijn plan?
16: Ja, we zien natuurlijk een toename van de schaduwoorlog die Rusland al voert tegen de Europese NAVO-landen. En we weten daar eigenlijk geen antwoord op. Maar we zien wel dat het een soort van voorbereiding kan zijn op een echte landinvasie. Nou, die staat nog niet op het punt van te beginnen, daar heeft Rusland nogal wat meer tijd nodig. Maar om bij te dragen aan geloofwaardige afschrikking, zegt generaal Grinkevich dit. En bovendien is het ook een signaal eigenlijk naar alle NAVO-landen dat juist de Amerikaanse generaal, dat is altijd hoor, de Amerikanen leveren altijd de hoogste generaal voor de NAVO, maar dat juist de Amerikaanse generaal, en dat doet hij niet zonder toestemming van de president van Amerika, deze boodschap verkondigt. Hij zet hier neer dat de NAVO nog steeds eensgezind is en volledig achter artikel 5 staat.
14: En wat verwacht jij precies van dit plan? Wat zal de inhoud een beetje zijn als het praktisch erop neerkomt?
16: Ja, hij gaat niet de details vertellen van we gaan daar een brigade neerzetten en met deze bewapening en daar komt de brigade. Nee, hij zal zeggen van we gaan meer aan inrichting doen. We houden scherp in de gaten waar Rusland mee bezig is. En we kunnen dan daar heel snel op reageren. We gaan onze bewapening verder verbeteren. En hij noemde al het gebruik van artificial intelligence en onmanned systemen. Daar gaan we verder op oefenen, daar gaan we verder op inzetten. We gaan onze oefeningen vergroten, verbreden, versterken om die internationale effectiviteit te vergroten. En dat zijn toch de dingen, in die algemeenheden zal het wel blijven, want je gaat nooit je strategie weggeven. Maar het is vooral ook strategische communicatie richting Rusland van probeer maar niks uit, want dat komt je heel duur te staan, daar komt het eigenlijk op neer.
14: Ja, hoe zit dat eigenlijk met die communicatie? Want we hebben natuurlijk de communicatie vanuit Rusland, om het zo te zeggen, hebben wij enorm zien toenemen. Daarom staat heel Europa op achterste benen met dit onderwerp. Het was altijd natuurlijk koren op de molen van Poetin, want die, nou, zijn propaganda schermt als eerste met het feit dat de NAVO te dichtbij komt bij Rusland en daarom moeten wij Oekraïne binnenvallen. Ja. Is dit ook niet een beetje escalatie op bestelling van hem dan?
16: Nou ja, zo zou je het ook kunnen uitleggen als je kwaad wil. Maar wij zijn al heel lang heel stil geweest. We hebben alles over ons heen laten komen. En Rusland heeft steeds al gezegd, we zijn in oorlog met het Westen. We zijn in oorlog met de NAVO. Ja, dan waarom zou je dan heel voorzichtig op je handen blijven zitten en niet zeggen van, dit is eigenlijk de boodschap aan Rusland van, let op, als jij escaleert, als jij de oorlog opzoekt, dan wordt het heel duur voor je. En dat is de kern van de afschrikking. Denial by punishment noemen we dat. Van, je hoeft maar één teen over de grens van het NAVO-grondgebied te zetten en we hakken minimaal je been eraf. En op die manier proberen we juist die oorlog te voorkomen. En dat is de boodschap hier. Net zoals vorige week minister Yazilgus, die zei van, ja, Rusland is onze vijand. Dat klopt ook gewoon, want we zijn in een schaduwoorlog verwikkeld met Rusland. En bij een oorlog hoort een vijand. Ja, zo simpel ligt het nou eenmaal. En dat is niet het opzoeken van de escalatie. Dat is juist het proberen te de-escaleren om te laten zien tegen de tegenpartij: we hebben je goed in de gaten. Probeer niks, want het komt je duur te staan.
14: Nou, lijkt mij alleszins een goede zaak. Maar om dat been af te hakken moet je wel een bijl hebben. Nou, volgens Bloomberg wordt er over AI en drones gepraat. Jij haalt dat ook al aan. Maar hoe wordt nu binnen de NAVO eigenlijk AI en drones wel ingezet bij operaties? Is dat niet vooral nog een papieren zaak?
16: Ja, we lopen daar nog wel een beetje achter. Maar we leren gelukkig wel heel veel van de Oekraïne-oorlog. Hoe dat dan moet. Er zijn ook oefeningen geweest met Oekraïnse eenheden. Nou, die hebben de Europese en Amerikaanse eenheden behoorlijk lesje geleerd over hoe effectief droneoorlog kan zijn. Dus daar hebben we nog wel wat stappen in te maken, absoluut. En dat is dan ook het belang van al die oefeningen die ongetwijfeld zullen worden aangekondigd. Juist om dit soort nieuwe kneepjes in de oorlogsvoering goed onder de knie te hebben en voorbereid te zijn. Maar als je kijkt naar op het gebied van luchtverdediging, daar komen we nog wel wat tekort, eerlijk gezegd. En dat is wel het grootste risico wat we nu lopen. Dus ook daar zullen we heel snel op moeten gaan versterken. En nou, ik hoop ook dat Grinkiewicz dat ook zal zeggen van ook tegen door de lucht verplaatste wapens, raketten, kruisraketten, drones, ballistische raketten, gaan we ons beter verdedigen. En dat hoort er dan wel bij, inderdaad. Ja.
14: Nou, jij praat over luchtverdediging. Dat is ook iets waar het schromelijk aan ontbreekt in Oekraïne. Grotendeels omdat de VS daar geen zin in heeft. Hoe rijmt dit nieuwe plan dan eigenlijk met het feit dat de VS/Trump net een heel grote dieseldeal met Rusland heeft gesloten? Of tenminste groot, zoveel ton was nou ook weer niet. En de sancties op Russische brandstof tijdelijk opheft. Hoe staat het tegenover elkaar?
16: Dat is natuurlijk het hele gekke van deze hele gekke president Trump. Ook 3 weken terug tekende hij nog de Lindsey Graham Act, waarbij landen die zaken zouden doen met Rusland op het gebied van olie en gas hele strenge sancties zouden krijgen. Nou gaat hij zelf zaken doen met Rusland over olie en gas. Dus gaat hij zichzelf dan sanctioneren? Nou, dat denk ik niet. En juist omdat dit nu gebeurt, is wel die toespraak van Grinkiewicz heel erg belangrijk om toch te laten zien van: het gaat nu alleen maar even over die dieselolie. En dat heeft natuurlijk te maken met de midtermverkiezingen in Amerika. Ja. Maar de rest van de sancties blijft in stand. En we zien Rusland nog steeds als de grote agressor in het hele spel. Maar ja, het is ook een beetje, denk ik, een geruststelling richting de Europese landen, die boodschap van de generaal. Trump doet dit wel, maar hij staat er nog wel steeds achter. En ja, ik hoop dat het ook echt zo is. En deze generaal, hij is niet alleen maar Supreme Allied Commander Europe, dus namens de NAVO, hij is ook commandant van de Amerikaanse troepen in Europa. En dat betekent ook dat hij alleen maar iets doet als president Trump dat goed vindt. Dus ja, wat dat betreft kunnen we ietsjes opgelucht ademhalen, denk ik.
14: Het spel wordt op 2 sporen gespeeld. Heel veel dank, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
18: De Zakenlunch.
14: Hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij zijn Erika Bakkum, landelijk voorzitter van de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Een vereniging die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. En natuurlijk Jos Versteeg, senior analist bij Insinger Gillissen. Welkom allebei.
19: Dank je wel.
14: De Amerikaanse centrale bank, Jos, die moet de rente verder verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Dat zegt Fed-bestuurder Beth Hammack tegen de Wall Street Journal in ieder geval vandaag. Volgens haar draait de Amerikaanse economie nog altijd op volle toeren. Kunnen bedrijven hun prijzen blijven verhogen zonder klanten te verliezen? Daarom gaat die beurs ook maar omhoog. De inflatie er nog steeds in. Ben jij het met haar eens dat de rente verder omhoog moet?
19: Ja, ik vind er wel een kern van waarheid in zitten. Als je kijkt naar de Amerikaanse economie, Edin zei het net ook al, van die is enorm sterk. Er wordt vaak gezegd van ja, dat komt voor een heel groot gedeelte door AI. Maar als je ook kijkt naar de revisies over het eerste kwartaal, is de consument nog steeds echt ook gewoon heel positief.
14: Ja.
19: En dat lijkt soms wel vreemd. Dus je bijvoorbeeld vrijdag Michigan bekeken, het sentiment van Michigan, hartstikke slecht, 46 geloof ik. Maar ja, de meeste Amerikanen.
14: Het zijn inkoopmanagers.
19: Dit is een onderzoek naar het sentiment van, dat is niet de inkoopmanagers, sorry. De Universiteit van Michigan, die doet er ook onderzoek naar.
14: Het sentiment.
19: En dat is eigenlijk best slecht als je dat hoort. Mensen ze klagen op straat. Inflatie is hoog, maar ja, ze blijven gewoon uitgeven. Bijna iedereen heeft een baan. Huizenprijzen zijn heel veel waard en heel belangrijk in Amerika. De beurzen doen het heel erg goed.
14: Ja, maar dat is het wealth effect, toch? Dat je allemaal zo ontzettend in de plus staat op je Nvidia dat je toch maar een extra auto koopt.
19: Ja, precies. Ja. Nou, dat zag je dus ook in dat onderzoek van de Universiteit van Michigan. De mensen die dus aandelenportefeuilles hadden, waren aanmerkelijk minder negatief over de economie dan de mensen die dat niet hadden. Oh. Dus ja, kijk, zij had een soort bedrijfsbezoek gedaan samen met Nick Timiraos. En Nick Timiraos Mirauers, die lees ik altijd graag in de Wall Street Journal.
14: Ik ook.
19: Die wordt vaak toch ook wel gebruikt door de centrale bank om toch een beetje die ideeën door te laten filteren. Dat is altijd interessant om te lezen. En die Beth Hammock, ja, dat is dan niet een governor, maar zij is een regionale president van Cleveland dan. En ja, zij gaf dat voorbeeld van die fabriek waar die maakte bevestigingsonderdelen voor vliegtuigen. En die man die zei daarvan van ja, het gaat natuurlijk altijd om kwaliteit, maar de tweede is altijd prijs. Nou, zei die man, vroeger was dat prijs als tweede factor, maar nu is het hoe snel kan je leveren?
14: Mm-hmm. En, dan hoor ik alleen maar hogere prijzen.
19: Ja, precies, ja. En dus bedrijven hebben heel veel prijskracht, dus kunnen die prijzen blijkbaar ook goed doorberekenen. En een van de dingen die je wel ziet in de inflatie, is dat bijvoorbeeld, daar zat ik vanochtend nog naar te kijken, dat je ziet dat de loongroei heel beperkt blijft. En dat vind ik wel, dat is wel een geruststellend idee. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de inflatieverwachting, wordt ook door Michigan wordt er ook onderzoek naar gedaan. Nou, die zijn best hoog. Mensen verwachten dat de inflatie relatief hoog blijft. Maar je ziet dat nog niet door terugkomen in de lonen. Dus dat is dan wel een geruststellende gedachte. Loongroei.
14: Een hele enge loonprijsspiraal. Ik zie Eden al in elkaar kruipen. Helder. Erika, de Verenigde Staten die hebben sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Nogal een zet, kunnen we wel zeggen. Dat zei minister Rubio van Buitenlandse Zaken vrijdag nog in een videoboodschap op X ook. De Amerikaanse regering wil het strafhof afsluiten voor financiële middelen en diensten van Amerikaanse bedrijven. Jou viel dat op. Wat is daarop jouw eerste reactie?
17: Ja, mijn eerste reactie is vooral de Nobelprijs voor Vrede van Nuvatem Pillai. Die kreeg terwijl ze 85 is en in de rechtbank in Nuremberg staat. Enorme voorvechter van de mensenrechten. Internationaal bekend en ook niet meer betrokken bij de ICC. Dus wat ik daaruit deduceer is dat Noorwegen een slimme move heeft gemaakt door haar de Nobelprijs voor Vrede te geven. Want ze zit ook in Palestina en in Myanmar. Dus ze doet heel veel over de wereld. Ze is ook heel veel verbonden met mensen. Ze aanvaardt hem ook als een prijs voor iedereen die zich met de vrede bemoeit. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar toch wel hebben gezegd dat rechtvaardigheid, ja, en gewoon rechtvaardigheid in de wereld een belangrijk goed is.
14: En dat internationale orgaan dat bevestigt, dat moet hoog worden gehouden.
17: Ja, precies. En dat internationale, dat waarborgen, dat is een belangrijk goed. En ook machtige mensen moeten zich hieraan conformeren. Dat is denk ik de boodschap die ze hebben afgegeven. Ik vond het heel inspirerend. En je ziet het vandaag ook nog in het nieuws steeds doorgaan natuurlijk. Ook het afsluiten van de medewerkers naar de internationale of naar de Amerikaanse banksystemen en zo. Ja, ik vind dat toch wel zorgzaam wat steeds meer doorgaat.
14: Ja.
17: En ik vind het dus vanuit Europa, hoe ik wel hier wat anders hoor, her en der aan tafel, maar een heel krachtig gebaar.
14: En nou ja, jij zegt zorgzaam, laten we het zorgelijk noemen.
17: Ja.
14: Maar wat denk jij dat? Denk jij dat dit dan over 2 jaar weer opgelost is bij een volgende administration, volgende Amerikaanse regering als dat opkomt? Of denk je dat dit een tijdelijke
17: publieksmaatregel is? Nee, het zit natuurlijk al heel lang in de systemen, ja. Hè, dus het is al van heel lang geleden. Maar goed, het was er wel echt en het functioneerde ook heel erg goed. Ja, ik maak me wel zorgen. Ik hoorde aan de overkant net dat de straat van Hormuz binnenkort overgaat. Dat vind ik een geruststellende mededeling.
14: Binnenkort is misschien een voorspelling die ik de heren niet in de schoenen zal schuiven, maar okay. Hij gaat een keer open. Ja.
17: Oh, dan een keer, ja. Ja, precies. Maar ja, wanneer is dat keer natuurlijk?
20: Nou, dat ligt op een.
17: Precies. Een keer, ja. Nee, daar kan ik me weer in vinden. Want ook, ik heb ook een andere functie waar heel veel schepen vastliggen met medicatie en hulpgoeden die ergens anders in de wereld heel hard nodig zijn.
14: Ja.
17: Ja, ik maak me wel zorgen. Dus ik vind rechtvaardigheid. Maar goed, ik heb een heel groot maatschappelijk hart. Vandaar denk ik ook het voorzitterschap van de Zonnebloem. Rechtvaardigheid en inclusie en gelijkwaardig meedoen. Mondiaal, heel groot.
14: Dan moet je maar nu even belang, niet bij de VS. Zijn, denk ik, inderdaad.
17: Ja.
14: Jos, dan nog even kort. De omzetcijfers van AI-bedrijven OpenAI en Anthropic die zorgen voor enorme verwarring onder beleggers. We hebben natuurlijk eind vorige week een bijna bizarre beursdaling van 100 miljard in allerlei bedrijven gezien. Precies, als gevolg daarvan. Hoe kijk jij daar nou naar?
19: Nou, ik vond het wel interessant. Kijk, in de Financial Times, in de Lex-column, die lees ik altijd graag, hadden ze een mooie uitdrukking. De omzetcijfers die hebben een moeilijke relatie met de realiteit. Dat vond ik wel interessant.
14: Kijk, ja, want de Financial Times zei, het is 20 miljard minder bij OpenAI. Het is een hele beursboom.
19: Nou, en daar daalden de donderdag dus de technologie sector behoorlijk hard op. En vooral bedrijven als Nvidia 3%, Micron 5% naar beneden. En er was dus heel veel onduidelijkheid over gezaaid. En waar de Lex-column nou op wees, en dat vond vond ik wel een heel mooi punt. Is die bedrijven zaaien eigenlijk verwarring. Die omzetcijfers, daar kun je heel erg mee spelen. En vooral als je het annualiseert. Als je dan net bijvoorbeeld omzet hebt gerekend die er nog niet is. En dat dan annualiseert naar het hele jaar. Dan krijg je een enorme vertekening. En wat zij zeiden van als je dus consequent de boel vertekent en mooier voordoet. Ik vind het eigenlijk ook wel bizar dat de constant. Dat Musk ook toen de tijd zei met SpaceX die naar de beurs ging. Van dat is 1,5 miljard waard. En iedereen begon het ook te vinden.
3: Het schoot heel snel omhoog voor de beursgang.
19: Nu hetzelfde bij Anthropic. Iedereen zegt het is 2 biljoen waard. Hè? En als je dat maar vaak genoeg zegt, dan gaat iedereen het ook geloven. Ja. Dus dat vond ik wel. En zij riepen dan op van het zou eigenlijk echt tijd zijn dat die bedrijven echt naar de beurs gaan. En gewoon de duidelijke cijfers laten zien die ze boeken.
3: Helder. Nou, heel veel dank Jos Versteeg voor je komst van Insinger Gillissen. De Ajax die staat ondertussen op 1134 punten, afgerond 0,3% in de plus. En om 1 uur krijg je daar nog een update over van onze beursnerd. Zometeen, ruim 1 miljoen Nederlanders gebruiken een mobiliteitshulpmiddel, maar veel winkels die zijn nog altijd slecht toegankelijk. Wat doet Stichting De Zonnebloem om daar verandering in te brengen?
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
21: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van Het Grote Plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
23: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee...
24: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
4: Stel je voor. De voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
3: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
8: Shape the future with confidence. EY.
6: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
9: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
10: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
9: Hopelijk, zegt u dan.
11: Maar mag dat?
9: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
12: Unbelievable.
13: Unique. What? Yes.
12: Incredible.
14: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
15: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
14: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
15: Ja, praten over tech.
14: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
15: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
16: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de afrit Oud-Beijerland is de vertraging nu 10 minuten. Verder wordt er geflitst op een aantal plaatsen. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 53,2. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij 47,1. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in 2 richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem

0: door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Met zo'n 30.000 vrijwilligers zet Nationale Vereniging De Zonnebloem zich dagelijks in voor mensen met een lichamelijke beperking. Hoe houdt de vereniging al die vrijwilligers betrokken en wat zijn de plannen voor de toekomst? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
4: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
3: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
4: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
3: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
4: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
1: Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich al 77 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking en voor een omgeving die toegankelijk blijft. Met zo'n 30.000 vrijwilligers organiseert de vereniging thuisbezoeken, dagjes uit en vakanties. Maar ondertussen verandert het vrijwilligerswerk en reorganiseert De Zonnebloem ook, of moet ik eigenlijk spreken van een bestuurlijke verandering, omdat het imago ook nog wel eens tegenvalt en nieuwe vrijwilligers niet altijd even makkelijk te vinden zijn. Nou, hoe je daar allemaal mee omgaat, dat en nog veel meer ga ik bespreken met Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem, welkom.
10: Dank u wel, goedemorgen.
1: En ik had je natuurlijk ook aan kunnen kondigen als plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Commissaris van Financieel Dienstverlener VVAA. En als voormalig gynaecoloog, dus wat heb je het liefst?
10: Ja, het is alle functies die een groot maatschappelijk hart hebben en die de betrokkenheid met de maatschappij waarborgen. Dus ik doe ze allemaal even lief. Maar we zijn hier voor de Zonnebloem. En dat is ook een zeer mooie organisatie.
1: En is het voorzitterschap van de Zonnebloem ook het eerste waar je over verteld op een verjaardag? Of?
10: Dat is een hele goede vraag. Andersom, het wordt vaak aan mij gevraagd, zeg maar. En het komt van oudsher natuurlijk. We hebben heel veel mensen gehad die bij de Zonnebloem betrokken zijn als vrijwilligers, ook als deelnemer. En heel veel mensen die zeggen, oh, de Zonnebloem, dat deed mijn moeder vroeger ook. Gelukkig zie ik nu heel veel mannelijke collega's die zich ook heel druk met de Zonnebloem bezighouden. Maar het zit van oudsher zo in de maatschappij en zo in de vaten van Nederland, dat het merk zeer, zeer bekend is en dat mensen er een heel leuk gevoel bij hebben. Een hele leuke situatie was bijvoorbeeld op verjaardag dat ze zei, de Zonnebloem, ik hoor mijn moeder alleen maar lachen, want er kwamen al die vrijwilligers van de Zonnebloem en dan hadden ze een hele leuke middag. Mm-hmm. Ja, dat is kenmerkend, denk dat je hele leuke, enthousiaste vrijwilligers hebt en helemaal verspreid over Nederland, 30.000, en dat het plezier voor twee is. Dus niet
1: en
10: alleen
1: die huisbezoeken zijn het belangrijkste.
10: Die huisbezoeken zijn ongelooflijk belangrijk. We doen er 542.000. Dat is echt ongelooflijk. Het zijn kleine momentjes waar mensen echt zeggen, dat is voor mij het verschil, dat ik even wekelijks word bezocht door iemand die even de buitenwereld naar binnen brengt en even doet vergeten dat ik een beperking heb. En die me soms ook helpt gewoon met kleine dingen. Dus echt de toegankelijkheid van winkels komen we straks op. Maar die met me meegaat en me ondersteunt daarin.
1: En hoe groot is de Zonnebloem inmiddels? Want hoeveel vrijwilligers, medewerkers, deelnemers hebben jullie?
10: Ja, we hebben 30.000 vrijwilligers. We hebben 99.000 deelnemers. En dat is ongeveer 7% van de doelgroep. Dus we zijn ook super blij dat we hier kunnen staan. Omdat we weten dat er heel veel mensen echt nog behoefte hebben aan steun, begeleiding, awareness, toegankelijkheid. Want 73% van de Nederlanders met een fysieke beperking van 18 jaar en ouder, daar zijn wij voor, die blijft thuis. Omdat de wereld om hen heen onvoldoende toegankelijk is. En voelen zich eenzaam en voelen zich alleen.
1: 73%. Dat is economisch ook niet zo mooi. Want je hebt dus 1,4 miljoen mensen met een beperking. Jij zegt 3/4 daarvan, die gaat gewoon niet meer de winkel in.
10: Ja, absoluut. Ja. En de winkel wordt dus een van de eerste genoemd, zeg maar, voor ontoegankelijkheid. Ja. Een belangrijk onderdeel zijn ook de toiletten. Daar komen we straks op, want we hebben een zonnebloempot. Dat wil ik nog heel graag vertellen. Ik ga het maar gelijk vertellen. Waar de rolstoel gewoon in kan. En die we dus een samenwerking bijvoorbeeld met Dixie hebben. Dus we doen steeds meer samenwerken ook met bedrijven, ondernemers. Omdat die natuurlijk veel beter weten hoe dat allemaal in zijn gang gaat. Maar met de Dixie, om die zonnebloempotten, zoals we ze noemen, gewoon bij festivals aan te leveren. Zodat je met je rolstoel naar het festival kan en daar gewoon ook naar de wc kan. Wat voor heel veel mensen een barrière is om niet naar dergelijke festiviteiten toe te gaan.
1: En ik zie Hans Anders daar mooie sier mee maken, ook op jullie website natuurlijk. Maar werkt iedereen even gewillig mee onder de bedrijven? Want ik neem aan dat het vooral ook extra kosten voor ze zijn.
10: Nou, dat valt enorm mee. Dat is natuurlijk ontzettend leuk dat Hans Anders het heeft gedaan. Je kan het ook bij ons zien. Wij zijn bereid een toegankelijkheidsscan te doen voor ondernemers, voor bedrijven. We hebben ook het alternatieve bedrijfsuitje. Je ziet ook dat ondernemers daar echt in participeren. Echt ook hun collega's echt van onder de indruk zijn wat het nou daadwerkelijk betekent. En ook gemotiveerde vrijwilligers daar bijvoorbeeld uit.
1: Ja, plus extra uitgaven in de winkel, kan ik me zo voorstellen.
10: Absoluut, extra uitgaven in de winkel. Dus wij zijn daar echt wel mee bezig met heel veel. Maar Hans Anders heeft daar echt een client journey van gemaakt. En alle winkels, zowel in België en Nederland, in één keer toegankelijk gemaakt. Op zeg maar niveau 2, dat je gewoon er gemakkelijk toegankelijk in kan. Dus niet volledig rolstoel. Dat vragen wij ook niet, want een beetje hulp kan iedereen natuurlijk wel gebruiken. Maar je hebt het over hele kleine dingen. Gewoon een pinautomaat met een snoertje. Je hebt het over een balie die wat lager staat. Je hebt het over de drempels weghalen of het gangpad net iets breder maken. Dus grootscheepse verbouwingen zijn echt niet nodig. En ik zag toen net toevallig in Haarlem zijn er al winkeliers die ermee adverteren dat ze volledig toegankelijk zijn.
1: En dan over uitgaven en financiering gesproken. De Zonnebloem zelf moet ook nog een huishoudboekje bijhouden. De Zonnebloem had in 2025 ongeveer 22 miljoen euro aan inkomsten. Waar komt dat geld precies allemaal vandaan?
10: Ja, het grootste gedeelte is van particuliere donateurs. En daar zijn we super blij mee. En mensen die echt betrokken zijn. Daar komt een heel groot gedeelte ook van de Zonnebloemloterij die we jaarlijks doen.
1: Ja.
10: En die we recent ook hebben omgezet naar een digitale loterij. Dus dat ondernemerschap, zeg maar, kunnen wij als Zonnebloem ook wel een beetje gebruiken om onze mensen te gaan helpen. En het groot gedeelte komt uit nalatenschappen. Dus mensen die echt voor ons hun nalatenschap achterlaten.
1: Nou kan ik me voorstellen dat, wat jij zegt, groot gedeelte van de 22 miljoen komt uit loterij. Hoeveel is dat dan ongeveer?
10: Nee, grote loterij. 2,1 miljoen komt uit de loterij.
1: Oké, nou laten we zeggen grofweg 10%. Ja. Als ik het een beetje afrond.
10: Ja. En dan heb je de donateurs en dan heb je 4,4 de nalatenschap, de erfenissen.
1: Zijn nalatenschappen niet veel fluctuerender qua inkomsten?
10: Absoluut. Absoluut. Maar ja, daar spelen we natuurlijk ook niet onze continuïteit mee. We zorgen ook dat we dat hebben vanuit de samenwerking, wat ik net zei. Mm-hmm. Met bedrijven, daar zit nog eens een 3%. We hebben de postcode loterij en de vriendenloterij, waar we echt hele goede contacten mee hebben, die ons heel goed steunen. En we hebben ook wel een kleine buffer in vermogensfondsen, bewust, om die continuïteit te waarborgen. Ja. Dat als er iets gebeurt, dat we niet zomaar de continuïteit niet kunnen waarborgen.
1: Want goede doelen moeten ook beleggen natuurlijk. En formeel heeft de Zonnebloem natuurlijk geen concurrenten, maar moeten we wel eens om fondsenwerving worden gestreden met, nou, ik noem maar op, Orde van Grootte, het Nationaal Ouderenfonds, Humanitas, Stichting Vier het Leven, het Vakantiebureau, die hele tritsorganisatie in het land.
10: Nou, wat wij doen is er samen op uit, letterlijk en figuurlijk. Dus wat wij doen is samenwerking zoeken.
1: Zeg je dan jij zoveel, ik zoveel?
10: Nee, wat we doen is echt elkaars kracht onderzoeken en zoeken waar het gemeenschappelijk belang zit. Het gemeenschappelijk wat je kan aanbieden, maar ook de diversiteit die je kan aanbieden. Zodat de deelnemer eigen regie houdt. Want die hoeft niet per se met een zonnebloem mee. Als hij veel liever gaat zeilen, dan noem ik een kleine stichting Sailwise bijvoorbeeld, die echt heel goed werk doet met mensen met een fysieke beperking. Ja, dan gaat diegene zeilen. Maar we zorgen dat dat in een platform, zeg maar, zichtbaar is. Zodat de deelnemer, want dat is echt belangrijk, dat is ook de toekomstgerichtheid die we willen hebben. De deelnemer, zoals dat nu ook in de maatschappij is, veel meer zijn eigen regie kan houden. En dus in de toegankelijkheid en de awareness van mensen om de deelnemer heen, willen wij die toegankelijkheid ook verbeteren.
1: En dan zie ik het aantal vrijwilligers best stabiel zijn, maar moet je ook wel eens, zie je ook wel eens dat een andere partij dan soms heel aantrekkelijker wordt opeens, omdat men bijvoorbeeld een marketingcampagne op heeft gezet of zo?
10: Ja, dat is zeker het risico. Dus ik noemde net het ondernemerschap. Ja. We willen ook echt meer toekomstgericht. Je hebt het ook over jonge mensen, die deed je ook bij de intro. Ja, die zijn heel anders inzetbaar. Je hebt prachtige voorbeelden, ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld, een jongere afdeling die niet zegt, wij bieden u wat aan, maar die vraagt aan de deelnemer, wat wil jij doen? Of de deelnemers tegenwoordig bellen gewoon zelf.
1: En is het antwoord dan nog altijd huisbezoeken en dat soort dingen? Of?
10: Nee, dan is het antwoord wel wat anders. De hele pont bezetten. Ze stonden met z'n allen op een rolstoel, met de rolstoel op de pont. Ze hebben nog nooit zo genoten dat die hele pont gewoon helemaal gebarricadeerd was bijvoorbeeld. Nee, en er zijn ook mensen die aan een ziplijn hangen in hun rolstoel. Ja, dat vraagt natuurlijk ook wel wat andere vrijwilliger.
1: En als de trap niet toegankelijk is, moet je soms even abzeilen.
10: Ja, precies, dat is dan de oplossing, denk ik. Ja, dus er wordt heel veel gedaan. Maar de deelnemer bepaalt natuurlijk zelf wat hij wil doen. En vroeger was dat wel wat anders.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan even de categorie tegenvallers. Hè? Want vorig jaar kwam het vakantieschip van de Zonnebloem in aanvaring met een ander schip.
10: Ja.
1: Wat kost zoiets?
10: Ja,
1: voor zo'n
10: dat is natuurlijk een moeilijke situatie. Laat het zijn dat de Zonnebloemschip dus niet zelf verantwoordelijk was. De fout lag echt bij de andere.
1: Beste verzekeraar, dat u dat wel even weet.
10: Nee, maar dat vind ik echt belangrijk om te zeggen, omdat onze kapitein, ze zit dagelijks, zit daar 10 man bemanning op met de kapitein, doen waanzinnig goed werk. En je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn. Ze hebben een hele goede evacuatie gedaan. En elke week komen er 65 vrijwilligers aan boord. Van die nog niks hebben gedaan tot heel ervaren vrijwilligers. Mm-hmm. Ja, welk bedrijf doet dat? Elke week 65 nieuwe vrijwilligers en dat schip draaiende houden, letterlijk en figuurlijk.
1: Nou, dat doen bedrijven niet, dat doen stichtingen en verenigingen.
10: Ja, precies, maar ze zijn er en het loopt continu. Een totale boekingsgraad is altijd volledig geboekt. Dat is toch wel een hele onderneming op zich, zeg maar. Maar goed, dat schip is gerepareerd. We hebben daar natuurlijk ook fondsen voor aangeschreven en er is ook wel donateurs. We hebben daar een publiekscampagne bij gedaan. We worden ook steeds meer bewust in het publiek, hè. Dus we hebben meerdere campagnes. Nou, deze dus ook, hè. Welk land?
1: Maar was dat nodig, die publiekscampagne? Want dan vraag ik me dan gewoon puur het interesse af van, goh, kan je dan uit je buffer putten voor de reparatie en dat soort dingen, of niet?
10: Dat kan, maar je wil natuurlijk, dat is dat continuïteitsverhaal, maar dat wil je natuurlijk niet, want dat betekent dat je minder kan doen voor deelnemers. Dus daar hebben we koffers op de kade gezet met zoveel deelnemers die niet op reis konden gaan. Ja, mensen staan soms 2 jaar op de wachtlijst en verheugen zich enorm op en waren enorm teleurgesteld natuurlijk.
1: Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Nou, ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je dan nuanceren tot je ons weegt.
11: Het dilemma.
1: We realiseren ons dat we in de toekomst wellicht minder eisen aan onze vrijwilligers kunnen stellen. Of de Zonnebloem blijft veel vragen van haar vrijwilligers, zelfs als dat nieuwe mensen afschrikt.
10: Nou, dan kies ik voor de eerste. Want ik vind het belangrijk dat iedere vrijwilliger gewoon doet wat hij kan. En ik wil daar niet over eisen hebben. We hebben het natuurlijk wel over gedragscode. Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je niet? We hebben het ook over inclusief taalgebruik, hè? De mensen met een fysieke beperking zeggen echt bijvoorbeeld, praat met ons en niet over ons. Die stappen zijn wat maken. We zijn een vrijwilligersvereniging, maar ja, we doen het voor de deelnemer. Dus is de vraag voor de toekomst, gewaagde uitspraak, maar moeten we niet een deelnemersvereniging ook worden? Want de deelnemer moet de regie hebben.
1: Nou ja, de Zonnebloem die draait op zo'n 30.000 vrijwilligers op dit moment. Want hoe moeilijk is het dan nu om nieuwe mensen te vinden?
10: Ja, dat valt dus gelukkig echt mee. Het is een terugloop. We zijn ook, je noemde het net, zeg maar bestuurlijke slagkracht. We hadden 1400 voorzitters in Nederland van de Zonnebloem. Dat is natuurlijk super, super belangrijk. Maar wat we merkten is dat een bestuur uit 5 mensen moest bestaan. Dus ook dat hebben we toekomstgericht ingericht. Dat de besturen lokaal nu veel meer via de gemeentelijke afdelingen lopen. Ja, daar zie je natuurlijk wel mensen verdrietig van worden en niet helemaal tevreden mee zijn. Maar er zijn heel veel mensen die de stap maken. Er zijn al 100 gemeentelijke afdelingen nu die echt naar volle tevredenheid draaien.
1: Ja, want even voor de luisteraar. Jullie hebben net een hele bestuurlijke vernieuwing achter de rug, om het zo te zeggen. Om meer te doen met minder bestuur en om nieuw bestuur ook toe te laten stromen. Ja. Daarbij moesten 800 bestuursleden echt gedwongen stoppen, omdat ze er anders langer dan 12 jaar zouden zitten.
10: Of een andere functie aanvaarden. Dus stoppen als bestuurder. Maar we willen ze absoluut voor als vrijwilliger vrijwilliger behouden.
11: Je wil ze niet kwijt.
10: Nee, absoluut niet. Nee. Vandaar dat woord eisen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel, hoe doen we dat nou met elkaar? En hoe is het een plezier voor twee, zowel voor de deelnemer als voor de vrijwilliger?
11: Ik kan me voorstellen dat dit enorme pijn doet. Want je moet 800 mensen die in de haarvaten van het vrijwilligerswerk zitten voor de zonnebloem allemaal toch een andere functie geven.
10: Absoluut. En dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Natuurlijk is een langdurig proces geweest met statutenwijziging, met heel veel zorgvuldigheid. Niet iedereen is tevreden. Dat zijn we ons ook bewust. Wel vinden we het echt belangrijk dat iedereen behouden blijft voor de zonnebloem. Want het is een prachtige organisatie. En ja, mensen worden ontzettend blij van als ze met elkaar op pad gaan, vakanties hebben of anderszins. Je ziet heel veel mensen wel de stap maken. En je ziet heel veel mensen wel zeggen, ik blijf vrijwilliger. Of ik doe in die nieuwe functie, doe ik iets anders. Bijvoorbeeld coördinatie van activiteiten. Ja, je kan overal meedoen in de zonnebloem. Dus het hoeft niet per se als bestuurder te zijn.
11: Nou, ik las in het AD van augustus dat de doelgroep ouder wordt. Dat de vrijwilligers ook ouder worden. Vergrijzing is aan twee kanten een probleem natuurlijk. En het vinden van nieuwe vrijwilligers is dan een heel groot probleem voor mensen als Louise Hemstede en Diana Ring, die samen als voorzitter en penningmeester de vernieuwde zonnebloem in Almelo op poten zetten. Mm-hmm. Nou, de minder afdeling enzovoort enzovoort. Nou, zij bedienen zo'n 250 mensen. Wat voor opties liggen er dan op tafel om daar toch meer van te maken als je met hen over dit probleem praat?
10: Ja, natuurlijk de dialoog aangaan. Ze worden ook ondersteund. We hebben een heel team. We hebben verenigingsconsulenten die door heel Nederland werken. Die ook met ze meedenken. Die ook helpen in überhaupt de activiteiten. Maar dus ook in deze bestuurlijke verandering. Je kan ook helpen in de publiciteit natuurlijk. In de campagnes.
11: Nou, dat mag wat mij betreft wel. Want ik heb natuurlijk mijn research gedaan voor dit interview. Maar er zijn weinig landelijke artikelen over de zonnebloem.
10: Ja.
11: Terwijl eigenlijk een dorp ter grootte van mijn geboortedorp ervoor werkt.
10: Ja, terwijl als je het meerjarenplan kijkt, dan hebben we daar echt als bouwsteen, een van de vijf bouwstenen, de positionering daar neergezet.
11: Ja.
10: Je ziet ons ook naar voren gaan. Hè. Ja, mijn stem telt niet bij de gemeentelijke en de provinciale verkiezingen om de stemhokjes toegankelijk te maken. Dus dit bord bestaat niet. Het is een verbodsbord met een rolstoel erop. Maar je ziet het wel overal. Dus je ziet dat die landelijke campagnes veel doen aan de awareness en de publiciteit. Je ziet ook dat de jongeren langzamerhand ook hun eigen activiteiten gaan ontplooien. Je ziet dus wel echt heel veel beweging en ook steeds meer, ik noemde het net al, de vrijwilliger is ongelooflijk belangrijk, maar de deelnemer is in de regie. We gaan niet mensen helpen, maar we gaan mensen ondersteunen.
11: Nou, want je
10: dat is langzamerhand de verschuiving.
11: Want je hint er daar net al op, maar is dat dan nu waar jullie over nadenken? Namelijk de deelnemer ook echt meer betrokken maken?
10: Want, absoluut.
11: Maar verandert die dan niet langzaam gewoon in een nieuwe vrijwilliger? Of ben ik dan gek?
10: Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus we zijn ook in dat meerjarenplan met elkaar gezitten en we hebben ook geprobeerd daar absoluut een deelnemer te laten participeren in de werkgroep. Nou, deze landelijke campagne van Hans Anders en de toegankelijkheid van de winkels is gesteund op een enquête. Een heel groot onderzoek onder deelnemers. Waar hebben jullie het meeste last van? Ja, de getallen zijn schrikbarend. Het is echt een verhaal van iemand die zegt, ja, ik heb een taxi, maar die komt nooit. De lift bij mij bij het NS-station is altijd kapot. Dan heb ik eindelijk een busje geregeld. Ik heb zelf geen benen. Mijn rollator mag wel mee. Ik mag zelf ook mee, maar ik moet uit mijn rollator, maar dat kan ik niet. Dus dan kan ik weer niet op pad. Ja, die mensen geven het op en die zeggen, dit kost me zoveel stress. Je hebt het ook over bejegening. Iemand die lid wordt in een rolstoel van de lokale whatever club. Hè, de bridge club of in dit geval was de cabaret club.
11: Oh.
10: Daar wordt gezegd inderdaad. We vinden het toch beter als u niet meer komt. Want de andere cursisten kunnen zich niet meer zo goed zichzelf zijn. Ja, dan denk ik met elkaar.
11: Dat klinkt als een vrij bizarre klacht. Waarom zouden niet meer hunzelf kunnen zijn?
10: Ja, dat is de vraag. Die dialoog gaan we natuurlijk ook aan. Maar dit zijn verhalen die we niet één keer horen, niet twee keer horen, maar best vaak horen.
11: Maar hoe staat dit dan in verband met deelnemers die vrijwilligers worden of andersom?
10: Dat de deelnemer zelf natuurlijk, die vrijwillig wordt, heel goed weet wat er nodig is.
11: Helder, oké. Okay.
10: En heel erg gemotiveerd is natuurlijk om dat wel te gaan verbeteren. We zien natuurlijk allemaal de goede voorbeelden. We hebben ook een ambassadeur, Silke, die maakt theatershows. Ja, die is een fysieke beperking waarbij ze echt in een rolstoel elektrisch zit en weinig mobiliteit heeft. Ja, dan zorgen wij dat die theaterkaartjes ook onder de aandacht worden gebracht. Omdat zij het verhaal natuurlijk ook vertelt. En zij staat voor de doelgroep.
11: Nou, ik had het net over het gemis aan landelijke artikelen voor een journalist als ik.
10: Mee eens, daar zijn we hard mee bezig.
11: Maar het ding is, kijk, je bent natuurlijk bezig met enorme bestuurlijke verandering die al sinds vorig jaar is ingezet. Dat is de ene kant.
10: Ja.
11: Dan ondertussen moet het imago worden opgepoetst. Deelnemers die vrijwilligers worden en andersom, om het zomaar te zeggen. Laten we dat laatste niet hopen trouwens. Maar dan moet je toch een verhaal te vertellen hebben wat enorm verandert. Want het imago is nu nog van, mijn moeder twee generaties geleden, die deed dat.
10: Ja. Ik denk niet dat het imago hoeft te worden opgepoetst, want er gebeurt heel veel in Nederland. En er zijn heel veel mensen echt heel blij mee. Maar het imago moet wat meer facetten, wat meer perspectieven krijgen. Zodat jonge mensen ook kunnen komen. Mensen die wel actief al vanuit zichzelf zijn. Misschien wel inderdaad als een buddy gaan functioneren voor iemand anders die daar meer problemen mee heeft.
11: Wat even mes op de keel. Hè. Hoeveel jongeren werken er nu onder die 30.000 vrijwilligers voor de Zonnebloem?
10: Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet echt het getal. Maar dat is minder dan 5-10% zou ik zeggen. Helder. Maar wat we wel zien is dat, en dat heb ik toevallig zelf ook gezien, dat mensen, jonge mensen, ik wil best wel wat doen, maar ik wil die auto wel rijden. Want we hebben ook Zonnebloem auto's rijden in samenwerking met Welzijn. Dat is ook weer zo'n ondernemers samenwerking waar we echt voor openstaan. Ik wil heel graag rijden met iemand met een fysieke beperking, maar niet iedere keer. Maar ik heb mijn clubje vriendinnen, ik regel het. Wij zijn gewoon altijd beschikbaar.
11: Jij loopt over
10: die
11: van de praktische.
10: Die tel je niet als vrijwilliger, maar er gebeurt een heleboel.
11: Maar we zijn nu even verder. Het is nog geen 2028, waar jullie je met die bestuurlijke vernieuwing op richten. Dus heeft de reorganisatie zich dan al een beetje uitbetaald in verjonging, toestroom van nieuwe bestuursleden, nu die 1000 afdelingen af werden geschaald naar 300? Of laat dat nog even op zich wachten?
10: Zeker. Ik denk dat je voelt echt dat er meer lucht letterlijk in zit en minder beperkingen zijn, om die maar even aan te halen.
11: En daar concrete aantallen aan te verbinden? Of?
10: We hebben nu 300 zeg maar, die echt overgaan naar gemeentelijke afdelingen.
11: Ja, ja.
10: En 100 zijn echt, we zijn daar een beetje streng in selectiecriteria, hè, want het systeem moet natuurlijk wel in gang gaan. Ja. Maar 100 die echt volledig functioneren volgens de gemeentelijke afdelingen. En zo'n 400-500 zijn echt onderweg om het te gaan effectueren. En langzamerhand zeg je, dat laatste stuk zal ook sneller gaan. Het is natuurlijk niet alleen maar deze gemeentelijke afdeling. Het is ook de slagkracht vergroten, zodat mensen natuurlijk meer beschikbaar zijn. Het is ook het sociale loket in Nederland, hè, dat we volgens dezelfde gemeentelijke afdelingen werken.
11: Ja, ja.
10: Dus dat je elkaar kent ook.
11: Het is meer met de gemeente, meer centraal.
10: Precies, en dat je zorgt dat het ook in Nederland iets meer een landelijke dekking krijgt die evenredig is, waar mensen elkaar ook kunnen vinden, in plaats van wat meer lokale besturen natuurlijk, die soms moeilijker te vinden zijn. En het is ook in de aanspreekbaarheid natuurlijk, wat doet de vrijwilliger, wat kan wel, wat kan niet, hoe gaan we met elkaar met de deelnemers om, dat je iets meer landelijke Zonnebloem, wat een heel goed imago heeft, wat een heel goed logo kent, en een heel goede achterband kent, eigenlijk nog steviger neerzet voor de toekomst.
11: 2028, gaat het gehaald worden?
10: Zeker, zeker gaat het gehaald worden. En iedereen zet echt zijn schouders eronder. Dus ik heb heel veel respect voor alle donateurs die ons al jaren trouw zijn. En ook voor alle deelnemers die iedere keer maar weer op pad proberen te gaan. Maar zeker heel erg voor onze vrijwilligers.
11: Dan tot slot, als we 10 jaar verder zijn, hoe ziet de Zonnebloem er dan uit?
10: Ja, ik denk dat het een levendige Zonnebloem is. Die flexibel inzetbaar is. Die ook een beetje met de zon meedraait.
11: Gericht op de zon,
10: die een beetje met de zon meedraait. Want dat is nou eenmaal het kenmerk van een Zonnebloem. En die midden in de maatschappij staat. En ook zelfs wel dus de ambassadeur is van een beter toegankelijk en meer inclusief Nederland.
11: Helder, heel veel dank. Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Claudia Helmer, algemeen directeur van Momentum Family Office. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. En straks praat ik met onze beursnerd over het allerlaatste nieuws van de beurs. Blijf luisteren dus naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
18: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
17: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
19: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
17: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
20: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
21: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb, Digital Independent sinds 1997.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
26: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Ik ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
28: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
29: Nu in de BNR-app.
30: Volkswagen ziet de verkoop nog verder instorten. Rabobank verhoogt de spaarrente, maar niet voor iedereen. En langdurige brugstremmingen in Noord-Holland zijn funest voor jachthavens en watersportverenigingen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. En nu naar de ANWB met Helene de Geest. Helene, zonnige dag. Is het ook zo zonnig op de weg?
10: Ja, het is behoorlijk zonnig op de weg inderdaad. Er staan een paar korte files, maar dat mag bijna geen naam hebben. Eentje op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest. Daar heb je een kleine 5 minuten oponthoud. En op de A32 Meppel Heerenveen bij Heerenveen Zuid ook 5 minuten vertraging. Flitsmeister meldt wel op een aantal plaatsen flitsers. Zoals op de A6 bij 62,4. Op de A27 bij 112,4. En ook op de A30 Barneveld-Ede bij 18,5.
31: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand van president Trump. Wij staan klaar voor een pauze en hebben geen energiefaciliteiten aangevallen vannacht, maar Rusland wel, zei Zelensky. Die zei ook dat hij niks wist van het gedeeltelijk staakt het vuren, maar wel wil tekenen als Rusland dat ook doet. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het Britse uitzendbureau Hays verliest ruim 8% na tegenvallende kwartaalcijfers. En ik heb het over de beurs. En hoe hou je het winkelhart van je stad aantrekkelijk? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil je weten wat er speelt
8: en of waarom?
9: In de BNR-app
8: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is de hoog tijd voor een analyse van de financiële markten.
8: Beursnerd.
0: Want het is alweer 1 uur geweest en dus is onze beursnerd van vandaag aangeschoven. Niemand minder dan economieredacteur Noor van Gils. Noor, die Ajax, waar staat hij op dit moment?
11: Hij staat op 1134 punten, een kleine 0,3 in de plus. De grootste dalers tot nu toe zijn Ahold, die staat 1,7% in de min, en Aalberts 1,6% in de min. De grootste stijgers zijn Atien, strak 2% in de plus, en CVC Capital ook 2% in de plus.
0: En CVC Capital staat wat hoger, want die hebben een belang in een defensiebedrijf genomen.
11: Ja, het private equity bedrijf heeft inderdaad een minderheidsbelang genomen in het Israëlische bedrijf Fibrotex. Zij maken camouflageproducten voor onder andere defensiepersoneel, voertuigen en andere objecten die beschermd moeten worden. Fibrotex heeft een vestiging in Israël en eentje in de Amerikaanse staat Kentucky. Zelf meldt CVC geen financiële details, maar volgens anonieme bronnen die met de Financial Times hebben gesproken, zou het gaan om een belang van 40% tegenover een investering van 250 miljoen euro. Nou, defensie is aantrekkelijk om in te investeren, omdat er helaas allerlei nare dingen gebeuren op het wereldtoneel. Dus vandaar dat het aandeel iets hoger staat.
0: Ja, de defensieuitgaven die blijven maar stijgen. We horen het overal. Al is dat niet altijd goed nieuws voor rijmetaalbeleggers die toch ook wel weer eens in de min kunnen blijven.
11: Nee.
0: Dan gaan we van de grootste stijger naar de grootste daler, Ahold Delhaize, want die heeft last van technische problemen.
11: Ja, misschien heb je het wel gemerkt toen je boodschappen ging bestellen, maar sinds gistermiddag liggen de apps, websites en de klantenservice van de Albert Heijn, de Ethos en de Gal en Gal eruit. uit. Alle systemen zijn preventief uitgeschakeld om de IT-omgeving te beschermen, meldt Ahold. Je kan dus geen online bestellingen doen als klant. En het kan ook zijn dat de prijzen in de schappen van de Albert Heijn niet kloppen.
0: En dit is voor Nederland in ieder geval het geval? Ja, dit is niet in Amerika enzovoort?
11: Nee, Nederland. Nou, die appie die maakt gebruik van elektronische prijskaartjes. En daar staan dus nog aanbiedingen op die niet meer gelden.
0: Oei.
11: Nog niet helemaal duidelijk wanneer die storing verholpen wordt. Maar laten we hopen dat het niet zo lang duurde als in het Verenigd Koninkrijk. Daar werd de winkelketen Marks & Spencer vorig jaar getroffen door een cyberaanval. Duurde maanden om te herstellen en drukte de winst met zo'n 300 miljoen pond. Dus dat is best naar.
0: Dat kan inderdaad best aantikken. Gelukkig wordt de grootste omzet van Ahold nog altijd in de VS behaald. Ja. Maar dan over het VK gesproken, de uitzendbranche. Daar is ook sprake van problemen.
11: Ja, het Britse uitzendbureau Hays die levert bijna 8% in op de beurs in Londen. De omzet is het afgelopen kwartaal gedaald met 5%. En het bedrijf durft niet te zeggen of dit nog gaat aantrekken. En zo ja, wanneer. De belangrijkste reden voor die omzetdaling die zit hem in het feit dat er minder permanente krachten worden ingehuurd. In Noord-Europa blijft de groei best wel achter. En dat viel maar deels te compenseren met groei in Amerika en delen van Azië. Hays is nog steeds een van de grootste uitzendbureaus van het VK, maar heeft financieel dus zeker geen wind mee.
0: Valt best tegen allemaal in de uitzendbranche, want we hebben dus Randstad ook al uit de AIX zien vallen eerder dit jaar.
11: Nee, daar is het ook niet echt een feestje. Die zaten nog gewoon aan de AIX tot en met dit voorjaar, zijn nu genoteerd aan de midcap. Randstad heeft jarenlang te maken gehad met een dalende omzet. Nou, dat merk je natuurlijk ook in de koers. Tussen maart 2007 en maart 2026 is het aandeel gehalveerd. Als je je geld al die tijd in Randstad had belegd, had dat je alleen nog dankzij dividend en totaalrendement van een schamele 2% opgeleverd. Het slechte nieuws uit Engeland zorgt hier in de midcap voor een verlies van zo'n 2% bij Randstad. Dan zeggen we maar, toeval bestaat niet.
0: Nee, dat zien we ook bij andere uitzenders door Europa heen. Heel veel dank, Noor van Gils, onze beursnerd van vandaag. En wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan even op de podcast Beursnerd om geen aflevering te missen.
7: Zaken doen. Jochem Visser.
0: En vandaag debatteert de Tweede Kamer de hele dag, tot 7 uur in ieder geval, met staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg over de nieuwe belastingplannen. En hoewel de Box 3-soap nog altijd doorloopt, zal dat dossier vandaag formeel nog niet behandeld worden. Contact nu met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Welkom.
12: Dag Jochem, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hey, wat ligt er vandaag dan eigenlijk wel op tafel als Box 3 het niet wordt?
12: Nou, Box 3 komt zeker wel ter sprake, hoor. Het is er ook al wel over gegaan. Daar kunnen we het zo ook nog wel even over hebben.
0: Graag.
12: Maar waar het vooral om draait. Ja, je hebt er nu al zin in. Ja, nee, waar het vandaag vooral toch om draait, is het verhaal van de afgelopen maanden ook wel. We hebben een minderheidskabinet dat zoekt naar steun. Dit belastingplan, waar het nu dan vandaag in het eerste zogeheten wetgevingsoverleg over gaat. Ja, daar komt eigenlijk alles in samen. Alle inkomsten van de overheid volgend jaar. Maar ook daar moet steun voor gevonden worden. Over een maand stemt de Tweede Kamer over dit pakket. En op dit moment is die steun er nog niet. En dus zijn er opnieuw aanpassingen nodig. En daar gaat het over vandaag.
0: En dat debat, nou, dat is 11 uur begonnen, 2 uur bezig nu. Wordt de staatssecretaris ook echt flink aan de tand gevoeld al?
12: Nou, het is zo dat bij zulke debatten eerst alle Kamerfracties aan het woord komen. Dat zijn er heel wat tegenwoordig. Dus ook alleen al daar ben je de hele dag mee bezig vandaag. En de antwoorden van staatssecretaris Eerenberg op die vragen, die komen dan later. Dus wat je nu de afgelopen 2 uur vooral ziet, is partijen die onderling in debat zijn, discussies voeren, af en toe stevig, maar wel op de inhoud. Dus zoals het hoort. Partijen vinden dat de lasten op arbeid te veel gaan stijgen volgend jaar. Maar verschillen dan wel in wat er wel moet gebeuren om die lasten op arbeid minder snel omhoog te hoeven laten gaan. Partijen op links, zoals Pro, die zeggen dan stevast verhoogde lasten voor wat Pro dan de allerrijksten noemt. Dus dat zijn mensen met grote vermogens, ondernemers met BV's voor wie, en dan komen we ook weer bij Box 3 uit, belastingvoordelen lonken.
0: Is er ook een definitie van groot vermogen en allerrijkste, of is die definitie er nog niet?
12: Nou ja, daar wordt dan ook wel veel discussie over gevoerd inderdaad tijdens zo'n debat. Want het is natuurlijk lekker om dat te zeggen dat je het bij de allerrijksten moet halen. Maar wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Dus daar ging het ook net in het debat met Luc Stultiens, de financieel woordvoerder van Pro, ook wel veel over. Maar goed, je hoort dan vanuit rechts kritiek op hem dat door maar te zeggen we gaan bedrijven maar stevig belasten. Dat zijn ook vaak MKB-ondernemers. Bovendien moeten we er ook voor oppassen dat we bedrijven niet naar het buitenland wegjagen. Want dan valt daar helemaal geen belasting meer op te halen. Dus het zijn discussies die we de afgelopen jaren vaker gehoord hebben en die ook tijdens dit debat wel weer terugkomen.
13: Nou ja, beloofde me net al box 3. Laat ik hem dan nu eindelijk ter sprake brengen. Zit die discussie nog altijd vast of lijkt er al meer beweging te komen? Want Michiel, ik heb een jaar lang aan box 3 discussie gezien. Aan het einde van dat jaar, nou al 8 maanden zullen we zeggen, kwamen er opeens een paar geitenpaadjes via bijvoorbeeld box 2 ten tonele. Waar zijn we nu?
12: Nou ja, waar we zijn is dat het kabinet nog altijd zoekt naar een nieuwe manier om die overgang naar vermogenswinstbelasting van 2028, want dat is het plan, dat is het doel nu, om daar dekking voor te vinden. Er was een plan, een week of 2 geleden ging het daar veel over. De kleine spaarder, daar zou een deel van de rekening terechtkomen. Nou, daarvan zei de Tweede Kamer, dat kan niet de bedoeling zijn, dat moet niet gebeuren. En vervolgens kwam de minister van Financiën, Eelco Heijnen, daar ook snel op terug. Maar goed, tijdelijk misgelopen inkomsten door zo'n nieuwe invulling van box 3, die moeten wel uit de vermogens komen, zo is dat afgesproken. En wat je ook wel ziet, en dat neemt toe, dat geluid wordt sterker, zorgen over dit hele proces en de haast waarmee het moet gebeuren en de problemen die dat in de uitvoering kan opleveren. Bijvoorbeeld vandaag in de Telegraaf, Marnix van Rij, oud-staatssecretaris, hij voorspelt chaos bij de Belastingdienst om dit allemaal uit te gaan voeren. Te zorgen dat de belasting ook netjes binnengehaald kan worden. En dat kwam bijvoorbeeld ook in het debat even terug. Luister naar een stukje van Luc Stultiens van Pro.
14: En nu wil het kabinet met stoom en kokend water een novelle door de Kamer jagen vanwege de hyperfocus van minister Heijnen. Voorzitter, hier gaan grote fouten worden gemaakt. En ik waarschuw ook de staatssecretaris. Laat je niet voor het karretje spannen. Bewaak de zorgvuldige wetgeving. Bewaak de uitvoering van de Belastingdienst voor het te laat is.
12: Ja, zorgen hierover dus nog. Maar het plan om snel naar die vermogenswinstbelasting toe te gaan, dat staat nog. Maar hoe het dan betaald gaat worden, of beter gezegd door wie het betaald gaat worden, die vraag staat nog steeds open.
13: Nou, dan hebben ze nog tot 7 uur om nieuwe geitenpaadjes te bedenken. Gaat het ook echt zo laat worden, denk je?
12: Nou ja, het zal vandaag nog wel heel wat uren gaan duren. Het is ook in de Tweede Kamer moet er geluncht worden. Dus er wordt even een half uurtje pauze gehouden. Maar we hebben de afgelopen 2 uur hebben we pas 2 sprekers gehad. Luc Stultiens van Pro, de grootste oppositiepartij. En Henk-Jan Oosterhuis van D66, de grootste coalitiepartij. Dus er moeten nog heel wat partijen aan het woord komen. Die hebben lange spreekteksten en daar komen de interrupties dan nog bij. Dus het gaat vandaag nog heel wat uren duren. En bovendien, ja, dit is dan het eerste wetgevingsoverleg. Er komt er nog een over 2 weken. Dan gaat het belastingplan daarna nog in de Tweede Kamer behandeld worden.
13: En überhaupt is dit pas de eerste dag van 5, toch? Dus ja.
12: Zeker, zeker. Dus we zijn er nog lang niet. En ook achter de schermen is staatssecretaris Ehrenberg bezig om gesprekken te voeren met oppositiepartijen. Want dat is nog steeds wel het belangrijkste. Daar begonnen we net mee. Steun voor het belastingplan zoals het er nu ligt, dat is er nog niet. En daar zal het kabinet dus mee aan de slag moeten om, dat hoopt het kabinet, die steun alsnog binnen te halen.
13: Jij gaat nog heel veel koffie drinken. Dank, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
31: Dagboek van een ondernemer.
13: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, dan is het de vraag of het wel goed uitpakt. In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boman, ondernemer en redacteur bij BNR Zaken doen, over wat hij zoal meemaakt met zijn bedrijf Het Zoet en het Zuur. Boudewijn, jij zit in de babyartikelen. Jij bent oprichter van babymerk Little Rhino. Ik heb jou de redesign van het hele merk nog zien doen hier. Geweldig. Op de redactie zelfs.
12: Ja.
13: Jij wilde nog even terugkomen op dagboek van een ondernemer van 2 weken geleden. toen heb jij het over de winkelstraat in Goes gehad. Twee dingen viel jou op, een ijssalon en een makelaar. Want jij verwonde je ergens over. Waarom moeten we daar weer over praten?
16: Ja, ik heb daar toch wel wat reacties op gehad. En ja, ik dacht van, zit ik, denk ik misschien wat te kortzichtig? Of moet ik misschien op een andere
13: Waarom?
16: Manier?
13: Ik bedoel, ergens, wat was het punt dan?
16: Ja, ik zat toch, je hebt ergens, je hebt natuurlijk een grote winkelstraat. En je ziet op een gegeven moment een makelaar daar zitten. En ik liep daar langs. En toen dacht ik toch wel van, goh, ja, waarom zit hier nou zoveel dienstverlening eigenlijk? Ik zag ook een kapper en een nagelstudio. Dus ja, ik verwonderde me daarover. Dus ik ben daar wat verder ingedoken. En die resultaten waar ik afgelopen week naar heb gekeken, die wil ik hier eigenlijk vandaag wel een beetje gaan delen, Jochem.
13: Nou, kom jij maar eens even. Want even voor de helderheid, jij hebt een belang. Jullie familiebedrijf zit in een winkelstraat, toch?
16: Precies, in het winkelhart zelfs. En ja, weet je wat het is? Als je in een middelgrote stad kijkt, of een wat kleinere stad. Leegstand is natuurlijk altijd al een moeilijk punt. En je zoekt dan vaak naar een manier om het toch op een manier te gaan vullen. Vooral belangrijk ook voor pandeigenaren. Maar toch gaat daar iets fout. Nou, 2 weken geleden had ik het daar dus over die makelaar. In die hoofdwinkel staat het winkelhart van Goes.
13: Want een makelaar vind jij niet aantrekkelijk?
16: Nou, ik vind dat niet. Ja, ik denk gewoon heel vaak, als je dan daar langs loopt, zou je hier met je kinderwagen en met je zoon of met je dochter, zou je hier nu, maakt dit mijn winkelstraat aantrekkelijker? Nou, en ik denk van niet. Nou, en dan wil ik het ook nog wat breder trekken. Dus ook een kapper, een nagelsalon en een uitzendbureau. Nou, het zijn allemaal prima bedrijven. Maar mijn stelling is eigenlijk heel simpel. In het winkelhart van je stad horen winkels. Niemand gaat een middag de stad in om langs een makelaar of een uitzendbureau te lopen. En heb ik het over het winkelhart van je stad? Nou, daar heb ik een aantal voorbeelden van meegenomen. Deze week in Vlaardingen, de lokale omroep, die vroeg aan inwoners naar hun winkelcentrum. Nou, in 15 jaar tijd ging het aantal modezaken daar van 18 naar 7. En de leegstand van 2 naar 13 panden. En wat zeggen de mensen daar nou? We willen niet nog een nagelstudio, een kapper of een tandarts. Ze willen echte winkels zien. Want voornamelijk al die leegstaande panden, die werden opgevuld met een tandarts, een nagelstudio en een kapper. In Krommenie, de gemeente Zaanstad, het volgende voorbeeld. Dan vorig jaar een maand klaar een oude kledingzaak over. Nou, ik ben daar op een lokale nieuwssite gaan kijken en ik zag een reactie daarvan iemand en ik citeer: zo verniel je de loop in een winkelstraat. Nou, dat is ook niet echt aantrekkelijk om mensen met city marketing richting je winkelgebied te trekken.
13: Helder, maar er zijn natuurlijk wel economische redenen waarom de winkel verdwijnt, toch? Ik bedoel.
16: Ja, zeker. Je wilt leegstand toch op een manier gaan opvullen. En de ondernemers, dat is ook goed, hè?
13: Ja, ja.
16: Ondernemers die het niet redden, dat die ook op een gegeven moment failliet gaan en worden opgevuld door iets anders. Maar als er niks komt, dan snap ik ergens ook wel dat die pandeigenaren denken. En die kijken gewoon naar het winkel, naar het omgevingsplan. Die denken van, als daar nou een adviseur of een kapper of een nagelstudio in wil kopen, prima, die doen ook mijn huur betalen. Dus ja. dat mag van mij ook. Nou, die opmerking kreeg ik dus ook op mijn LinkedIn. En voor een pandeigenaar is het natuurlijk hartstikke fijn dat hij weer huur heeft, maar de straat heeft er natuurlijk helemaal niks aan. Sterker nog, stukje bij beetje maak je hem eigenlijk helemaal kapot. En dat komt door 3 redenen. 1, er valt niks te zien. He, winkelen is kijken, je loopt langs een etalage. Bij een makelaar hangt bijvoorbeeld een foto van een huis of een uitzendbureau met een allemaal vacatures. Daar blijf je niet voor staan. Dus als je in je hoofd winkel staat, in je hart van je winkel staat, alleen maar dit soort dienstverlenende zaken krijgt, dan word je straat niet per se beter.
13: Maar de etalage van de makelaar of het uitzendbureau waar allebei aankondigingen hangen, dat is toch de bedoeling dat je er wel even blijft stilstaan? Of ben ik nog gek?
16: Nou, je kan hem even, maar nodigt het jou uit om direct naar binnen te lopen? Als jij...
13: Ja, meestal zag ik mijn vader dan als ik ging winkelen in Amersfoort toen ik jong was. Die liep dan even naar die makelaar. Maar dat was dan ook de enige die dat interessant vond.
16: Weet je, wat ik denk, Jochem, dat kan ook prima in je B-straat. Ja. Dus jij, je hebt je A-winkelstraat waar je allemaal kleding en schoenenwinkel hebt. Maar als je daar lekker langs loopt. Wat het ook is met al die verschillende winkels, ze versterken elkaar. Dus een schoenenwinkel versterkt de kledingwinkel. De kledingwinkel versterkt weer een ander soort winkel. Wat betrekking tot schoenen, onderbroek, het maakt me niet uit. Maar het doet ook de aanloop in je stad, wordt daar gewoon een stuk minder door. Dus ik denk, als je naar de kapper gaat, prima. Ik heb er niks tegen. Nagelstudio, prima. Maar die kan prima in een B-straat zitten. En vanuit daar kun je dan weer lopen naar die A-stand. Want heel veel mensen zeggen ook, het is juist goed dat je vanuit een kapper, nou, dan denk je van, misschien heb ik nog iets voor mijn nagels nodig. Ik loop even naar de stad toe. Maar dat hoeft van mij niet in je winkel hard te zitten. Want je moet toch wel een soort aantrekkingskracht hebben om uiteindelijk genoeg nieuwe mensen naar je winkelgebied te krijgen.
13: Oké, maar dan ben je dus Boudewijn van de babyartikelen. Jij hebt een winkel, jouw familiebedrijf, Little Rhino, mooi merk. Dan zeg jij tegen de gemeente op een gegeven moment, luister, die makelaar moet eruit. Maar die kan dat niet zomaar voor je regelen.
16: Nee, daar heb je dus ook een bestemmingsplan voor. Daar heb ik ook een voorbeeld van meegenomen. In Deventer bijvoorbeeld, daar heeft het bestemmingsplan 2 zones. In het hart van het winkelgebied is het begane grond voor winkels. Dienstverlening mag in de straat eromheen. Dus daar gaat het bijvoorbeeld wel goed.
13: Aha.
16: In Alkmaar, in 2016 heb ik een rapport van gezien. In de kernwinkelstraten alleen winkels en een beetje horeca. Dat heb ik allemaal teruggelezen in dat rapport van Kennisinstituut Platform 31... Ook in Nijmegen heeft vorig jaar wonen op de begane grond verboden gemaakt in het winkelgebied. Met als reden, de rij winkels mag niet onderbroken worden, want die zaken leven van elkaars klanten. Precies wat ik net uitleg van die schoenen, van die kleding. Dat is dus precies mijn punt. Maar de meeste middelgrote steden, want we hebben nu heel vaak ook over grote steden, maar middelgrote steden,
13: grote komt wel goed.
16: Dat komt wel goed. Maar een Heerle heb ik nu bijvoorbeeld gezien, de Bergen op Zoom. Die laten dienstverlening toe, volledig toe, tot hun winkelhart. En daar zie je toch ook dat die leegstand alleen maar groter wordt, omdat het aantrekkelijkheid van je gebied niet bevordert eigenlijk.
13: Nou, is ook niet de eerste keer dat in dit programma besproken
16: Zeker
13: wordt
16: niet.
13: Natuurlijk. We hebben natuurlijk de discounters zien winnen, die extreem goedkoop werden, de Actions overal. We hebben hele dure zaken zien winnen. Maar die middenmoot, die valt er helemaal uit. Dus kijk, het moet ook wel wat kosten om dat in bijvoorbeeld Goes, waar jij vandaan komt, weer helemaal aantrekkelijk te maken. En die kleine middelondernemer enzovoort, allemaal weer naar het hart van de winkelstraat te krijgen. Toch? Dus wat mag dat kosten en wie moet dat betalen?
16: Ja, dus daar gebeurt nu eigenlijk wel iets goeds. Hè? Dus het Rijk heeft daar een subsidie voor. De impulsaanpak winkelgebieden. De minister van Economische Zaken schreef eind juni aan de Kamer dat er 47 projecten lopen. En dat gaat dan vooral om lege winkels eruit. En meer dan 5000 woningen over die 47 projecten erin. Nou, het kabinet heeft beloofd om daarmee door te gaan. Dat stond ook bijvoorbeeld in het coalitieakkoord. Mm-hmm. Alleen er is nog geen aanvullend budget voor gereserveerd. Dat heeft de minister zelf opgeschreven. En op Prinsjesdag heb ik er overigens ook nog niks over gezien.
13: Nee, want dat is makkelijk, hè, met de begroting. Dan mogen de gemeenten het weer fixen voor je.
16: Precies, en maar daar ligt dus ook wel het probleem. Want je ziet dat gemeenten in de rij staan en hiermee aan de slag willen. Want bijvoorbeeld bij de laatste ronde vroegen ze 4 keer zoveel aan als dat er was. Hè. Winkelorganisatie in retail vraagt om 100 miljoen en zegt van, nou, een belofte, dat maakt nu ook schuld. Dus ja, het probleem is niet zomaar opgelost. Maar dan is toch wel voor mij de eerste stap om dat omgevingsplan aan te passen, dat gemeenten dat gaan doen en ervoor te zorgen dat er niet te veel diensten in het winkelhart terechtkomen. Doe die naar de B-straat. En vanuit daar kun je aan de slag met bijvoorbeeld die subsidies.
13: En zo gaat de steen rollen. Heel veel dank, Boudewijn Bouwman, die ook goed doorrolt voor het delen van jouw ervaring als ondernemer. Over 2 weken spreekt Thomas je weer voor de microfoon. En in de tussentijd zie ik je natuurlijk gewoon op de redactie. Dag heren, aangeschoven zijn Mark Beekhuis en Niels Heidhuis van de Avondspits.
17: Goedemiddag.
13: Wat mogen we straks in de Avondspits allemaal horen?
17: Nou, we gaan natuurlijk... Oh, dat is wel leuk. Had jij al gehoord wie de Nobelprijs voor de Economie hebben gekregen?
13: Ja, 2 heren die, laat ik het zo zeggen, meneer Keynes flink hebben zitten rehabiliteren.
17: Ja, precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Hè? Mannen naar ons hart, zal ik maar zeggen.
13: Nou, zeker mijn hart. Ja, ik weet niet hoeveel jullie daarbij hebben. Maar...
18: Als ik hoor over de micro-economische grondslagen van de macro-economische stabilisatie, dan wil ik wel meer weten.
13: Ik heb jou altijd meer een Keynesiaan dan een Friedman-type gevonden, Mark. Maar goed,
18: daar
13: ga door.
18: Daar heb je gelijk.
17: Ja, beide hebben trouwens bewezen punten. Maar...
18: Ja, we krijgen straks live verslag vanuit de Tweede Kamer over het debat over de belastingplannen die de regering heeft. We gaan aan de slag met de Houthis. Wie zijn die mensen nou eigenlijk? Dat is zij ze
13: die vliegvelden
18: over onze Nederlandse kiezers. Maar nu gaan we zo. Wat willen ze nou? En wat gaan we de komende dagen van ze merken?
17: En de NAVO ontvouwt, as we speak, zijn Theory of Victory plan. Hoogste Amerikaanse militair. Of is aan het spreken, hoogste militair van de NAVO. Dat is een Amerikaan. En wat kunnen we daarvan verwachten? Hè? Moeten we inderdaad de pothelmpjes en de noodpakketten hebben we al in huis? What's next?
13: Nou, kan je vertellen dat hij niet al te veel details kan prijsgeven, want anders werkt het hele plan niet meer.
17: Nee, dus, maar het moet natuurlijk wel enige afschrikwekkende werking.
13: Ja, helder. Nou, ik ga het allemaal luisteren om 4 uur. Heel veel dank, Mark Beekhuis en Niels Heidhuis. Dag Huizen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf produceert bakkerijtechnologie, bakkerijmachines die over de hele wereld worden gebruikt. Maar de onrust op het wereldtoneel die maakt van het internationaal ondernemen bepaald geen gesneden koek. Hoor je morgen alles over. En na de nieuwsupdate Boekenstein in de Wijk en om 4 uur de Avondspits. Blijf luisteren.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
19: De Nostradamus van Kaap komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
10: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestrateeg Bas Erlings...
20: Nederland.
10: Ja. Voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint mee achter de schermen van de politiek.
19: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. Dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
10: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
24: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
25: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
26: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
25: Voor pallets van 100 kilo?
26: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
27: Tijd voor gesponsorde vacatures.
24: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
28: Op zonnige dagen is er tegenwoordig zoveel zonnestroom dat ons stroomnet dat niet meer trekt. Zonneparken gaan uit, de stroomprijs duikt onder nul. Zonde van al die schone energie. Emma Snaak.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Helene Geest van de ANWB. Er staat een file op de A10 Noord. Vanaf Landsmeer tot de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. Verder wordt er geflitst op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij 54,4. Verder staan ze onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij 24,0. En ook op de A13 wordt geflitst van Den Haag naar Rotterdam bij 6,7.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet houdt aan het energiebestand van president Trump. Wij staan klaar voor een pauze en hebben geen energiefaciliteiten aangevallen vannacht, maar Rusland wel, zei Zelensky. Die zei ook dat hij niks wist van het gedeeltelijk staakt het vuren, maar wel wil tekenen als Rusland dat ook doet. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
13: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
15: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
16: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.

0: Europa.
1: Een slaapliedje voor Europa, gezongen door 100% Amerikaanse AI. Een Europees alternatief kon ik namelijk niet vinden. Bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde over het scenario dat Europa de slag om AI verliest. Met mede-auteur van dat scenario getiteld Europe 2031. Onderzoeksdirecteur van de denktank ARK Foundation in Brussel, Daan Juin.
2: Dank voor de uitnodiging.
1: Daan, misschien om te beginnen, waar zitten we in jullie scenario, zeg maar, technologisch, wat betreft AI, wat het kan en wat de impact daarvan is? En hoe zie je dat dan verder gaan?
2: Toen we het scenario uitbrachten, kregen we vaak de reactie van, nou, dit wat jullie hier opschrijven gaat wel heel snel. Zo snel zal het toch allemaal niet lopen met die technologische vooruitgang. Die vaardigheden van AI zijn heel afhankelijk van de data waarop de modellen getraind worden. Er zitten allemaal limieten aan. Ik denk dat het wat langzamer gaat duren. Wat we nu zien, eigenlijk in het afgelopen half jaar sinds het scenario uit is gekomen, is dat het nog sneller gaat dan wij opschrijven. Ja. Een aantal ontwikkelingen die we beschrijven in 2027 zijn eigenlijk nu al gaande. We schrijven bijvoorbeeld in het scenario dat in april 2027 er open source modellen uitkomen met dezelfde cybervaardigheden als Cloud Mythos, dat model wat afgelopen zomer voor heel veel oproer zorgde. Daar zijn we eigenlijk nu al.
1: Daarna komt in het boek een grote ransomware-golf. Hè? Dus dat is wat misschien aanstaande is.
2: Ja, worden deze week nog dat een amateur in zijn eentje met behulp van een Chinees AI-model een Koreaanse bank gehackt heeft. Dus ik denk dat we inderdaad in het begin van die golf zitten.
1: Ouch. En misschien dus, daarna wordt het natuurlijk speculatief, maar hoe zie je dit misschien nog ietsje verder in de toekomst verder gaan? Want het wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Er zijn zelfs mensen die zeggen, die large language models, dat zijn helemaal verkeerde technologieën. Je moet het aan andere dingen zoeken. Kan ook.
2: Ik denk dat het heel hard gaat. Vooral omdat AI-systemen steeds meer gebruikt worden om de ontwikkeling van AI te versnellen. Ja. Je ziet dat de leidende AI-labs, OpenAI en Anthropic, enorm inzetten op AI's die excelleren in programmeren, in wiskunde en het type skills dat je nodig hebt om AI-onderzoek te doen. OpenAI bracht deze week 722 wiskundepapers uit met bewijzen voor belangrijke openstaande problemen. Ja. Daarmee zijn in één nacht 90 van de belangrijkste 500 wiskundeproblemen ter wereld opgelost. Dus dat gaat enorm hard. In de VS heb je een onafhankelijk onderzoeksinstituut, dat heet MIDER. Dat test de modellen van OpenAI en Anthropic. In hun meest recente rapportage zeggen zij, bij Anthropic leidt dat gebruik van AI al tot een toename in de snelheid waarmee die systemen beter worden van 50%. En onderzoekers die dicht op die technologie zitten, die denken dat dat nog flink kan oplopen de komende tijd.
1: Ja. En waar gaat dat dan heen in een paar jaar tijd? Wat moet ik me daar
3: bij voorstellen? Waar kun je
2: ermee? Op dit moment is het allemaal nog op een computer voor taken die vooral nuttig zijn voor AI-onderzoek. Wat ik verwacht in de komende jaren is dat we de stap naar de fysieke wereld gaan zien. Anthropic zet bijvoorbeeld vol in op AI voor biologie en geneeskunde. Daar verwachten mensen grote doorbraken. Ja. Materiaalkunde, het uitvinden van nieuwe innovatieve materialen, ja, is een gebied waar AI heel veel kan betekenen. We zien het ook gewoon in kantoorwerk, dat AI-agents steeds autonomer taken kunnen uitvoeren waar in het verleden mensen echt in de loop nodig waren en nu steeds minder. Over een jaar of vijf denk ik dat de robotica-revolutie echt gaat losbarsten.
1: Nou, heel positief allemaal eigenlijk. Hè?
2: Dat is allemaal heel positief.
3: Ja. Nou ja, je hebt het net ook al even gehad over de hacks die je kunt uitvoeren. Dat lijkt me nou niet heel erg positief. En bovendien, als een land dominant wordt op AI-gebied, en dat, je moet straks maar even vertellen of je denkt dat Amerika dat is dan wel blijft. Dan kan dat land natuurlijk ook niet-AI-landen ongehoord onder druk zetten. Dus er is echt wat aan de hand wat dat betreft.
2: Ja, dat klopt.
3: En ook op militair gebied heeft AI enorme consequenties. Omdat je gewoon naar gerobotiseerde autonome systemen gaat, waarbij je echt de mens helemaal uit de loop haalt. Dat kan niet anders. De mens gaat gewoon uit de loop. Dus je krijgt geautomatiseerde oorlogsvoering. Nou, de vraag is of je dat wil. Maar de vraag is ook eigenlijk helemaal niet of je dat wil. Dat gaat gewoon gebeuren.
4: Maar kan je met AI ook niet jezelf beschermen tegen zo'n ransomware wave waar je het over had?
2: Dat is zeker mogelijk. En dat is ook wat overheden nu steeds meer oproepen. Van het bedrijfsleven, lokale overheden, ga vooral AI-systemen inzetten om je digitale infrastructuur te versterken. Het probleem is dat heel veel van die partijen gewoon relatief langzaam zijn in de adoptie. Mm. Dus ook al is het mogelijk om je te beschermen met AI, wordt het in de praktijk soms niet gedaan.
3: Criminelen rennen door de bank gewoon wel sneller dan overheden. Ja. Mm. Ja.
1: En die andere vraag van Rob, dus over één land dat misschien dan gewoon de race wint en dan de rest kan domineren. Ik denk dan Amerika of China. Hè?
2: Dat wordt zeker Amerika of China. En dit is eigenlijk het thema van het boek. Ik denk dat er op dit moment twee grote problemen zijn in AI. Eén is de veiligheid van deze systemen. Kunnen we de systemen onder controle houden? Kunnen we voorkomen dat ze gebruikt worden voor hacken of het creëren van biowapens? Het tweede is machtsconcentratie. Het beeld dat we schetsen in als Europa verliest is een wereld waarin een handjevol mannen in Silicon Valley, Washington en Beijing eigenlijk de toekomst van de mensheid bepalen. En dat kan heel, heel slecht uitpakken voor Europa.
3: Wat is nou het grote verschil op dit ogenblik? Want voor ons is die uitslag natuurlijk wel heel erg belangrijk in Europa. We hebben, ja, we kunnen niet meer goed door één deur met Trump, maar misschien wordt dat ooit wel een keer beter. Maar met China zullen we nooit goed door één deur kunnen gaan, omdat het namelijk een heel ander land is met een totaal ander waardepatroon. Waar zit nu het grote verschil in? Zit dat bijvoorbeeld in de rekenkracht? Want ik heb gezien dat bijna 80% van alle rekenkracht zit in de Verenigde Staten. Wij hebben 5% of zo.
2: We hebben zo'n 5% op dit.
3: Dus ik weet ook dat de Chinezen behoorlijk bezig zijn om enorme centra op te richten. Volgens mij gaat er nu ook een komen bij de grens van Mongolië. Dus dat is echt gigantisch wat daar gebeurt. Is dat nou het grote verschil? Of zit het in de performance van de modellen? Waar zit het eigenlijk in?
2: Die twee die zijn heel erg gelinkt. Dus het trainen van die modellen vereist enorm veel experimentatie en dan vervolgens hele grote training runs. Dus het zijn een soort van. Je hebt een datacenter met heel veel chips en je voedt het model enorm veel data en het wordt beter door te trainen op al die data. Dus je hebt die grote datacenters nodig om goede modellen te trainen en om heel veel onderzoek te doen. In Europa hebben we heel weinig van die infrastructuur. We hebben ook weinig bedrijven die echt aan die frontier van AI zitten. Mm-hmm. Dat is een probleem, want dat betekent dat zij veel minder geld hebben om te investeren in die grote datacenters, om die ze huren van Google en Amazon, et cetera. Mm-hmm. Dus die twee die houden heel erg verband met elkaar. Waar China door belemmerd wordt, is dat er al een aantal jaar geleden exportcontroles door de VS en Nederland zijn ingesteld op machines van ASML, waar chips mee geproduceerd kunnen worden, en op de AI-chips van onder andere Nvidia. En dat is de enige reden, denk ik, dat China nu nog achterloopt op de VS. Want inderdaad, zoals je zei, andere terreinen doen ze het fantastisch.
3: Ja, liggen ze gewoon voor. Ja. Als je gewoon echt naar de kritieke technologieën kijkt, dan liggen ze by far voor op de Verenigde Staten. Dus dit is volgens mij gewoon een kwestie van tijd. Dat kan nog even duren. Maar over een paar jaar zijn ze gelijk getrokken. En ik heb ook al gezien dat zeg maar, de kwaliteit van die modellen. Dus volgens mij doet Harvard het niet. Jij weet het denk ik beter. Die houdt dat ook bij van hoe die verhouding ligt tussen China en de Verenigde Staten. Dat scheelt maar een paar procent in kwaliteit. Dat is helemaal niet zo gigantisch. Alleen het probleem zit hem precies in de punten die jij net noemde.
2: Wat de meeste mensen doen is ze proberen die achterstand van China op de VS te vatten in hoeveel maanden ze achterlopen. Want het is moeilijk om te zeggen, het is zoveel procent minder goed.
3: Ja, dat is dus niet jaar, hè? Dat is wel even.
2: En het wordt meestal gemeten in maanden, inderdaad.
3: Ja. Dus ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk
2: Ik zou zelfs zeggen een maand of 9 op dit moment.
3: Ja.
2: De hoop bij de Amerikanen is dat ze hun voorsprong in AI kunnen gebruiken voor die positieve feedbackloop die ik net beschreef. Dus AI-systemen gebruiken om nog betere AI-systemen te trainen en daarmee hun vooruit.
3: Maar betekent dat dan dat eigenlijk het unieke punt van de Verenigde Staten gewoon rekencapaciteit is op dit ogenblik? Is dat het allerbelangrijkste?
2: Ja,
3: dat gevoel krijg ik dus ook, ja.
4: Speelt Rusland nog een rol in dit geheel? Kan je op een laag niveau met AI ook nog nare dingen aan doen bij defensie?
2: Je ziet natuurlijk,
3: dat gebeurt ook,
2: in Oekraïne enorm veel gebruik van drone-technologie.
4: Ja.
2: Waar AI de softwarecomponent in speelt. Dus dat is iets waar Rusland
3: targeting
2: inderdaad
3: is AI. Ja. Gewoon ook in Israël, in Gaza, is targeting AI.
4: Ja.
3: Dus je kan dat gewoon doen. Maar de grote vraag is hoe geavanceerd die modellen daarvoor moeten zijn.
2: Precies. In die drones wil je vaak snelle, lokale, kleine modellen draaien. Dat is een hele andere technologie eigenlijk dan die enorm grote datacenter modellen van OpenAI en Anthropic die zoveel compute, zoals het heet, nodig hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
5: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met AI-adviseur Daan Juin over een duistere toekomst voor Europa. Dat is eigenlijk elke aflevering van dit programma. Ja. Maar hier een duistere toekomst voor Europa door AI. In plaats van dan door Poetin of door Trump. Het is gewoon echt een variatie op een thema wat we hier te pakken hebben. Daan, in jullie scenario zie je een irrelevant Europa op dit terrein. Maar het gaat nog veel verder. Eigenlijk leidt het ertoe dat Europa in zekere zin uit elkaar kan vallen. Hoe kom je daar vanuit die irrelevantie naar echt dit soort gevolgen die het zou kunnen hebben?
2: Wat we beschrijven is een toekomst waarin Europa klem komt te zitten tussen de VS en China. De VS en China raken verzand in die AI-wapenwedloop. En ze proberen niet per se directe schade aan Europa toe te brengen. Maar Europa wordt een soort collateral damage. En ik kan een aantal manieren beschrijven waarop dat gebeurt. Ja. Eén is bijvoorbeeld dat Amerika na een tijdje besluit, wij hebben heel veel van die rekenkracht die ook gebruikt wordt om gebruikers te bedienen in Europa, hebben we voor onszelf nodig. Mm-hmm. Wij hebben die rekenkracht nodig voor onze eigen economie, voor onze eigen militaire toepassing. En we gaan nu een cap zetten op hoeveel van die rekenkracht naar Europese klanten mag gaan.
3: In wezen is dat toch al gebeurd?
2: En we zien daar de eerste tekenen al van. Deze zomer heeft de Amerikaanse overheid inderdaad gezegd, het beste model van Anthropic toentertijd, Cloud Meetles, mag niet beschikbaar zijn voor Europese organisaties.
3: En wat was daar de directe, ja, er werd gezegd even nationale veiligheid. Maar wat denk jij dat de onderliggende reden daarvan is?
2: Het is moeilijk om te zeggen wat precies de onderliggende reden daarvan is. Ik denk dat er heel veel paniek op dat moment was over hoe gevaarlijk is dit model echt als het in handen komt van andere organisaties waar we niet veel transparantie in hebben. Ik denk dat een heel groot deel ook opportunisme was. Gewoon de NSA die zei, wij willen deze vaardigheden voor ons afhouden.
5: Ja. Hey, maar dus dit soort beperkingen kan je krijgen. En uiteindelijk wordt Europa zeg maar economisch uitgekleed door bedrijven die dan wel die rekenkracht hebben uit Amerika.
2: We kunnen niet meer concurreren met bedrijven die wel toegang hebben tot die technologie.
3: Ja, dat is het probleem wat we nu hebben. Onze concurrentie wordt nu aangetast door de hoge energieprijzen.
4: Je zou een film kunnen maken over hoe nu Anthropic CEO en de Amerikaanse regering met elkaar omgaan. Het zou een fantastische film zijn. Hè? Anthropic is woedend. Anthropic wil wel exporteren. Die moeten gewoon geld verdienen. Die hebben enorm geïnvesteerd. Toch werken ze nog samen op defensie. Wij moeten proberen echt een branch van Anthropic hier te krijgen. We moeten die wedge erin doen, de wig, toch?
2: Ik denk dat hoe meer onderzoekers van Anthropic in Europa actief kunnen zijn, hoe beter dat inderdaad is. Je ziet dat Anthropic een groot onderzoeksbureau in Londen heeft opgericht. Er gaan 700 mensen werken. We zouden dat in Nederland ook op iets kleinere schaal moeten proberen, wat mij betreft.
3: Nou, heb je dan ook daadwerkelijk de technologie in handen? Heb je dan echt een mogelijkheid om je te kunnen verweren tegen wat Amerika op dit ogenblik aan het doen is?
2: Nee, het is allemaal marginaal.
3: Dat is wat ik bedoel. En als iets marginaal is, dan moet je het misschien nog wel steeds doen. Maar dan heel veel effect heeft het niet.
2: Het is zeker niet een oplossing voor de problemen die we in het boek zien.
3: Nou, wat is dan wel de oplossing?
2: Een van de dingen die extreem belangrijk zijn, is om gewoon veel meer van die datacenters voor AI op Europese bodem te hebben.
3: En dan heb je dus het volgende probleem, waar ik naartoe wil, want ik dacht wel dat dit antwoord zou zijn. Dan heb je het volgende probleem, want dan hebben we het not in my backyard principe.
5: We hebben geen stroom.
3: Dus die datacenters, die komen er niet.
2: Dat is ook mijn angst.
3: Niet. Dat is jullie conclusie ook in het boek, of niet?
2: Zonder een grootschalige verandering in de politieke wil en het besef onder stemmers dat dit noodzakelijk is, zie ik dat niet gaan.
3: Exact, dus nog meer dozen erbij. Dat willen we dus niet. Want daar komt het feitelijk op neer. We hebben toch al een dozenhekel in dit land, maar ook elders begint dat te komen. Het slokt schaarse ruimte op, dat is wat we niet willen. Het slokt een hele hoeveelheid energie op die we eigenlijk niet hebben. Want we hebben net congestie in dit land, dus je kunt wel vergeten. Maar het geldt ook voor andere landen. Dan heb je inderdaad een heel somber scenario voor ogen.
4: Maar Amerika heeft dus ook een dozenhekel, om het zo maar te zeggen. Daar is ook grote. Dus daar kunnen we nog een beetje gebruik van maken misschien.
2: Precies, ik denk dat het voor die ontwikkelaars van die datacenters steeds interessanter wordt om in Europa te gaan proberen te bouwen. En dat ze ook steeds meer concessies willen doen. Ja. Dus bijvoorbeeld financiële compensatie van lokale omwonenden. Of dozen die meer opgaan in de natuurlijke omgeving.
3: Of onder de grond zitten.
2: Of misschien zelfs onder de grond.
5: Maar dat zijn dan dus Amerikaanse dozen, want dat is dan weer Microsoft die dat gaat doen, toch?
2: Idealiter heb je zoveel mogelijk van die datacenters in handen van Europese partijen. Ja. En daar kunnen overheden heel erg bij helpen.
3: Maar het moet toch niet onoverkomelijk zijn om dat soort datacenters, centra in dozen te bouwen? Dat moet er toch wel kunnen betalen, of kunnen we dat ook niet?
2: Die datacenters zijn extreem duur.
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Dit jaar gaat er 1 biljoen worden geïnvesteerd door Amerikaanse partijen in datacenters. En vooral dus op Amerikaans grondgebied.
3: Ja, maar dat is 1% van ons totale bruto binnenlands product binnen de Europese Unie.
2: Ja, maar toch. Het is, het is een moeilijke cel op het moment dat je Frankrijk bent. En
3: ben
2: al een begroting.
3: Daar ben ik volstrekt met je eens.
5: En nog even op dit punt, want jullie hebben het er ook over in het boek. Maar je hebt dus, China maakt open source modellen. Die dus, dan heb je gewoon het systeem zelf in handen. Kun je het lokaal draaien, heb je die datacenters helemaal niet nodig. Kan het ook een afslag nemen waarbij die open source modellen, de Anthropics en de ChatGPT's gaan verdringen, en dat dit eigenlijk een irrelevante kwestie wordt?
2: Ik denk dat er een aantal redenen zijn om daar sceptisch over te zijn. Allereerst worden ook die open source modellen steeds groter. Kan je die vaak al niet meer op je eigen laptop draaien? Heb je daar gespecialiseerde grootschalige infrastructuur voor nodig? Ten tweede is het onduidelijk of de Chinese overheid het toe zal blijven staan dat die bedrijven deze modellen open sourced. Je ziet nu al dat die Chinese modellen gebruikt worden om bijvoorbeeld een Koreaanse bank te hacken. Het zou heel goed kunnen dat er op wordt ingegrepen. Ten derde zijn die Chinese modellen nog steeds kwalitatief minder goed dan de Amerikaanse modellen. En ik verwacht dat dat gat alleen maar gaat toenemen in de toekomst. Dus als je,
3: waarom?
2: Omdat de Chinese bedrijven dus een tekort hebben aan rekenkracht. En omdat het een heel slecht businessmodel is.
3: Oké, dus dan zitten we niet op 9 maanden, maar we zitten op 1,5 jaar.
2: Ja.
3: Maar en?
2: Ik denk dat dat in de nabije toekomst heel veel uit gaat maken.
3: Wat maakt het dan uit?
2: Je ziet dat nu al in cybersecurity. Waar als je een model voor je cybersecurity wil gebruiken wat 15 maanden oud is, dan is het volstrekt nutteloos. Volstrekt niet afdoende om te verdedigen tegen de AI-systemen van vandaag de dag. Dat geldt breder voor militaire toepassingen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor wetenschap en R&D. Zo'n model van OpenAI dat de wiskunde op zijn kop zet, dat kunnen die Chinese modellen nog niet. En dat gaat nog een hele tijd duren.
3: Zitten, want ik hoorde laatst wiskundigen zeggen van, nou, we moeten toch maar eens even kijken of het allemaal wel klopt.
2: Er zullen ongetwijfeld wat fouten inzetten. Ja. Maar je kan niet zeggen dat dit niet echt een doorbraak is.
3: Zo.
5: Ik denk dat het meest plausibele wat ik in het boek lees in het scenario is de Europese beleidsreactie. Namelijk die is traag en verdeeld en versnipperd. En er is onvoldoende geld en er zijn te veel regels en te veel NIMBY. Noem het maar op. Want 100% zeker dat het zo zal gaan. Zo gaat het ook op andere terreinen.
3: Maak je vraag even. Want daar kan ik nog wat op tegen inbrengen.
5: Ik zat gewoon wat te mopperen. Ik had eigenlijk.
3: Maar dat doe je wel vaker deze. Dat is ook heel lekker.
5: Zie je op dit terrein wel beweging in Brussel? Dat dus dit scenario, zoals jullie het hebben geschreven, is behoorlijk aangekomen, begreep ik, in de beleidskringen daar. Zie je dat daar toch echt iets van nieuwe beweging ontstaat?
2: We zien zeker beweging. En een stuk meer beweging dan een maand of 6 geleden. We denken niet dat het voldoende is. We hebben dit boek geschreven omdat we ons zorgen maken, maar ook niet compleet fatalistisch zijn. We denken dit is niet 100% zeker de beleidsreactie. We denken nog steeds dat Europa wakker kan worden en een grootschalige mobilisatie op AI tot stand kan brengen. We hebben dat gezien toen de energiecrisis losbarstte, dat er LNG-terminals uit de grond werden gestampt in een kwestie van maanden. COVID hebben we hetzelfde gezien.
3: Vaccins. Maar we hebben het ook gezien met defensie. Laat ik wat positiefs proberen te zeggen. Wat heel ongebruikelijk is. Maar bij defensie hebben we dat ook gezien. Er is gewoon een algemene opinie in Europa dat hoge defensiebudgetten nodig zijn. En waarom? Er is iets heel vervelends gebeurd en dat heet Rusland. Wat moet er nou gebeuren, in jouw optiek, om een dergelijke situatie te krijgen zoals we die hebben gezien met COVID, vaccins, nu dan met defensie? Wat heb je nodig om deze vaart erin te krijgen?
2: Mijn zorg is niet dat we niet die vaart erin gaan krijgen. Mijn zorg is dat we laat starten.
3: Maar we starten altijd te laat. Maar dat hoeft ook niet, want dat hebben we met COVID ook niet gedaan. Maar wat voor een incident is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?
5: Moeten er misschien ook eerst doden vallen, net zoals bij COVID?
2: Ik denk dat als we echt die grootschalige hacks gaan zien, en dat ook bijvoorbeeld ziekenhuizen daar slachtoffer van worden, dat een enorme landverschuiving in de politiek teweeg zal brengen. Ook gewoon puur de vaardigheden van AI-systemen. En het zien dat het tot wetenschappelijke doorbraken kan leiden. Dat systemen niet meer kunnen concurreren. Maar ik denk dat het moet vooral iets heel, heel tastbaars zijn.
3: Ja,
2: pijn doen, denk ik, voor dat.
3: Dus die wetenschap, dat de meeste mensen hebben niks met wetenschap. Dus dat is geen enkel probleem volgens mij. Maar hacks zou inderdaad een geweldig probleem kunnen zijn. Of wanneer er bijvoorbeeld een En kleine confrontaties met Rusland. En er wordt AI ingezet en we worden binnen een half uur van tafel gespeeld. Dat zou er ook in kunnen zijn. Dus dan, maar de mensen moeten zich gaan realiseren dat dit echt serieus is. En je ziet natuurlijk wat Draghi, die heeft natuurlijk ook gezegd van er moet iets gebeuren met concurrentievermogen. Nou, dit is essentieel voor het concurrentievermogen en onze nationale veiligheid. En ik denk dat dat het interessante is van die AI-discussie. Hier loopt alles in elkaar over.
4: Ja. Ja. En nog maar 15% van het Draghi-rapport is geïmplementeerd. Hè. Dat is ook, daar word ik niet vrolijk van. Le Pen stelde gisteren voor om de pensioengeleefden weer te verlagen naar 60.
3: Ja, die zijn gek.
4: Die is gewoon echt gek.
6: Ja.
4: En de ECB moet een deel van de Franse schuld afschrijven. Het zou inderdaad, wat jij zegt, een hek van een Frans ziekenhuis in Parijs, dat zou Le Pen ook een beetje...
3: Het
6: is goed dat we nu echt in oplossingen zitten. Ja,
3: er moet echt een geweldige knal. Ja. Ik bedoel, wat je gewoon in de internationale politiek, maar ook in de nationale politiek ziet, is dat men er tegenaan loopt te hangen. En dat de wal schip keert. Dat is gewoon internationaal en nationaal is dat vaak zo. Anders komen mensen niet in beweging. Dus politici roepen altijd van moeten anticiperen. Nou, als ze iets niet kunnen, is het dat wel. En dus krijg je het wel een schip scenario.
6: Ja, maar is er dan, kan het dan,
3: en dan
6: niet
3: dat
6: het
3: later, op een gegeven moment precies zegt
6: dat het dan te laat is?
3: Ja.
2: Dat is een van mijn zorgen. Een andere zorg is dat we in beweging komen, maar het verkeerde doen. Dus ik denk dat een mogelijke reactie hierop is zeggen, oké, we moeten dus nu zelf deze systemen gaan bouwen. Maar dat de politiek volledig onderschat hoeveel kapitaal en talent daarvoor nodig is. En dat we halfslachtige initiatieven krijgen waar wel politieke wil in gaat zitten, maar die uiteindelijk niet de resultaten
3: maar opgeven. Maar dat zou ertoe kunnen leiden dat je dus moet zeggen van we hebben een Europese oplossing hiervoor nodig. Hou op met dat nationale gedoe. We pakken een deel van het budget van de Europese Unie die we daarvoor gaan gebruiken. Er wordt nu gesproken over 60% ophogen van het bestaande budget. Nederland wil dat niet. Maar als je een deel van dat budget zou kunnen gebruiken voor nieuwe datacenter, en dan maakt het ook helemaal niet meer wat mij betreft uit waar dat komt. Als je het maar doet.
7: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
11: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
12: Inkomsten die verdwijnen naar onderhoud. Wetgeving die continu verandert. Tja, vastgoed. Je moet er maar zin in hebben.
13: Ontdek Obli en laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7%. Maandelijks uitgekeerd.
12: Obli. Meer rust, meer rendement.
14: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
12: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
15: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
16: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
17: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
19: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
20: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
24: BNR Verkeer.
25: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda bij Heerlen. De rechte rijstrook is dicht. Er begint file te ontstaan vanaf Bergen op Zoom Oost. De vertraging is nu nog maar 5 minuten. En ook een ongeluk op de N11 Bodegraven Leiden net voor de aansluiting met de A4. En daar zijn nu ook 10 minuten in de file. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij 48,5. Op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,4. En verder staan ze op de A27 Gorkum richting Almere bij 84,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. Rusland wil niet zeggen of het heeft ingestemd met een energiebestand met Oekraïne. Volgens president Trump zijn beide landen akkoord met het niet meer aanvallen van elkaars energieinstallaties. Oekraïne wil zich eraan houden als Rusland dat ook doet. Volgens president Zelensky viel Rusland vannacht weer aan en deed Oekraïne dat niet. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
27: In Vastgoed Gezocht praten we zo meteen over de overwaarde op je huis. Huizenbezitters, ja, die zagen hun woning de laatste 10 jaar flink in waarde stijgen. Is dat nou een onverdiende meevaller die de fiscus best mag afromen? Nee, zegt Harry Gils van Aureus. Reken je inflatie, onderhoud en rente mee, dan blijft er volgens hem maar weinig van over. Oh, ben benieuwd. Nou, tot zo.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
29: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
28: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
2: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
3: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
1: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
2: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
3: En sla je slag.
4: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
5: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
27: 3 ton betaald, 7 ton gevangen. Wie nu zijn huis verkoopt, dat hij 10 jaar geleden kocht, lijkt spekkoper. Maar volgens Harry Gils is de winst grotendeels gezichtsbedrog. De vraag van deze week, hoe zit dat nou met de winst op je eigen woning? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending, altijd op BNR. En natuurlijk online als podcast, waar elke week meer luisteraars op ons afstemmen. Marnix Beudeker is deze keer mijn co-host, collega bij Boelens de Gruyter, collega dus van Maarten de Gruyter. Dag Marnix.
11: Dag Maarten.
27: En met de deur in huis vallen. Vorige week was de Expo Real.
11: Zeker.
27: In München. Je hebt 3 dagen de blaar op je tong gesproken als commerciële man.
11: Absoluut.
27: Natuurlijk, hoe was het?
11: Nou ja, eigenlijk minder negatief dan verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Van tevoren dachten we, nou, dat wordt heel uitdagend, 3 dagen. Maar we hebben een hele leuke mix gehad van verschillende meetings met grondeigenaren die ontwikkelaars zochten, beleggers die interesse hebben in onze projecten en ook potentiële nieuwe ontwikkelpartners zoals modulaire bouwers.
27: Ja, je zegt minder negatief dan gedacht, want aanvankelijk was het sentiment een beetje beleggers lopen met een grote boog om Nederland heen.
11: Ja.
27: Die willen hier niet naartoe. Maar hoe viel dat dan in de praktijk?
11: Nou, ik denk ook dat onze ervaring niet helemaal representatief was voor het sentiment in de markt. Dus er is natuurlijk alle reden voor zorg. De rente stijgen. We hebben geen signalen gezien dat buitenlands kapitaal terugkomt naar Nederland voor investeren in nieuwbouwwoningen. En ook de Nederlandse instituten die we veel hebben gesproken. Als je een beetje luistert naar de partijen die daar nu actief in de markt zijn, dan zit er toch veelal hetzelfde geld achter. En iets nieuws wat we ook hebben gehoord is dat eigenlijk die Nederlandse pensioenfondsen, dat daar ook een shift al plaatsvindt tussen beleggen in nieuw vastgoed en uitkeren van pensioensgerechtigden. Dus ook dat is een trend die eraan komt, waardoor op termijn minder kapitaal beschikbaar wordt voor Nederlandse nieuwbouw.
27: Lees, ze gaan minder beleggen in nieuw vastgoed.
11: Ja, als dit is gewoon een effect van de vergrijzing.
27: Ja, omdat er meer geld beschikbaar moet komen om pensioen uit te keren.
11: Exact.
27: Ja, maar tegelijkertijd is er nog steeds een hele grote zak geld die belegd moet worden.
11: Ja.
27: En dan is de vraag, is de Nederlandse vastgoedmarkt, nieuwbouwwoningen, bestaande woningen nog steeds een aantrekkelijke asset?
11: Nou, we zien dus al, zeker met buitenlandse partijen, dat momenteel Nederland niet aantrekkelijk is.
27: Nee.
11: De enige partijen die investeren zijn de Nederlandse instituten.
27: Ja, en dat is ook een beetje omdat dat van ze verwacht wordt.
11: Exact.
27: Zoals ABP met politieke druk.
11: Ja, helemaal marktconform wat ze hier betalen is het natuurlijk niet.
27: Dus nee.
11: Als partijen de keuze hebben, dan kiezen ze vaak om ergens anders
27: te. Nemen ze dan, denk jij, genoegen met minder winst omdat er politiek verwacht wordt dat ze in Nederlandse woningen investeren?
11: Ja, dat denk ik wel.
27: Ja. Dat is interessant, want ik zag een bericht dat de minister, mevrouw Boekert O'Sullivan, inclusief wethouders uit de 5 grote steden, dat is de G4 plus Eindhoven, Stijn Steenbakkers was erbij, wel naar München zijn gereisd. om te proberen die beleggers te overtuigen met, joh, we hebben je nodig.
11: Ja, ja, ik heb de minister zelf niet gezien, maar ik weet dat ze er was. Verder, de gemeentes waren goed zichtbaar. Dus op zich positief dat ze er zijn. Verder, ik heb nogmaals haar charmoffensief niet gezien. Alleen de kop, beleggers moeten genoegen nemen met minder rendement. Ja, die is toch altijd dagen.
27: Het is niet echt een sympathieke kop, toch, als jij belegger bent?
11: Ja, het lastige is, die partijen hebben de keuze. Dus zij kunnen ook naar een ander land. Om
27: Geld stroomt daar waar het naartoe kan stromen. En als ergens meer rendement gehaald kan worden.
11: Ja,
27: ja, precies.
11: Maar goed,
27: maar
11: ze
27: was er, omdat in dit programma Maarten de Gruyter en ik heel vaak kritisch zijn geweest op het feit dat Nederlandse politici niet naar de vastgoedbeurzen gaan, want ze willen daar niet gezien worden. Dat zijn de vastgoedjongetjes, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ze was er, dus dat is goed. De vraag is, gaat ze ook naar de Miepim in Cannes? Ja. Waar meer een sfeer hangt van rosé drinken en borrelen. Ja. Terwijl daar op maandag de 60 grootste institutionele beleggers, dat is halverwege maart, zijn. Dus als ze consequent is, gaat ze daar wel naartoe.
11: Mee eens.
27: Juist. Nou, dat gaan we dan afwachten tegen die tijd. Dan nog even een ander nieuwsberichtje. Wat jij voorbij zag komen, 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat willen we. Maar de verkoop van nieuwbouwwoningen daalt al 4 kwartalen op rij.
11: Ja, en dit zit met name in de particuliere koopwoningen. Dus wat we al zagen is dat de institutionele partijen die de huurwoningen kopen, die markt is flinterdun. Dus veel ontwikkelaars zijn geswitcht naar particuliere koop. En nu door stijgende rente en een mismatch in het product zie je dat eigenlijk ook dat product terugloopt. Waardoor dus de woningen die ontwikkeld kunnen worden ook niet afgenomen worden.
27: Ja, schrijft het FD, hè? Want klassiek gezien 70% moet verkocht worden voordat jullie starten met bouwen.
11: Ja.
27: Is dat nog steeds zo? Want in de vorige crisis is er wel gezegd, ja, als we dat nou naar 50% hadden verlaagd, hadden we heel veel projecten wel van de grond gekregen.
11: Ja, nou, het is nog steeds wel de norm, die 70% voorverkocht. En als je dat niet doet, dan ga je dus meer zelf op risico ontwikkelen. Dat kan ook. Maar dan heb je dus inderdaad, wat de minister zelf ook zegt, een groter risico op dat je ontwikkelt voor de leegstand. Het zit hem eigenlijk in twee dingen. Dus de rente stijgt. Dat maakt gewoon 3 jaar voorfinancieren voor een particulier enorm duur. En het is ook een beetje dat de nieuwbouwontwikkeling zit veel in appartementen. En de doelgroep die appartementen kopen, ja, hun woonwens is 3 jaar later, als de woning klaar is, vaak alweer veranderd.
27: Ja, en is het appartement, dan ben je 2 kinderen verder.
11: Exact.
27: Ja, zit je daar op je 50 vierkante meter.
11: Moet je weer door.
10: Vastgoed gezocht.
27: Het is een veelgevoerd gesprek op verjaardagen. De buurman die in 2015 een rijtjeshuis kocht en met een brede glimlach op zijn gezicht vertelt wat het nu waard is. Een gemiddelde koopwoning kost intussen 5 ton. Onze gast zegt, die overwaarde is eigenlijk een optische illusie. Hij is senior investment advisor bij Aureus en adjunct hoofdredacteur van de Financial Investigator. Welkom, Harry Gils.
12: Klopt. Ja, welkom.
27: Fijn dat je er bent. Jij noemt die winst op het eigen huis een soort mythe. Waarom?
12: Ja, de money illusion, je noemde het al, dat mensen verwarren eigenlijk nominale prijsstijgingen voor eigenlijk koopkracht, reële prijsstijgingen.
27: Ja.
12: En een van de grootste componenten in zo'n prijsstijging van een huis is inflatie. Ik heb even die cijfers nog erbij gezocht. Afgelopen 10 jaar, afhankelijk van welke prijsinflatiecijfer je neemt van Nederland of van Europa, ligt tussen de 35% en 40%.
27: Ja.
12: En de afgelopen 20 jaar tussen 55% en 60%. Dus als je een huis koopt van 5 ton, 10 jaar geleden, dan is die nu 7 ton waard. Maar dat is eigenlijk, die 2 ton is inflatiecompensatie.
27: Ja. Ja.
12: Dat is geen echte winst.
27: En jij dacht zelf ook, misschien ben je er daarom ook wel ingedoken, dat is lekker, die prijsstijgingen, het tweede huisje in Utrecht, maar dat werd geen succes.
12: Nee, ik heb een tweede huis in Utrecht gehad. En dat was ook een oud huis en er moest heel veel aan gebeuren. We hebben heel veel problemen mee gehad. En uiteindelijk hebben we daar ook niet zoveel winst aan overgehouden. Zeker als je die inflatie nog meeneemt. Hè?
27: Ja.
12: Mijn visie is, kijk naar alle kosten die je aan een huis hebt.
27: Ja, hè? Ja.
12: Dus niet alleen de inflatie, dat is de belangrijkste component. Maar kijk ook naar onderhoud, kijk ook naar verbouwingen die je doet, naar de belastingen, rente, je kunt alles meenemen. En ook vergeet ook niet dat heel veel mensen uren stoppen in een huis.
27: Ja. Ja, dat is interessant. Laten we dat allemaal afpellen met elkaar. Straks ook even naar die inflatie kijken. Maar een gemiddelde woning kost nu 500.000 tegen iets meer dan 2 ton in 2015. Dat is meer dan een verdubbeling. Dan verdient die woning toch vanzelf geld waar je bijna niet tegenaan kunt werken.
12: Nou ja, dat is dus die optische illusie. Je moet eigenlijk al die componenten meenemen die ik net noemde, al die verschillende kostenposten. Dan vraag ik me af of je zoveel winst hebt. En het is ook niet in alle wijken en alle delen van Nederland even snel gegaan. Hè. Dus ik zeg ook niet dat er geen winsten zouden zijn, reëel. Hè. Er zijn, als je in 2010 in Utrecht of Amsterdam een huis had gekocht, dan ongetwijfeld een stuk reële winst op zitten.
27: Ja.
12: Maar het algemene plaatje dat je met alle huizen even gratis door de winst maakt, ja, daar neem ik echt stelling tegen.
27: Ja.
11: En maar welk context wordt deze discussie gevoerd? Want we hebben natuurlijk nu de herziening van box 3, waarin eigenlijk naar vermogenswisselbelasting toe wordt gewerkt. Ja. Waar jij noemt ook windvalbelasting in je artikel en hogere erfbelasting. Ja. Het zijn wel echt verschillende discussies, toch?
12: Dat zijn drie verschillende discussies. Maar ze leiden alle drie wel een beetje aan de money illusion. Of je box 3 kijkt, hè, dus de prijsstijging op aandelen, obligaties, er zit ook een stuk optische illusie in. En als je doorgeeft aan je nieuwe generatie, dat is natuurlijk wel een aparte discussie.
27: Ja, je hebt het niet bij een mening gelaten. Je hebt het ook doorgerekend bij 10 verschillende mensen. Hoe heb je dat aangepakt?
12: Ik heb die mensen geïnterviewd. Ik heb rekening opgevraagd. Ik heb notarisactes opgevraagd. Ik heb gewoon in de spreadsheet gezet. En ben gaan rekenen. Ik heb ook gevraagd, ook in zekere zin, hoeveel uren heb je in een huis gestopt? Het is natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Het is ook natuurlijk welk prijsinflatiecijfer je meeneemt. Maar het algemene plaatje van die 10 casussen, en ik had het toevallig ook nog met een klant erover, die zijn eigen casus helemaal had doorgerekend. Een hele minutieuze, gedetailleerde klant, die eigenlijk op een verliessituatie stond op zijn huis. Je kunt natuurlijk over de precieze berekening altijd discussiëren. Ja, ja, ja. Maar het beeld was dat er niet zoveel overbleef.
27: Maar een verliessituatie op zijn huis, bijvoorbeeld omdat je er ook uren in steekt.
12: Ja.
27: Maar zijn dat dan zaterdagmiddagen dat ik in de tuin werk of zelf het schilderwerk aan het doen ben?
12: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Je kan ook iemand
27: inhuren. Alleen die zaterdagmiddag ga ik ook niet werken.
12: Nee, maar je hebt ook andere casussen. Ik heb in mijn familie... Mijn schoonouders kochten in Schagenbrug begin jaren 60 een stukje grond. En mijn schoonvader heeft dat hele huis samen met vrienden en de zwager die ook aannemer was, hebben ze dat hele huis samen gebouwd in 30, 40 jaar. Wat is de winst op zo'n huis? Dat kun je niet eens uitrekenen.
27: Nee.
12: Want eigenlijk is dit wel allemaal gemaakte uren. En die casussen zijn er ook. Uiteindelijk bouwde die man een huis dat totaal incoherent was en uiteindelijk nog door de nieuwe koper met de grond gelijk werd gemaakt.
27: Ja, oké, maar een gemiddelde woning is een reguliere woning.
12: Ja.
27: Je hebt ergens een rijtjeshuis in de Randstad.
12: Ja.
27: Ja, en die zijn gewoon in prijs verdubbeld. Ja. En wat die mensen er aan gedaan hebben, is 1 keer 20.000 euro schilderwerk.
12: Nou, ja.
27: Plus, ja, oké, en een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer, die heb je er ook in gezet.
12: Ja, heel veel mensen verbouwen extra aan hun eigen huis. Want kun je ook zeggen, ja, moet dat allemaal wel? Sommige huizen worden gekocht, er worden meteen helemaal gestript. En met een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, allemaal verbouwd. Je kunt niet zomaar zeggen dat op een huis tonnen winst zit.
27: Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja. Maar als er op een huis van 5 ton, 2,5 ton winst zit...
12: Ja?
27: Nou, laat er dan aan uren en allerlei andere gerekende ton afgaan. Dan heb ik alsnog 1,5 ton.
12: En dan heb je nog de prijsinflatie.
27: Ja.
12: Moet je ook niet onderschatten.
11: Klopt het dat in het voorstel voor het nieuwe box 3-stelsel... al wordt voorzien in aftrek van werkelijke kosten... maar nog niet in inflatiecorrectie?
12: In inflatiecorrectie wordt niet voorzien, nee.
11: Nee, maar dan heb je dus eigenlijk een deel van je betoog... wordt eigenlijk al meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel...
12: Box 3, heb je het over?
11: Ja, ja, ja, dus de aftrek van werkelijke kosten, zowel rentekosten als onderhoud, als verbetering aan de woning, kun je dan aftrekken.
12: Ja.
11: Alleen de inflatiecorrectie blijft dan nog over.
12: Ja, maar dat is echt een optische illusie, hè? Ik heb bijvoorbeeld, kijk naar Amerikaanse aandelen eind jaren 60 tot nu. Wat Amerikaanse aandelen hebben gedaan, die hebben 5500% rendement gemaakt. Nominaal. Haal je de inflatie ervan af, blijft 500% over die hele periode.
27: Mm-hmm.
12: Dus 5000% is inflatie geweest. En dat komt, mensen vergeten dat inflatie ook op het compounding effect heeft. Hè? Dus inflatie op inflatie op inflatie. Als je twee relatief periodes van relatief hoge inflatie hebt, dan hakt dat er zo in dat je dat enorme verschil krijgt. En ik ben eigenlijk ook tegen het belasten van box 3 winsten. Om die reden, want je belast eigenlijk grotendeels inflatie.
11: Ja.
12: Dus het is box 3 belasting is een inflatie op verborgen inflatie. Want verborgen inflatie is een ander woord voor verborgen belasting. Omdat verborgen belasting is eigenlijk een eufemisme voor inflatie.
27: Ja, maar je haalt box 3 erbij, maar de eigen woning zit natuurlijk niet in box 3.
11: Klopt.
27: De eigen woning zit in box 1.
11: Ja.
27: En als je een tweede pandje hebt, zoals jouw tweede pandje in Utrecht, ja, dan zul je ook box 3 belasting moeten betalen. Ja. Maar de eigen woning, zoals mijn eigen woning, ja, daar wordt helemaal geen belasting over gegeven.
12: Nee.
27: Het enige punt is, nou hebben we het even over inflatie. Als ik nu mijn woning verkoop, dan ben ik dus die buurman op dat feestje, want ik kocht in 2016. Ja. Alleen ik heb dat geld wel nodig voor mijn volgende woning.
12: Precies.
27: Dus in die zin is het ook geen echt geld, zou je kunnen zeggen.
12: Nee,
27: tenzij ik zeg, ik ga nu een sociaal huurwoningje betrekken, maar dat gaat hem niet lukken.
12: Nee, precies. Het is natuurlijk wel zo, en dat maakt de berekening eigenlijk nog redelijk positief. Op een huis heb je een aantal subsidies. Hè? Je hebt de hypotheekrenteaftrek, die heb ik overigens wel meegenomen.
27: Ja.
12: En je hebt eigenlijk de relatief lage vrijstelling in box 1. Want als je je eigen woning in box 3 zou hebben, dan zou je hem eigenlijk meer belasten. Hè? Dus een huis in box 1 wordt eigenlijk gesubsidieerd.
27: Ja, dat zou je kunnen zeggen door de hypotheekrenteaftrek. Want als ik een 100% hypotheek neem, mag niet helemaal meer, maar en een beetje eigen geld, dan is dat een vorm van beleggen in je eigen huis. Dan krijg je een renteaftrekvoordeel. Maar vind je dat dan een onverdiend voordeel? Dat eigenlijk dat we dat niet hadden mogen hebben?
12: Nou, in zekere zin, als je mijn stelling volgt, dat die prijsstijging grotendeels inflatie is, dan moet je eigenlijk ook de subsidies op je huis moet je eigenlijk niet hebben. Dus dat zou wel, dan maak je een eerlijke vergelijking.
27: Ja.
12: Dus ik vind eigenlijk,
27: maar als we de subsidies eraf halen, bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek eraf halen, dan zou de stijging van de huizenprijzen mogelijk ook iets minder zijn.
12: Ja, precies.
27: Maar, en dat zou een gezonde, goede ontwikkeling zijn.
12: Ja, zeker. En ik vind eigenlijk ook dat een huis moet misschien ook als box 3 behandeld worden. Op een eerlijke manier. Ik ben niet voor vermogenswinst te belasten, maar ik ben wel voor het belasten van opbrengsten op beleggingen, dus zoals dividenden, huren.
27: Dat is toch vermogenswinst?
12: Nee, ja, dat zijn je opbrengsten. Net als je arbeid verricht, dan heb je arbeidsinkomsten uit je arbeid.
27: Ja.
12: Die belast je ook. Je belast niet het lichaam, zullen we zeggen, maar je belast de inkomsten die je genereert met arbeid verricht. En dat kun je met vermogen natuurlijk ook doen. Dus de opbrengsten, rente, dividenden, hypotheek, dividenden, huren, wachten, die kun je belasten. En als je een eigen woning.
27: Maar als ik een eigen woning heb, heb ik toch dat soort opbrengsten niet?
12: Nee, maar je kan dat wel uitrekenen. Dat is als je een soort imputed rent. Hè?
27: Ja, maar dat is toch eigenlijk het eigen woningforfait?
12: Ja,
27: het feit dat we een beetje belasting betalen als ik die eigen woning heb en ik zou hem verhuren.
12: Die is relatief te laag.
27: Nou, dat is wat veel economen zeggen. Die zeggen eigenlijk, als we huur en koop dichter bij elkaar willen trekken, dan zullen we de verhuurder en daarmee de huurder minder moeten belasten.
12: Ja.
27: En we zullen de koper meer moeten belasten.
12: Ja,
27: dat dus, vind jij dus ook.
12: Dat vind ik ook.
27: En je bent ook van mening dat die hypotheekrenteaftrek dus afgebouwd moet worden.
12: Maar wel gefaseerd, want je moet bestaande gevallen natuurlijk honoreren.
27: Ja, maar dat is zo'n onzinnige toevoeging, dat ik in de vorige verkiezingscampagne deed de VVD, kreeg het voor elkaar om in de debatten te mogen zeggen dat €400 per gezin in één keer per jaar kost. Terwijl elke politicus weet, als we die hypotheekrente afschaffen, gaan we dat in minimaal 15 tot 20 jaar doen.
12: Ja.
27: Ja, ik wil het wel en het feit hebben, dat dus in het debat niet doorbroken werd door bijvoorbeeld een debatleider, Marnix, vond ik echt waanzinnig.
11: Ja.
27: Dat je ook eens daarmee weg kon komen. Maar goed, een politiek standpunt van uw presentator. De winst op je eigen woning, daarover gaat in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Harry Gils van Aureus is bij ons. En hij zegt, ja, moet het toch een beetje anders kijken? Nou, collega John van Schagen legde die redenering voor aan Matthijs Korevaar van de Erasmus Universiteit. Een van onze vaste columnisten.
13: Het eerste waar je een punt hebt, als je kijkt op lange termijn, is de reële stijging van de huizenprijzen. Hè. Dus als je de huizenprijzen corrigeert voor de inflatie, die is beperkt.
14: Dus het idee dat een woning altijd meer waard wordt, ook als je corrigeert voor inflatie, dat is gewoon incorrect, zo stelt Matthijs. Maar, en dat is belangrijk, er is wel een enorme fluctuatie in wat die woning waard zou zijn.
13: Iemand die bij wijze van spreken begin jaren 80 een huis koopt, die heeft veel meer kapitaalwinst dan iemand die dat wat later deed. En iemand die een eerste huis kocht op de piek van de woningmarkt in 2008, ja, die heeft veel minder overwaarde dan iemand die dat deed begin 2013.
14: Nou, de overwaarde op de Nederlandse koopwoningen, die loopt inmiddels in de honderden miljarden. En stapte je toevallig op het juiste moment in, tja, dan ben je spekkoper.
13: En dat het op geen enkele manier tot uitdrukking komt in de belastingheffing, daar zou je van kunnen zeggen, nou, misschien is dat toch wel een beetje oneerlijk, hè, dat iemand die pech heeft, 2 ton minder overwaarde heeft, en dat degene die dan met geluk wel 2 ton meer overwaarde heeft, daar geen cent tegenover hoeft te zeggen.
14: Dit is de discussie over het al dan niet belasten van verkoopwinsten op die woningen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dan het tweede punt. Wat is nou eigenlijk het rendement dat je maakt op een woning?
13: Uiteindelijk is op lange termijn hetgeen wat een woning oplevert, is denk ik niet het feit dat die woning meer waard wordt, hè, maar het feit dat een woning een plek is waar je in kan wonen. En het bijzondere van wonen is, en dat is anders dan alle financiële assets, je kunt niet als persoon zeggen, nou, ik heb geen huis nodig. Iedereen heeft een huis nodig. Dus iedereen moet kiezen, hè, of die een koopwoning wil of een huurwoning. En uiteindelijk is het belangrijkste rendement dat je maakt op je eigen woning, en dat blijkt ook uit al het lange termijn onderzoek dat ik gedaan heb, namelijk het feit dat je erin kan wonen en dat je daardoor huur uitspaart. Hè. Dus je hebt eigenlijk rendement in natura. En dat maakt ook het hele idee van dat inflatie een risico zou zijn van de huizenbezitter compleet omgekeerd. Want als jij een huis hebt met een hypotheek, En de rente staat vast. En vervolgens komt er enorme inflatie. Ja, dan gaat de waarde van je woning nominaal omhoog. Maar reëel gebeurt er niet zoveel. Maar je hypotheek, die blijft natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus je hypotheek wordt langzaam opgegeten. Terwijl als jij in een huurwoning zit en de inflatie gaat omhoog, dan stijgt je huur gewoon mee. Hè? Dus eigenlijk is inflatie in zekere zin prettig voor de woningbezitter, want daardoor wordt zijn hypotheek eigenlijk opgegeten.
27: Ja, dat zei Matthijs Korrevaar in een bijdrage van John van Schagen. Harry Gils, Senior Investment Advisor bij Aureus, is bij ons. Even jouw eerste reactie op wat Matthijs hier zegt. Eigenlijk is inflatie juist heel prettig voor de woningbezitter.
12: Ja, voor je schuld wel, ja.
27: Ja,
12: ja, dat klopt. Die inflateert ook weg. Dat was ook een van de punten die wel eens opgemerkt werd over mijn verhaal. Dat ik dat onvoldoende heb meegenomen.
27: Ja.
12: Maar die inflatie die heb je natuurlijk wel ook in je stijging. Hè? En die willen ze dan misschien ook belasten gaan. Dus dat...
27: Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Dus in de Tweede Kamer gaan er de stemmen op om die overwinst op woningen te belasten. Vorige week met Jona van Loenen ook nog over gehad. Ja. Is die waardestijging van je eigen huis, die is nu volledig onbelast. Is het toch niet logisch dat we daar dan toch naar gaan kijken?
12: Nou, wat ik net zei, dat geldt hetzelfde voor box 3. Er zit zoveel inflatie in dat rendement. En er zit ook zoveel onduidelijkheden in de berekening. Welke kosten ga je wel en niet meenemen? Het wordt een oneindige discussie. Ik sprak net het huis van mijn schoonouders. Je komt daar niet altijd goed uit. En wie gaat bepalen wat nou de berekening is?
27: Maar waarom zou dat een oneindige discussie worden? Stel, maak je er 10% van.
12: 10%.
27: En ik heb een woningwaardestijging van 2 ton. Dan moet ik dus als ik verkoop 20.000 euro aftikken.
11: Ja. Het gaat het niet veel meer om de definitie van winst.
12: Ja, het gaat om de definitie van winst. Maar hoe kom je daaruit? Zeker in bepaalde gevallen met een huis, met al die moeite die mensen in een huis stoppen. Vergeet ook niet dat mensen een risico nemen met een huis. Het wordt altijd wel heel makkelijk gedaan. Ik kocht in 1999 mijn huis. Het was op de hype van de markt, internettijdperk. Moesten met een gesloten envelop bieden. Wij hebben toen een heel groot risico genomen. En ik heb helemaal geen winst op mijn huis reëel gezien. Maar ook die risicocompensatie moet op een of andere manier benoemd worden.
27: Arie Gils, dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed gezocht is er gewoon volgende week weer. Marnix, dankjewel.
11: Dag gedaan.
28: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
17: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
19: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren.
0: Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu?
2: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. BNR
3: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roelevaansveen en Hoofddorp is de vertraging nu een kwartier. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam die is nu helemaal dicht bij knooppunt Ridderkerk, ook door een ongeluk. Vanaf de Moerdijkbrug is de vertraging opgelopen tot 1 uur. Je kunt beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 122,9. Op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,4. En op de A27 bij 115,2.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkiewicz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkiewicz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. Rusland wil niet zeggen of het heeft ingestemd met een energiebestand met Oekraïne. Volgens president Trump zijn beide landen akkoord met het niet meer aanvallen van elkaars energieinstallaties. Oekraïne wil zich eraan houden als Rusland dat ook doet. Volgens president Zelensky viel Rusland vannacht weer aan en deed Oekraïne dat niet. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn het toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
12: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
13: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
14: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.

0: Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
1: Cappuccino?
2: Nee. Nee, altijd zwarte koffie. Want wist je dat niet? Melk? Melk is zelfs slecht voor je stem. Daar krijg je spijt van.
1: Oké. Okay. Ja. Heb je vaak spijt dan?
2: Jij dan niet?
1: Ja, laatst heb ik echt een half jaar spijt gehad. Ik had schoenen gekocht online en die waren toch iets te klein, ondanks het zeer geavanceerde maatvoeringssysteem wat ze op de website had staan.
2: Ja.
1: En ja, dan ben ik wel zo'n Calvinist, dan wil ik er ook op lopen. Maar ja, op een gegeven moment had ik toch zoiets, nee, die gaan echt naar de kringloop. Ja.
2: Heb je ze nu aan?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik heb nu veel te grote schoenen aan.
2: Oh nee, ja. Maar ik heb wel spijt, maar wat me nu te binnen schiet is vooral een hele grote spijt. Ik had een enorm conflict op mijn werk een tijdje geleden. Enorm conflict met een collega. En ik heb erg spijt dat is ontzettend onder mijn huid gaan kruipen.
1: Ja.
2: En ik heb erg spijt dat ik niet meer een beetje Rutte Teflon-achtig erbij om ben gegaan. En er gewoon veel stoerder in ben geweest. Ja, nou, daar heb ik spijt van.
1: Ja, maar als je collega dan meer spijt heeft, dat is niet erg, toch?
2: Ik mag leien dat het zo is. Ja. Maar het is een mooi onderwerp voor deze aflevering. Spijt.
1: Spijt.
0: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Alles over uitdagingen en lastige keuzes op de werkvloer. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
2: Ben, jij als wetenschapsgoeroe, gedragswetenschapsgoeroe, wat is eigenlijk spijt?
1: Ja, er is een hele mooie definitie van. Als mensen zeggen, van, ja, waar haal je nou al die definities dat vandaan? Een geheim tip, dat is de APA Dictionary, dat is de American Psychological Association.
2: Mm-hmm.
1: En die hebben clubjes en die maken dan op basis van heel veel wetenschappelijke artikelen, zeggen ze, dit is het. Dat is een soort Wikipedia voor psychologen, zou je kunnen zeggen. En daar stond in over spijt, dat is een emotionele reactie op een situatie of ervaring waarvan je wenste dat het anders was gegaan.
2: Ja.
1: Dus je denkt bij jezelf, ja, dat had anders gekund. En dat zou mooi zijn eigenlijk als het anders was gegaan.
2: Ja, dat had ik toen ook. Ik dacht, ik had veel toffer, stoerder moeten doen. En is er één soort spijt of zijn er heel veel soorten spijt?
1: Er zijn allerlei soorten spijt. Allerlei soorten spijt. En om even bij de basics te beginnen. Je hebt een van de onderzoekers op dit gebied, dat echt een hele grote naam in de psychologie, dus Edward Torrey Higgins, heet die man.
2: Mm-hmm.
1: Edward Torrey Higgins. En die zei al van, ja, wacht, kijk, je kunt jezelf vergelijken, je actual self, en wie je dan echt bent, en wat je echt hebt gedaan, met je ideal zelf, dus je ideale zelf, of je ought zelf, zoals je had moeten reageren. En dat zijn al twee soorten spijt. Dus je vergelijkt jezelf of wat je hebt gedaan, vergelijk je dan met je ideaalbeeld, wat jij graag had gewild, of wat eigenlijk de omgeving van je had gevraagd. En het blijkt bijvoorbeeld, typje van de sluier, als je tekortschiet ten opzichte van je ought zelf, dus wat anderen van je verwachten, dat raak je emotioneel minder dan wanneer je 's nachts in je bed ligt te woelen en denkt, dit waren mijn idealen toen ik 20 was en nu 40 jaar verder, ik heb er niks van gebakken. Dat houdt mensen wakker.
2: Maar dat vind ik super herkenbaar. Ja. Weet je, het gaat over wat jij voelt, vooral in je innerlijke zelf, daar heb ik spijt van.
1: Ja,
2: dat is veel belangrijker.
1: Je eigen doelen.
2: Ja.
1: Dus tekortschieten ten opzichte van je eigen doelen, dat is dus een vorm van spijt die mensen enorm bezighoudt.
2: Maar dan kan je natuurlijk spijt hebben op heel veel gebieden. Je kan werkspijt hebben, je kan spijt hebben in je relatie. Herkenbaar.
1: Ja.
2: Laten we het daar vooral een andere keer over hebben. Maar op wat voor soorten terreinen hebben mensen allemaal spijt?
1: Ja, nou, er is een verschilletje tussen wat het vaakst tot spijt leidt en wat tot de meest intense spijt leidt. Dat is heel interessant. Dus er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Er is onderzoek gedaan door Rose en Somerville. Die hebben spijtdomeinen in kaart gebracht. En dan blijkt dat als je dat bij heel veel mensen gaat peilen, dat op nummer 1 staat opleiding. Dus had ik maar doorgeleerd, had ik maar iets anders
2: gestudeerd. Had ik maar een andere opleiding gedaan.
1: Precies, ja, dan ik had ik nou niet. Ja.
2: Ja, best wel veel vrienden van mij die hebben deze vorm van spijt. Had ik maar iets anders gestudeerd, dan had ik nu een andere carrière gehad.
1: Is er ook nog een bepaalde opleiding die het vaak voorkomt, waar mensen spijt van hebben? Dat is ook wel nuttig om te weten dan.
2: Waarschijnlijk rechten.
1: Rechten,
2: heb ik zelf ook nog 1 jaartje gedaan.
1: Ja, precies. Voor als je niet weet wat je wil studeren, dan ga je rechten doen.
2: Milde spijt van.
1: Milde spijt, ja. Nou, tweede is carrière. Carrièrekeuzes. Dat is nummer 2. Komt het vaakste voor na opleiding. Op nummer 3, romantiek.
2: Ja.
1: Dus alles wat je fout hebt gedaan in de romantiek, daar denken mensen het vaakste nog over na.
2: Ja.
1: Ouderschap wel niet. Of misschien dat je, dat je per ongeluk ouder bent geworden van een kind van de andere partner geen, niet wel op de hoogte is, maar gewoon allerlei soorten spijt op ouderschap.
2: Ja, of dus spijt van dat je geen vader of moeder bent geworden.
1: Ja, nee, zeker. Ja, dat speelt. Ja. Nou, maar dat zal zeker een rol spelen bij veel mensen. Ja. Dan heb je spijt op het gebied van zelfontplooiing. Dus allerlei vormen van jezelf ontwikkelen. Toch een bepaalde stap nemen. Iets proberen. Toch iets durven. Ja. Op vakantie toch die parachutesprong eens een keer maken. Nou, ik weet niet of dat zelfontplooit. Als die parachute zich niet ontplooit, dan heb je pas een probleem. Nou ja, goed. En dan heb je op nummer 6. Ja, sorry.
2: Heel scherp ben.
1: Ja, hij is gewoon zo te binnen. Ja. Ja, daar ben ik bang voor. Dus dat, die vorm van zelfontplooiing heb ik dan ook nooit gezocht. En dan nummer 6, vrije tijd. Dus dingen die je in je vrije tijd eigenlijk wel zou willen doen. Dus bepaalde hobby's, bepaalde dingen eens een keer uitproberen. Vakanties die je een keer zou willen doen en toch niet hebt gedaan.
2: Ja.
1: Maar.
2: Ja.
1: Dit is wat het vaakst wordt genoemd. De diepste en de meest intense spijt,
2: ja.
1: Dat is weer een ander soort rijtje. Ja, daar ken ik niet alle dingen van, maar op nummer 1 staat in ieder geval daar alles wat te maken heeft met menselijke relaties.
2: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk wel interessant, want je kunt, als je dan bijvoorbeeld binnen het werkdomein kijkt, ja, dan zijn er allerlei dingen die je op je werkmissie had kunnen doen, dat je denkt, ach, ik had dat mailtje wat eerder willen sturen.
2: Ja.
1: So what?
2: Mm-hmm.
1: Of je denkt, ja, maar ik heb, wat jij net noemde, bonje gehad met een collega.
2: Ja, precies.
1: En dat zit me nog steeds hoog. En die intermenselijke dingen in het werk, die hebben de meest intense vorm van spijt.
2: Dat klopt helemaal, want ik ben toen, dat heeft enorme invloed gehad op mijn werk. Maar uiteindelijk wat me het meest dwars zit, is die situatie met die collega.
1: Ja, precies. Dan gaat het niet meer om de inhoud. Dan gaat het om, voel je tekort gedaan? Of neemt iemand je niet serieus? Of heb jij misschien iets gezegd wat je eigenlijk niet had moeten zeggen?
2: Maar werk is dus, want als je naar dat lijstje kijkt, dan zie je dus opleiding en carrière bovenaan staan. Je zou dus kunnen zeggen, werk is de hofleverancier van spijt.
1: Absoluut, ja. Dus mensen hebben heel vaak spijt over zaken die met werk te maken hebben. En daarbinnen hebben ze dan de meest intense spijt over de dingen die op relationeel vlak binnen het werk spelen.
2: Tegelijkertijd, Ben, ik moet denken aan een voorbeeld. Een Australische verpleegster. Die heeft ooit een boek geschreven over dingen waar mensen op hun sterfbed grote spijt van hadden.
1: Ja.
2: Heel hoog op het lijstje. Had ik maar niet zoveel gewerkt. En dan met name mannen hadden spijt dat ze zoveel tijd aan hun werk hadden besteed en niet aan hun geliefdes en aan hun familie.
1: Ja. Ja, ik kan wel verklaren waarom dat in die grote onderzoeken die ik noem, dat er een verschil zit. Want ik denk dat je de dingen anders beoordeelt als je op je sterfbed ligt.
2: Hmm.
1: Dus als mensen midden in hun carrière zitten, je vraagt waar heb je het meeste spijt van, dan hebben ze niet het meeste spijt van dat ze zo hard werken. Maar als ze dan erop terugkijken en ze zetten op een rijtje welke bijvoorbeeld mooie momenten van de kinderen of van vrienden, vriendinnen, familieleden ze hebben gemist, dan komt die spijt denk ik harder aan. Dus het maakt denk ik ook wel uit vanuit welk punt je kijkt. Dus hoe oud ben je, waar zit je dan in je loopbaan?
2: Ja. Ja. Maar jij hebt nogal veel vrouwen thuis zitten. Ik geloof 4. 3 dochters en een vrouw.
1: Vier dochters.
2: Vier
1: en een vrouw.
2: Dochters.
1: Ja, maar die 4 dochters zijn al groot hoor.
2: Ja, oké. Okay. Maar goed, op een zeker moment woonden die nog thuis. Hoorde je dan heel vaak van pap of schat, werk niet zo hard?
1: Ja. Dat is een beetje. We hebben een beetje een raar gezin. Want op de een of andere manier. Kijk, ik heb altijd wel heel hard gewerkt. Mm-hmm. Maar. Ik was altijd een soort ZZP'er. En nog voordat corona was uitgevonden, deed ik al aan thuiswerken. Hm. Dus het was wel voor mij 1 stap naar kantoor en 1 stap terug. Dus het voorbeeld dat je bijvoorbeeld nooit bij het avondeten bent, of dat je nooit kookt, ja, dat was bij ons dus niet zo. Dat was voor mij 1 stap. En dat scheelt natuurlijk ook wel een hoop. Dus er werd wel hard gewerkt. En ik moet eerlijk zeggen, toen de kinderen klein waren en als ze dan naar bed gingen, dan ging ik inderdaad nog wel vaak weer aan het werk. Dat is wel zo en dat doen mijn kinderen nu ook. Ja, is dat goed? Nee, is niet goed, hè? Misschien. Nee.
2: Mijn vader, die ging toen hij 40 was, ging hij studeren. Dus mijn tienertijd was mijn vader student.
1: Ja, en ging hij studeren?
2: Rechten.
1: Rechten? Nee.
2: Ja, serieus.
1: En jij zei niet tegen van pap. Oh nee, dat wist je natuurlijk pas later. Ja.
2: Nee, mijn vader is tegen zijn 50ste nog advocaat geworden.
1: Okay, wow.
2: Terwijl hij een hele andere carrière had in de reclame eerst.
1: Ja.
2: Maar ik had wel spijt van dat hij dat deed, want daardoor was hij thuis. Dus in mijn tienertijd was hij thuis omdat hij student was. Dus ik dacht, pap, wieberen. Ik wil hier met mijn vriendinnen dingen doen die jij niet mag zien. En,
1: ja, dat is wel heel grappig. Hè?
2: Dan was hij er.
1: Ja, je kunt wel spijt hebben van hard werken, maar heb je kinderen er ook spijt van dat je er vaak niet was? Ja, ja. Misschien valt dat wel mee eigenlijk. Ja.
2: Ik denk dat het heel vaak andersom is.
1: Ja, interessant.
2: Zometeen praten we verder over spijt, Ben. Maar eerst.
0: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
2: Hoe kan jij scoren bij je collega's, bij je vrienden?
1: Ja,
2: Met een weetje.
1: Gek feitjes uit onderzoek, die leuk zijn om eventjes met elkaar te delen. Heb je ook wel eens spijt dat je te laat in bed bent gegaan?
2: Ja, regelmatig.
1: Ja, nou, ja. Dat is heel interessant. Er zijn een paar Zweden die hebben zich hierover gebogen. Dat zijn Leonie Balter en John Axelsson, moet je waarschijnlijk zeggen.
2: Ja. Je kent ze niet.
1: Twee Zweden. En die hebben gekeken naar het effect van slaaptekort. En dat schijnt echt bizarre effecten te hebben op wat ze dan noemen je subjectieve leeftijd. En wat is subjectieve leeftijd? Dat is hoe oud je je voelt of hoe jong je je voelt.
2: Uh-oh.
1: Nou, daar komt-ie hoor. Ja. Het meest opzienbarende feitje, hier ga je mee scoren bij de koffie. Het meest opzienbarende feitje is dat wanneer je 2 nachten achter elkaar echt te weinig slaapt. Dan hebben ze die mensen dus in een experiment 4 uur per nacht laten slapen. Stop je, je doet mee een onderzoek, je wordt in bed gestopt en na 4 uur gaat de wekker. En dan 2 nachten achter elkaar. Dan voelden die mensen zich gemiddeld 4,44 jaar, dus allemaal virus makkelijk te onthouden, 4,44 jaar ouder, vergeleken met wanneer ze gewoon normale slaap hadden gehad. En normaal zeggen zij, bizar, 9 uur. Dus Zweden zeggen, nou, de nachten zijn ook heel lang daar, hè, geloof ik, in de winter. Ja.
2: In de winter, ja.
1: Maar goed, normale Zweedse nacht duurt 9 uur. En zet je die mensen dus 4 op rantsoen, 4 uur slapen en 2 nachten, voelen zich 4,44 jaar ouder. En dat heeft ermee te maken dat je dan gedurende de dag je ook slaperig voelt. Dat is de voorspeller, de belangrijkste, nou ja, noem je dat? Intermedierende variabele. Mm-hmm. Is in dat onderzoek. Dat bepaalt dan hoe oud je je voelt. En hadden ze een schaal gemaakt. En als je dan extreem alert bent, of je bent extreem slaperig, daar zit in je subjectieve leeftijd 10 jaar tussen. Dus als je extreem alert bent, goed uitgerust, je bent scherp, dan voel je je 10 jaar jonger dan wanneer je dus een beetje slaperig bent.
2: Oké, jeetje.
1: Is dat herkenbaar trouwens?
2: Nou, 10 jaar vind ik wel heel veel.
1: Ja.
2: Oh, maar ik hoop wel dat dit gaat over hoe je je voelt en niet ook je daadwerkelijke leeftijd.
1: Ja, maar hoe je je voelt ga je natuurlijk ook naar gedragen. Dus er zit wel een risicootje bij, denk ik. Maar goed, het kan snel veranderen. Want als je dan weer extra slaap pakt, voel je meteen weer jonger.
2: Maar 9 uur slaap, sorry, maar red jij dat? Ik red dat echt niet, hoor.
1: Er stond bij het onderzoek zo'n beetje eufemistisch 9 uur in bed liggen. Ja, ik weet niet wat die Zweden dat allemaal doen.
2: Oké. Nee, maar goed, ik herken het zeker. Ik ga dit opschrijven, want dit is een leermomentje, Ben. Dit is absoluut een leermomentje. Ben, zijn er nog meer soorten spijt?
1: Ja, er wordt wel onderscheid gemaakt tussen spijt van acties en spijt van inacties. Dus spijt van acties is vaak kort en hevig. Je doet iets en dat was heel dom. Of je ging vol op je smoel. Mm-hmm. En daar heb je een kort en hevig spijt van. Maar soms is er ook een kans en dan pak je hem niet. Dus inactie.
2: Ja.
1: En dan blijkt dat mensen daar soms jarenlang over kunnen blijven malen. Omdat ze denken, had ik maar. Ja, en wat zou er gebeurd zijn wanneer ik, enzovoort.
2: Ja.
1: Dus dat is ook wel een belangrijke vorm.
2: Ja, en plus die laatste vorm van spijt. Dus spijt van iets wat je niet hebt gedaan, kan natuurlijk eindeloos doorduren, want het is nooit gebeurd.
1: Nou ja, en de grap is dat je kunt er heel lang over fantaseren, maar het blijkt nog erger te zijn als je wel kunt controleren wat er was gebeurd als je die keuze had gemaakt. En dat kan natuurlijk soms heel goed bij werk. Dan denk je, ooit werd ik gevraagd om bij een klein onbeduidend bedrijfje te komen werken. Niemand had er ooit van gehoord.
2: Ja.
1: En het heette ASML. En mijn goedheid, wat heb ik? Noem eens spijt dat ik niet een van de eerste werknemers daar was. Ja. Dus als je kunt blijven volgen op LinkedIn of in het nieuws, hoe met hoe het daar verder mee gegaan is, dat blijkt heel verschrikkelijk te zijn.
2: Nou ja, en dat doet natuurlijk iedereen. Je zit natuurlijk allemaal op LinkedIn te kijken van,
1: met wie is die de eerste liefde van mij uiteindelijk getrouwd? Ja.
2: Vingers in mijn oren, ik wil het allemaal niet horen. Goed. Ben, straks hebben we het over de voordelen van spijt, maar eerst even nog een belangrijke vraag. In hoeverre stuurt spijt nou ons gedrag van jou en mij en van alle luisteraars?
1: Ja, dat is wel grappig. Er zijn 2 Nederlandse onderzoekers die daar heel groot in zijn geworden. Die hebben er veel over geschreven. Dat zijn Marcel Zeelenberg en Rick Pieters. En die zeggen, spijt is eigenlijk een soort kompas voor ons gedrag. Ik vond dat wel heel mooi. Ze zeggen, spijt is niet alleen maar een vervelende emotie, maar is ook eigenlijk verschrikkelijk nuttig. En je probeert eigenlijk, voordat je iets doet, probeer je spijt te voorkomen. Dat is eigenlijk de eerste manier waarop spijt je gedrag stuurt. Dus je gaat dan bijvoorbeeld, omdat je denkt, nou, ik zou hier wel eens spijt van kunnen krijgen. Dat heet dan geanticipeerde spijt.
2: Ja.
1: Anticipated regret. Nou, dan ga je informatie zoeken over dingen. Denk je, nou, klopt dit wel? Of je maakt eerst een klein stapje, maakt een veilige keuze. Of je stelt bijvoorbeeld een beslissing nog eens uit. Zegt, nou ja, eigenlijk weten we nog niet genoeg. Dus we wachten nog even.
2: Ja,
1: dat is niet allemaal verkeerd. Hè? Dat kan dus, dat is op die manier zorgt spijt dat je je beter voorbereidt op een keuze.
2: Ja, of je doet dus helemaal niks.
1: Nee, daar kom ik zo op. Ja. Ja. dan kan het ook zo zijn dat je iets wel doet en dan krijg je er spijt van en dan ga je proberen die te verminderen. En dan stuurt ook weer allerlei gedrag. Dus je gaat het goed maken met mensen. Dat is een heel goede keuze vaak. Of wat ook kan, dat doet ons brein ook. Je gaat die keuze toch rechtvaardigen achteraf. Hè. Dus we moeten er wat mee. En wat eigenlijk misschien wat handigste is, de mooiste spijt is spijt van dingen die je nog een keer opnieuw kunt doen. Ja. Dus je hebt spijt van iets wat je in je werk hebt gedaan, maar hey, morgen is er weer een kans. Je hebt spijt van iets hoe je thuis met je kinderen bent omgegaan, maar hey, morgen zien ze weer. Dus alles waarbij spijt je kan helpen om iets te repareren wat je fout hebt gedaan, is eigenlijk de meest positieve vorm van spijt.
2: Mijn vader zegt altijd, analyseer wat er is misgegaan, leer ervan en laat het achter je.
1: Laat het laatste
2: is heel belangrijk.
1: Ja.
2: Nee, maar ik heb het zo vaak gehad met sollicitaties of met kort geleden nog. Ik wilde iets van iemand bij een gesprek. Had met werk te maken. Ik had me niet goed voorbereid. Ik dacht, joh, komt goed. Ik loom er wel uit.
1: Ja.
2: Ik kletste me er dus niet uit. Dus ik liep helemaal vast.
1: Ja, ja.
2: Omdat ik gewoon niet goed over had nagedacht.
1: En dan zeg je tegen jezelf?
2: Nou, dan denk ik dus, oké, wat ging hier mis? Oké, ja. Ik dacht, joh, bla bla bla, ik klets me eruit. Maar dat gebeurde dus niet. Dus de volgende keer gewoon veel beter voorbereiden. Ja. Leer ervan en oké, en dan laat het achter je.
1: En dat is grappig, hè? Dat is dus de spijt die je echt in het echt hebt ervaren door iets te doen. Help je dan weer bij de volgende keer en dan heb je dus weer geanticipeerde spijt. Dus je, oh ja, hier heb ik de vorige keer spijt van. En dat zorgt er dan weer voor, nou, dat is precies eigenlijk wat die onderzoekers ook zeiden. Maar er was nog één kanttekening, daar wilde jij net naartoe volgens mij. Want soms verlamt het mensen ook, hè? En dat is ook wat zij wel constateren. Het kan ook een negatief effect hebben. Dan worden mensen heel voorzichtig, heel defensief en besluiteloos. Ja, dan wordt spijt een beetje gevaarlijk, zeg maar, in je leven.
2: Ik ben nu aan het broeden op een groot project. Dat heeft iets met eenzaamheid te maken. Te gek. Maar het geeft mij heel veel verantwoordelijkheid. En ik vind dat doodeng. En vooralsnog, ik durf er niet aan te beginnen. Want ik denk, hier zou ik mogelijk heel erg veel spijt van krijgen.
1: Ja. Nou, dan zou dus onderzoeken, dat is wel grappig. Er zijn een paar onderzoekers op dit gebied die hier helemaal in zitten. Dat zijn Thomas Gilovich. Hè, voor als je het een keer wilt opzoeken online. Dan denk je, zie je s'avonds ben je bezig met je geanticipeerde spijt. Dan denk je toch even googlen op Thomas Gilovich. Of twee hele bekende onderzoekers. Dat zijn Daniel Kahneman en Amos Tversky. En die hebben eigenlijk allemaal gekeken van, ja, wat is nou meer spijt veroorzakend? Dus inactie of actie. En ik noem het net al eventjes heel kort. Maar als je dus iets doet en je gaat op je bek, dat is echt uiteindelijk, dat is wel heel pijnlijk, heel kort. Dat is even een harde pleister, een hele pleister met superlijm trekken. Ja. Maar uiteindelijk heb je er langer last van als je dus een mooie kans hebt laten lopen, omdat je te bang was. Dus dat levert uiteindelijk op termijn de meeste spijt op.
2: Oké, dus als ik dat even toch, ik hou ervan om dingen naar mezelf te vertalen.
1: Ja, precies.
2: Hey, maar dan, want precies dit project waar ik over nadenk. Ik kan dus beter me voorstellen, hoe kijk ik bijvoorbeeld over 5, 6, 7 jaar naar. En dan is het zonde als ik het niet heb gedaan, als ik die kans niet gegrepen heb.
1: Ja.
2: En dan krijg ik daar spijt van.
1: Ja, tenzij je het risico zo groot acht, hè, maar dat is dan ook een kwestie van, nou, dat noem je dan, dat is dan risk analysis, dat is niet mijn vak, hè, maar daar hoor je natuurlijk wel eens mensen over, dat je wel kijkt, ja, hoe groot is het risico echt, hè? En dan overschatten we natuurlijk heel vaak risico's ook wel, met dit soort dingen.
2: Overschatten risico's?
1: Ja, niet altijd. Mm. Niet altijd, maar bijvoorbeeld, kijk, mensen denken dan, je doet iets en dan is je carrière voorbij. Ja, bij sommige dingen, hè, zoals bij Ali B, ja, daar geldt dat voor. maar voor de meeste dingen...
2: Wanneer begint Ben Haas over Ali B?
1: Ik heb nog een keer met Ali B samen op een podium gestaan. Oh, ja? Meerdere keren, ja. Ja. Oh. Ik vond het heel leuk. Dat was een hele aardige vent.
2: Ja, ja. Dat kan ook. Ja,
1: ja. Precies. Ja. Ja. Little did I know. Ja. Goed.
2: Goed. Wou je daar nog wat over zeggen verder?
1: Nee. Ik heb er geen spijt van. Nee, dat niet.
2: Goed, spijt, Ben. Spijt is wat de koe schijt. Die moeten we er ook even tussen gooien. Maar het kan je ook, en dat is niet onbelangrijk, sterker nog, dat is hartstikke belangrijk. Spijt kan je verder helpen in het leven. Dan komen we nu echt bij de pièce de résistance, Ben. Want hoe kan spijt je motiveren of juist verder helpen?
1: Ja, nou, ik noemde net een paar dingen die uit onderzoek komen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe maak ik dat nou praktisch voor mijzelf? En ja, het is eigenlijk misschien wel leuk om dat verhaal eventjes te delen. Ik zat op een gegeven moment dat ik die Netflix-serie te kijken. Dat is al een aantal jaar geleden, jongens. Dat was die interviewserie die David Letterman deed toen hij al was gestopt met zijn late-night show. Mm-hmm. En dat was volgens mij die our next guest of my next guest needs no introduction. In de eerste aflevering had hij Barack Obama. Dat mm-hmm. was natuurlijk fantastisch om naar te kijken. En op een gegeven moment kreeg hij echt een beetje waterige ogen. Dan ging het over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen. En de beroemde demonstratie in 1965 ging het over. Obama die refereerde ook aan dat soort dingen. Die mm-hmm. ging er ook op in. En toen bekende Letterman dat hij, toen dat gebeurde, toen dus heel veel Amerikaanse zwarte, maar ook witte demonstranten werden neergeknuppeld door de politie, dat hij op dat moment op een cruiseschip zat naar de Bahama's. Hij was toen 18 jaar oud. En de enige reden dat hij naar de Bahama's ging op een cruiseschip was dat je daar, als je 18 was, wel alcohol mocht drinken. Het enige wat hij had gedaan was de hele week dronken zijn. Ja, ja. En later was het een typisch iets waar hij op terugkeek. En hij dacht, ja, waarom wist ik niet wat er gebeurde in mijn land?
2: Waarom was ik niet daar?
1: Op de plek waar het echt gebeurde en waar ik had moeten zijn. En waar ik achteraf van vind, dat had ik moeten doen. Nou, iedereen heeft natuurlijk misschien wel een beetje dit soort dingen. Maar hij was daar vrij emotioneel over. En uiteindelijk is dat voor hem een leidraad geworden in zijn werk. Van krijg ik hier later spijt van? Krijg ik je later op dezelfde manier spijt van, dus eigenlijk wat hij deed.
0: Deze aflevering van de Ben Tichelaar podcast is nog lang niet afgelopen. Je vindt de hele podcast in je BNR-app. En dan kun je meteen abonneren. Dan krijg je namelijk een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
9: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
10: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
8: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Wat is belangrijk? Weten wat er speelt of wat er gaat komen? Aanpakken of afwachten? Concurreren of innoveren? Van zwarte cijfers tot blauwe enveloppen. Jouw nieuwe boekjaar staat nu al in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
16: Gaat digitalisering de zorg redden?
15: En wie draagt de zwaarste lasten?
16: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
17: Samen slimmer zorgen.
16: Vebego Zorgservice.
18: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
19: Straks om 4 uur in de avondspits.
20: NAVO's hoogste militair ontvouwt zijn theory of victory, maar zegt er tegelijkertijd bij dat een conflict niet onmiddellijk aanstaande is. Wat is de betekenis van deze visie? Staatssecretaris Eelco Ehrenberg verdedigt het belastingplan in de Tweede Kamer, maar de dekking voor de beoogde Box 3-oplossing laat nog op zich wachten. De dieseldeal van Trump met Poetin is volgens deskundigen in strijd met het sanctierecht. Dat en meer vanaf 4 uur met Mark Beekhuis en mij, Niels Heidhuis op FM, DAB+. En vergeet toch die app niet, daar kun je ons live streamen.
21: BNR Verkeer.
22: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar ruim 50 kilometer file. Er zijn wat ongelukken gebeurd die veel vertraging veroorzaken. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Kost je vanaf Roelevaansveen ongeveer 10 minuten. Gaat waarschijnlijk ook lang duren. Waarschijnlijk tot 4:30. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je ruim een uur in de file tussen de knooppunten Klaverpolder en Ridderkerk. Komt ook door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Ook dat gaat lang duren, waarschijnlijk tot na de avondspits. En op de N217 staat daardoor ook file van Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de N491. Daar sta je nu een kwartier in de file. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A30 Ede-Barneveld bij 12,2 en op de A65 bij 19,8.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. Voor een dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn 2 mannen opgepakt. Eentje komt uit Amsterdam, de ander uit Hoorn. Bij de schietpartij in juli kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. Waarom er werd geschoten, wordt nog onderzocht. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
24: Zometeen in de Green Quest. Hoe je zonnestroom niet weggooit, maar onder de douche gebruikt. Emma Snaak ontwikkelde met haar vader een wateraccu. Geen dure batterij vol zeldzame grondstoffen, maar gewoon een kastje dat je aan je boiler plakt. Goedkoop en duurzaam. Tenminste, dat beweert ze. Ik ben benieuwd. We zijn er zo.
25: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffr.nl.
26: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobileai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
25: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
3: Pseudo-eindheffing proof. Wij helpen je. Bij Enterprise kun je voor en na 1 januari precies de auto kiezen die jij nodig hebt. Elektrisch of hybride, groot, klein, voor een dag of voor een heel jaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
21: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
27: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het beeld van de natuur in de hele wereld, en ook in Nederland, is behoorlijk somber. Veel dier- en plantensoorten hollen nog steeds hard achteruit door vervuiling, verdroging en het verdwijnen van leefgebied. Maar soms is het ook fijn om wat extra te letten op dingen die wel goed gaan. En dat doet het Wereld Natuurfonds in het tweejaarlijkse Living Planet Report dat vorige week is uitgekomen. Ze kijken bijvoorbeeld naar de otter. Die was in 1988 helemaal verdwenen uit Nederland, maar is inmiddels weer met zo'n 450 stuks aan het rondzwemmen. Dat komt door schoner water, nieuwe natuur en het beter verbinden van natuurgebieden. Laat zien dat natuurherstel wel degelijk kan werken, want zeg nu zelf, als het met de otter kan, dan moet het ook kunnen met heel veel andere soorten. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Suze Gehem van de Groene Grachten. Suze, jij wil het hebben over Nederlandse projecten. Het is bijzonder. Die zijn aangewezen als strategisch voor de levering van kritieke grondstoffen.
28: Ja, dat klopt, Harm. Het gaat om Mine Circular Metals. Het gaat over Back to Battery, Critical en Mitsubishi Materials. Mm-hmm. Dankzij deze erkenning krijgen die bedrijven namelijk hulp bij vergunningen en ook betere toegang tot financiering. En dat moet helpen om Europa ook minder afhankelijk te gaan maken van grondstoffen die uit andere delen van de wereld moeten komen.
27: Ja.
28: 4 bedrijven dus, allemaal actief in de circulaire economie. Mine Circular Metals maakt van laagwaardig metaalschroot weer bruikbaar aluminium en koper.
27: Ja.
28: Back to Battery haalt onder meer lithium, kobalt en nikkel uit oude batterijen. Mitsubishi Materials wil waardevolle metalen terugwinnen uit elektronisch afval. Mm-hmm. En bij Critical richten ze zich op grondstoffen uit afgedankte printplaten.
27: Ja, echt superbelangrijk. Hè? Want grondstoffen, mensen, en met name het schaars worden ervan, ik blijf het zeggen, het wordt dé uitdaging voor onze toekomst. Meer hergebruiken en meer recyclen en minder verspillen. Want zonder toegang tot grondstoffen loopt alles vast en komt die duurzame wereld er niet.
4: The Green Quest.
27: In Nederland hebben 3 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak. Met als gevolg dat op een stralende middag het stroomnet niet weet waar het met al die schone energie naartoe moet. En dus dacht onze gast, wat nou als je die kan opslaan en er vervolgens je douchewater mee verwarmt? Ze staat erbij te stralen echt. Emma Snaak is hier van Solix Energy. Wat fijn dat je er bent. Zullen we eerst eens even ingaan, wat heb je precies bedacht? Hoe werkt het? Hè? We zijn in Nederland wereldkampioen zonnepanelen op ons dak gooien. Hoeveel van die zonnestroom van huishoudens gaat op dit, net als vandaag, van die zonnige dagen nou terug het net op?
29: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gemiddeld 70%. Dus het gemiddelde wat huishoudens zelf gebruiken aan zonne-energie is maar 30%. Dat is natuurlijk al niet duurzaam. Dat, mm-hmm. Dat kan beter. Maar daar komt bij dat het ook nog eens zo is dat in januari de salderingsregeling afloopt.
27: Ja, komen we zo op. Maar we zijn nog niet zo slim in dingen zo op een tijdklok zetten. Er is zon, we hebben stroom, we gaan het gebruiken. We stoppen het gewoon op het net.
29: Ja.
27: Nou, we hebben nu al boetes. Hè, dat je zegt, u mag dat niet meer doen. We hebben al speciale Oost- en Westpanelen. Want dan ben je op een ander moment aan het opladen. Er komen ook steeds meer zonnepanelen bij. En die saldering, je noemde het al, gaat eraf. Het probleem wordt steeds groter.
29: Ja, zeker. Dat is dus ook gewoon de situatie. Eigenlijk mm-hmm. inderdaad die 3 miljoen huishoudens of 1 op de 3 huiseigenaren... die zoeken naar oplossingen om hun zonne-energie beter te benutten.
6: En jij had een antwoord, de wateraccu.
29: Ja.
6: hoe werkt die precies?
29: Ja, nou ja, in principe één stap terug. Eigenlijk opslag van zonne-energie. Daarbij denken mensen, wat ik merk, één op één aan thuisbatterijen. Ja. Dus opslag van elektrische energie. Wij willen eigenlijk dat grapje ook een beetje maken met de term wateraccu die wij geïntroduceerd hebben. Wat we zeggen is, je kunt water ook opslaan in de vorm van warm water. Dus gewoon een vat met water erin opwarmen, is ook opslag van zonne-energie. Maar dan de meest eenvoudige en betaalbare manier die je kunt bedenken.
6: Zeker als je er daarna mee gaat douchen en dat je dat anders op een andere manier moet verwarmen. Dus je gebruikt letterlijk je eigen stroom voor je douchewater.
29: Precies, want dat is eigenlijk één kant van het verhaal. Zonne-energie benutten, dat hebben we net al belicht. Aan de andere kant is ook een deel van het probleem dat huishoudens nu 's ochtends en 's avonds nog gas gebruiken om daar mee te douchen met de CV-combiketel. Dat is gewoon nog de standaard en daar willen we vanaf.
6: Mooi. Dus eigenlijk het moment van verwarmen van je douchewater verander je en niet het moment van douchen.
29: Exact.
6: Je hoeft niet halverwege de dag naar huis te racen. Nu is er warm water. Dat hoeft niet.
29: Exact.
6: Zullen we het even heel praktisch maken? Ik heb zonnepanelen op mijn dak en ik heb ook een boiler op mijn zolder. Het is maandagmiddag, de zon schijnt, ik zit op kantoor. Wat gebeurt er dan precies bij mij thuis, wat ik niet weet?
29: Nou ja, wat er gebeurt is dat je weinig gebruik hebt. Energiegebruik, want je bent er niet.
6: Nee.
29: Dus ook op dit moment zelfs, prachtig zonnetje zo in het najaar.
6: Mm-hmm.
29: Dan wordt er gewoon, dus het grootste deel van je opwek gaat gewoon terug het net op.
6: Ja.
29: Dus dat is de huidige situatie. En wat ik zeg, ja, dan kom je 's avonds thuis of 's ochtends en 's avonds ga je onder de douche staan en gebruik je gas om te douchen.
6: Maar stel dat je zelfs dan nog stroom gebruikt, dan moet je in ieder geval duur weer terugkopen als de saldering eraf is.
29: Zeker.
6: Dus het is uiteindelijk niet zo'n hele vruchtvolle situatie, Suze. Hoe kijk jij hiernaar?
28: Ja, en in de praktijk, douche je zo'n boiler dan helemaal leeg of niet? Want dat heeft natuurlijk ook wel effect. En dan zit hij misschien volgende middag al half vol en dan ga je hem nog maar bijvullen. Hoeveel effect heeft het nou eigenlijk, wat je aan het doen bent dan? Ja, en dan hoeveel gaat er ook onderweg verloren? Want je moet natuurlijk ook zo'n boilervat, heet het warm houden, et cetera.
29: Ja, benieuwd daar. Een hele hoop vragen. Ja. Wat in principe interessant is om in je hoofd te houden, is dat warm watergebruik is dus 20-25% van de totale energierekening. Dus is een flink soort van aandeel in je energiehuishouden.
28: Mm-hmm. Of een klein aandeel, is maar net hoe je het bekijkt. Al het andere gaat naar de verwarming namelijk.
29: Gaat naar de verwarming, maar is ook het totaal dus van het totaal van alle elektrische apparaten, vaatwassers, wasmachine, alles wat je in huis hebt aanstaan op stroom, is ook 20%. Dus in dat opzicht aanzienlijk, zeg maar.
6: En even in die warm waterbehoefte is niet alleen douchen, maar is ook vloerverwarming en een heleboel andere reuten met uit.
29: Wij hebben het specifiek over warm tapwater. Dus echt het warme douchen, het warm watergebruik gewoon in de keuken, in de badkamer. Ja. En dat is dus inderdaad 20-25%.
6: Dat is al een kwart bijna. Ja.
29: Ja.
6: Want we zitten uiteindelijk te vissen voor waar is dit nou de perfecte oplossing voor? En wanneer ga je nou dingen doen waarvan je zegt, nou, dat had je uiteindelijk beter weer op een andere manier kunnen doen. Maar daar komen we zo op.
29: Ja.
6: Even bij elkaar harken, Suze. Ik zie nu een volle tank voor me 's avonds. Die is met gratis stroom opgewarmd. Want die had ik toch al opgewekt.
29: Ja.
6: Maar dan is het november, is bewolkt.
29: Ja.
6: Dan werkt die niet.
29: Inderdaad, heel eerlijk. 3 maanden in het jaar, in de winter, als er toch geen overtollige zonne-energie is, dan haal je er weinig waarde uit.
6: Ja.
29: Staat wel dus tegenover dat je 9 maanden in het jaar, ook op dagen zoals dit, in principe gewoon heel veel terug aan het leveren bent. En het gewoon zonde is om dat terug te leveren. Dus het is een beetje, er komt een beetje een shift in denken voor huishoudens. Ja, 70% is gewoon heel veel van je opwek dat je teruglevert. Daar moet je wat
28: mee. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd, welke huishoudens hebben allemaal en een elektrische boiler?
29: Ja.
28: Want dat is maar een paar procent volgens mij van Nederland.
6: Dat was mijn
28: 3
6: vraag.
28: Miljoen.
6: Ja, goed, ga door.
28: Ja, sorry, maar ik kan gewoon niet wachten om het antwoord te horen. Dus het is wel heel toevallig als je en die boiler hebt en die zonnepanelen hebt. En dan dat dus op die manier gaat bufferen.
29: Elektrische boilers, sterker nog, zijn een beetje uit de gratie geraakt. En zijn alleen maar minder populair geworden de afgelopen jaren.
6: Mm-hmm.
29: Dat is ook terecht. Want in principe is elektrisch verwarmen helemaal niet
6: de meest efficiënte vorm.
28: Maar wil je dan eigenlijk de revival van de boiler?
29: Zo is het. Nee, wat we noemen het ook de wateraccu. Wateraccu bestaat eigenlijk uit 2 componenten. Zijnde een gewone elektrische boiler en ons product van Solix Energy, de Nimo.
28: Mm-hmm. Ja.
29: De Nimo maakt eigenlijk van een elektrische boiler een slimme wateraccu. Dat wil zeggen dat inderdaad, het procent van Nederlanders die een elektrische boiler in huis heeft, is minimaal. Dus dat is niet zozeer onze markt waar we ons alleen op richten. We richten ons juist op de mensen die een CV-combiketel hebben, dus hun water op gas verwarmen. Ja, die moeten er ook een elektrische boiler bij kopen. Maar totaal is die investering alsnog, zeg maar, echt een fractie van een thuisbatterij.
6: En als we het plaatje even iets groter maken, hè, want we zijn met
27: allerlei manieren bezig om die elektrische toekomst vorm te geven. Dus daar komen ook andere producten, lokaal grid, noem maar op. Dus die overtollige stroom, daar gaan we misschien in de toekomst ook wel andere dingen mee doen. Is die nieuwe elektrische boiler uiteindelijk de beste oplossing om ernaast te zitten? Kost ruimte, er kan ook een warmtepomp staan. Nu zit ik de vragen van Suze weg te kapen, maar ik was zo benieuwd. Ik denk, ik wil het nu vast even weten. Dus hoe zie je het totaalplaatje over 3, 5, 10 jaar?
29: Ja, een leuke vraag. Op de korte termijn is het dus inderdaad gewoon van, nou, de meeste mensen doen het nog op gas, die hebben een elektrische boiler nodig, dat komt erbij. Mm-hmm. Maar als je even de visie wat verder doortrekt,
27: of je hebt er alleen, dan kan het ook gewoon, hè?
29: Ja, dan is het nog makkelijker. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen naar natuurlijk een energie-efficiënt systeem in Nederland. Dus komen er ook warmtepompen, hybride warmtepompen, volledig elektrische warmtepompen. Dat is eigenlijk het verschil. Hybride warmtepomp, wat 80% pimmen er niet op vast, maar het grootste deel van de huishoudens neemt een hybride warmtepomp. Mm-hmm. Dat is puur voor de verwarming. Dat betekent dat het gas of het tapwater, het warme water, alsnog volledig op gas door de cv-combiketel wordt gedaan.
27: Ja.
29: Dus die groep kunnen we juist perfect ook nog verder verduurzamen met een relatief simpele oplossing.
28: Ja, of je gaat ze helpen om gewoon direct een warmtepomp te doen met een boilervat erbij.
29: Klopt, toch? Dus dat is de andere kant.
28: Want
29: als je
28: ik zit heel erg in die oude gebouwen en dat kan eigenlijk bijna altijd ook. Dus ik ben heel erg op zoek naar van, dat boilervat, dat is voor de mensen die luisteren misschien, het is niet een dingetje van 20 bij 30 centimeter, het is echt een groot vat.
29: Ja.
28: Je kan van 100 tot 200 liter, zag ik op jullie website, kan je...
27: Je zou er zeg maar in kunnen douchen als die open was.
28: Ja, dat is dus echt een groot apparaat. Dat moet ergens geplaatst worden. Nou goed, er zijn heel veel plekken natuurlijk waar weinig plek is.
29: Ja.
28: En de huizen die nu op dit moment een boiler hebben, zijn vaak gestapeld, dus flats en VVE's. Ja. En plekken die, waarvan ik mij dus ook afvraag, zijn dat ook de mensen die de zonnepanelen hebben? Dus ik denk dat de groep die en, dus waar we het net over hadden, zonnepanelen en een boiler, heel klein is.
29: Ja.
28: En dan is dus de vraag, gaan we mensen allemaal op grootschaal aanmoedigen om zo'n heel groot boilervat te plaatsen, ook al is het goedkoop.
29: Mm-hmm.
28: Want het gaat dan ook, denk ik, eigenlijk aanhaakt op jouw opmerking van net, Harm, ook wel misschien op gespannen voet staan met het feit dat straks 2/3 van Nederland over zo'n 15 jaar gemiddeld een warmtepomp heeft. En dat die heeft ook zo'n groot boilervat nodig. Dus alleen al bij mij thuis denk ik, ik weet niet waar ik hem zou kunnen plaatsen.
27: Ja, vandaar even nog de tussenvraag. Zoals je net zei, hoe zie je het grote plaatje?
29: Ja.
27: Dat we en die stroom anders gaan bekijken, die apparaten anders gaan plaatsen. Dus daar heb je vast over nagedacht.
29: Dat zeker. En het is heel simpel. Ook met een warmtepomp heb je een vat nodig met water waarin je warmte buffert. Dus dat vat met water kunnen wij juist dubbel gebruiken. Ook in die situatie dat er een volledig elektrische warmtepomp staat, heb je letterlijk die vat al in huis. Daar kunnen we juist aan toevoegen met ons systeem en gewoon puur de overtollige zonne-energie alsnog
27: daarin. Is dat interessant, Suze?
28: Ja, alleen het is wel goed voor de mensen die luisteren, dat ze beseffen dat een boiler die voor een warmtepomp wordt gebruikt, die haalt energie uit de lucht of uit de bodem. Die haalt niet alle energie uit een zonnepaneel.
29: Klopt.
28: Dus het stoppen van elektriciteit in een waterdrager is veel minder efficiënt.
29: Ja, dus wat we nodig hebben is een elektrisch verwarmingselement. Dus ook in het beeld waarin je inderdaad een vat met water hebt staan, dat je door een warmtepomp ook verwarmt.
28: Ja.
29: Alsnog, het enige wat wij daaraan willen
28: toevoegen,
29: is een extra verwarmingselement.
27: Mm-hmm.
29: Een gewoon puur elektrisch verwarmingselement. En ons product, de Nimo.
27: We kunnen hem weer samenvatten. Zolang er heel veel gratis stroom over is, overdag, dan kunnen we op allerlei manieren daar met deze wateraccu iets mee doen. Dat is mooi. Maar dan wil ik uiteindelijk weten, want het ding is op een gegeven moment terug te verdienen. Het is niet peperduur, maar het kost wel weer wat. 700-800 euro, zoiets.
29: Ons product kost €650 of €649.
27: Ja, exclusief BTW. Oh, inclusief BTW. Ja,
28: voor dat plaatje, voordat die het slimmer maakt.
29: Voor onze Nimo. En de boiler kost zeg.
27: Ja, maar die hebben we al. Of we doen de warmtepompen, boiler. Ja. Of we zien het wel. Maar die kan je terugverdienen. Maar wat levert het nou op voor het klimaat? Want dat vind ik uiteindelijk, los van het geld, minder gas stoken, minder stroom wegsodemieteren. Dat moet het zijn. Dat heb je vast uitgerekend.
29: Zeker. Dus wat we eigenlijk zien is voor een gezin, gemiddeld gezin van 3 personen, als je puur kijkt naar de gasbesparing, dan komt dat neer op zo'n €336 per jaar. Dus wat je echt weghaalt bij gas, daar rekenen we dus niks bij qua terugleverkosten. Mm-hmm. Dat moeten we nog allemaal zien, hoeveel het nou precies gaat opleveren, terugleveren en hoeveel het precies beboet gaat worden.
27: Ja.
29: Dus echt puur en alleen gasbesparing voor een gezin, gemiddeld gezin, 3 personen, €336 per jaar.
27: Ja, dus moeten we, een jaar of 3,5, dan heb je hem er wel weer uit.
29: Ja.
27: Wat toch leuk is, want dan heb je niks weggegooid.
7: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
27: Op 1 januari stopt de salderingsregeling, we noemden het net al. Wie zonnepanelen heeft, krijgt dan niks meer terug voor de stroom die wordt teruggeleverd aan het net. En dat is jammer. En dat merkten ze bij Solix Energy, want de telefoon stond er rood gloeiend. Hè? Emma Snaak is van Solix Energy en ze is hier te gast in ons groene geweten, Suze Geum. Emma, wat gebeurde er? Het nieuws was een beetje bekend dat de stroom gratis teruggeleverd werd. En toen?
29: Nou ja, toen wij zijn hier natuurlijk al een paar jaar mee bezig, mijn vader Hans en ik. En vorig jaar werd het nog heel goed ontvangen dat mensen zeiden, leuk product, superleuk, maar miste een beetje de commitment of de conversie eigenlijk. Mm-hmm. En sinds maart dit jaar zien we gewoon dat het echt op alle verkoopkanalen die we hebben, dus zakelijk en naar eindparticulieren, dat het gewoon super hard gaat.
27: Het gaat ineens knalt omhoog. Ja. Ik kijk even naar Suze, want jij zei dat net ook, Suze. Jij bent met al die oude gebouwen bezig. Daar is ook ineens de saldering afgeschaft. Wat merk jij daarvan, dat er nu ineens mensen andere oplossingen zoeken?
28: Kijk, de mensen die wij helpen, die willen graag integraal verduurzamen. Dus dan ga je echt kijken, wat zijn nou de beste oplossingen die we gaan doen? En de hoeveelheid mensen die alleen zonnepanelen hebben en verder niks en dan hup, een boilerveld plaatsen, is bij ons heel laag. Ja. Dus wij kijken liever integraal, want ik vind het op zich heel mooi aan producten. Het is geen lithium, geen zeldzame grondstof, iets nuttigs met overschot. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar voor ons, in onze wereld, zijn er relatief weinig woningen met elektrische boilers en zonnepanelen. Ik ben zelf persoonlijk niet zo voorstander van om iedereen aan de elektrische boiler te helpen. Ik heb liever dat ze dan een warmtepomp gaan nemen.
27: Maar er zit dus ook een warmtevat bij waar we stroom in kwijt kunnen. Dus dat is,
28: maar het is wel een andere basistechniek waarmee je start. Hè? Met een warmtepomp ga je de energie voor je hele verwarmingssysteem ga je creëren. En kan je helemaal van het aardgas afgaan. Mm-hmm. En ik zie niet zo goed voor me, zeker bij die oude gebouwen, waar het vaak ook echt passen en meten is, dat je dan twee van die hele grote boilervaten naast elkaar zet. En zo'n warmtepomp die energie gaat maken, zeg maar, dat is 3 keer zuiniger dan met een elektrische boiler als je het maakt.
27: Maar merk jij nu ook, want hier ging de markt open.
28: Netcongestie blijft een groot probleem natuurlijk. Dus we moeten zorgen dat we van die pieken afgaan. Maar daar ben ik ben nog echt een beetje zoekende naar van in hoeverre is het een probleem wat die piek afzwakt. Want daar ben ik heel erg voorstander van. We hebben straks gewoon een heel groot probleem als er veel te veel aanbod is en we kunnen het allemaal niet kwijt. Maar je noemt ook die tussenmomenten waarop er dus niet sprake is van een overschot. En als we dan allemaal gaan bufferen, ik ben daar nog echt een beetje aan het puzzelen wat dat betekent.
27: En ik denk wij allemaal.
28: Qua duurzaamheid.
27: En maar zelfs ook, denk ik, want we zijn en oplossing aan het zoeken. Ja, dus jullie zullen daar ook in veranderen. En ik ben wel benieuwd, als je nou over 10 en 20 jaar kijkt, ik hint er daar net al een klein beetje op. Ja. Heel veel huishoudens hebben dan een warmtepomp. Ja. Zijn jullie nu al bezig, samen met je vader natuurlijk, over, vind je het leuk, zo'n knutselvader, heeft je ook een schuurtje waar die in staat te knutselen? Jammer. Maar hoe kan je dit product nou ombuigen naar allerlei andere manieren om terugleverstroom nuttig te gebruiken?
29: Uiteindelijk, kijk, warmte bufferen, dat gaat een warmtepomp ook doen. Dat kunnen wij ook doen. Dus inderdaad, waar vaten met water staan, kunnen we op deze manier gewoon extra overschot kwijt. En ik denk dat dat ook het antwoord eigenlijk is op dat jouw punt. Daarnaast is het ook gewoon zo van huishoudens zoeken nu een oplossing voor de komende aantal jaar die ze kunnen betalen en die realistisch is als een volgende stap. Een project en een soort van holistische integratie is super mooi, maar is voor de meeste huishoudens in de praktijk gewoon niet de situatie.
27: Je kunt nu heel serieus kijken, kan ik er de komende 5 tot 10 jaar wat aan hebben? Ik neem aan dat Suze het daarmee eens is. En kan ik hem plaatsen en ga ik mezelf niet in de weg zitten? Dat is belangrijk, toch?
29: Ja.
27: Nou klonk het als een luxe probleem. Je bedenkt iets met je vader en iedereen vindt het leuk. En toen moest je ineens gaan leveren. Dat is vervelend.
29: Moesten we ineens flink aan de bak.
27: Ja. Heb je het weten te redden qua spullen en qua installateurs?
29: Ja, dat is ook wel echt het leuke aan een fysiek product maken en ook meteen het moeilijke. Dus ze zeggen wel eens hardware is hard. Dat hebben we ook even gemerkt.
27: Ja.
29: Want als je een software zegt van oké, er komen in één keer dubbel zoveel klanten bij, dan moet je even op je hosting letten. Maar bij ons was het echt, ze moesten allemaal bij ons door de locatie, ze worden bij ons allemaal nog getest, de producten worden gemaakt in Nederland. Dus dat was inderdaad met alle
27: Wacht
29: partners.
27: Even hoor. Hoort u dat, dames en heren luisteraars? En tussenliggende levensvormen in Nederland gemaakt, vind ik mooi.
29: Ja, dat is het ook.
27: Gaaf.
29: Ja.
27: Maar je komt eruit?
29: We hebben het in die zin allemaal gered. En we zijn nu gewoon flink aan het opschalen. Kijk, we zeiden altijd al, we zijn er met partners in zee gegaan die konden opschalen. Mm-hmm. Maar goed, als het dan in één keer allemaal tegelijk je overvalt en je projecties gewoon keer 2 gaan, dan heb je alsnog een probleem. Zelfs als je hele goede partners hebt, moet je heel veel bellen en heel veel regelen. Ja. Dus voor mij was kwartaal 2 was gewoon alleen maar rennen en bellen en in de auto zitten om alles op te halen en weg te brengen.
27: Maar het is gelukt.
29: Maar het is wel gelukt.
27: Dus, en volgens mij heb je nog steeds energie over om terug klachten leveren aan Solex Energy. Ja. Want zo weet je wat. Ik ga je enorm bedanken voor het feit dat je hier was. Emma Snaak, veel succes. Ook in die, want dat hebben we wel aangetoond, lastige markt. Dat we niet precies weten waar het allemaal heen gaat. Fijn dat je hier wilde zijn.
29: Dank jullie wel.
27: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Dat vind ik eigenlijk elke week ook leuker worden. Met name aan iemand die echt het verschil maakt, Suze. Jij mag kiezen, wie krijgt hem?
28: Ja, hij gaat deze week naar Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards.
27: Aha.
28: Vorige week was het hier in Amsterdam het Steward Ownership Festival. En Gijsbert is daar met zijn team aanjager van. Mm-hmm. En waarom nou deze pluim en nu? Duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over CO2-uitstoot. Het gaat ook over hoe je je hele bedrijf bestuurt en organiseert. Wie is de baas? Wie strijkt er met de winst op? Wat gebeurt er ook met je missie als je het bedrijf gaat overdragen in de toekomst? Nou, daar zit echt die duurzaamheid ook in, intrinsiek en vanuit de governance verankerd, zou ik willen zeggen.
27: Ja.
28: En nou, voor wie dat nog niet kent, het idee achter steward ownership, dat is dat je stem- en winstrecht van elkaar scheidt.
27: Mm-hmm.
28: Het bedrijf is in feite van zichzelf en de stewards die zorgen ervoor. En Gijsbert die begeleidt al bijna 6 jaar ondernemers en investeerders naar dit nieuwe model toe. En dit is ook niet nieuw. Er zijn nu al zo'n 200 bedrijven in Nederland die het zo doen. En wereldwijd zijn er ook heel veel mooie voorbeelden van. Als we hier in Nederland kijken, bijvoorbeeld Aalbron of de Efteling is zo'n prachtig voorbeeld.
27: Leuk, ja.
28: En het mooie is ook, in Den Haag is ook veel beweging op dit vlak. Dus het kabinet is aan het onderzoeken van hoe kunnen we nou een herkenbaar standaard model ontwikkelen, zodat ondernemers makkelijker voor deze route te kunnen gaan kiezen.
27: Ja, en dat is heel erg nodig. Gijsbert, dank je wel dat je laat zien dat een duurzaam bedrijf begint bij de vraag van wie het eigenlijk is. En dat is zeker niet van de aandeelhouders. Deze impactpluim is voor jou. Wil je nou meer weten als luisteraar over dit onderwerp? Kijk naar onze collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die maakten daar een hele aflevering over. Check die show in hun podcastfeed. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
10: Het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt onder de snelle elektrificatie. Bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen moeten vaak jaren wachten op een zwaardere of nieuwe aansluiting. Maar volgens Wouter Ellis, energieconsultant bij Equens, is afwachten niet altijd nodig. Hij legt uit waarom slimme sturing belangrijk is en hoe het Smart Microgrid van Equens hierbij kan helpen. Ook weten hoe je van wachtlijst naar voorsprong komt? Lees het op partner.fd.nl/Equens.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
13: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
14: MoveMove.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
30: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
31: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
32: Allsafe.
0: geeft ruimte.
1: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
18: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank.
20: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Het is nu ruim een uur. Er zijn 3 rijstroken dicht, betekent dat er nog maar 2 over zijn en dat gaat lang duren. Dus je kunt beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Zo over de A17, de A59 en de A29. Daardoor ook een lange file op de A15 van Europoort naar Gorinchem tussen Rotterdam-Zuidplein en Hendrik Ido Ambacht. Sta je nu 50 minuten in de file. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp. Daar is ook maar 1 rijstrook open en dat kost je vanaf Roelofarensveen ook een kwartier. Flitsmeister meldt een flink aantal flitsers. Onder andere op de A2 staan ze tussen Den Bosch en Utrecht bij 83,6. Op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,4. En ook op de A13 Den Haag-Rotterdam bij 6,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. Voor een dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen zijn 2 mannen opgepakt. Eentje komt uit Amsterdam, de ander uit Hoorn. Bij de schietpartij in juli kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. Waarom er werd geschoten, wordt nog onderzocht. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale 40er, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
4: De ziekte van Parkinson, dat is wereldwijd de snelst groeiende hersenziekte. En genezing is nog altijd niet mogelijk. Maar er kan al wel van alles wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van leven of zelfs de ziekte remmen. Bijvoorbeeld een speciale band om je been of een lichtbril tegen slaapproblemen. Je hoort het allemaal zo meteen over een paar minuten in BNR Beter.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Jochem Visser.
12: Morgen spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En is ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust precies betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
16: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Je vermogen laten groeien.

0: Zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
3: Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld en het is nog altijd niet te genezen. Maar mogelijk wel te remmen. Uit onderzoek door het Radboud UMC blijkt dat de ziekte mogelijk al in een vroeg stadium ontdekt kan worden. En dat betekent natuurlijk ook dat je er dan als patiënt al veel beter op zou kunnen inspelen. Ik ga erover praten met mijn gasten. Bas Bloem, Parkinson-onderzoeker, betrokken bij dit onderzoek. En als neuroloog ook verbonden aan het Radboud UMC. Bas, welkom.
4: Dankjewel.
3: En naast jou zit Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Dat is een bedrijf dat Parkinson-patiënten helpt om beter te bewegen. Nou, walk, hè, zegt dat al. Martijn, fijn dat je er bent.
5: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
3: Nou, Bas, om met jou te beginnen als de neuroloog. Wat gebeurt er in de hersenen met Parkinson, als je dat hebt?
4: Ja, wat de meeste mensen kennen is dat er een gebiedje boven in de hersenstam, als je de hersenen een beetje ziet als een champignon op een steeltje, boven in het steeltje, dat is de stam, dat is in een gebied die heet de zwarte stof, die maakt dopamine aan en daar gaan cellen versneld dood. En dat is verantwoordelijk voor een groot deel van de symptomen. Tegelijkertijd is dat een hopeloze versimpeling.
3: Ja.
4: We weten dat Parkinson waarschijnlijk begint in de darmen bij een groot deel van de mensen.
3: Serieus?
4: Ja. Of in de neus bij een ander deel van de mens. En we denken dat dat weer te maken heeft met giststoffen die je ofwel binnenkrijgt met de voeding en die als eerste al in de darmen iets veranderen, van waar het zich als een olievlek over je lijf uitbreidt, inclusief de hersenen. Of je ademt het in, waardoor je als eerste verminderde reuk hebt en daarna breidt het zich uit over de hersenen.
3: Ja, ja, oké. Je zegt het heeft alles te maken dus met stoffen, waarschijnlijk die we binnenkrijgen. Daar zou je van kunnen zeggen, daar kun je wat aan doen. Maar goed, daar komen we straks wel. De symptomen die erbij horen, help ons even.
4: De meeste mensen die kennen vooral de lichamelijke symptomen, dus de traagheid, de stijfheid, de trillen.
3: Starende blik.
4: Starende, een maskergelaat wordt het ook wel genoemd. Tegelijkertijd is dat maar het puntje van de ijsberg. Want als je met mensen praat, dan hoor je dat het deel onder water van die ijsberg natuurlijk veel groter is. Een depressie, moeite met denken, moeite met plassen, moeite met poepen, duizeligheid, slaapstoornissen, seksuele stoornissen. Het is echt een vreselijk ingewikkelde ziekte.
3: Ja, en nog altijd niet te genezen.
4: Niet te genezen, ook nog niet te remmen, laat staan te stoppen.
3: Nee.
4: Dus we hebben nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Wel te ondersteunen, dat wel.
3: Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Wat ik fascinerend vond, is dat het vaker voorkomt bij mannen. En dan hebben jullie ook echt nog uitgebreid onderzoek gedaan, hè? Met name bij hoger opgeleiden, komt het voor. En dan ook nog vaker in het noorden van Nederland. Hoeveel mensen hebben het überhaupt?
4: In Nederland 65.000.
3: Ja.
4: Je verwijst naar onze landkaartonderzoek.
3: Ja.
4: Dat landkaartonderzoek moet je vooral niet overinterpreteren. Dat landkaartonderzoek hebben we heel kort gezegd gekeken waar nieuwe mensen die de diagnose net hebben gekregen op dit moment wonen. En dan blijkt inderdaad dat die kaart, nou, die laat zien dat Parkinson niet random over Nederland verdeeld voorkomt, maar vlekkerig. Zodanig dat je moet concluderen dat de omgeving een rol speelt.
3: Ja.
4: Tegelijkertijd was er niet één factor die eruit sprong. Het was niet zo dat de Betuwe of de Bollestreek eruit knalde.
3: Dat je bij geen Moers om de hoek woonde of zo.
4: Ja, precies.
3: Datastuul.
4: En in feite zegt dat onderzoek, Parkinson is een omgevingsziekte, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen. En als er inderdaad één factor was geweest in de afgelopen 30 jaar die verantwoordelijk was voor Parkinson, dan had je dat gezien op de landkaart.
3: Ja.
4: Dat zien we niet. Het is vooral een startpunt om nu verder te gaan kijken wat die precieze factoren zijn. Dat doen we in het Parkinson-pestonderzoek, waarbij we 1500 mensen met een net gestelde diagnose op individueel niveau in detail gaan bevragen. Waar heb je gewoond? Waar heb je gewerkt? Wat heb je gegeten? En allerlei chemische stoffen, niet alleen bestrijdingsmiddelen, in hun lijf en in het huis gaan meten.
3: Oké, dus we zijn echt al wel een hele stap verder gekomen.
4: Ja.
3: Met onderzoeken waar dit vandaan komt. Maar het antwoord is er nog niet, zeg je. Tegelijkertijd, hoe ziet de gemiddelde behandeling eruit als je nu gediagnosticeerd wordt met Parkinson?
4: Nou, Parkinson is wel jarenlang een goed te behandelde ziekte, dus je kunt mensen goede ondersteuning bieden en betere kwaliteit van leven. Dat is voor een deel medicijnen. Ik noem mezelf heel vaak een holistische dokter, omdat ik vind dat die complexe ziekte van alle kanten moet worden aangepakt. Maar dat betekent niet dat ik tegen pillen ben. Pillen zijn hartstikke belangrijk. Die corrigeren dat tekort aan dopamine, wat ik al eerder noemde.
3: Ja.
4: En die zijn hartstikke effectief. Daarnaast is voor een deel van de mensen, op het moment dat de ziekte complex wordt, een hersenoperatie een hele goede optie. En daarnaast ben ik een enorme believer in multidisciplinaire zorg. Dus fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek. Er zijn wel 30 beroepsgroepen die op papier mensen met Parkinson kunnen helpen.
3: Ja, maar is de bottom line dan heel gezond leven?
4: Zeker. Want dat is de vierde pijler naast die multidisciplinaire zorg, is wat mensen zelf kunnen doen. Dus mensen die op mijn spreekuur komen, ik zie natuurlijk iedere week mensen met Parkinson op mijn spreekuur, en die achteroverleunen en zeggen, professor Bloem, maak mij beter. Dat werkt zo niet. Ik wil graag helpen, ik wil graag ondersteunen, maar mensen moeten zelf ook van alles doen. Mm-hmm. En daar hoort een gezonde levensstijl, sporten, bewegen, gezonde voeding, stressmanagement hoort er absoluut bij.
3: Ja. Martijn, jullie hebben dus echt een commercieel bedrijf hierin opgezet om Parkinson-patiënten te helpen. Waarom is een commercieel bedrijf nodig? Want je zou kunnen zeggen, ja, je maakt gebruik van zorg, je bent ziek, je hebt gewoon rechten op allerlei vergoede zorg.
5: Ja, wij zijn loopverstoringen-specialist. Dus wij hebben eigenlijk de uitdaging opgepakt om wat we eigenlijk zien in de wetenschap. Dat we zien dat we die loopverstoringen, bijvoorbeeld het bevriezen van het lopen wat mensen kunnen krijgen, dat aan te pakken. En daar zien we eigenlijk dat we enerzijds zien wat de medische noodzaak is van iets. Dat er technische mogelijkheden zijn. En als je die twee combineert, kun je in potentie tot een hele mooie oplossing komen. Maar om nou te zorgen dat dat echt bij mensen met Parkinson thuis effect heeft, moet je daar ook nog rekening mee houden dat er, als je een technologische oplossing in de zorg biedt, dat moet voldoen aan wet en regelgeving. Ja. We hebben de CE-certificering bijvoorbeeld. En uiteindelijk moet het ook bestaansrecht hebben. Dus dat betekent dat de kosten en de baten die dat oplevert, naast dat patiënten het heel goed kunnen gebruiken en mogen gebruiken, uiteindelijk ook nog op een kosteneffectieve manier moeten kunnen gebruiken. Ja. En die vier dimensies, die balanceren wij. Dus daar leunen we enorm op de wetenschappelijke kennis die er is, op de technologische kennis die er is. We voldoen natuurlijk als bedrijf aan wet en regelgeving, maar wij moeten balanceren dat die vier dimensies eigenlijk uitkomen. Dus soms betekent dat ook dat we niet een nog groter klinisch probleem kunnen aanpakken, omdat dat zelfs technologisch kan, maar dan een hogere klassificering in wet en regelgeving vraagt, waardoor het uiteindelijk te duur wordt om beschikbaar te maken. Dus dat zien wij echt als rol, om die dimensies te balanceren, zodat we uiteindelijk zorgen dat mensen in de thuissituatie, in hun woonkamer, hulp krijgen op basis van al die wetenschappelijke kennis die er is.
3: En met name, jullie zitten het echt te focussen op het lopen, want jij zegt het al even, het bevriezen tijdens het lopen. Ja. Wat gebeurt er op het moment dat een Parkinson-patiënt dat krijgt?
5: Nou ja, wat Bas eigenlijk net ook al heel mooi uitlegt, is een deel van de hersenen dat raakt eigenlijk verstoord. En dat deel, dat stuurt eigenlijk bewegingen aan waar mensen niet bewust over nadenken. Nee. Dus dat gaat bij mensen normaal goed. Dus die denken, ik loop naar de keuken. Ja. Maar op het moment dat mensen met Parkinson doen, dan kan het zijn dat die aansturing vanuit dat deel van de hersenen niet goed aankomt bij de benen en voeten. En dan denk je in je hoofd, ik loop naar de keuken, maar dan blijven je voeten staan. En dat is een heel vervelend gevoel ook. Zo vervelend dat als mensen hun balans verliezen, dat ze zich ook niet kunnen opvangen. Dus dit is een fysiek probleem, maar geeft natuurlijk ook een enorm angstgevoel om te bewegen. We krijgen ook veel valproblemen. En dat is eigenlijk wat wij aanpakken. Dus wij proberen dat deel van de hersenen wat niet goed werkt te compenseren met een deel van de hersenen dat wel kan overnemen. Ja, en dat weten we uit wetenschap, dat werkt.
3: Ja, nou, jullie hebben daar dus een hele mooie band voor ontwikkeld die je dan om je been doet. Komen we zo even op, want dat is echt een hulpmiddel. Breder dan dat, jullie hebben niet alleen van hier heb je een band en succes ermee. Het is ook weer wat Bas eigenlijk zegt, die holistische benadering. Dus jullie hebben ook therapeuten die dan echt met die patiënt aan de slag gaan.
5: Ja, absoluut. Kijk, de zorg voor Parkinson is eigenlijk in de wereld heel bijzonder georganiseerd. We hebben in Nederland Parkinson Net. Dat is onder andere door het initiatief van Bas Bloem opgezet. Dus en daarmee proberen we eigenlijk specialistische zorg te concentreren bij mensen die dat heel goed kunnen en weten en dat ook vaak doen. Dat hebben we eigenlijk nog een stap verder gebracht. Dus wij hebben therapeuten die zijn helemaal gespecialiseerd in het helpen van mensen met neurologische aandoeningen als Parkinson, Parkinsonisme, MS of CVA.
3: Ja, ik wou zeggen, het is dus wel breder dan Parkinson.
5: Daar zien we dezelfde soort symptomen. En we helpen die mensen eigenlijk door ze met die hele specialistische kennis te leren wat er gebeurt. En ook te leren wat ze daaraan kunnen doen. En daar gebruiken we uiteindelijk een hulpmiddel voor dat op een hele slimme manier werkt. Met hele slimme technologie en hele simpele oplossing. Maar uiteindelijk is het niet alleen de techniek die zorgt dat mensen in de thuissituatie beter geholpen zijn. Het is ook dat ze snappen hoe ze dat moeten gebruiken. Maar vooral hoe ze dat moeten toepassen in die specifieke situaties thuis, waar ze letterlijk en figuurlijk tegen de problemen aanlopen.
3: Ja.
5: En ja, je kunt iemand naar een praktijk halen om kracht- en balanstraining te doen, maar uiteindelijk moeten ze weer naar huis. En moeten ze daar door die vernauwing lopen naar de keuken. En dat is waar wij ze goed bij kunnen helpen in de thuissituatie.
3: Precies, en ook echt dus met fysiotherapeuten.
5: Met fysiotherapeuten die hyper gespecialiseerd zijn.
3: Hierin. Nou, mooi, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Bas, wat fascinerend is dat jouw team ook echt een nieuw soort test heeft ontdekt, waarbij je echt al in een heel vroeg stadium kunt zien of iemand waarschijnlijk Parkinson gaat krijgen, toch?
4: Nou, we hebben de test uitgevoerd bij mensen die hun dromen 's nachts uitleefden. Dus die hadden al een eerste verschijnsel van wat later Parkinson kan worden.
3: En wat is dromen uitleven?
4: Nou, normaal gesproken, als je droomt, ben je helemaal slap in bed. Behalve je middenrif, want je moet blijven ademen en je ogen bewegen.
3: Ja.
4: Daarom heet het rapid eye movement sleep, omdat je ogen snel in hun oogkassen bewegen.
3: Ja.
4: Nou, als dat mechanisme ziek is en je droomt dat je bijvoorbeeld vecht met een leeuw en je ligt ook echt te knokken en te vechten in bed, en je timmert je vrouw het bed uit, dan heet dat een remslaapstoornis. En we weten dat mensen die dat hebben als geïsoleerd symptoom wel zo'n 70% kans hebben om in de komende jaren Parkinson of een daaraan gerelateerde ziekte te ontwikkelen.
3: Oké, dus bewegelijk in bed, in die remslaap specifiek dus.
4: Specifiek in die remslaap. Dus bijvoorbeeld slaapwandelen is iets anders.
3: Dat is niet meteen gelukkig. Ik denk dat veel luisteraars nou heel blij zijn.
4: Dat is iets anders. Maar dat getal 70% is interessant, want dat betekent ook 30% niet.
3: Ja.
4: En dus zou je heel graag testen willen hebben die die kans nog groter maken. En waarom vinden we dat zo interessant? Iedereen is op zoek naar een remmende therapie. De ene na de andere beloftevolle behandeling faalt bij mensen die de diagnose al hebben. En dat komt, denken we, omdat dan een heel groot deel van die zwarte stof in die hersenstam al kapot is op het moment dat wij de klinische diagnose stellen.
3: Ja.
4: Dus we hopen met vroegdiagnostiek een fase te vinden waarin er nog meer gezond hersenweefsel is om te redden. En wat we nu specifiek hebben laten zien is dat je met een bloedtest een bepaald enzym kunt meten wat betrokken is bij de aanmaak van dopamine. Dat dopamine is al jarenlang tekort voordat wij de diagnose stellen.
3: Mm-hmm.
4: En in een poging de fabriek aan te zwengelen, daar meer kunstmest bij te gooien als het ware, gaat dat enzym in zijn concentratie omhoog. In een poging dat dopamine op niveau te houden.
3: Gewoon een eiwit, hè?
4: Dat is een eiwit. En dat kun je meten in het bloed. En dat hebben wij gedaan. En we hebben ook de activiteit van dat enzym gemeten. En dat blijkt al een verschil te maken bij mensen die de diagnose nog niet hebben, maar wel hun dromen uitleveren.
3: Ja.
4: En twee hele belangrijke dingen. Eén is, dit is heel erg waardevol voor de wetenschap. Nog niet voor de patiëntenzorg. Dus iedereen die hiernaar luistert, niet morgen je huisarts of je neuroloog bellen en zeggen, mag ik die test hebben? Wij willen die test nu gaan inzetten in de wetenschap om mensen op te sporen met een grotere kans op het hebben van die hele vroege fase.
3: Ja.
4: Zodat ze mee kunnen doen aan trials, aan wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe remmende therapieën te testen.
3: Ja.
4: En natuurlijk, als een van die remmende therapieën bewezen effectief is, dan kun je gaan nadenken
3: of je dit breder. Ja.
4: En de tweede is, die test zal dat nooit in zijn eentje doen. Maar die zal dat alleen kunnen doen, denk ik, in combinatie met bijvoorbeeld vroege symptomen en andere testen.
3: Ja.
4: Er is bijvoorbeeld een huidbiopt, waarin je de zieke eiwitten die neerslaan in de hersencellen die doodgaan bij Parkinson kunt meten al in de huid. Om er aan te geven hoe complex Parkinson wel niet is.
3: Ja.
4: Echt een systeemziekte die je hele lijf pakt.
3: Ja.
4: Dus misschien is een vroeg symptoom plus een huidbiopt en een bloedtest samen wordt ooit misschien het nieuwe Parkinson. Nu is dat vooral voor de wetenschap heel belangrijke informatie.
3: Precies, dus dan zit je nu in een hele bijzondere fase waarin je echt ook veel meer leert over die ziekte en mogelijk over behandelingen.
4: Ja.
3: Mensen die dit horen en die dus wel denken, ja, maar die dromen, dat zou ik best kunnen hebben. Kan je daar dan nu niks mee doen? Je mag dan nu niet die huisarts bellen.
4: Nee,
3: kunnen ze zich opgeven bij jou?
4: Nee, dit is een ethisch dilemma, want die mensen die hebben nog niet de ziekte van Parkinson. Alleen iedereen kan nu op internet googelen en zien dat het hebben van een droomslaapstoornis, een remslaapstoornis, een aanwijzing is. En dat kun je nu niet verstoppen. Dat moet je gewoon eerlijk en open met die mensen bespreken. Wat je die mensen kunt bieden is de kans om een steentje bij te dragen aan de wetenschap en deel te nemen aan studies. Het is wel zo dat die droomslaapstoornis deels met medicijnen te behandelen is.
3: Ja.
4: Dus ook al heb je de ziekte nog niet, je kunt dat met medicijnen comfortabeler maken, waardoor mensen zelf beter slapen en, niet onbelangrijk, de bedpartner ook beter slaapt.
3: Ja, dat zou ook fijn zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Wat is dat voor test? Is het gewoon, want je hebt het over eiwitten, dat je zo in het bloed kan meten. Is het gewoon bloed prikken en that's it?
4: Het is een buisje bloed meten en de enzymactiviteit erin bepalen. Dus dat is op zich een hele simpele test. Die neerslaande eiwitten waar ik het over had, dat kan nu in een huidbiopt. Dat kon vroeger alleen in het hersenvocht en dat is natuurlijk een lastige test. En de schoonheid van een bloedtest of een huidbiopt is dat dat weinig invasief is, weinig belastend voor mensen. Geen van die testen op zichzelf gaat in zijn eentje 100% zeker zeggen, u gaat Parkinson krijgen of niet. Maar de batterij van testen samen gaat dat, denk ik, met grotere waarschijnlijkheid doen dan enige losse test.
3: Ja, en kunnen we ook zeggen dat met het begin van deze test dat we dichter komen bij genezing mogelijk van Parkinson? Of is dat echt gevaarlijk?
4: Nee, genezing gaat echt nog wel een hele poos duren, want het onderliggende ziekteproces gaat door. Wat we inmiddels weten is dat die ziekte dus waarschijnlijk begint in de darmen of in de neus en zich van daaruit als een olievlek over de hersenen uitbreidt. Waarschijnlijk is het zo dat zieke zenuwcellen buurzenuwcellen op hun beurt weer ziek gaan maken. En die cascade, zie het voor je als omvallende dominostenen, dat zetten we nog niet stop. Dus wat we heel goed kunnen is het tekort aan dopamine corrigeren. En we hopen uiteindelijk remmende therapieën te ontwikkelen. Maar die moet je denk ik in die hele vroege fase gaan loslaten.
2: BNR Beter.
3: Je luistert naar BNR Beter over innovaties die kunnen helpen om klachten van Parkinson-patiënten te verlichten of zelfs te vertragen. Bij mij om erover te praten, neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC en Martijn van der End van Q2Walk. Martijn, die band die jullie dus, de SmartQ heet die, hè?
5: Ja, dat klopt.
3: Vertel, hoe werkt die?
5: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat bepaalde situaties waarin mensen onbewuste bewegingen willen maken, dat die verstoord raken. En zoals Bas ook al omschreef, kun je heel veel manieren eigenlijk vinden om eigenlijk dat actieve deel, of dat andere deel meer in de hersenschors van de brein kunt te activeren, om eigenlijk die blokkade te omzeilen. En daar zijn tientallen methodes eigenlijk omschreven om dat te doen. En een van de meest gebruikte methodes is het gebruik maken van externe cues. Dus dat kan inderdaad zijn een zebrapad, een visuele cue waar je over loopt. Er zijn laserlijnen die je op de grond kunt projecteren, stickertjes. Nadeel daarvan is vaak dat mensen naar de grond gaan kijken. Wij hebben een band gemaakt, die kan een tril- en of geluidssignaal geven in een ritme.
3: Ja.
5: Een soort metronoom zou je kunnen zeggen.
3: Okay.
5: Maar je kunt je voorstellen, als je een metronoom continu hoort, net als het tikken van de klok, dat ja, vervelend is voor jezelf en je omgeving. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat op een gegeven moment dat mensen dat geluid niet meer goed horen. Je adapteert aan dat signaal. Ja. En dat is heel fijn bij een airco en bij een klok. Maar als dat je hulp is om eigenlijk bewuster te bewegen en de controle over het bewegen terug te krijgen, is dat heel vervelend. Dus het idee van Q2Walk stamt al uit 2010, waarin we telefoons hadden met sensoren en we wisten dat cueing hielp. En dat we zeiden, kunnen we nou niet die telefoon met die sensoren laten meten of iemand hulp nodig heeft of niet? Nou, en dat is na 8 jaar onderzoek in de praktijk. Vanaf 2016 zijn we hier al onderzoek naar aan het doen. Hebben we onderzoek gedaan. Kunnen we nou met sensoren meten wanneer iemand hulp nodig heeft en niet, zodat dat apparaat aangaat op het moment dat je hulp nodig hebt en ook automatisch weer uitgaat? En ja, dat is uiteindelijk een hele simpele oplossing met hele ingewikkelde techniek die we nu eigenlijk bij mensen aanbieden.
3: Ja.
5: Zodat mensen dat in de thuissituatie kunnen gebruiken en zo vrijer en zelfstandiger kunnen bewegen.
3: Ja, thuis ook buiten. Hè? Je kan ermee naar het park, je kan er overal mee naartoe. Ik heb natuurlijk een filmpje bekeken.
5: Ja, je kan er overal mee naartoe, maar het bijzondere eigenlijk aan die verstoringen is dat vaak ook plaatsvindt. Dus voor iedereen moet op zoek naar zijn eigen compensatiestrategie, zoals dat heet. Maar voor elke situatie en elk moment werkt iets anders.
3: Ja.
5: Dus dat is een enorme zoektocht. En ja, dat is waarom we dus niet alleen hele slimme technologie hebben en het een bandje is wat je omdoet en waarbij er niks meer gebeurt. Maar precies zoals Bas aangeeft, ja, we kunnen allerlei dingen doen, maar mensen moeten zelf eigenlijk ook actie ondernemen. Dus wat wij doen, is wij begeleiden mensen met die therapeuten die net al naar voren kwamen, om ze te helpen ontdekken wat in welke situatie nou het beste werkt. En dat bieden we thuis aan, zodat ze daar ook ervaren wat er gebeurt. En zo in een aantal weken echt een verandering in het omgaan met die symptomen kunnen krijgen.
3: En dan heb ik gekeken naar dat filmpje. En dan zie ik dus gewoon een band, een elastieke band.
5: Ja.
3: Met een soort kleine ei, een soort eivormig apparaatje erop. Dat moet om de kuit, hè? Zag ik
5: ja, dat draag je eigenlijk net onder de knie, onder of over de kleding.
3: Ja, dat maakt niet uit. Op de
5: en je kunt hem ook alleen laten trillen. Dus mensen weten niet altijd dat iemand een Q2Walk draagt.
3: Nee, je kan hem echt verstoppen.
5: Je verstopt hem eigenlijk, ja.
3: Het is vrij klein, het is ook niet zwaar, denk ik, als ik het zo zag.
5: Nee.
3: En dan gebeurt het dus, ik ga daarmee lopen en stel ik beland in een freeze, dus mijn been wil niet meer, of allebei de benen willen niet meer, dan neem ik aan dat er dus sensoren zitten die dat onmiddellijk oppikken.
5: Ja, en het bijzondere is dus eigenlijk, eerst loop je gewoon en dan doet hij ook niks.
3: Nee, dan doet hij niks.
5: En hij herkent dus wanneer jij dan hulp nodig hebt en dan gaat hij aan.
3: Ja, en dan
5: begint het eigenlijk pas. Dus mensen zeggen, krijg ik dan een stroomschok of iets dergelijks? Nee, het principe van cueing zit in je hoofd. Dus daarom is het belangrijk dat mensen dan leren rustig stil te staan, te focussen op dat ritme en met voeten op dat ritme gaan stappen.
3: Ja, want je zegt ritme. Er komt dus een
5: trilling of geluidssignaal.
3: En dat wordt het. Ja, dat kan je zelf kiezen. Hè? Wil ik een trilling? Wil ik een geluid? Wil ik het allebei? En dan moet je eigenlijk dat ritme gaan volgen. En dat betekent dus dat er neurologisch dat je aan het werk moet.
5: Ja.
3: En dan kan je weer stappen.
5: Ja, ja, en het bijzondere is, we lanceerden dit eigenlijk in 2022. Dus deze technologie die was voor de ontwikkelaars en voor de mensen in het onderzoek fantastisch als je dat goed kunt herkennen. Maar we leerden eigenlijk ook heel snel dat op het moment dat we weten dat we iemand kunnen aanleren wanneer en waar die symptomen zijn, dat ze daarmee niet alleen hulp hebben op het moment dat ze problemen krijgen, maar als ze weten, oké, ik loop 's avonds van de keuken naar de woonkamer met een kopje koffie door een vernauwing, wanneer het donkerder wordt.
3: Ja.
5: Daar zitten heel veel triggers in die zo'n loopverstoring kunnen creëren. Dan kunnen we mensen leren om met een korte beweging van het been dat proactief te activeren en daarmee eigenlijk in controle te blijven van het bewegen. En dat resulteert er uiteindelijk in dat mensen een soort van maatje hebben waarmee ze zelfstandig in controle over het bewegen kunnen blijven. En dat is een hulp voor dat fysieke probleem, maar juist ook het gevoel dat je de controle verliest gaat daarmee weg. Dus je krijgt veel meer zekerheid en mensen gaan eigenlijk zich veel vrijer en rustiger en zelfstandiger bewegen.
3: Dank jullie wel. Mensen die dit horen en die denken, die trial vind ik heel interessant. Waar kunnen ze daar meer over vinden?
4: Nou, op het Radboud UMC staat een link naar het onderzoek van het van het Radboud UMC. En als mensen geld willen geven aan het goede doel, ik zit hier als ambassadeur van Parkinson Nederland.
3: Ja, joh, pak hem maar.
4: Ga ik toch even pakken. Je donaties moeten naar Parkinson Nederland toe.
3: Dankjewel. Bas Bloem, neuroloog en Parkinson-onderzoeker bij het Radboud UMC. En Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we lekker uitgebreid verder. Dus je kan verder luisteren op bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
7: Gaat digitalisering de zorg redden?
6: En wie draagt de zwaarste lasten?
7: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
8: Samen slimmer zorgen.
7: Vebego Zorgservice.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
13: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Mijn naam is Jona van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
15: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
16: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
15: Hopelijk denkt u dan, maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
17: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
19: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
20: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
21: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
23: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
22: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
24: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
25: In de BNR-app.
26: Rabobank verhoogt de spaarrente, maar niet voor iedereen. Elon Musk doneert ruim een $250 miljard aan de Republikeinen. En Deloitte hielp de Russische oligarch Abramovic jarenlang bij het ontduiken van miljoenen aan belastingen. Deze verhalen en veel meer trouwens vind je nu in de app van BNR.
27: Bij de ANWB, Helene de Geest. Helene, ja, ongeluk op de A16 zag ik al. De avondspits komt al op gang.
28: Nou, het is al behoorlijk druk voor dit tijdstip. En het zijn vooral ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral ten zuiden van Rotterdam. Daar is het eigenlijk compleet vastgelopen. Het is te wijten aan een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Je staat ruim een uur in de file. Het beste kun je omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat helaas niet filevrij, maar de files daar die leveren niet veel meer dan een minuut of 10 vertraging op. Behalve de file op de N217 van Dordrecht naar Spijkenisse. Tussen de aansluiting met de N491 en de afrit Mijnsheerenland sta je wel 20 minuten in de file. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Malden. En dat kost je vanaf Haps ook een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 83,6. Op de A9 Amstelveen-Diemen bij 9,6. En ook op de A28 Assen-Zwolle bij 142,8.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. 2 schilderijen van Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Frankrijk hebben lichte schade opgelopen. Eentje heeft een scheurtje in het doek, bij het andere is de lijst beschadigd. De schilderijen waren vorige week teruggevonden tijdens een huiszoeking. Ze waren verstopt achter een muur. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
27: De Ajax staat 0,4% in de plus, 1136 punten. De grootste stijger is Wolters Kluwer. 2,6% krijgt dat aandeel erbij. En Ahold Delhaize, het kampt met die IT-storing, is met 2% de grootste daler. Dow Jones opent 0,3% in de plus.
31: Ferme taal vandaag van de hoogste militaire baas van de NAVO. Onze aanval is zinloos, want we breken je hele oorlogsmachine. Gaan we zo meer over horen.
32: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
33: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
2: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
3: Vebego Zorgservice.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
8: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app.
11: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. Avondnieuws. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
27: Goed dat je luistert. Hier is het nieuws om mee thuis te komen. De hoogste NAVO-generaal, hoe noem jij hem ook alweer? Een sakkeur. Ontvouwt zijn overwinningstheorie. De vijand blokkeren, diens aanval afzwakken en voorkomen dat hij zijn doelen bereikt. Maar wat was er opvallend aan die toespraak? Bij KLM hebben passagiers nu 4 jaar de mogelijkheid om zelf te bepalen of ze gaan bijbetalen voor biobrandstof.
13: En wat denk je?
27: Ja, dat doet bijna geen hond.
13: Dat klopt toch ongeveer wel.
27: Een hond dan 0,5%. Albert Heijn heeft te kampen met een grote IT-storing, maar houdt zelf in het midden hoe die is veroorzaakt. In Frankrijk overigens is er nog een veel grotere storing aan de gang. Dadelijk meer daarover. De Nobelprijs voor de economie gaat naar 2 Keynesianen. Welke boodschap geeft het Nobelcomité daarmee? Maar we beginnen bij de NAVO.
13: Ja, de NAVO zal een aanval van de vijand blokkeren, bot maken en breken. Dat zei de hoogste militaire commandant van het bondgenootschap, Alexis Grinkevich, tijdens een presentatie van zijn overwinningsstrategie. Die presentatie is ook gevolgd door onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemiddag.
14: Hi Mark.
13: Hoe luisterde jij naar zijn verhaal?
14: Nou, wel met grote interesse. Want het komt niet zo vaak voor dat de hoogste militaire commandant van de NAVO een speech geeft. En dan ook nog met als titel Theorie van de Overwinning. Ja, dat klinkt behoorlijk vastberaden.
27: Klinkt alsof hij een overwinning speech houdt.
14: Ja, misschien is de wens de vader van de gedachte. Het kwam ook op bepaalde momenten echt over als een motivatiespeech naar de Europeanen toe, naar de Amerikanen toe. Maar natuurlijk vooral ook als een waarschuwing naar de Russen. Het ging vooral over dus de theorie. Maar ik vraag me dan af, ja, hoe zit dat in de praktijk? Daar zei hij ook wel wat over. Maar ja, het was een opmerkelijke presentatie vanmiddag in Warschau van Grinkevich.
13: Ja, hij zei nadrukkelijk, het is geen plan. Waarom zei hij dat? En wat was het dan wel?
14: Ja, het is geen plan, maar een theorie. Want als het een plan zou zijn, dan zou je kunnen denken, de NAVO is er op uit op een confrontatie met Rusland. Dat land noemde hij geen enkele keer bij naam in zijn toespraak. Maar de hele zaal wist natuurlijk over wie het ging. Het is een theoretische situatie, hypothetische situatie. Mocht Rusland Europa aanvallen, één van de lidstaten, dan zal de NAVO eerst de grondtroepen de aanval tegenhouden. Dan volgen goedkope drones. En wie doorzet, verliest dan al zijn troepen aan de grens. En ook alles daarachter, dus wat het aanstuurt en bevoorraadt. En ja, die theorie komt neer op 3 woorden. De beroemde 3-trap uit de AI-modellen. Maar goed, ik weet niet of hij die gebruikt heeft. Blokkeren, afstompen en breken.
13: Ja, en er zijn inderdaad
31: dat het een volledig theoretische exercitie was, want er is geen oorlog op handen.
0: Let me make one point very clear. I do not assess that conflict is imminent or inevitable. It isn't. We help avoid conflict by clearly articulating our defensive intentions and by maintaining open lines of communication to resolve misunderstandings and encourage transparency.
31: Er zat een soort dreigende toon even goed onder alles wat hij zei, Stefan. Waarom dan toch die toon?
14: Nou ja, dat is natuurlijk precies het doel. Hè. De afschrikking werkt alleen als je tegenstander ook gelooft dat je het echt meent. Dat is de manier zoals het gaat al sinds de Koude Oorlog.
31: Nee, maar Stefan, als ik nu tegen jou ga zeggen, er is geen enkele aanleiding, Stefan, dat ik jou vandaag op je bek ga slaan. Om even onze premier te citeren.
27: Dat vind ik juist heel bedreigend.
31: Ja, dat klinkt normaal gesproken juist heel bedreigend. En zo hoorde ik het toch ook een beetje.
14: Dan zal ik zeggen, Mark, ik zal je blokkeren, afstompen en breken. En dan wil ik nog wel eens zien of je echt me aan wil vallen. Nee, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En het is ook echt een tweedelige speech eigenlijk. Want ik keek naar die man en ik zag ook een hele duidelijke boodschap. En zelfverzekerdheid brengen aan de mensen in de zaal. Aan de 22 bondgenoten. En tegelijkertijd toch echt ook een waarschuwing aan het Kremlin. Want we zitten nu in een grijze zone. Hè, met sabotage, veel cyberaanvallen. Honderden drones aan de oostflank en soms ook verder naar binnen op het Europese grondgebied. En daar heeft de NAVO nog altijd geen sluitend antwoord op. Daar test Moskou de alliantie voortdurend. En nu zegt dus de hoogste militair van de NAVO, je komt er niet voorbij. Dus het is een dreiging, maar ook een boodschap naar onszelf toe.
31: Ja, en ook naar de Amerikaanse president, dacht ik misschien. Zeker. Want die is weer loyaal aan de NAVO verklaard vandaag.
14: Ja.
31: Daar komt het op neer, hè? Donald Trump kan geen kant meer op.
14: Nou ja, de generaal zelf, het is natuurlijk een Amerikaanse generaal. En hij was heel stellig over de steun aan het bondgenootschap. Luister maar even wat hij zei.
0: No one should mistake our defensive nature for weakness or lack of resolve. Through our collective strength, we aim to deter and keep the peace. But if someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will stop the attack and deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be. We will, in short, ensure any attack against any ally proves utterly futile.
31: Ja, weer een drieslag, Stefan, daar hoorde ik het ook weer. Dankjewel. Het Europees nieuws krijg je natuurlijk altijd in onze dagelijkse podcast Make Europe Great Again. En de nieuwste aflevering, die staat alweer bijna online.
29: BNR Nieuwsradio.
27: Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen sinds gistermiddag met een cyberveiligheidsincident. Ik leg net die I even verkeerd, maar goed. Cyberveiligheidsincident. Althans, dat is hoe ze het zelf noemen. Websites, apps en de klantenservice van Albert Heijn zijn door de technische problemen niet beschikbaar. Albert Heijn zelf hield het in een eerder bericht nog wat algemener zelfs en noemde het een IT-incident. We praten erover met ethisch hacker Simon Ruwhof. Welkom bij ons. Wat ik begrijp is dat mensen nog gewoon wel boodschappen konden doen met Albert Heijn, maar bepaalde onderdelen van de bonuskaart werken niet. En er worden dus geen boodschappen bezorgd. Is hier nou sprake van een hack of wat is dit?
5: Ja, dat is nu nog onduidelijk. Maar ik vind het heel sterk op lijken dat Ahold gehackt is. Je haalt niet zomaar allerlei interne systemen offline. Want dat is hartstikke duur. En je hele operatie wordt daarmee verstoord. Ook de digitale prijskaartjes in winkels zijn niet meer helemaal up-to-date. Dus het is heel vervelend. Vaak haal je dat soort systemen offline als je een hacker op je netwerk hebt zitten. En dan zorg je ervoor dat die hacker niet meer computers kan hacken. Dus daar vind ik het sterk op lijken, deze situatie.
27: Ja, Ahold is er vrij vaag over, als ik zo mag zeggen. Houden het dus op een IT-incident. Is dat een strategie om er zo om het een beetje in het midden te houden?
5: Ja, je ziet nu wel dat ze nu wel spreken over cybersecurity incident. Mm-hmm. Wat we vaak zien is dat bedrijven bij dit soort incidenten gaan de luiken voor de ramen. En men weet zelf ook nog niet helemaal precies wat er vaak aan de hand is. Men wil de omvang bepalen. Zijn er mogelijk persoonsgegevens gelekt? Welke systemen heeft de hacker allemaal toegang tot gehad? Ja, en als zij hier gistermiddag pas zijn achtergekomen, dan is ook voor Ahold nog heel veel onduidelijk. En dus zullen natuurlijk ook ook die vraag van journalisten pas kunnen beantwoorden als ze dezelfde informatie hebben.
15: Ja, maar
5: dus het is veel gebruik dat de luiken dicht gaan.
15: Ja, maar hoe verstandig is dat? Want aandeelhouders worden hier nerveus van en zetten het aandeel lager.
5: Ja, en het vertrouwen van klanten wordt misschien ook een beetje beschaamd. Want die wil natuurlijk wel weten, zeker als je een bonuskaart op je eigen naam hebt geregistreerd. Ja, zijn die gegevens dan mogelijk nu in handen van criminele hackers? Ja. Dus wat we wel vaak zien is dat transparantie bij dit soort incidenten vaak heel veel goodwill kweekt. En een hoop onduidelijkheid wegneemt en speculatie ook.
15: Ja.
5: Dus ik zou dat zelf altijd wel adviseren.
13: Ja, nou ja, je ziet op het ogenblik ook het effect bij Picnic, die boodschappen bezorgen. Die heeft vandaag een enorme hoeveelheid extra klanten, extra bestellingen. Ik weet niet of het nieuwe klanten zijn, die vandaag dus niet bij de Albert Heijn terecht konden.
15: Ja,
5: vooral voor kwetsbare mensen die een huis moeilijk uit kunnen komen en online bestellen. Ja, dat kan bij de Albert Heijn nu niet, dus dan ga je naar de concurrent.
15: Veel groter is het effect in Frankrijk van een kennelijke hack die daar ook heeft plaatsgevonden. Meer dan 200 supermarkten zijn getroffen en dat gaat dan met name om koelsystemen. Die zijn klaarblijkelijk uitgezet, moeten 50 graden vriezen en waarschijnlijk kunnen ze, die supermarkten, alle inhoud gaan weggooien. Schade dan loopt dan in de miljoenen. Wat is daar aan de gang?
5: Ja, die koelsystemen daar die zijn niet zozeer uitgezet. Wat ik begrepen heb is dat toen de winkels vanochtend open gingen, dat de koelkasten daar 50 graden waren. Dus alle diepvriesproducten die kun je dan weggooien. En waar het op lijkt is dat zij verouderde software hebben gebruikt om die koelsystemen aan te sturen. En ja, dat er al een tijdje geen belangrijke beveiligingsupdates zijn geïnstalleerd. En dan ja, en dan kunnen hackers in dit geval ook je koelsysteem overnemen. En wat ik op zich nog wel mooi vond, is dat ze nog wel gezien hebben dat die koelsystemen allemaal zo warm waren. Want stel je voor dat het vannacht een paar uur lang 50 graden is geweest en daarna weer wordt bevroren.
15: Oh ja.
5: Ja, dan krijg je een hoop mensen voedselvergiftiging. En dat is natuurlijk de situatie niet te overzien.
15: Ja, wat ik nu begrijp is dat het OM in Parijs een onderzoek start daarna. Dank ethisch hacker Simon Ruhoff.
29: Mark Beekhuis, Niels Heidhuis.
13: De mogelijkheid voor passagiers van KLM om vrijwillig extra biobrandstof te kopen, het bestaat inmiddels 4,5 jaar. En daar blijkt nu 0,5% van de klanten gebruik van te maken. Dat laat de luchtvaartmaatschappij vandaag weten aan BNR. Waarom maken niet meer reizigers gebruik van die mogelijkheid? Gaan we vragen aan in de studio aanwezige economieredacteur Mick Fruitier. Ha, Mick.
16: Goedemiddag.
13: Passagiers van KLM die kunnen dat dus doen. En ze doen het niet.
16: Nee, inderdaad. Ik weet niet of u zelf wel eens vliegt met KLM, maar daar krijg je dan bij het boeken van een ticket de optie om Sustainable Aviation Fuel te kopen. SAF heet dat dan. Biobrandstof. Dat kan tijdens het boeken van je vlucht en ook daarna totdat je bent opgestegen. En die optie bestaat dus al 4 jaar, sinds 2022. Maar slechts 0,5% van alle passagiers maakt ervan gebruik.
13: Ben je verbaasd? Want ik bedoel, je hebt je ticket gekocht. Dat is duurder dan je het een paar jaar geleden verwachten. En dan is de vraag daarna, wilt u meer betalen?
16: Ja, dat is inderdaad.
13: Dat wordt nee, toch?
16: Ik kan je wel eventjes een inzicht geven van wat dat dan kost. Je krijgt als je dan zo'n optie, die optie voorgeschoteld krijgt, kun je kiezen tussen 40%, 60% en 100%. En nou, vandaag heb ik eventjes gezocht naar een retourtje Amsterdam-Barcelona. Vlucht van 2 uur. Nou, neem je daar je volledige verantwoordelijkheid als passagier om je CO2-uitstoot dan te verminderen door dus biobrandstof te kopen, dan kost je dat extra €119. Nou ja, bovenop een vlucht van 200-300 euro is dat best wel serieus.
13: Ja, dan kan je voor dat bedrag bijna in de business class zitten, wat dan juist weer heel slecht is voor de uitstoot per stoel.
16: Ja, dan gaat de uitstoot per stoel inderdaad weer omhoog. Maar ja, die biobrandstof, daarmee wordt zo'n vlucht wel alleen maar beter.
13: Ja.
16: Maar ja,
13: hoeveel scheelt het eigenlijk? Is het de moeite om er zo'n bedrag van €120 voor te betalen?
16: Ja, dat hangt er een beetje vanaf welk materiaal ervoor wordt gebruikt, want er zijn wat verschillende materialen, maar de International Council of Clean Transportation die zegt dat als er bijvoorbeeld gerecycled kookolie wordt gebruikt om biobrandstof te maken, dat het dan gaat om een vermindering van de uitstoot van 80%.
13: Nou, dat is frituurvet, denk ik.
16: Ja, dus dat precies, maar dat vind ik toch wel echt vrij significant.
13: Ja.
16: Wereldwijd wordt er wel maar, vorig jaar werd er wel maar voor 0,6% van alle brandstof aan boord was dan biobrandstof, dat SAF. In Europa ligt het percentage ietsjes hoger. Hier geldt een bijmengverplichting van 2%. En die verplichting die gaat vanaf 2030 omhoog naar 6%. En dan straks over, wat is het, 25 jaar... dan moet 70% van alle brandstof aan boord van een vliegtuig biobrandstof zijn. Dus het gaat oplopen, ja. Maar het is nu nog weinig.
31: En die 2-6% die we nu dus al hebben, die zitten sowieso in het ticket, ja, dus al, die betaal je al.
16: Precies, dus er zit sowieso al 2%, die zit er al in. En mocht je wat meer je best willen doen als passagier, dan gaat dat percentage dus een klein beetje omhoog voor jouw vlucht. Of althans, ik zeg voor je vlucht, maar het komt eigenlijk gewoon allemaal op de grote hoop. Ja. Ze kunnen niet garanderen dat ook daadwerkelijk dan in jouw toestel zit, maar ergens wordt er dan gevlogen met biobrandstof.
31: Ja, en je zei al, het hangt er een beetje vanaf welk materiaal dat gebruikt wordt om die SAF, die Sustainable Aviation Fuel, te maken. Vertelt KLM daar iets over? Hoe zijn ze openhartig over of zij groene of heel erg groene of een beetje groene SAF gebruiken?
16: Daar heb ik ze niet over gesproken. Wel staat er, dus op het moment dat je die optie kiest, wordt er wel een schatting gemaakt door KLM van hoeveel kilo CO2 je dan gaat besparen. Dus dat retourtje Barcelona, wat ik net als voorbeeld aanhaal, daar zal je dan als passagier tot 209 kilo CO2 minder uitstoten.
31: Nou, dat is toch een heleboel. 209 kilo van een gas in de lucht. Dankjewel, economie-redacteur Mick Fratier.
15: De Nobelprijs voor de economie is uitgereikt, althans bekendgemaakt. Gaat dit jaar naar twee Amerikanen, Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor een onderzoek naar de manier waarop de economie kan worden gestabiliseerd door te focussen op wat gezinnen en bedrijven beslissen. Bij ons Erik Bartelsman, hij is hoogleraar economie aan de VU Amsterdam. Fijn dat u er bent.
17: Ja, goedemiddag.
15: Ja, en u heeft nog les gehad van Woodford.
17: Dat klopt. Ja. Heel lang geleden. 84.
31: Had u meteen door? Ik zit bij een Nobelprijswinnaar in de klas.
17: Nee, hij was 24 en had gepromoveerd in rechten en in economie. Was een genie.
15: Oh ja?
17: Gewoon echt, ja.
15: Nee, maar wat merkte u toen al? Dit is inderdaad een hoogvlieger.
17: Ja, nee, dat was gewoon heel erg. En iedereen, ook alle oude bekenden die later Nobelprijs hebben gekregen, Phelps en Mundell, die daar zaten, die waren ook overtuigd dat hij ooit wel dit zou winnen.
15: Ja.
17: En
15: wat heeft hij dan specifiek nu bijgedragen? Althans, waarvoor wordt hij beloond?
17: Nou ja, dit is het raar. Hij heeft een boek geschreven in 2003. De meeste van de economen schrijven artikelen, doet hij ook. Maar hij heeft echt een pil van een boek geschreven wat in een rijtje van drie boeken thuis hoort sinds 1880 tot nu over hoe monetaire economie werkt.
15: Mm-hmm.
17: En het gaat er vooral over dat wat mensen gaan denken wat in de toekomst gebeurt, dat je daar rekening mee moet houden. Want mensen gedragen zich als ze vooruitkijken.
15: Ja, wat maar wij het consumentenvertrouwen noemen.
17: Consumentenvertrouwen en inderdaad hoe dat vertrouwen werkt. Maar dat is dus heel lastig. Want als allemaal mensen andere ideeën hebben, ja, waar gaat het dan heen? Dus het heeft in zijn idee te maken met een verwachting en van verwachtingen. En dat je er een soort brandpunt nodig hebt in de toekomst waar mensen heen kunnen gaan. Ja. Dus hij zegt, inflatie hangt helemaal niet af van de hoeveelheid geld of de hoeveelheid goud of de snelheid waarmee geld vermeerdert, maar wat mensen gaan denken dat er gebeurt. Dus als de centrale bank zegt, hey, iedereen verwacht 2% en ik zal alles doen om te zorgen dat iedereen dat verwacht, dan kan dat ook gebeuren.
15: Maar voor de helderheid, dat heeft hij ook aangetoond.
17: Dat heeft hij met bizarre wiskunde van higher order expectations, heel veel pagina's heeft hij dat aangetoond. Ja, er zijn misschien bij de Nederlandse Bank drie mensen die dat gelezen hebben.
15: Ja, en begrijpen.
17: En begrijpen.
15: Ja, ja.
17: Nou, misschien
15: of
17: twee.
15: Is het wel begrijpen?
17: Eén of twee.
15: De drie die gelezen en twee of één hebben begrepen. Ja, is het zo ingewikkeld?
17: Nou, het is, het is wiskunde, het is econometrie. Mm. Ook Hall heeft heel veel gedaan met de econometrie om juist aan te tonen, op een hele listige manier, dat de verwachtingen van de mensen over de toekomst er heel erg veel toe doen. En dat heeft hij eigenlijk aangetoond door te bewijzen dat je de consumptie van mensen niet kunt voorspellen met eerdere dingen. Maar eigenlijk alleen maar met de huidige rentestand en schokken met verwachtingen.
15: Maar is het niet in de economische geschiedenis? Ja, nu ga ik proberen om de theorie van Woodford en Hall om eruit te halen. Dat kan natuurlijk niet. Maar er is er niets in de geschiedenis van het consumentisme dat voorspelt hoe consumenten zich onder bepaalde omstandigheden gedragen?
17: Nou ja, dit is. Dus Keynes had een theorie dat de consumptie van mensen afhangt van hun inkomen. En dat, ja, dat klopt ook. Mm-hmm. Maar die had nog niet in de gaten hoe je dat met toekomstige inkomen, daar kun je niks mee.
15: Nee.
17: Nou, de eerste die dat deed was Friedman, maar daar zaten ook allemaal haken en ogen gedaan. En eigenlijk heeft Robert Hall als eerste aangetoond hoe je daar een model van maakt. Ja. Ik heb mijn tweedejaarsstudenten dat dit jaar uitgelegd.
15: Ja?
17: Hoe die functie werkt.
31: Snappen alle bankiers bij centrale banken dit? Want ik neem aan dat dit bijvoorbeeld voor zoiets simpels als de rente, waar ze over gaan, belangrijk is.
17: Ja, dus Woodford heeft eigenlijk de oude praktische renteregels van Taylor, die centrale banken al 30 jaar gebruiken, heeft hij uitgelegd van waarom dat werkt.
31: Ja, dus dat ze deden het al,
17: maar ze wisten niet waarom het werkte.
15: Ze deden het toevallig goed, hè?
17: Nou, het was meer dan toeval, want Taylor zat ook in een cluster van 10, 20 mensen in de wereld die hier echt veel van bestudeerden.
15: Ja.
17: En Woodford is de eerste die daar echt een... En het blijft, er zijn ook andere theorieën, maar die zijn best lastiger om uit te leggen van wat is dat brandpunt in de toekomst en wat is bruikbaar als een brandpunt.
15: Welk signaal heeft het Nobelcomité hier mee willen geven, denkt u?
17: Nou, ik had verwacht dat er dit jaar geen Amerikaan tussen zou zitten. Gewoon als signaal.
15: Ze haten de Amerikanen
17: niet. Maar als signaal. Maar nee, dit is echt puur een... Als het dit jaar niet was gekomen, dan was het over een jaar daarna. Want het lijkt alsof ze vakgebieden in de economie, maar ook in de chemie, een beetje vakgebieden afwisselen.
15: Het is een waardering voor het type wetenschap.
17: Het is echt een waardering voor mensen die wetenschapper zijn. En ik was bij Hall gewoon vergeten hoe belangrijk zijn werk was. Want ik geef toch al jaren, doseer ik het in tweedejaars studenten.
15: Ja, zonder dus reden te kunnen voorspellen.
17: En ik nam me zo aan dat iedereen dit weet. Ja. Dat ik gewoon even vergeten was dat hij de grondlegger daarvan was. En dat het voor hem niet evident was.
15: Maar dit maakt het eigenlijk ook. Dit is ook een hele aardige prijs of erkenning voor deze onderzoekers. Omdat je kunt je er ook iets bij voorstellen. Dat consumenten en ook ondernemers maken beslissingen en daar hangt heel veel van af in de economie. Dus het psychologische effect in de economie is dus ook heel belangrijk.
17: Dus neem COVID. In de theorie van Hall, als er een schok komt dat de toekomst onzekerder wordt, het kan slecht gaan en het kan beter gaan, maar gemiddeld genomen is gewoon minder zeker.
15: Ja.
17: Gaan consumenten vandaag minder uitgeven, in zijn hele simpele theorie.
15: Ja.
17: En dan kan de overheid instappen door bijvoorbeeld delen van de economie te sluiten, maar nu al regels te maken dat iedereen weer door heeft. Hey, die onzekerheid is weg, het is niet geweldig, maar we weten waar het heen gaat.
15: Ja.
17: En daardoor kon de economie weer op de rails komen.
15: Prachtig. Goed, mooi uitgelegd. Hartelijk dank ook voor de uitleg. En natuurlijk mooie prijzen voor deze econoom. Hoogleraar economie aan de VU Amsterdam, Erik Bartelsman, was bij ons.
17: Dank je wel.
31: De Amerikanen die gaan diesel kopen van de Russen. En dat is in strijd met sancties van de G7... waar de Amerikanen notabene deel van uitmaken. Die zijn opgelegd aan de Russen. Daar gaan we het over hebben met een sanctierechtadvocaat Helene van der Linden.
1: Midterms. Je raakt bijna duizelig van al dat nieuws over de midterms.
18: En als je door alle peilingen, campagnes en relletjes het overzicht kwijtraakt,
1: dan is er de Amerika-podcast.
18: Vanaf nu, elke maand, een extra aflevering.
1: Met alles wat je moet weten over de congresverkiezingen.
18: Luister en volg ons in je podcast-app. De Amerika-podcast, je gids in de chaos.
19: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
20: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
21: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
20: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
22: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit.
2: go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hey ondernemer,
6: hier Nadia van der Vlies
4: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
6: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
4: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
6: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vast.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
25: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Is daar een ongeluk gebeurd? Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is de vertraging ook een uur en het gaat nog even duren daar. Dus je kunt beter omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Verder een ongeluk op de A28 van Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. Daar is nu de linker rijstrook dicht. Kost je ruim een half uur vanaf Leusden. De A76 Aken-Geleen die is helemaal dicht bij Nut Centrum door een auto met pech. En dat levert ook een uur vertraging op de N281 Vaals-Heerle voor knooppunt Ten Eschem. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 83,6, op de A12 bij 108,8 en op de A30 Ede-Barneveld bij 12,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al 3 anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. 2 schilderijen van Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Frankrijk hebben lichte schade opgelopen. Eentje heeft een scheurtje in het doek, bij het andere is de lijst beschadigd. De schilderijen waren vorige week teruggevonden tijdens een huiszoeking. Ze waren verstopt achter een muur. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
7: Ja, Trump koopt dus Russische diesel, maar wat blijkt nou? De VS kan daar maar 1,5 dag mee uit de voeten. Dan is het al opgebrand, als ze het zouden krijgen. En hij schopt dus ook nog eens de G7 tegen de schenen. Meer details hierover zometeen.
8: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.

0: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: Het blijft bijna 6 minuten over 4:30. Goed dat je bij ons bent.
2: Goedemiddag.
1: De laatste dagen leidt het conflict tussen Saudi-Arabië en de Houthis weer hoog op. De een gesteund door de Amerikanen, de ander door de Iran. Dus het is voor een deel een proxyoorlog, maar dat is toch ook weer niet het hele verhaal. En wie zijn die Houthis nou eigenlijk? Wat kunnen we de komende tijd van ze verwachten? Gaan we zo horen. Eerst de Amerikanen die zich niet aan de afspraken houden met de G7.
3: De Europese Unie heeft vandaag de sanctielijst tegen Rusland uitgebreid. Ruim 1500 individuen en bedrijven die banden hebben met Rusland, die zijn vanaf vandaag gesanctioneerd. Volgens Kaya Kallas, de buitenlandschef, is dit de grootste uitbreiding van die sanctielijst sinds Rusland de oorlog begon. En terwijl Europa die sancties uitbreidt, hebben de Verenigde Staten juist alle sancties op Russische olie tijdelijk opgeheven. De bedoeling is dat Rusland daardoor diesel gaat leveren aan de Amerikaanse markt. Want die prijzen die moeten omlaag daar, schreef president Trump afgelopen week op Truth Social.
1: Ja, maar miljoenen en miljoenen vaten komen er aan Amerika.
3: Maar het opheffen van die sancties is in strijd met afspraken van de G7. Waar de Verenigde Staten overigens bij horen. Sanctierecht advocaat Helene Over de Linde. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, dus, Niels en Mark.
3: Dus wat hij wil doen mag niet?
4: Nou ja, eigenlijk mag het niet, want ik ben natuurlijk een sanctie-expert en ik verdiep me hier al zeker 5 jaar in. En we hebben hele strenge sanctiepakketten. En nu heeft Trump gewoon een aparte regeling afgekondigd die daar helemaal buiten staat, waar hij zichzelf eigenlijk boven alles en iedereen plaatst om dit mogelijk te maken. Dus vanuit de VS gezien en vanuit Trump gezien mag dat nu. Maar eigenlijk vind ik dit schandalig en echt niet kunnen.
3: Want wat houden die G7-sancties precies in? Een totale olieboycott? Want die was er toch vanuit Europa aanvankelijk ook niet?
4: Ja, we hebben vanuit de EU hebben die boycott, maar we hebben het ook als G7 westerse landen. En dat betekent geen enkele olie, ook niet geraffineerd, geen olieproducten uit Rusland. En al die producten staan erop. We leveren ook geen nevendiensten meer. Alle havens staan ook op de sanctielijst. We hebben het prijsplafond, wat heel belangrijk is, hebben we recent ook nog naar beneden gebracht, naar $45 per vat. Dus we zijn gewoon heel streng bezig, omdat voor Rusland is olie-export zo belangrijk. En dat proberen we met z'n allen aan banden te leggen. Dus daarom is het eigenlijk schandalig wat er nu gebeurt.
3: Kan de G7 de Verenigde Staten daar op een of andere manier op aanspreken? Is daar een correctiemechanisme?
4: Volgens mij is dat niet zo. En is Trump zo de boel onder druk aan het zetten? Heb ik gelezen dat Ursula von der Leyen al zegt, nou oké, wij gaan in ieder geval daar niet moeilijk over doen. Laat het dan maar even gebeuren. Omdat Trump heeft in deze act, dat is de Lindsey Graham Act, heeft hij dus opgesteld, waarin hij ook allemaal landen nog 500% importheffingen kan gaan opleggen. Als ze dus inderdaad nog Russische olie gaan importeren. Dus er zijn heel grote dreigementen vanuit de VS gekomen, van Trump. En daarom heeft nu de EU gezegd, oké, we gaan dit even dulden. Maar eigenlijk is het compleet tegen alle sanctieverordeningen in, tegen het beleid om Rusland niet meer de oorlogskast te laten spekken en geen olieinkomsten meer te laten krijgen.
3: Maar komt het er wel van? Want heeft Rusland dan toegezegd, olie komt of die diesel komt eraan?
4: Ja, dat is een heel goed punt. Dat heb ik ook meteen bekeken, omdat ik ook Russisch lees en spreek. Maar het is zeker geen uitgemaakte zaak. En dit is eigenlijk wat we heel vaak tegenkomen, dat Trump zegt dat hij een deal heeft of een akkoord of dat iets gaat gebeuren. Maar de Russen zijn nog helemaal niet zover. Dus er is nog geen akkoord. En ik denk dat Poetin en consorten ook heel goed gaan nadenken. Want die zijn nu zo bang voordat zij als omzeilers, dat hun hulpjes in het buitenland worden gepakt. Dus zij zullen dit ten eerste heel goed gaan beoordelen van, ja, worden wij ook niet in de val gelokt, dat we al onze routes kenbaar maken. Wat staat ons te gebeuren als wij hier aan gaan meewerken? Dus het Kremlin zegt ook, wij willen eerst heel veel meer details voor we überhaupt hierover gaan nadenken. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het eigenlijk niet zo ver kan komen, want ook Rusland is nu zo vol wantrouwen naar de VS en naar de EU, dus die gaat ook niet zomaar zeggen van, nou, hier heb je die vaten en dit zijn onze routes nou betaal maar en zie maar hoe dat ze.
3: Ook achterdochtig richting VS, vanuit Moskou?
4: Nou ja, ik denk dat ze Trump niet vertrouwen. De Russen kennende vinden ze dat ook een man die... ja, de ene dag is het zwart, de andere dag is het wit. Dus ja, ze vinden hem zeer onbetrouwbaar. Dat denk ik wel. Maar ze willen natuurlijk heel graag die diesel verkopen. Maar ja, zij gaan dat heel goed uitzoeken. Of dat kan en onder welke voorwaarden. En of er niet daarna alsnog... of ze niet allemaal als sanctieomzeilers worden gepakt. Of dat ze alle routes hebben prijsgegeven. En hun schaduwvloot en hun schippers en de bedrijven die eraan meewerken. Want die staan allemaal op de sanctielijst. Dit is zo'n groot pakket met schaduwvloot, wat ik zeg, havens, directies van grote bedrijven, schippers, alles is gesanctioneerd. Dus dat moet heel goed worden uitgewerkt. Dat is ook voor juristen, denk ik, een hele grote klus om dit heel netjes in elkaar te zetten. En pas dan zullen de Russen daarmee akkoord gaan.
3: Bovendien was nou in eigen land ook wat verzet al gerezen, hè? Bij politici, zeg maar, volksvertegenwoordigers die zeiden dit moet...
1: Het gaat ook tegen Amerikaanse regels in, niet alleen de G7, maar ook binnenlands. Maar ook dat pas behandeld.
4: Ja, ook binnenlands, want we hebben inderdaad... we hebben heel veel sanctieverordeningen vanuit de VS en de OFAC. Dat is gewoon het belangrijkste orgaan. Office Foreign Asset Control. Die zitten overal bovenop. Die houden alles bij, ook met licenties, vergunningen dus. En nu worden ze helemaal buitenspel gezet. Trump heeft deze nieuwe Lindsey Graham Act gemaakt. En is eigenlijk alleen maar gericht op afstraffen. En als ik zelf iets wil, dus nu gaat hij dit doen in het belang van zogenaamd de nationale veiligheid. Ja. En zet hij gewoon alle ambtenaren, iedereen zet hij buitenspel. Het is ongelooflijk. Dit is echt iets wat juridisch gewoon echt niet moet kunnen, vind ik.
3: Dank. Sanctierechtadvocaat Helene Over de Linden.
1: En dan gaan we naar Helene Geest van de ANWB. Helene, druk in Limburg, hoor ik.
2: Ja, heel veel vertraging in Limburg. En dat is vooral te wijten aan auto's met pech. Eentje op de A2 onder andere, Belgische grens Eindhoven. Bij Maastricht Airport staat een auto met pech. Daardoor vanaf Maastricht Centrum Noord nu meer dan een uur op onthoud. En er staat ook een auto met pech op de A76 van Aken naar Geleen bij Nut. En daar is de vertraging nu ook een uur. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch bij 102,4. Op de A15 bij 69,5. En op de A27 Utrecht Almere bij 104,1.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn.
6: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
7: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
1: De Houthis hebben de afgelopen weekend zware raketaanvallen uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daarbij raakten 309 mensen gewond. Het kostte 13 mensen zelfs het leven. En die aanval werd een startschot van meer. Inmiddels hebben de Houthis bijna alle Saoedische luchthavens bestempeld als militair doelwit. Dus de vraag is, wat kunnen we de komende dagen van ze verwachten? Gaat dit conflict verder escaleren? Dat ga ik bespreken met Tarek Enkhuis, Midden-Oosten correspondent. We zoeken op het ogenblik contact met Michaloliakos. Dat is een geopolitiek analist die zo gauw we hebben ook in het gesprek gaan erbij halen. Tara, begin ik bij jou. Laten we even beginnen bij de Houthis. Want de Houthis, het is aan de ene kant een begrip waar we het vaak over hebben. Maar wie zijn zij?
8: Ja, goedemiddag. De Houthis, hun Arabische naam is Ansar Allah. Dat staat voor Gods supporters. Zij zijn eigenlijk een militia of beweging die begonnen zijn als vrij gemodereerd. Religieuze revival eigenlijk. Inmiddels een stuk conservatiever zijn. Maar zij proberen eigenlijk in Jemen, wat ze zelf zeggen, op te komen voor de achtergestelde bevolking uit de delen van Jemen waar zij vandaan komen. Nou hebben ze zich de afgelopen jaren, sinds de Arabische lente of de ousting van de president in Jemen, vooral ontwikkeld als paramilitaire groep. En ze krijgen heel veel steun van Iran. Daarvan kennen we ze natuurlijk vooral. Ze krijgen financieel en militair steun van Iran en zijn daarmee eigenlijk ook onderdeel van die bredere as van verzet of as van verzet. Maar eigenlijk niet zo hecht als alle andere groepen. Bijvoorbeeld Hezbollah en paramilitaire groepen in Irak. Ze krijgen dus wel militaire steun en financiële steun van Iran. Het grootste gedeelte van hun wapenarsenaal komt van Iran. Ze hebben bijvoorbeeld steun gegeven aan Gaza door zowel Israël als de schepen in de Rode Zee te bombarderen afgelopen jaren. Maar ze hebben bijvoorbeeld veel minder een ideologische band met Iran dan die andere milities dat hebben. Ze hebben bijvoorbeeld tot op dit moment niet of nauwelijks eigenlijk Iran verdedigd dan wel de dood van Ayatollah Khamenei rechtstreeks gewreekt.
1: Ja, maar begon het nou eigenlijk als een volk met een bepaalde religie en is het daarna een soort piratenbende geworden? Zeg je dat nou eigenlijk in het kort?
8: Nou, hun achtergrond is ook om de achtergestelde groepering van de Sjiïtische moslims in Jemen meer naar de voorgrond te brengen. Zo waren ze ook onderdeel van de grotere, bredere revolutie in Jemen, die natuurlijk uitgemond is in ook een burgeroorlog. En ze hebben een vrij ingewikkelde relatie met de andere moslims, de Soenies in Jemen. Sommige daarvan, soms zijn ze bondgenoten, soms niet. Soms hebben ze, discrimineren ze, soms is er ook veel geweld. Maar zelf zijn ze met name Sjiïtisch.
1: Oké, Michel Oliakos is er inmiddels erbij, geopolitiek analist voor Haagse Instituut voor Geopolitiek. Goedemiddag. Ja,
9: goedemiddag.
1: Het lijkt nu alsof er in dit weekend ineens iets uit het niets is geëscaleerd. Dat ligt vast ingewikkelder.
9: Dat ligt absoluut wat ingewikkelder. Zoals net al terecht is aangegeven, is de strijd van de Houthis al van langere duur. Niet iets dat in de afgelopen maanden is opgekomen. En er werd net ook al genoemd dat er een dood natuurlijk, of een moord plaatsvond op de Ayatollah van Iran. En dat is eigenlijk de directe aanleiding voor deze escalatie. Wat gebeurde er toen? De Houthis stuurde een delegatie naar Teheran, waar de begrafenis plaatsvond van Ayatollah Khamenei. En stuurde vervolgens een delegatie ook weer terug naar Sana'a. Als het ware de hoofdstad van Houthi-gebied, zo karakteriseer ik het maar even. En dat wilde Saoedi-Arabië niet toestaan. Waarom niet? Omdat Saoedi-Arabië sinds 2015 een blokkade te land, ter zee en in de lucht aan Houthis heeft opgelegd. En stond dat niet toe en viel dat vliegveld aan. Daardoor moest dat vliegtuig uitweken naar Hodeida, een belangrijke havenstad van Jemen, waar de Houthis ook de controle hebben. En toen sloegen de Houthis terug, omdat die zich willen ontdoen van het juk van die blokkade en ook wat economische verlichting willen aanbieden aan de eigen bevolking. Want ze hebben niet alleen externe gevaren, maar ook natuurlijk te kampen met hun eigen binnenlandse legitimiteit.
3: Ja. Wat is hun strategische doel dan, van die Houthis?
9: Dus de strategische doelstelling in mijn lezing is voornamelijk hun positie binnenlands versterken voor de eigen bevolking. En dan moet je natuurlijk een goede levensonderhoud van je bevolking voorzien. Maar vooral die blokkade zien te doorbreken, opgelegd door Saoedi-Arabië, en een luchtbrug herstellen met Iran, zodat ze van directe steun voorzien kunnen worden. En sindsdien hebben we gezien dat de Houthis inderdaad, wat net ook wederom, ik zeg het voor de derde keer terecht werd aangegeven, niet zozeer wraak genomen namens Iran tegen het hele Westen of tegen Amerika. Amerika en Israël? Nee, ze hebben met chirurgische precisie de Saoedische economie onder vuur genomen door Saoedische olietankers die zeer afhankelijk zijn geworden van de Rode Zee en de Bab al-Mandebstraat onder vuur te nemen, zodat die niet zo makkelijk meer konden exporteren naar Azië toe.
3: Ja, maar daarmee tref je natuurlijk wel ook het Westen vanwege de afhankelijkheid van de olie.
9: Natuurlijk, je treft de gevolgen zijn ook voelbaar voor het Westen, maar dat is niet per se een expliciete doelstelling. Sterker nog, de Houthis hebben in het afgelopen anderhalf jaar tweemaal, ik noem het maar even op Trumpiaanse wijze, een deal afgesloten met de Amerikanen, waarin de Houthis hebben toegezegd geen westerse schepen onder vuur te nemen, maar enkel en alleen Saoedische. Vandaar de terughoudendheid ook van Amerika om nu in te grijpen.
3: Het klinkt nu wel een beetje als een gelegitimeerde verzetsbeweging, maar dat wordt niet overal zo gezien, toch, Tara? Vindt er ook niet in hun gebied onderdrukking plaats?
8: Ontzettend. Er zijn ook een aantal landen die de Houthis als terroristische beweging aanmerken. Dat sluit elkaar natuurlijk ook niet per se per definitie uit. De Houthis kunnen zowel een legitieme strijd hebben voor de bevolking die zij vertegenwoordigen, als ook zelf daar geweld voor gebruiken, wat niet zou moeten. En ook de beide doelen die genoemd worden van zowel intern meer steun vergaren als die blokkade opheffen, die zijn natuurlijk aan elkaar gelieerd. Want een groot deel van de Jemenitische bevolking, zowel in het gebied dat onder de Houthis valt als in het gebied dat onder de Jemenitische regering valt, leiden ontzettend veel aan tekorten, hongersnood. Ik geloof dat het Wereldvoedselprogramma vandaag nog zei dat 3 van de 4 gezinnen eigenlijk niet genoeg eten heeft. Dat komt onder andere door die blokkade van Saoedi-Arabië. Daardoor kunnen hulpgoederen Jemen niet binnen, daar kan überhaupt handel Jemen niet binnen. En dat is natuurlijk wel een legitieme doel om tegen te vechten als je een bepaalde bevolkingsgroep wil vertegenwoordigen.
1: Ja, en Michel, het leger van Saoedi-Arabië, dat staat toch bekend als een redelijk stevig leger? Op het ogenblik lijken ze gewoon van de kaart geveegd te worden als ze niet uitkijken.
9: Dat klopt. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 10 à 15 jaar ongelooflijk veel geïnvesteerd in het eigen leger.
8: Ja, miljarden.
9: Ja, honderden miljarden. Ze behoren tot een van de grootste inkopers van wapens wereldwijd. Maar ja, zulke wapens vertalen zich natuurlijk niet één op één naar capaciteit op het slagveld. En dat is wat we de afgelopen jaren, tussen 2015 en 2022... toen de oorlog al heel bloedig woedde, hebben gezien. En nu wederom. En de Houthis zijn ook moeilijk te verslaan, omdat ze erg gedecentraliseerd zijn. Zowel in middelen als in mensen. Dus je kunt niet één hoofd afhakken en dat daarmee het lichaam in elkaar valt. Ze zitten heel verspreid over het land. Plus het feit dat Saudi-Arabië tot nog toe tenminste alleen maar luchtaanvallen wil uitvoeren op Houthi-gebied. En dat het grondtroepen, het vuile werk op de grond als het ware, overlaat aan de centrale regering, tussen aanhalingstekens, van Jemen. En daar zijn alle, inmiddels afgelopen jaren behoorlijk wat non-Houthi-facties verbonden geraakt, verenigd. En die keren zich nu tegen de Houthis met steun van Saudi-Arabië. En inmiddels zelfs via het Mekka-pact is er steun geleverd door Turkije en Pakistan.
1: Tara, kan je nog in één woord zeggen of je verwacht dat dit nu gaat escaleren, of dat op de een of andere manier een soort diplomatieke constructie komt?
8: In één woord, wauw. Op korte termijn denk ik wel. Op korte termijn verwacht ik nog wel enige escalatie. Want ik denk dat de Saudi's hard terug willen slaan. Met name ook omdat er ook Saudische bewoners zijn omgekomen afgelopen weekend. Maar dat er daarna wellicht toch een diplomatieke oplossing kan komen.
1: Dankjewel, Tara Kenkhuis, Midden-Oosten-correspondent voor BNR onder andere. En Michel Don Michalolia-Kos, geopolitiek analist voor Haagse Instituut voor Geopolitiek. Dankjewel ook.
0: Tech-update.
3: Het IT-probleem waar Ahold Albert Heijn over spreekt lijkt toch iets groter dan aanvankelijk de indruk was. Want nu is er sprake van dat het werk bij distributiecentra van AH grotendeels stil ligt. RTL spreekt nu ook dat over een cyberaanval, van aanval door cybercriminelen. Jo van Buurik, wat voor indruk heb jij er tot nu toe van?
10: Nou ja, dat we steeds meer leren, Niels en Mark. Het is toch wel chaos bij Albert Heijn. Terwijl we wakker werden in de wereld dat het ging om een IT-incident, wat natuurlijk al vrij gauw door een statement werd aangevuld met een cybersecurity-incident. Dan mag je strikt genomen nog steeds niet zeggen, oh, dat gaat om een hack. Maar nu is inderdaad onder meer de RTL gemeld dat het moederbedrijf van Ethos, Gallagal en Albert Heijn, wel degelijk slachtoffer is geworden van een daad van cybercriminelen. En dat dus nu inderdaad een groot deel van de distributiecentra ook plat ligt. Dus dat is niet alleen een probleem voor mensen die een bestelling voor thuisbezorgde boodschappen hadden staan, maar ook als jij naar de fysieke supermarkt toe wil, want de bevoorrading komt in de knel. Dus daar zien we dus dat een IT-probleem, wat een cybersecurity-probleem werd, ja, nu dus ook voor problemen in de fysieke werkelijkheid zorgt.
3: Ja.
10: Hou dat in de gaten.
3: Precies. Microsoft verwacht veel van een gloednieuwe eigen computerchip die AI-taken kan gaan uitvoeren. En daarmee moet de afhankelijkheid van de grootheid op dit gebied Nvidia verkleind worden. Hoe gaat dat lukken? Wat heeft Microsoft precies onthuld wat dit betreft?
10: Dit gaat om wat we noemen de Maya 300. Een gloednieuwe eigen AI-chip. En dat is Maya 300 omdat het de derde generatie is. Begint dit jaar nog de Maya 200. Je raadt het al, de tweede generatie van hun eigen AI-chip. Ze hebben hele creatieve naamgevingen voor nieuwe iteraties. Dat kennen we. Die worden in grote getalen in datacenters gestopt. In dit geval dus uiteraard van Microsoft zelf. Bedoeld om AI-taalmodellen van Microsoft zelf op te draaien. Daar merken we trouwens niet heel veel van, want die van Microsoft is allemaal nog een beetje in ontwikkeling. Terwijl de modellen van OpenAI bijvoorbeeld, die ook nog steeds gebruikt worden als jij bijvoorbeeld bij Microsoft's cloud-tak allerlei software afneemt, daar ook op moeten kunnen werken. Nu zien we dat op allerlei plekken gebeuren. Hè. Allerlei partijen, juist ook ontwikkelaars van AI zelf, zoals OpenAI, zoals Anthropic, die zelf chips aan het ontwikkelen zijn met partners, om maar de alternatieven te kunnen hebben voor het chipsgoud van Nvidia. De gouden standaard, waar we het al zo vaak over hebben de laatste jaren. Het voordeel daarvan is ook dat ze wat meer het heft in eigen handen kunnen nemen, in dit geval Microsoft dus, om te kijken wat hebben wij nou nodig, in plaats van dat we het inkopen bij Nvidia en het maar moeten doen met wat we aangeleverd krijgen.
3: Dus een nieuwe machine van ASML kan richting Microsoft. Moet ik het zo?
10: Dat ook weer niet. Overigens gebruiken ze dan gewoon ook bepaalde procedés vanuit TSMC, die natuurlijk al machines van ASML gebruiken. Ja. Dit gaat echt om wat Microsoft zelf ontwerpt. Dus een beetje technisch. Maar dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, joh, zo'n Maya 300, die heeft één centrale processor en dan weer chipjes daaromheen. Terwijl bij Nvidia is het één chip bron van rekenkracht en daar zit dan weer geheugenchips omheen. Dus het is net een beetje hoe je het menu wil samenstellen, zal ik maar zeggen. Heeft ook weer gevolgen, bijvoorbeeld voor energieverbruik. Of eigenlijk andersom geformuleerd. Microsoft zegt dan, met onze Maya 300 kunnen we 40% meer rekenkracht benutten ten opzichte van een GPU-chip van de leider. En En daarmee zeggen ze dus de chip van Nvidia zonder dat ze zeggen dat het Nvidia is. Ja. Want ze willen de banden natuurlijk wel.
3: Als die dus efficiënter is, gebruikt hij minder stroom.
10: Dat is het verhaal in ieder geval in het persbericht. Hè, dat Microsoft weer kan zeggen per rekenkracht. Of meer rekenkracht per watt en per dollar. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor Microsoft om te zeggen. Want we weten wat er gebeurt, ook juist in de VS. Heel veel weerstand vanuit de samenleving op al die AI datacenters. Ja. Die energie en water consumeren. Juist ook Microsoft die beloftes heeft gedaan om dat meer in de hand te gaan houden. Ja, en dan is het dus niet verwonderlijk dat ze nu roepen, wij gaan er miljoenen van inzetten, deze veel efficiëntere chip dan dat spul van Nvidia.
3: Nee, je loopt natuurlijk wel het risico dat zo gaat het altijd, capaciteit wordt groter voor hetzelfde energieverbruik. Dan vullen we dat op en dan wordt het gewoon een grote
10: concurrent. Dit heeft een wijs man in de Nederlandse techsector met internationale ervaring mij ook wel eens gezegd. Elke keer dat we zeggen, nou, er is nu een doorbraak waardoor chips efficiënter worden, dan wordt die energie gewoon weer gebruikt om nog meer te kunnen rekenen.
3: Dus, dankjewel, Joe van Buurik.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Zometeen een gesprek met defensieminister Dylan Jezogus over de overwinningsstrategie van de NAVO. Zo meer erover.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli. Meer rust, meer rendement.
15: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
13: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
16: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
19: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
20: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
21: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
19: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
23: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. CrowdRealEstate.com.
23: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Jochem Visser.
4: Morgen spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En is ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust precies betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Nu in de BNR-app.
3: KLM stelt vluchten naar Saoedi-Arabië langer uit. Vakbonden willen dat Shell kleur bekent over de toekomst van Moerdijk. TomTom gaat samenwerken met Chinees bedrijf dat techniek voor zelfrijdende auto's maakt. Deze verhalen vind je in de BNR-app.
1: Snel naar Helene Geest van de AWB, want het gaat op een heel aantal plekken in het land eigenlijk mis.
7: Ja, er zijn inderdaad veel ongelukken gebeurd. Onder andere een flink ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam aan het begin van de spits. Bij knooppunt Ridderkerk zijn daardoor nog steeds 3 rijstroken dicht en is de vertraging vanaf Zonzeel 1 uur. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat helaas niet helemaal filevrij. En er staat daardoor ook een lange file op de N217 van Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29. Daar is de vertraging 25 minuten. Verder veel vertraging ook in Limburg op de A2, Belgische grens Eindhoven, door een auto met pech bij Maastricht Airport. Kost je ook een half uur. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging een half uur door een te hoge vrachtwagen. Verder veel vertraging ook door een eerder ongeluk op de A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk. Alle rijstroken zijn vrij, maar je moet rekening houden met 35 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,2, op de A28 bij 59,7 en ook op de A30 bij 12,2.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. In het Gelderse Ede is een rijtjeshuis onbewoonbaar na een felle brand. Volgens de brandweer zijn er binnen alleen nog kale muren over. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. Omdat de brand via het dak dreigde over te slaan naar de buren, zijn delen van het dak gesloopt. Het is niet bekend of de buren terug naar huis kunnen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AIX die staat 0,3% in de plus en daarmee staat hij op 1135 punten. Grootste stijger op het ogenblik Adyen, 3,7% in de plus. En Ahold Delhaize, de grootste daler, op het ogenblik 2,4% in de min. En de Dow Jones die staat ondertussen 0,4% in de plus.
3: Ferme taal van de hoogste militaire baas van de NAVO. Ons aanvallen is zinloos, want dan breken we je hele oorlogsmachine. Ja, dat mag je misschien ook wel van de NAVO verwachten. Zat er nieuws in de speech volgens defensieminister Jezelgus? Dat hoor je zo meteen.
26: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
27: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat.
0: Alistair, partners in progress.
2: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
8: Dit jaar was de heetste zomer ooit gemeten. En volgend jaar wordt mogelijk nog warmer. Dat kost uw bedrijf erg veel geld. Wees de hitte de baas in 2027. Kijk wat u kunt doen en hoe andere bedrijven u voorgingen op defrissefabriek.nl. Wij zijn Kingspan Light & Air. Specialist in een optimaal werkklimaat.
9: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
10: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
11: Nee, weet ik niet, sorry.
9: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
12: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
1: 6:05 is het inmiddels alweer. In Den Haag wordt er op het ogenblik gedebatteerd over het belastingplan voor het komend jaar. Want we hebben natuurlijk 12 ministeries. Allemaal prachtige plannen hebben ze, stuk voor stuk. Maar wie gaat dat betalen? Nou, de coalitie houdt op het ogenblik nog de kaarten tegen de borst. En we beginnen dit half uur in Warschau met een gesprek met minister Tilan Jezukus van Defensie. Tot 6:30 zijn we bij je.
3: De NAVO zal een aanval van een vijand blokkeren, bot maken en breken. Dat zei de hoogste commandant van de NAVO, Alexis Grinkevich, bij de presentatie van wat de overwinningsstrategie Theory of Victory wordt genoemd bij de NAVO. Het doel van die strategie: Rusland afschrikken en lidstaten geruststellen. Grinkevich wijst erop dat het geen plan is.
28: To help us accomplish this task, we developed our theory of victory. In recent days, some have called it a plan, but it's not. At least not in the military sense of the word. Rather, our theory of victory provides the alliance a common vision for how we win in deterrence and defense.
3: Klinkt wel als een hele spannende boektitel.
1: The Theory of Victory. Ja, dit is wel een James Bond film, denk ik.
3: Wou zeggen, hoort een hele mooie teaser.
1: Wat is het tijd?
3: Minister Tilan Jezukus van Defensie was bij de presentatie van die Theory of Victory. Wij spraken haar voor de uitzending. En ze noemt de speech een duidelijke boodschap aan de lidstaten.
29: Ik vond het een hele krachtige speech, waarbij de urgentie werd onderstreept van wat we voor ons zien. Hè. We hebben een oorlog op ons continent. Het NAVO ook voorbereid moet zijn. Ik hoorde de generaal zeggen, wij zijn ook voorbereid. Onze afschrikking is onze beste verdediging. En als het moet, zullen we ook klaarstaan. Een duidelijke boodschap, denk ik, naar alle NAVO-bondgenoten, naar alle inwoners, dat we niet naïef zijn, dat we doen wat nodig is. En een duidelijke boodschap naar de tegenstander, begin er niet aan.
3: Maar wat is daar eigenlijk nieuw aan? Want we mogen van een militaire alliantie natuurlijk wel verwachten dat ze de tegenstander stoppen en de aanvoerlijnen afsnijden. Dat is zijn boodschap vandaag.
29: Ik denk dat het heel krachtig was dat de boodschap juist van hem kwam. Iemand die niet snel dit soort speeches geeft. Hoor ze toch wat vaker van politici. Maar als je de hoogste militair hoort van de NAVO, die zegt, wij zijn vandaag klaar. Wij zullen zorgen dat we, als het nodig is, ook voor morgen klaar zijn. Omdat we ook zien dat de tegenstander zich ook continu ontwikkelt. Denk ik dat dat een hele krachtige boodschap was. Het heeft toch een andere waarde als een militair, als hoogste militair van de NAVO dat zegt, denk ik, dan als een politieke boodschap. Dit was vrij feitelijk.
1: Ja, we hoorden hem vooral over een fysieke aanval, een traditionele militaire aanval praten. En die gaan we afslaan. Terwijl we natuurlijk de laatste tijd vooral veel sabotageacties voorbij zien komen. Miste dat niet een beetje in het verhaal?
29: Nou, uiteindelijk is het een combinatie van alles. Dus als je het hebt over een militaire confrontatie, dan valt dit er ook onder. Uiteindelijk weet je dat de modus operandi van de Russen, dat gaat over propaganda, dat gaat over desinformatie, dat gaat over cyberspionage. En inderdaad, dat gaat tot en met over met tanks een soeverein land binnenrijden, wat in Oekraïne is gebeurd. En nou, dan mag je van de hoogste militair verwachten dat hij zegt dat hij voor die militaire activiteiten, dat we daar klaar voor staan. Dat we in staat zijn om dat kapot te maken, af te breken. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we daarmee in staat zijn om dat van ons af te houden. Maar tegelijkertijd moeten we binnen Europa en binnen de NAVO ook snel kunnen handelen op het moment dat er, zoals in Duitsland, een drone met bommen ergens komt vliegen. Mm. Moet je ook kunnen handelen. En ook daarvoor zijn die investeringen in onze krijgsmacht noodzakelijk en versterking van de NAVO. Dat is allemaal in elkaars verlengde in die zin.
3: Ja, maar daar had hij het dus vandaag niet over.
29: Nee, als hoogste baas, militaire baas van de NAVO, is het denk ik vrij logisch dat hij het heeft over mocht het militair uit de hand gaan lopen. En nogmaals, het is, alles is op alles gezet om dat te voorkomen. Dus dat is ook heel duidelijk in zijn verhaal. Dat benadrukte hij ook. Dat hij zei, en ik denk helemaal niet dat dit onvermijdelijk is. Integendeel, dit kunnen we tegenhouden. Maar daarvoor moeten we er wel klaar voor zijn. En dat is een paradox natuurlijk in de militaire wereld. Wil je een oorlog tegenhouden, dan moet je zorgen dat je daar helemaal klaar voor bent. Op die manier behoud je je vrede. Ja, het is paradoxaal, maar het is wel hoe dit werkt.
1: Ja, maar zei je nou eigenlijk dat de NAVO nooit in actie komt als er grootschalig allerlei sabotageacties vanuit pak en beet Rusland overal in Europa ineens losbarsten, dan gaan we ons toch ook samen verdedigen, mag ik hopen?
29: Nou ja, en dat is natuurlijk in the end wat er zeker zal gebeuren, maar dat weet Rusland ook. Dus wat Rusland aan het doen is, je kunt het een beetje eufemistisch misschien speldenprikken zeggen. Het zijn gevaarlijke incidenten, potentieel gevaarlijke incidenten, aanvallen. Maar die zijn wel heel erg gericht op om uit te zoeken hoe werken de inlichtingen van deze landen. Hebben ze ons snel door? Hoe reageren ze? Wat is hun afweermechanisme? En dat hebben wij. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken die we allemaal binnen de NAVO hebben ontwikkeld. Maar we willen natuurlijk zo lang mogelijk dit weghouden, dat je opeens in een grootschalig conflict met de NAVO en Rusland zou zitten. Alles wat we doen is gericht om dat te voorkomen. En vooral Poetin duidelijk te laten weten dat hij daar niet aan moet beginnen.
3: Tegelijkertijd zegt hij, een aanval is niet op handen. Dus het is niet zo dat we nu reageren op iets wat we op korte termijn verwachten. Wat moeten we hier dan eigenlijk mee? Hè? Waar bereiden we ons nou precies op voor? De NAVO.
29: Het is niet op handen, omdat we al in ieder geval sinds de grootschalige invasie van Oekraïne met elkaar ontzettend aan het investeren zijn en sterker aan het worden zijn. NAVO is nog nooit zo sterk geweest. We hebben nog nooit zoveel met elkaar in onze defensie geïnvesteerd. Dat is een van de redenen waarom het niet voorhanden is dat de Russen iets grootschaligs richting NAVO zullen uithalen. Maar je moet er wel heel duidelijk over zijn dat hij dat dus ook nooit zou moeten willen. En daar gaat zo'n speech over. En daar gaat al inzet feitelijk over.
3: Hij noemde Rusland niet bij naam.
29: Ja.
3: Is het voor u duidelijk dat het wel tegen Rusland gericht is, de vijand?
29: Nou, dit ging daar zeker over. En tegelijkertijd weten we ook dat er natuurlijk meer actoren zijn die gericht zijn op het kapotmaken van onze vrije manier van leven. Want dat is het in essentie. Het is onze vrijheid die wij hier in het Westen hebben. Dat is wat we beschermen, dat is wat we koesteren. En het is aan de NAVO, denk ik, om daar één lijn in te trekken. En dat zat echt in die speech.
3: Wat zegt u tegen mensen, want die mensen zijn er ook, die manifesteren zich ook op straat, die zeggen het gaat veel te veel over een militaire oplossing, en dit is natuurlijk weer een voorbeeld daarvan. Het gaat over militarisering, meer investeringen in wapens. Waar blijft eigenlijk de vreedzame oplossing of pogingen daartoe?
29: Maar dit is het. Als je vrede wil, moet je voorbereiden op oorlog. En ik snap dat er mensen zijn die dat niet willen horen. Ik vind het zelf ook niet de leukste boodschap. Maar dit is wat het is.
3: Ja, of krijg je ook oorlog als je je daarop voorbereidt en alle energie daar naartoe gaat?
29: U heeft gemist dat er al bijna 5 jaar een oorlog gaande is op ons continent? Nee, dat heeft u natuurlijk niet gemist. Er is gewoon geen tijd en ruimte meer om naïef te zijn. Dat zijn we veel te lang geweest. Die tijd is voorbij. Er is ook helemaal geen ruimte meer om alleen maar met soft power. Dat moet je combineren met hard power. En dat is wat hier gebeurt. En dan is dat is je beste kans op vrede. Want er zit niemand te wachten op oorlog. En alle militairen die ik spreek, niet alleen in Nederland, maar ook in zo'n internationaal forum, iedereen is bezig met hoe voorkomen we dat we ooit naar onze wapens hoeven te grijpen. En dat is juist door te investeren.
3: Minister Dylan Jessogus van Defensie. Over een half uur duiken we dieper in deze Theory of Victory met onze eigen defensie-expert Michel van der Toorn.
1: Laten we eens even gaan kijken hoe het op de weg is, Helene Geest, bij de ANWB. Drukker dan normaal, hè?
7: Ja, het is veel drukker dan normaal. Het staat ruim 200 kilometer meer dan anders op maandagmiddag. Vooral veel lange files in Zuid-Holland door een ongeluk bij Rotterdam. Maar nu ook een ongeluk in het noorden van het land op de rondweg van Groningen, de N7. Vanaf de Duitse grens naar Heerenveen bij Hoogkerk zijn daar twee rijstroken dicht nu. Vanaf Groningen Europoort sta je daardoor drie kwartier in de file. Flitsmeister meldt een aantal flitsers ook. Onder andere eentje op de A2 Utrecht-Den Bosch bij 104,6. Ook eentje op de A27 Utrecht-Almere bij 114,9. En ze staan op de A79 Maastricht-Heerde bij 8,3.
11: Studio Den Haag.
1: Het kabinet moet nog hard aan de bak met het belastingplan. Dat blijkt vandaag bij een debat over de fiscale plannen in de Tweede Kamer. Een meerderheid is nog helemaal niet in zicht en een oplossing daarvoor eigenlijk ook niet. Daarover praten we met onze politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Goedemiddag, Sophia.
13: Goedemiddag.
1: Je volgt het debat al de hele dag. Is het een spannend debat? Hoe is de stemming?
13: Nou, het is niet zo'n heel spannend debat, omdat ja, we komen niet echt verder. We hebben nog niet echt gehoord hoe we het nou wel gaan oplossen. Maar er was wel een leuke vergelijking van Henk-Jan Oosterhuis van D66.
15: Zonder te weten dat de heer Grimwis vandaag jarig was, kreeg ik dit weekend een beetje voor van, het doet mij wel een beetje denken aan een kringverjaardag. En iedereen zit dan bij elkaar en iedereen heeft een mening. En de ene oom die vindt de belastingen veel te hoog. En een broer die vertelt trots over hoe die dankzij slimme constructies nauwelijks belasting betaalt over zijn rendementen. En dan is er ook altijd wel een neef die dan weer vindt dat die rijke broer juist veel meer belasting moet betalen. En ja, voordat de eerste schaal met kaas en worst rondgaat, natuurlijk met een Nederlands vlaggetje erop, dan is de discussie al losgebarsten.
3: Oh, een jaren 70 kring.
1: Ja, zeker.
13: Ja, heel ouderwets, hè? Zeker. Ja.
1: Maar betekent dit dat ze dus eigenlijk een beetje een verjaardag aan het vieren zijn, maar vergeten dat er eigenlijk heel veel werk verzet moet worden?
13: Ja, maar dit klinkt natuurlijk niet echt als een gezellige verjaardag. Vooral een verjaardag met heel veel oneenigheid. En dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met dit debat. Want bijvoorbeeld ja, 21 Kamerlid Wiegel Hoogeveen, die zei hier juist het volgende over.
16: Zoals bekend opereert dit kabinet met een minderheid in beide kamers. En dat maakt de behandeling van dit belastingplan al best bijzonder. Maar dat een maand voor de stemming in de Tweede Kamer de steun ervoor zo onzeker is, dat is een uitzonderlijke situatie. De kans is dus groot dat dit plan nog flink wordt verbouwd. Daarom voelt het WGO ook een beetje vreemd. We schieten tenslotte op een doel waarvan we niet weten of het er volgende maand nog staat.
13: Ja, en daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Het is vandaag 12 oktober. Op 12 november, dus precies over een maand, moet er dus worden gestemd over het belastingplan. Maar zoals het er nu naar uitziet, is er geen steun voor te vinden. Zowel niet op links als op rechts. En dus zal er dus nog, er wordt dus eigenlijk nog onderhandeld. En dan moet dus nog blijken hoe het kabinet het belastingplan gaat aanpassen.
1: Je zou verwachten, inmiddels het kabinet is op zoek naar steun, dat ze dan af en toe zeggen, misschien wilt u een beetje met ons deze kant uitkijken, naar links of naar rechts. Of het moet er steeds in het midden, of een brede coalitie. Maar het kabinet en de coalitie doen dat dus kennelijk nog niet.
13: Ja, ik heb een beetje het gevoel alsof ik hier keer op keer hetzelfde verhaal vertel, omdat we ook steeds hetzelfde riedeltje zien. En toch, ook al vraagt die oppositie heel erg duidelijk om een keuze tussen links en rechts, blijft de coalitie erbij dat ze inzetten op breed draagvlak. Hoor maar even.
15: Ik vind het echt belangrijk dat we dit zo breed mogelijk doen. Ik vind dat echt een kwestie van politieke cultuur, dat we moeten streven bij grote hervormingen. En de bewegingen die worden ingezet, die zijn echt groot. Dat daar breed draagvlak bij helpt. En ook op een kringverjaardag is het toch altijd gezelliger als er meer mensen zijn. Dan zijn er ook meer mensen met wie je het eens kunt zijn of niet.
13: Ja, maar dit streven hoorden we natuurlijk ook bij de algemene politieke beschouwingen. We hoorden dit bij de algemene financiële beschouwingen. Maar dat brede draagvlak is nog helemaal niet in zicht.
1: Maar dan, je zei net, het is helemaal niet zo spannend, maar de tijd neemt elke week één week af. Op een goed moment moet er gestemd worden, want we hoorden natuurlijk net al, dit is een WGO, een wetgevingsoverleg over het belastingplan, want dat is een wet, ja. De belastingen. Op een goed moment zal die wet aangenomen of verworpen moeten worden. Dan kom je toch in de buurt van de deadline in de periode dat het spannend wordt.
13: Ja, nee, dat is dus ook zeker zo. Maar wat
1: merk je
13: naar
1: je
13: de afgelopen. Nou ja, wat die spanning wordt zeker wel neergezet. Maar echt concrete voorstellen liggen er nog niet. En wat we natuurlijk de afgelopen weken en maanden hebben gezien, is dat er steeds lijkt het spannend te worden, zien we een hoop oneenigheid. En dan zie je bijvoorbeeld, zoals nu dus ook gebeurt, staatssecretaris Ehrenberg, die hier bij dat wetgevingsoverleg zit, maar ook achter de schermen op de koffie gaat en dus aan het onderhandelen is. En dat is wel opvallend, want ook in dit debat werd dus ook een beetje gevraagd van de verschillende partijen, wat zijn nu jullie wensen? Wat willen jullie er nou eigenlijk uithalen?
1: Ja, weten we toch inmiddels wel. Van Pro en Volt bijvoorbeeld weten we dat die samen optrekken en zeggen, de lasten op arbeid moeten naar beneden. Nou, dat wil de coalitie niet per se.
13: Nee, precies. Nou, luisteren we even naar Laurens Dassen, die dit vroeg aan Wendy van Eijk van de VVD.
4: Ik heb het gevoel dat CDA en D66 ook best wel veel maatregelen stappen willen nemen. Kijk, en ik snap, hypotheekrenteaftrek is ook ondoelmatig, ondoeltreffend. Ik snap, dat is lastig. Maar zo zijn er nog veel meer maatregelen. Cultuurgrondvrijstelling, noem maar op. Kunnen we dan niet zeggen van, oké, dan gaan we de komende weken met elkaar zitten om te kijken hoe we daar een hele lijst van kunnen maken om te zorgen dat die lasten op arbeid naar beneden kunnen gaan?
11: Nee, ik denk dat die tijd veel te kort is om dat goed en zorgvuldig te doen. En te meer ook omdat ik inmiddels geleerd heb dat je een fiscale regeling niet van het ene moment op het andere moment überhaupt kan afschaffen. Dat kan het systeem gewoon niet aan. Dus we blijven er vooralsnog altijd nog een paar jaar in zitten. En dat we dit in alle rust en niet onder de druk van de politiek die we nu op dit moment met elkaar voelen om ergens uit te komen, daar dan beslissingen over gaan nemen.
13: Ja, dus dit is wel een hele interessante, want de coalitie zal moeten gaan bewegen of naar links, die dus die lasten op arbeid naar beneden wil, of naar rechts, die eigenlijk ook, dat is ook wel interessant, die lasten op arbeid ook naar beneden willen voor werknemers, werkgevers, maar ook voor grotere bedrijven. Alleen wat Wendy van Eijk hier dus eigenlijk zegt is, ja, dat kunnen we helemaal niet op tijd doen.
1: Ja,
13: dus
1: dat is toch een raar antwoord wat de VVD hier gaf op een vraag van Volt. Van, ja, we hebben wel een deadline, maar helaas, ja, er komt ons onhandig uit een deadline. Misschien moeten we het zorgvuldig doen. Ik weet niet eens precies wat die zin dan betekent nog.
13: Ja, terwijl wat ook natuurlijk weer aan bod komt, als je het hebt over zorgvuldigheid, is die behandeling van box 3. Waar het kabinet juist weer heel duidelijk zegt, wij kiezen hier voor snelheid boven zorgvuldigheid, omdat we die wens hebben om het voor 2028 te regelen.
3: Maar ik begrijp wel dat de dekking voor die beoogde box 3-oplossing nog even op zich laat wachten.
13: Daar hebben we ook zeker weer over rondgebeld. Ook deze week kunnen we die nog niet verwachten.
3: En wat wil rechts als de optie over recht nog voor de hand ligt?
13: Nou ja, zeker. En Michiel Hoogveen van Ja 21... Die weten we, die is een beetje beteuterd. Augustus uitgekomen toen zij in gesprek waren met het kabinet. En dat liep natuurlijk op niks uit. En hun wensen zijn zowel wat hij noemt materieel als immaterieel. Dus ze willen iets doen aan migratie. Maar ze hebben eigenlijk ook al een heel plan liggen op het fiscale gebied. Maar Michiel Hoogveen zei zelf dit.
16: Ja, ik ga u nu niet al mijn kaarten hier nu op tafel leggen voor de heer Schenken, als u het mij vergeeft, voorzitter. Maar we hebben een flinke rij aan dekkingen. Die hebben we zelf ook nog even geüpdate. En wij gaan ook daarin het gesprek met het kabinet aan. En ja, nogmaals, u mag van mij op aan. Wij zetten zo in op een zo breed mogelijke structurele lastenverlichting voor werkend en bedrijvend Nederland. En waar die gesprekken uiteindelijk heen gaan. Wij zijn niet de enige die aan tafel zitten. Er zijn nog andere oppositiepartijen die ook hun stem hebben. En waar we dan uiteindelijk uitkomen, ja, dat is nog de vraag. Of we er überhaupt uitkomen, dat is überhaupt nog de vraag.
1: Ja, dus op rechts houden ze de kaart tegen de borst. Dat doet de coalitie ook. Op links, daar weten we wel de eisen, maar in zekere zin waar ze precies over willen praten, hebben ze ook nog niet echt gegeven. Als iedereen nou de kaart tegen de borst houdt, Sophia, wat voor gesprek is het dan?
13: Nou ja, op deze manier komen ze natuurlijk eigenlijk niet heel erg ver. En wat natuurlijk er lastig aan is, is dat ook de coalitie wederom niet een duidelijke stap zet. In ieder geval niet in dit openbare overleg. Blijkt nog niet welke kant ze op willen bewegen. Nou ja, en dan heb je natuurlijk het eindstation. Gaat het überhaupt wel lukken? Dat vroeg SGP-leider Christoffer.
17: Ik heb de hele bijdrage van de heer Oosterhuis natuurlijk beluisterd. Ook de interrupties en de antwoorden daarop. Het gaat nog telkens aan op van, wellicht hebben we over een maand, want over een maand gaan we stemmen over het belastingplan. Hoe breed is de meerderheid op dat moment? Maar Mijn vraag is, houdt de heer Oosterhuis ook rekening met het feit dat het misschien wel helemaal niet lukt om er nog meer dan de coalitie bij elkaar te krijgen?
15: Nou, dat vind ik een scenario waar ik op dit moment niet van uitga. Volgens mij is er tot dusver altijd een belastingplan geweest. En lijkt het me ook heel verstandig dat er ook dit jaar een belastingplan komt. Want er zit natuurlijk nogal wat in.
13: Ja, dus zo eindigt Henk-Jan Oosterhuis van D66 toch weer optimistisch. Maar hoe dan? Dat blijft nog steeds de vraag, ook voor mij.
3: En even voor de duidelijkheid. Na de algemene beschouwing in de Eerste Kamer ontstond een beetje de indruk dat er misschien wel per begroting gestemd zou gaan worden. Maar dit staat er in feite los van. Want die belastingwet moet als geheel door. Anders heb je aan de inkomstenkant geen goed plan. Dus dat...
13: Dat belastingplan over die wet moet hoe dan ook gestemd worden. Ja. En de vraag is dus nog, wordt het één totaal deal, één totaalpakket? Of gaan we straks ook per departement opnieuw per begroting stemmen?
1: We hebben nog precies een maand, het is vandaag 12 oktober. 12 november moet er gestemd worden, hè?
13: Ja, dus we kunnen gaan aftellen.
1: Laten we dat dan doen. Dankjewel, politiek verslaggever Sophia van Lille.
3: Even wat meer nog over dat IT-incident bij Albert Heijn, dat inmiddels een cybersecurity-incident mag heten. Er is nog altijd veel onduidelijk over de storing bij de bedrijven Albert Heijn, Ethos, Gal en Gal. De websites zijn uit de lucht en we horen nu ook via andere media dat het werk in distributiecentra stil zou liggen. Lege schappen komen dan dichterbij. Woordvoerster van AH kon vanmiddag nog niks zeggen over de storing of... Het bedrijf is gehackt, willen ze ook niet zeggen. Maar goed, als je het over een cybersecurity incident hebt, zei Jovin Buurik eerder ook, dan moet je dus wel in die richting denken. Het is onbekend wanneer de diensten weer beschikbaar zijn. Topvrouw van de supermarktketen heeft gereageerd en heeft tegen de NOS gezegd dat inderdaad in meerdere distributiecentra het werk stil ligt als gevolg van het online veiligheidsincident. Ja. Hierdoor kunnen er volgens haar ook lege schappen in winkels ontstaan.
1: Ja, het is natuurlijk wel mooi dat wij allemaal die noodpakketten thuis hebben. Inmiddels. Nou, ja, want de eerste drie dagen kunnen we nu gewoon zonder Albert Heijn.
3: Ja, wat ga jij eten de komende drie dagen?
1: Ja, ik heb van het oplosspul waarvan ik nog heel nieuwsgierig ben of het lekker is of niet. Er moet water bij en dan wordt het een maaltijd.
3: Ah, en met noedels?
1: Ja, deze noedels en alles maken.
3: Maar je hebt dus wel stromend water?
1: Ja, daar ga ik ervan uit. Dat en anders woon ik naast de riviertje en ik heb een filter, dus dat komt goed.
3: Oh, je bent echt goed voorbereid.
1: Ik ben echt een prepper, ja.
3: Ja, nou, nu is de test. Wc-papier ook in huis?
1: Niet voor een hele week.
3: Want dat is het eerste waar de Nederlander aan denkt natuurlijk. Leegschappen, wc-papier,
1: ja.
3: Toch?
1: Ja.
3: We herinneren ons de gefakte beelden met de toespraak van Rutte, toch? Dat hij in het torentje zit en dan zit er allemaal achter... Zit hier achter allemaal
1: hij dat, die allemaal rollen. Gehamsterd had. Ja, dat heb ik helemaal gemist.
3: Ga niet hamsteren. Dadelijk meer erover in de beurs, want het aandeel Ahold staat fors lager. Het is de grootste daler op dit moment. Dadelijk meer.
5: Of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 14:00 gewoon eens de radio aan op BNR.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
6: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
19: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
20: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op Jer.nl.
22: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
0: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
8: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is veel drukker dan gebruikelijk op maandagmiddag, vooral in Zuid-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar gebeurde aan het begin van de spits een ernstig ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Daar zijn al een tijdje 3 rijstroken dicht en dat leidt de hele spits al tot een lange file. Op de A16 zelf, daar sta je een uur in de file. Maar ook op de omliggende wegen. Verder op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nu een auto met pech bij Barneveld. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is daar ruim een half uur. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Dat kost je ruim 3 kwartier vanaf Maastricht Centrum Noord. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode staat ook een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. En in het noorden bij Groningen ook een ongeluk op de N7. De rondweg van Groningen richting Friesland. Bij Hoogkerk is de vertraging een half uur. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A4 Amsterdam-Den Haag bij 4,2.
23: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeel.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
3: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
2: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: Over. De bewoners konden op tijd naar buiten komen. Omdat de brand via het dak dreigde over te slaan naar de buren, zijn delen van het dak gesloopt. Het is niet bekend of de buren terug naar huis kunnen. En er zijn nog eens twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van drie mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in een drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Shell heeft ruzie met de Nederlandse vakbonden. Wat speelt daar allemaal? Gaan we zo horen.
0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
7: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
8: Mijn naam is Jonne van Loenen en ik heb een nieuw boek. De Babyboomer Biljoenen. Over hoe de grootste erfenis ooit ons allemaal armer zal maken. Benieuwd? Vanaf nu overal te koop.
9: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel. Door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Noorsweef versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Noorsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar noorsweefcybersecurity.com.
11: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
12: Nee.
13: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
11: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
14: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
16: Goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: De hoogste militair van de NAVO had vandaag twee keer goed nieuws voor ons.
17: Wat fijn.
16: 1. Het bondgenootschap staat klaar om een aanval op het grondgebied af te slaan. En zo'n aanval wordt niet op korte termijn verwacht.
17: Oh, dus het gaat niet gebeuren, maar dus we gaan het toch winnen.
16: Daar zijn we wel klaar voor. Wat is eigenlijk de betekenis van deze toespraak van Alexis Grinkiewicz? Daarover zo meteen gesprek met BNR-defensiespecialist Michal van der Toren en onderzoekster Michelle Haas. Overigens, volgens onze recensent is de meesterlijke film Digger.
17: Ja?
16: Van gehoord? Digger?
17: Ja,
16: Tom
17: zeker.
16: Tom Cruise, die heel dik en oud is gemaakt.
17: Ja, dikker.
16: Ja. Ja, maar het lijkt erop dat die productie afstevend op een groot debakel. Hoe komt dat? Dat hoor je straks ook na de beurs.
17: Ja, laten we daar beginnen. De beleggers die reageren op de problemen met de IT en cybersecurity bij Ahold. Joris Simonides van BNR Beurs. Nou, vertel maar, wat is de schade tot nu toe?
18: Nou, dat het in ieder geval de grootste daler is op de AX vandaag. Er wordt nog een klein beetje gehandeld. En in die laatste nahandel zie je dat het aandeel nog even verder zakt. Op dit moment min 2,8%. Komt doordat er gewoon een hoop onzekerheid is over die problemen vandaag. Die Ahold ook gedurende de dag nauwelijks kon wegnemen. We hebben eigenlijk nog steeds niet helemaal scherp wat er nou precies gebeurt. Is bij dat bedrijf. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk. Ja, IT-problemen, of het nou een hack is of wat nou de oorzaak is, we weten het allemaal niet. Hoop onzekerheid, ja, daar houden beleggers niet van, dus gaat het aandeel omlaag. Richting het eind van de middag zagen we enig herstel. En toen kwam dat bericht van de NOS, waar de topvrouw gezegd heeft dat er ook problemen zijn met die distributiecentra. Ja, en dat kan potentieel natuurlijk wel hoop geld kosten. En daar schrikken beleggers van, waardoor dat aandeel nog een klein minnetje extra erbij kreeg. Beetje pijnlijk voor Ahold wel, is dat morgen de algemene aandeelhoudersvergadering is. Die is ingelast vanwege een wissel in de top. Er komt een nieuw

0: CEO bij Ahold, daar zouden ze morgen over stemmen. Daar gaan ze morgen over stemmen.
1: Dat kan geen toeval zijn, zeggen dan sommige mensen.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het er in ieder geval nog wel even over zal gaan morgen. Want het is toch wel eventjes schrikken, ook voor beleggers.
2: Ander probleem, dat speelt bij Shell. Dat heeft ruzie met de vakbonden in Nederland. En dat is voor jouw lievelingsdorp.
0: Ja, dat is wel waar. Er komen twee interesses van mij samen. Gaat over Moerdijk. Shell heeft daar namelijk een grote chemielocatie. Ze hebben er twee in Nederland, in Pernis en in Moerdijk. Ze zijn eigenlijk al anderhalf jaar ongeveer aan het zeggen naar de buitenwereld. Ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat we daarmee moeten. Het rendeert niet zo lekker. Misschien dat je er ooit een keer vanaf wil. Heel concreet werd het allemaal niet, maar ze zeggen al een tijdje dat ze er over nadenken. Ja, en FNV en CNV, de twee grootste vakbonden van ons land, die willen dat Shell nu een keer kleur gaat bekennen over wat ze nou precies van plan zijn met in ieder geval Moerdijk. Heeft te maken met allerlei mediaberichtgeving van de afgelopen tijd. In augustus kwam er een artikel van de Financial Times uit, waarbij onder andere, volgens die krant, onder andere ExxonMobil en Lyondell Basell, twee concurrenten van Shell, die zouden wel interesse hebben in die tak. Dus misschien dat een overname dan wel eraan zou kunnen komen. Zelf zegt het bedrijf er helemaal niks over, maar er is dus wel heel veel mediaspeculatie en dat leidt tot onrust onder het personeel van die fabriek van Shell in Moerdijk, zegt Lennart Rietman van FNV tegen BNR.
3: De werknemers in Moerdijk die weten totaal niet waar ze aan toe zijn op dit moment. En ze weten niet of hun fabriek blijft bestaan en hoe het dan met hun banen zal gaan. En die onzekerheid die vreet aan ze. En dat vinden wij onacceptabel. Als vakbonden vinden we dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat begint met duidelijkheid geven over de toekomst van het complex en met afspraken maken om werknemers te beschermen als er banen verdwijnen.
0: Ja, we hebben Shell nog even gebeld, ook hierover. Ze willen hierop niet reageren. Ze zeggen wel dat ze nog steeds die chemietak tegen het licht houden. Nou, dat was op zich geen nieuws. Dat zeggen ze al anderhalf jaar. Dat proces loopt nog en wat ze daar verder mee van plan zijn, dat delen ze nog niet.
2: En het gaat om best veel mensen. Ik geloof dat ik vandaag het getal van 1400 werknemers of zo tegenkwam. Hè?
0: Ja, er werken 1400 mensen inderdaad. Maar volgens FNV en CNV kan de schade, als die fabriek dicht moet bijvoorbeeld, of moet krimpen, nogal groter zijn, omdat er ook allerlei onderaannemers betrokken zijn. Dus indirect is het nog een veel groter probleem.
2: Ja, we zijn net als jouw lievelingsdorp, maar je hebt een hele mooie podcast gemaakt over niet Shell, maar wel over Moerdijk, dorp van de rekening. Voor de mensen die nog niet geluisterd hebben, even zoeken in je podcast-app. Microsoft, moeten we het er even over hebben, is bang voor de AI-bubbel. En dat is onverwacht, Microsoft.
0: Ja, die scharen zich nu achter de zorgen die daarover zijn. Op twee manieren eigenlijk. Allereerst over het eventueel bestaan van die bubbel en of al die inkomsten die uit die investeringen in AI wel een keer terugverdiend gaan worden. Dat horen we van Justin Althoff. Dat is de CEO van de business tak van Microsoft. Ja, die zegt op een evenement in Singapore, een tegenevenement, dat we misschien toch wel iets te enthousiast zijn over wat AI allemaal kan en wat we ermee kunnen verdienen. Dat het ook de mens nooit helemaal zou kunnen vervangen, zegt hij daarbij. En dat zegt hij vlak nadat de CEO van Microsoft zelf, dus de grootste baas, zich ook uitspreekt over AI. En dat gaat dan weer vooral over die zorgen die erover zijn. Dus in navolging,
2: dat ze ons helemaal uit gaan roeien als mensheid.
0: Ja, bijvoorbeeld. En dat het allemaal niet meer bij te benen valt. Wat al die andere tech-CEO's eigenlijk al gezegd hebben, dat zegt hij nu ook. Dat we daar wel serieus over na moeten denken. En dat een rem op AI misschien wel de moeite waard zou zijn.
2: Nou, maar dat doet ongetwijfeld helemaal niks slechts met de AIX. Dat soort standen die zijn daar ongevoelig voor, heb ik geleerd.
0: Terwijl ASML een zwaar gewicht is in die AIX. Maar het mag vandaag geen baat hebben, want die is toch hoger gesloten. En dat is ook dus een recordslotstand. Afgelopen vrijdag was een record. Nou, vandaag staan we hoger, dus is het weer een record. 1135,5 punt, een plus van 0,4%. Grootste stijger was Adyen en dat verloor 4%. Grootste daler was Ahold. Ik zei het al, dat was een verlies van 2,8%. Dat is niet meer veranderd.
2: Jorik Simonides, dankjewel.
1: Helene Geest kijkt naar een hele drukke avondspits. Lange rode strepen op de ANWB-kaart. Wat is de laatste ontwikkeling, Helene?
4: Ja, het is nog niet erg snel rustiger aan het worden. Nog steeds bijna 700 kilometer file. Het is vooral te wijten aan een flink aantal ongelukken. Ook in Limburg opvallend veel incidenten. Vanmiddag nu weer een ongeluk op de A2, Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is nu al een uur. Dus je kunt beter de borden Heerlen volgen over de A79 en de A76 rijden. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A2 Utrecht en Bos bij 104,6, op de A28 bij 59,8. En ook op de A67 Eindhoven-Belgische grens bij 18,1.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij een oorlog zijn.
7: En ja, die konijnen, leuke beestjes, maar die zijn daar dus onderdeel van.
8: Het totaal aantal woningen wat te koop staat, dat neemt wat toe.
1: Stevige taal vandaag van de hoogste commandant van de NAVO, Alexis Grinkiewicz.
9: No one should mistake our defensive nature. for weakness or lack of resolve. Through our collective strength, we aim to deter and keep the peace. But if someone is foolish enough to attack us, we will fight. We will stop the attack and deny them the ability to achieve their objectives, whatever those may be. We will, in short, ensure any attack against any ally proves utterly futile.
1: Ja, hij heeft het over het blokkeren, bot maken of afzwakken van de aanval en breken, hoogste commandant van de NAVO. Hij wil Rusland afschrikken met een nieuwe Theory of Victory. Het mag overigens geen plan heten, maar het is dan meer een soort visiedocument. Wat is de waarde van deze speech geweest? Europa-verslaggever Michal van der Toorn, ook maker van de podcast In het Defensief. En Michel Haas is defensieonderzoeker aan de Universiteit van Gent. Welkom beiden natuurlijk. Michal, eerst even een overwinningstheorie van de NAVO om, ik neem aan, met name de Russen af te schrikken.
10: Ja. Dat klopt. En daarbij is het natuurlijk belangrijk om de context een beetje te schetsen. Theory of Victory. Ja, het gaat hier een beetje. Het is natuurlijk een pakkende naam. Dat is expres zo gedaan. Maar eigenlijk, als je goed luistert, is het gewoon inderdaad een visie op het afschrikken en het verdedigen van het NAVO-grondgebied. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon wat de NAVO is. Dus het is wel bijzonder dat SACEUR, dus de hoogste militair, die geeft op een veiligheidsconferentie in Warschau. Dus ja, het is vooral gericht op de grootste dreigingen van het bondsgenootschap, namelijk inderdaad Rusland, hoewel hij dat woord niet in de mond heeft genomen. Maar goed, we weten allemaal, dus Rusland en de context, ik zei het al, is daarbij wel echt belangrijk. Want we weten, afgelopen tijd wordt Europa de hele tijd vaak opgeschrikt door bijvoorbeeld sabotageaanvallen. We hebben een oorlog in Oekraïne die al heel lang duurt. Dus ja, de boodschap van Grinkovic is duidelijk. Als Rusland toch aanvalt en de NAVO aanvalt, dan zal de NAVO reageren en terugvechten. Hoewel we primair een afschrikkende organisatie zijn.
1: Michel Haas, ja, de heren Beekhuis en Heidhuis, die hebben geen dienstplicht hoeven te vervullen. Maar ja, dan nog vraag ik me af, is het niet sowieso een hele logische militaire strategie om de vijand te stoppen en de aanval af te breken?
11: Ja, het is een beetje een verschuiving die we zien binnen de NAVO, waarin we meer inzetten op een vorm van afschrikking, waarbij je eigenlijk elke vorm van succes van een tegenstander zou ontkennen. Dus we noemen dat deterrence by denial. Dus je zet niet enkel in op capaciteiten en communicatie dat je mogelijk kan terugslaan, dat je daar ook op zou reageren. Maar ook dus dat je echt binnen die eerste dagen ervoor zorgt dat de tegenstander helemaal geen succes heeft. En daar zie je toch dat ze nu echt op inzetten.
1: Dat is dus wel degelijk nieuw ten opzichte van wat de NAVO lang heeft gehad als uitgangspunt.
11: Ja, eigenlijk aan het einde van de Koude Oorlog zijn we vooral richting deterrence by punishment gegaan. Dus vooral kunnen terugslaan met als ultieme escalatieniveau natuurlijk kernwapens. Sinds 2022 zijn we meer verschoven naar die deterrence by denial. Dus ook, we zien meer troepen bijvoorbeeld aan de oostgrens.
1: Ja, precies. En daar heb je dus meer capaciteit voor nodig voor die nieuwe theorie.
11: Ja, daar heb je meer capaciteit voor nodig en bijvoorbeeld ook heel veel zicht op wat er gebeurt. Hè? Want je moet snel kunnen zien hoe dat troepen zich bewegen. En je moet bijvoorbeeld ook command and control van je tegenstander kunnen raken, of de logistieke toevoer. En eigenlijk hebben we bijvoorbeeld vaak de discussie van wat als Rusland een stukje Estland inneemt. Met deze speech en deze politieke communicatie wil hij ook vooral zeggen van kijk, dat willen we nooit laten gebeuren. En we weten natuurlijk ook wat in Bucha en in Oekraïne gebeurt. Dus het is wel een beetje een shift naar, we zorgen er echt voor dat de tegenstander gewoon helemaal geen kans maakt.
1: Maar het is misschien ook wel een minder efficiënte strategie dan. Omdat je daar dus veel meer capaciteit voor nodig hebt, terwijl je met de voorgaande doctrine in feite hetzelfde kon bereiken. Is dat dan een handige keuze?
11: Ja, en ik denk ook wel dat het geloofwaardig is. Als je kijkt naar alle collectieve NAVO-capaciteiten, dan zijn we echt dominant op vlak van inlichtingen, op vlak van gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld.
1: Nu al?
11: Ook troepenaantal. Ja, zeker. Maar wat we wel weten, ook vanuit, als we die capaciteiten in kaart brengen en kijken naar die verschillende scenario's, is dat dit is geloofwaardige afschrikking als de Amerikanen meedoen. Als de Amerikanen niet meedoen, dan heb je veel eerder een scenario van uitputtingsoorlog van attritie, waarin Europeanen eigenlijk met minder zicht op het terrein en met minder capaciteiten om bijvoorbeeld in deep strike, met lange afstandsraketten bijvoorbeeld te raken. Dan wordt het moeilijk. Dus dit is dit is zeker vanuit collectief NAVO haalbaar en geloofwaardig als de Amerikanen daar volledig in meedoen.
2: Ja, ik zat wel te denken, als nou een Chinees of een Rus dit zou zeggen, zouden we zeggen, wat een heftige propaganda was dit, die we vandaag over ons uitgestort krijgen.
11: Ja, ik denk toch, je bent een alliantie, een veiligheidsalliantie. Hij benadrukt ook echt heel, heel vaak hoor. Van kijk, dit, we zijn een defensieve alliantie, maar dat betekent niet dat je zwak moet staan. Zeker niet in deze tijden, als we gewoon zien dat die dreiging groeit en het aantal capaciteiten groeit van jouw tegenstander. Dan moet je wel kunnen aantonen van hoe zouden wij daarop reageren. En hij linkte het ook heel erg aan. Want werd hem de vraag gesteld, waarom komt u hier nu mee naar buiten? En hij zei van ja, ik merk dat er best wel veel onrust is in de populatie van die NAVO-lidstaten over of we wel zouden terugreageren. En daarmee wou hij dus ook wel die communicatie geven van kijk, wij maken zo'n aanval echt onmogelijk, maar wij willen absoluut zelf geen escalatie of provocatie uitlokken.
2: Ja, en dan hebben we natuurlijk uit Rusland geleerd, of uit Oekraïne moet ik eigenlijk zeggen, de Russische aanval daar, dat je van tevoren vol overtuiging kan zeggen, wij in 3 dagen lopen wij Oekraïne onder de voet, maar dat niet per se waar is, achteraf.
11: Nee, ja, dat is waar. Dus zo'n theory of victory is ook een militair concept en eigenlijk moet dat continu, ja, eigenlijk verschuift dat ook continu, afhankelijk van wat jouw situatie is. En ben je in oorlog of vrede, of ben je aangevallen, en wat is de nieuwe situatie dan? Ja,
10: en hij
11: dus
10: zei
11: dat theory
10: ook,
11: of victory, ja, is natuurlijk een is niet statisch. Dat verschilt weer.
10: Ja, dat zei hij ook, Grankovic, dat hij er natuurlijk al heel lang mee bezig is, en hij is er ook continu mee bezig. Wel inderdaad belangrijk wat Michel net zei. Het is van groot belang voor dit plan dat de Amerikanen erbij blijven. En daarover is ook nog steeds wel, nou ja, ik zou niet willen zeggen grote onrust, maar toch blijft het een onderwerp ook op het hoofdkwartier van de NAVO. Hoe zit dat precies? Hij werd er ook naar gevraagd. Toen zei hij, nou, volgens mij ben ik hier nu. Dus daarmee
1: ik ben Amerikaan, zei hij.
10: Ja, ik ben Amerikaan en ik ben hier nu. Ja. Dus daarmee wilde hij wel aangeven, er is niks aan de hand. Alleen de NAVO wacht ook nog toch wel een beetje met spanning op de review van de NAVO 3.0 van Hegseth, de minister van Defensie van Amerika. En dat gaat eigenlijk over hoeveel Europese bondgenoten bijdragen aan de NAVO, of dat naar wens is van de Amerikanen.
1: Ja. Hij zei ook van ja, wie er uiteindelijk troepen stuurt, dat is een politieke beslissing. Maar ik ben hier, ik ben Amerikaan. En,
10: ja, dus het gaat ook nog op de achtergrond, als we het toch over context hebben, over die troepen. Dus dat blijft wel degelijk spannend. Maar deze speech komt dus wel op een goed moment, denk ik.
1: Hoe viel het in de zaal? Want u was er dus bij, Michel Haas.
11: Ja, ik denk iedereen, de zaal zat sowieso al 20 minuten of een half uur daarvoor helemaal bomvol. Dus iedereen was echt aan het afwachten van wat gaat er hier komen. Op zich viel het wel positief, denk ik. Het hangt er een beetje vanaf met wie je spreekt. Dus ik sprak iemand uit Finland die zei, ja, toch jammer dat hij zelfs niet Rusland gewoon bij naam noemt. Of als je met Polen spreekt, dan ligt het natuurlijk moeilijk dat hij niet heel duidelijk aangeeft van wij gaan er zijn als Amerikanen. Hij zei wel, we zijn met troepen op die oostflank. Dus een beetje, ja, verschillende reacties afhankelijk waar je vandaan komt, denk ik. Maar over het algemeen gaf het wel een soort van klein beetje ademruimte even. Van oké, we horen hier toch wel heel duidelijk die, ja, echt wel een militaire stratege die zegt van wij gaan onszelf verdedigen. Maar ja, er zijn natuurlijk genoeg olifanten in de ruimte op zo'n moment ook.
10: En Michelle, wat hoor jij dan daar? Want hij had het er heel eventjes over die sabotageactie, cyberaanvallen. Hebben we weinig, niet zo heel veel over gehoord in de speech. Ging vooral over een conventionele aanval. Terwijl we daar wel in Europa in ieder geval veel mee bezig zijn de laatste tijd. Heb jij, als je mensen daar spreekt, het idee dat de NAVO daar op dit moment genoeg op voor is bereid?
11: Ja, een goede vraag. Ik denk dat er is best wel veel verwarring aan het komen ook over wat we moeten doen onder die drempel van artikel 5 natuurlijk. En het viel me ook op dat voordien was er een panel met ambassadeur van de VS bij de NAVO, Whitaker, en ook Kubilius, dus de eurocommissaris. En daarin was het ook niet helemaal duidelijk van moet nu de NAVO of de EU een reactie bieden op die hybride aanvallen. Kubilius zei vooral van ja, wij moeten alles onder artikel 5 is, dat is societal resilience ook, en dat moeten we vanuit de Europese Unie doen. Terwijl we weten ook dat de NAVO steeds die hybride aanvallen meer serieus neemt en ook heeft aangegeven, dit valt ook binnen onze alliantie. Dus eigenlijk best wel veel onduidelijkheid. Ik denk dat de Amerikanen niet heel erg wakker liggen van die hybride aanvallen, maar wel van het groter patroon natuurlijk. En hij sprak wel over dat het ook steeds meer kinetisch wordt. Ja. Dus,
1: wat is dat?
11: Ja, verwijzend, ja.
1: Wat is kinetisch? Dat je echt ook vuur op elkaar opent?
11: Ja, nou dat er. De vraag is: wat is hybride? Maar als je bijvoorbeeld explosieven hebt onder een drone op een luchthaven, zoals in Leipzig, of het is echt materiële schade. Dan kan dat weer vallen onder kinetische actie. Dus dat is eigenlijk meer het conventionele zoals we het kennen. Maar het hybride is ook een combinatie van die twee. We hebben natuurlijk veel discussie over die termen.
1: Ja. Ja, maar we weten dus nu eigenlijk niet, want er wordt wel op gezien speelt dat de Russen op een gegeven moment, als ze daar de handen voor vrij hebben, een poging zullen doen om bijvoorbeeld een stadje in Estland aan de grens eens een keer lastig te gaan vallen. We weten dus niet precies hoe de NAVO daarop gaat reageren, ondanks deze speech.
10: Nee, maar als ze dat echt helemaal zouden zeggen, dat is misschien ook niet helemaal de bedoeling, want Rusland kan hier ook kan het ook bekijken en beluisteren.
1: Nou ja, als jij bij een nachtclub komt en je zegt tegen de portier, ik ben van plan om hier onrust te gaan veroorzaken binnen, dan gooit hij je meteen buiten. Het is heel duidelijk.
10: Ja, nou, dat is wel deze speech toch ongeveer.
1: Hoef je helemaal niet te proberen.
10: Deze speech van de Sakeur was een onderdeel van die afschrikking, en de rest van de afschrikking is gewoon de enorme de capaciteit die wij ook aan het opbouwen zijn in Europa, en alle andere afschrikkingsinstrumenten die de NAVO heeft.
1: Michel Haas?
11: Nee, ja, inderdaad. Het is een van de elementen die nodig is voor afschrikking. En ik denk wel dat we binnen de NAVO nood hadden aan zo'n speech van de hoogste militair, die vanuit zijn militair strategische blik zegt, dit is het plan dat we zouden hebben in het geval van verdere escalatie.
1: Ja, hij heeft eigenlijk ook een beetje geprobeerd om de bevolking, de toehoorders, gerust te stellen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, het is allemaal wel oorlogskoortstaal.
11: Ja, de vraag is, ben je kwetsbaarder als je niet reageert op escalatie, of ben je kwetsbaarder als je zelf ook sterker gaat reageren?
1: Nou ja, en ik bedoel eigenlijk anders. Eerste. Wat stelt meer gerust? Ja. Iemand die zegt, er komt geen oorlog, we zijn hierop voorbereid.
10: Gaat u maar rustig slapen.
1: Gaat u maar rustig slapen. Zonder te zeggen, we gaan ze de kop afhakken, we blunt, we gaan hun aanval afstompen. Of iemand die inderdaad dat dan wel heel duidelijk zegt?
11: Nou, ik denk, we horen de afgelopen weken weer heel veel nieuwe communicatie vanuit inlichtingendiensten en ook West-Europa en zo, van, oh, mogelijk is er de komende maanden al een test van de NAVO. Dus ik denk wel dat heel veel mensen dat zenuwachtig maakt. En als je dan duidelijk communiceert van, kijk, en natuurlijk niet met gruwelijke details, want dat werd zeker niet benoemd, maar gewoon strategisch, wij gaan ervoor zorgen met z'n allen dat een aanval niet zal lukken. En als de adversary, als de aanvaller dan verder escaleert, dan gaan we zorgen dat alles wat die aanval ondersteunt, die oorlogseconomie en basis en zo verder, die logistieke basis, dat we dat ook kunnen raken. Dus dat je zo een plan creëert. Ik denk dat wel geruststellend is. Maar voor sommige mensen, die vatten nu alles op, denk ik, vanuit het kader oorlogsretoriek. Maar je moet echt wel reageren op een escalatie van een tegenstander. Zeker als je ziet dat er telkens verder wordt geëscaleerd. En we hebben heel lang aan de-escalatie geprobeerd te doen. Of risico op escalatie hebben we ons een beetje door laten leiden. En het is juist ook goed om toch te reageren, denk ik.
1: Dank, Michel Haas, defensieonderzoeker, Universiteit Gent. En dus aanwezig bij die veiligheidsconferentie in Warschau. Overigens, inderdaad, er is nooit gezegd van kop afhakken. Dat was natuurlijk een beetje mijn
10: eigen
1: theatrale samenvatting. Europa-verslaggever Michael van der Toorn was hier ook. Hartelijk dank.
5: Radio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
12: We gaan het hebben over een film in de bioscoop. Misschien heb je hem al gezien.
13: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out again.
14: Ja, let's fucking go.
12: Nou, de kans is best groot dat je hem niet gezien hebt. Of misschien nog niet eens van gehoord hebt. Hij heet Digger, de nieuwsfilm van Tom Cruise. En die dreigt werkelijk een historisch debakel te worden voor de acteur. En ik denk ook producent, want vaak speelt hij op de achtergrond ook nog een andere rol. De film draait pas 2 weken in bioscoop, is nu al hard op weg om de grootste flop uit de filmgeschiedenis te worden. Producent Warner Brothers zou rekening moeten houden met een verlies van bijna 219 miljoen euro. De zalen blijven leeg. De vraag is waarom. Gaan we vragen aan filmjournalist Ab Zacht. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
12: Ik neem aan dat jij hem wel gezien hebt als een van de weinige Nederlanders.
15: Nou, niet overdrijven, want de film doet het redelijk in Nederland. Hij staat in de top 4. Hij draait nog in 150 zalen. Maar ik heb hem gezien en als je wil weten wat ik ervan vind, dan zeg ik, dit is volkomen onterecht.
12: Ja?
15: Dat deze film zo wordt afgefikt op basis van de opbrengst. Die film, het is een hele moedige rol van Tom Cruise, laten we daarmee beginnen. Hij speelt een oliemagnaat die verantwoordelijk is voor een grote milieuramp. En dan moet je denken aan een gletsjer zo groot als New York, die afdaalt naar West-Europa en als een van de eerste landen Nederland van de kaart veegt.
12: Oh. Misschien dat hij het daarom hier dat toch nog goed doet. Ja. Want wereldwijd doet hij het echt beroerd, toch?
1: Ik bedoel, hij
12: doet het niet goed. Euro. Dat is niet in het
15: ja, dat is. Dat is zeker zo, en dat is natuurlijk vooral in Amerika, maar het is ook een totaal anti-Amerikaanse film. Want Amerika wordt voorgesteld als een veelverraad met hele domme mensen aan het bewind. Dat is misschien ook de werkelijkheid van vandaag, maar
1: zeg, dit terzijde.
15: Ja, maar het is een beetje een absurde film. Het is geen makkelijke film, en ik denk dat dat veel mensen ook afschrikt. Want de regisseur haalt een aantal trucs uit. Die mag je eigenlijk niet verklappen. Maar je denkt er naar iets te kijken, maar het is totaal iets anders. En aan het slot komt alles bij elkaar. Dus het is echt een fantastische film. Het is in Nederland ook door bijna alle belangrijke kranten met 4 sterren beoordeeld. Dus daar
1: dat
15: ligt
1: is, dat
15: het
1: is niet commercieel genoeg dan, Ab? Voor de Amerikaanse markt.
15: Ja, dat ben ik bang. Dat zo redeneert men. Want kijk, Tom Cruise die maakt Mission Impossible films bij de Vleet. En dat publiek gaat niet naar deze film. Je moet het echt hebben van een publiek wat meer geïnteresseerd is in wat er in deze wereld zich afspeelt.
1: Maar nou moet ik wel zeggen dat op basis van de trailer, en ook iemand die hem wel gezien heeft hier op de redactie, die zei, ja, er wordt wel, die Cruise heeft een rol waarin hij eigenlijk de hele film lang schreeuwt. Dus het is echt een bullebak. En daar krijg je op een gegeven moment genoeg van. Dus er zit wel een soort
15: overdrijving is het sleutelwoord misschien. Maar het is een hysterische rol, dat klopt. Maar je moet ook goed opletten wat hij vertelt. Hè. Hij penetreert met zijn bedrijf de aarde, want olie is onze moedermelk, hè, om er eens wat te noemen. Zijn rechterhand zegt over deze figuur, hij zou zelfs zijn eigen kinderen roosteren als hij er geld aan kon verdienen.
1: Ja.
15: Dus er wordt ook harde taal uitgeslagen. Maar het is een film die toch een tijdsbeeld geeft, wat natuurlijk zwaar overtrokken is. Maar ik ben zo bang dat er toch een hele grote grond van waarheid in zit.
12: Komt het hierna goed met Tom Cruise als hij nog een volgende film gaat maken?
15: Natuurlijk, de Mission Impossible 17, dat trekt hij wel recht. Daar maak je geen zorgen over Tom Cruise.
12: Gelukkig maar.
15: En het is heel interessant wat de Oscars volgend jaar gaan doen.
12: Ja.
15: Want veel collega's van hem die mogen stemmen, steunen deze film. Dus hou dat ook in gedachten.
12: Dan gaan we een heel jaar, dan moeten we daarop wachten nu. Dankjewel, filmjournalist Ab Zacht, die dus wel enthousiast is over Digger.
1: Meerdere distributiecentra van Ahold liggen stil en daarom kunnen er mogelijk lege schappen ontstaan, zegt de topvrouw van Albert Heijn zelf tegen de NOS. Heeft dat allemaal te maken met dat cybersecurity incident? Gaan Nederlanders hamsteren? We bespreken het over een paar minuten na het nieuws.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
17: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
19: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
20: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek. bij Schiphol Real Estate.
3: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
21: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
22: Nu in de BNR-app.
1: De headlines op dit moment die pakken we er natuurlijk even bij in de BNR-app. Kunt u zelf trouwens ook doen. Download hem meteen en dan zie je cyberaanval bij Albert Heijn. Raakt bevoorrading winkels. Vrees voor lege schappen. Ik zei het al, we gaan het zo meteen erover hebben. Picnic ziet bestellingen oplopen door de IT-storing bij Albert Heijn. En tienduizenden veldmuizen teisteren graslanden. Wetenschappers staan voor een raadsel. Dat zijn de verhalen nu in de BNR-app.
12: En bij de ANWB zit Helene de Geest. En de vraag is, hoe gaat het nu op de A16?
4: Ja, goed nieuws over de A16 van Breda naar Rotterdam. Want die is bij knooppunt Ridderkerk weer helemaal vrij na een ernstig ongeluk. De vertraging is nog wel fors. Vanaf Breda nog bijna een uur oponthoud. Maar die gaat nu wel afnemen. En dat geldt ook over voor de drukte op de omleidingsroute. Op de A29 Berg op Zoom naar Rotterdam gebeurde ook een ongeluk bij Numansdorp. Ook daar is de weg weer vrij. De vertraging is nog een half uur. Daardoor ook file op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. 3 kwartier extra reistijd. Een ongeluk bij Maastricht veroorzaakt nog veel vertraging op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport. Houd daar ook rekening met een uur extra reistijd. En ook in het zuiden, maar dan in Brabant op de A50 van Eindhoven naar Oss tussen knooppunt Eckersweijer en Sint-Oederode ook 40 minuten vertraging. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Flitsma Meister meldt onder andere een flitser op de A2 Utrecht Den Bosch bij 104,6, op de A27 bij 114,9 en op de A79 bij 8,3.
23: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. De mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door de brand in een loods kunnen nog niet terug. De brand is wel onder controle en de brandweer is bezig met nablussen. Daarvoor moesten de resten van de loods gesloopt worden. Er stonden meerdere auto's in. De oorzaak van de brand in Aalsmeer is nog niet bekend. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ajax 0,4% in de plus gesloten. 1135 punten, een recordslotstand. Maar goed, dat maken we de laatste tijd wel vaker mee. De grootste stijger was Adyen. 3,9% kreeg het aandeel erbij. En dat gebeurt allemaal ondanks dat Ahold Delhaize de grootste daler was. 2,8% in de min vanwege datgene dat wij zo meteen gaan bespreken. Dow Jones nu 0,5% in de plus.
12: Dat is een vraag die waarschijnlijk veel mensen op het ogenblik bezighoudt. Hoe groot is de kans dat de schappen van Albert Heijn binnenkort leeg zijn omdat de distributiecentra plat liggen?
1: Dit bedoel ik dus, hè?
12: Ja, dit is een vraag. Ja, jij wilde gaan hamsteren alvast, maar dat hoeft dus niet.
1: Nee. Daarom staat het aandeel lager.
12: Maar we gaan wel zo, die vraag proberen te beantwoorden of de schappen leeg worden.
26: Je hebt het nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met LeadInfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
6: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
27: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op 1 AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app.
28: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Mark Beekhuis.
12: Goedenavond.
26: Goedenavond.
12: Goed dat je luistert naar de Avondspits. De waterschappen hebben afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan maatregelen tegen de droogte. En de vraag is nu, wat kunnen we doen om die maatregelen voor de komende zomers misschien te voorkomen? Want dan zouden ze weer miljoenen kosten. Gaan we zo bespreken met de Unie van Waterschap.
1: Vrouwen worden vaak niet goed gehoord en geholpen in de zorg. Dat heeft op allerlei manieren impact. Bijvoorbeeld op de economie. Werkgevers zouden ook wel iets meer kunnen doen. Dat horen we zo meteen in een gesprek met onze verslaggever. Maar eerst gaan we naar Albert Heijn.
12: Wordt steeds meer duidelijk over het digitale veiligheidsincident, zoals we dat bij Albert Heijn vanmorgen noemden. Het lijkt erop dat de supermarktketen slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Dat zegt de CEO Margaret Verstede van Duin tegen het NOS.
30: Er is inderdaad een cybersecurity incident die loopt sinds zondagmiddag. En wij hebben preventief onze systemen uitgezet om onze systemen te beschermen. Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
12: En dan kan je de gevolgen ervan misschien ook al uittekenen, want daardoor zouden, en dat bevestigt ze ook, deze CEO, de schappen in sommige winkels misschien leeg kunnen blijven. We gaan erover praten met Paul Moers, retaildeskundige, en hij zat ook ooit in de directie van Albert Heijn. Goedenavond.
31: Ja, goedenavond.
12: Paul, moeten we nu inderdaad allemaal gaan hamsteren?
31: Nou, dit is een buitengewoon serieus incident. Hè. Je moet bedenken, de omzet van Albert Heijn is 19 miljard. En dat betekent dat ze zo'n 40% van de hele supermarktomzet in handen hebben. En je kunt je voorstellen, als zo'n bedrijf een IT-probleem heeft, dan moet je werkelijk angstig gaan worden. En als Albert Heijn inderdaad meer en meer distributiecentra moet gaan sluiten, dan gaat het inderdaad betekenen dat de winkels de komende dagen wel eens leeg zouden kunnen zijn.
12: Ja, maar
31: en dan
12: je
31: is
12: zou
31: de vraag,
12: denken, Paul,
31: hoe ga je dat oplossen?
12: Sommige systemen, weet ik van Albert Heijn, zijn dubbel uitgevoerd. Dus als de ene kapot is, dan kan je de andere gebruiken. Daarom kan je nog afrekenen in de winkel, denk ik, op het ogenblik. Maar ze zullen toch ook wel plannen hebben, gewoon noodplannen voor het geval de IT het niet meer doet.
31: Albert Heijn heeft zeker noodplannen, maar je moet één ding bedenken. Vooral door de AI-systemen die nu in de wereld overal werken, zijn die hackmethodieken nog veel sterker en veel scherper geworden. En zelfs al heb je backup-systemen, als er iets chronisch fout in je systeem is binnengeslopen, ja, ga dat dan maar eens rechttrekken. Dan kun je nog wel een backup hebben, maar dan ben je nog steeds niet in staat om antwoord te geven. Dus Albert Heijn is waarschijnlijk ongelooflijk druk bezig dit op te sporen.
1: Nou, ze waarschuwt zelf
31: hoe ze dit veilig kunnen krijgen.
1: Naar aanleiding van het veiligheidsincident is een verklaring uitgegeven. Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Wat zegt jou dat?
31: Ja, nou, dat was een tijdje geleden. Dus dan zie je dat welk distributiecentrum wel of niet getroffen is. Hè? Want ze hebben natuurlijk distributiecentra voor vers. En ze hebben een distributiecentrum voor houdbaar. Mm. Maar het lijkt er nu op dat er steeds meer distributiecentra stilgezet moeten worden. Omdat die hek maar door blijft sluipen. En als dat niet snel opgelost wordt, dan ga je echt een geweldig probleem krijgen. Want andere supermarkten kunnen never nooit het volume van een Albert Heijn invullen. Dat is gewoon eenvoudigweg onmogelijk. En nou zie je ook dat heel veel mensen vandaag ineens roepen van, ja, dat noodpakket, altijd flauwekul gevonden. Maar je ziet dat er een incident nodig is, dat mensen in de gaten krijgen van, verrek is misschien toch wel een goed idee.
1: We hadden het er al over. Mark hier heeft al, wat ging je ook eten? Noedels, hè?
12: Ja, noedels, allemaal dingen waar water bij moet. Gelukkig is er nog warm water in de buurt.
1: Ja, het is inderdaad een serieuze zaak, Paul. Ook voor het bedrijf zelf. Dit is een enorme schadepost. Jij wilde al een rekensommetje maken, hè, naar aanleiding van die 92 miljard omzet voor het hele bedrijf. 40% daarvan is dan supermarkt.
31: 19 miljard omzet. Ze hebben 19 miljard omzet. Nou, zo'n 9% is online. Dus dat kun je uitrekenen. Als je vandaag online niet kunt verkopen, dan loopt het al meteen in de vele miljoenen. Ja. En als dit een paar dagen aanhoudt, dan ben je alleen al tientallen miljoenen kwijt. En dan heb ik het nog niet over al het gesodemieter wat je in de winkels hebt. Want ja, de schapkaartjes gaven de prijzen van verleden week aan. Dus nou doet de kassa het wel goed, maar dan werkt je bonuskaart weer niet. En dan beginnen allerlei mensen te reclameren straks. Dus het gedoe wat Albert Heijn ermee gaat krijgen is werkelijk enorm. En dan heb je ook nog eens een vertrouwenskwestie. Hè? Want mensen zullen zeggen, ja, wat gebeurt er dan met mijn data als er een hack plaatsvindt?
12: En dat dan weet dan Albert Heijn waarschijnlijk zelf op dit ogenblik ook nog niet helemaal. Maar Albert Heijn is niet heel erg communicatief op het ogenblik, hè?
31: Nee, dat verbaast mij sowieso. Hè, want je moet er toch over na gaan denken dat dit zeer waarschijnlijk ook weer vermoedelijk wel eens een Russische oorsprong zou kunnen hebben. Hè.
1: Kan ook crimineel zijn, hè, dat weten we niet.
31: Ja, je hebt criminelen, maar ook de criminelen kunnen ondersteund worden door de Russen. En Poetin heeft natuurlijk aangekondigd, wij gaan Europa volledig ontregelen. Nou, dit zou zo'n voorbeeld kunnen zijn van een ontregeling. Als je de grootste van de markt pakt.
1: Ja, dat is natuurlijk speculatie, Paul. Maar goed, daar ben je ook een beetje voor. Wat ik dan nog heel even wel aan je voor wil leggen is, in Frankrijk doet zich op een andere manier ook een cybersecurity incident voor. Daar hebben dus hackers ingebroken op de diepvriesinstallatie van honderden supermarkten. En die hebben ze op 50 graden gezet, waardoor dus de hele boel verrot is.
31: Ja, dan kun je onmiddellijk alles weggooien. En zo zie je dat het wel lijkt of er een vooropgezet plan is. En ik denk ook dat bedrijven, je ziet gewoon hoe ongelooflijk afhankelijk we van systemen zijn geworden. En ik denk dat Nederland veel beter moet gaan nadenken hoe we met elkaar deze systemen gaan beschermen. En hoe we ons veel beter kunnen gaan verweren. Want ik denk niet dat dit de laatste aanval gaat worden. Ik denk dat er nog veel meer problemen op ons af gaan komen. En denk maar aan elektriciteitscentrales, denk aan banken.
1: Nou, noedels, zeg ik.
12: Laten we daar nog even niet aan denken, Paul. Paul Moers, retaildeskundige. En hij zat ooit in de directie bij Albert Heijn.
24: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
1: Waterschappen hebben de afgelopen zomer miljoenen euro's uitgegeven aan maatregelen tegen de droogte, blijkt uit de inventarisatie van het ANP. Het geld was onder andere nodig voor het plaatsen van tijdelijke pompen, extra dijkinspecties en het herstellen van scheuren. Ook moest er vaker worden gemaaid en de dode vissen moesten ze opruimen. Bij ons is Jeroen Haan, die is voorzitter van de Unie van Waterschappen. Welkom bij ons.
3: Dank u wel.
1: Waarom kost dit zoveel?
3: Omdat er heel veel extra werk moet worden verzet. Ik hoor mijzelf trouwens terug. Wat er allemaal moet gebeuren is eigenlijk wat u zei. Er is heel weinig water. En dan moeten we dus gaan kijken van waar kunnen we dat water naartoe brengen. Dat moet naar plekken waar water gevraagd wordt. Bijvoorbeeld door glastuinbouw, door scheepvaart, door natuur. En dat water, dat is er niet. Dus we moeten met tijdelijke pompinstallaties dat water proberen naar de goede plekken te sturen. Daarvoor moeten extra mensen worden ingezet. Er moet water niet ongereguleerd onttrokken worden. Dus dat betekent dat wij proberen met handhavers te kijken hoe kunnen we het water zo verdelen en hoe kunnen we de spelregels goed naleven. Heel veel mensen moeten inderdaad dijkinspecties doen. Dus heel veel mensen en middelen en pompen zijn er nodig om tijdens de droogte het zo goed mogelijk te doen voor iedereen.
1: En waren er ook veel verloven ingetrokken deze zomer?
3: Ja, zeker. Maar het was wel een situatie in de zomer waarin in ieder geval een aantal mensen wel op vakantie gingen. Maar het is wel inderdaad wat u zegt. Er zijn een groot aantal mensen hebben toch extra diensten gedraaid. Met minder mensen hebben we toch extra werk ook moeten verzetten. En dat betekent dat er een aantal mensen ook wel zijn teruggekomen. Ja.
1: Gaan burgers en bedrijven dit merken in een hogere waterschapsbelasting?
3: Op de lange termijn zeker wel. Want het betekent namelijk dat door de klimaatverandering we steeds meer met weersextremen te maken gaan krijgen. Dat betekent in de periode van droogte dat het langer heet. En langer dus inderdaad een watertekort kan zijn. Maar tegelijkertijd is ook door dat extremere weer het mogelijk dat nu in het najaar hardere buien gaan vallen, grotere hoosbuien en grotere rivier afvoeren. Dus ook het teveel water is een probleem. Dat betekent dat om in het land Nederland, maar ook in Europa eigenlijk goed voorbereid te zijn en goed te kunnen blijven wonen en werken, dat het extra inspanning vraagt.
1: Ja, extra inspanning. En om heel kort te gaan, dat moet allemaal gebeuren om te voorkomen dat u in de toekomst weer dit soort noodmaatregelen moet nemen?
3: Nou, ik zou durven zeggen dat de noodmaatregelen, die gaan we gewoon weer krijgen. Dus je kan nu al wel voorspellen dat dit type zomers, dat vaker voor gaat komen. Dat kan volgend jaar zijn, kan ook het jaar daarna zijn. Maar je ziet gewoon dat de weersextremen toenemen. En dat we dus inderdaad dit soort maatregelen vaker zullen voorkomen. We zijn dit jaar wel een beetje langs het randje van een watercrisis gegaan. En een watercrisis, dan zou je kunnen denken dat er bijvoorbeeld bij het inname voor water, voor drinkwater, om drinkwater te maken, dat daar tekorten kunnen ontstaan. Of dat er bepaalde veendijken kunnen uitdrogen. Ja, en dan kunnen we dus in nog heftigere situaties met nog ingrijpendere maatregelen komen.
1: Voorzitter van de Unie van Waterschappen, Jeroen Haan, dank u wel.
12: Helene Reest bij de ANWB. We hadden het eerder vandaag over Limburg. Hoe gaat het daar inmiddels?
4: Nou, toevallig net iets beter, want de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht Airport, die is weer vrij na een ernstig ongeluk vanmiddag daar. Vanaf Gronsveld is de vertraging nog wel een uur, maar die vertraging neemt dus nu wel af. En dat geldt eigenlijk voor de vertraging die alle files opleveren. Over het algemeen worden de meeste files nu wel korter. Flitsmeister meldt nog wel een aantal flitsers. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch bij 104,6. Op de A6 Joure en Meloord bij 295,3. En ook nog op de A28 Amersfoort Zwolle bij 59,7.
24: De avondspits.
12: 2 op de 3 vrouwen voelt zich wel eens slecht gehoord in de zorg. Hun klachten worden niet serieus genomen, vinden ze. En een echte diagnose laat daardoor veel te lang op zich wachten. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Voor henzelf, maar ook voor de economie als geheel, als je het op die manier wil benaderen. En een oplossing van het probleem zou wel eens 7 miljard euro kunnen opleveren. Kortom, reden genoeg om vrouwen serieus te nemen, zou ik gaan zeggen. Dat blijkt in ieder geval allemaal uit 2 grote onderzoeken die vandaag werden gepresenteerd in Den Haag. Verslaggever Martijn de Rijk was daarbij. Goedemiddag, Martijn. Die onderzoek.
5: Dag Mark.
12: Wat waren dat voor onderzoeken?
5: Nou, dit is allemaal een beetje in gang gezet naar aanleiding van kamervragen van pro-lid Lisa Vliegendhart. Ik weet niet of je dat kunt herinneren. Dat ging over onderzoeken waaruit bleek dat bijvoorbeeld de eerste symptomen van een hartaanval voor vrouwen heel anders eruit zien dan voor mannen. Terwijl daar helemaal geen onderzoek naar gedaan is altijd. Dus het begint een beetje het kwartje te vallen dat je op een andere manier naar de gezondheid van vrouwen moet kijken dan naar mannen. En Ja, vervolgens is er de opdracht gegeven om daar ook eens een keertje goed onderzoek naar te laten doen. En dat is nu gedaan. Kieskompas heeft een groot, breed onderzoek onder een representatieve steekproef van 14.000 vrouwen gedaan. En ook Voices for Women, dat is een club die vaak dit soort gevallen optekent uit de mond van vrouwen en ook voor hun belangen opkomt. Die hebben 5.000 vrouwen onderzocht. Dus het zijn echt fikse onderzoek.
12: Ja, en wat is dan het beeld wat overblijft? Behalve die statistiek die ik net zei, dat 2/3 van de vrouwen dit af en toe gewoon dat het niet goed gaat.
5: Ja. Nou, dan begin ik eigenlijk eventjes heel klein. Er was vanochtend een ervaringsdeskundige die begon in de puberteit met vage psychische klachten. En uiteindelijk heeft hij het zover gebracht dat ze aan de antidepressiva en de antipsychotica is gegaan. Dus echt hele zware medicijnen. En het bleek een schildklierprobleem te zijn. Dus iemand is dan echt jaren van haar leven kwijt. Ik sprak met Mirjam Kaaier, dat is de directeur van Voices for Women. En zij heeft dus een stuk of 5.000 van dit soort dossiers liggen en die hebben ze goed bekeken.
10: Vrouwen die eigenlijk op jonge leeftijd al klachten beginnen te krijgen. Heel vaak ook hormonaal gerelateerd. Die lijken op psychische klachten, krijgen psychische diagnoses die niet kloppen. En dan moet je bedenken aan angststoornissen, depressie, gaan aan medicatie zoals antidepressiva, ook weer getest op de man. Dus het is een enorme olievlek die ontstaat, een domino-effect van vrouwen die een verkeerde afslag nemen, doordat er te weinig onderzoek is gedaan.
5: Veel vrouwen die krijgen de diagnose, dit is psychisch. Maar dat blijkt ontzettend vaak helemaal niet te kloppen.
10: Nee, kijk, als je, en dat is zeker voor de man lastig te begrijpen, hè, maar na een zwangerschap of enorme klachten tijdens de overgang, die zich openbaren als psychisch. Dus ze voelen zich geagiteerd, ze zijn somberder, gaan naar de huisarts. Huisarts concludeert in sommige gevallen, nou, het is een depressie, maar dan is het geen depressie. Maar dan komt het eigenlijk door die disbalans die anders moet worden behandeld als zijnde een depressie.
5: Want wel degelijk een lichamelijke oorzaak heeft.
10: Ja, en ook een oorzaak dat er bij vrouwen veel sneller aan een psychische oorzaak wordt gedacht.
12: En dat is natuurlijk problematisch, dat voel je meteen aan, Martijn. Maar stel je nou voor dat dit serieus genomen wordt. Wat levert het op als we hier inderdaad serieus mee aan de slag gaan?
5: Nou, dat heb ik eventjes voorgelegd aan Teun van Barneveld. Dat is de voorzitter van die andere commissie, die onder andere met Kieskompas heeft samengewerkt. Hij zelf werkt voor ZonMW. Dat is een grote onderzoeksinstituut wat subsidies geeft voor innovatief onderzoek. Ja, en hij gaat ervan uit dat er echt nog een wereld te winnen valt. Denk bijvoorbeeld aan de discussies op dit moment in de Tweede Kamer over de VIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Daar zitten op dit moment al 500.000 mensen in. En als we dit probleem oplossen, dan zou je ook daar bijvoorbeeld echt grote stappen kunnen zetten.
13: Als je zou investeren in vrouwengezondheid, zou je een behoorlijk deel van het arbeidsverzuim lager kunnen krijgen, zodat mensen uiteindelijk ook niet in die VIA terechtkomen. Als je sneller de diagnostiek doet, luistert en herkent, klachten erkent en daar ook oplossingen voor hebt, ja, dan gaat het hele traject niet zo lang door, zodat zoveel mensen in die VIA terecht kunnen komen. Het is ook echt lonend om erin te investeren. Want we hebben in een beperkt onderzoek, is ook al aangetoond al, dat het bijna 7 miljard oplevert als je arbeidsverzuim door vrouwengezondheidsklachten kunt verlagen.
5: En dat ging over een beperkt aantal aandoeningen, begreep ik?
13: Ja, een aantal vrouwspecifieke aandoeningen als hormoongerelateerde klachten is natuurlijk wel groot, hè? Menstruatie, ongesteldheid, overgang. Ging ook over vrouwspecifieke klachten zoals baarmoederklachten.
12: Teun van Barneveld, voorzitter van ZonMW. Dat is een wetenschappelijke club. Hij was in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. Dankjewel, Martijn.
24: Tech Update.
1: Apple zoekt de spotlight op zowel met nieuwe producten als met een opvallend bezoekje van de voormalige topman, Jo van Buurik.
14: Hi, Niels.
1: Wat gebeurt er allemaal?
14: Twee enigszins willekeurige gebeurtenissen die toch wel aangeven waar Apple op het moment mee bezig is. Laten we dan maar beginnen met dat bezoek van Tim Cook dus, hun onlangs een stap opzij gezette CEO, laat ik het zo zeggen. Hè. Nog wel aangebleven, namelijk als executive chairman en toplobbyist. En dat is precies wat hij nu aan het doen is. Hij is namelijk naar China afgereisd om de banden aan te halen in Guangdong. Bij uitstek een van de hubs waar diverse leveranciers en andere handelspartners van Apple zitten. Nou, en we weten, China is nog steeds het land waar de meeste iPhones geproduceerd worden. Ondanks het feit dat dat tegenwoordig ook steeds meer in India en andere Aziatische landen gebeurt, is echt China nog steeds de plek waar het gebeurt. En dus belangrijk voor Apple om door Cook de banden te laten aanhalen. Ging ook even uitgebreid op de foto. En, by the way, het is al de derde keer dit jaar dat Cook zijn gezicht in China laat zien. Dus hij is wel druk mee, dat aanhalen van die banden. En ik moet ook zeggen, het is een knap staaltje koordansen, want het geeft je te doen. Enerzijds in China de banden warm houden, tegelijkertijd ook in Washington bij de nummer één meneer die zegt dat China niet zo leuk is, namelijk president Trump. Dus ook dat zit allemaal in het takenpakket van Cook. En hij heeft het extra druk gehad, want de afgelopen week was hij zelfs nog in gesprek met onze eigen premier Jette, zag ik, om hier te praten over wat dan de social media post van Jette al dan niet met AI geschreven zei. Praten over het veilig houden van kinderen in de digitale wereld. Omdat dat natuurlijk bij uitstek iets is wat op apparaten van Apple gebeurt.
1: Maar ook nog nieuwe producten?
14: Ja, nou ja, dat is wel meer een beetje vooruitblikken op morgenavond. Dat doen we ook wel vaak in het tech-update. We hebben het de afgelopen tijd best vaak gehad, Niels en Mark, over wat Apple allemaal gaat aankondigen. Morgenavond dan hun goed nieuws show genaamd Welcome Home. Of eigenlijk de Welcome Home Experience, moet ik zeggen. Wat dan ook zich heel erg in de Apple Store in New York gaat afspelen. Allemaal op andere manier dan alleen maar een YouTube livestream. Vooraf opgenomen trouwens. Nee, allemaal nieuwe apparatuur om je huis slimmer te maken met onder meer een hub. Dus een scherm waarop je allerlei dingen centraal kan regelen. Een nieuwe versie van de HomePod zit in de geruchtenmolen. Apple TV zou een upgrade krijgen. En dat, ja, ik kijk jullie aan of jullie er toevallig misschien nog iets...
12: Ik heb zelfs geen idee wat een HomePod is. Maar jouw huis, er zeker één hebben.
14: Jouw huis is opzettelijk niet slim volgens mij. Net als het mijne wat dat betreft. Of heb je je huis wel een beetje slim gemaakt?
12: Een klein beetje slim, maar dat is niet met, dat is met open source dingen aan elkaar.
14: Ja, niet met Apple of Google of Amazon.
1: Nee, dan staat Apple natuurlijk onbekend. Nee, ik moet dat eigenlijk wel ook verder van
14: moet
1: houden.
14: Of wil.
1: Nou, het maakt je kwetsbaar, hè? Dat zie je aan die Albert Heijn-hek. En noem maar de koelkast bij
14: Carrefour. Voor je het weet, ben je net als een Albert Heijn-filiaal. Nee, maar
1: waarom zou je dat soort dingen in je huis hebben als je ook gewoon naar de thermostaat kunt lopen en hem hoger of lager kunt zetten?
14: Ja, nou ja, dat is ook een beetje mijn filosofie. Inderdaad.
1: Hoewel Apple er niet onbekend staat dat ze erg hackable zijn, hè?
14: Nee, over het algemeen hebben ze hun veiligheid en privacybescherming redelijk goed op orde. Dus dat moeten we nagaan. Maar ik weet zeker dat Mark Beekhuis in de open source hoek ook van alles heeft gevonden.
12: Dat is slim en veilig. Fantastisch hackbaar, daar ben ik van overtuigd.
14: Oh, dat weer wel. Nou, dan ben jij dus net zo kwetsbaar als Ahold LS als we niet oppassen.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Wel altijd updates blijven installeren. Hè? We komen aan het einde van de avondspits van vandaag. Jorgen en Jelle die gaan zo verder in BNR Beurs.
1: En dan gaat het niet alleen over Ahold, maar ook over Volkswagen. Gaat ook moeizaam mee. Fijne avond.
2: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
15: De Nostradamus van Kaas, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
2: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
15: Nederland.
2: Ja. Het heet met voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
15: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
2: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
16: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform.
6: cm.com. Behind every moment.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Awareness en Devon zijn nu Imagine. Nog steeds jouw vertrouwde partner voor consultancy, AI-transformaties en trainingen. Nu ondersteund door een internationaal netwerk en expertise in nearshoring. Ontdek onze dienstverlening op imagine.org/nl.
9: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
11: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
21: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress. BNR
22: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Polder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar...
23: Ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
2: Loods kunnen nog niet terug. De brand is wel onder controle en de brandweer is bezig met nablussen. Daarvoor moesten de resten van de loods gesloopt worden. Er stonden meerdere auto's in. De oorzaak van de brand in Aalsmeer is nog niet bekend. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Zometeen een nieuwe BNR-beurs met dramatische kwartaalcijfers van Volkswagen. De CEO daar speculeert inmiddels openlijk over hulp van Brussel. Of dat ze er weer bovenop gaat helpen, gaan we zo voor je uitzoeken. Hoor je ook of de AIX nog wel een beetje representatief is? Het zit er allemaal in een nieuwe BNR-beurs over 2 minuten.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
5: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
6: Nee.
7: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
8: Nee, weet ik niet, sorry.
5: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
9: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
12: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen? Doe je bij Saxo.
14: Blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
16: Welkom, goed dat je luistert op deze maandag 12 oktober. De dag dat we het hebben over de grootste autobouwer van Duitsland.
17: Volkswagen heeft flink minder auto's verkocht. Vorig kwartaal kelderden de verkopen met 14%. Vooral in China loopt de verkoop terug.
16: Ja, het is alweer crisis bij de Duitsers. De CEO van Volkswagen roept nu zelfs de hulp in van Brussel.
3: En we moeten het hebben over onze eigen AIX, want die gaat steeds meer leunen op slechts 2 bedrijven.
18: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AIX-index. De beurswaarde van die 2 is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
3: Of de AEX nog wel representatief is voor onze economie, gaan we zo bespreken.
16: En je hoort zo over de bizarre deal die Trump sloot met een oorlogsmisdadiger.
3: Hartelijk gefeliciteerd allemaal met een nieuw record voor de AEX. Die sloot namelijk op 1135,5 punt. Dat was een nieuw record, dus een stijging van 0,4%. De grootste stijger is Adyen, dat ging bijna 4% hoger de dag uit. En de beurs in de VS die staan verdeeld. We gaan de beurs al doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er bent.
19: Ja, leuk om weer te zijn.
16: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met de deal die president Trump sloot met de duivel. Afgelopen weekend belde Trump namelijk met Vladimir Poetin, leider van Rusland, en meldde daarna trots dat hij een flinke lading diesel koopt.
20: Today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil and it's diesel.
21: Per the deal, the U.S. Treasury is temporarily waiving energy sanctions against the Kremlin for 6 months. Trump says Russia, in return, will supply more than 300,000 tons of diesel fuel immediately.
16: Trump die presenteert het als een mega deal. De prijzen aan de pomp gaan naar beneden, zegt hij. Maar die 300.000 ton aan diesel is al binnen 1 dag, jawel, 1 dag op. En

0: De vraag is of Rusland de rest wel kan leveren. De raffinaderijen van Rusland zijn namelijk heel erg verzwakt door Oekraïense aanvallen. Nou, Trump die handelt niet alleen met een oorlogzuchtige gek. Het zet dus ook geen zoden aan de dijk. En, als klap op de vuurpijl, het Witte Huis is zo populair, bipolair als een deur. Want Trump die kwam juist met strenge sancties. Wie brandstof kocht van de Russen, die werd aangepakt door de Amerikanen. En nu doet hij het dus zelf. In zijn eigen partij zijn ze daarom woest, zoals deze Republikeinse senator Tom Tillis.
1: If President Trump wants to end the strain of energy supplies, number one, get things right in Iran, and number two, recognize that it was Vladimir Putin, not Zelensky, that started this war. And it's Vladimir Putin who owns the responsibility for energy prices to the extent that they come from that part of the world. It's also Vladimir Putin who disrupted food supplies that are causing people to starve in Africa. So please, please spare me any blame on the Ukrainian people and President Zelensky. They're fighting for their lives, and Vladimir Putin wants to literally freeze them to death in the coming months.
2: Putin.
0: Ja, Putin. Ja, Meet the Press, daar was dit fragment van. Voor degene die het willen luisteren, hij gaat minutenlang door met, met inbeuken op de president. Zo net voor de verkiezingen maakte de president zich niet populairder. Thomas, die prijs aan de pomp, die dalen hier niet mee. Schiet Trump zichzelf hiermee in de voet?
3: Nou, ik ben het ten eerste helemaal eens met wat die senator allemaal zegt, maar eigenlijk niet. Dit is typische symboolpolitiek weer van hemzelf. Ik denk dat er weinig pushback hierop gaat zijn. Je ziet wel wat, maar dit is over een week is dit alweer vergeten. En tegelijkertijd, aan de pomp ga je het ook niet zien, want inderdaad, zoals er gezegd werd, Rusland heeft op dit moment gewoon beperkte capaciteit. Ze hebben ook zelf hadden ze eerder exportrestricties juist ingesteld, omdat die raffinaderijen zo beschadigd waren dat ze zelf gewoon hun diesel voor zichzelf wilden houden. En door alle sancties die er eigenlijk op Russische olie en gas stond, Rusland exporteerde nogal wat, maar dat ging allemaal buiten die sancties om. Dat waren allemaal dark shipments, zoals die dan heten. Ja, nu gaat dat via normale kanalen, maar dat betekent niet in één keer dat er netto meer olie is op de wereld. Nee, dus de impact gaat heel klein zijn.
0: En ik snap wel dat hij net voor die midterms die prijs graag naar beneden wil krijgen. Nou, dit is dus niet de manier, want die voorraad is in één dagje, binnen een dag is die al op. De inflatie blijft ermee hoog, dat is dus slecht nieuws voor die Amerikaanse economie.
3: Ja, er is één manier om de inflatie naar beneden te krijgen en die olie- en dieselprijzen naar beneden te krijgen. En dat is stoppen in het Midden-Oosten. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Hij zei zelf ook al, dat komt na de midterms, als het goed is. Mm-hmm. Maar voor de Amerikaanse economie, tuurlijk is het een rem. We hebben zelf bij het Economisch Bureau van ABN AMRO hebben we recent ook onderzoek uitgebracht waarbij we zeggen van die rentes, de inflatie en de economische groei, die wordt allemaal geremd. Of in ieder geval de inflatie en de rente, die blijft dus wat langer hoog. De economische groei wat langer, wat lager. Ja. Maar dat betekent niet dat de economische groei laag is. We hebben nog steeds gewoon enorme investeringscycli met AI, met defensie, met duurzame energie. Dus die economie die blijft al draaien.
2: Door het bedrijf achter Albert Heijn, Gal en Ethos. Dat is Ahold en dat kampt met flinke IT-problemen. Sinds gistermiddag heeft het bedrijf allerlei systemen van zijn dochters plat gegooid. Zelf gedaan, dus uit voorzorg, zeggen ze. Want volgens de CEO wilden ze een beveiligingsprobleem oplossen.
4: Er is inderdaad een cybersecurity incident die loopt sinds zondagmiddag. En wij hebben preventief onze systemen uitgezet om onze systemen te beschermen. Het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
2: Dat zei de CEO bij de NOS. Wat er precies aan de hand is, dat horen we niet vandaag. Maar de gevolgen ervan zijn wel immens, want door de ingreep kunnen klanten geen boodschappen bestellen. En zijn er ook problemen bij de distributiecentra, die in theorie weer voor lege schappen kunnen zorgen, zegt het bedrijf. En daardoor loopt ook het aandeel een knauw op. Dat sloot uiteindelijk bijna 3% lager.
0: Gaan we door naar de Vereniging van Effectenbezitters. Dat heeft geen lekkere maand. Vorige week gaf de ondernemingskamer ze geen gelijk in de OCI-zaak. De rechter stelt geen onderzoek in. En nu is er binnen een week weer een tegenvaller voor de beleggersclub. Dit keer in de slaapapneuzaak van Philips.
5: Een belangrijke juridische overwinning voor Philips in de slaapapneu-affaire. De ondernemingskamer heeft het verzoek van de VEB en een grote groep aandeelhouders om een verzoek in te stellen afgewezen. Volgens de rechter zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de top van Philips te laat op de hoogte was, onvoldoende toezicht hield of dat het beleggers heeft misleid.
0: Ja, dat is pijnlijk voor de VEB en die groep aandeelhouders. Zij vinden dat Philips ze te laat heeft geïnformeerd over het probleem, dat uiteindelijk leidde tot de terugroepactie en die flinke klap voor het aandeel Philips.
2: Dan naar Shell, dat heeft ruzie met de twee belangrijkste vakbonden van Nederland. Want FNV en CNV willen dat Shell kleur bekend over zijn plannen in Moerdijk. Daar zitten allerlei chemieactiviteiten van Shell. Het bedrijf twijfelt al anderhalf jaar openlijk wat het daarmee moet. Volgens de Financial Times heeft onder meer ExxonMobil wel interesse in die tak en zou dus een verkoop misschien aanstaande zijn. Al die mediaspeculatie over die Shell-tak in Moerdijk leidt tot onrust onder het personeel van de fabriek, zegt Lennart Rietman van FNV tegen BNR.
6: De werknemers in Moerdijk die weten totaal niet waar ze aan toe zijn op dit moment. Ze weten niet of hun fabriek blijft bestaan en zo ja, hoe het dan met hun banen zal gaan. En die onzekerheid die vreet aan ze. En dat vinden wij onacceptabel. Als vakbonden vinden we dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat begint met duidelijkheid geven over de toekomst van het complex en met afspraken maken om werknemers te beschermen als er banen verdwijnen.
2: FNV en CNV willen dat het bedrijf vertelt wat ze nou precies van plan zijn met die tak in Moerdijk. Wat denk jij, Thomas, gaan we daar snel wat over horen? De speculatietrein is wel harder gaan rijden de afgelopen maanden.
3: Ja, ik durf niet te zeggen op wat voor een termijn dit gaat gebeuren, maar het is duidelijk dat Shell zijn strategie wel echt aan het aanpassen is, dat ze naar die chemietak anders kijken. De marges zijn daar relatief laag ten opzichte van de rest van Shell's activiteiten. En ook überhaupt Europese chemie is best wel lastig op dit moment, want de marges zijn gewoon een stuk lager dan als je het ergens anders ter wereld doet. We hebben hier hogere energieprijzen, relatief hoge lonen en allemaal milieueisen waar je elders op de wereld minder last van hebt. Dus vanuit Shell-perspectief is het best een logische zet om te zeggen van nou, misschien moeten we waar eens ergens anders kijken. Want het is een winstgevend onderdeel. Maar uiteindelijk, het gaat vooral bij Shell van, is het rendement dat je haalt op je investering, is dat hoog genoeg?
2: En wat zou dan het meest logisch zijn? Een verkoop of moet de tent gewoon dicht?
3: Nee, ik denk dat de tent dichtgooien, het zou kunnen, maar dat is niet aan de orde, denk ik. Ik denk dat het meest waarschijnlijke inderdaad de verkoop is. Ook omdat Shell heeft aangegeven dat ze zich meer willen focussen op kernactiviteiten. Dit zien ze toch meer als iets voor aan de zijkant. En dan zou een andere partij die daar meer op gespecialiseerd is, zou dan een hele logische partner daarvoor zijn.
0: Moerdijk, ik ken daar nog een leuke podcast over trouwens.
2: Ja, leuk hè?
0: Dorp van de Rekening.
2: Aanrader.
0: We hebben het zometeen over Shell, want dat aandeel groeit samen met ASML zo hard dat het een nog groter deel van de AX inneemt.
2: Wat dat betekent voor onze eigen beursindex hoor je zometeen. Hoor je ook over weer een tech-CEO die bang is voor de toekomst van AI.
0: Eerst naar Volkswagen. Dat heeft een dramatisch kwartaal achter de rug. De verkopen van Volkswagen, Skoda, Audi en al die andere bekende automerken verkocht 14% minder auto's. Vooral in China ging de verkoop hard achteruit. En daarom wil de CEO hulp van Brussel, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. CEO Oliver Blume wil namelijk dat Brussel Europese bedrijven meer gaat steunen.
7: Het gaat dan onder andere om de duidelijke Made in Europe-regels. Volkswagen zegt nu, niet alleen de herkomst van een onderdeel moet onder die Made in Europe-regels vallen, maar ook onderzoek, ontwikkeling, engineering, productie en werkgelegenheid. Ja, dat is me nogal wat. En zo had hij een hele set aan actiepunten. Hij vroeg ook om realistische CO2-doelstellingen met voldoende flexibiliteit, met realistische tijdspannen. Hij keek ook naar de concurrentie vanuit China. We hebben nu vooral handelsbarrières opgegooid. Hij zegt, nou ja, goed, als ze hier produceren of verkopen, ja, moet dat onder vergelijkbare voorwaarden om te concurreren.
0: Ja, kort samengevat, Europa moet zijn eigen auto-industrie beter beschermen en ervoor zorgen dat bedrijven hier kunnen blijven concurreren. Ben je het daarmee eens, Thomas?
3: Nou, ik snap de gedachte, maar het gaat heel erg lastig worden om dit in de praktijk uit te voeren. En Volkswagen, ja, het bedrijf staat al langer onder druk. Er staan zo'n 100.000 banen staan er op de tocht. Mm-hmm. En vooral in China, ja, je gaf het al aan 15% over het gehele bedrijf, maar 40% bijna in China minder omzet. Ja, dat zijn gigantische dalingen. En vanuit die CEO en vanuit Duitsland als land snap ik het heel goed. Want de auto-industrie is bijna 10% van het hele BBP van Duitsland. Dus die willen alles op alles zetten om dat te behouden. Maar in de praktijk, er is best wel een achterstand op Chinese automerken. En dit voelt een beetje als naar strohalmen graaien. Ja. Het is duidelijk echt een vraag die ze stellen hier. Help ons, want we redden het hier echt helemaal niet. En ik vraag me af of deze hulp vanuit Europa, of dat überhaupt genoeg gaat zijn.
0: Want waarom zou het niet genoeg zijn, denk je?
3: Twee redenen. Ten eerste is het heel erg lastig om te handhaven. Kijk, puur productie en zeggen van oké, je moet dit specifieke onderdeel of de hele auto moet uit Duitsland of uit Europa komen. Ja. Dat is nog wel te handhaven. En dat je dan zegt van oké, anders moet je hele hoge importheffingen betalen of je komt überhaupt niet Europa binnen. Maar zeker met research and development en alle andere dingen die net werden genoemd, Dat zijn aspecten waar je heel lastig op kan controleren. En dan kunnen een buitenlands bedrijf, een BYD bijvoorbeeld uit China, zou dan heel makkelijk kunnen zeggen van, oh, we zetten even wat mensen in Europa op de loonlijst, maar achter de schermen is het nog steeds dat alle R&D in China gebeurt tegen veel lagere kosten.
0: Ja,
3: ja, daar ga je gewoon lastig die concurrentieslag mee winnen.
0: En het voelt ook wel als dat we veel te laat zijn. Want de Chinezen die liggen enorm voor. Die komen met hele goedkope elektrische modellen. Die hebben al een flink marktaandeel hier in Europa. En dan komen wij nog een keer aan met dat we dat Made in Europe label moeten gaan uitbreiden.
3: Ja, en ik denk ergens dat dat misschien ook juist wel het onderdeel is van het probleem. Dat er in Europa heel erg wordt gefocust op de bescherming en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verandert voor de Europese bedrijven. Daardoor haal je ook een beetje de druk eraf om te blijven innoveren. En dat is in het verleden gebeurd, waardoor we nu een enorme achterstand hebben. Zeker als het gaat om elektrische auto's, om hybrides. En het is niet alleen de bouw van de auto's, maar ook om de software, ook de materialen, echt de hele keten ervan, daar loopt Europa achter. En als ze dat dan ook nog eens tegen een stuk lagere prijzen kunnen leveren, ja, dan zit je in Europa echt een beetje in de shit eigenlijk. Dus het wordt nu echt kijken van, Europa moet een slag maken.
0: Ja.
3: De Europese autobouwers moeten een slag maken. En ik denk dat meer bescherming en meer regulatie om maar de rest buiten te houden, dat zorgt er alleen maar voor dat je die inhaalslag niet eens gaat beginnen.
2: Gaan we dit dan misschien ook nog wel van andere sectoren horen? Er zijn natuurlijk tig sectoren waar China voorloopt op Europa, omdat het daar helemaal kapot gesubsidieerd wordt en met staatssteun en van alles.
3: Ja, zeker binnen alles binnen batterijen, binnen elektrische auto's. We zien het al met zonnepanelen bijvoorbeeld. Dat zijn echt sectoren waarbij China zo dominant is. En Europa die probeert daar met heffingen en dat soort maatregelen proberen ze er wel een rem op te zetten. Maar als het zoveel goedkoper kan in China, ja, dan is het in die zin bijna niet tegen te houden. En zeker omdat het veel dingen zijn die voor de verduurzamingsslag heel belangrijk zijn. Dus de Europese politiek die zit een beetje in een spagaat, want ze hebben aan de ene kant het nodig om te verduurzamen en aan de andere kant willen ze wel Europa beschermen. Ja, dan zit je in een heel lastig pakket.
0: Lijkt me ook dat je hiermee Beijing nogal boos maakt. Als je de Chinezen het lastiger gaat maken in Europa, dan schieten we onszelf misschien wel in de voet.
3: Ja, China die probeert eigenlijk vaak vanuit beleid in ieder geval zo stabiel mogelijk beleid te handhaven. Dus ik verwacht niet dat er, stel deze maatregel gaat er inderdaad helemaal doorheen, verwacht ik niet dat China enorm hard terugslaat. Die zullen ze een paar keer even hier een heffing, even daar een heffing, een specifiek product. Maar ik denk dat het enigszins beperkt blijft, de reactie van China. Dus de reactie van China gaat niet het probleem zijn voor een bedrijf als Volkswagen. Ik denk gewoon dat de situatie waar ze op dit moment in zitten al zo lastig is dat China ook denkt van wij kunnen rustig wachten. En dan laten we ze vanzelf wel een beetje uitblussen.
0: Die aandeelhouder van Volkswagen heeft hun hoop gevestigd op die nieuwe CEO. En dan kijkt hij dus naar Brussel. Hij heeft hulp nodig van Brussel. Ik zou daar ook niet echt van door gerustgesteld worden als aandeelhouder, dat de topman de hulp nodig heeft van Europa.
3: Nee, maar in alle eerlijkheid, ik denk dat welke CEO hier ook had neergezet, die zouden allemaal naar Europa zijn gegaan om hulp. Maar dat is gewoon omdat de situatie zo problematisch is.
8: BNR Beurs.
2: Moeten we het over de AEX hebben? De index die een beeld zou moeten geven van Nederlands belangrijkste bedrijven, maar dat beeld raakt steeds verder uit balans.
9: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AEX-index. De beurswaarde van die twee is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
2: En dat blijkt dan weer uit een analyse van het FD. ASML is nu goed voor 16,7% van die AEX. Shell voor 15,7%. Komt Unilever daarna met zo'n 12%. En alle andere 27 bedrijven die bungelen daar een flink stuk onder. Ja, hoe representatief is die AEX dan nog?
3: Nou, dat wordt ietsje minder, maar als je gewoon onderliggend kijkt, dan zit er gewoon nog best wel een groot aandeel in tech, in financials, nou, in energie, consumentenproducten. Uiteindelijk heb je gewoon een best gebalanceerde index, maar inderdaad heel erg geconcentreerd op specifieke bedrijven. Dus hier heb je twee bedrijven die samen zo'n 30% van de index zijn. Terwijl we, als we naar de Amerikaanse index, S&P 500, kijken, dan zeggen we, och, maar die is zo geconcentreerd, want daar zijn 10 bedrijven, zijn ongeveer 40%. Dus eigenlijk heb je in Nederland heb je nu een nog geconcentreerdere index. Maar in alle eerlijkheid, de meeste beleggers, ook in Nederland, die zijn toch veel meer gespreid, die zijn wereldbeleggers, die beleggen ook veel in Amerika en de rest van Europa. Dus puur die concentratie die zal niet zo problematisch worden.
2: Nee, hoe representatief is die AEX dan als je het vergelijkt met andere landsindexen bijvoorbeeld?
3: Nou, misschien ietsje minder. Hoewel de ASML is natuurlijk wel echt een hele grote sterkhouder van de Nederlandse economie. Ongeveer 2,5% van het BBP komt daar vandaan. En ik zag ook een berichtje dat voor volgend jaar bijvoorbeeld de groei van het BBP, dat voor een kwart of een vijfde van ASML zou moeten komen. Dus dat is ook wel echt een gigantisch bedrijf en een gigantisch aandeel van de Nederlandse economie. Dus dat die zo'n groot gewicht hebben, is helemaal niet gek. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld een Shell, het grootste deel van die activiteiten, die zitten buiten Nederland. Dus of de koers van Shell nou echt een graadmeter is voor de Nederlandse economie, dat denk ik niet.
2: Nee, gaat het wel misschien een blijvende trend zijn dat de ASML en Shell een nog groter gewicht gaan innemen van die AEX?
3: Je ziet het al wel langer en zeker met de trends die je de afgelopen tijd ziet, met en hele hoge olieprijzen die ook lange termijn hoog blijven, lijken te blijven, en ASML dat gewoon midden in de AI-cyclus zit, dan zit daar zeker nog wel groei. En dan kan die concentratie nog wel ietsje oplopen. Ja. Maar wat ik zeg, ik denk dat niet dat direct een probleem is.
2: Ja, een grappig feitje. Ik kwam er vandaag dan wel weer achter dat door die groei van ASML en Shell de AIX het dit jaar beter doet dan de S&P 500. Dat is dan wel weer leuk, toch?
3: Ja, eigenlijk zijn we een beetje verkapte tech-index geworden met ASML, ASMI, BESI. En dan komt er ook nog eens zo'n zwaar gewicht van Shell bovenop die de win mee heeft dit jaar. Ja, hartstikke mooi, toch?
2: Ja, maar je zegt beleggers zijn er eigenlijk niet mee bezig. Niemand belegt in die AIX. Het is niet zo'n issue.
3: Nou, relatief weinig. Ja. Zelfs de mensen die echt actief een AEX-tracker of AEX-ETF hebben, die zullen ook daarnaast in veel gevallen ook nog wat Amerikaans of wat van de rest van Europa of opkomende markten hebben.
2: Ja, wij roepen hier op BNR ook elk uur de stand van de AEX. We openen BNR Beurs er altijd mee. Slaat het dan nog ergens op als het eigenlijk maar twee bedrijven zijn die zo dominant zijn?
3: Nee, waarom niet? Nee, ik denk dat veel beleggers, zeker in Nederland, we hebben een focus op Nederland, op Nederlandse bedrijven. Daar hebben we meer een band mee. Dus we willen gewoon kijken hoe gaat het daarmee. En ik denk dat je dat terecht net al noemde. Zeker als je naar het brede plaatje krijgt van de AEX, dan krijg je wel een idee van hoe het gaat met de Nederlandse economie. Dus daarvoor is het wel belangrijk. Maar we moeten ons niet de waan vertellen dat hoe het gaat met de Nederlandse index, dat het belangrijkste is voor Nederlandse beleggers. Daarvoor is Amerika en Europa is eigenlijk veel belangrijker.
2: Ja, tot slot, ik vond AI-bubbel altijd een beetje een rotwoord. Maar goed, het ASML is zo'n zwaar gewicht in die AIX aan het worden. Of is het nu al. Mocht het toch allemaal tegen gaan vallen straks met AI en kunstmatige intelligentie. En dus misschien ook wel voor ASML. Hoe erg is dat dan voor onze eigen economie en AIX?
3: Ja, ik denk ten eerste dat het ook nog geen AI-bubbel is. Je ziet enorme investeringen natuurlijk. Je ziet dat het een cyclus is. Maar we denken niet dat het een bubbel is. Maar als dat die cyclus op zijn einde loopt, dan ga je dat zeker voelen. Ik zei net al, meer dan 2% van het BBP en een groot deel van de groei. ASML gaat niet omvallen. ASML gaat niet enorm de investeringen afschalen. Maar je zou het zeker in de groei voelen.
8: BNR Beurs.
0: We gaan naar Wall Street. En jij zei aan het begin van de show, Jorik Simonides, dat de beurs op Amerika verdeeld staan. Je had helemaal gelijk. Dow Jones staat namelijk in de plus, 0,4%. Maar de S&P 500 verliest 0,1%. En de Nasdaq gaat 0,4% achteruit. aandeel dat opvalt is Chipotle. Dat is die vastfoodketen met Mexicaans eten. Vrijdag kwam het gerucht dat Starbucks de keten wilde kopen. Nou, koers omhoog. Ook omdat Starbucks het niet ontkende. Tot vandaag. Starbucks zegt nu, wij gaan Chipotle niet kopen. Het aandeel gaat 4,5% naar beneden. En dat van Starbucks, je weet wel, van die vieze koffie, gaat 1,8% omhoog.
2: Dan naar Microsoft. Thomas Pellegrom is niet bang voor een AI-bubbel, maar de CEO van de business-tak van Microsoft die hint er toch wel een beetje naar dat die misschien toch zou kunnen bestaan. Dat we mogelijk iets te enthousiast zijn over de potentie van AI en dan vooral wat het op de beurs zou kunnen betekenen. Dat zegt hij vlak nadat ook de CEO van Microsoft zelf van zich laat horen over AI. Die liet namelijk op Twitter weten dit weekend, in navolging van al die andere tech-CEO's, dat we al die zorgen over AI en dat het de wereld kan overnemen en zo en van kan vernietigen, dat we dat toch misschien wel een beetje serieus moeten nemen. Ook hij pleit voor een rem op de ontwikkelingen.
0: Zijn er nog delen van de wereld waarvan je zegt, ik hoop dat AI dat gaat vernietigen?
2: Dan waren we voor na Duits.
0: Oké, okay. Heb ik nog een verhaal over een deal die Amazon wil sluiten?
10: Amazon is reportedly in negotiations to acquire AI startup Descartes. The Wall Street Journal says the deal could be valued at around $7 billion. The potential purchase comes after Anthropic last month decided against acquiring Descartes AI for about $6 billion.
0: Ja, $6 miljard voor een Israëlisch AI-bedrijf. Maar of ze het echt gaan doen, dat is niet bekend. Amazon wil niet reageren op het gerucht.
2: En dan zit de dag erop. Morgen weer een nieuwe dag. En dit staat er op de agenda. Een aantal bedrijven waren er vroeg bij. Maar het cijferseizoen kan pas echt beginnen als de Amerikaanse grootbanken de boeken openen. Dat gaat nu gebeuren. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, allemaal komen ze met cijfers. En concurrent Bank of America kwam vorige maand al met een waarschuwing. Door de hoge rente in de VS gaat de omzet van hun investeringstak tegenvallen. Of dat de rest van de sector ook gaat raken, gaan we nu dus horen. Cijfers komen er verder nog van Domino's Pizza, Johnson & Johnson en United Health. En het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer. En het wordt een spannende dag voor Ahold. Het bedrijf krijgt een nieuwe CEO. Frans Muller stopt vanaf volgend jaar. En Ahold wil dat de Franse Thierry Garnier hem opvolgt. Moeten de aandeelhouders nog wel even over stemmen? Dat gaat nu gebeuren. De timing is alleen wat ongelukkig. Zo vlak na een enorm IT-incident bij het bedrijf. Daardoor begon het aandeel van Ahold de week in het rood.
0: Dit was de BNR Beurs van maandag 12 oktober. Een week die niet lekker begon. Niet voor Volkswagen, niet voor Ahold. Met de AX gaat het dan weer lekker. En met mij gaat het ook goed. Want hier was bij ons Thomas Pellegon van ABN AMRO Mees Pierson. Dankjewel.
3: Ja, leuk om er weer te zijn. Tot volgende keer.
2: En jij ook bedankt, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Morgen kun je dat weer doen, dan zijn we er weer. Dus tot dan.
0: Tot morgen.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Heb je grote plannen? Mooi. Maar kan jouw team het ook waarmaken? Jer regelt het talent, de expertise en zelfs het hele project van A tot Z. Do you have the dream team? Jer.nl.
13: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Eén partner voor al je HR-oplossingen en compliance. Ontdek het op jer.nl.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
16: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn, met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file. Rijd langzaam vanaf Breda.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. De A16 vanuit Brabant richting Rotterdam is sinds een uur weer helemaal vrij. Vanmiddag ging de weg voor een groot deel dicht na een dodelijk ongeluk bij Hendrikido Ambacht, waarbij 3 auto's betrokken waren. Er wordt nog onderzocht wat er mis is gegaan. Er ontstonden ook op de omleidingsroutes lange files. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Reitsma.
4: Maandag 12 oktober. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn 11 gewonden gemeld in Kharkiv nadat een Russische drone een flatgebouw raakte. In Dnipropetrovsk werd een winkelcentrum geraakt. In Mykolaiv werden woningen, pakhuizen en haveninfrastructuur getroffen. Gisteren raakten Russische drones de elektriciteitscentrale in Kiev en in Kharkiv. Dat was nadat Trump op True Social een energiestaakt-het-vuren had bekendgemaakt, effectief per onmiddellijk. Zelensky wist daar niks van, kennelijk de Russen ook niet. Dat zogenaamde bestand had ook samen met Trumps dieseldeal met Poetin. Daar moeten we zo maar uitgebreid over praten. Zaterdag vielen in Zaporizhia 11 doden door Russische aanvallen. En zondag nog eens 6 bij elkaar in Kiev en Kharkiv. Oekraïne trof opnieuw een datacentrum van Yandex in de regio Vladimir. Dat zou vervolgens zijn stilgelegd met grote internetverstoringen tot gevolg voor Russische bedrijven, maar naar ik begrijp ook voor Russische trollen en bots hadden er veel last van. In Samara is een oliepompstation zowel op zaterdag als op zondag geraakt. Daarbij zou een groot deel van de opslagtanks zijn beschadigd of uitgebrand. En drones bezochten in het weekend het vliegveld van Sochi, Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Op de grond heeft Oekraïne de Russen wat teruggeduwd in Sumy, waar het Russische leger wat kleine plukjes over de grens in handen houdt. Dat is zo'n beetje de bommen en granaten, om het oneerbaar zo te zeggen. Maar ik denk dat de voornaamste aandacht toch uit moet gaan naar de dieseldeal, hè, van vrijdag.
5: Ja, dat mag je wel zeggen. Vooral ook omdat dat ook weer gekoppeld wordt op een of andere manier aan een bestand. Waarbij de partijen dan zouden hebben gezegd volgens Trump dat ze elkaars energievoorziening niet gaan bestoken. Maar dat gebeurt wel. Dus wat is hier nou eigenlijk gebeurd en waar zitten we nou eigenlijk naar te kijken? Arjan, je hebt er vast wel opvatting over.
4: Wat dachten jullie toen je dit hoorde?
23: Ik dacht, het is niet te geloven. Moet je voorstellen, Trump was dus bereid om die sanctiedruk op Rusland te verminderen tot 9 april volgend jaar. En Poetin heeft er niets voor teruggegeven. Helemaal niks.
5: Nou ja, dus, goed, dus, ik dacht wat een schoft.
23: Ja, dat dacht ik ook.
5: Om die reden, dat is gewoon, ja, wat je dus eigenlijk hier ziet, is dat al die mooie woorden, alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd, alle inspanningen die zijn geweest van Zelensky, alles wat er gebeurd is door Europa, het heeft allemaal niks opgeleverd. Trump blijft gewoon pro-Putin en zal niet aarzelen om Oekraïne boven voor de bus te gooien. Dat is eigenlijk gewoon wat hier gebeurt.
4: Ja, want, en het begon ook gewoon weer met een telefoontje, hè? Ja. Poetin met Trump op vrijdag. Met dus als resultaat Rusland gaat diesel verkopen aan de VS. Kennelijk zijn daarmee de Amerikaanse sancties die gelden tegen Russische olie verdwenen of zo. Trump eiste daarop opnieuw dat Oekraïne aanvallen op Russische raffinaderijen stopt. Zelensky zei, ja, dat is goed als Rusland ook onze energieinfrastructuur niet meer aanvalt. Nou ja, we zien dat inmiddels gewoon nog steeds doorgaan. Daarop zei Trump dat Oekraïne maar een andere president moet krijgen. En uit de Financial Times begrepen we dat Washington ook dreigt inlichtingen af te knijpen naar Oekraïne of zelfs de wapenverkopen te stoppen.
5: Ja. Maar even over dat telefoontje. Waar dus dit is overlegd. Als ik begrijp wat er in dat telefoontje is gebeurd, is dat Rusland heeft weer zitten opscheppen over de geweldige vorderingen die ze maken aan het front. En dat Oekraïne eigenlijk tot niks in staat is. En Ushakov, de presidentiële adviseur, die heeft na dat telefoontje gezegd dat als de Oekraïners doorgaan met die aanvallen, maar eigenlijk al bewezen hebben met hun aanvallen op Rusland tijdens de Duma-verkiezingen, dat ze dus totaal niet bereid zijn tot welke vorm van vrede dan ook. Nou, als dat zo is, als dat inderdaad allemaal is gezegd tijdens dat gesprek, hoe kun je dan in godsnaam als Amerikaanse president met een president die geen onderhandelingen wil een deal maken over diesel? Je kan dat hooguit doen als je het koppelt aan een staakt het vuren.
23: Ja, en dat is niet gebeurd.
5: En dat is niet gebeurd. En in Miami is ook nog een keer gesproken, maar hier niet over. Ja, er zijn kennelijk wel de afgelopen dagen gesproken over een aantal zaken om de Russen over de streep te trekken. Om te komen tot een staakt het vuren, misschien ook een gedeeltelijk staakt het vuren. Dat was in de eerste plaats vrijgeven van een deel van de boerentegoeden. Zou gaan om 100 miljard. De Lukoil-deal, waar we het vaker over hebben gehad. Dus het aankopen, eigenlijk met steun van Trump, van het onderdelen van Lukoil. En Belarusie mag potassium gaan exporteren. En dat is goed voor de kunstmestindustrie. Ja. Maar dit. Die dieseldeal die kwam daar dus niet in sprake. Dat wisten de onderhandelaars ook niet. Nou, dit is toch krankzinnig wat hier gebeurt. Ik was ook echt gewoon boos. Ik word niet zo vaak boos. Maar ik denk, daarom zeg ik ook van dit is een schoft die dit doet.
23: Helemaal
5: het is een verrader. Het is een verrader. Dit is gewoon niet oké wat hier gebeurt.
23: En weet je, en deze man die dus gewoon Oekraïnse belangen dus altijd verraadt, daar komt het op neer, die is de leider van de NAVO eigenlijk, het leidende land in de NAVO. En wat betekent dit nou voor artikel 5 voor de bijstandsclausule? Wat betekent dat nou? Je kan toch niet een NAVO hebben met een verrader als hoofdman? Dat kan toch gewoon niet?
5: Nee, dat kan ook helemaal niet. Nee.
0: Ja, misschien moeten we daar later nog eventjes op terugkomen. Er zijn wat meer punten waar we aan het bondgenootschap kunnen twijfelen. Maar ik denk hier belangrijk nog wel eventjes te memoreren. Trump heeft het dan heel stoer over 300.000 ton diesel oplopend tot enkele miljoenen. Nou is de vraag natuurlijk of ze dat gaan krijgen, want Rusland heeft inderdaad niet zo heel veel diesel. Zelfs voor de eigen bevolking. Dus of ze dat nou gaan exporteren is de vraag. Maar die 300.000 ton zag ik, dat is iets meer dan de VS exporteert aan diesel in één dag. Dus het is ook nog eens een keer helemaal niks.
5: Nee,
0: en dit gaat ook gewoon, het is niet dat het zeg maar from Russia with love naar de pomp in Amerika gaat. Het komt gewoon op de wereldmarkt. En het doet dus voor de prijs op de wereldmarkt niets. Helemaal niks.
5: Nee, het gaat dus in drie tranches. Hè. 300.000 ton nu. 500.000 ton in november. En daarna binnen 3 maanden. Of na 3 maanden nog een keer 1 miljoen ton.
0: Als dat gebeurt. Hè,
5: als het, maar het merkwaardige hiervan is. Ja, ik ga er bijna van stotteren. Is dat in juli nog een keer weer een exportverbod op het gebied van diesel is afgekondigd door de Russen. Dus waar gaat het dan eigenlijk om?
0: Ja, dus er ging al geen Russische diesel naar Amerika, want er was een boycott. Dus het is ook niet zo dat er door Oekraïnse aanvallen minder dan 0 diesel naar Amerika gaat. Dus het slaat op alle manieren helemaal nergens op.
23: Helemaal niet. En ik heb ook nog het gerucht gehoord dat Poetin heeft voorgesteld, dat deed hij trouwens ook al ietsje eerder, ik ben wel bereid om te gaan bemiddelen in het Midden-Oosten. Nou, dat lijkt me ook erg onverstandig als Trump daarop ingaat. Misschien is het dan zo dat Trump zich zo wanhopig voelt over het Midden-Oosten dat hij het wel fijn vindt als Poetin dat soort dingen naar voren.
5: Nou, hij is duidelijk is dit een afleidingsoperatie wat hij aan het doen is. Ik bedoel, hij is in belangrijke mate schuldig voor de hoge energieprijzen. Door zijn Hormuz. Door de Straat van Hormuz en door zijn oorlog tegen Iran. Hij is bezig met de schuld af te schuiven op Zelensky. En maakt hem daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En wil over zijn hoofd een dieseldeal hebben om die olieprijs naar beneden, of die dieselprijs naar beneden te krijgen. Nou ja, goed, ik bedoel, wat niet gaat gebeuren, want en daar wou ik naartoe. Want volgens het congres is het illegaal. Heb je het toch ook gezien, Arend Jan?
23: Zeker, en we zien dus nu ook dat er 7 leden van het congres zich nu ook tegenkeren. Waaronder 3 republikeinen. Ja. Dat is nog te weinig hoor. Maar je ziet wel dat de weerstand groeit. Ik zag ook een berichtje dat bij Fox News zat 1 iemand zat dus de Poetins dieseldeal te verdedigen. En dat werd die andere commentator te veel. En die ging er gewoon keihard tegen in. En zei gewoon de dingen die wij ook zeggen. Want dat het niet erg logisch is wat hier allemaal gebeurt.
5: Nou, je ziet dus dat de oppositie nu over de partijen heen gaat in de Verenigde Staten. Ja. En dat is op zich veelzeggend. Maar het is ook volgens de wet is het toch niet mogelijk. Want Trump heeft net een maand geleden een wet ondertekend waarin eigenlijk dit soort zaken verboden worden. Of ben ik nou gek?
6: Nee, maar volgens mij was het al. Maar dat was een uitbreiding van de sancties. Volgens mij, de boycott die geldt al 4 jaar of zo. Dus het is gewoon wettelijk niet toegestaan wat Trump hier zegt. Volgens de Amerikaanse wet.
5: Nee, dat klopt. Ja, en volgens de wet ook die hij een maand geleden heeft getekend. Waarin bijvoorbeeld de sancties worden afgekondigd tegen de top 5 importeurs van Russisch olie en gas.
23: Het is een puinhoop. Echt een puinhoop.
5: Maar wat is dit nou in wezen, Arend-Jan? Dit is meer dan een puinhoop.
23: Nou ja, het mocht
5: wel. Dit is geschrift.
23: Ja, waarom kies je altijd de zijde van Poetin? Terwijl je daar niet eens zoveel voordeel. Want dat weet hij natuurlijk ook wel, dat niet veel, niet om veel diesel gaat. Kijk, wat, weet je, Trump heeft er wel een handje van om iets met heel veel bombarie aan te kondigen, wat betrekkelijk symbolisch is. En dan heeft hij een dag weer het nieuws. En dan kan hij zijn achterban weer een beetje appeseren, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is wel wat hij doet.
5: Ja. Het is een minachting voor hinderlijke sta in de weg. Ik denk dat het is. Oekraïne is een hinderlijke sta in de weg. Van dat stomme land met die klote president. Ja. Die wil maar geen einde aan die oorlog maken. En dat kan hij makkelijk doen door gebied op te geven. Dat is ongeveer de redenering. En datzelfde heeft hij met Iran. Dat is een klote land dat niet doet wat hij zegt. Nou, dan krijg je dus dit soort ongein.
23: En weet je, Trump zei nog, toen moest ik heel erg nadenken. Hij zei van, ja, als ik president van Oekraïne was geweest, dan was er nooit oorlog geweest. Toen dacht ik van, hé, maar dat klopt. Toen jij onder Trump 1, had jij dus allemaal mensen in je campagneteam die ongelooflijk dicht bij Poetin stonden. Hè? Die toen ook al een beetje bezig waren. Ze zijn ontslagen omdat het allemaal uitkwam. Die waren toen ook al een beetje bezig om het oosten van Oekraïne te verkopen. Dus kennelijk behoort hij echt tot die school.
5: Het is toch totale onzin, Arend-Jan. Ik ben toch een oorlog tegen Iran begonnen. Ja. Dus wat is dat nou voor waanzin? Maar ik bedoel, nou proberen we iets misschien te rationaliseren wat niet te rationaliseren valt. Volgens mij is dit echt een half paniekerig, totaal irrationeel gedrag dat absoluut niet hoort bij de statuur van een president van de Verenigde Staten. Dit gaat echt over alle grenzen heen.
23: En hij had ook kunnen bedenken natuurlijk dat in het Westen hier enorme verontwaardiging over opstreekt. Ja, nou, er sterven gewoon tientallen Oekraïners per nacht soms. Hè?
5: Ja, dat vind jij misschien erg, maar voor Trump is dat gewoon geen argument. En dat moeten we ook even heel goed begrijpen. Het interesseert hem ook niet dat de rest van de wereld zijn rug naar hem toe keert. Dat maakt ook allemaal niet uit.
6: Misschien moeten we zo nog verder kijken of we conclusies kunnen trekken. Maar ik stel vast dat Boekestein en de Wijk er moeite mee hebben om hier wat je hier nou eigenlijk op moet zeggen.
5: Eigenlijk weet je, dit is totale gekte wat hier gebeurt. Dit is buiten alle proporties. Nou, ik kan allerlei krachttermen kan ik er tegenaan gooien die allemaal in mij opkomen. Maar ik probeer me nog een klein beetje beschaafd uit te drukken. Maar waar het om draait is welke conclusies wij hier uittrekken. Dat is de enige echte relevante vraag.
6: Laten wij dat straks doen. Nadat we eerst eventjes het Westelijk Front behandelen. Want ook aan de Europese kant gebeurde er nogal wat. bijvoorbeeld een mogelijk verijdelde aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie in Polen. Hebben de inlichtingendienst bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden. Er is geen vinger gewezen naar deze of gene die erachter zat.
5: Nee, dat is belangrijk hoor.
6: Verschillende Europese inlichtingendiensten melden daarnaast. Financial Times weer. Vrezen voor nieuwe Russische liquidatiepogingen op basis van westerse defensiebedrijven. En god, wat hebben we nog meer? De Russen achter Brexit, Frankrijk over nucleaire afschrikking. Wat willen jullie behandelen?
5: Nou ja, even Frankrijk. Het is niet onbelangrijk, denk ik. Want er is een interview geweest van een generaal. De generaal die de commandant is van de nucleaire afschrikkingsmacht van Frankrijk. Generaal Verrem. Als ik het goed zeg. En die Viron heeft eigenlijk...
23: Viron.
5: Ja, god, exact. Ja, ik zit in Frankrijk op dit ogenblik, maar mijn Frans is niet al te best. Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Maar het interessante wat hij heeft gezegd is dat hij toch, nou niet echt in detail, maar hij wel behoorlijk heeft hij aangegeven, net zoals de NAVO-opperbevelhebber, voor wat hij nou eigenlijk wil met die nucleaire macht. En dat is denk ik op zich goed. En hij heeft ook, en dat is echt nieuw, een tipje van de sluier op gelicht over de wijze hoe de krijgsmacht of de nucleaire macht van Frankrijk, moet worden gemoderniseerd. Dus hij heeft aangekondigd van wat voor kruisraketten er komen. Hij heeft aangegeven dat er ook een verband is met de drone en droneverdediging. Hij heeft gezegd dat er een nieuwe vierde nucleaire basis vlakbij de grens van Duitsland gebruik wordt genomen. En hij heeft ook gezegd, heel interessant, dat het aantal vliegtuigen, Rafaels, die kernwapens moet overbrengen, en die overigens ook voor conventionele taken moeten worden ingezet, van 185 naar naar 230 opgekrikt moet worden. Dus ze zijn echt nu bezig om die nucleaire afschrikking in Frankrijk te verbeteren. En dat ook in combinatie te doen met de bondgenoten, waar vliegtuigen met nucleaire ladingen en nieuwe raketten moeten worden gestationeerd op termijn. Nou, dat is een heel duidelijk signaal, net zoals een NAVO-opperbeveler die heeft afgegeven, in de richting van de Russen, van we houden jullie in de gaten en waag het niet wat te doen.
23: Afschrikking.
5: Het is afschrikking. Interessant is natuurlijk dat we dus nu de NAVO-opperbevelhebber hebben en de Franse generaal die gaat over de nucleaire strijdkrachten. Die zeggen van oké, meer openheid is noodzakelijk. Mm-hmm. En Nederland, bij monden van de minister van Defensie, heeft gezegd ja, nee, we gaan niet diep op die defensienota in. Hebben we vorig jaar, vorige week en de week daarvoor hebben we dat besproken. Want we willen de tegenstander niet wijzer maken dan dat hij is. Ik heb altijd gezegd dat dat eigenlijk een raar argument is. Want afschrikking is gebaat bij het feit dat je zegt wat je gaat doen.
23: Tuurlijk.
5: Nou, toch, Arjan?
23: Tuurlijk. En het is ook, ik begrijp überhaupt de uitspraken van de minister van Defensie niet hoor. Ook die van vorige week, dat de Russen opeens de vijand zijn, weet je wel. Ze is de weg kwijt, vind ik.
5: Oké, die had ik voor jouw rekening, maar...
6: laten we hier ook nog eventjes meenemen dat de Britse premier Burnham gewoon maar even heeft gezegd dat de Russen geïnterveneerd hebben in het Brexit-referendum. Ja, dat bedoel, was natuurlijk wel te vermoeden, maar het is wel een bommetje, hè, in de Britse politieke verhouding.
5: Ja, Farage zegt natuurlijk dat het allemaal onzin is.
23: Ja, we wisten het overigens allemaal wel, hè.
5: Ja, ik ben benieuwd wat de bewijzen zijn. Heb jij bewijzen dan wel gezien, Arjan?
23: Nou ja, je hebt dus bijvoorbeeld in het boekje van Timothy Steiner, wat ik altijd aandacht, stond al heel veel in. Later is ook nog heel veel onderzoek over gedaan. In The Guardian stond ook veel. Het verbaast mij niks, eerlijk gezegd.
5: Bij mij ook niet, maar dat is wat anders.
23: Burnham gebruikt het natuurlijk ook een beetje om politieke redenen, om Farage in de problemen te brengen. En die reageerde als door een wesp gestoken, hè? Tjongejonge, ontkent alles.
6: Ja. Hey, en dan moeten we denk ik ook nog eventjes noemen. Ja, bedoel, dit is een hele podcast op zichzelf. Maar dat er is gewoon een handelsdeal tussen de EU en China. Door Sefcovic, de Europese handelscommissaris, die was in Beijing. Dat ging zowel over de import van elektrische en hybride auto's als van zeldzame aardmetalen.
23: Moet je wel zeggen dat China dan weer een andere interpretatie hanteert dan Europa zelf. China zegt nou, er komen helemaal niet minder hybride auto's naar Europa toe. Dus dat vind ik een beetje zorgwekkend, dat ze verschillende dingen hebben. Maar het is inderdaad interessant dat de EU zelf ondersteunt 46 nieuwe strategische grondstoffenprojecten. Met circa 31 miljard aan geplande investeringen.
6: Dat is ook nog, ja.
23: Lithium, gallium en zeldzame aardmetalen. Nou, dat is belangrijk. We wisten ook wel dat er.
5: Ja, maar het is ook nog niet het definitieve deal, hè, heb ik begrepen.
23: Nee.
5: Dus daar wordt verder aan gewerkt, maar dat is denk ik een raamwerk afgesproken om op verder te praten. Maar ja. Op zich is het heel erg goed dat dit
6: positieve
5: gebeurt.
6: Positieve stap.
5: Het zou dus inderdaad moeten leiden tot een halvering van de import van Chinese hybride auto's.
6: Dan hebben we het nog niet eens gehad over het internationaal strafhof. Hè? Dat werd natuurlijk eigenlijk al verwacht, maar vrijdag officieel gemaakt dat de VS met sancties gaat over een half jaar in tegen het internationaal strafhof. Dat betekent dat Amerikaanse burgers en bedrijven geen zaken meer mogen doen met de ICC, maar dat kunnen dus ook buitenlandse partijen worden aangesproken. De banken bijvoorbeeld. Nou ja.
5: Maar kijk, even, dit is niet onbelangrijk. Hè? Ik vond dat Jette daar wel goed op reageerde. Die zegt wel allemaal nooit niet, maar dan in wat beschouwdere taal. Maar ik denk dat als je dit koppelt, de bedreiging aan het internationaal strafhof, dat in Nederland gevestigd is, met wat er gebeurd is de afgelopen dagen met betrekking tot die oliedeal in Oekraïne, hoe kun je dan nog volhouden dat Amerika je belangrijkste bondgenoot is? Hoe kun je dan nog, en Arjan die wierp die vraag ook op, volhouden dat artikel 5 best wel sterk is? Hoe moet je dan aankijken tegen de speech van Sorkeur, die vandaag heeft gezegd dat artikel 5 keihard is, terwijl Sorkeur er niet over gaat, maar Trump wel? Dit is toch wel echt problematisch wat hier is. We hebben de Groenland-affaire gehad, wat een enorme schok betekende, waardoor het vertrouwen in Trump en de NAVO onderuit werd gehaald. En toen kwamen de Europeanen in beweging. Maar dit, wat er nu gebeurt, in de combinatie van het internationale strafhof, wat ook volgens mij door Nederland echt geïnternationaliseerd moet worden, hier moet een Europese oplossing voor komen. Dat moet Nederland niet alleen doen. Daar is Nederland te klein voor. En wat er gebeurd is met Oekraïne, waardoor de veiligheid in Europa echt gewoon omlaag gaat en je geen zak hebt aan de Verenigde Staten. Welke conclusies wordt daar nou politiek uitgetrokken? Jij bent een vroegere politicus geweest.
23: Eén kan ik je vertellen. Dat Mark Rutte probeert altijd alles goed te praten. En dat is ook zijn vak. Maar nu ligt hij dus echt wakker s'nachts. Dit is natuurlijk gewoon rampzalig.
5: Nee, maar wat moet nou volgens jou, dat is geen antwoord op mijn vraag. Wat moet nou volgens jou het politieke antwoord hierop op zijn?
23: Ik vind dat de NAVO is zo ongelooflijk verzwakt als er een rovershoofdman de baas is. Dat is gewoon wat ik vind. En we moeten zo snel
5: mogelijk. Dat kun je wel vinden, maar dat is geen actie. Ik denk dat je dus nu heel nadrukkelijk afstand moet gaan nemen van de Verenigde Staten en van wat hier gebeurt.
23: Ja,
5: en daar je eisen moet stellen van dit komt of nooit meer goed en het kan wel goed komen, maar dan moet je dus wel uit een ander vaatje gaan tappen. Ik denk dat je daar echt veel harder moet zijn. En je moet nu echt de waarheid onder ogen kijken, want dit is nu zo vaak gebeurd met Poetin en Trump. Dat er geen enkel vertrouwen kan bestaan dat dit nog goed komt. Dus je moet echt als een sodemieter moet je hier je conclusies uittrekken. Maar ik vrees dat door die mooie speech van Sarkeur heel veel politici zich weer zand in de ogen laten strooien. En zeggen van nou ja, het valt wel mee. Want Sarkeur zegt toch dat artikel 5 keihard is. En moet je eens kijken wat voor een fantastisch plan voor de overwinning die heeft. En dat is denk ik onzin.
23: Weet je, het zo gek is. Kijk, Callas en Macron hebben uiteindelijk wel gereageerd dat ze die dieseldeal heel onverstandig vinden. Maar een paar jaar geleden Macron had het over de NAVO is hersendood. Dat was toen echt de voorpagina nieuws. Hij had dat nu natuurlijk ook kunnen zeggen. Van wat kunnen we nou met een Amerika die Poetin steunt? Dat is toch geen sterke naam. Had het op zijn minst. Maar niemand durft het benoemen. Berendsen bij Buitenhof was buitengewoon tam, kan ik je vertellen.
5: Arjan, het is allemaal angst. Angst en geen idee hoe het verder moet. En ook duidt het erop dat we gewoon te laat zijn. Dit wisten we al vanaf de eerste termijn van Trump. En het politieke systeem in Amerika Amerika kan leiders als Trump voortbrengen. En daar heb je gewoon maar mee te dealen. En dat hoeft, het kan de laatste zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn.
23: Het is wel heel ernstig, hoor.
5: En jij wil altijd ernstig lachen aan het eind, Hugo.
23: Ja, dat is nu een beetje lastig. Niet meer. Ja.
6: Nee. Het is wel echt heel kut, dit.
5: Ja, dat is nou eigenlijk wel het woord waar ik op zat te wachten, Hugo.
6: Ja, ja. Nou, meer kunnen we er niet van maken. Tot morgen.
5: Tot morgen.
23: Tot morgen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
7: Hallo, ik ben Art Rooyakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
27: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: Industriële machines verkopen? Kies voor veilen met Troostwijk Auctions. En bereik honderdduizenden kopers wereldwijd. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
30: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
31: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
32: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
33: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
34: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
33: Obli. Meer rust, meer rendement.
35: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
33: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
0: Jochem Visser.
1: Morgen spreek ik met Lodewijk van der Borg, directeur van Royal Kaak Group. Het bedrijf levert bakkerijmachines en technologie die over de hele wereld wordt gebruikt. En is ook spin in het web onder Nederlandse bedrijven die bezig zijn met het 3D-printen van metaal. Ik vraag van der Borg wat geopolitieke onrust precies betekent voor Kaak Group. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: BNR Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A16 Breda, Rotterdam bij Zwijndrecht. Kop van 14 kilometer, kwartier vertraging. Daardoor is nog de nasleep van een ongeluk eerder vanmiddag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet...
12: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
5: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Online als podcast waar elke week meer luisteraars op ons afstemmen. Marnix Beudeker is deze keer mijn co-host, collega bij Boelens de Gruyter. Collega dus van Maarten de Gruyter. Dag Marnix.
9: Dag Maarten.
8: En met de deur in huis vallen. Vorige week was de Expo Real.
9: Zeker.
8: In München. Je hebt 3 dagen de blaar op je tong gesproken als commerciële man.
9: Absoluut.
8: Natuurlijk, hoe was het?
9: Nou ja, eigenlijk minder negatief dan verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Van tevoren dachten we, nou dat wordt heel uitdagend, 3 dagen. Maar we hebben een hele leuke mix gehad van verschillende meetings. Met grondeigenaren die ontwikkelaars zochten. Beleggers die interesse hebben in onze projecten. En ook potentiële nieuwe ontwikkelpartners zoals modulaire bouwers.
8: Ja, je zegt minder negatief dan gedacht. Want aanvankelijk was het sentiment een beetje beleggers lopen met een grote boog om Nederland heen.
9: Ja.
8: Die willen hier niet naartoe. Maar hoe viel dat dan in de praktijk?
9: Nou, ik denk ook dat onze ervaring niet helemaal representatief was voor het sentiment in de markt. Dus er is natuurlijk alle reden voor zorg. De rente stijgen. We hebben geen signalen gezien dat buitenlands kapitaal terugkomt naar Nederland voor investeren in nieuwbouwwoningen. En ook de Nederlandse instituten die we veel hebben gesproken. Als je een beetje luistert naar de partijen die daar nu actief in de markt zijn, dan zit er toch veelal hetzelfde geld achter. En iets nieuws wat we ook hebben gehoord is dat eigenlijk die Nederlandse pensioenfondsen, dat daar ook een shift al plaatsvindt tussen beleggen in nieuw vastgoed en uitkeren van pensioensgerechtigden. Dus ook dat is een trend die eraan komt, waardoor op termijn minder kapitaal beschikbaar wordt voor Nederlandse nieuwbouw.
8: Lees, ze gaan minder beleggen in nieuw vastgoed.
9: Ja, als dit is gewoon een effect van de vergrijzing.
8: Ja, omdat er meer geld beschikbaar moet komen om pensioen uit te keren.
9: Exact.
8: Ja, maar tegelijkertijd is er nog steeds een hele grote zak geld die belegd moet worden.
9: Ja.
8: En dan is de vraag, is de Nederlandse vastgoedmarkt, nieuwbouwwoningen, bestaande woningen nog steeds een aantrekkelijke asset?
9: Nou, we zien dus al, zeker met buitenlandse partijen, dat momenteel Nederland niet aantrekkelijk is.
8: Nee.
9: De enige partijen die investeren zijn de Nederlandse instituten.
8: Ja, en dat is ook een beetje omdat dat van ze verwacht wordt.
9: Exact.
8: Zoals ABP met politieke druk.
9: Ja, helemaal marktconform wat ze hier betalen is het natuurlijk niet.
8: Dus nee.
9: Als ze partijen de keuze hebben, dan kiezen ze vaak om ergens anders te
8: doen. Nemen ze dan, denk jij, genoegen met minder winst omdat er politiek verwacht wordt dat ze in Nederlandse woningen investeren?
9: Ja, dat denk ik wel.
8: Ja. Dat is interessant, want ik zag een bericht dat de minister, mevrouw Boekhout O'Sullivan, inclusief wethouders uit de 5 grote steden, dat is de G4 plus Eindhoven, Stijn Steenbakkers was erbij, wel naar München zijn gereisd om te proberen die beleggers te overtuigen met, joh, we hebben je nodig.
9: Ja, ik heb de minister zelf niet gezien, maar ik weet dat ze er was. Verder, de gemeentes waren goed zichtbaar. Dus op zich positief dat ze er zijn. Verder, ik heb nogmaals haar charme-offensief niet gezien. Alleen de kop, beleggers moeten genoegen nemen met minder rendement.
8: Ja,
9: die is toch altijd dagen.
8: Het is niet echt een sympathieke kop, toch, als jij belegger bent?
9: Ja, het lastige is, die partijen hebben de keuze. Dus zij kunnen ook naar een ander land.
8: Ja, geld stroomt daar waar het naartoe kan stromen. En als ergens meer rendement gehaald kan worden.
9: Ja,
8: precies.
9: Maar goed,
8: maar
9: ze
8: was er, omdat in dit programma Maarten de Gruyter en ik heel vaak kritisch zijn geweest op het feit dat Nederlandse politici niet naar de vastgoedbeurzen gaan, want ze willen daar niet gezien worden. Dat zijn de vastgoedjongetjes, daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ze was er, dus dat is goed. De vraag is, gaat ze ook naar de Miepim in Cannes?
9: Ja.
8: Waar meer een sfeer hangt van rosé drinken en borrelen.
9: Ja.
8: Terwijl daar op maandag de 60 grootste institutionele beleggers, dat is halverwege maart, zijn. Dus als ze consequent is, gaat ze daar wel naartoe.
9: Ben je eens.
8: Juist. Nou, dat gaan we dan afwachten tegen die tijd. Dan nog even een ander nieuwsberichtje. Wat jij voorbij zag komen, 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat willen we, maar de verkoop van nieuwbouwwoningen daalt al 4 kwartalen op rij.
9: Ja, en dit zit met name in de particuliere koopwoningen. Dus wat we al zagen is dat de institutionele partijen die de huurwoningen kopen, die markt is flinterdun. Dus veel ontwikkelaars zijn geswitcht naar particuliere koop. En nu door stijgende rente en een mismatch in het product zie je dat eigenlijk ook dat product terugloopt. Waardoor dus de woningen die ontwikkeld kunnen worden ook niet afgenomen worden.
8: Ja, schrijft het FD, hè? Want klassiek gezien 70% moet verkocht worden voordat jullie starten met bouwen.
9: Ja.
8: Is dat nog steeds zo? Want in de vorige crisis is er wel gezegd, ja, als we dat nou naar 50% hadden verlaagd, hadden we heel veel projecten wel van de grond gekregen.
9: Ja, nou, het is nog steeds wel de

0: norm, die 70% voorverkocht. En als je dat niet doet, dan ga je dus meer zelf op risico ontwikkelen. Dat kan ook. Maar dan heb je dus inderdaad, wat de minister zelf ook zegt, een groter risico op dat je ontwikkelt voor de leegstand. Het zit hem eigenlijk in twee dingen. Dus de rente stijgt. Dat maakt gewoon 3 jaar voorfinancieren voor een particulier enorm duur. En het is ook een beetje dat de nieuwbouwontwikkeling zit veel in appartementen. En de doelgroep die appartementen kopen, ja, hun woonwens is 3 jaar later, als de woning klaar is, vaak alweer veranderd.
1: Ja, en is het appartement, dan ben je 2 kinderen verder.
0: Exact.
1: Ja, zit je daar op je 50 vierkante meter.
0: Moet je weer door.
2: Vastgoed gezocht.
1: Het is een veelgevoerd gesprek op verjaardagen. De buurman die in 2015 een rijtjeshuis kocht, met een brede glimlach op zijn gezicht vertelt wat het nu waard is. Een gemiddelde koopwoning kost dan tussen 5 ton. Onze gast zegt, die overwaarde is eigenlijk een optische illusie. Hij is senior investment advisor bij Aureus en adjunct hoofdredacteur van Financial Investigator. Welkom, Harry Gils.
3: Ja, welkom.
1: Fijn dat je er bent. Jij noemt die winst op het eigen huis een soort mythe. Waarom?
3: Ja, de money illusion, je noemde het al, dat mensen verwarren eigenlijk nominale prijsstijgingen voor eigenlijk koopkracht, reële prijsstijgingen.
1: Ja.
3: En een van de grootste componenten in zo'n prijsstijging van een huis is inflatie. Ik heb even die cijfers nog erbij gezocht. Afgelopen 10 jaar, afhankelijk van welke prijsinflatiecijfer je neemt van Nederland of van Europa, ligt tussen de 35% en 40%.
1: Ja.
3: En de afgelopen 20 jaar tussen 55% en 60%. Dus als je een huis koopt van 5 ton, 10 jaar geleden, dan is die nu 7 ton waard. Maar dat is eigenlijk, die 2 ton is inflatiecompensatie.
1: Ja. Ja.
3: Dat is geen echte winst.
1: En jij dacht zelf ook, misschien ben je er daarom ook wel ingedoken. Dat is lekker, die prijsstijgingen. Het tweede huisje in Utrecht, maar dat werd geen succes.
3: Nee, ik heb een tweede huis in Utrecht gehad. En dat was ook een oud huis en er moest heel veel aan gebeuren. We hebben heel veel problemen mee gehad. En uiteindelijk hebben we daar ook niet zoveel winst aan overgehouden. Zeker als je die inflatie nog meeneemt. Hè?
1: Ja.
3: Mijn visie is, kijk naar alle kosten die je aan een huis hebt.
1: Ja, hè? Ja.
3: Dus niet alleen de inflatie, dat is de belangrijkste component. Maar kijk ook naar onderhoud, kijk ook naar verbouwingen die je doet, naar de belastingen, rente, je kunt alles meenemen. En ook vergeet ook niet dat heel veel mensen uren stoppen in hun huis.
1: Ja. Ja, dat is interessant. Laten we dat allemaal afpellen met elkaar. Straks ook even naar die inflatie kijken. Maar een gemiddelde woning kost nu 500.000 tegen iets meer dan 2 ton in 2015. Dat is meer dan een verdubbeling. Dan verdient die woning toch vanzelf geld waar je bijna niet tegenaan kunt werken.
3: Nou ja, dat is dus die optische illusie. Je moet eigenlijk al die componenten meenemen die ik net noemde, al die verschillende kostenposten. Dan vraag ik me af of je zoveel winst hebt. En het is ook niet in alle wijken en alle delen van Nederland even snel gegaan. Hè. Dus ik zeg ook niet dat er geen winsten zouden zijn, reëel. Hè. Er zijn, als je in 2010 in Utrecht of Amsterdam een huis had gekocht, dan ongetwijfeld een stuk reële winst op zitten.
1: Ja.
3: Maar het algemene plaatje dat je met alle huizen even gratis door de winst maakt, ja, daar neem ik echt stelling tegen.
1: Ja.
0: En maar welk context wordt deze discussie gevoerd? Want we hebben natuurlijk nu de herziening van box 3, waarin eigenlijk naar vermogenswisselbelasting toe wordt gewerkt.
3: Ja.
0: Waar jij noemt ook windvalbelasting in je artikel en hogere erfbelasting. Ja. Ja. Dat zijn wel echt verschillende discussies, toch?
3: Dat zijn 3 verschillende discussies, maar ze leiden alle 3 wel een beetje aan de money illusion. Of je box 3 kijkt, hè, dus de prijsstijging op aandelen, obligaties, er zit ook een stuk optische illusie in. En als je doorgeeft aan je nieuwe generatie, dat is natuurlijk wel een aparte discussie.
1: Ja, je hebt het niet bij een mening gelaten. Je hebt het ook doorgerekend bij 10 verschillende mensen. Hoe heb je dat aangepakt?
3: Ik heb die mensen geïnterviewd. Ik heb rekening opgevraagd. Ik heb notarisactes opgevraagd. Ik heb gewoon in de spreadsheet gezet en ben gaan rekenen. Ik heb ook gevraagd, ook in zekere zin, hoeveel uren heb je in een huis gestopt? Het is natuurlijk een beetje natte vingerwerk. Het is ook natuurlijk welk prijsinflatiecijfer je meeneemt. Maar het algemene plaatje van die 10 casussen, en ik had het toevallig ook nog met een klant erover, die zijn eigen casus helemaal had doorgerekend. Een hele minutieuze, gedetailleerde klant, die eigenlijk op een verliessituatie stond op zijn huis. Je kunt natuurlijk over de precieze berekening altijd discussiëren.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar het beeld was dat er niet zoveel overbleef.
1: Maar een verliessituatie op zijn huis, bijvoorbeeld omdat je er ook uren in steekt.
3: Ja.
1: Maar zijn dat dan zaterdagmiddagen dat ik in de tuin werk of zelf het schilderwerk aan het doen ben?
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja.
3: Je kan ook iemand
1: inhuren. Alleen die zaterdagmiddag ga ik ook niet werken.
3: Nee, maar je hebt ook andere casussen. Ik heb in mijn familie, mijn schoonouders kochten in Schagenbrug begin jaren 60 een stukje grond. En mijn schoonvader heeft het hele huis samen met vrienden en En de zwager die ook aannemer was, hebben ze dat hele huis samen gebouwd in 30, 40 jaar. Wat is de winst op zo'n huis? Dat kun je niet eens uitrekenen. Nee. Want eigenlijk is dit wel allemaal gemaakte uren. En die casussen zijn er ook. Uiteindelijk bouwde die man een huis dat totaal incoherent was. En uiteindelijk nog door de nieuwe koper met de grond gelijk werd gemaakt.
1: Ja, oké, maar een gemiddelde woning is een reguliere woning.
3: Ja.
1: Je hebt ergens een rijtjeshuis in de Randstad.
3: Ja.
1: Ja, en die zijn gewoon in prijs verdubbeld. Ja. En wat die mensen er aan gedaan hebben, is 1 keer 20.000 euro schilderwerk.
3: Nou, ja.
1: Plus, ja, oké, en een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer, die heb je er ook in gezet.
3: Ja, heel veel mensen verbouwen extra aan hun eigen huis. Want kun je ook zeggen, ja, moet dat allemaal wel? Sommige huizen worden gekocht, er worden meteen helemaal gestript. En met een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, allemaal verbouwd. Je kunt niet zomaar zeggen dat op een huis tonnen winst zit.
1: Nee. Nou ja, oké. Okay. Ja. Maar als er op een huis van 5 ton, 2,5 ton winst zit...
3: Ja?
1: Nou, laat er dan aan uren en allerlei andere gerekende ton afgaan. Dan heb ik alsnog 1,5 ton.
3: En dan heb je nog de prijsinflatie.
1: Ja.
3: Moet je ook niet onderschatten.
0: Klopt het dat in het voorstel voor het nieuwe box 3-stelsel... al wordt voorzien in aftrek van werkelijke kosten... maar nog niet in inflatiecorrectie?
3: In inflatiecorrectie wordt niet voorzien, nee.
0: Nee, maar dan heb je dus eigenlijk een deel van je betoog... wordt eigenlijk al meegenomen in het nieuwe wetsvoorstel...
3: Box 3, heb je het over?
0: Ja, dus de aftrek van werkelijke kosten, zowel rentekosten als onderhoud, als verbetering aan de woning, kun je dan aftrekken.
3: Ja.
0: Alleen de inflatiecorrectie blijft dan nog over.
3: Ja, maar dat is echt een optische illusie, hè? Ik heb bijvoorbeeld, kijk naar Amerikaanse aandelen eind jaren 60 tot nu. Wat Amerikaanse aandelen hebben gedaan, die hebben 5500% rendement gemaakt. Nominaal. Haal je de inflatie ervan af, blijft 500% over die hele periode.
1: Mm-hmm.
3: Dus 5000% is inflatie geweest. En dat komt, mensen vergeten dat inflatie ook op het compounding effect heeft. Hè? Dus inflatie op inflatie op inflatie. Als je twee relatief periodes van relatief hoge inflatie hebt, dan hakt dat er zo in dat je dat enorme verschil krijgt. En ik ben eigenlijk ook tegen het belasten van box 3 winsten. Om die reden, want je belast eigenlijk grotendeels inflatie.
0: Ja.
3: Dus het is box 3 belasting is een inflatie op verborgen inflatie. Want verborgen inflatie is een ander woord voor verborgen belasting. Omdat verborgen belasting is eigenlijk een eufemisme voor inflatie.
1: Ja, maar je haalt box 3 erbij, maar de eigen woning zit natuurlijk niet in box 3.
0: Klopt.
1: De eigen woning zit in box 1.
0: Ja.
1: En als je een tweede pandje hebt, zoals jouw tweede pandje in Utrecht... ja, dan zul je ook box 3 belasting moeten betalen. Ja. Maar de eigen woning, zoals mijn eigen woning... ja, daar wordt helemaal geen belasting over gegeven.
3: Nee.
1: Het enige punt is, nou hebben we het even over inflatie... als ik nu mijn woning verkoop, dan ben ik dus die buurman op dat feestje... want ik kocht in 2016, ja... Alleen ik heb dat geld wel nodig voor mijn volgende woning.
3: Precies.
1: Dus in die zin is het ook geen echt geld, zou je kunnen zeggen.
3: Nee,
1: tenzij ik zeg, ik ga nu een sociaal huurwoningje betrekken... maar dat gaat hem niet lukken.
3: Nee, precies. Het is natuurlijk wel zo, en dat maakt de berekening eigenlijk nog redelijk positief... op een huis heb je een aantal subsidies. Hè? Je hebt de hypotheekrenteaftrek, die heb ik overigens wel meegenomen.
1: Ja.
3: En je hebt eigenlijk de relatief lage vrijstelling in box 1... Want als je je eigen woning in box 3 zou hebben... dan zou je hem eigenlijk meer belasten. Hè? Dus een huis in box 1 wordt eigenlijk gesubsidieerd.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen door de hypotheekrenteaftrek. Want als ik een 100% hypotheek neem, mag niet helemaal meer... maar en een beetje eigen geld, dan is dat een vorm van beleggen. In je eigen huis, dan krijg je een renteaftrekvoordeel. Maar vind je dat dan een onverdiend voordeel? Dat eigenlijk... dat we dat niet hadden mogen hebben?
3: Nou, in zekere zin, als je mijn stelling volgt... dat die prijsstijging grotendeels inflatie is... dan moet je eigenlijk ook de subsidies op je huis... moet je eigenlijk niet hebben. Dus dat zou wel, dan maak je een eerlijke vergelijking.
1: Ja.
3: Dus ik vind eigenlijk...
1: Maar als we de subsidies eraf halen... bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek eraf halen... dan zou de stijging van de huizenprijzen mogelijk ook iets minder zijn.
3: Precies.
1: Maar en dat zou een gezonde, goede ontwikkeling zijn.
3: Ja, zeker. En ik vind eigenlijk ook dat een huis moet misschien ook als box 3 behandeld worden. Ja, op een eerlijke manier. Ik ben niet voor vermogenswinst te belasten, maar ik ben wel voor het belasten van opbrengsten op beleggingen. Hè? Dus zoals dividenden, huren.
1: Dat is toch vermogenswinst?
3: Nee. Ja, dat zijn je opbrengsten. Net als je arbeid verricht, dan heb je arbeidsinkomsten uit je arbeid.
1: Ja.
3: Die belast je ook. Je belast niet het lichaam, zullen we zeggen, maar je belast de inkomsten die je genereert met arbeid verricht. En dat kun je met vermogen natuurlijk ook doen. Dus de opbrengsten, rente, dividenden, dividenden, huren, pachten, die kun je belasten. En als je een eigen woning...
1: Maar als ik een eigen woning heb, heb ik toch dat soort opbrengsten niet?
3: Nee, maar je kan dat wel uitrekenen. Dat is als je een soort imputed rent. Hè?
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk het eigen woningforfait?
3: Ja,
1: het feit dat we een beetje belasting betalen als ik die eigen woning heb en ik zou hem verhuren.
3: Die is relatief te laag.
1: Nou, dat is wat veel economen zeggen. Die zeggen eigenlijk als we huur en koop dichter bij elkaar willen trekken, dan zullen we de verhuurder en daarmee de huurder minder moeten belasten.
3: Ja.
1: En we zullen de koper meer moeten belasten.
3: Ja,
1: dat dus, vind jij dus ook?
3: Dat vind ik ook.
1: En je bent ook van mening dat die hypotheekrenteaftrek dus afgebouwd moet worden?
3: Maar wel gefaseerd, want je moet bestaande gevallen natuurlijk honoreren.
1: Ja, maar dat is zo'n onzinnige toevoeging dat ik in de vorige verkiezingscampagne deed de VVD, kreeg het voor elkaar om in de debatten te mogen zeggen dat dat €400 per gezin in één keer per jaar kost. Terwijl elke politicus weet, als we die hypotheekrente afschaffen, gaan we dat in minimaal 15 tot 20 jaar doen.
3: Ja. Ja, maar ik wil het wel
1: en het feit dat dat dus in het debat niet doorbroken werd door bijvoorbeeld een debatleider, Marnix, vond ik echt waanzinnig.
0: Ja.
1: Dat je ook eens daarmee weg kon komen. Maar goed, een politiek standpunt van uw presentator. De winst op je eigen woning, daarover gaat in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Harry Gils van Aureus is bij ons. En hij zegt, ja, moet het toch een beetje anders kijken. Nou, collega John van Schagen legde die redenering voor aan Matthijs Korevaar van de Erasmus Universiteit. Een van onze vaste columnisten.
4: Het eerste waar je een punt hebt, als je kijkt op lange termijn, is de reële stijging van de huizenprijzen. Hè. Dus als je de huizenprijzen corrigeert voor de inflatie, die is beperkt.
5: Dus het idee dat een woning altijd meer waard wordt, ook als je corrigeert voor inflatie, dat is gewoon incorrect, zo stelt Matthijs. Maar, en dat is belangrijk, er is wel een enorme fluctuatie in wat die woning waard zou zijn.
4: Iemand die bij wijze van spreken begin jaren 80 een huis koopt, die heeft veel meer kapitaalwinst dan iemand die dat wat later deed. En iemand die een eerste huis kocht op de piek van de woningmarkt in 2008, ja, die heeft veel minder overwaarde dan iemand die dat deed begin 2013.
5: Nou, de overwaarde op de Nederlandse koopwoningen, die loopt inmiddels in de honderden miljarden. En stapte je toevallig op het juiste moment in, tja, dan ben je spekkoper.
4: En dat het op geen enkele manier tot uitdrukking komt in de belastingheffing, daar zou je van kunnen zeggen, nou, misschien is dat toch wel een beetje oneerlijk. Hè, dat iemand die pech heeft, 2 ton minder overwaarde heeft, en dat degene die dan met geluk wel 2 ton meer overwaarde heeft, daar geen cent tegenover hoeft te zeggen.
5: Dit is de discussie over het al dan niet belasten van verkoopwinsten op die woningen. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dan het tweede punt. Wat is nou eigenlijk het rendement dat je maakt op een woning?
4: Uiteindelijk is op lange termijn hetgeen wat een woning oplevert, is denk ik niet het feit dat die woning meer waard wordt, hè, maar het feit dat een woning een plek is waar je in kan wonen. En het bijzondere van wonen is, en dat is anders dan alle financiële assets, je kunt niet als persoon zeggen, nou, ik heb geen huis nodig. Iedereen heeft een huis nodig. Dus iedereen moet kiezen, hè, of die een koopwoning wil of een huurwoning. En uiteindelijk is het belangrijkste rendement dat je maakt op je eigen woning. En dat blijkt ook uit al het lange termijn onderzoek dat ik gedaan heb. Namelijk het feit dat je erin kan wonen en dat je daardoor huur uitspaart. Hè. Dus je hebt eigenlijk rendement in natura. En dat maakt ook het hele idee van dat inflatie een risico zou zijn van de huizenbezitter compleet omgekeerd. Want als jij een huis hebt met een hypotheek en de rente staat vast en vervolgens komt er enorme inflatie, ja, dan gaat de waarde van je woning nominaal omhoog, maar reëel gebeurt er niet zoveel. Maar je hypotheek, die blijft natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus je hypotheek wordt langzaam opgegeten. Terwijl als jij in een huurwoning zit en de inflatie gaat omhoog, dan stijgt je huur gewoon mee. Hè? Dus eigenlijk is inflatie in zekere zin prettig voor de woningbezitter, want daardoor wordt zijn hypotheek eigenlijk opgegeten.
1: Ja, dat zijn Matthijs Korevaar in een bijdrage van John van Schagen. Harry Gils, Senior Investment Advisor bij Aureus, is bij ons. Even jouw eerste reactie op wat Matthijs hier zegt. Eigenlijk is inflatie juist heel prettig voor de woningbezitter.
3: Ja, voor je schuld wel, ja.
1: Ja,
3: ja, dat klopt. Die inflateert ook weg. Dat was ook een van de punten die wel eens opgemerkt werd over mijn verhaal. Dat ik dat onvoldoende heb meegenomen.
1: Ja.
3: Maar die inflatie die heb je natuurlijk wel ook in je stijging. Hè? En die willen ze dan misschien ook belasten gaan. Dus dat...
1: Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Dus in de Tweede Kamer gaan er de stemmen op om die overwinst op woningen te belasten. Vorige week met Jona van Loenen ook nog over gehad. Is die waardestijging van je eigen huis, die is nu volledig onbelast. Is het toch niet logisch dat we daar dan toch naar gaan kijken?
3: Nou, wat ik net zei, dat geldt hetzelfde voor box 3. Er zit zoveel inflatie in dat rendement. Dat je, en er zit ook zoveel onduidelijkheden in de berekening. Welke kosten ga je wel en niet meenemen? Het wordt een oneindige discussie. Ik sprak net het huis van mijn schoonouders. Je komt daar niet altijd goed uit. En wie gaat bepalen wat nou de berekening is?
6: Maar waarom zou dat een oneindige discussie worden? Stel, maak je er 10% van. 10%. En ik heb een woningwaardestijging van 2 ton. Dan moet ik dus als ik verkoop 20.000 euro aftikken.
0: Ja. Het gaat niet veel meer om de definitie van winst.
3: Ja, het gaat om de definitie van winst. Maar hoe kom je daaruit? Zeker in bepaalde gevallen met een huis, met al die moeite die mensen in een huis stoppen. Vergeet ook niet dat mensen een risico nemen met een huis. Het wordt altijd wel heel makkelijk gedaan. Ik kocht in 1999 mijn huis. Het was op de hype van de markt, internettijdperk, moesten met een gesloten envelop bieden. Wij hebben toen een heel groot risico genomen. En ik heb helemaal geen winst op mijn huis reëel gezien, maar ook die risicocompensatie moet op een of andere manier benoemd worden.
6: Arie Gils, dankjewel voor nu. We praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Marnix, dankjewel.
0: Dag gedaan.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
3: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
14: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Wil je weten wat er speelt
19: en of waarom?
18: In de BNR-app.
19: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
20: Economenpanel.
21: De arbeidsproductiviteit in Nederland zit na 2 jaar dalen weer in de lift. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het nieuwe begrotingsmodel voor de EU-begroting en de oplopende EU-schulden. Nou, ik ga het allemaal bespreken in het Economenpanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van de macro-economie. En dat doe ik met niemand minder dan Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom allebei. De Europese Rekenkamer die maakt zich zorgen over de manier waarop de nieuwe EU-begroting wordt vormgegeven. Dat bleek afgelopen donderdag uit het jaarverslag over de EU-financiën. De Europese Commissie wil de begroting voor 2028 tot 2034 grotendeels baseren op het coronaherstelfonds, waarbij geld wordt uitgekeerd mits lidstaten bepaalde doelen behalen. Maar ja, dan moeten die doelen wel meetbaar zijn. En daar wringt de schoen, zegt Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
22: Bij dat coronafonds is afgesproken, je kunt geld krijgen als je een hervorming doet. Bijvoorbeeld je pensioenleeftijd verhoogt. Dat kun je natuurlijk zo afspreken dat het heel goed meetbaar is. Maar veel te vaak zien we dat het een beetje vaag wordt gehouden. Dat is natuurlijk ook spannend voor een regering om je vast te leggen op al te heldere doelstellingen. Dat is 1 punt. Het 2e punt is dat we inderdaad wel moeten kunnen controleren tot waar het geld uiteindelijk wordt uitgegeven. Dus ook die controlebevoegdheid is heel belangrijk.
21: Koen, hoeveel zorgen maak jij je? Maak jij je net zoveel zorgen als de Rekenkamer over het nieuwe begrotingsmodel of minder?
23: Wel iets minder. Het is natuurlijk zo, als je een nieuwe methodologie doorvoert, dat er kinderziektes zijn. Nu, vroeger was het gewoon, eigenlijk kwam het er een beetje op neer. Kijk, je maakt kosten, je geeft je bonnetje in en je krijgt je kosten terugbetaald. Nu is er een methodologie waarbij je zegt van, oké, we gaan kijken welke hervormingen dat we kunnen doorvoeren. En als we gaan kijken naar het coronaplan, ja, dan zag je bijvoorbeeld in Italië onder leiding van Draghi, oké, we gaan die hervormingen voorstellen. Als je zag Griekenland, daar was dat zelfs een heel hervormingsplan waarbij Nobelprijswinnaar winnaars bij gemoeid waren. Ja. Dus voilà, die mensen komen ook nog effectief van pas. Maar ja, dan vind ik dat veel beter dan gewoon het bonnetje inleveren en dan maar dat er inderdaad kinderziektes zijn, ja, die moet je oplossen. Maar ik vind inderdaad de methodologie, ja, die moet wel overeind blijven.
21: En waarom hebben we eigenlijk een nieuwe of methodologie, Roelof?
24: Nou, ik denk dat vooral het punt is helder dat gratis geld bestaat niet. En dat heeft ook nooit bestaan. Ik denk dat we heel duidelijk willen aangeven hiermee van waar gebruik je het voor? Wordt het echt gebruikt voor hervormingen? Wordt het ook echt gebruikt voor investeringen? Mm. En ik denk dat als je dat op die manier doet, dan is er ook, bedoel, beleggers hebben dan ook geen enkel probleem om schulden te gaan financieren. Maar het moet wel gewoon goed gebruikt worden. Uiteindelijk voor lange termijn productiviteitsgroei, lange termijn investeringen. En niet alleen voor consumptie of dingen waarvan we denken van, nou, waar is dat uiteindelijk gebleven? En ja, die foutenmarge die er ook genoemd wordt, is vrij hoog. Er zit gewoon een 4% foutenmarge in. Men weet gewoon niet waar het geld besteed wordt. Ja, dat vind ik lastig als het om belastingsgeld gaat.
21: Nou ja, daarover gesproken, want de Europese Rekenkamer die zette dat ook in het jaarverslag. Die zei van, nou ja, we weten eigenlijk helemaal niet waar 4% of 3,8% van het geld dan heen gaat. Ze streven naar 2. Maar ja, als je zo'n meerjarenbegroting maakt voor over zoveel jaar met een hele EU, er zitten allerlei subsidies in, van landbouw tot innovatie en allerlei andere dingen en dergelijke.
0: Wat is dan het optimale niveau van fraude wat erin kan zitten eigenlijk?
24: Nou, kijk, het liefst wil je dat natuurlijk op nul hebben.
0: Ja, maar elke financiële instelling weet dat, weet je ook. Dat
24: weet
0: werkt.
24: Je niet, je krijgt het niet naar nul. Maar ik denk dat in de tijd waar we nu leven, en we denken dat het echt anders is dan de afgelopen 10 jaar, rentes liggen gewoon nu hoger. Dus de horde waar je uiteindelijk overheen moet springen is ook voor politici een stuk hoger. Dus je moet gewoon uiteindelijk gewoon wel kunnen meten waar je het aan uitgeeft. En dat is denk ik goed. Of het dan 2 of 4 is, dat vind ik minder belangrijk dan dat er verantwoording wordt afgelegd.
0: Mm-hmm. En daar wringt een beetje de schoen. Want eigenlijk zegt men, ja, bij dat corona-herstelfonds honderden miljarden ging ook heel veel mis. Dan gingen mensen achteraf al hun bonnetjes even aanpassen en dergelijke. Dreigt dat hier ook dan, Koen? Is dat een beetje Nobelprijswinnaars of niet?
23: Ja, er moet verantwoording worden afgelegd. En inderdaad, het ziet er heel zwaar naar uit dat het helemaal verkeerd loopt. Allee, helemaal verkeerd is ook een heel groot woord natuurlijk. Hè. En je kan natuurlijk in het begin bepaalde ramingen doen, maar als dat niet heel goed bepaald is, dan weet je dat je bepaalde marges, bepaalde foutenmarges hebt. Maar natuurlijk, als bovenop die foutenmarges dan ook nog fraude komt, dan zit je met een gigantisch probleem.
0: Ja.
23: En zoals mijn collega hier ook aangeeft, ja, je moet wel zien, het is Europees belastingsgeld. Ja, daar moet je verantwoording voor afleggen. Zo simpel is het.
0: Zeker, maar stel nou dat je in 2034 dan een gigantisch succesvol plan hebt uitgevoerd, of een begroting hebt uitgevoerd, om het zo te zeggen. Europa is concurrerender geworden. Ik bedoel, het zal een keertje gebeuren, heren.
23: Wie weet.
0: En dat je dan 6% ziet staan in de verkeerd uitgegeven gelden, dan heb je toch gewoon gewonnen? Of ben
24: als
0: ik dan gek?
24: Nee, ik ga niet zeggen dat 6% dan goed is.
0: Nee.
24: Maar, mits en. Als je hogere productiviteitsgroei hebt en uiteindelijk meer innovatie en het vestigingsklimaat en hogere groei en al dat soort dingen, dan weet je in ieder geval dat een 94% van het geld aan de goede dingen is uitgegeven. En dat is denk ik dan het belangrijkste.
0: Kijk. En de Rekenkamer maakt zich ook nog zorgen over de oplopende EU-schulden. Van de EU zelf dus. Want vanaf 2028 gaat echt zo'n 8% van de begroting naar rente en aflossing van het corona-herstelfonds. Want dat moet dan allemaal beginnen. En die rente valt ook 2 keer zo hoog uit als verwacht. Was dat nou van tevoren allemaal de bedoeling toen we dat corona-herstelfonds inzetten? Of was dit toch wel een verrassing ook voor jullie?
23: Goh, dit is natuurlijk een klein beetje een verrassing. Niemand had ook niet verwacht dat de rentevoeten zo de hoogte inschoten. Anderzijds denk ik dan ook van, oké, als we kijken naar die begroting, de meeste mensen zeggen van, ja, maar die begroting die wordt te groot. Ik vind die begroting nog veel te klein.
0: Jij vindt dat het 4.000 miljard moet worden?
23: Ja.
0: Oh, want het is nu 2 namelijk, maar oké.
23: Ja, maar nee, we zouden moeten spreken over 4.000 miljard als we gaan kijken naar wat gemeenschappelijk moet uitgegeven worden. Als we kijken naar defensieuitgaven, eigenlijk moet dat gemeenschappelijk gebeuren. Als we kijken naar energietransitie, als we kijken naar al die gemeenschappelijke zaken, doe dat toch niet apart. Ga daar toch gemeenschappelijk mee aan de slag. Want als we gaan kijken naar een geïntegreerd elektriciteitsnetwerk, ja, dan ga je natuurlijk van Nederland tot aan de grens van België gaan en dan ga je zeggen, ja, België, nu moeten jullie hetzelfde doen en die transformatoren die daar in het midden liggen, ja, dat gaan we gemeenschappelijk maken.
0: Maar dan heb je het nu over de netto-bijdragers, namelijk Nederland en België. Die kunnen ook nog over de grens met elkaar wel werken, maar kunnen we ook over de grens werken met mensen die niet netto-bijdrager zijn, noem maar in Italië?
24: Nou, ik vind het heel fijn dat Koen dit roept. Aan de ene kant ben ik het namelijk. Ik ga niet een tweehandig econoom spelen hier. Aan de ene kant ben ik hem eens, aan de andere kant ben ik hem met hem oneens. Kijk, uiteindelijk, sommige uitgaven moet je Europees breed doen. Want dat zijn gewoon landen overstijgende dingen. Alleen het probleem wat je krijgt is dat er geen enkel land dan gaat zeggen van, weet je wat, dan gaan wij als land minder uitgeven aan iets anders. Want uiteindelijk is het altijd meer. En ik, nou ja, de markt disciplineert dan gelukkig, want rentes lopen niet voor niets op. Er is gewoon geen overschot aan kapitaal meer zoals we het de afgelopen jaren hadden. Dus je moet gewoon uiteindelijk keuzes gaan maken. En sommige dingen kun je en moet je waarschijnlijk inderdaad op Europees niveau doen. Maar betekent ook dat je andere dingen dus niet meer lokaal moet doen.
0: Nou ja, over dat kapitaal gesproken, wat er dan voor nodig is, Koen. Het totale schuldenbedrag van de EU, dat loopt in 2027 al op tot 1 biljoen euro, 1000 miljard.
23: Ja.
0: Is dat zorgelijk?
23: Nee, nogmaals.
0: Nee, want jij hebt de modern monetary theory.
23: We moeten
0: daar veel hoger
23: gaan. Nee, niet monetary theory. Maar we moeten daar ook hoger gaan. Hey, we zitten ook te spreken over een saving and investment union. We spreken over, we moeten een heel grote liquide Europese obligatiemarkt hebben, waardoor dat we...
0: Kapitaalunie, ja, dat vindt Roelof ook heel leuk.
23: Voilà, en dergelijke meer. En dan zeggen we, ja, 1000 miljard, is dat te veel? Nee, in Amerika zitten we aan 20.000, 25.000 miljard dollar als diepgaande kapitaalmarkt. Natuurlijk, als je het in Europa gaat uitgeven, als je daar gaat lenen, dan moet je het niet lokaal gaan uitgeven en lokaal gaan lenen. Maar ik vind dat we gewoon globaal veel meer Europees moeten doen. Meer Europese obligaties, waardoor dat investeerders makkelijk in Europese obligaties kunnen en sneller ze kunnen verkopen. Maar inderdaad, via de begroting en de individuele landen moet dat dan wel rechtgezet worden dat wij in België dan iets minder lokaal gaan uitgeven. Dat is evident.
0: We zijn het nog helemaal niet eens. De landen, lidstaten in ieder geval, over de nieuwe inkomstenbronnen en de ingediende plannen voor uitbetaling van dat geld in de begroting. Vanaf 15 oktober deelt dat debat. Wanneer denk je dat ze het eens zijn?
23: Ik heb geen idee, maar het zal wel een stukje later dan 15 oktober.
0: Ja, maar het moet niet te lang duren, want dan zijn de verkiezingen in Frankrijk er al in april. Hè? Dus dan,
23: Het is beter dat we dat daarvoor doen, want ofwel gaan we daar naar extreem links, ofwel gaan we daar naar extreem rechts. En dan gaat er heel weinig in. Gaat er nog heel weinig geld beschikbaar zijn voor Europa, vrees ik.
0: Dus, dan gaat Marine Le Pen de pensioenleeftijd van 62 naar 60 gooien, zoals ze al zei. Dus dan,
23: irreëel. Irreëel.
0: Helder.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser.
0: En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. En dan gaan we naar het IMF, want het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt regeringen wereldwijd voor oplopende staatsschulden en rentes die structureel stijgen. Nou, dat zei directeur Kristalina Georgieva woensdag in een toespraak.
3: What we have seen over the last years since COVID is advanced economies are hit by a shock. They rush to the rescue of their people and their businesses on its own. This is a noble objective, but shock after shock after shock, deficits and debts have been going up. And on the other side, we have the current shock, the energy shock, that is pushing inflation up and interest rates up, making that service much more expensive.
0: Shock after shock. De uitspraken van de IMF-directeur die volgen in aanloop naar de jaarlijkse vergadering van het IMF en de Wereldbank. Deze week van start in Bangkok, toch net iets zonniger. Enorme AI-projecten, heren. Gestegen brandstofprijzen, importheffingen, defensieuitgaven. Alles waar we het net al over hadden eigenlijk. En dan die hoge staatsschulden natuurlijk. Dat zorgt allemaal voor inflatoire druk. En ze roept centrale banken dus ook op tot een voorzichtige en havikachtige houding. En natuurlijk wil ze ook nog even dat overheden de hand op de knip gaan houden. Is dit een makkelijke boodschap voor het IMF? Soms hoor ik hem elk jaar.
24: Het is geen makkelijke boodschap voor het IMF, maar het is wel een begrijpelijke boodschap. Want ik denk dat de wereld is echt anders dan de wereld waar we de afgelopen 10, 15 jaar in hebben gezeten. Waar je altijd een overvloed aan aanbod had. Of het nou aanbod van kapitaal, aanbod van energie, aanbod van arbeid was. Dat was er altijd. En als we een probleem hadden, dan lag het probleem aan de vraagkant. En daar konden we iets aan doen, want dan konden we rentes verlagen en begrotingsbeleid opvoeren. Ja, we zitten in een andere wereld dat we minder aanbod hebben. En tegelijkertijd zijn we sinds 2020 wel enorm aan de begrotingskant en aan de monetaire kant te stimuleren zijn geweest. En komt daar nu nog eens een keer een hele investeringsboom overheen die ze weerga niet kent.
0: Ja.
24: Dus er is gewoon uiteindelijk een wereld met te weinig aanbod, met heel veel vraag. Ja, dan heb je uiteindelijk meer inflatie.
0: Ja, dat klinkt inderdaad als hogere prijzen, wat dat betreft een wet in de economie. Maar voor we verder gaan over die zorgen, dit voelt voor mij toch bijna als een verplicht nummertje inmiddels een beetje. Een soort bevestiging van het nieuws wat je al las. Hoe invloedrijk is Georgieva / het IMF vandaag de dag eigenlijk nog?
23: Ik denk dat zij altijd wel de juiste diagnose stellen en dat ze de juiste adviezen geven. Maar inderdaad, hoe invloedrijk als Bessent zegt, IMF is woke en men gaat daar...
0: Hij is het huis, hè? Dus wat dat betreft, hij kan het zeggen. Ja.
23: Maar ik denk dat inderdaad... Maar het is niet alleen het IMF, het zijn gewoon al die internationale instellingen die op losse schroeven staan. En daar zie ik een gigantisch probleem, want je hebt het IMF, je hebt de Wereldhandelsorganisatie, je hebt de NAVO, enzovoort, enzovoort. En dat zijn eigenlijk de vangrails rond die geopolitiek. En als je vroeg of laat een probleem hebt of dergelijke meer, dan ga je rond tafel zitten en kon je beginnen discussiëren. En zo werd het opgelost.
0: Ja, dat was ook ooit zo met de VN, toen de veiligheidsresoluties nog serieus werden genomen.
23: Ja, maar als die vangrails worden weggenomen, dan weet je wat er gebeurt. Dan weet je dat we af en toe uit de bocht gaan. En vandaar dat we vandaag zien, de voorbije 5 jaar, dat we meer en meer in conflicten komen. En ik zie dat de komende jaren verder toenemen. We zitten, wat ik noem, een fourth turning. 20 moeilijke jaren in een periode van 80 jaar... En je ziet die 20 jaar, we zijn eigenlijk sinds 2008 zien we al maar meer in moeilijker water. En dat heeft veel te maken met die vangrails die gewoon weggenomen worden.
24: Ja, ik ga toch even tegen Koen. Ik zie namelijk nog wel vangrails. Alleen de vangrails zijn dus nu de vangrails die de financiële markten neerzetten. Omdat rentes gewoon niet heel veel sneller heel hard op kunnen lopen. Omdat dat meteen druk geeft op overheden om uiteindelijk het huishoudboekje op orde te brengen. En dat voor bedrijven betekent het ook dat als de kosten van kapitaal omhoog gaan, zul je investeringen alleen doen op het moment dat het rendement op kapitaal daar fors boven liggen. Ja, dat is de hele investeringsboom in kunstmatige intelligentie. Die rendementen op kapitaal liggen fors hoger dan de kosten van kapitaal.
0: Ja, als jouw omzet volgend jaar stijgt met 70% zoals bij Nvidia, dan kan die rente je
24: dat maakt niet zo heel
0: lak aan. Ja.
24: Dus uiteindelijk is het gewoon concurrentie om kapitaal. En die dwingt dan uiteindelijk ook dat er zinvoller met het kapitaal omgegaan moet worden. Dus ik zou zeggen, de vangrails zijn er nog wel. Alleen het zijn vangrails die financiële, door financiële markten.
23: Financiële, wel ja. En geen geopolitieke. Daar geef ik je volledig gelijk. En ja, je ziet inderdaad, de bondvigilantes zijn wakker geworden. En ze hebben nu Frankrijk onder vuur genomen. En dan zie je inderdaad de spreads van 80 naar 180 basispunten. Zie je België van 50 naar 80 basispunten. En dus ja, dat is zelfregulerend. Ik vind dat perfect, hè.
0: En even maar voor de luisteraar, jij noemt vigilantes. Dat zijn dus degene die eigenlijk zeggen, hallo, ik ga uw rente steeds hoger zetten. Ja. Want uw staatsschuld loopt eigenlijk op de klip op deze manier.
23: De aasgieren. Ja. De aasgieren van de financiële markten noemen ze dat.
0: Ja, ik moet altijd lachen. Er was ooit zo'n Bill Clinton adviseur, geloof ik. Ja. Die zei, ik wil gereïncarneerd worden zoals de obligatiemarkt. Want dan heb ik alle macht om iedereen te intimideren.
23: Ja. Inderdaad. Ja, maar dat is zo. Dat is zo. Ja.
0: En kijk, ruim 15 jaar lang hebben overheden geld kunnen lenen tegenover lage rente. Je zei het al, Roelof. Die tijd lijkt nu voorbij. Georgieva bevestigt dat eigenlijk nog. Maar ja, zij heeft 160 miljard aan leningen uitstaan. Het grootste deel in Argentinië overigens. Zorgt dit nou voor een mondiaal probleem? Of is het vooral per land dat je dit moet afgaan? Want bij Frankrijk zie ik bijvoorbeeld dat gewoon mensen zeggen, ja, het loopt wel op, maar ik wil de schuld nog wel hebben.
24: Uiteindelijk zijn dit allemaal lokale aspecten. Want ik denk de belangrijkste reden, en dat zie ik heel weinig analyses terugkomen, dat een van de redenen waarom de rentes oplopen, laten we even kijken, 5 jaar geleden was het echt nul. Dus wat we nu zien is een normalisatie. Dit zijn geen hoge rentes. Dit zijn normale rentes. En de reden dat de rentes oplopen is omdat er gewoon enorm veel vraag naar kapitaal is. Dat is een goede reden. Wat betekent namelijk dat er gewoon veel investeringen gedaan worden, dat de groei sterk is. Het zijn niet verwachte inflaties die oplopen. Het is geen termijnpremie.
0: Ook wel een beetje toch met die brandstofprijzen.
24: Beperkt, maar op lange termijn 1 jaar verwachtingen lopen misschien op, maar 10 jaar verwachtingen op inflatie.
0: Want de oorlog eindigt een keer.
24: Uiteindelijk zijn dat. Wat de reden dat de rentes hoger zijn, is omdat reële groei hoger is. Niet omdat verwachte inflatie op 10 jaar horizon hoger is. Niet omdat termijnpremies op de obligatiemarkt fors hoger zijn, omdat beleggers zich zorgen maken over grote fiscale problemen. Tuurlijk zijn er landen die beter op het huishoudboekje moeten passen, maar dat gebeurt nu. Dus dit is. Het maakt leuke krantenkoppen, maar ik zou dat toch wel enige nuance in aan willen brengen.
0: Het is wel een hele fundamentele opmerking. Wat vind je daarvan, Koen?
23: Ik ben niet volledig eens. Ik denk dat er een heel groot stuk termijnpremie is. Als we kijken naar die termijnpremie, hoe dat die geëvolueerd is sinds de jaren 80, dan zie je dat die termijnpremie, en dat is de extra premie die obligatiehouders eisen om voor een obligatie van 10 jaar te gaan investeren. Ja. Al die risico's.
0: Het is een lange termijn premie.
23: Lange termijn premie. Dus niet de premie op Frankrijk of op België of dergelijke meer. Het is een chaos premie, laten we het zo zeggen. Of een premie waarom mensen al dan niet nog in de toekomst Amerikaanse obligaties willen kopen, zoiets. Maar als je gaat kijken naar begin jaren 80, dan was die termijnpremie 3%, is die helemaal gezakt tot min 0,75% tussen 2010 en 2020. Mm-hmm. Vandaag staan we op 1%.
0: Ja, en dat is normaal.
23: 2%. Ja, maar
0: dat is normaal.
23: Maar dat is 2%, dat je eigenlijk door die termijnpremie een hogere rente hebt. En dat is structureel, denk ik. Dat is structureel. En dan heb je nog inderdaad de reële groei, waar je inderdaad door artificiële intelligentie, productiviteitsstijging, die je verwacht ook nog een stukje.
0: Ja, maar om even te scherp te stellen dan, wat is er nou erger? Dat AI-schulden concurreren met overheidsschulden, Roelof? Of dat het inderdaad toch wel in inflatieverwachtingen en termijnpremies zit?
24: Nee, nou, wat ik net zei, ik denk dat inflatieverwachtingen
23: niet.
24: Nee. En termijnpremies, zou ik zeggen, die zijn nu normaal. Die waren absurd laag, zelfs negatief. Want echt, nou ja, dat heb ik nog nooit aan de studenten uit kunnen leggen. Waarom de negatief. Dus dat is normaal. ik denk uiteindelijk dat AI-schulden concurreren met overheden is uiteindelijk een positieve ontwikkeling. Want het laat zien dat er weer vraag is naar kapitaal. Dat er weer groei is. En dat was 10 jaar geleden zaten we hier in het economenpanel over savings gluts te hebben. En dat, en dat er gewoon geen investeringsmogelijkheden
0: te veel
24: waren.
0: Voor de luisteraar.
24: We spaarden ons suf.
0: Ja.
24: Voor de luisteraar dan. Ja. We spaarden ons suf. Er was geen mogelijkheid om te investeren. Die is er nu wel. Ja, dat is voor mij een positieve ontwikkeling. Maar ja, dat betekent wel dat rentes hoger zijn.
0: Jullie maken je minder zorgen dan Kristalina Georgieva. Dat is eigenlijk wat ik hoor.
23: Of dat we ons nu zorgen maken of niet. We weten dat we inderdaad aan de besparingen moeten. Maar we weten ook dat we inderdaad nog gigantische investeringsstroom komt. Dat we aan vergrijzing moeten investeren. Dat we klimaattransitie moeten investeren. Ja. Dat we defensie moeten investeren. Dus stabilisatie van de schulden zou voor mij al heel goed zijn. Dat is het optimale. Maar ja, natuurlijk, als je ziet hoe dat België, hoe dat Frankrijk evolueert, vooral hoe dat de Verenigde Staten evolueren, ja, daar krijg ik toch wel een beetje schrik van. En vroeg of laat gaan we daar ook een Liz Truss klap krijgen. Ja, dat je op een bepaald moment ziet, zoals bij Frankrijk, dat je op 2-3 weken tijd 2 procentpunt meer rente moet betalen. En dan gaat de Verenigde Staten ook wel met het mes op de keel gaan moeten besparen.
0: Nou, ik kijk uit naar de Franse verkiezingen in april vorig jaar. Dat wordt nog leuk met een nieuw Liz Truss moment.
23: Ja.
0: Heel veel dank, leden van het economenpanel. Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: of je het nou wil of niet, de wereld wordt geregeerd door geld. Maar hoe werkt dat precies? Welke invloed heeft de economie op ons dagelijks leven? In het grote plaatje ga ik, Rens de Jong, op zoek naar antwoorden. En dat doe ik met macro-econoom Han de Jong en macro-econoom en belegger Edin Mujagic. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering van het grote plaatje. Luister in de BNR-app, in je eigen podcast-app, of zet op dinsdagmiddag om 2 uur gewoon eens de radio aan op BNR.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Stel je voor, de voorstelling begint, maar het ticketsysteem ligt plat. Cybercriminelen weten ook de weg naar jouw theater, museum of archief. Dus wacht niet tot het misgaat. Bekijk welke stappen jij kunt zetten op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
2: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
4: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
5: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
4: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
9: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
10: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius.
13: verzekerd van betaling.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. De top van Nederland.
14: Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich al 77 jaar in voor mensen met een lichamelijke beperking en voor een omgeving die toegankelijk blijft. Met zo'n 30.000 vrijwilligers organiseert de vereniging thuisbezoeken, dagjes uit en vakanties. Maar ondertussen verandert het vrijwilligerswerk en reorganiseert De Zonnebloem ook, of moet ik eigenlijk spreken van een bestuurlijke verandering, omdat het imago ook nog wel eens tegenvalt en nieuwe vrijwilligers niet altijd even makkelijk te vinden zijn. Nou, hoe je daar allemaal mee omgaat, dat en nog veel meer ga ik bespreken met Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem, welkom.
15: Dank u wel, goedemorgen.
14: En ik had je natuurlijk ook aan kunnen kondigen als plaatsvervangend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Commissaris van Financieel Dienstverlener VVAA. En als voormalig gynaecoloog, dus wat heb je het liefst?
15: Ja, het is alle functies die een groot maatschappelijk hart hebben en die de betrokkenheid met de maatschappij waarborgen. Dus ik doe ze allemaal even lief. Maar we zijn hier voor de Zonnebloem. En dat is ook een zeer mooie organisatie.
14: En is het voorzitterschap van de Zonnebloem ook het eerste waar je over verteld op een verjaardag? Of?
15: Dat is een hele goede vraag. Andersom, het wordt vaak aan mij gevraagd, zeg maar. En het komt van oudsher natuurlijk. We hebben heel veel mensen gehad die bij de Zonnebloem betrokken zijn als vrijwilligers, ook als deelnemer. En heel veel mensen die zeggen, oh, de Zonnebloem, dat deed mijn moeder vroeger ook. Gelukkig zie ik nu heel veel mannelijke collega's die zich ook heel druk met de Zonnebloem bezighouden. Maar het zit van oudsher zo in de maatschappij en zo in de vaten van Nederland, dat het merk zeer, zeer bekend is en dat mensen er een heel leuk gevoel bij hebben. Een hele leuke situatie was bijvoorbeeld op verjaardag dat ze zei, de Zonnebloem, ik hoor mijn moeder alleen maar lachen, want er kwamen al die vrijwilligers van de Zonnebloem en dan hadden ze een hele leuke middag. Mm-hmm. Ja, dat is kenmerkend, denk dat je hele leuke, enthousiaste vrijwilligers hebt en helemaal verspreid over Nederland, 30.000, en dat het plezier voor twee is. Dus niet
14: en
15: alleen
14: die huisbezoeken
15: voor
14: zijn het belangrijkste.
15: Dat is, ja, die huisbezoeken zijn ongelooflijk belangrijk. We doen er 542.000. Dat is
16: de strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-Being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
2: Maar gelijk vertellen waar de rolstoel gewoon in kan. En die we dus een samenwerking bijvoorbeeld met Dixie hebben. Dus we doen steeds meer samenwerken ook met bedrijven, ondernemers. Omdat die natuurlijk veel beter weten hoe dat allemaal in zijn gang gaat. Maar met de Dixie, om die zonnebloempotten, zoals we ze noemen, gewoon bij festivals aan te leveren. Zodat je met je rolstoel naar het festival kan en daar gewoon ook naar de wc kan. Wat voor heel veel mensen een barrière is om niet naar dergelijke festiviteiten toe te gaan.
3: En ik zie Hans Anders daar mooie sier mee maken, ook op jullie website natuurlijk. Maar werkt iedereen even gewillig mee onder de bedrijven? Want ik neem aan dat het vooral ook extra kosten voor ze zijn.
2: Nou, dat valt enorm mee. Dat is natuurlijk ontzettend leuk dat Hans Anders het heeft gedaan. Je kan het ook bij ons zien. Wij zijn bereid een toegankelijkheidsscan te doen voor ondernemers, voor bedrijven. We hebben ook het alternatieve bedrijfsuitje. Je ziet ook dat ondernemers daar echt in participeren. Echt ook hun collega's echt van onder indruk zijn wat het nou daadwerkelijk betekent. En ook gemotiveerde vrijwilligers daar bijvoorbeeld uit.
3: Ja, plus extra uitgaven in de winkel, kan ik me zo voorstellen.
2: Absoluut, extra uitgaven in de winkel. Dus wij zijn daar echt wel mee bezig met heel veel. Maar Hans Anders heeft daar echt een client journey van gemaakt. En alle winkels, zowel in België en Nederland, in één keer toegankelijk gemaakt. Op zeg maar niveau 2, dat je gewoon er gemakkelijk toegankelijk in kan. Dus niet volledig rolstoel. Dat vragen wij ook niet, want een beetje hulp kan iedereen natuurlijk wel gebruiken. Maar je hebt het over hele kleine dingen. Gewoon een pinautomaat met een snoertje. Je hebt het over een balie die wat lager staat. Je hebt het over de drempels weghalen of het gangpad net iets breder maken. Dus grootscheepse verbouwingen zijn echt niet nodig. En ik zag toen net toevallig in Haarlem zijn er al winkeliers die ermee adverteren dat ze volledig toegankelijk zijn.
3: En dan over uitgaven en financiering gesproken. De Zonnebloem zelf moet ook nog een huishoudboekje bijhouden. De Zonnebloem had in 2025 ongeveer 22 miljoen euro aan inkomsten. Waar komt dat geld precies allemaal vandaan?
2: Ja, het grootste gedeelte is van particuliere donateurs. En daar zijn we super blij mee. En mensen die echt betrokken zijn. Daar komt een heel groot gedeelte ook van de Zonnebloemloterij die we jaarlijks doen.
3: Ja.
2: En die we recent ook hebben omgezet naar een digitale loterij. Dus dat ondernemerschap, zeg maar, kunnen wij als Zonnebloem ook wel een beetje gebruiken om onze mensen te gaan helpen. En het groot gedeelte komt uit nalatenschappen. Dus mensen die echt voor ons hun nalatenschap achterlaten.
3: Nou kan ik me voorstellen dat wat jij zegt, groot gedeelte van de 22 miljoen komt uit loterij. Hoeveel is dat dan ongeveer?
2: Nee, een grote loterij. 2,1 miljoen komt uit de loterij.
3: Oké, nou laten we zeggen grofweg 10%. Ja. Als ik het een beetje afrond.
2: Ja. En dan heb je de donateurs en dan heb je 4,4 de nalatenschap, de erfenissen.
3: Zijn nalatenschappen niet veel fluctuerender qua inkomsten?
2: Absoluut. Absoluut. Maar ja, daar spelen we natuurlijk ook niet onze continuïteit mee. We zorgen ook dat we dat hebben vanuit de samenwerking, wat ik net zei. Mm-hmm. Met bedrijven, daar zit nog eens een 3%. We hebben de postcode loterij en de vriendenloterij, waar we echt hele goede contacten mee hebben, die ons heel goed steunen. En we hebben ook wel een kleine buffer in vermogensfondsen, bewust, om die continuïteit te waarborgen. Ja. Dat als er iets gebeurt, dat we niet zomaar de continuïteit niet kunnen waarborgen.
3: Want goede doelen moeten ook beleggen natuurlijk. En formeel heeft de Zonnebloem natuurlijk geen concurrenten, maar moeten we wel eens om fondsenwerving worden gestreden met, nou ik noem maar op, Orde van Grootte, het Nationaal Ouderenfonds, Humanitas, Stichting Vier het Leven, het Vakantiebureau, die hele tritsorganisatie in het land.
2: Nou, wat wij doen is er samen op uit, letterlijk en figuurlijk. Dus wat wij doen is samenwerking zoeken.
3: Je dan jij zoveel, ik zoveel?
2: Nee, wat we doen is echt elkaars kracht onderzoeken en zoeken waar het gemeenschappelijk belang zit. Het gemeenschappelijk wat je kan aanbieden, maar ook de diversiteit die je kan aanbieden. Zodat de deelnemer eigen regie houdt, want die hoeft niet per se met een zonnebloem mee. Als hij veel liever gaat zeilen, dan noem ik een kleine stichting Sailwise bijvoorbeeld, die echt heel goed werk doet met mensen met een fysieke beperking. Ja, dan gaat diegene zeilen. Maar we zorgen dat dat in een platform, zeg maar, zichtbaar is, zodat de deelnemer, want dat is echt belangrijk, dat is ook de toekomstgerichtheid die we willen hebben, de deelnemer, zoals dat nu ook in de maatschappij is, veel meer zijn eigen regie kan houden. En dus in de toegankelijkheid en de awareness van mensen om de deelnemer heen, willen wij die toegankelijkheid ook verbeteren.
3: En dan zie ik het aantal vrijwilligers best stabiel zijn, maar zie je ook wel eens dat een andere partij dan soms heel aantrekkelijker wordt opeens, omdat men bijvoorbeeld een marketingcampagne op heeft gezet of zo?
2: Ja, dat is zeker het risico. Dus ik noemde net het ondernemerschap. Ja. We willen ook echt meer toekomstgericht. Je hebt het ook over jonge mensen, die deed je ook bij de intro. Ja, die zijn heel anders inzetbaar. Je hebt prachtige voorbeelden, ook hier in Amsterdam bijvoorbeeld. Een jongere afdeling die niet zegt, wij bieden u wat aan.

0: aan, maar die vraagt aan de deelnemer, wat wil jij doen? Of de deelnemers tegenwoordig bellen gewoon zelf.
1: En is het antwoord dan nog altijd huisbezoeken en dat soort dingen?
0: Of? Nee, dan is het antwoord wel wat anders. De hele pont bezetten. Ze stonden met z'n allen op een rolstoel, met een rolstoel op de pont. Ze hebben nog nooit zo genoten dat die hele pont gewoon helemaal gebarricadeerd was, bijvoorbeeld. Nee, en er zijn ook mensen die aan een ziplijn hangen in een rolstoel. Ja, dat vraagt natuurlijk ook wel wat andere vrijwilliger.
1: En als de trap niet toegankelijk is, moet je soms even abzeilen.
0: Ja, precies, dat is dan de oplossing, denk ik. Ja, dus er wordt heel veel gedaan. Maar de deelnemer bepaalt natuurlijk zelf wat hij wil doen. En vroeger was dat wel wat anders.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan even de categorie tegenvallers. Hè? Want vorig jaar kwam het vakantieschip van de Zonnebloem in aanvaring met een ander schip.
0: Ja.
1: Wat kost zoiets?
0: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke situatie. Laat het zijn dat de Zonnebloemschip dus niet zelf verantwoordelijk was. De fout lag echt bij de andere.
1: Beste verzekeraar, dat u dat wel even weet.
0: Nee, maar dat vind ik echt belangrijk om te zeggen. Omdat onze kapitein, zit dagelijks daar 10 man bemanning op met de kapitein. Doen waanzinnig goed werk. En je moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn. Ze hebben een hele goede evacuatie gedaan. En elke week komen er 65 vrijwilligers aan boord. Van die nog niks hebben gedaan tot heel ervaren vrijwilligers. Mm-hmm. Ja, welk bedrijf doet dat? Elke week 65 nieuwe vrijwilligers en dat schip draaiende houden, letterlijk en figuurlijk.
1: Nou, dat doen bedrijven niet, dat doen stichtingen en verenigingen.
0: Ja, precies, maar ze zijn er en het loopt continu. Een totale boekingsgraad is altijd volledig geboekt. Dat is toch wel een hele onderneming op zich, zeg maar. Maar goed, dat schip is gerepareerd. We hebben daar natuurlijk ook fondsen voor aangeschreven en er is ook wel donateurs. We hebben daar een publiekscampagne bij gedaan. We worden ook steeds meer bewust in het publiek, hè. Dus we hebben meerdere campagnes. Nou, deze dus ook, hè. Welk land?
1: Maar was dat nodig, die publiekscampagne? Want dan vraag ik me dan gewoon puur het interesse af van, kan je dan uit je buffer putten voor de reparatie en dat soort dingen, of niet?
0: Dat kan, maar je wil natuurlijk, dat is dat continuïteitsverhaal, maar dat wil je natuurlijk niet, want dat betekent dat je minder kan doen voor deelnemers. Dus daar hebben we koffers op de kade gezet, met zoveel deelnemers die niet op reis konden gaan. Ja, mensen staan soms 2 jaar op de wachtlijst en verheugen zich enorm op en waren enorm teneurgesteld natuurlijk.
1: Ja. Kan ik me helemaal voorstellen. Nou, ik ga je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je dan nuanceren tot je ons weegt.
2: Het dilemma.
1: We realiseren ons dat we in de toekomst wellicht minder eisen aan onze vrijwilligers kunnen stellen. Of de Zonnebloem blijft veel vragen van haar vrijwilligers, zelfs als dat nieuwe mensen afschrikt.
0: Nou, dan kies ik voor de eerste. Want ik vind het belangrijk dat iedere vrijwilliger gewoon doet wat hij kan. En ik wil daar niet over eisen hebben. We hebben het natuurlijk wel over gedragscode. Hoe ga je met elkaar om? Wat doe je niet? We hebben het ook over inclusief taalgebruik, hè? De mensen met een fysieke beperking zeggen echt bijvoorbeeld, praat met ons en niet over ons. Die stappen zijn wat maken. We zijn een vrijwilligersvereniging, maar ja, we doen het voor de deelnemer. Dus is de vraag voor de toekomst, gewaagde uitspraak, maar moeten we niet een deelnemersvereniging ook worden? Want de deelnemer moet de regie hebben.
1: Nou ja, de Zonnebloem die draait op zo'n 30.000 vrijwilligers op dit moment. Want hoe moeilijk is het dan nu om nieuwe mensen te vinden?
0: Ja, dat valt dus gelukkig echt mee. Het is een terugloop. We zijn ook, je noemde het net, zeg maar bestuurlijke slagkracht. We hadden 1400 voorzitters in Nederland van de Zonnebloem. Dat is natuurlijk super, super belangrijk. Maar wat we merkten is dat een bestuur uit 5 mensen moest bestaan. Dus ook dat hebben we toekomstgericht ingericht. Dat de besturen lokaal nu veel meer via de gemeentelijke afdelingen lopen. Ja, daar zie je natuurlijk wel mensen verdrietig van worden en niet helemaal tevreden mee zijn. Maar er zijn heel veel mensen die de stappen maken. Er zijn al 100 gemeentelijke afdelingen nu die echt naar volle tevredenheid draaien.
1: Ja, want even voor de luisteraar. Jullie hebben net een hele bestuurlijke vernieuwing achter de rug, om het zo te zeggen. Om meer te doen met minder bestuur en om nieuw bestuur ook toe te laten stromen. Ja. Daarbij moesten 800 bestuursleden echt gedwongen stoppen, omdat ze er anders langer dan 12 jaar zouden zitten.
0: Of een andere functie aanvaarden. Hè. Dus stoppen als bestuurder, maar we willen ze absoluut voor als vrijwilliger behouden.
1: Je wil ze niet kwijt.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Vandaar dat woord eisen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel, hoe doen we dat nou met elkaar? En hoe is het plezier voor 2, zowel voor de deelnemer als voor de vrijwilliger?
1: Ik kan me voorstellen dat dit enorme pijn doet. Want je moet 800 mensen die in de haarvaten van het vrijwilligerswerk zitten voor de Zonnebloem allemaal toch een andere functie geven.
0: Absoluut. En dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Natuurlijk is een langdurig proces geweest met statutenwijziging, met heel veel zorgvuldigheid. Niet iedereen is tevreden. Dat zijn we ons ook bewust. Wel vinden we het echt belangrijk dat iedereen behouden blijft voor de Zonnebloem. Zonnebloem. Want het is een prachtige organisatie. En ja, mensen worden ontzettend blij van als ze met elkaar op pad gaan, vakanties hebben of anderszins. Je ziet heel veel mensen wel de stap maken. En je ziet heel veel mensen wel zeggen, ik blijf vrijwilliger. Of ik doe in die nieuwe functie, doe ik iets anders. Bijvoorbeeld coördinatie van activiteiten. Ja, je kan overal meedoen in de Zonnebloem. Dus het hoeft niet per se als bestuurder te zijn.
1: Nou, ik las in het AD van augustus dat de doelgroep ouder wordt. Dat de vrijwilligers ook ouder worden. Vergrijzing is aan twee kanten een probleem natuurlijk. En het vinden van nieuwe vrijwilligers is dan een heel groot probleem voor mensen als Louise Hemstede en Diana Ring, die samen als voorzitter en penningmeester de vernieuwde Zonnebloem in Almelo op poten zetten. Mm-hmm. Nou, de minder afdeling enzovoort enzovoort. Nou, zij bedienen zo'n 250 mensen. Wat voor opties liggen er dan op tafel om daar toch meer van te maken als je met hen over dit probleem praat?
0: Ja, natuurlijk de dialoog aangaan. Ze worden ook ondersteund. We hebben een heel team. We hebben verenigingsconsulenten die door heel Nederland werken. Die ook met ze meedenken. Die ook helpen in überhaupt de activiteiten. Maar dus ook in deze bestuurlijke verandering. Je kan ook helpen in de publiciteit natuurlijk. In de campagnes.
1: Nou, dat mag wat mij betreft wel. Want ik heb natuurlijk mijn research gedaan voor dit interview. Maar er zijn weinig landelijke artikelen over de Zonnebloem.
0: Ja.
1: Terwijl eigenlijk een dorp ter grootte van mijn geboortedorp ervoor werkt.
0: Ja, terwijl als je het meerjarenplan kijkt, dan hebben we daar echt als bouwsteen, een van de vijf bouwstenen, de positionering daar neergezet.
1: Ja.
0: Je ziet ons ook naar voren gaan. Hè. Ja, mijn stem telt niet bij de gemeentelijke en de provinciale verkiezingen om de stemhokjes toegankelijk te maken. Dus dit bord bestaat niet. Het is een verbodsbord met een rolstoel erop. Maar je ziet het wel overal. Dus je ziet dat die landelijke campagnes veel doen aan de awareness en de publiciteit. Je ziet ook dat de jongeren langzamerhand ook hun eigen activiteiten gaan ontplooien. Je ziet dus wel echt heel veel beweging en ook steeds meer, ik noemde het net al, de vrijwilliger is ongelooflijk belangrijk, maar de deelnemer is in de regie. We gaan niet mensen helpen, maar we gaan mensen ondersteunen.
1: Nou, want je
0: dat is langzaam
1: daar net
0: de verschuiving.
1: Want je hint er daar net al op, maar is dat dan nu waar jullie over nadenken? Namelijk de deelnemer ook echt meer betrokken maken? Want,
0: absoluut.
1: Maar verandert die dan niet langzaam gewoon in een nieuwe vrijwilliger? Of ben ik dan gek?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus we zijn ook in dat meerjarenplan met elkaar gezitten en we hebben ook geprobeerd daar absoluut een deelnemer te laten participeren in de werkgroep. Nou, deze landelijke campagne van Hans Anders en de toegankelijkheid van de winkels is gesteund op een enquête, een heel groot onderzoek onder deelnemers. Waar hebben jullie het meeste last van? Ja, de getallen zijn schrikbarend. Het is echt een verhaal van iemand die zegt, ja, ik heb een taxi, maar die komt nooit. De lift bij mij bij het NS-station is altijd kapot. Dan heb ik eindelijk een busje geregeld. Ik heb zelf geen benen. Mijn rollator mag wel mee. Ik mag zelf ook mee, maar ik moet uit mijn rollator, maar dat kan ik niet. Dus dan kan ik weer niet op pad. Ja, die mensen geven het op en die zeggen, dit kost me zoveel stress. Je hebt het ook over bejegening. Iemand die lid wordt in een rolstoel van de lokale whatever club, hè, de bridge club of in dit geval was het cabaret club.
1: Oh.
0: Wordt gezegd, inderdaad. We vinden het toch beter als u niet meer komt, want de andere cursisten kunnen zich niet meer zo goed zichzelf zijn. Ja, dan denk ik met elkaar.
1: Dat klinkt als een vrij bizarre klacht. Waarom zouden we niet meer hunzelf kunnen zijn?
0: Ja, dat is de vraag. Die dialoog gaan we natuurlijk ook aan. Maar dit zijn verhalen die we niet één keer horen, niet twee keer horen, maar best vaak horen.
1: Maar hoe staat dit dan in verband met deelnemers die vrijwilligers worden of andersom?
0: Dat de deelnemer zelf natuurlijk, die vrijwillig wordt, heel goed weet wat er nodig is.
1: Helder, oké.
0: En heel erg gemotiveerd is natuurlijk om dat wel te gaan verbeteren. We zien natuurlijk allemaal de goede voorbeelden. We hebben ook een ambassadeur, Silke, die maakt theatershows. Ja, die is een fysieke beperking waarbij ze echt in een rolstoel elektrisch zit en weinig mobiliteit heeft. Ja, dan zorgen wij dat die theaterkaartjes ook onder de aandacht worden gebracht. Omdat zij het verhaal natuurlijk ook vertelt. En zij staat voor de doelgroep.
1: Nou, ik had het net over het gemis aan landelijke artikelen voor een journalist als ik.
0: Mee eens. We zijn wel hard mee bezig.
1: Maar het ding is, kijk, je bent natuurlijk bezig met enorme bestuurlijke verandering die al sinds vorig jaar is ingezet. Dat is de ene kant.
0: Ja.
1: Dan ondertussen moet het imago worden opgepoetst. Deelnemers die vrijwilligers worden en andersom, om het zomaar te zeggen. Laten we dat laatste niet hopen trouwens. Maar dan moet je toch een verhaal te vertellen hebben wat enorm verandert. Want het imago is nu nog van, mijn moeder twee generaties geleden, die deed dat.
0: Ja. Ik denk niet dat het imago hoeft te worden opgepoetst, want er gebeurt heel veel in Nederland. En er zijn heel veel mensen echt heel blij mee. Maar het imago moet wat meer facetten, wat meer perspectieven krijgen. Zodat jonge mensen ook kunnen komen. Mensen die wel actief al vanuit zichzelf zijn. Misschien wel inderdaad als een buddy gaan functioneren voor iemand anders die daar meer problemen mee heeft.
1: Wat even mes op de keel. Hè. Hoeveel jongeren werken er nu onder die 30.000 vrijwilligers voor de Zonnebloem?
0: Ja, dat is een goede vraag. Weet ik niet echt het getal. Maar dat is minder dan 5 tot 10% zou ik zeggen. Maar wat we wel wel zien is dat, en heb ik toevallig zelf ook gezien, dat mensen, jonge mensen, ik wil best wel doen, maar ik wil die auto wel rijden. Want we hebben ook Zonnebloem auto's rijden, hè, samenwerken met welzijn. Dat is ook weer zo'n ondernemers samenwerking waar we echt voor openstaan. Ik wil heel graag rijden met iemand met een fysieke beperking, maar niet iedere keer. Maar ik heb mijn clubje vriendinnen, ik regel het. Wij zijn gewoon altijd beschikbaar.
1: Nou ja, nou, jij loopt over
0: die
1: van de
0: tel
1: praktische...
0: je niet als, als vrijwilliger, maar die, ja, er gebeurt een heleboel.
1: Maar we zijn nu even verder. Het is nog geen 2028, waar jullie je met die bestuurlijke vernieuwing op richten. Dus heeft de reorganisatie zich dan al een beetje uitbetaald in verjonging, toestroom van nieuwe bestuursleden, nu die 1000 afdelingen af werden geschaald naar 300? Of laat dat nog even op zich wachten?
0: Zeker. Ja, we zitten, ik denk dat we echt, je voelt echt dat er meer lucht letterlijk in zit en minder beperkingen zijn, om die maar even aan te halen.
1: En daar concrete aantallen aan te verbinden? Of?
0: Ja, we hebben nu 300, zeg maar, die echt overgaan naar gemeentelijke afdelingen.
1: Ja, ja.
0: En 100 zijn echt, we zijn daar een beetje streng in de selectiecriteria, hè, want ja, het systeem moet natuurlijk wel in gang gaan. Ja. Maar 100 die echt volledig functioneren volgens de gemeentelijke afdelingen. En ja, zo'n 400-500 zijn echt onderweg om het te gaan effectueren. En langzamerhand zeg je, ja, dat laatste stuk zal ook sneller gaan. Het is natuurlijk niet alleen maar deze gemeentelijke afdeling. Het is ook de slagkracht vergroten, zodat mensen natuurlijk meer beschikbaar zijn. Het is ook het sociale loket in Nederland, hè, dat we volgens dezelfde gemeentelijke afdelingen werken.
1: Ja, ja.
0: Dus dat je elkaar kent ook.
1: Het is meer met de gemeente, meer centraal. Was
0: precies, ja. En dat je zorgt dat het ook in Nederland iets meer een landelijke dekking krijgt die evenredig is, waar mensen elkaar ook kunnen vinden, in plaats van wat meer lokale besturen natuurlijk, die soms moeilijker te vinden zijn. En het is ook in de aanspreekbaarheid natuurlijk, ja, wat doet een vrijwilliger, wat kan wel, wat kan niet. Hoe gaan we met elkaar met de deelnemers om? Dat je iets meer het landelijke Zonnebloem, wat een heel goed imago heeft, wat een heel goed logo kent, een heel goede achterband kent, ja, eigenlijk nog steviger neerzet voor de toekomst.
1: 2028, gaat het gehaald worden?
0: Zeker, zeker gaat het gehaald worden. En iedereen zet echt zijn schouders eronder. Dus ik heb heel veel respect voor alle donateurs die ons al jaren trouw zijn. En ook voor alle deelnemers die iedere keer maar weer op pad proberen te gaan. Maar zeker heel erg al voor onze vrijwilligers.
1: Dan tot slot, als we 10 jaar verder zijn, hoe ziet de Zonnebloem er dan uit?
0: Ja, ik denk dat het een levendige Zonnebloem is. Die flexibel inzetbaar is. Die ook een beetje met de zon meedraait.
1: Gericht op de zon, ja,
0: die een beetje met de zon meedraait. Want dat is nou eenmaal het kenmerk van een zonnebloem. En die midden in de maatschappij staat. En ook zelfs wel dus de ambassadeur is van een beter toegankelijk en meer inclusief Nederland.
1: Helder, heel veel dank. Erika Bakkum, landelijk voorzitter van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Claudia Helmer, algemeen directeur van Momentum Family Office. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
2: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
0: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
3: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
4: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
2: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk geopolitieke theaterspelshow.
3: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
4: En sla je slag.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
5: In de BNR-app.
7: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
5: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het beeld van de natuur in de hele wereld, en ook in Nederland, is behoorlijk somber. Veel dier- en plantensoorten hollen nog steeds hard achteruit door vervuiling, verdroging en het verdwijnen van leefgebied. Maar soms is het ook fijn om wat extra te letten op dingen die wel goed gaan. En dat doet het Wereld Natuurfonds in het tweejaarlijkse Living Planet Report dat vorige week is uitgekomen. Ze kijken bijvoorbeeld naar de otter. Die was in 1988 helemaal verdwenen uit Nederland, maar is inmiddels weer met zo'n 450 stuks aan het rondzwemmen. Dat komt door schoner water, nieuwe natuur en het beter verbinden van natuurgebieden. Laat zien dat natuurherstel wel degelijk kan werken, want zeg nu zelf, als het met de otter kan, dan moet het ook kunnen met heel veel andere soorten.
5: The Green Quest.
8: Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Gehem van de Groene Grachten. Suze, jij wil het hebben over Nederlandse projecten. Het is bijzonder. Die zijn aangewezen als strategisch voor de levering van kritieke grondstoffen.
9: Ja, dat klopt, Harm. Het gaat om Mine Circular Metals. Het gaat over Back to Battery, Critical en Mitsubishi Materials. Mm-hmm. Dankzij deze erkenning krijgen die bedrijven namelijk hulp bij vergunningen en ook betere toegang tot financiering. En dat moet helpen om Europa ook minder afhankelijk te gaan maken van grondstoffen die uit andere delen van de wereld moeten komen.
8: Ja.
9: Vier bedrijven dus, allemaal actief in de circulaire economie. Mine Circular Metals maakt van laagwaardig metaalschroot weer bruikbaar aluminium en koper.
8: Ja.
9: Back to Battery haalt onder meer lithium, kobalt en nikkel uit oude batterijen. Mitsubishi Materials wil waardevolle metalen terugwinnen uit elektronisch afval. Mm-hmm. En bij Critical richten ze zich op grondstoffen uit afgedankte printplaten.
8: Ja, echt superbelangrijk. Hè? Want grondstoffen, mensen, en met name het schaars worden ervan, ik blijf het zeggen, het wordt dé uitdaging voor onze toekomst. Meer hergebruiken en meer recyclen en minder verspillen. Want zonder toegang tot grondstoffen loopt alles vast en komt die duurzame wereld er niet. In Nederland hebben 3 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak. Met als gevolg dat op een stralende middag het stroomnet niet weet waar het met al die schone energie naartoe moet. En dus dacht onze gast, wat nou als je die kan opslaan en er vervolgens je douchewater mee verwarmt? Ze staat erbij te stralen echt. Emma Snaak is hier van Solix Energy. Wat fijn dat je er bent. Zullen we eerst eens even ingaan, wat heb je precies bedacht? Hoe werkt het? Hè? We zijn in Nederland wereldkampioen zonnepanelen op ons dak gooien. Hoeveel van die zonnestroom van huishoudens gaat op dit, net als vandaag, van die zonnige dagen nou terug het net op?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gemiddeld 70%. Dus het gemiddelde wat huishoudens zelf gebruiken aan zonne-energie is maar 30%. Dat is natuurlijk al niet duurzaam. Dat kan beter. Maar daar komt bij dat het ook nog eens zo is dat in januari de salderingsregeling afloopt.
8: Ja, komen we zo op. Maar we zijn nog niet zo slim in dingen zo op een tijdklok zetten. Er is zon, we hebben stroom, we gaan het gebruiken. We stoppen het gewoon op het net. Ja. Nou, we hebben nu al boetes. Hè, dat je zegt, u mag dat niet meer doen. We hebben al speciale oost- en westpanelen. Want dan ben je op een ander moment aan het opladen. Er komen ook steeds meer zonnepanelen bij. En die saldering, je noemde het al, gaat eraf. Het probleem wordt steeds groter.
10: Ja, zeker. Dat is dus ook gewoon de situatie. Eigenlijk inderdaad, die 3 miljoen huishoudens of 1 op de 3 huiseigenaren, die zoeken naar oplossingen om hun zonne-energie beter te benutten.
8: En jij had een antwoord, de wateraccu.
10: Ja.
8: hoe werkt die precies?
10: Ja, nou ja, in principe 1 stap terug. Eigenlijk opslag van zonne-energie. Daarbij denken mensen, wat ik merk, 1 op 1 aan thuisbatterijen, ja. Dus opslag van elektrische energie. Wij willen eigenlijk dat grapje ook een beetje maken met de term wateraccu die wij geïntroduceerd hebben. Wat we zeggen is, je kunt water ook opslaan in de vorm van warm water. Dus gewoon een vat met water erin opwarmen, is ook opslag van zonne-energie. Maar dan de meest eenvoudige en betaalbare manier die je kunt bedenken.
8: Zeker als je er daarna mee gaat douchen en dat je dat anders op een andere manier moet verwarmen. Dus je gebruikt letterlijk je eigen stroom voor je douchewater.
10: Precies, want dat is eigenlijk 1 kant van het verhaal. Zonne-energie benutten, dat hebben we net al belicht. Aan de andere kant is ook een deel van het probleem dat huishoudens nu 's ochtends en 's avonds nog gas gebruiken om daar mee te douchen met de CV-combiketel. Dat is gewoon nog de standaard en daar willen we vanaf.
8: Mooi. Dus eigenlijk het moment van verwarmen van je douchewater verander je en niet het moment van douchen.
10: Exact.
8: Je hoeft niet halverwege de dag naar huis te racen. Nu is er warm water. Dat hoeft niet.
10: Exact.
8: Zullen we het even heel praktisch maken? Ik heb zonnepanelen op mijn dak en ik heb ook een boiler op mijn zolder. Het is maandagmiddag, de zon schijnt, ik zit op kantoor. Wat gebeurt er dan precies bij mij thuis, wat ik niet weet?
10: Nou ja, wat er gebeurt is dat je weinig gebruik hebt. Energiegebruik, want je bent er niet.
8: Nee.
10: Dus ook op dit moment zelfs, prachtig zonnetje zo in het najaar.
8: Mm-hmm.
10: Dan wordt er gewoon, dus het grootste deel van je opwek gaat gewoon terug het net op.
8: Ja.
10: Dus dat is de huidige situatie. En wat ik zeg, ja, dan kom je 's avonds thuis of 's ochtends en 's avonds ga je onder de douche staan en gebruik je gas om te douchen.
8: Nou, stel dat je zelfs dan nog stroom gebruikt, dan moet je in ieder geval duur weer terugkopen als de saldering eraf is.
10: Zeker.
8: Dus het is uiteindelijk niet zo'n hele vruchtvolle situatie, Suze. Hoe kijk jij ernaar?
9: Ja, en in de praktijk, douche je zo'n boiler dan helemaal leeg of niet? Want dat heeft natuurlijk ook wel effect. En dan zit hij misschien volgende middag al half vol en dan ga je hem nog maar bijvullen. Hoeveel effect heeft het nou eigenlijk, wat je aan het doen bent dan? Ja, en dan hoeveel gaat er ook onderweg verloren? Want je moet natuurlijk ook zo'n boilervat het warm houden, et cetera. En
10: ja,
9: dan benieuwd daar.
10: Een hele hoop vragen. Ja. Wat in principe interessant is om in je hoofd te houden, is dat warmwatergebruik is dus 20-25% van de totale energierekening. Dus is een flink soort van aandeel in je energiehuishouden.
9: Mm-hmm. Of een klein aandeel, is maar net hoe je het bekijkt. Als het andere gaat naar de verwarming namelijk.
10: Gaat naar de verwarming, maar is ook het totaal dus van het totaal van alle elektrische apparaten, vaatwassers, wasmachine, alles wat je in huis hebt aanstaan op stroom, is ook 20%. Dus in dat opzicht aanzienlijk, zeg maar.
8: En even in die warm waterbehoeftes, niet alleen douchen, maar is ook vloervverwarming en een heleboel andere reutemeteut.
10: Wij hebben het specifiek over warm tapwater. Dus echt het warme douchen, het warm watergebruik gewoon in de keuken, in de badkamer. Ja. En dat is dus inderdaad 20-25%.
8: Dat is al een kwart bijna. Ja.
10: Ja.
8: Want we zitten uiteindelijk te vissen voor waar is dit nou de perfecte oplossing voor? En wanneer ga je nou dingen doen waarvan je zegt, nou, dat had je uiteindelijk beter weer op een andere manier kunnen doen. Maar daar komen we zo op.
10: Ja.
8: Even bij elkaar harken, Suze. Ik zie nu een volle tank voor me 's avonds. Die is met gratis stroom opgewarmd. Want die had ik toch al opgewekt.
10: Ja.
8: Maar dan is het november, is bewolkt.
10: Ja.
8: Dan werkt die niet.
10: Nou, inderdaad, heel eerlijk. 3 maanden in het jaar. In de winter, als er toch geen overtollige zonne-energie is, dan haal je er weinig waarde uit.
8: Ja.
10: Staat wel dus tegenover dat je 9 maanden in het jaar, ook op dagen zoals dit, in principe gewoon heel veel terug aan het leveren bent. En het gewoon zonde is om dat terug te leveren. Dus het is een beetje, er komt een beetje een shift in denken voor huishoudens. Ja, 70% is gewoon heel veel van je opwek dat je teruglevert. Daar moet je wat
9: mee. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd, welke huishoudens hebben allemaal en een elektrische boiler?
10: Ja.
9: Want dat is maar een paar procent volgens mij van Nederland.
8: Dat en we was mijn 3 vraag. Miljoen. Ja, ja, goed, ga door.
9: Ja, sorry, maar ik kan gewoon niet wachten om het antwoord te horen. Dus het is wel heel toevallig als je en die boiler hebt en die zonnepanelen hebt. En dan dat dus op die manier gaat bufferen.
10: Elektrische boilers, sterker nog, zijn een beetje uit de gratie geraakt en zijn alleen maar minder populair geworden de afgelopen jaren. Dat is ook terecht. Want in principe is elektrisch verwarmen helemaal niet
8: De meest efficiënte vorm.
9: Maar wil je dan eigenlijk de revival van de boiler?
10: Zo is het. Nee, we noemen het ook de wateraccu. Wateraccu bestaat eigenlijk uit 2 componenten. Zijnde een gewone elektrische boiler en ons product van Solix Energy, de Nimo.
8: Mm-hmm.
9: Ja.
10: De Nimo maakt eigenlijk van een elektrische boiler een slimme wateraccu. Dat wil zeggen dat inderdaad het procent van Nederlanders die een elektrische boiler in huis heeft, is minimaal. Dus dat is niet zozeer onze markt waar we ons alleen op richten. We richten ons juist op de mensen die een cv-combiketel hebben, dus hun water op gas verwarmen. Ja, die moeten er ook een elektrische boiler bij kopen. Maar totaal is die investering alsnog zeg maar echt een fractie van een thuisbatterij.
8: En als we het plaatje even iets groter maken, hè, want we zijn met allerlei manieren bezig om die elektrische toekomst vorm te geven. Dus daar komen ook andere producten, lokaal grid, noem maar op. Dus die overtollige stroom, daar gaan we misschien in de toekomst ook wel andere dingen mee doen. Is die nieuwe elektrische boiler uiteindelijk de beste oplossing om ernaast te zetten? Kost ruimte, er kan ook een warmtepomp staan. Nu zit ik de vragen van Suze weg te kapen, maar ik was zo benieuwd. Ik denk, ik wil het nu vast even weten. Dus hoe zie je het totaalplaatje over 3, 5, 10 jaar?
10: Ja, een leuke vraag. Op de korte termijn is het dus inderdaad gewoon van, nou, de meeste mensen doen het nog op gas, die hebben een elektrische boiler nodig, dat komt erbij.
8: Mm-hmm.
10: Maar als je even de visie wat verder doortrekt,
8: of je hebt er alleen, dan kan het ook gewoon, hè?
10: Ja, dan is het nog makkelijker.
8: Mm-hmm.
10: Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen naar natuurlijk een energie-efficiënt systeem in Nederland. Dus komen er ook warmtepompen, hybride warmtepompen, volledig elektrische warmtepompen. Dat is eigenlijk het verschil. Hybride warmtepomp, wat 80%, pin me er niet op vast, maar het grootste deel van de huishoudens neemt een hybride warmtepomp.
8: Mm-hmm.
10: Dat is puur voor de verwarming. Dat betekent dat het gas of het tapwater, het warme water, alsnog volledig op gas door de cv-combiketel wordt gedaan.
8: Ja.
10: Dus die groep kunnen we juist perfect ook nog verder verduurzamen met een relatief simpele oplossing.
9: Ja, of je gaat ze helpen om gewoon direct een warmtepomp te doen met een boilervat erbij.
10: Klopt. Toch? Dus dat is de andere kant.
9: Want
10: als je
9: ik zit heel erg in die oude gebouwen en dat kan eigenlijk bijna altijd ook. Dus ik ben heel erg op zoek naar van dat boilervat. Het is voor de mensen die luisteren misschien, het is niet een dingetje van 20 bij 30 centimeter. Het is echt een groot vat.
10: Ja.
9: Je kan van 100 tot 200 liter, zag ik op jullie website. Kan je
8: zou er zeg maar in kunnen douchen als die open was.
9: Ja, dat is dus echt een groot apparaat. Dat moet ergens geplaatst worden. Nou goed, er zijn heel veel plekken natuurlijk waar weinig plek is.
10: Ja.
9: En de huizen die nu op dit moment een boiler hebben, zijn vaak gestapeld. Dus flats en VVE's.
10: Ja.
9: En plekken die, waarvan ik mij dus ook afvraag, zijn dat ook de mensen die de zonnepanelen hebben? Dus ik denk dat de groep die waar we het net over hadden, zonnepanelen en een boiler, heel klein is.
10: Ja.
9: En dan is dus de vraag, gaan we mensen allemaal op grootschaal aanmoedigen om zo'n heel groot boiler te plaatsen, ook al is het goedkoop.
10: Mm-hmm.
9: Want het gaat dan ook, denk ik, eigenlijk aanhaakt op jouw opmerking van net, Harm, ook wel misschien op gespannen voet staan met het feit dat straks 2/3 van Nederland over zo'n 15 jaar gemiddeld een warmtepomp heeft. En dat die heeft ook zo'n groot boilervat nodig. Dus alleen al bij mij thuis denk ik, ik weet niet waar ik hem zou kunnen plaatsen.
8: Ja, vandaar even nog de tussenvraag, zoals je net zei. Hoe zie je het grote plaatje?
10: Ja.
8: Dat we en die stroom anders gaan bekijken, die apparaten anders gaan plaatsen. Dus daar heb je vast over nagedacht.
10: Zeker. En het is heel simpel. Ook met een warmtepomp heb je een vat nodig met water waarin je warmte buffert. Dus dat vat met water kunnen wij juist dubbel gebruiken. Ook in die situatie dat er een volledig elektrische warmtepomp staat, heb je letterlijk die vaat al in huis. Daar kunnen we juist aan toevoegen met ons systeem en gewoon puur de overtollige zonne-energie. Ja.
8: Is dat interessant, Suze?
9: Ja, alleen het is wel goed voor de mensen die luisteren, dat ze beseffen dat een boiler die voor een warmtepomp wordt gebruikt, die haalt energie uit de lucht of uit de bodem. Die haalt niet alle energie uit een zonnepaneel.
10: Klopt.
9: Dus het stoppen van elektriciteit in een waterdrager is veel minder efficiënt.
10: Ja, dus wat we nodig hebben is een elektrisch verwarmingselement. Dus ook in het in het beeld waarin je inderdaad een vat met water hebt staan, dat je door een warmtepomp ook verwarmt.
9: Ja.
10: Alsnog, het enige wat wij daaraan willen toevoegen, is een extra verwarmingselement. Mm-hmm. Een gewoon puur elektrisch verwarmingselement. En ons product, de Nimo.
8: We kunnen hem weer samenvatten. Zolang er heel veel gratis stroom over is, overdag, dan kunnen we op allerlei manieren daar met deze wateraccu iets mee doen. Dat is mooi. Maar dan wil ik uiteindelijk weten, want het ding is op een gegeven moment terug te verdienen. Het is niet peperduur, maar het kost wel weer wat. 700-800 euro of zoiets.
10: Ons product kost €650 of €649.
8: Ja, exclusief BTW. Inclusief BTW. Ja,
9: voordat het een aardje, voordat die het slimmer maakt.
10: Voor onze Nimo. En de boiler kost, zeg.
8: Ja, maar die hebben we al. Of we doen de warmtepompen, boiler. Of we zien het wel. Maar die kan je terugverdienen. Maar wat levert het nou op voor het klimaat? Want dat vind ik uiteindelijk, los van het geld, minder gas stoken, minder stroom wegsodemieteren. Dat moet het zijn. Dat heb je vast uitgerekend.
10: Zeker. Dus wat we eigenlijk zien is voor een gezin, gemiddeld gezin van 3 personen. Als je puur kijkt naar de gasbesparing, dan komt dat neer op zo'n €336 per jaar. Dus wat je echt weghaalt bij gas. Daar rekenen we dus niks bij qua terugleverkosten. Mm-hmm. Dat moeten we nog allemaal zien. Hoeveel het nou precies gaat opleveren, terugleveren. En hoeveel het precies beboet gaat worden.
8: Ja.
10: Dus echt puur en alleen gasbesparing. Voor een gezin, gemiddeld gezin, 3 personen, €336 per jaar.
8: Ja, dus moeten we, een jaar of 3,5, dan heb je hem er wel weer uit.
10: Ja.
8: Wat toch leuk is, want dan heb je niks weggegooid.
5: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
8: Op 1 januari stopt de salderingsregeling, we noemden het net al. Wie zonnepanelen heeft, krijgt dan niks meer terug voor de stroom die wordt teruggeleverd aan het net. En dat is jammer. En dat merkten ze bij Solix Energy, want de telefoon stond er rood gloeiend. Hè? Emma Snaak is van Solix Energy en ze is hier te gast in ons groene geweten, Suze Geum. Emma, wat gebeurde er? Het nieuws was een beetje bekend dat de stroom gratis teruggeleverd werd. En toen?
10: Nou ja, toen wij zijn hier natuurlijk al een paar jaar mee bezig, mijn vader Hans en ik. En vorig jaar werd het nog heel goed ontvangen dat mensen zeiden, nou, leuk product, superleuk, maar miste een beetje de commitment of de conversie eigenlijk.
8: Mm-hmm.
10: En sinds maart dit jaar zien we gewoon dat het echt op alle verkoopkanalen die we hebben, dus zakelijk en naar eindparticulieren, dat het gewoon super hard gaat.
8: Het gaat in één knalt omhoog. Ja. Ik kijk even naar Suze, want jij zei dat net ook, Suze. Jij bent met al die oude gebouwen bezig. Daar is ook ineens de saldering afgeschaft. Wat merk jij daarvan, dat er nu ineens mensen andere oplossingen zoeken?
9: Kijk, de mensen die wij helpen, die willen graag integraal verduurzamen. Dus dan ga je echt kijken, wat zijn nou de beste oplossingen, mm-hmm, die we gaan doen. En de hoeveelheid mensen die alleen zonnepanelen hebben en verder niks, en dan hup, een boilervat plaatsen, is bij ons heel laag.
8: Ja.
9: Dus wij kijken liever integraal, want ik vind het op zich heel mooi aan het product. Hè. Het is geen lithium, geen zeldzame grondstof, je doet iets nuttigs met overschot. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar voor ons, in onze wereld, zijn er relatief weinig woningen met elektrische boilers en zonnepanelen. Ik ben zelf persoonlijk niet zo voorstander van om iedereen aan de elektrische boiler te helpen. Ik heb liever dat ze dan een warmtepomp gaan nemen.
8: Maar er zit dus ook een warmtevat bij waar we stroom in kwijt kunnen. Dus dat is,
9: ja, maar het is wel een andere basistechniek waarmee je start. Hè. Met een warmtepomp ga je de energie voor je hele verwarmingssysteem ga je creëren. En kan je helemaal van het aardgas afgaan.
10: Mm-hmm.
9: En ik zie niet zo goed voor me, zeker bij die oude gebouwen, waar het vaak ook echt passen en meet is, dat je dan 2 van die hele grote boilervaten naast elkaar zet. En zo'n warmtepomp die energie gaat maken, zeg maar, daar, dat is 3 keer zuiniger dan met een elektrische boiler als je het maakt.
8: Maar merk jij nu ook, want hier ging de markt open.
9: Maar netcongestie blijft een groot probleem natuurlijk. Dus we moeten zorgen dat we van die pieken afgaan. Maar daar ben ik ben nog echt een beetje zoekende naar van in hoeverre is het een probleem wat die piek afzwakt. Want daar ben ik heel erg voorstander van. We hebben straks gewoon een heel groot probleem als er veel te veel aanbod is en we kunnen het allemaal niet kwijt. Maar je noemt ook die tussenmomenten waarop er dus niet sprake is van een overschot. En als we dan allemaal gaan bufferen, ik ben daar nog echt een beetje aan het puzzelen wat dat betekent.
8: En ik denk wij allemaal.
9: Qua duurzaamheid.
8: En maar zelfs ook, denk ik, want we zijn en oplossing aan het zoeken.
9: Ja,
8: dus jullie zullen daar ook in veranderen. En ik ben wel benieuwd, als je nou over 10 en 20 jaar kijkt, ik hint er daar net al een klein beetje op.
9: Ja.
8: Heel veel huishoudens hebben dan een warmtepomp.
10: Ja.
8: Zijn jullie nu al bezig, samen met je vader natuurlijk, over, vind je het leuk, zo'n knutselvader. Heeft je ook een schuurtje waar die in staat te knutselen?
10: Nee.
8: Jammer. Maar hoe kan je dit product nou ombuigen naar allerlei andere manieren om terugleverstroom nuttig te gebruiken?
10: Uiteindelijk, kijk, warmte bufferen, dat gaat een warmtepomp ook doen. Dat kunnen wij ook doen. Dus inderdaad, waar vaten met water staan, kunnen we op deze manier gewoon extra overschot kwijt. En ik denk dat dat ook het antwoord eigenlijk is op dat jouw punt. Daarnaast is het ook gewoon zo van, huishoudens zoeken nu een oplossing voor de komende aantal jaar die ze kunnen betalen en die realistisch is als een volgende stap. Een project en een soort van holistische integratie is super mooi, maar is voor de meeste huishoudens in de praktijk gewoon niet de situatie.
8: Nee. Dan kun je heel serieus kijken, kan ik er de komende 5 tot 10 jaar wat aan hebben? Ik neem aan dat Suze het daarmee eens is. En kan ik hem plaatsen en ga ik mezelf niet in de weg zitten? Dat is belangrijk, toch?
10: Ja.
8: Nou klonk het als een luxe probleem. Je bedenkt iets met je vader en iedereen vindt het leuk. En toen moest je ineens gaan leveren. Ja. Dat is vervelend.
10: Moesten we ineens flink aan de bak. Ja.
8: Heb je het weten te redden qua spullen en qua installateurs?
10: Ja, nou ja, dat is ook wel echt het leuke aan een fysiek product maken. En ook meteen het moeilijke. Dus ze zeggen wel eens hardware is hard. Dat hebben we ook even gemerkt.
8: Ja.
10: Want ja, als je een software zegt van oké, er komen in één keer dubbel zoveel klanten bij, dan moet je moeilijk. Even op je hosting letten. Maar bij ons was het echt, ze moesten allemaal bij ons door de locatie. Ze worden bij ons allemaal nog getest. De producten worden gemaakt in Nederland. Dus dat was inderdaad met alle
8: partners. Even hoor. Hoort u dat, dames en heren luisteraars? En tussenliggende levensvormen in Nederland gemaakt. Vind ik mooi.
10: Ja, dat is toch
8: gaaf.
10: Ja.
8: Maar je komt eruit?
10: We hebben het in die zin allemaal gered. En we zijn nu gewoon flink aan het opschalen. Kijk, we zeiden altijd al, we zijn met partners in zee gegaan die konden opschalen. Mm. Maar goed, als het dan in één keer allemaal tegelijk je overvalt en je projecties gewoon keer 2 gaan, dan heb je alsnog een probleem. Zelfs als je hele goede partners hebt, moet je heel veel bellen en heel veel regelen. Ja. Dus voor mij was kwartaal 2 was gewoon alleen maar rennen en bellen en in de auto zitten om alles op te halen en weg te brengen.
8: Maar het is gelukt.
10: Maar het is wel gelukt.
8: Dus, en volgens mij heb je nog steeds energie over om terug te leveren aan Solar Energy. Ja. Want zo heet je bedrijf. Ik ga je enorm bedanken voor het feit dat je hier was. Emma Snaak, veel succes. Ook in die, want dat hebben we wel aangetoond, lastige markt. Dat we niet precies weten waar het allemaal heen gaat. Fijn dat je hier wilde zijn.
10: Dank jullie wel.
8: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Vind ik eigenlijk elke week ook leuker worden. Met name aan iemand die echt het verschil maakt, Suze. Jij mag kiezen, wie krijgt hem?
9: Ja, hij gaat deze week naar Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards.
8: Aha.
9: Vorige week was het hier in Amsterdam het Steward Ownership Festival. En Gijsbert is daar met zijn team aanjager van. Mm-hmm. En waarom nou deze pluim en nu? Duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over CO2-uitstoot. Het gaat ook over hoe je je hele bedrijf bestuurt en organiseert. Wie is de baas? Wie strijkt er met de winst op? Wat gebeurt er ook met je missie als je het bedrijf gaat overdragen in de toekomst? Nou, daar zit echt die duurzaamheid ook in, intrinsiek en vanuit de governance verankerd, zou ik willen zeggen.
8: Ja.
9: En nou, voor wie dat nog niet kent, het idee achter steward ownership, dat is dat je stem- en winstrecht van elkaar scheidt.
8: Mm-hmm.
9: Het bedrijf is in feite van zichzelf en de stewards die zorgen ervoor. En Gijsbert die begeleidt al bijna 6 jaar ondernemers en investeerders naar dit nieuwe model toe. En dit is ook niet nieuw. Er zijn nu al zo'n 200 bedrijven in Nederland die het zo doen. En wereldwijd zijn er ook heel veel mooie voorbeelden van. Als we hier in Nederland kijken, bijvoorbeeld Albron of de Efteling is zo'n prachtig voorbeeld.
8: Toch, ja.
9: En het mooie is ook, in Den Haag is ook veel beweging op dit vlak. Dus het kabinet is aan het onderzoeken van hoe kunnen we nou een herkenbaar standaard model ontwikkelen, zodat ondernemers makkelijker voor deze route te kunnen gaan kiezen.
8: Ja, en dat is heel erg nodig. Gijsbert, dank je wel dat je laat zien dat een duurzaam bedrijf begint bij de vraag van wie het eigenlijk is. En dat is zeker niet van de aandeelhouders. Deze impactpluim is voor jou. Wil je nou meer weten als luisteraar over dit onderwerp? Kijk naar onze collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die maakten daar een hele aflevering over. Check die show in hun podcastfeed. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
13: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Om de politiek echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaag, die komt hier even met een voorspelling voor de senaatverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet hebt weggestuurd. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Ook een klassieke grootbank als ING moet iets met AI. Waar liggen de grootste kansen? Of zijn er toch vooral risico's? Dat vraag ik, Milou Brandt, samen met co-host Robert Gaal aan Bahadir Yilmaz, Chief Analytics Officer van ING. Luister naar Return on AI vanaf HumanX in Amsterdam. Nu in je podcast-app.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
12: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de worstelingen van Europa en kijken naar ons streven naar Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over de zieke man van Europa en op dat moment is dat toch echt Frankrijk. Het land is al jaren in verval, economisch, politiek. En de scholieren hebben daar nu ook genoeg van. Zij zijn in actie gekomen. En een ziek Frankrijk heeft ook impact op de rest van de gezondheid van Europa. Bij mij zijn Michal van der Toorn en Stefan de Vries.
13: Bonjour.
14: Bonjour.
12: Welkom. En aan het eind van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst...
10: The Gradometer.
12: In Make Europe Great Again volgen we dus de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Wat gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou opgevallen deze week?
2: Wil ik toch even in het binnenland blijven, namelijk dit.
13: Het gaat niet langer over Oekraïne of Litouwen, maar over ons land. Niet langer alleen over afschrikken en voorkomen, maar over afschrikking plus kunnen vechten. En Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. We mogen niet naïef zijn. Iets dat mevrouw Bikker ook zo sterk benadrukte in haar inbreng. Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg. In de verschillende tinten van de grijze zone tussen vrede en oorlog kleurt het palet in West-Europa steeds meer richting antraciet.
2: Ja, we horen hier defensieminister Jesselgus in de Tweede Kamer die Rusland als de vijand bestempelt. Lange tijd werd er natuurlijk wel diplomatieker gesproken over Rusland als agressor bijvoorbeeld. En vandaag is er discussie in de ministerraad, want niet iedereen is het hierover eens. De buitenlandminister Tom Berendsen heeft het helemaal niet over de vijand. Die zegt we moeten gewoon veiligheidsdreiging zeggen, de grootste veiligheidsdreiging. Dan ben ik toch ook wel eventjes benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Jesselgus zegt we zijn niet in oorlog en voor beleid betekent het niets. Alleen, je kunt je afvragen of dit nou slim is om dit zo te benoemen.
3: Ja, maakt het iets uit hoe je Rusland benoemt? Vraag ik me dan ook af.
2: Ja, dat is ook de volgende vraag.
12: Willen jullie nog iets zeggen over of dit Europa great of minder great maakt?
2: Je kan eigenlijk twee kanten op denken. Of je denkt, het is niet per se nodig om Rusland echt als vijand te bestempelen. Want we weten allemaal wat Rusland doet. We stellen sancties in als Europa. Steunen Oekraïne. Dat is misschien genoeg zonder dat je dat nou echt zo hoeft te benoemen. Als er inderdaad niet een acute dreiging is geweest. Zoals bij Tusk was. Aan de andere kant, en dat horen we bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten, is het ook belangrijk om
14: meer snelheid maken.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Tim is aussi des contraintes.
3: Fiasco, échec, catastrofiek, désastreux, horrible, déconfiture zijn allemaal woorden die we op de huidige staat van Frankrijk kunnen plakken. Alles gaat mis in het land van de Van, Pen en Boursin. En deze tekst is door AI geschreven, want ik heb allemaal drie trappen. De scholierenprotesten deze week zijn daar exemplarisch voor wat er misgaat in Frankrijk. Dit alles is ook slecht voor Europa, dus hoe kunnen we Frankrijk redden? Ook in ons eigen belang. Michal en Stefan zijn dus hier.
4: Ja, bonjour. Dat klopt.
3: Ik ga jullie aan het begin van deze uitzending gelijk benoemen tot president van Frankrijk.
5: Oh, wij. Eindelijk.
4: Een duo-presidentschap. Ja. Ik zat hier al een tijdje op te wachten.
3: We hebben oplossingen nodig. Ja. En de problemen zijn zo groot dat we twee presidenten nodig hebben. Ja. In het belang ook van Europa.
5: Dan ben je bij Michal en mij aan het goede adres natuurlijk.
3: En dan beginnen we met de problemen. En de erfenis van Macron, die op zijn laatste benen natuurlijk staat. President Michal van der Toorn. Welke problemen erf jij van Macron en waarom is dat relevant voor Europa?
4: Ja, ik ga gelijk eerlijk zijn als president. Het is een flinke kluif wat we hebben georven van Macron. Dus ik ben blij dat we daarmee aan de slag kunnen gaan, Stefan. Ik ben blij dat we zijn verkozen. Een heel scala natuurlijk. Politieke instabiliteit, en ik hou het nu een beetje kort, want we gaan hier zo meteen, denk ik, dieper op in. Al een tijdje wordt de politieke besluitvorming gekaapt door extreem rechts. Macron, mijn voorganger, heeft zelfs verkiezingen opnieuw, snap elections, gehouden. Nou, dat was niet heel succesvol, dus dat gaan wij denk ik zeker nooit doen. Dat is natuurlijk belangrijk voor de EU, want een instabiel land waar geen keuzes gemaakt kunnen worden, dat is niet fijn binnen de Europese Unie. Economische problemen, de recordstaatsschuld van Europa, 3,6 biljoen euro. Waarover ook nog eens een keer steeds meer rente betaald moet worden. Volgend jaar is die rente de grootste uitgavenpost. Groter dan het onderwijsbudget in Frankrijk. Daarover gesproken, en dat is natuurlijk ook een beetje de aanleiding dat we het over Frankrijk hebben. Er zijn protesten, scholierenprotesten. Ook andere economische problemen, enorme pensioenlasten. Gecombineerd met vergrijzing, dat lijkt me een nogal giftige cocktail. Werkloosheid is heel hoog. En algehele ontevredenheid met dit alles, maar ook de hoge pief in Parijs.
3: En president Stefan? Waar hebben wij Frankrijk in Europa voor nodig?
5: Ja, ik ben blij dat ik zo'n kundig conseur heb in dit toch wel zware presidentschap. Waar we Frankrijk voor nodig hebben. Ja, eerst even een disclaimer, toch? Als president kan ik dat zeggen. Ik generaliseer soms in dit gesprek, maar dat maakt het makkelijker voor het debat. Dat ten eerste, maar ook omdat ik Frankrijk natuurlijk ontzettend goed ken. En dat het me ook aan het hart gaat wat daar gebeurt. Dus,
3: een president met gevoel?
5: Een president met gevoel, absoluut. En nu ik samen met Michal Hooft ben van dit land, kan ik misschien eindelijk eens wat doen. Ik heb meer dan de helft van mijn volwassen leven in Frankrijk doorgebracht. Dus ik heb wel wat papieren om de president te worden. Ik heb ook half Franse kinderen. Dit gezegd hebbende, ons land van Michal en mij heel goed in zijn in de geschiedenis, is uitvindingen. De fotografie, de cinema, de fiets, de balpen, de bikini. En niet vergeten, ja, bij BNR hebben we de slogan blijf scherp. Nou, die slogan hadden we niet kunnen hebben als daar niet de puntenslijper was uitgevonden. Heel belangrijk. Mm-hmm. Dus het land is ontzettend creatief in de geschiedenis. Maar helaas moet ik ook zeggen, das war einmal. Het komt er allemaal niet zo uit. Er zijn veel slimme koppen, theoretisch opgeleid. Maar de praktijk is altijd wat lastig. Waar we wel natuurlijk iets aan hebben, in ieder geval in geopolitiek opzicht nu aan Frankrijk, is dat Frankrijk nog steeds de enige kernmacht is in de Europese Unie. Ja. Dat had te maken met de koers van generaal de Gaulle, die onafhankelijk wilde zijn van de Verenigde Staten, al heel lang geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus die ontwikkelden hun eigen kernmacht. En ja, als je een kernmacht hebt, dan heb je dus kennis op het gebied van atomen en dus atoomenergie. En dat is een andere. Je zou het een sterk punt kunnen noemen. Inmiddels blijkt het toch niet zo sterk te zijn als het lang gepresenteerd is. Maar dus de kernwapens en de kernenergie, die hebben met elkaar te maken. Zonder het een was er niet het andere. Het is inmiddels enorm

0: duur. Frankrijk, het grootste deel van de elektriciteit in Frankrijk komt van kernenergie. Je zou kunnen betogen, dat is schone energie. Daar is ook discussie over. Maar nu blijkt het ontzettend duur te zijn om al die kerncentrales af te breken en weer nieuwe te bouwen. Maar goed, die kennis op het gebied van atomen, die heeft Frankrijk. Daar kunnen we misschien iets mee in Europa. En dan ook veel in de debatten natuurlijk, de AI. Er is een Europese LNM, dat is Mistral. Die vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Inmiddels ook een Europees dimensie, omdat bijvoorbeeld ASML heel groot belang daarin heeft genomen. Dus ja, kortom, de theorie, daar zijn de Fransen wel goed in. De praktijk, daar schort het aan. Eén ding dat Michal en ik meenemen van onze voorganger Emmanuel Macron is denk ik toch de term strategische autonomie. In 2017 gemunt tijdens een speech in de Sorbonne. Dat is toch wel gemeengoed geworden bij alle Europese leiders, dat men de overtuiging heeft dat zonder dat we het met Europa moeten doen. En misschien toch ook nog wel, het is natuurlijk geen lichtpuntje als je op metaniveau bekijkt, want het gaat over oorlog. Europa heeft Frankrijk nodig voor defensie. Als wij nou allemaal Franse wapens kopen, dat Emmanuel Macron heel graag had gewild, dan blijft Frankrijk en de Franse industrie op de been. Het is natuurlijk geen lange termijn oplossing, want als mijn partner Michal en ik voor vrede zorgen op dit continent, dan heb je die defensieindustrie ook minder nodig. Maar in ieder geval, op dit moment kernenergie, kernwapens en defensie. Niet heel vrolijk.
1: Toch nog even die economie, want dat is eigenlijk ook het gevaar voor Europa, Michal.
2: Ja, klopt. En ook natuurlijk een van de bronnen van politieke problemen is dat die begroting de hele tijd maar niet rondkomt. En dat heeft te maken dus met de economische problemen die, schets ik net ook al een beetje, een hele hoge staatsschuld. Gewoon heel veel kostenposten. Bijvoorbeeld de pensioenen is natuurlijk een goed voorbeeld. Een goed Frans voorbeeld. En de staatsobligaties van Frankrijk, die zijn ook steeds minder populair. Want men heeft niet zoveel vertrouwen in de Franse economie. Ze worden zelfs al een tijdje minder goed gewaardeerd dan de Griekse. Wat wel een teken aan de wand is. Er is ook veel of weinig politieke ruimte om te bezuinigen. Ik zei net al, het wordt vaak geblokkeerd door radicaal rechts. Maar ook de bevolking wil bijvoorbeeld niet dat je aan de pensioenen komt. Er is veel, de werkloosheid is ook heel erg hoog. Dus dat is natuurlijk ook niet goed voor de economie. Loopt dit jaar op tot 8,6%, hoogste niveau sinds 2019. En dat is ook dat is ook een klap voor Macron, omdat hij van juist het oplossen van van dat werkloosheidscijfer zijn paradepaardje had gemaakt. Hij wil naar 5% brengen, wat alsnog hoog is, want in Nederland is op dit moment 4%. Nou, waarom is dit belangrijk voor Europa allemaal? Omdat dit, als het misgaat in Frankrijk, dan moet natuurlijk de rest van Europa daarvoor opdraaien. Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom het een probleem kan zijn voor Europa. Een voordeel is dat de meeste schulden die Frankrijk heeft binnenlandse schulden zijn. Dus in theorie zouden we er weinig last van moeten hebben. Maar als het echt misgaat en ze gaan failliet, dan moeten we natuurlijk helpen, want ze zitten in de EU. Nog iets anders is dat de financiële markten zich ook af en toe wel een beetje zorgen maken. Ik noemde die obligaties. Je hebt de rentes die enorm oplopen. Je hebt de spread, de beroemde verschil, renteverschil tussen Frankrijk en Duitsland. Daar zijn ze ook ontevreden over. Er is gewoon weinig vertrouwen echt in de Franse economie. En dat kan dan weer leiden tot überhaupt minder interesse in de euro. Dus voor de eurozone is het wel degelijk een probleem. Ondanks dat dus de schulden binnenlands zijn.
1: Oké, een eerste schets van de problemen. We gaan zo naar de oplossingen. Daarom zijn jullie een duo presidentschap.
2: Ja. Wij gaan het doen.
1: Maar zeker. Stefan, wat wil het volk?
0: Wat wil het volk? Je bedoelt in het algemeen of het Franse volk? Of
1: het Franse volk. Ja, en wat is de vraag richting de politiek?
2: Ja, dat wil ik nou ook wel eens weten.
1: Je wrijft nog eens in je ogen.
0: Ja, het volk. Ja, moeten we daar naar luisteren? Het volk wil, denk ik, net als ieder ander normaal mens, een relaxed leven hebben met een optimistische toekomst, zonder al te veel zorgen. Ik denk dat dat uiteindelijk ieder volk wel wil. dat is in Frankrijk wat lastiger misschien dan in andere landen, omdat het vertrouwen in de toekomst ongelooflijk laag is vergeleken met veel andere Europese landen. Ook het vertrouwen in instellingen is laag, het vertrouwen in elkaar is laag en het vertrouwen in zichzelf is erg laag. Dus...
1: Maar Fransen kijken toch altijd heel erg op naar leiders en er is hiërarchie en een soort piramidemodel.
0: Dat is precies het probleem. De Fransen denken in piramides. Je had eerst de koning, de kerk, heel dominant. Nu de president of op je werk de chef. Er wordt altijd vanuit een centrum naar beneden geredeneerd. En van die ene man, helaas zijn het bijna altijd mannen, want ook daar nog een groot glazen plafond voor vrouwen. Van die ene man wordt alles verwacht. En gaat het dan mis, dan is hij ook de schuldige.
1: Michal, Stefan, we hebben in het eerste deel gesproken over hoe het zover heeft kunnen komen. Politiek, economisch, cultureel. Waarom is Frankrijk in de huidige staat? Jullie zijn dus voor deze podcast de nieuwe presidenten van Frankrijk geworden. We gaan Frankrijk een beetje fixen.
2: Oké.
1: Michal, fix jij de economie?
2: Ja, nou, de economie fixen is vanuit economisch oogpunt misschien niet zo heel moeilijk. Want je moet de pensioenleeftijd gewoon omhoog doen. Dan heb je de helft van je problemen opgelost eigenlijk. En zorgen dat de staat gaat op een manier weer wat naar beneden kan komen. Nou, daar kun je verschillende dingen mee doen. Maar ik denk een goed startpunt is pensioenleeftijd omhoog. Alleen, Stefan.
0: Niemand die dat wil.
2: Niemand die dat wil. Nee. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het probleem. Dus eigenlijk moeten we het politieke probleem eerder oplossen dan, denk ik, het economische probleem. Niet dat ik nu alles in de schoenen wil schuiven bij mijn collega. Alleen, ik denk, het is natuurlijk heel... Het is, moeten we wel zeggen, dus ik wil best... We moeten inderdaad nadenken over wat oplossingen. Maar ja, uiteindelijk moet er wil zijn om het te verbeteren. En ja, daar heb ik op dit moment nog even geen antwoord
1: op. Oké, maar het zijn duidelijke economische piketpaaltjes. Stefan, zijn er andere Franse politici die hier dan wel voor te porren zijn?
0: Nou, als ik nog even mag aanhaken op mijn collega-president. Macro-economisch zou het een heel welvarend land moeten zijn. Het is natuurlijk ook welvarend in bepaalde context, maar een dynamisch succesvol land. Dat is het niet. Vanwege allerlei foute keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Vaak op het gebied van economie. Maar waar Michal de econoom is, speel ik in deze even de psycholoog. Ik denk dat er iets structureel moet veranderen in de mentaliteit van de Fransen. Fransen hebben heel weinig vertrouwen in de toekomst. Ik zei het net ook al, maar ook in elkaar. Er moet iets gebeuren op het gebied van vertrouwen. Dat mensen elkaar vertrouwen. Dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. Vertrouwen ook in de globalisering. Want de Fransen zien de
2: globalisering. Ja, weet je het Frans? Kan je misschien even in het Frans doen?
0: Dat is misschien makkelijker. La globalisation is voor de Fransen een bedreiging. Daar waar bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Europese landen dat gezien wordt als een kans. Kortom, er is een structurele negativiteit in Frankrijk. Die ik zelf ook in mijn ex-aangetrouwde familie zie. De eerste reactie op welk voorstel dan ook is non, c'est pas possible. Het kan niet. En dan, ja, hoezo niet? Je moet het gewoon doen. Ja, maar als je het dan gaat doen, dan kom je dit tegen en dat en zus, en heb je daar wel aan gedacht. En het uitgangspunt is non. En ik denk, als je dat kan veranderen, maar dan moet je dus eigenlijk een heel nieuwe software installeren in al die breinen van Frankrijk.
1: Je moet ze resetten.
0: Je moet ze resetten. En dat begint al op de kleuterschool eigenlijk. Want daar gaat het al mis. Dat heb ik gezien aan mijn eigen kinderen. Ja. Hoe ze daar geïndoctrineerd worden met falen. Je wordt toch niks. En je kan het toch niet. En ik denk dat daar, als dit toch een duobaan is, dan doet Michal even de macro-economie, doe ik de psychologie.
1: Oké, kunnen wij iets doen? Kunnen we vanuit Europa helpen?
2: Ja,
1: want een sterk
2: Europa.
1: Frankrijk maakt een sterk Europa, et cetera.
0: Ja, ik zou zijn voor het ingrijpen door een Europese taskforce. Nou, dat is natuurlijk ontzettend omstreden. Maar je moet denken aan de trojka in Griekenland bijvoorbeeld. Nou, daar zijn de ervaringen niet heel erg positief mee geweest. Feit is wel dat Griekenland de economie het goed doet. De staatsfinanciën zijn ook goed op weg om gezond te worden. Daar hebben de Grieken natuurlijk een hoge prijs voor betaald. Maar ik zie het met ledenogen aan. Deze hele eeuw is er eigenlijk niemand in Frankrijk geweest die het land beter heeft kunnen maken. Ik concludeer daaruit dat de Fransen het niet kunnen. En aangezien Frankrijk een regio is in Europa, in de Europese Unie, en daarmee dus een slecht Frankrijk ook slecht is voor Europa, zouden we moeten ingrijpen. En dan het land opnieuw ontwerpen. En vanaf de kleuterschool, wat ik net ook al zei, andere software.
1: En welke hefbomen hebben we dan?
0: Nou ja, kijk, dit gaat te ver wat ik zeg. Dat weet ik ook wel. Frankrijk is te groot om te redden. Te groot om te laten vallen. Maar Europa kan bijvoorbeeld via de ECB de rente op de Franse schuld drukken. Maar ja, dat is dan weer lastig voor een land dat de begrotingsregels al bijna de hele eeuw aan zijn laars lapt. Dus dan moet je ook harder optreden. Echt. Meteen dreigen met sancties en eigenlijk niet alleen dreigen, maar alle instrumenten gebruiken die je wil. Het risico daarvan is natuurlijk weer dat je het volk tegen je keert. Dat de mensen, de Fransen zijn nog geen fan van Europa. Wat ook zou kunnen is in deze oorlogstijd het defensiegeld via Europa laten lopen en niet meer via Parijs. Maar dan wel een grote investering doet in de Franse oorlogsindustrie, defensieindustrie. Dat maakt Parijs heel afhankelijk van Brussel. En misschien meer geneigd te hervormen. Maar ja, wat we kunnen doen in deze huidige context. Het is behoorlijk weinig.
2: Ja, dus we hebben wat economische instrumenten. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar eigenlijk is dus samengevat ook cultuur het allerbelangrijkste.
2: Ja, cultuur is denk ik het allerbelangrijkste. En misschien zou je ook in Brussel met Franse bedrijven kunnen praten om hen meer te laten samenwerken. En inderdaad meer die interafhankelijkheid met andere Europese bedrijven, zodat Frankrijk wat minder, dat is een begin om Frankrijk wat minder op zichzelf, ook economisch naar zichzelf te laten kijken, maar ook wat meer ja, naar de rest van Europa, wat meer buiten de grenzen te kijken. Ja. Dus dat zou misschien ook nog, als je goede lobbyisten hebt, een optie.
1: En haakt Europa af in de strijd met China en de VS als Frankrijk ziek blijft?
0: Het is een groot risico. Afhaken, daar, dat denk ik niet. Ik ben optimistisch. Maar ja, Frankrijk moet beter worden. En dat geldt voor ons allemaal. Het probleem is ook in Frankrijk dat als je dit gesprek zou hebben met Fransen en hun duidelijk maakt dat die pensioenleeftijd bijvoorbeeld, maar ook de staatsschuld, dat is geen Frans probleem. Dat is een Europees probleem. En de Europeanen draaien op voor die lage pensioenleeftijd. Dat snappen ze niet. Ze zien die link absoluut niet. Zij zien Frankrijk niet als Europees land, maar Europa moet wel Frans zijn.
2: Ja, het is voor Europa belangrijk, denk ik, om hier wel iets aan te doen. Al is het maar omdat het niet geloofwaardig is, ook bijvoorbeeld in de oorlog in Oekraïne met Rusland, dat Frankrijk wel de Coalition of the Willing voorzit. Heel vaak op de trom slaat hoe belangrijk het wel niet is om Oekraïne te redden, maar vervolgens niet zo heel veel aan Oekraïne geeft. Ook binnen de NAVO worden ze daar toch wel steeds meer op aangekeken. Ja. Dus het is wel, er is ons wel veel aan gelegen om Frankrijk een beetje te redden, maar ze moeten het ook zelf doen.
1: Oké, ik kijk uit naar jullie daadwerkelijke presidentschap. En ik wil jullie danken voor de wijsheid die jullie nu hebben ingebracht. Vive la France.
0: Vive la France.
3: BNR's megahit.
1: Ja, tijd voor BNR's megahit. Een cultureel pareltje muziek, film, cultuur. Stefan, je hintte al op Omar Sy.
0: Oui, Omar Sy, de hoofdrolspeler uit een hele leuke serie. Iets opbeurends dus, uit Frankrijk.
4: Omar Sy.
5: On a un nouveau Lupin.
6: Le petit génie du hacking.
7: On a affaire à un copycat.
8: C'est plutôt flatteur.
9: L'imitation est la plus sincère des flatteries, hein.
0: Ja, dit is de trailer. Misschien heb je het herkend, Geert-Jan, van Lupin.
1: Jazeker. Ja. Ik heb de eerste delen gezien.
0: Ja? Jij ook, Michel?
2: Nee.
0: Oh, nou, dan, dat is leuk.
2: Maar het lijkt me echt wel leuk. Ik ga het kijken.
0: Het is de succesvolste Franse serie ooit op Netflix. En laat een ander Frankrijk zien. Het gaat over een zoon van een Senegalese migrant die de held is in de straten van Parijs. Als een gentleman, oplichter, meester.
1: Superdief.
0: Superdief, ja, heel sympathiek. Het geeft wel een rooskleur beeld van Parijs dan het in daadwerkelijk is. Maar het is een ontzettend leuke en spannende serie. Prachtig gefilmd, goed geacteerd. Op 23 oktober is het nieuwe seizoen beschikbaar op Netflix. Dus Arsène Lupin. En ik denk dat ja, na een uitzending vol puinhoop en misère is dit een leuk voorbeeld van hoe fantastisch Frankrijk toch ook wel kan zijn.
1: Ik denk dat ik nu ook weet wie die schatkist heeft leeggeroofd.
2: Ja.
1: Gaat hij hem nog terugbrengen, denk
2: Gaat
1: je?
2: Gaat hij hem nog terugbrengen? Gaat hij dat kort een beetje dichten? Ik hoop het. Ik ga eerst de goal kijken en dan daarna Lupin.
0: Ja, veel culturele pareltjes.
2: Ja, ik heb veel te doen.
0: Frankrijk.
2: Genoeg te doen.
0: Nu de economie nog.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is E-passie. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. E-passie. Wellbeing that works.
3: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
4: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
4: Politiek.
6: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
4: En ik ben er ook.
5: Het is toch heerlijk.
4: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Het eeuwige leven. Het is helemaal hot en happening met termen als longevity die intussen overal opduiken. De commercie stort zich erop, de grote techbazen, influencers, maar gelukkig ook de wetenschap, die krijgt steeds meer antwoorden. Ja, zo lang mogelijk leven, dat wil, nou, niet iedereen, maar wel heel veel mensen.
11: Heel veel mensen, ja.
10: Heel veel mensen. En daarom stort ik me in de Big Five de hele week op het eeuwige leven. En het is dan helemaal hip om aan jou te vragen, cardioloog Leonard Hofstra, wat is jouw biologische leeftijd? Laten we daar maar meteen even mee beginnen.
11: Mijn biologische leeftijd is 51, terwijl mijn kalenderleeftijd 63 is. Dus ik ben biologisch jonger, gelukkig, dan mijn kalenderleeftijd. Ja, dat motiveert me natuurlijk enorm.
10: Ja, ik zie dat je daar ook helemaal een lekker gevoel van krijgt.
11: Zeker, absoluut.
10: Ik vrees dat ik er nog even aan moet werken, hoewel ik altijd heel gezond geleefd heb. Ik heb zo'n weegschaal waar je dan ook je biologische leeftijd op ziet. En die zegt dan 3 jaar jonger. Dan denk ik, nou, dat is niet zoveel.
11: Ja.
10: Maar dat klopt ook, waarschijnlijk niet, zo'n weegschaal.
11: Nee, je hebt ook verschillende biologische klokken. Dus die klokken kunnen ook iets anders meten. De makkelijkste klok is eigenlijk de zogenaamde metabole klok. die kijkt naar een aantal bloedwaarden, de kwaliteit van bloedcellen, je ontstekingswaarde, je bloedsuiker en je lever en nieren. En dat verandert heel voorspelbaar met je leeftijd. Dat is getoetst op tienduizenden mensen. Dus stel je bent 50 en je hebt een biologische klok die zegt jouw metabole waarden passen bij iemand van 60. Ja, is natuurlijk niet zo'n goed idee. Hè, want dan ben je 10 jaar ouder dan je kalenderleeftijd. Dus beter is andersom,
10: ja.
11: Zoals ik gelukkig zelf ook heb.
10: Ja. Goed.
11: Als je die waarden intoetst, dan is het wel eventjes spannend, hè, als dat getal dan opduikt.
10: Ja, dat schrijf je ook in je boek. Je vond het echt superspannend.
11: Het was heel spannend, zeker. Ja. Ja.
10: Ik ga het zeker proberen om het echt even via die link dat te doen. Waar kan je dat ook weer vinden? Is een website waar je dat gratis kan berekenen?
11: Dat weet ik niet uit
10: staat
11: het hoofd,
10: in je boek?
11: Maar het staat in de boek.
10: Oké, okay, ja, nou, ik zoek het zo nog wel eventjes op. Hoeveel kan ik hem omlaag krijgen?
11: Het mij is gelukt om 12 jaar omlaag te krijgen. Als je naar studies kijkt, is 10 jaar jonger zijn dan je kalenderleeftijd is al een heel. Ja, dan heb je al iets heel moois bereikt eigenlijk.
10: Ja, ja. Ja. Fijn dat je er trouwens bent. Je bent dus cardioloog. Je bent verbonden aan het cardiologiecentrum Utrecht. Wanneer heb jij je helemaal op dat longevity gestort? Want volgens mij heeft het je helemaal gegrepen.
11: Ja, dus eigenlijk in 2004 kwam er een studie uit die liet zien dat 90% van de kans op het krijgen van een hartinfarct komt door ongezonde leefstijlfactoren. De zogenaamde Interheart-studie. Ja, dat was voor mij eigenlijk zo'n onthulling. Een echt een soort black swan eigenlijk voor mijn carrière ook. Want daarvoor zat ik in de genetica en moleculen. Maar vanaf die tijd dacht ik van ja, maar daar zit het hem helemaal niet in. Ik moet juist gaan voor mensen beter maken via preventie. Want daar zit 90% van de kans om mensen gezonder te krijgen. Ja, vanaf die tijd ben ik ook gaan kijken van niet alleen naar preventie, maar een stap verder naar hoe kan ik zelf ook langer leven en fit zijn, zo gezond mogelijk zijn.
10: Ja.
11: Dingen zo lang mogelijk kunnen doen.
10: Ja, want als je naar veroudering kijkt, hè, als je gewoon eventjes kijkt hoe dat medisch gezien hoe dat werkt qua dynamiek in ons lichaam, wat gebeurt er? Waardoor jij zegt, dat kun je zeker wel terugdraaien.
11: Ja, dus wat er gebeurt is dat systemen, dus organen worden steeds ouder. Hè, dus cellen zijn steeds minder in staat om hun functie te doen. Dat kan per orgaan ook verschillen hoe snel dat gaat. Hè, dus die klokken zijn per orgaan kunnen ook verschillen. En dan is het zo dat het orgaan wat eigenlijk het eerste een biologische leeftijd bereikt die niet goed meer is, daar ontstaat dan ook een chronische ziekte. He, bijvoorbeeld dichtslibbing van kransslagaderen is daar een van. Of diabetes of de ziekte van Alzheimer zou natuurlijk ook kunnen. En dat probeer je natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. Dat is eigenlijk het grote doel van longevity, is al die chronische ziekten veel later laten beginnen.
10: Ja. En want dat longevity, wordt dat veel door andere mensen op een andere manier gebruikt? Is dat wat je ziet?
11: Kijk, het wordt natuurlijk. Het is nu een beetje een hype woord aan het worden. Maar voor mij is longevity eigenlijk zo lang mogelijk jong blijven. Met een scherp brein, jonge bloedvaten, een soepel hart, veel energie. Er jonger uitzien dan je leeftijd zegt. Ja, op je 60ste nog kunnen wat je op je 40ste deed. En lang genieten van de goede dingen van het leven.
10: Ja, dus dat moment heel erg uitstellen dat je ziek wordt uiteindelijk. Ja. Maar uiteindelijk is een ziekte ook niet te voorkomen. Misschien is dat ook goed om daar eerlijk over te zijn, toch? Met al mooie gezonde leefstijl.
11: Ja, dus je kunt, en dat zegt ook die Interheart-studie, 90% wordt bepaald door ongezonde leefstijlfactoren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een beroerte. Dus ook 90% is afhankelijk van hoe jij leefde. Maar 10% is toch nog genetisch. Hè? Dus ziekte is wat dat betreft nooit eerlijk. Ook al leef je nog zo gezond. Door jouw genetica kun je de pech hebben dat je toch ziek werd.
10: Ja, en uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal een keertje dood aan een ziekte. Dus het is ook een beetje uitstel van executie dan.
11: Ja, maar daar raak je wel een heel belangrijk punt. Kijk, wat je eigenlijk zou willen is dat je zo laat mogelijk ziek wordt. En een heel kort stukje hebt in je leven waarbij je zorg nodig hebt. En dat noem je ook wel compression of morbidity. Of het zo lang mogelijk maken van je gezondheid. Je healthy lifespan. Die probeer je op te rekken. Want dan kun je zo lang mogelijk genieten van het leven. Die moment dat je een chronische ziekte krijgt. En zorg nodig hebt. Ja, dan wordt het leven ook een stuk minder leuk.
10: Ja, misschien dat het ouder worden. Misschien bij luisteraars die wat jonger zijn. Denken ja, het is allemaal boeien. Het is heel ver weg. Merk je dat vaak?
11: Dat merk ik wel, maar er zijn een aantal prachtige studies die laten zien dat ook als je jong bent, Bijvoorbeeld, je bent 25, dat heeft een studie laten zien. En je beweegt veel, je sport goed, je hebt een lage bloeddruk en laag cholesterol. Heb je al veel minder breinschade dan mensen die een wat hoger bloeddruk hebben op die leeftijd. En hoog cholesterol en weinig aan sport doen. Dus het verval begint dan al, maar is nog niet zichtbaar, omdat je veel cognitieve reserve hebt.
10: En daarom is het zo moeilijk om dan al gezond te leven, omdat je het nog allemaal niet merkt. Maar die schade is van binnen dus al heel duidelijk merkbaar.
11: Ja.
10: En ook aan je brein, zeg je. Je werkt ook veel met Erik Scherder samen, volgens mij.
11: Ik werk ook veel samen. We hebben samen een podcast elke week. Dus dat is ook ongelooflijk leuk om te doen. En van Erik leer ik ook heel veel over het brein. En waarom zijn we gaan samenwerken daarin? Omdat hart en brein eigenlijk blootgesteld worden aan dezelfde risicofactoren. Dus eigenlijk wat alles wat slecht is voor jouw hart, weinig bewegen, hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, is uiteindelijk ook heel slecht voor je brein.
10: Want wat gebeurt er dan in je brein?
11: Nou kijk, je moet je eigenlijk voorstellen dat het brein is maar 2% van ons lichaamsgewicht, maar heeft 20% nodig van wat het hart uitpompt. En dus die vraagt heel veel energie, vraagt heel veel doorbloeding. Dus ja, geen wonder eigenlijk dat alles wat slecht is voor je bloedvaten en voor je hart, uiteindelijk ook slecht is voor jouw brein.
10: Ja.
11: De kans op dementie sterk verhoogt.
10: Dat is het, want dementie is natuurlijk echt een heel groot probleem voor onze samenleving intussen.
11: Absoluut, ja.
10: Kunnen wij echt al zeggen dat dat echt lifestyle gerelateerd is?
11: Nou, dat is iets minder sterk dan die 90% voor hart- en vaatziekten die ik net noemde. Maar we komen er wel steeds meer achter dat als jij weinig beweegt rond je 50ste, als je diabetes hebt, als je hoge bloeddruk hebt, dat de kans op dementie dan belangrijk toeneemt.
10: Mm-hmm.
11: En dus aan die risicofactoren draaien zo dat die naar beneden gaan, dat het minder risico's worden, kan een ongelooflijke impact hebben op de kans op het krijgen van dementie. In grote groepen, moet ik altijd zeggen.
10: Ja, uiteindelijk, als je naar de basis kijkt, is het dus zo dat ziekten al heel vroeg beginnen in je lichaam. En dat je dus eigenlijk al heel vroeg moet sturen en na moet denken als je jong bent. Hoe wil ik uiteindelijk goed oud worden? Is dat de kern van jouw verhaal?
11: Dat is de kern. Kijk, een hartinfarct op je 60ste begon al op je 30ste. En dus we hebben heel lang de kans ook om daar iets aan te doen. Maar je moet het wel zien en willen doen. Maar dan kun je ook ongelooflijk veel bereiken.
10: En ook als je oud bent, dan is er nog heel veel te doen. Volgens mij, als ik naar jouw boek kijk, Nieuw in 100 dagen. Het is dus echt terug te draaien?
11: Die biologische klok kun je terugdraaien en in elk geval vertragen.
10: Ja, maar in 100 dagen dus al?
11: In 100 dagen, ja zeker. Hè, want de titel is gebaseerd op het feit dat 1% van onze lichaamcellen elke dag wordt vernieuwd. Dus terwijl wij hier zitten te praten, worden elke seconde 4 miljoen cellen worden vernieuwd. Maar moeten ook worden bijgemaakt door stamcellen en moeten weer worden afgebroken. Ja, en in die dynamiek, dus ook de luisteraars hebben dat, elke seconde. In die dynamiek, ja, daar kun je winnen. Dus zorgen voor beter aanmaak van cellen en het goed opruimen van de oude cellen.
10: Diana Matroos. Wil ik straks uitgebreid met je over spreken. En dan gaan we ook heel veel tips en tricks geven wat mensen daaraan kunnen doen. Ik wil nog even terug naar jouw fascinatie, waar het bij jou allemaal voor begon. En daar is volgens mij Dave Sinclair een hele belangrijke.
11: Absoluut. Dus toen ik net 40 werd, toen begon ik de sterfelijkheid te voelen. En toen raakte ik gefascineerd door een studie waarbij en het was een experimentele studie waarbij muizen die op een heel ongezond dieet werden gezet en heel dik werden en ook heel vroeg gingen overlijden, resveratrol kregen. Een stof die in de wand van de rode druivenschil zit.
10: Ik zag net nog een hele grote reclame van een beautyproduct en daar zat dat ook allemaal in.
11: Zat het ook al?
10: Ja, dan kunnen maar we
11: dat begon al in die
10: weer
11: tijd. En resveratrol zorgde ervoor, ja, niet dat die muizen dunner werden, maar wel het net zo lang gingen leven als de controlemuis die gezond at. Dus opeens
10: dus die kon gewoon dik blijven zonder eerder dood te gaan.
11: Afleiden. Dus,
10: okay.
11: En dan is er opeens dus een stof beschikbaar die ervoor zorgt dus dat je ouder kunt worden, althans in de muis. Dus wat ik ging doen is resveratrol bestellen in de Verenigde Staten. Dus daar wordt ook alles meteen omgezet in business. Vind ik ook wel leuk. Dus ik ging resveratrol bestellen.
10: Maar het is ook wel gevaarlijk, hè, die business. Want die stuurt ook bepaalde overtuigingen.
11: Zeker.
10: Waar intussen heel veel geld aan wordt verdiend.
11: Ja, maar dit was wel gebaseerd op heel goede wetenschap. Dus dat artikel stond in een heel goed tijdschrift. Was
10: The Lancet of zo. Zoiets.
11: Nou, Science of Nature, maar een heel goed tijdschrift. Ja. En Dave Sinclair is ook een hele goede onderzoeker. Dus opeens had je de belofte dat als je resveratrol zou nemen, dat je dan langer zou leven.
10: Dus jij meteen bestellen?
11: Ik had het meteen besteld. Ja. Dus eerst de gewone resveratrol. Dat had...
10: Terwijl het alleen nog op muizen was getest.
11: Ja, dus dat had het equivalent van 5 glazen rode wijn.
10: Ja.
11: Resveratrol.
10: Maar ik vind het toch fascinerend. Je bent wetenschapper, je bent arts. En Dave Sinclair is wel een bijzonder iemand natuurlijk. Maar dan is het alleen op muis getest. En dan zeg jij meteen, paf, ik ga bestellen.
11: Ik ga het proberen.
10: Ik ben ook die muis die gewoon lekker...
11: Ja, dus daar zit dus een spanningsveld tussen de ongelofelijke drive om zo lang mogelijk te leven. En het feit dat je nog niet zeker wist dat dat bij mensen ook ging werken.
10: Ja.
11: Dus ik ben het gaan gebruiken, maar na een tijdje kwamen we erachter dat bij mensen resveratrol, die capsules, helemaal niet goed worden opgenomen.
10: Ja.
11: Toen ben ik uiteindelijk ook weer gestopt.
10: Was je teleurgesteld?
11: Ja, wel teleurgesteld, maar het heeft me ook een belangrijke les geleerd, dat longevity niet uit een potje komt.
10: Mm-hmm.
11: Dus dat net als die fontein van de eeuwige jeugd, dat baden in die fontein, waardoor je voor altijd jong blijft. Dat is niet zo. Dus je moet er wel iets voor doen. En we weten nu ook steeds meer, onder andere ook dankzij dezelfde Dave Sinclair, dat longevity eigenlijk in ons allemaal zit. Dus die fontein van de eeuwige jeugd zit in ons.
10: Ja,
11: dus
10: daar moeten we gewoon hard voor werken. En dat kan je niet uit een potje halen.
11: Niet uit een potje.
10: Om het op te smeren of te slikken. Maar heb je ook gedacht dat dit best wel schadelijk kon zijn? Dat je iets wat... Hè, want wetenschap is wel, we beginnen met muizen. En dan gaan we heel veel testen doen. En dan gaan we kijken of het gezond is voor de mens.
11: Ja, dat wisten we niet. He, op dat moment.
10: Nee, maar je nam wel een risico dan, want het had ook schade kunnen veroorzaken.
11: Zeker,
10: aan je lichaam.
11: Ja, maar goed, ik ben natuurlijk ook maar een mens van vlees en bloed. En nogmaals, die ongelofelijke drive om zo lang mogelijk in het leven te kunnen staan met veel energie. Ja, zorgt er dan voor dat je op dat moment, ik was ook wat jonger en misschien wat onbezuisder nog, toch dat risico nam.
10: Ja, wat ik zo mooi vind in jouw boek, verwijs je ook The Picture of Dorian Gray, geschreven door Oscar Wilde.
11: Zeker, ja.
10: En misschien zal niet iedereen het boek kennen, maar dat gaat over Dorian, die wil niet oud worden. Dus die laat schilderijen, portretten van zichzelf maken waarin hij ouder wordt, zodat hij zelf heel erg jong
11: blijft. Ja.
10: Maar het is uiteindelijk een heel verdrietig verhaal waar je gewoon uitmerkt van... Ja, weet je, je wordt er niet gelukkiger van door eeuwig jong te zijn. Ja, dus... En het is gewoon ook niet de realiteit van het leven.
11: Ja, maar ik denk dat wat daar het tragische is dat hij ook zo jong bleef als op het moment dat het schilderij werd gemaakt. Dus hij bleef voor altijd 20, zeg maar.
10: Ja.
11: Een heel good looking. Mensen waren gefascineerd door zijn schoonheid. Maar dat was ook zijn grootste valkuil. Hij kon eigenlijk alles bereiken. En iedereen... Ja, beïnvloeden op een slechte manier.
10: Ja, maar toch gebruik je dit boek in jouw voorwoord. Dus wat wil je daarmee uitstralen? Terwijl je aan de ene kant heel erg oproept van eeuwig leven, eeuwig jong, qua huid, qua lichaam. En je hebt daar zelf ook een enorme drive. En toch benoem je ook die kritische noot zelf.
11: Zeker, zeker. Maar dat ik benoem vooral ook die quote die daarin staat. Hè, dus dat wij zelf zien ons elk jaar een beetje ouder worden. He, terwijl de natuur ook een hele vernieuwende werking heeft. He, dus de rozen komen volgend jaar weer op met evenveel kracht of zelfs mooier.
10: He, ja.
11: Dus, en dat is ook de fascinatie die de auteur heeft gehad voor het eeuwige leven en voor schoonheid.
10: Ja, en die fascinatie heb jij ook. Maar zie je ook die kritische kant van dat eeuwig jong willen blijven?
11: Zeker. He, je kunt die biologische klok wel voor een deel terugdraaien. Laten we zeggen een jaar of 10. Maar
10: ja, ik las ook ergens studies waar 20 wordt gezegd. Ik weet niet of dat...
11: Dat zou kunnen. Ik heb zelf al 12 jaar bereikt. He, dus terwijl ik toch in een best wel stressvolle situatie zit. Ik heb net een zoontje gekregen. Die is 2,5 maand nu. Ja, dus
10: terwijl je toch best wel op leeftijd bent. Dat heb je natuurlijk zelf gezegd. Maar ja, biologisch ben je natuurlijk veel jonger.
11: Biologisch ben ik jonger. Dus samen met de co-auteur heb ik het kind kunnen krijgen. We zijn samen 110. We hebben toch nog op biologische natuurlijke manier ons kind gekregen. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar. Het universum dankbaar dat het zo heeft mogen zijn.
10: Ja.
11: En ik denk dat voor een deel ook wel komt, omdat wij ook heel erg gezond leven.
10: Ja, heb jij veel weerstand gekregen dat je zo, hè, want je zegt ook het universum dankbaar. Hè, ik merk mensen die hiermee bezig zijn ook een beetje dat spirituele bij zich dragen. En de medische wereld is natuurlijk best wel hard ook. Mm-hmm. Heb je daar veel weerstand ervaren?
11: Nee, eigenlijk niet. Dus men ziet wel dat longevity concept, dat nu in opkomst is. Het is wel een stap voorbij de preventie. Kijk, wat je bij preventie doet, is zorgen dat iemand net niet die ziektedrempel haalde. Bijvoorbeeld als cardioloog schrijf ik cholesterolverlagers voor om te voorkomen dat iemand dat hartinfarct kreeg. En longevity gaat nog een stap verder en zegt van nee, dat is niet genoeg. We willen zorgen dat iemand een betere versie van zichzelf wordt.
10: Mm-hmm.
11: Een beter hart krijgt, een betere bloedvaten. Dus dat is een
10: betere organen, nieren, you name it, een lever. En dat heeft allemaal met de dynamiek van ons lichaam te maken. En misschien is het goed om dat concept uit te leggen voordat we straks aan de tips en tricks komen.
11: Ja, dat is goed. Kijk, we hebben net al gezegd, de celvernieuwing is ongeveer 1% per dag van al onze cellen. Dat zijn 360 miljard cellen die elke dag moeten worden aangevuld en worden opgeruimd. Nou, als dat niet goed gaat, als dat opruimen niet goed gaat, blijven zogenaamde zombiecellen in jouw lichaam zitten. En die zorgen ervoor dat je heel snel oud wordt.
10: Dus we moeten leg even uit zombiecellen. Dat is wel...
11: Zombiecellen, dat zijn cellen die in jouw weefsels blijven zitten, nog niet dood zijn en veel toxische stoffen uitscheiden naar de omgeving, waardoor naburige cellen ook zombiecellen kunnen worden. Dus het zijn echte zombies. En uit onderzoek weten we dat als jij veel van die zombiecellen in jouw weefsels hebt, dat je heel snel veroudert. Dus wat doet de industrie nu? Die is aan het zoeken naar medicatie die ervoor zorgt dat juist die zombiecellen worden opgeruimd, waardoor weefsels kunnen verjongen.
10: Mm-hmm.
11: En dan heb je de factor stamcellen. Stamcellen moet je, die vullen jou aan. Dat is eigenlijk onze fontein van de eeuwige jeugd. Door ja, heel gezonde voeding, goede slaap, weinig stress. Vast is ook heel belangrijk daarin. En high-intensity interval training zorgt ervoor dat die stamcellen worden opgestuwd. Dat je elke dag voldoende stamcellen hebt om de cellen die worden opgeruimd weer te vervangen.
10: Oké, en die stamcellen, dat gaan we straks nog beter uitleggen. Maar nog even die zombiecellen, want die fascineren me dan heel erg. Hoe kan je die beter opruimen dan?
11: Je kunt beter opruimen. Een van de dingen is bijvoorbeeld vasten. En dan gaat het lichaam op zoek naar energie en naar dingen waar die vanaf zou kunnen zonder dat schade geeft. En dat triggert het opruimen van cellen, van die zombiecellen. En het is ook zo dat als je een fit immuunsysteem hebt, want die moeten die zombiecellen opruimen, dat dan ook veel beter gaat.
10: Ja.
11: Dus met een zwakker immuunsysteem, ja, gaat dat niet meer zo goed en worden mensen ook sneller oud.
10: En als ik dan even ook de basis van die zombiecellen, is dat ook waardoor die continu ontstekingen eigenlijk in je lichaam aan het werk zijn? Want dat hoor je altijd, dat inflammatoire, of hoe noem je dat?
11: Ja, dat noem je chronische, laaggradige ontsteking.
10: Oh ja.
11: Ja, dat draagt daar zeker aan bij. Maar er zijn nog andere factoren waardoor laaggradige ontsteking kan ontstaan. Bijvoorbeeld obesitas, met veel buikvet doet dat. Ook als jij nu een glas cola drinkt met veel suikers erin, gaan over een half uur gaan je ontstekingswaarden gaan aanslaan en blijven nog urenlang te hoog. Dus hoe jij eet gaat heel sterk bepalen van of je die laaggradige ontsteking hebt.
10: En die voeden ook weer die zombiecellen? Of heeft dat niks met elkaar te maken?
11: Nee, dat staat los van elkaar. Maar zombiecellen is ook een vorm van laaggradige ontsteking lokaal in jouw weefsels.
10: Ja. En die zombiecellen die kunnen we gewoon opruimen en die stamcellen die kunnen we gewoon aanzetten.
11: Aanzetten, ja. Ja. Maar het gebeurt altijd wel, maar de mate waarin is belangrijk om dat goed te doen voor je lichaam.
10: Nou, dan gaan we straks maar even praten hoe we dat dan precies kunnen doen. Onze veroudering terugdraaien, cardioloog Leonard Hofsta komt straks met alle tips en tricks. Dus blijf zeker luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Hallo, ik ben Art Rooijakkers en ik presenteer dit jaar de Dutch Podcast Awards. Het is bijna zover en jij bepaalt wie de publieksprijs wint. Heb jij een favoriete podcast die absoluut die award verdient? Stem dan nu. Ga naar podcastawards.nl en geef jouw stem aan de podcast die jij het allerbeste vindt. Met jouw stem bepaalt de winnaar. Dus stem snel op podcastawards.nl.
1: Weet jij wat je moet doen als jouw museum, theater of archief gehackt wordt? Want cybercriminelen weten ook de weg naar culturele organisaties. Als bestuurder of directeur bepaal jij hoe goed je voorbereid bent, en dat begint met een goed plan op cyberveiligecultuur.nl. Een initiatief van DEN, Kennisinstituut voor Digitale Transformatie en Cultuur.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
4: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
5: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
4: Nigaio Wijnen
5: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
4: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwijtaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op Politica en Whittacomb deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij herdachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waarom de mens zo geobsedeerd is met het eeuwige leven en hoe we zo lang mogelijk gezond kunnen blijven. Daarom praat ik deze week ook bijvoorbeeld met een filosoof over dat onderwerp. Vandaag praat ik nog steeds met cardioloog Leonard Hofstra, die het afgelopen half uur ook heeft uitgelegd hoe belangrijk onze leefstijl is. Als Zeker. Het gaat om hoe je oud wordt. Ja, dat je dat zo gezond mogelijk moet doen en dat je zo lang mogelijk, ja, dat je zo oud mogelijk kan worden, gezond mogelijk. Nou, begrijpt iedereen het nog?
10: Ja, ja zeker. Ja.
9: Jij wel.
10: Ik zeker. Ja,
9: ja, ja, mooi. Ja. Als je dan kijkt, hoe bepalend is leefstijl? Hoeveel procent bepaalt dat van hoe je oud wordt?
10: Ja, en we zijn dus geneigd om te denken van, dat is allemaal genetica, omdat sommige families heel oud worden met z'n allen. Maar die families leven ook op dezelfde manier. Dus uiteindelijk weten we dat 80% van hoe oud je wordt en dan ook nog gelukkig en gezond bent, wordt bepaald door hoe jij leefde.
9: Oké, nou dan maar meteen, welke leefstijl zorgt ervoor dat je zo langzaam mogelijk verouderd en zo gezond mogelijk blijft?
10: Ja, er zijn een aantal factoren die ongelooflijk belangrijk zijn. Slaap is een beetje ondergeschoven kindje voor veel mensen. Ik denk ook voor ondernemers die luisteren. Maar slaap is wel heel erg belangrijk om te herstellen naar de dag. We weten ook dat korte slapers er na die nacht ook niet goed uitkomen. Die hebben al een beetje ophoping van eiwitten in hun brein, of dat wordt niet goed geklaard door die korte nacht. Dus slaap is heel belangrijk.
9: Want wat gebeurt er tijdens je slaap dan?
10: Tijdens slaap worden neuronen, dus je breincellen worden iets kleiner tijdens diepe slaap. En dan wordt door het glymfatische stelsel, dat is het lymfatische stelsel voor het brein, wordt je brein schoongespoeld, geklaard. Dus dat weten we nog niet zo heel lang, dat zo werkt. Dus dat is een belangrijke factor.
9: En hoeveel moet je dan slapen om dat proces goed te doorlopen?
10: Ja, het is kwaliteit en het is lengte. Mm-hmm. Er zijn wel mensen die met heel veel korte slaap toe kunnen. Maar dat zijn er maar heel weinig. Dus we hebben eigenlijk toch wel 7 tot 8 uur slaap nodig.
9: Maar dat moet dan ook goede slaap zijn. Want als je de hele tijd ligt te voelen, dan...
10: Dan heb je geen diepe slaap.
9: Nee.
10: Dan krijg je dat schoonmaken van je breineffect.
9: Oké, okay. En hoe kunnen we zorgen dat we kwaliteit van slapen hebben dan?
10: Kwaliteit van slapen is op tijd afschakelen, sporten. Want dan word je fysiek moe en slaap je ook dieper. Niet te veel naar slecht nieuws kijken in de avond. Dat is niet goed voor je. En zorgen dat je fit bent, donkere slaapkamer. Ja, je schermen niet meenemen naar de slaapkamer, goed, enzovoort.
9: Oké, dus dat is 1, slaap. Ja. 2?
10: 2 is sporten en trainen. En waar ik zelf heel erg fan van ben, is high-intensity interval training. Omdat dat heel weinig tijd kost, maar heel veel effect heeft. En dus een hele mooie studie liet zien dat als je HIIT-training doet, dus de high-intensity interval training, dat de energieleveranciers in jouw cellen, de mitochondriën, 50% beter gaan functioneren. Mm-hmm. Dus die leveren meer energie en minder schadestoffen. Dus die worden daardoor ook jonger. En dus door HIIT-training kun jij je spieren en energieleveranciers kun je verjongen.
9: En ik las ergens in een van jouw interviews eerder dat je zei dat je daar maar 2 à 4 minuten aan hoeft te besteden, klopt dat?
10: Ja, ik doe zelf altijd, dat heet Tabata-training. Dat is een gratis timer. Dus het hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn allemaal. En die laat jou 20...
11: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
4: Betere stofwisseling, er zijn ontstekingsremmers die dan vrijkomen. Dus ja, die spieren zijn eigenlijk je belangrijkste bezit,
5: ja. Pensioen. Maar die hormonen zijn wel interessant. Spieren weten we inderdaad al heel lang. Maar ja. Mijn fysio Sanne, die zei echt dat met 2 keer per week dus aan de gewichten hangen, dat je daarmee dat hormoon al aanzet.
4: Ja, absoluut.
5: En dat dat super belangrijk is, want dat zorgt inderdaad voor die verjonging.
4: Je zorgt voor de verjonging en ook dat je er beter uitziet. Dus een prachtige studie liet zien dat als je 16 weken krachttraining doet, dat je huid dan dikker wordt en collageen actiever wordt aangemaakt. Dus ja, je gaat er ook beter uitzien als je krachttraining doet en sport.
5: Ja, en ben je dan, zeg je dan voor dat hormoon 2 keer per week, ben je het daar met haar eens en voor spier 3 keer in de week of zo?
4: Ja, 3-4 keer per week.
5: Oh, oké.
4: Maar goed, om de dag trainen is eigenlijk het mantra.
5: Ja.
4: En dan heb je 1 dag om te herstellen en dan ga je weer trainen.
5: Ja, ik train nu 6 dagen per week.
4: Dat is niet erg.
5: Is maar 2 keer per week fitness bij. Ja. En de rest doe ik hot yoga, hot pilates, dat soort dingen.
4: Ja, nee, maar die afwisseling is juist heel goed. Ook balanstraining voor mensen die ouder zijn. Geheugentraining voor mensen die wat ouder zijn. Dus in die combinatie kunnen we ervoor zorgen dat al onze organen eigenlijk scherp en goed blijven.
5: Oké, ik ga die HIIT-training zeker checken. Want dat is denk ik wel echt een belangrijke. Je hebt er wel slaap gehad. Nummer 3
4: is een eetvenster. Dus niet de hele dag door eten. Dus eigenlijk intermittent fasting doen. Dus ik eet in een tijdwindow van 10 uur op een dag en 14 uur niet. Dat is een hele milde vorm van intermittent fasting. Ik schrijf het ook voor aan patiënten. Die vinden het allemaal heel gemakkelijk om te doen. En het effect daarvan is dat je een veel flexibelere stofwisseling krijgt, waarin ook vet wordt verbrand. Als je je lichaam maar steeds eten geeft, dan hoeft hij die vetvoorraden nooit aan te spreken.
5: En daardoor krijgen we buikvet en daardoor krijg je weer allemaal hartproblemen,
4: zeker,
5: denk ik.
4: Ja. Door het feit dat we koelkasten hebben, die gaat 's ochtends om 7 uur open en gaat 's avonds om 11 uur weer dicht.
5: Ja, terwijl je hoort, het is zo heel goed om goed, weet je, ontbijt als een keizer, wat is het ook weer?
4: Dus maar alleen al dat eten in dat tijdvenster heeft geweldige effecten op je lichaam. Je valt er wat van af. Maar ook cholesterol zakt, bloeddruk zakt. Stofwisseling wordt veel gezonder.
5: Ik vind het zelf ook heel makkelijk. De luisteraars weten intussen wel, ik heb 1 jaar geleden een niertransplantatie ondergaan. Was vanaf mijn 5e nierpatiënt. Dus ik ben altijd met gezond leven zoveel mogelijk bezig geweest. Maar ja, dit was onontkoombaar.
4: Ja.
5: Maar vanwege mijn medicijnen moet ik of altijd ontbijten met die medicijnen of niet. Dus toen heb ik gewoon gekozen, dan maar niet. Want ik kan dat nooit elke dag gestructureerd.
4: Nee.
5: En dat bevalt mij dus heel erg goed. Ik ben ook kilo's kwijt. En je zegt dus, het is ook voor mijn verjonging dus eigenlijk heel erg goed.
4: Absoluut, zeker. Ja. Kijk, en een nog intensere vorm van vasten, dat het fasting mimicking dieet, dat staat ook heel goed in het boek.
5: Ja, heb je een boek geschreven, heb ik gelezen. Ja,
4: dat leidt echt tot verjonging, laat de studie zien. Dus dan,
5: wat moet ik dan doen?
4: Ja, eet je 5 dagen achter elkaar 600 tot 800 calorieën per dag. Is heel weinig.
5: Heel weinig. Is dat niet ongezond?
4: Geen suikers.
5: Zeg jij als arts dat dit niet ongezond is?
4: Niet iedereen kan dit doen, maar het is voor de mensen die het...
5: Dat is crash diëten, toch?
4: Nee, het is niet crash diëten, want het is heel gestructureerd. Dat doe je 5 dagen na elkaar en dan geen suikers en geen eiwitten. Want die remmen jouw stamcellen.
5: Maar wat bedoel je met gestructureerd? Want als je zo weinig calorieën, dan staat het gewoon bekend als crash dieet.
4: Ja, op de 6e dag ga je weer eten. En dat zorgt ervoor dat je een explosie krijgt van nieuwe stamcellen. En in die 5 dagen heb je autofagie aangezet. Dat is het opruimen van organellen en slechte eiwitten in jouw cellen.
5: Mm-hmm.
4: Je hebt senescent cellen, die zombiecellen heb je opgeruimd. Dus je hebt een geweldig effect op jouw lichaam. En recente studies laten zien dat je daarmee, als je dat 3 maanden doet, dus 5

0: dagen in een maand. En dat drie maanden na elkaar. Dat je dan je biologische klok met 2,5 jaar terugzet. Mm-hmm. Dus dat is een geweldig resultaat. Dus je investeert 15 dagen. Ik krijg er 2,5 jaar biologie voor terug.
1: En blijft dat dan doorgaan? Of is die max 2,5 jaar uiteindelijk?
0: Die is max 2,5 jaar. Tenminste, dat is wat we nu weten. En je moet dat ze nu dan wel onderhouden. Mm-hmm. Want na 6 maanden loopt die klok toch weer een beetje, kruipt toch weer een beetje op.
1: En in die tijd dat je dus die weinig calorieën hebt, volgens mij, eet je dan groentesoep of zo, zag ik?
0: Ja, je eet vooral veel groenten, want daar zitten geen weinig eiwitten in en geen suikers. Dus groentesoep, wat olijven, een heel klein beetje noten. Maar het is echt heel weinig. Mm-hmm. Maar het is wel te doen. En het heet fasting mimicking. Want echt vasten is heel moeilijk voor mensen. Maar als je toch een beetje mocht eten, en als er ook nog wat volume in zit, zodat jouw maag denkt van ik krijg toch wat binnen, en dat doe je vooral door groenten, dan is het toch wel heel goed vol te houden.
1: Ja, ik heb het jaren geleden heb ik het wel gedaan. Ik weet niet, toen heette het anders. Maar ik merkte wel dat ik na 4 dagen ineens heel helder kon denken. Dat vond ik wel fascinerend. Dat je dus eigenlijk weinig voeding, dus je denkt eigenlijk je wordt moe. Maar ik werd dus heel fit na 4 dagen. Maar ik heb het nooit meer gedaan.
0: Nee,
1: ik heb me heel erg voorgenomen. Ik ga dat vaker doen. Maar ja, dan is het toch weer die drempel.
0: Nee, maar dat heb ik zelf ook gemerkt. Dus dat je brein wordt zoveel scherper en beter. Dus ja,
1: maar is dat wetenschappelijk bewezen dat dat ook echt zo is? Of is dat dan gewoon een gevoel?
0: Dierexperimentele studies is dat echt bewezen. Mm-hmm. En ook de verjonging van 2,5 jaar naar 3 maanden fasting mimicking diet. Ja, dat is okay. Ook echt bij mensen.
1: Maar voor de meeste van ons zou het makkelijker te realiseren zijn om dat makkelijke vasten te doen. Hè? Dus dat je vanaf 11 uur gaat eten tot 9 uur 's avonds. Ja. Ja. Kan je dan in dat window onbeperkt zitten vreten?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Zijn ook weer mensen, hè, die dan denken, nou lekker, dan ga ik even los.
0: Nee, natuurlijk niet. Kijk, als je dan alleen maar hamburgers at en french fries of iets, ja, dat gaat natuurlijk nog niet goed. En van die laatste producten weten we ook dat je daar sneller van veroudert.
1: Ja.
0: Dus dat moet je zeker niet doen.
1: Nee, want dat is denk ik nog een belangrijk punt om nog te kraken met jou, is dat je bij fastfood zijn er onderzoeken dat je ziet dat je veroudering heel snel wordt aangezet, hè?
0: Ja.
1: Uiteindelijk, als je het wil terugdraaien, dan zit vooral de kern in plantaardige producten.
0: Ja, helemaal correct.
1: Ja.
0: Dat klopt. Hè. Dus we weten uit tweelingenstudies, waarbij de ene helft van de tweeling fastfood kreeg, de ander gewoon eten, dat de tweeling die fastfood aten veel sneller verouderde. Biologische klok liep heel snel op. En andersom, als je dan een studie doet waarbij vooral vegan wordt gegeten door de ene helft van de tweelingen, daar wordt de klok geremd.
1: Ja, en eet je dan zelf ook helemaal vegan?
0: Niet helemaal vegan, dus, maar ik eet heel weinig vlees.
1: Oké, maar je eet het dus wel af en toe?
0: Ik ben eigenlijk een pescatarian.
1: Oké.
0: Dus ik eet vooral vis, maar heel weinig rood vlees.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast, cardioloog Leonard Hofstra, heeft een kettingvraag gekregen van Geert-Jan Haan, namelijk onze eigen BNR-Europa-verslaggever. Hij sprak met mijn collega Art Royakkers in een Big Five over de nieuwe vrienden van de EU. En hij wilde dit van jou weten.
3: Ja, wat kost het? Langer leven. Want over nieuwe medicijnen hoor je soms dat die duur zijn en dat we daar in Nederland dan ook een soort grens op stellen. Hè, van ik geloof 80.000 euro voor medicijnen. Meer zou een mensenleven als het ware niet waard zijn vanuit financieel-ethisch oogpunt. Dus ik ben wel benieuwd of hij een rekensom kan maken als het gaat om het verlengen van levensduur. Dus tot welke leeftijd is het betaalbaar? Maar als je een breder trekt naar onze maatschappij, we hebben nu al te weinig huizen. Ja, wat gaan we doen als mensen langer leven? Dus het kostenplaatje.
0: Ja, heel bijzondere vraag eigenlijk om de huizencrisis te koppelen aan gezondheid. Maar longevity is niet per se langer willen leven, maar je gezonde lifespan oprekken. Dus ja, uit modelleringsstudies blijkt juist dat als we chronische ziekte voor heel Nederland 1 jaar zouden kunnen uitstellen, dat het al miljarden oplevert. En mensen worden productiever, zijn minder vaak ziek, hoeven ook minder te zorgen voor anderen. Ja, dat heeft een enorme economische impuls. Dus ik denk dat het juist een heel goed is voor het land om dat zo te doen.
1: En waar komen die berekeningen vandaan? Want dit klinkt als heel veel geld. Terwijl ik laatst sprak ik met internist Marcel Levy. Nou, ja. Een oud-collega.
0: Oud-collega,
1: van
0: zeker.
1: Van jou, hè, van het UMC.
0: Slimme man ook.
1: Zeker. En hij zei, preventie gaat niet per se iets veranderen aan onze hoge zorgkosten. Want ja, dan leven mensen langer. Maar uiteindelijk ga je ergens aan dood. En je stelt eigenlijk alleen maar dat moment uit. En veel aandoeningen zoals acute kankers, die zijn ook helemaal niet te voorkomen met gezonde leefstijl.
0: Nee, maar dat vind ik een letterlijke dooddoener, wat hij daar zegt. Want als je ervoor zou kunnen zorgen dat iemand maar een heel kort moment heeft, een aantal maanden of jaren, voordat hij overlijdt, ga je ongelooflijk veel zorgkosten besparen. En omdat we weten dat 80-90% van hoe lang wij leven en hoe gezond we blijven afhangt van gezonde leefstijl, zou ik zeggen, ja, dus eigenlijk een no-brainer.
1: Ja, terwijl er best wel veel, want Marcel Levy staat daar niet alleen in. Hè? Er zijn er meer wetenschappers die zeggen preventie gaat uiteindelijk helemaal niks aan het kostenplaatje doen, wat de overheid soms ook hoopt.
0: Ja, nou, maar daar wordt toch verschillend over gedacht. Diezelfde Dave Sinclair heeft ook een modelleringsstudie gedaan in de Verenigde Staten. Dus 1 jaar later een chronische ziekte hebben, omdat je gezonder leefde, bevolkingsbreed, zorgt voor een enorme economische impuls. En ik denk niet dat wordt meegenomen in de berekeningen zoals we horen van Marcel Levy. Daar wordt alleen gekeken naar premie voor je ziektekosten en de uitgaven aan ziekte. Maar het is natuurlijk een veel bredere impuls. Hè. Mensen zijn minder snel ziek op het werk.
1: Ja.
0: De ziekteverzuim
1: daalt. Dus vind je dan dat de overheid veel meer hier aan moet doen? Dus?
0: Absoluut, zeker.
1: Ja.
0: Zeker weten. Dus preventie, ja, dat is eigenlijk een no-brainer. Het is de droom van elke investor. Als je vandaag een euro investeert, heb je over een aantal jaren meerdere euro's weer teruggewonnen aan wat het de samenleving geeft. Als je dat bevolkingsbreed doet. Maar het wordt niet gedaan.
1: Oké. Okay. En ik begrijp dat je juist op dit punt, als het gaat om de overheid, een mooie kettingvraag ook hebt voor de gast morgen.
0: Ja.
1: Dat is Andrea Meijers. Zij is hoogleraar voor aanstaand onderzoek op het gebied van verouderingsbiologie, chronische ziekte en gezondheid. Ze werkt nu in Singapore. Dus ik ga haar ook vanuit Singapore spreken. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ik zou haar willen vragen, hoe krijgen we Den Haag nu zover dat preventie en dan longevity beter op de kaart komt? Dus hoe triggeren we onze politici zo, hè, dat we hier meer aandacht aan gaan besteden? En dat zeg ik ook vooral voor de mensen die in een postcodegebied wonen, waar de kansen wat minder goed zijn. Dus in de stad waar ik mijn kliniek heb, in Utrecht, heb je Overvecht en Tuindorp. De geografische afstand is maar 100 meter. Een spoorlijn loopt er tussendoor. Maar de persoon in Overvecht wordt 12 jaar eerder ziek dan de persoon in Tuindorp.
1: Ja, terwijl het wel kan als je bijvoorbeeld kijkt hoe de overheid dat in Finland heeft gedaan.
0: Zeker.
1: Wat hebben die gedaan?
0: Nou, die hebben ervoor gezorgd. Dus Finland had op een aantal plekken de hoogste kans op het krijgen van hart- en vaatziekten van Europa. En daar heeft men door een systeembrede interventie, die ook al begint op scholen, ervoor gezorgd dat zij nu een hele lage incidentie hebben van hart- en vaatziekten. Dus het is echt wel mogelijk. Maar kijk, wat we in Nederland wel eens een beetje last van hebben, is dat we, kijk, je kunt heel makkelijk naar Finland gaan en daar de lessen leren en oppakken. Maar we willen zelf ook toch wel een beetje het wiel uitvinden.
1: Ja.
0: Dus dat we zijn blijven toch eigenwijze Nederlanders. Maar ik zou inderdaad naar Finland kijken als je het hebt over effectieve interventies.
1: Ja, dus hoe je dat echt op een snelle manier kan veranderen. Wat mij ingewikkeld lijkt voor jou als cardioloog, is dat je patiënten cholesterolverlagers aan het voorschrijven bent.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl je weet dat met leefstijl die mensen dat helemaal niet nodig zouden hebben, dat cholesterolpilletje. Staat dat je wel eens tegen?
0: Nee, staat me niet tegen. Ik krijg natuurlijk mensen die al ziek zijn in de kliniek. En daarvoor weten we dat leefstijl alleen vaak niet genoeg is. En daar heeft longevity ook een hele grote streep voor op preventie. Kijk, als ik tegen een patiënt zeg van, als je deze statine gebruikt, cholesterolverlager gebruikt, is de kans op het krijgen van een hartinfarct over 10 jaar 40% lager. Haal ze een beetje de schouders op, er wordt wat gefronst. Maar er is weerstand om dat te nemen. Maar als ik zeg, als je deze tabletten neemt en verlagen je cholesterol tot perfecte waarde, dan worden je bloedvaten elke dag een beetje schoner, worden ze soepeler, zijn ze elke dag een beetje beter in staat om te verwijden. En dat zijn allemaal kenmerken van jongere bloedvaten. Dus als je vandaag begint, worden jouw bloedvaten morgen al jonger. 9 van de 10 wil die tabletten. Dus die
1: juist de belofte van jonger worden. Dat is uiteindelijk belofte, waar wij dan toch op aangaan.
0: Ja, daar gaan we op aan. Dus dat verhaal, dat narrative, hè, dus daar slaan mensen op aan. En dan willen ze allemaal vandaag nog die tabletten nemen.
1: Ja.
0: Omdat het morgen al effect heeft.
1: Ja, want dat is de kern van jouw verhaal. Je kan heel snel een knoppen draaien of het nou met medicijnen is, maar nog beter natuurlijk gewoon met leefstijl.
0: Zeker weten.
1: Ja. Ja,
0: dus als je vandaag begint, dan ben je morgen al een betere versie van jezelf. Als je dat in 100 dagen doet volgens ons plan, ja, dan kun je heel veel bereiken.
1: Ik heb nog 1001 vragen, maar het uurtje zit erop. Dus ik zou ook aan de luisteraar willen zeggen, Nieuw in 100 dagen, dat is jouw boek. Als ze meer willen weten, dan moeten ze dat gewoon lezen. Dat staat vol met tips en tricks, ook met je huid en zo, wat je allemaal kan doen. Maar intussen wil ik jou heel erg danken.
0: Heel graag gedaan.
1: Cardioloog Leonard Hofstra van Cardiologie Centrum Utrecht. En dus ook schrijver van meerdere boeken. Ook samen met Erik Scherder, die hier vaak te gast is geweest. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan.
1: En natuurlijk de andere afleveringen, zometeen ook over het eeuwige leven, kun je natuurlijk terugluisteren in onze BNR-app. Ik wens je een mooie, gezonde dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Wat gebeurt er met de wereld als je de regels afschaft en vervangt door de wetten van het theater?
6: Reken erop dat die wereld rauwer wordt, harder, een chaos.
7: Waanzin ligt op de loer. Dit kan leiden tot verschrikkelijke ongelukken.
5: En er zijn fantastische prijzen te winnen. In november en december in een theater bij jou in de buurt. De Boekestein en de Wijk Geopolitieke Theaterspelshow.
6: Kijk voor data en kaarten op bnr.nl/theater.
7: En sla je slag.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen twee weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De problemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
12: Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld en het is nog altijd niet te genezen. Maar mogelijk wel te remmen. Uit onderzoek door het Radboud UMC blijkt dat de ziekte mogelijk al in een vroeg stadium ontdekt kan worden. En dat betekent natuurlijk ook dat je er dan als patiënt al veel beter op zou kunnen inspelen. Ik ga erover praten met mijn gasten. Bas Bloem, Parkinson-onderzoeker, betrokken bij dit onderzoek en als neuroloog ook verbonden aan het Radboud UMC. Bas, welkom.
13: Dankjewel.
12: En naast jou zit Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Dat is een bedrijf dat Parkinson-patiënten helpt om beter te bewegen. Nou, walk, hè, zegt dat al. Martijn, fijn dat je er bent.
14: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
12: Nou, Bas, om met jou te beginnen als de neuroloog. Wat gebeurt er in de hersenen met Parkinson, als je dat hebt?
13: Ja, wat de meeste mensen kennen is dat er een gebiedje boven in de hersenstam, als je de hersenen een beetje ziet als een champignon op een steeltje, boven in het steeltje, dat is de stam, daar zit een gebied die heet de zwarte stof, die maakt dopamine aan en daar gaan cellen versneld dood. En dat is verantwoordelijk voor een groot deel van de symptomen. Tegelijkertijd is dat een hopeloze versimpeling.
12: Ja.
13: We weten dat Parkinson waarschijnlijk begint in de darmen bij een groot deel van de mensen.
12: Serieus?
13: Of, ja. Of in de neus bij een ander deel van de mens. En we denken dat dat weer te maken heeft met giststoffen die je ofwel binnenkrijgt met de voeding en die als eerste al in de darmen iets veranderen, van waar het zich als een olievlek over je lijf uitbreidt, inclusief de hersenen. Of je ademt het in, waardoor je als eerste verminderde reuk hebt en daarna breidt het zich uit over de hersenen.
12: Ja, ja, oké. Okay. Je zegt het heeft alles te maken dus met stoffen, waarschijnlijk die we binnenkrijgen. Daar zou je van kunnen zeggen, daar kun je wat aan doen. Maar goed, daar komen we straks wel. De symptomen die erbij horen, help ons even.
13: De meeste mensen die kennen vooral de lichamelijke symptomen, dus de traagheid, de stijfheid, het trillen.
12: Starende blik.
13: Starende, een maskergelaat wordt het ook wel genoemd. Tegelijkertijd is dat maar het puntje van de ijsberg. Want als je met mensen praat, dan hoor je dat het deel onder water van die ijsberg natuurlijk veel groter is. Een depressie, moeite met denken, moeite met plassen, moeite met poepen, duizeligheid, slaapstoornissen, seksuele stoornissen. Het is echt een vreselijk ingewikkelde ziekte.
12: Ja, en nog altijd niet te genezen.
13: Niet te genezen, ook nog niet te remmen, laat staan te stoppen.
12: Nee.
13: Dus we hebben nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Wel te ondersteunen, dat wel.
12: Ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Wat ik fascinerend vond, is dat het vaker voorkomt bij mannen. En dan hebben jullie ook echt nog uitgebreid onderzoek gedaan, hè? Met name bij hoger opgeleiden,
13: ja.
12: Komt het voor. En dan ook nog vaker in het noorden van Nederland. Hoeveel mensen hebben het überhaupt?
13: In Nederland 65.000.
12: Ja.
13: Je verwijst naar onze landkaartonderzoek.
12: Ja.
13: Dat landkaartonderzoek moet je vooral niet overinterpreteren. Dat landkaartonderzoek hebben we heel kort gezegd gekeken waar nieuwe mensen die de diagnose net hebben gekregen op dit moment wonen. En dan blijkt inderdaad dat die kaart, nou, die laat zien dat Parkinson niet random over Nederland verdeeld voorkomt, maar vlekkerig. Zodanig dat je moet concluderen dat de omgeving een rol speelt.
12: Ja.
13: Tegelijkertijd was er niet één factor die eruit sprong. Het was niet zo dat de Betuwe of de Bollestreek eruit knalde.
12: Dat je bij geen Moers om de hoek woonde of zo.
13: Ja, precies.
12: Datastuul.
13: En in feite zegt dat onderzoek, Parkinson is een omgevingsziekte, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen. En als er inderdaad één factor was geweest in de afgelopen 30 jaar die verantwoordelijk was voor Parkinson, dan had je dat gezien op de landkaart.
12: Ja.
13: Dat zien we niet. Het is vooral een startpunt om nu verder te gaan kijken wat die precieze factoren zijn. Dat doen we in het Parkinson-pestonderzoek, waarbij we 1500 mensen met een net gestelde diagnose op individueel niveau in detail gaan bevragen. Waar heb je gewoond? Waar heb je gewerkt? Wat heb je gegeten? En allerlei chemische stoffen, niet alleen bestrijdingsmiddelen, in hun lijf en in het huis gaan meten.
12: Oké, dus we zijn echt al wel een hele stap verder gekomen.
13: Ja.
12: Met onderzoeken waar dit vandaan komt. Maar het antwoord is er nog niet, zeg je. Tegelijkertijd, hoe ziet de gemiddelde behandeling eruit als je nu gediagnosticeerd wordt met Parkinson?
13: Nou, Parkinson is wel jarenlang een goed te behandelde ziekte. Dus je kunt mensen goede ondersteuning bieden en betere kwaliteit van leven. Dat is voor een deel medicijnen. Ik noem mezelf heel vaak een holistische dokter, omdat ik vind dat die complexe ziekte van alle kanten moet worden aangepakt. Maar dat betekent niet dat ik tegen pillen ben. Pillen zijn hartstikke belangrijk. Die corrigeren dat tekort aan dopamine, wat ik al eerder noemde.
12: Ja.
13: En die zijn hartstikke effectief. Daarnaast is voor een deel van de mensen, op het moment dat de ziekte complex wordt, een hersenoperatie een hele goede optie. En daarnaast ben ik een enorme believer in multidisciplinaire zorg. Dus fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek. Er zijn wel 30 beroepsgroepen die op papier mensen met Parkinson kunnen helpen.
12: Ja. Maar is de bottom line dan heel gezond leven?
13: Zeker, want dat is de vierde pijler naast die multidisciplinaire zorg, is wat mensen zelf kunnen doen. Dus mensen die op mijn spreekuur komen, ik zie natuurlijk iedere week mensen met Parkinson op mijn spreekuur, en die achteroverleunen en zeggen, professor Bloem, maak mij beter. Dat werkt zo niet. Ik wil graag helpen, ik wil graag ondersteunen, maar mensen moeten zelf ook van alles doen.
12: Mm-hmm.
13: En daar hoort een gezonde levensstijl, sporten, bewegen, gezonde voeding, stressmanagement hoort er absoluut bij.
12: Ja, Martijn, jullie hebben dus echt een commercieel bedrijf hierin opgezet om Parkinson-patiënten te helpen. Waarom is een commercieel bedrijf nodig? Want je zou kunnen zeggen, ja, je maakt gebruik van zorg, je bent ziek, je hebt gewoon rechten op allerlei vergoede zorg.
14: Ja, Wij zijn loopverstoringen specialist. Dus wij hebben eigenlijk de uitdaging opgepakt om wat we eigenlijk zien in de wetenschap. Dat we zien dat we die loopverstoringen, bijvoorbeeld het bevriezen van het lopen wat mensen kunnen krijgen, dat aan te pakken. En daar zien we eigenlijk dat we enerzijds zien wat de medische noodzaak is van iets. Dat er technische mogelijkheden zijn. En als je die twee combineert, kun je in potentie tot een hele mooie oplossing komen. Maar om nou te zorgen dat dat echt bij mensen met Parkinson thuis effect heeft, moet je daar ook nog rekening mee houden dat er, als je een technologische oplossing in de zorg biedt, dat moet voldoen aan wet en regelgeving. Ja. We hebben de CE-certificering bijvoorbeeld. En uiteindelijk moet het ook bestaansrecht hebben. Dus dat betekent dat de kosten en de baten die dat oplevert, naast dat patiënten het heel goed kunnen gebruiken en mogen gebruiken, uiteindelijk ook nog op een kosteneffectieve manier moeten kunnen gebruiken. Ja. En die vier dimensies, die balanceren wij. Dus daar leunen we enorm op de wetenschappelijke kennis die er is, op de technologische kennis die er is. We voldoen natuurlijk als bedrijf aan wet en regelgeving, maar wij moeten balanceren dat die vier dimensies eigenlijk uitkomen. Dus soms betekent dat ook dat we niet een nog groter klinisch probleem kunnen aanpakken, omdat dat zelfs technologisch kan, maar dan een hogere klassificering in wet en regelgeving vraagt, waardoor het uiteindelijk te duur wordt om beschikbaar te maken. Dus dat zien wij echt als rol, om die dimensies te balanceren, zodat we uiteindelijk zorgen dat mensen in de thuissituatie, in hun woonkamer, hulp krijgen op basis van al die wetenschappelijke kennis die er is.
12: En met name, jullie zitten het echt op te focussen op het lopen, want jij zegt het al even, het bevriezen tijdens het lopen. Ja. Wat gebeurt er op het moment dat een Parkinson-patiënt dat krijgt?
14: Nou ja, wat Bas eigenlijk net ook al heel mooi uitlegt, is een deel van de hersenen dat raakt eigenlijk verstoord. En dat deel, dat stuurt eigenlijk bewegingen aan waar mensen niet bewust over nadenken. Nee. Dus dat gaat bij mensen normaal goed. Dus die denken, ik loop naar de keuken. Ja. Maar op het moment dat mensen met Parkinson doen, dan kan het zijn dat die aansturing vanuit dat deel van de hersenen niet goed aankomt bij de benen en voeten. En dan denk je in je hoofd, ik loop naar de keuken, maar dan blijven je voeten staan. En ja, dat is een heel vervelend gevoel ook. Zo vervelend dat als mensen hun balans verliezen, dat ze zich ook niet kunnen opvangen. Dus dit is een fysiek probleem, maar geeft natuurlijk ook een enorm angstgevoel om te bewegen. We krijgen ook veel valproblemen. En dat is eigenlijk wat wij aanpakken. Dus wij proberen dat deel van de hersenen wat niet goed werkt te compenseren met een deel van de hersenen dat wel kan overnemen. Ja, en dat weten we uit wetenschap, dat werkt.
12: Ja, nou, jullie hebben daar dus een hele mooie band voor ontwikkeld die je dan om je been doet. Komen we zo even op, want dat is echt een hulpmiddel. Breder dan dat, jullie hebben niet alleen van hier heb je een band en succes ermee. Het is ook weer wat Bas eigenlijk zegt, die holistische benadering. Dus jullie hebben ook therapeuten die dan echt met die patiënt aan de slag gaan.
14: Ja, absoluut. Kijk, de zorg voor Parkinson is eigenlijk in de wereld heel bijzonder georganiseerd. We hebben in Nederland Parkinson Net. Dat is onder andere door het initiatief van Bas Bloem opgezet. Dus en daarmee proberen we eigenlijk specialistische zorg te concentreren bij mensen die dat heel goed kunnen en weten en dat ook vaak doen. Dat hebben we eigenlijk nog een stap verder gebracht. Dus wij hebben therapeuten die zijn helemaal gespecialiseerd in het helpen van mensen met neurologische aandoeningen als Parkinson, Parkinsonisme, MS of CVA.
12: Ja, ik wou zeggen, het is dus wel breder dan Parkinson.
14: Daar zien we dezelfde soort symptomen. En we helpen die mensen eigenlijk door ze met die hele specialistische kennis te leren wat er gebeurt. En ook te leren wat ze daaraan kunnen doen. En daar gebruiken we uiteindelijk een hulpmiddel voor dat op een hele slimme manier werkt. Met hele slimme technologie en hele simpele oplossing. Maar uiteindelijk is het niet alleen de techniek die zorgt dat mensen in de thuissituatie beter geholpen zijn. Het is ook dat ze snappen hoe ze dat moeten gebruiken. Maar vooral hoe ze dat moeten toepassen in die specifieke situaties thuis, waar ze letterlijk en figuurlijk tegen de problemen aanlopen.
12: Ja.
14: En ja, je kunt iemand naar een praktijk halen om kracht- en balanstraining te doen, maar uiteindelijk moeten ze weer naar huis. En moeten ze daar door die vernauwing lopen naar de keuken. En dat is waar wij ze goed bij kunnen helpen in de thuissituatie.
12: Precies, en ook echt dus met fysiotherapeuten.
14: Met fysiotherapeuten die hyper gespecialiseerd zijn.
12: Hierin. Nou, mooi, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Bas, wat fascinerend is dat jouw team ook echt een nieuw soort test heeft ontdekt, waarbij je echt al in een heel vroeg stadium kunt zien of iemand waarschijnlijk Parkinson gaat krijgen, toch?
13: Nou, we hebben de test uitgevoerd bij mensen die hun dromen 's nachts uitleefden. Dus die hadden al een eerste verschijnsel van wat later Parkinson kan worden.
12: En wat is dromen uitleven?
13: Nou, normaal gesproken, als je droomt, ben je helemaal slap in bed. Behalve je middenrif, want je moet blijven ademen en je ogen bewegen.
12: Ja.
13: Daarom heet het rapid eye movement sleep, omdat je ogen snel in hun oogkassen bewegen.
12: Ja.
13: Nou, als dat mechanisme ziek is en je droomt dat je bijvoorbeeld vecht met een leeuw en je ligt ook echt te knokken en te vechten in bed, en je timmert je vrouw het bed uit, dan heet dat een remslaapstoornis. En we weten dat mensen die dat hebben als geïsoleerd symptoom wel zo'n 70% kans hebben om in de komende jaren Parkinson of een daaraan gerelateerde ziekte te ontwikkelen.
12: Oké, dus alleen, bewegelijk in bed, in die remslaap specifiek dus.
13: Specifiek in die remslaap. Dus bijvoorbeeld slaapwandelen is iets anders.
12: Dat is niet meteen gelukkig. Nee, dat veel luisteraars nou heel blij zijn.
13: Dat is iets anders. Maar dat getal 70% is interessant, want dat betekent ook 30% niet.
12: Ja.
13: En dus zou je heel graag testen willen hebben die die kans nog groter maken. En waarom vinden we dat zo interessant? Iedereen is op zoek naar een remmende therapie. De ene na de andere beloftevolle behandeling faalt bij mensen die de diagnose al hebben. En dat komt, denken we, omdat dan een heel groot deel van die zwarte stof in die hersenstam al kapot is op het moment dat wij de klinische diagnose stellen.
12: Ja.
13: Dus we hopen met vroegdiagnostiek een fase te vinden waarin er nog meer gezond hersenweefsel is om te redden. En wat we nu specifiek hebben laten zien is dat je met een bloedtest een bepaald enzym kunt meten wat betrokken is bij de aanmaak van dopamine. Dat dopamine is al jarenlang tekort voordat wij de diagnose stellen.
12: Mm-hmm.
13: En in een poging de fabriek aan te zwengelen, daar meer kunstmest bij te gooien als het ware, gaat dat enzym in zijn concentratie omhoog. In een poging dat dopamine op niveau te houden.
12: Gewoon een eiwit, hè?
13: Dat is een eiwit. En dat kun je meten in het bloed. En dat hebben wij gedaan. En we hebben ook de activiteit van dat enzym gemeten. En dat blijkt al een verschil te maken bij mensen die de diagnose nog niet hebben, maar wel hun dromen uitleveren.
12: Ja.
13: En twee hele belangrijke dingen. Eén is, dit is heel erg waardevol voor de wetenschap. Nog niet voor de patiëntenzorg. Dus iedereen die hiernaar luistert, niet morgen je huisarts of je neuroloog bellen en zeggen, mag ik die test hebben? Wij willen die test nu gaan inzetten in de wetenschap om mensen op te sporen met een grotere kans op het hebben van die hele vroege fase.
12: Ja.
13: Zodat ze mee kunnen doen aan trials, aan wetenschappelijk onderzoek, om nieuwe remmende therapieën te testen.
12: Ja.
13: En natuurlijk, als een van die remmende therapieën bewezen effectief is, dan kun je gaan nadenken of je dit
12: aanbieden.
13: Breder...
12: Ja.
13: En de tweede is, die test zal dat nooit in zijn eentje doen. Maar die zal dat alleen kunnen doen, denk ik, in combinatie met bijvoorbeeld vroege symptomen en andere testen.
12: Ja.
13: Er is bijvoorbeeld een huidbiopt, waarin je de zieke eiwitten die neerslaan in de hersencellen die doodgaan bij Parkinson kunt meten al in de huid. Om aan te geven hoe complex Parkinson wel niet is.
12: Ja.
13: Echt een systeemziekte die je hele lijf pakt.
12: Ja.
13: Dus misschien is een vroeg symptoom plus een huidbiopt en een bloedtest samen wordt ooit misschien het nieuwe Parkinson. Nu is dat vooral voor de wetenschap heel belangrijke informatie.
12: Precies, dus dan zit je nu in een hele bijzondere fase waarin je echt ook veel meer leert over die ziekte en mogelijk over behandelingen.
13: Ja.
12: Mensen die dit horen en die dus wel denken, ja, maar die dromen, dat zou ik best kunnen hebben. Kan je daar dan nu niks mee doen? Je mag dan nu niet die huisarts bellen.
13: Nee,
12: kunnen ze zich opgeven bij jou?
13: Nee, dit is een ethisch dilemma, want die mensen die hebben nog niet de ziekte van Parkinson. Alleen iedereen kan nu op internet googelen en zien dat het hebben van een droomslaapstoornis, een remslaapstoornis, een aanwijzing is. En dat kun je nu niet verstoppen. Dat moet je gewoon eerlijk en open met die mensen bespreken. Wat je die mensen kunt bieden is de kans om een steentje bij te dragen aan de wetenschap en deel te nemen aan studies. Het is wel zo dat die droomslaapstoornis deels met medicijnen te behandelen is.
12: Ja.
13: Dus ook al heb je de ziekte nog niet, je kunt dat met medicijnen comfortabeler maken, waardoor mensen zelf beter slapen en, niet onbelangrijk, de bedpartner ook beter slaapt.
12: Ja, dat zou ook fijn zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Wat is dat voor test? Is het gewoon, want je hebt het over eiwitten, dat je zo in het bloed kan meten. Is het gewoon bloed prikken en that's it?
13: Het is een buisje bloed meten en de enzymactiviteit erin bepalen. Dus dat is op zich een hele simpele test. Die neerslaande eiwitten waar ik het over had, dat kan nu in een huidbiopt. Dat kon vroeger alleen in het hersenvocht en dat is natuurlijk een lastige test. En de schoonheid van een bloedtest of een huidbiopt is dat dat weinig invasief is, weinig belastend voor mensen. Geen van die testen op zichzelf gaat in zijn eentje 100% zeker zeggen, u gaat Parkinson krijgen of niet. Maar de batterij van testen samen gaat dat, denk ik, met grotere waarschijnlijkheid doen dan enige losse test.
12: Ja, en kunnen we ook zeggen dat met het begin van deze test dat we dichter komen bij genezing mogelijk van Parkinson, of is dat echt gevaarlijk?
13: Nee, genezing gaat echt nog wel een hele poos duren, want het onderliggende ziekteproces gaat door. Wat we inmiddels weten is dat die ziekte dus waarschijnlijk begint in de darmen of in de neus en zich van daaruit als een olievlek over de hersenen uitbreidt. Waarschijnlijk is het zo dat zieke zenuwcellen buurzenuwcellen op hun beurt weer ziek gaan maken. En die cascade, zie je het voor je als omvallende dominostenen, dat zetten we nog niet stop. Dus wat we heel goed kunnen is het tekort aan dopamine corrigeren. En we hopen uiteindelijk remmende therapieën te ontwikkelen, maar die moet je, denk ik, in die hele vroege fase gaan loslaten.
15: BNR Beter.
12: Je luistert naar BNR Beter over innovaties die kunnen helpen om klachten van Parkinson-patiënten te verlichten of zelfs te vertragen. Bij mij om erover te praten, neuroloog Bas Bloem van het Radboud UMC en Martijn van der End van Q2Walk. Martijn, die band die jullie dus, de SmartQ heet die, hè?
14: Ja, dat klopt.
12: Vertel, hoe werkt die?
14: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat bepaalde situaties waarin mensen onbewuste bewegingen willen maken, dat die verstoord raken. En zoals Bas ook al omschreef, kun je heel veel manieren eigenlijk vinden om eigenlijk dat actieve deel, of dat andere deel meer in de hersenschors van de brein kunt te activeren, om eigenlijk die blokkade te omzeilen. En daar zijn tientallen methodes eigenlijk omschreven om dat te doen. En een van de meest gebruikte methodes is het gebruik maken van externe cues. Dus dat kan inderdaad zijn een zebrapad, een visuele cue waar je over loopt. Er zijn laserlijnen die je op de grond kunt projecteren, stickertjes. Nadeel daarvan is vaak dat mensen naar de grond gaan kijken. Wij hebben een band gemaakt, die kan een tril- en of geluidssignaal geven in een ritme.
12: Ja.
14: Een soort metronoom zou je kunnen zeggen.
12: Okay.
14: Maar je kunt je voorstellen, als je een metronoom continu hoort, net als het tikken van de klok, dat vervelend is voor jezelf en je omgeving. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat op een gegeven moment dat mensen dat geluid niet meer goed horen. Je adapteert aan dat signaal. Ja. En dat is heel fijn bij een airco en bij een klok. Maar als dat je hulp is om eigenlijk bewuster te bewegen en de controle over het bewegen terug te krijgen, is dat heel vervelend. Dus het idee van Cue to Walk stamt al uit 2010... waarin we telefoons hadden met sensoren en we wisten dat cueing hielp. En dat we zeiden, kunnen we nou niet die telefoon met die sensoren laten meten of iemand hulp nodig heeft of niet? Nou, en dat is na 8 jaar onderzoek in de praktijk. Vanaf 2016 zijn we hier al onderzoek naar aan het doen. Hebben we onderzoek gedaan. Kunnen we nou met sensoren meten wanneer iemand hulp nodig heeft en niet, zodat dat apparaat aangaat op het moment dat je hulp nodig hebt en ook automatisch weer uitgaat? En ja, dat is uiteindelijk een hele simpele oplossing met hele ingewikkelde techniek die we nu eigenlijk bij mensen aanbieden.
12: Ja.
14: Zodat mensen dat in de thuissituatie kunnen gebruiken en zo vrijer en zelfstandiger kunnen bewegen.
12: Ja, thuis ook buiten, hè? Je kan ermee naar het park, je kan er overal mee naartoe. Ik heb natuurlijk een filmpje bekeken.
14: Ja, je kan er overal mee naartoe, maar het bijzondere eigenlijk aan die verstoringen is dat dat vaak ook plaatsvindt. Dus voor iedereen moet op zoek naar zijn eigen compensatiestrategie, zoals dat heet. Maar voor elke situatie en elk moment werkt iets anders.
12: Ja.
14: Dus dat is een enorme zoektocht. En ja, dat is waarom we dus niet alleen hele slimme technologie hebben en het een bandje is wat je omdoet en waarbij er niks meer gebeurt. Maar precies zoals Bas aangeeft, ja, we kunnen allerlei dingen doen, maar mensen moeten zelf eigenlijk ook actie ondernemen. Dus wat wij doen is, wij begeleiden mensen met die therapeuten die net al naar voren kwamen, om ze te helpen ontdekken wat in welke situatie nou het beste werkt. En dat bieden we thuis aan, zodat ze daar ook ervaren wat er gebeurt. En zo in een aantal weken echt een verandering in het omgaan met die symptomen kunnen krijgen.
12: En dan heb ik gekeken naar dat filmpje. En dan zie ik dus een elastieke band.
14: Ja.
12: Met een soort kleine ei, een soort eivormig apparaatje erop. Dat moet om de kuit, hè? Zag ik
14: ja, dat draag je eigenlijk net onder de knie. Onder of over de kleding.
12: Ja, dat maakt niet uit. Op de
14: en je kunt hem ook alleen laten trillen. Dus mensen weten niet altijd dat iemand een Cue to Walk draagt.
12: Nee, je kan hem echt verstoppen.
14: Je verstopt hem eigenlijk, ja.
12: Het is vrij klein, het is ook niet zwaar, denk ik, als ik het zo zag.
14: Nee.
12: En dan gebeurt het dus, ik ga daarmee lopen. En stel, ik beland in een vries, dus mijn been wil niet meer, allebei de benen willen niet meer. Dan neem ik aan dat er dus sensoren zitten die dat onmiddellijk oppikken.
14: Ja, en het bijzondere is dus eigenlijk, eerst loop je gewoon.
12: Ja.
14: En dan doet hij ook niks.
12: Nee, dan doet hij niks.
14: En hij herkent dus wanneer jij dan hulp nodig hebt. En dan gaat hij aan.
12: Ja, en dan
14: begint het eigenlijk pas. Dus mensen zeggen, als krijg ik dan een stroomschok of iets dergelijks. Nee, het principe van cueing zit in je hoofd. Dus daarom is het belangrijk dat mensen dan leren rustig stil te staan, te focussen op dat ritme en met voeten op dat ritme gaan stappen.
12: Ja, want je zegt ritme. Er komt dus een
14: trilling. Een tril- en of geluidssignaal.
12: En dat wordt het. Ja, dan kan je zelf kiezen. Hè. Wil ik een trilling? Wil ik een geluid? Wil ik het allebei? En dan moet je eigenlijk dat ritme gaan volgen. En dat betekent dus dat er neurologisch dat je aan het werk moet.
14: Ja.
12: En dan kan je weer stappen.
14: Ja. Ja, en het bijzondere is, we lanceerden dit eigenlijk in 2022. Dus deze technologie die was voor de ontwikkelaars en voor de mensen in het onderzoek fantastisch, als je dat goed kunt herkennen. Maar we leerden eigenlijk ook heel snel dat op het moment dat we weten dat we iemand kunnen aanleren wanneer en waar die symptomen zijn, dat ze daarmee niet alleen hulp hebben op het moment dat ze problemen krijgen, maar als ze weten, oké, ik loop 's avonds van de keuken naar de woonkamer met een kopje koffie door een vernauwing, wanneer het donkerder wordt.
12: Ja.
14: Nou, daar zitten heel veel triggers in die zo'n loopverstoring kunnen creëren. Dan kunnen we mensen leren om met een korte beweging van het been dat proactief te activeren en daarmee eigenlijk in controle te blijven van het bewegen. En dat resulteert er uiteindelijk in dat mensen een soort van maatje hebben waarmee ze zelfstandig in controle over het bewegen kunnen blijven. En dat is een hulp voor dat fysieke probleem. Maar juist ook het gevoel dat je de controle verliest gaat daarmee weg. Dus je krijgt veel meer zekerheid en mensen gaan eigenlijk zich veel vrijer en rustiger en zelfstandiger bewegen.
12: Dank jullie wel. Mensen die dit horen en die denken, die trial vind ik heel interessant. Waar kunnen ze daar meer over vinden?
13: Nou, op het Radboud UMC staat een link naar het onderzoek van het onderzoek. Van het Radboud UMC. En als mensen geld willen geven aan het goede doel. Ik zit hier als ambassadeur van Parkinson Nederland.
12: Ja, joh, pak hem maar.
13: Ga ik toch even pakken. Je donaties moeten naar Parkinson Nederland toe.
12: Dankjewel. Bas Bloem, neuroloog en Parkinson onderzoeker bij het Radboud UMC. En Martijn van der Ent, oprichter van Q2Walk. Op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we lekker uitgebreid verder. Dus je kan verder luisteren op bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: echt te kunnen begrijpen, luister je Achter de Macht.
1: De Nostradamus van Kaap, die komt hier even met de voorspelling voor de senaatsverkiezingen. Ja.
0: In Achter de Macht neem ik, Splinter Chabot, politicoloog, die samen met campagnestratege Bas Erlings...
2: Nederland.
0: Ja. Het heet voorzitter. En voormalig Kamerlid Peter Quint, mee achter de schermen van de politiek.
3: Meepraten is makkelijker wanneer je een team nog niet op weg stuurt. dan weet je ook tegen wie je moet praten. Ja.
0: Abonneer je nu in de BNR-app of daar waar jij je podcast luistert.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
14: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De problemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
2: Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
16: Welkom, goed dat je luistert op deze maandag 12 oktober. De dag dat we het hebben over de grootste autobouwer van Duitsland.
17: Volkswagen heeft flink minder auto's verkocht. Vorig kwartaal kelderde de verkopen met 14%. Vooral in China loopt de verkoop terug.
16: Ja, het is alweer crisis bij de Duitsers. De CEO van Volkswagen roept nu zelfs de hulp in van Brussel.
18: En we moeten het hebben over onze eigen AEX, want die gaat steeds meer leunen op slechts twee bedrijven.
19: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AEX-index. De beurswaarde van die twee is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
18: Of de AEX nog wel representatief is voor onze economie, gaan we zo bespreken.
16: En je hoort zo over de bizarre deal die Trump sloot met een oorlogsmisdadiger.
18: Hartelijk gefeliciteerd allemaal met een nieuw record voor de AEX. Die sloot namelijk op 1135,5 punt. Dat was een nieuw record, dus een stijging van 0,4%. De grootste stijger is Adyen, dat ging bijna 4% hoger de dag uit. En de beurs in de VS die staan verdeeld. We gaan de beurs al doornemen en dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er bent.
20: Ja, leuk om weer te zijn.
16: Goed dat je er bent. Ik wil beginnen met de deal die president Trump sloot met de duivel. Afgelopen weekend belde Trump namelijk met Vladimir Poetin, leider van Rusland, en meldde daarna trots dat hij een flinke lading diesel koopt.
21: Today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil and it's diesel.
22: Per the deal, the U.S. Treasury is temporarily waiving energy sanctions against the Kremlin for 6 months. Trump says Russia, in return, will supply more than 300,000 tons of diesel fuel immediately.
16: Trump die presenteert het als een mega deal. De prijzen aan de pomp gaan naar beneden, zegt hij. Maar die 300.000 ton aan diesel is al binnen één dag, jawel, één dag op. En de vraag is of Rusland de rest wel kan leveren. De raffinaderijen van Rusland zijn namelijk heel erg verzwakt door Oekraïense aanvallen. Nou, Trump die handelt niet alleen met een oorlogzuchtige gek. Het zet dus ook geen zoden aan de dijk. En, als klap op de vuurpijl, het Witte Huis is zo populair, bipolair als een deur. Want Trump die kwam juist met strenge sancties. Wie brandstof kocht van de Russen, die werd aangepakt door de Amerikanen. En nu doet hij het dus zelf. In zijn eigen partij zijn ze daarom woest, zoals deze Republikeinse senator Tom Tillis.
23: If President Trump wants to end the strain of energy supplies, number one, get things right in Iran, and number two, recognize that it was Vladimir Putin, not Zelensky, that started this war. And it's Vladimir Putin who owns the responsibility for energy prices to the extent that they come from that part of the world. It's also Vladimir Putin who disrupted food supplies that are causing people to starve in Africa. So please, please spare me any blame on the Ukrainian people and President Zelensky. They're fighting for their lives. And Vladimir Putin wants to literally freeze them to death in the coming months.
18: Putin.
16: Yeah. Putin. Ja, Meet the Press, daar was dit fragment van. Voor degene die het willen luisteren, hij gaat minutenlang door met inbeuken op de president. Zo net voor de verkiezingen maakte de president zich niet populairder. Thomas, die prijs aan de pomp, die dalen hier niet mee. Schiet Trump zichzelf hiermee in de voet?
20: Nou, ik ben het ten eerste helemaal eens met wat die senator allemaal zegt, maar eigenlijk niet. Dit is typische symboolpolitiek weer van hemzelf. Ik denk dat er weinig pushback hierop gaat zijn. Je ziet wel wat, maar dit is over een week is dit alweer vergeten. En tegelijkertijd, aan de pomp ga je het ook niet zien, want inderdaad, zoals er gezegd werd, Rusland heeft op dit moment gewoon beperkte capaciteit. Ze hebben ook, zelf hadden ze eerder exportrestricties juist ingesteld, omdat die raffinaderijen zo beschadigd waren dat ze zelf gewoon hun diesel voor zichzelf wilden houden. En door alle sancties die er eigenlijk op Russische olie en gas stond, Rusland exporteerde nogal wat, maar dat ging allemaal buiten die sancties om. Dat waren allemaal dark shipments, zoals die dan heten. Ja, nu gaat dat via normale kanalen, maar dat betekent niet in één keer dat er netto meer olie is op de wereld. Nee, dus de impact gaat heel klein zijn.
16: En ik snap wel dat hij net voor die midterms die prijs graag naar beneden wil krijgen. Nou, dit is dus niet de manier, want die voorraad is dus in één dagje, binnen een dag, is die al op. De inflatie blijft ermee hoog. Dat is dus slecht nieuws voor die Amerikaanse economie.
20: Ja, er is één manier om de...
24: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, travel

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
2: Bij de CEO bij de NOS. Wat er precies aan de hand is, dat horen we niet vandaag. Maar de gevolgen ervan zijn wel immens. Want door de ingrepen kunnen klanten geen boodschappen bestellen. En zijn er ook problemen bij de distributiecentra die in theorie weer voor lege schappen kunnen zorgen, zegt het bedrijf. En daardoor loopt ook het aandeel een knauw op. Dat sloot uiteindelijk bijna 3% lager.
3: Gaan we door naar de Vereniging van Effectenbezitters. Dat heeft geen lekkere maand. Vorige week gaf de ondernemingskamer ze geen gelijk in de OCI-zaak. De rechter stelt geen onderzoek in. En nu is er binnen een week weer een tegenvaller voor de beleggersclub. Dit keer in de slaapapneuzaak van Philips.
4: Een belangrijke juridische overwinning voor Philips in de slaapapneu-affaire. De ondernemingskamer heeft het verzoek van de VEB en een grote groep aandeelhouders om een verzoek in te stellen afgewezen. Volgens de rechter zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de top van Philips te laat op de hoogte was, onvoldoende toezicht hield of dat het beleggers heeft misleid.
3: Ja, dat is pijnlijk voor de VEB en die groep aandeelhouders. Zij vinden dat Philips ze te laat heeft geïnformeerd over het probleem, dat uiteindelijk leidde tot de terugroepactie en die flinke klap voor het aandeel Philips.
2: Dan aan Shell, dat heeft ruzie met de twee belangrijkste vakbonden van Nederland. Want FNV en CNV willen dat Shell kleur bekend over zijn plannen in Moerdijk. Daar zitten allerlei chemieactiviteiten van Shell. Het bedrijf twijfelt al anderhalf jaar openlijk wat het daarmee moet. Volgens de Financial Times heeft onder meer ExxonMobil wel interesse in die tak en zou dus een verkoop misschien aanstaande zijn. Al die mediaspeculatie over die Shell-tak in Moerdijk leidt tot onrust onder het personeel van de fabriek, zegt Lennart Rietman van FNV tegen BNR.
5: De werknemers in Moerdijk die weten totaal niet waar ze aan toe zijn op dit moment. Ze weten niet of hun fabriek blijft bestaan en zo ja, hoe het dan met hun banen zal gaan. En die onzekerheid die vreet aan ze. En dat vinden wij onacceptabel. Als vakbonden vinden we dat Shell zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat begint met duidelijkheid geven over de toekomst van het complex en met afspraken maken om werknemers te beschermen als er banen verdwijnen.
2: FNV en CNV willen dat het bedrijf vertelt wat ze nou precies van plan zijn met die tak in Moerdijk. Wat denk jij, Thomas, gaan we daar snel wat over horen? De speculatietrein is wel harder gaan rijden de afgelopen maanden.
6: Ja, ik durf niet te zeggen op wat voor een termijn dit gaat gebeuren, maar het is duidelijk dat Shell zijn strategie wel echt aan het aanpassen is, dat ze naar die chemietak anders kijken. De marges zijn daar relatief laag ten opzichte van de rest van Shell's activiteiten. En ook überhaupt Europese chemie is best wel lastig op dit moment, want de marges zijn gewoon een stuk lager dan als je het ergens anders ter wereld doet. We hebben hier hogere energieprijzen, relatief hoge lonen en allemaal milieueisen waar je elders op de wereld minder last van hebt. Dus vanuit Shell-perspectief is het best een logische zet om te zeggen van nou, misschien moeten we waar eens ergens anders kijken. Want het is een winstgevend onderdeel. Maar uiteindelijk, het gaat vooral bij Shell van, is het rendement dat je haalt op je investering, is dat hoog genoeg?
2: En wat zou dan het meest logisch zijn? Een verkoop of moet de tent gewoon dicht?
6: Nee, ik denk dat de tent dichtgooien, het zou kunnen, maar dat is niet aan de orde, denk ik. Ik denk dat het meest waarschijnlijke inderdaad de verkoop is. Ook omdat Shell heeft aangegeven dat ze zich meer willen focussen op kernactiviteiten. Dit zien ze toch meer als iets voor aan de zijkant. En dan zou een andere partij die daar meer op gespecialiseerd is, zou dan een hele logische partner daarvoor zijn.
3: Moerdijk, ik ken daar nog een leuke podcast over trouwens.
2: Ja, leuk hè?
3: Dorp van de Rekening.
2: Aanrader.
3: We hebben het zometeen over Shell, want dat aandeel groeit samen met de ASML zo hard dat het een nog groter deel van de AEX inneemt.
2: Wat dat betekent voor onze eigen beursindex hoor je zometeen. Hoor je ook over weer een tech-CEO die bang is voor de toekomst van AI.
3: Eerst naar Volkswagen. Dat heeft een dramatisch kwartaal achter de rug. De verkopen van Volkswagen, Skoda, Audi en al die andere bekende automerken verkocht 14% minder auto's. Vooral in China ging de verkoop hard achteruit. En daarom wil de CEO hulp van Brussel, vertelt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. CEO Oliver Blume wil namelijk dat Brussel Europese bedrijven meer gaat steunen.
7: Het gaat dan onder andere om de duidelijke Made in Europe-regels. Volkswagen zegt nu, niet alleen de herkomst van een onderdeel moet onder die Made in Europe-regels vallen, maar ook onderzoek, ontwikkeling, engineering, productie en werkgelegenheid. Ja, dat is me nogal wat. En zo had hij een hele set aan actiepunten. Hij vroeg ook om realistische CO2-doelstellingen met voldoende flexibiliteit, met realistische tijdspannen. Hij keek ook naar de concurrentie vanuit China. We hebben nu vooral handelsbarrières opgegooid. Hij zegt, nou ja, goed, als ze hier produceren,

0: Of verkopen, ja, moet dat onder vergelijkbare voorwaarden om te concurreren?
1: Ja, kort samengevat, Europa moet zijn eigen auto-industrie beter beschermen en ervoor zorgen dat bedrijven hier kunnen blijven concurreren. Ben je het daarmee eens, Thomas?
2: Nou, ik snap de gedachte, maar het gaat heel erg lastig worden om dit in de praktijk uit te voeren. En Volkswagen, ja, het bedrijf staat al langer onder druk. Er staan zo'n 100.000 banen staan er op de tocht. Mm-hmm. En vooral in China, ja, je gaf het al aan, 15% over het gehele bedrijf, maar 40% bijna in China minder omzet. Ja, dat zijn gigantische dalingen. En vanuit die CEO en vanuit Duitsland als land snap ik het heel goed. Want de auto-industrie is bijna 10% van het hele BBP van Duitsland. Dus die willen alles op alles zetten om dat te behouden. Maar in de praktijk, er is best wel een achterstand op Chinese automerken. En dit voelt een beetje als naar strohalmen graaien. Ja. Van ja, het is duidelijk echt een vraag die ze stellen hier. Help ons, want we redden het hier echt helemaal niet. En ik vraag me af of deze hulp vanuit Europa, of dat überhaupt genoeg gaat zijn.
1: Want waarom zou het niet genoeg zijn, denk je?
2: Twee redenen. Ten eerste is het heel erg lastig om te handhaven. Kijk, puur productie en zeggen van oké, je moet dit specifieke onderdeel of de hele auto moet uit Duitsland of uit Europa komen. Ja. Dat is nog wel te handhaven. En dat je dan zegt van oké, anders moet je hele hoge importheffingen betalen of je komt überhaupt niet Europa binnen. Maar zeker met research and development en alle andere dingen die net werden genoemd. Dat zijn aspecten waar je heel lastig op kan controleren. En dan kunnen een buitenlands bedrijf, een BYD bijvoorbeeld uit China, zou dan heel makkelijk kunnen zeggen van oh, we zetten even wat mensen in Europa op de loonlijst. Maar achter de schermen is het nog steeds dat alle R&D in China gebeurt tegen veel lagere kosten. Ja, ja, daar ga je gewoon lastig die concurrentieslag mee winnen.
1: En het voelt ook wel als dat we veel te laat zijn. Want de Chinezen die liggen enorm voor. Die komen met hele goedkope elektrische modellen. Die hebben al een flink marktaandeel hier in Europa. En dan komen wij nog een keer aan met dat we dat Made in Europe label moeten gaan uitbreiden.
2: Ja, en ik denk ergens dat dat misschien ook juist wel het onderdeel is van het probleem. Dat er in Europa heel erg wordt gefocust op de bescherming en ervoor zorgen dat er zo min mogelijk verandert voor de Europese bedrijven. Daardoor haal je ook een beetje de druk eraf om te blijven innoveren. En dat is in het verleden gebeurd, waardoor we nu een enorme achterstand hebben. Zeker als het gaat om elektrische auto's, om hybrides. En het is niet alleen de bouw van de auto's, maar ook om de software, ook de materialen, echt de hele keten ervan, daar loopt Europa achter. En als ze dat dan ook nog eens tegen een stuk lagere prijzen kunnen leveren, ja, dan zit je in Europa echt een beetje in de shit eigenlijk. Dus het wordt nu echt kijken van Europa moet een slag maken.
1: Ja.
2: De Europese autobouwers moeten een slag maken. En ik denk dat meer bescherming en meer regulatie om de rest buiten te houden, dat zorgt er alleen maar voor dat je die inhaalslag niet eens gaat beginnen.
3: Gaan we dit dan misschien ook nog wel van andere sectoren horen? Er zijn natuurlijk tig sectoren waar China voorloopt op Europa, omdat het daar helemaal kapot gesubsidieerd wordt en met staatssteun en van alles.
2: Ja, zeker binnen alles binnen batterijen, binnen elektrische auto's. We zien het al met zonnepanelen bijvoorbeeld. Dat zijn echt sectoren waarbij China zo dominant is. En Europa die probeert daar met heffingen en dat soort maatregelen, proberen ze er wel een rem op te zetten. Maar als het zoveel goedkoper kan in China, ja, dan is het in die zin bijna niet tegen te houden. En zeker omdat het veel dingen zijn die voor de verduurzamingsslag heel belangrijk zijn. Dus de Europese politiek die zit een beetje in een spagaat, want ze hebben aan de ene kant het nodig om te verduurzamen en aan de andere kant willen ze wel Europa beschermen. Ja, dan zit je in een heel lastig pakket.
1: Lijkt me ook dat je hiermee Beijing nogal boos maakt. Als je de Chinezen het lastiger gaat maken in Europa, dan schieten we onszelf misschien wel in de voet.
2: Ja, China die probeert eigenlijk vaak vanuit beleid in ieder geval zo stabiel mogelijk beleid te handhaven. Dus ik verwacht niet dat er, stel deze maatregel gaat er inderdaad helemaal doorheen, verwacht ik niet dat China enorm hard terugslaat. Die zullen ze een paar keer even hier een heffing, even daar een heffing, een specifiek product. Maar ik denk dat het enigszins beperkt blijft, de reactie van China. Dus de reactie van China gaat niet het probleem zijn voor een bedrijf als Volkswagen. Ik denk gewoon dat de situatie waar ze op dit moment in zitten al zo lastig is dat China ook denkt van wij kunnen rustig wachten. En dan laten we ze vanzelf wel een beetje uitblussen.
1: Die aandeelhouder van Volkswagen heeft hun hoop gevestigd op die nieuwe CEO. En dan kijkt hij dus naar Brussel. Hij heeft hulp nodig van Brussel. Ik zou daar ook niet echt van door gerustgesteld worden als aandeelhouder, dat de topman de hulp nodig heeft van Europa.
2: Nee, maar in alle eerlijkheid, ik denk dat welke CEO hier ook had neergezet, die zouden allemaal naar Europa zijn gegaan om hulp. Maar dat is gewoon omdat de situatie zo problematisch is.
4: BNR Beurs.
3: moeten we het over de AEX hebben. De index die een beeld zou moeten geven van Nederlands belangrijkste bedrijven. Maar dat beeld raakt steeds verder uit balans.
4: ASML en Shell worden weer een stukje dominanter in de weging van de AEX-index. De beurswaarde van die twee is de afgelopen maanden hard gestegen. Daarmee zijn ze samen goed voor bijna een derde van de AEX.
3: En dat blijkt dan weer uit een analyse van het FD. ASML is nu goed voor 16,7% van die AEX. Shell voor 15,7%. Komt Unilever daarna met zo'n 12%. En alle andere 27 bedrijven die bungelen daar een flink stuk onder. Ja, hoe representatief is die AEX dan nog?
2: Nou, dat wordt ietsje minder, maar als je gewoon onderliggend kijkt, dan zit er gewoon nog best wel een groot aandeel in tech, in financials, nou, in energie, consumentenproducten. Uiteindelijk heb je gewoon een best gebalanceerde index, maar inderdaad heel erg geconcentreerd op specifieke bedrijven. Dus hier heb je twee bedrijven die samen zo'n 30% van de index zijn. Terwijl we, als we naar de Amerikaanse index, S&P 500, kijken, dan zeggen we, och, maar die is zo geconcentreerd, want daar zijn 10 bedrijven, zijn ongeveer 40%. Dus eigenlijk heb je in Nederland heb je nu een nog geconcentreerdere index. Maar in alle eerlijkheid, de meeste beleggers, ook in Nederland, die zijn toch veel meer gespreid, die zijn wereldbeleggers, die beleggen ook veel in Amerika en de rest van Europa. Dus puur die concentratie die zal niet zo problematisch worden.
3: Nee, hoe representatief is die AEX dan als je het vergelijkt met andere landse indexen bijvoorbeeld?
2: Nou, misschien ietsje minder. Hoewel de ASML is natuurlijk wel echt een hele grote sterkhouder van de Nederlandse economie. Ongeveer 2,5% van het BBP komt daar vandaan. En ik zag ook een berichtje dat voor volgend jaar bijvoorbeeld de groei van het BBP, dat dat voor een kwart of een vijfde van ASML zou moeten komen. Dus dat is ook wel echt een gigantisch bedrijf en een gigantisch aandeel van de Nederlandse economie. Dus dat die zo'n groot gewicht hebben, is helemaal niet gek. Dus ik denk dat het wel meevalt. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld een Shell, het grootste deel van die activiteiten, die zitten buiten Nederland. Dus of de koers van Shell nou echt een graadmeter is voor de Nederlandse economie, dat denk ik niet.
3: Nee, gaat het wel misschien een blijvende trend zijn dat de ASML en Shell een nog groter gewicht gaan innemen van die AEX?
2: Je ziet het al wel langer en zeker met de trends die je de afgelopen tijd ziet, met en hele hoge olieprijzen die ook lange termijn hoog blijven, lijken te blijven, en ASML dat gewoon midden in de AI-cyclus zit, dan zit daar zeker nog wel groei en dan kan die concentratie nog wel ietsje oplopen. Ja, maar wat ik zeg, ik denk dat niet dat direct een probleem is.
3: Ja, een grappig feitje. Ik kwam er vandaag dan wel weer achter dat door die groei van ASML en Shell de AEX dit jaar beter doet dan de S&P 500. Dat is dan wel weer leuk, toch?
2: Ja, eigenlijk zijn we een beetje verkapte tech-index geworden met ASML, ASMI, BESI. En dan komt er ook nog eens zo'n zwaar gewicht van Shell bovenop die de win mee heeft dit jaar. Ja, hartstikke mooi, toch?
3: Ja, maar jij zegt beleggers zijn er eigenlijk niet mee bezig. Niemand belegt in die AEX. Het is niet zo'n issue.
2: Nou, relatief weinig. Ja. Zelfs de mensen die echt actief een AEX-tracker of AEX-ETF hebben, die zullen ook daarnaast in veel gevallen ook nog wat Amerikaans of wat van de rest van Europa of opkomende markten hebben.
3: Ja, wij roepen hier op BNR ook elk uur de stand van de AEX. We openen BNR Beurs er altijd mee. Slaat het dan nog ergens op als het eigenlijk maar twee bedrijven zijn die zo dominant zijn?
2: Nee, waarom niet? Nee, ik denk dat veel beleggers, zeker in Nederland, we hebben een focus op Nederland, op Nederlandse bedrijven. Daar hebben we meer een band mee. Dus we willen gewoon kijken hoe gaat het daarmee. En ik denk dat je dat terecht net al noemde. Zeker als je naar het brede plaatje krijgt van de AEX, dan krijg je wel een idee van hoe het gaat met de Nederlandse economie. Dus daarvoor is het wel belangrijk. Maar we moeten ons niet de waan vertellen dat hoe het gaat met de Nederlandse index, dat het belangrijkste is voor Nederlandse beleggers. Daarvoor is Amerika en Europa is eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja, tot slot, ik vond AI-bubbel altijd een beetje een rotwoord. Maar goed, het ASML is zo'n zwaar gewicht in die AEX aan het worden. Of is het nu al. Mocht het toch allemaal tegen gaan vallen straks met AI en kunstmatige intelligentie. En dus misschien ook wel voor ASML. Hoe erg is dat dan voor onze eigen economie in AEX?
2: Ja, ik denk ten eerste dat het ook nog geen AI-bubbel is. Je ziet enorme investeringen natuurlijk. Je ziet dat het een cyclus is. Maar we denken niet dat het een bubbel is. Maar als dat die cyclus op zijn einde loopt, dan ga je dat zeker voelen. Ik zei net al, meer dan 2% van het BBP en een groot deel van de groei. ASML gaat niet omvallen. ASML gaat niet enorm de investeringen afschalen. Maar je zou het zeker in de groei voelen.
5: BNR Beurs.
1: We gaan naar Wall Street. En jij zei aan het begin van de show, Jorik Simoni dus, dat de beurs op Amerika verdeeld staan. Je had helemaal gelijk. Dow Jones staat namelijk in de plus, 0,4%. Maar de S&P 500 verliest 0,1%. En de Nasdaq gaat 0,4%
3: schrok al
1: achteruit. aandeel dat opvalt is Chipotle. Dat is die fastfoodketen met Mexicaans eten. Vrijdag kwam het gerucht dat Starbucks de keten wilde kopen. Nou, koers omhoog. Ook omdat Starbucks het niet ontkende. Tot vandaag. Starbucks zegt nu, wij gaan Chipotle niet kopen. Het aandeel gaat 4 4,5% naar beneden. En dat van Starbucks, je weet wel van die vieze koffie, gaat 1,8% omhoog.
3: Dan naar Microsoft. Thomas Pellegrom is niet bang voor een AI-bubbel, maar de CEO van de business-tak van Microsoft die hint er toch wel een beetje naar dat die misschien toch zou kunnen bestaan. Dat we mogelijk iets te enthousiast zijn over de potentie van AI en dan vooral wat het op de beurs zou kunnen betekenen. Dat zegt hij vlak nadat ook de CEO van Microsoft zelf van zich laat horen over AI. Die liet namelijk op Twitter weten dit weekend, in navolging van al die andere tech-CEO's, dat we al die zorgen over AI en dat het de wereld kan overnemen en zo en van kan vernietigen, dat we dat toch misschien wel een beetje serieus moeten nemen. Ook hij pleit voor een rem op de ontwikkeling ervan.
1: Zijn er nog delen van de wereld waarvan je zegt, ik hoop dat AI dat gaat vernietigen?
3: Dan bewaren we voor na de uitzending.
1: Oké, heb ik nog een verhaal over een deal die Amazon wil sluiten?
6: Amazon is reportedly in negotiations to acquire AI startup Descartes. The Wall Street Journal says the deal could be valued at around $7 billion. The potential purchase comes after Anthropic last month decided against acquiring Descartes AI for about $6 billion.
1: Ja, $6 miljard voor een Israëlisch AI-bedrijf. Maar of ze het echt gaan doen, dat is niet bekend. Amazon wil niet reageren op het gerucht.
3: En dan zit de dag erop. Morgen weer een nieuwe dag. En dit staat er op de agenda. Een aantal bedrijven waren er vroeg bij. Maar het cijferseizoen kan pas echt beginnen als de Amerikaanse grootbanken de boeken openen. Dat gaat nu gebeuren. Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, allemaal komen ze met cijfers. En concurrent Bank of America kwam vorige maand al met een waarschuwing. Door de hoge rente in de VS gaat de omzet van hun investeringstak tegenvallen. Of dat de rest van de sector ook gaat raken, gaan we nu dus horen. Cijfers komen er verder nog van Domino's Pizza, Johnson & Johnson en United Health. En het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer. En het wordt een spannende dag voor Ahold. Het bedrijf krijgt een nieuwe CEO. Frans Muller stopt vanaf volgend jaar. En Ahold wil dat de Franse Thierry Garnier hem opvolgt. Moeten de aandeelhouders nog wel even over stemmen? Dat gaat nu gebeuren. De timing is alleen wat ongelukkig. Zo vlak na een enorm IT-incident bij het bedrijf. Daardoor begon het aandeel van Ahold de week in het rood.
1: Dit was de BNR Beurs van maandag 12 oktober. Een week die niet lekker begon. Niet voor Volkswagen, niet voor Ahold. Met de AX gaat het dan weer lekker. En met mij gaat het ook goed. Want hier was bij ons Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Dankjewel.
2: Ja, leuk om er weer te zijn. Tot volgende keer.
3: En jij ook bedankt, lieve luisteraar, dat je er weer bij was. Morgen kun je dat weer doen, dan zijn we er weer. Dus tot dan.
1: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: time flight.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
2: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: Ga met jouw organisatie van employee benefits naar employer benefits. Dat is Epassi. Benefits die medewerkers wel echt gebruiken. En dat betaalt zich terug in minder verzuim, meer productiviteit en talent dat voor je kiest. Epassi. Wellbeing that works.
6: Vlekje, bultje, jeuk? Met de app van 24/7 Dermatologist stuur je veilig foto's van je huid naar een big geregistreerde dermatoloog. Al binnen 12 uur behandeladvies en eventueel een recept. 247dermatologist.com. Your skin can't wait.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Unbelievable.
10: Unique. Oh, yes.
9: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
12: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
12: Nou, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
12: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
13: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
15: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
18: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het beeld van de natuur in de hele wereld, en ook in Nederland, is behoorlijk somber. Veel dier- en plantensoorten hollen nog steeds hard achteruit door vervuiling, verdroging en het verdwijnen van leefgebied. Maar soms is het ook fijn om wat extra te letten op dingen die wel goed gaan. En dat doet het Wereld Natuurfonds in het tweejaarlijkse Living Planet Report dat vorige week is uitgekomen. Ze kijken bijvoorbeeld naar de otter. Die was in 1988 helemaal verdwenen uit Nederland, maar is inmiddels weer met zo'n 450 stuks aan het rondzwemmen. Dat komt door schoner water, nieuwe natuur en het beter verbinden van natuurgebieden. Laat zien dat natuurherstel wel degelijk kan werken, want zeg nu zelf, als het met de otter kan, dan moet het ook kunnen met heel veel andere soorten.
0: The Green Quest.
18: Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Gehem van de Groene Grachten. Suze, jij wil het hebben over Nederlandse projecten. Het is bijzonder. Die zijn aangewezen strategisch voor de levering van kritieke grondstoffen.
9: Ja, dat klopt, Harm. Het gaat om Mine Circular Metals. Het gaat over Back to Battery, Critical en Mitsubishi Materials. Mm-hmm. Dankzij deze erkenning krijgen die bedrijven namelijk hulp bij vergunningen en ook betere toegang tot financiering. En dat moet helpen om Europa ook minder afhankelijk te gaan maken van grondstoffen die uit andere delen van de wereld moeten komen.
18: Ja.
9: Vier bedrijven dus, allemaal actief in de circulaire economie. Mine Circular Metals maakt van laagwaardig metaalschroot weer bruikbaar aluminium en koper.
18: Ja.
9: Back to Battery haalt onder meer lithium, kobalt en nikkel uit oude batterijen. Mitsubishi Materials wil waardevolle metalen terugwinnen uit elektronisch afval. Mm-hmm. En bij Critical richten ze zich op grondstoffen uit afgedankte printplaten.
18: Ja, echt superbelangrijk, hè? Want grondstoffen, mensen, en met name het schaars worden ervan, ik blijf het zeggen, het wordt dé uitdaging voor onze toekomst. Meer hergebruiken en meer recyclen en minder verspillen. Want zonder toegang tot grondstoffen loopt alles vast en komt die duurzame wereld er niet. In Nederland hebben 3 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak. Met als gevolg dat op een stralende middag het stroomnet niet weet waar het met al die schone energie naartoe moet. En dus dacht onze gast, wat nou als je die kan opslaan en er vervolgens je douchewater mee verwarmt? Ze staat erbij te stralen echt. Emma Snaak is hier van Solix Energy. Wat fijn dat je er bent. Zullen we eerst eens even ingaan, wat heb je precies bedacht? Hoe werkt het? Hè? We zijn in Nederland wereldkampioen zonnepanelen op ons dak gooien. Hoeveel van die zonnestroom van huishoudens gaat op dit, net als vandaag, van die zonnige dagen nou terug het net op?
10: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is gemiddeld 70%. Dus het gemiddelde wat huishoudens zelf gebruiken aan zonne-energie is maar 30%. Dat is natuurlijk al niet duurzaam, dat kan beter. Maar daar komt bij dat het ook nog eens zo is dat in januari de salderingsregeling afloopt.
18: Ja, komen we zo op. Maar we zijn nog niet zo slim in dingen zo op een tijdklok zetten. Er is zon, we hebben stroom, we gaan het gebruiken. We stoppen het gewoon op het net.
10: Ja.
18: Nou, we hebben nu al boetes, hè, dat je zegt, van, nou, u mag dat niet meer doen. We hebben al speciale oost- en westpanelen, want dan ben je op een ander moment aan het opladen. Er komen ook steeds meer zonnepanelen bij. En die saldering, je noemde het al, gaat eraf. Het probleem wordt steeds groter.
10: Ja, zeker. Dat is dus ook gewoon de situatie. Eigenlijk inderdaad, die 3 miljoen huishoudens of 1 op de 3 huiseigenaren, die zoeken naar oplossingen om hun zonne-energie beter te benutten.
18: En jij had een antwoord, de wateraccu.
10: Ja.
18: hoe werkt die precies?
10: Ja, nou ja, in principe 1 stap terug. Eigenlijk opslag van zonne-energie. Daarbij denken mensen, wat ik merk, 1 op 1 aan thuisbatterijen, ja. Dus opslag van elektrische energie. Wij willen eigenlijk dat grapje ook een beetje maken met de term wateraccu die wij geïntroduceerd hebben. Wat we zeggen is, je kunt water ook opslaan in de vorm van warm water. Dus gewoon een vat met water erin opwarmen, is ook opslag van zonne-energie. Maar dan de meest eenvoudige en betaalbare manier die je kunt bedenken.
18: Zeker als je er daarna mee gaat douchen en dat je dat anders op een andere manier moet verwarmen. Dus je gebruikt letterlijk je eigen stroom voor je douchewater.
10: Precies, want dat is eigenlijk 1 kant van het verhaal. Zonne-energie benutten, dat hebben we net al belicht. Aan de andere kant is ook een deel van het probleem dat huishoudens nu 's ochtends en 's avonds nog gas gebruiken om daar mee te douchen met de CV-combiketel. Dat is gewoon nog de standaard en daar willen we vanaf.
18: Mooi. Dus eigenlijk het moment van verwarmen van je douchewater verander je en niet het moment van douchen.
10: Exact.
18: Je hoeft niet halverwege de dag naar huis te racen. Nu is er warm water. Dat hoeft niet.
10: Exact.
18: Zullen we het even heel praktisch maken? Ik heb zonnepanelen op mijn dak en ik heb ook een boiler op mijn zolder. Het is maandagmiddag, de zon schijnt, ik zit op kantoor. Wat gebeurt er dan precies bij mij thuis, wat ik niet weet?
10: Nou ja, wat er gebeurt is dat je weinig gebruik hebt. Energiegebruik, want je bent er niet.
18: Nee.
10: Dus ook op dit moment zelfs, prachtig zonnetje zo in het najaar.
18: Mm-hmm.
10: Dan wordt er gewoon, dus het grootste deel van je opwek gaat gewoon terug het net op.
18: Ja.
10: Dus dat is de huidige situatie. En wat ik zeg, ja, dan kom je 's avonds thuis of 's ochtends en 's avonds ga je onder de douche staan en gebruik je gas om te douchen.
18: Maar stel dat je zelfs dan nog stroom gebruikt, dan moet je in ieder geval duur weer terugkopen als de saldering eraf is.
10: Zeker.
18: Dus het is uiteindelijk niet zo'n hele vruchtvolle situatie, Suze. Hoe kijk jij ernaar?
9: Ja, en in de praktijk, douche je zo'n boiler dan helemaal leeg of niet? Want dat heeft natuurlijk ook wel effect. En dan zit hij misschien volgende middag al half vol en dan ga je hem nog maar bijvullen. Hoeveel effect heeft het nou eigenlijk, wat je aan het doen bent dan? Ja, en Den Hoeven gaat er ook onderweg verloren. Want je hebt natuurlijk ook zo'n boilervat, heet het warm houden, et cetera.
10: Ja, benieuwd daar. Een hele hoop vragen. Ja. Wat in principe interessant is om in je hoofd te houden, is dat warmwatergebruik is dus 20-25% van de totale energierekening. Dus is een flink soort van aandeel in je energiehuishouden.
9: Mm-hmm. Of een klein aandeel, maar net hoe je het bekijkt. Als het andere gaat naar de verwarming namelijk.
10: Gaat naar de verwarming, maar is ook het totaal dus van het totaal van alle elektrische apparaten, vaatwassers, wasmachine, alles wat je in huis hebt aanstaan op stroom, mm-hmm, is ook 20%. Dus in dat opzicht aanzienlijk, zeg maar.
18: En even in die warm waterbehoeftes, niet alleen douchen, maar is ook vloerverwarming en een heleboel andere reuten met uit.
10: Wij hebben het specifiek over warm tapwater, dus echt het warme douchen, het warm watergebruik gewoon in de keuken, in de badkamer. Ja. En dat is dus inderdaad 20-25%.
18: Dat is al een kwart bijna. Ja.
10: Ja.
18: Want we zitten uiteindelijk te vissen voor waar is dit nou de perfecte oplossing voor en wanneer ga je nou dingen doen waarvan je zegt, nou, dat had je uiteindelijk beter weer op een andere manier kunnen doen. Maar daar komen we zo op.
10: Ja.
18: Bij elkaar harken, Suze. Ik zie nu een volle tank voor me 's avonds. Die is met gratis stroom opgewarmd. Want die had ik toch al opgewekt.
10: Ja.
18: Maar dan is het november, is bewolkt.
10: Ja.
18: Dan werkt die niet.
10: Inderdaad, heel eerlijk. 3 maanden in het jaar. In de winter, als er toch geen overtollige zonne-energie is, dan haal je er weinig waarde uit.
18: Ja.
10: Staat wel dus tegenover dat je 9 maanden in het jaar, ook op dagen zoals dit, in principe gewoon heel veel terug aan het leveren bent. En het gewoon zonde is om dat terug te leveren. Dus het is een beetje, er komt een beetje een shift in denken voor huishoudens. Ja, 70% is gewoon heel veel van je opwek dat je teruglevert. Daar moet je wat
9: mee. Maar ik ben dus wel heel erg benieuwd, welke huishoudens hebben allemaal en een elektrische boiler?
10: Ja.
9: Want dat is maar een paar procent volgens mij van Nederland.
18: Dat en was mijn 3 vraag. Miljoen. Ja, ja, goed, ga door.
9: Ja, sorry, maar ik kan gewoon niet wachten om het antwoord te horen. Dus het is wel heel toevallig als je en die boiler hebt en die zonnepanelen hebt. En dan dat dus op die manier gaat bufferen.
10: Elektrische boilers, sterker nog, zijn een beetje uit de gratie geraakt en zijn alleen maar minder populair geworden de afgelopen jaren.
18: Mm-hmm.
10: Dat is ook terecht. Want in principe is elektrisch verwarmen helemaal niet
18: De meest efficiënte vorm.
9: Maar wil je dan eigenlijk de revival van de boiler?
10: Zo is het. Nee, wat we noemen het ook de wateraccu. Wateraccu bestaat eigenlijk uit 2 componenten. Zijnde een gewone elektrische boiler en ons product van Solix Energy, de Nimo.
18: Mm-hmm.
9: Ja.
10: De Nimo maakt eigenlijk van een elektrische boiler een slimme wateraccu. Dat wil zeggen dat inderdaad het procent van Nederlanders die een elektrische boiler in huis heeft, is minimaal. Dus dat is niet zozeer onze markt waar we ons alleen op richten. We richten ons juist op de mensen die een cv-combiketel hebben, dus hun water op gas verwarmen. Ja, die moeten er ook een elektrische boiler bij kopen. Maar totaal is die investering alsnog, zeg maar, echt een fractie van een thuisbatterij.
18: En als we het plaatje even iets groter maken, hè, want we zijn met allerlei manieren bezig om die elektrische toekomst vorm te geven. Dus daar komen ook andere producten, lokaal grid, noem maar op. Dus die overtollige stroom, daar gaan we misschien in de toekomst ook wel andere dingen mee doen. Is die nieuwe elektrische boiler uiteindelijk de beste oplossing om ernaast te zetten? Kost ruimte. Ja. Er kan ook een warmtepomp staan. Nu zit ik de vragen van Suze weg te kapen, maar ik was zo benieuwd. Ik wil het niet vast even weten. Dus hoe zie je het totaalplaatje over 3, 5, 10 jaar?
10: Ja, een leuke vraag. Op de korte termijn is het dus inderdaad gewoon van, nou, de meeste mensen doen het nog op gas, die hebben een elektrische boiler nodig, dat komt erbij.
18: Mm-hmm.
10: Maar als je even de visie wat verder doortrekt,
18: of je hebt er alleen, dan kan het ook gewoon, hè?
10: Ja, dan is het nog makkelijker.
18: Mm-hmm.
10: Maar uiteindelijk moeten we met z'n allen naar natuurlijk een energie-efficiënt systeem in Nederland. Dus komen er ook warmtepompen, hybride warmtepompen, volledig elektrische warmtepompen. Dat is eigenlijk het verschil. Hybride warmtepomp, wat 80%, pin me er niet op vast, maar het grootste deel van de huishoudens neemt een hybride warmtepomp.
18: Mm-hmm.
10: Dat is puur voor de verwarming. Dat betekent dat het gas, of het tapwater, het warme water, alsnog volledig op gas door de cv-combiketel wordt gedaan.
18: Ja.
10: Dus die groep kunnen we juist perfect ook nog verder verduurzamen met een relatief simpele oplossing.
9: Ja, of je gaat ze helpen om gewoon direct een warmtepomp te doen met een boilervat erbij.
10: Klopt. Toch? Dus dat is de andere kant.
9: Want
10: als je
9: zit heel erg in die oude gebouwen en dat kan eigenlijk bijna altijd ook. Dus ik ben heel erg op zoek naar van, dat boilervat, het is voor de mensen die luisteren misschien, het is niet een dingetje van 20x30 centimeter. Het is echt een groot vat.
10: Ja.
9: Kan tot van 100 tot 200 liter, zag ik op jullie website. Kan je
18: zou er zeg maar in kunnen douchen als die open was.
9: Dat is dus echt een groot apparaat. Dat moet ergens geplaatst worden. Nou goed, er zijn heel veel plekken natuurlijk waar weinig plek is.
10: Ja.
9: En de huizen die nu op dit moment een boiler hebben, zijn vaak gestapeld. Dus flats en VVE's.
10: Ja.
9: En plekken die, waarvan ik mij dus ook afvraag, zijn dat ook de mensen die de zonnepanelen hebben? Dus ik denk dat de groep die dus waar we het net over hadden, zonnepanelen en een boiler, heel klein is.
10: Ja.
9: En dan is dus de vraag, gaan we mensen allemaal op grootschaal aanmoedigen om zo'n heel groot boiler olifant te plaatsen, ook al is het goedkoop. Mm-hmm. Want het gaat dan ook, denk ik, eigenlijk aanhaakt op jouw opmerking van net, Harm, ook wel misschien op gespannen voet staan met het feit dat straks 2/3 van Nederland over zo'n 15 jaar gemiddeld een warmtepomp heeft. En dat die heeft ook zo'n groot boilervat nodig. Dus alleen al bij mij thuis denk ik, ik weet niet waar ik hem zou kunnen plaatsen.
18: Ja, nou, vandaar even nog de tussenvraag. Zoals je net zei, hoe zie je het grote plaatje? Ja. Dat we en die stroom anders gaan bekijken, die apparaten anders gaan plaatsen. Dus daar heb je vast over nagedacht.
10: Zeker. En het is heel simpel. Ook met een warmtepomp heb je een vat nodig met water waarin je warmte buffert. Dus dat vat met water kunnen wij juist dubbel gebruiken. Ook in die situatie dat er een volledig elektrische warmtepomp staat, heb je letterlijk die vaat al in huis. Daar kunnen we juist aan toevoegen met ons systeem en gewoon puur de overtollige zonne-energie alsnog daarin.
18: Is dat interessant, Suze?
9: Ja, alleen het is wel goed voor de mensen op die luisteren dat ze beseffen dat een boiler die voor een warmtepomp wordt gebruikt, die haalt energie uit de lucht of uit de bodem. Die haalt niet alle energie uit een zonnepaneel.
10: Klopt.
9: Dus het stoppen van elektriciteit in een waterdrager is veel minder efficiënt.
10: Ja, dus wat we nodig hebben is een elektrisch verwarmingselement. Dus ook In het beeld waarin je inderdaad een vat met water hebt staan, dat je door een warmtepomp ook verwarmt.
9: Ja.
10: Alsnog, het enige wat wij daaraan willen toevoegen, is een extra verwarmingselement. Mm-hmm. Een gewoon puur elektrisch verwarmingselement. En ons product, de Nimo.
18: We kunnen hem weer samenvatten. Zolang er heel veel gratis stroom over is, overdag, dan kunnen we op allerlei manieren daar met deze wateraccu iets mee doen. Dat is mooi. Maar dan wil ik uiteindelijk weten, want het ding is op een gegeven moment terug te verdienen. Het is niet peperduur, maar het kost wel weer wat. 700-800 euro of zoiets.
10: Ons product kost €650 of €649
18: inclusief
10: BTW.
18: Inclusief BTW.
9: Ja, voordat het plaatje, voordat die het slimmer maakt.
10: Voor onze Nimo en de boiler kost zeg
18: maar die hebben we al, of we doen de warmtepompen boiler, of we zien het wel. Maar die kan je terugverdienen. Maar wat levert het nou op voor het klimaat? Want dat vind ik uiteindelijk, los van het geld, minder gas stoken, minder stroom wegsodemieteren. Dat moet het zijn, dat heb je vast uitgerekend.
10: Zeker. Dus wat we eigenlijk zien is voor een gezin, gemiddeld gezin van 3 personen. Als je puur kijkt naar de gasbesparing, dan komt dat neer op zo'n €336 per jaar. Dus wat je echt weghaalt bij gas. Daar rekenen we dus niks bij qua terugleverkosten. Mm-hmm. Dat moeten we nog allemaal zien. Hoeveel het nou precies gaat opleveren, terugleveren en hoeveel het precies beboet gaat worden.
18: Ja.
10: Dus echt puur en alleen gasbesparing voor een gezin, gemiddeld gezin, 3 personen, €336 per jaar.
18: Ja, dus moeten we, een jaar of 3,5, dan heb je hem er wel weer uit. Ja. Wat toch leuk is, want dan heb je niks weggegooid.
19: BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens.
18: Op 1 januari stopt de salderingsregeling, we noemden het net al. Wie zonnepanelen heeft, krijgt dan niks meer terug voor de stroom die wordt teruggeleverd aan het net. En dat is jammer. En dat merkten ze bij Solix Energy, want de telefoon stond er rood gloeiend. Hè? Emma Snaak is van Solix Energy en ze is hier te gast in ons groene geweten, Suze GM. Emma, wat gebeurde er? Het nieuws was een beetje bekend dat de stroom gratis teruggeleverd werd. En toen?
10: Nou ja, wij zijn hier natuurlijk al een paar jaar mee bezig, mijn vader Hans en ik. En vorig jaar werd het nog heel goed ontvangen dat mensen zeiden, leuk product, superleuk, maar miste een beetje de commitment of de conversie eigenlijk. Mm-hmm. En sinds maart dit jaar zien we gewoon dat het echt op alle verkoopkanalen die we hebben, dus zakelijk en naar eindparticulieren, dat het gewoon super hard gaat.
18: Het gaat ineens knalt omhoog. Ja. Ik kijk even naar Suze, want jij zei dat net ook, Suze. Jij bent met al die oude gebouwen bezig. Daar is ook ineens de saldering afgeschaft. Wat merk jij daarvan, dat er nu ineens mensen andere oplossingen zoeken?
9: Kijk, de mensen die wij helpen, die willen graag integraal verduurzamen. Dus dan ga je echt kijken, wat zijn nou de beste oplossingen die we gaan doen? En de hoeveelheid mensen die alleen zonnepanelen hebben en verder niks en dan hup een boilervat plaatsen, is bij ons heel laag.
18: Ja.
9: Dus wij kijken liever integraal, want ik vind het op zich heel mooi aan het product. Hè. Het is geen lithium, geen zeldzame grondstof. Je doet iets nuttigs met overschot. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar voor ons, in onze wereld, zijn er relatief weinig woningen met elektrische boilers en zonnepanelen. Ik ben zelf persoonlijk niet zo voorstander van om iedereen aan de elektrische boiler te helpen. Ik heb liever dat ze dan een warmtepomp gaan nemen.
18: Maar er zit dus ook een warmtevat bij waar we stroom in kwijt kunnen. Dus dat is,
9: ja, maar dat is wel een andere basistechniek waarmee je start. Hè. Met een warmtepomp ga je de energie voor je hele verwarmingssysteem ga je creëren. En kan je helemaal van het aardgas afgaan. Mm-hmm. En ik zie niet zo goed voor me, zeker bij die oude gebouwen, waar het vaak ook echt passen en meet is, dat je dan twee van die hele hele grote boilervaten naast elkaar zet. En zo'n warmtepomp die energie gaat maken, zeg maar, dat is 3 keer zuiniger dan met een elektrische boiler als je het maakt.
18: Maar merk jij nu ook, want hier ging de markt open.
9: Netcongestie blijft een groot probleem natuurlijk. Dus we moeten zorgen dat we van die pieken afgaan. Maar daar ben ik nog echt een beetje zoekende naar van in hoeverre is het een probleem wat die piek afzwakt. Want daar ben ik heel erg voorstander van. We hebben straks gewoon een heel groot probleem als er veel te veel aanbod is en we kunnen het allemaal niet kwijt. Maar je noemt ook die tussenmomenten waarop er dus niet sprake is van een overschot. En als we dan allemaal gaan bufferen, ik ben daar nog echt een beetje aan het puzzelen wat dat betekent.
18: En ik denk wij allemaal.
9: Qua duurzaamheid.
18: En maar zelfs ook, denk ik, want we zijn en oplossing aan het zoeken. Ja, hè? Dus jullie zullen daar ook in veranderen. En ik ben wel benieuwd, als je nou over 10 en 20 jaar kijkt, ik hint er daar net al een klein beetje op. Ja. Heel veel huishoudens hebben dan een warmtepomp. Ja. Zijn jullie nu al bezig, samen met je vader natuurlijk, over... vind je het leuk, zo'n knutselvader. Heeft je ook een schuurtje waar die in staat te knutselen? Nee. Jammer. Maar hoe kan je dit product nou ombuigen naar allerlei andere manieren om terugleverstroom nuttig te gebruiken?
10: Uiteindelijk, kijk, warmte bufferen, dat gaat een warmtepomp ook doen. Dat kunnen wij ook doen. Dus inderdaad, waar vaten met water staan, kunnen we op deze manier gewoon extra overschot kwijt. En ik denk dat dat ook het antwoord eigenlijk is op dat jouw punt. Daarnaast is het ook gewoon zo van, huishoudens zoeken nu een oplossing voor de komende aantal jaar die ze kunnen betalen en die realistisch is als een volgende stap. Een project en een soort van holistische integratie is super mooi, maar is voor de meeste huishoudens in de praktijk gewoon niet de situatie.
18: Nee. Dan kun je heel serieus kijken, kan ik er de komende 5 tot 10 jaar wat aan hebben? Ik neem aan dat Suze het daarmee eens is. En kan ik hem plaatsen? En ga ik mezelf niet in de weg zitten? Dat is belangrijk, toch?
10: Ja.
18: Nou klonk het als een luxe probleem. Je bedenkt iets met je vader en iedereen vindt het leuk. En toen moest je ineens gaan leveren. Dat is vervelend.
10: Moesten we ineens flink aan de bak.
18: Ja. Heb je het weten te redden qua spullen en qua installateurs?
10: Ja, dat is ook wel echt het leuke aan een fysiek product maken. En ook meteen het moeilijke. Dus ze zeggen wel eens hardware is hard. Dat hebben we ook even gemerkt.
18: Ja.
10: Want als je een software zegt van oké, er komen in één keer dubbel zoveel klanten bij, dan moet je even moeilijk op je hosting letten. Maar bij ons was het echt, ze moesten allemaal bij ons door de locatie. Ze worden bij ons allemaal nog getest. De producten worden gemaakt in Nederland. Dus dat was inderdaad met alle partners.
18: Hoort u dat, dames en heren luisteraars? En tussenliggende levensvormen in Nederland gemaakt. Vind ik mooi.
10: Ja, dat is toch
18: gaaf.
10: Ja.
18: Maar je komt eruit?
10: We hebben het in die zin allemaal gered. En we zijn nu gewoon flink aan het opschalen. Kijk, we zeiden altijd al, we zijn er met partners in zee gegaan die konden opschalen. Mm. Maar goed, als het dan in één keer allemaal tegelijk je overvalt en je projecties gewoon keer 2 gaan, dan heb je alsnog een probleem. Zelfs als je hele goede partners hebt, moet je heel veel bellen en heel veel regelen. Ja. Dus voor mij was kwartaal 2 was gewoon alleen maar rennen en bellen en in de auto zitten om alles op te halen en weg te brengen.
18: Maar het is gelukt.
10: Maar het is wel gelukt.
18: Volgens mij heb je nog steeds energie over om terug te leveren aan Solar Energy. Ja. Want zo heet je bedrijf. Ik ga je enorm bedanken voor het feit dat je hier was. Emma Snaak, veel succes. Ook in die, want dat hebben we wel aangetoond, lastige markt. Dat we niet precies weten waar het allemaal heen gaat. Fijn dat je hier wilde zijn.
10: Dank
18: je
10: wel.
18: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Dat vind ik eigenlijk elke week ook leuker worden. Met name aan iemand die echt het verschil maakt, Suze. Jij mag kiezen, wie krijgt hem?
9: Ja, hij gaat deze week naar Gijsbert Koren, oprichter van We Are Stewards.
18: Aha.
9: Vorige week was het hier in Amsterdam het Steward Ownership Festival. En Gijsbert is daar met zijn team aanjager van. Mm-hmm. En waarom nou deze pluim? En nu, duurzaamheid gaat natuurlijk niet alleen over CO2-uitstoot. Het gaat ook over hoe je je hele bedrijf bestuurt en organiseert. Wie is de baas? Wie strijkt er met de winst op? Wat gebeurt er ook met je missie als je het bedrijf gaat overdragen in de toekomst? Nou, daar zit echt die duurzaamheid ook in, intrinsiek en vanuit de governance verankerd, zou ik willen zeggen.
18: Ja.
9: En nou, voor wie dat nog niet kent, het idee achter steward ownership, dat is dat je stem- en winstrecht van elkaar scheidt.
18: Mm-hmm.
9: Het bedrijf is in feite van zichzelf en de stewards die zorgen ervoor. En Gijsbert die begeleidt al bijna 6 jaar ondernemers en investeerders naar dit nieuwe model toe. En dit is ook niet nieuw. Er zijn nu al zo'n 200 bedrijven in Nederland die het zo doen. En wereldwijd zijn er ook heel veel mooie voorbeelden van. Als we hier in Nederland kijken, bijvoorbeeld Albron of de Efteling is zo'n prachtig voorbeeld.
18: Toch, ja.
9: En het mooie is ook, in Den Haag is ook veel beweging op dit vlak. Dus het kabinet is aan het onderzoeken van hoe kunnen we nou een herkenbaar standaard model ontwikkelen, zodat ondernemers makkelijker voor deze route goed te kunnen gaan kiezen.
18: Ja, en dat is heel erg nodig. Gijsbert, dank je wel dat je laat zien dat een duurzaam bedrijf begint bij de vraag van wie het eigenlijk is. En dat is zeker niet van de aandeelhouders. Deze impactpluim is voor jou. Wil je nou meer weten als luisteraar over dit onderwerp? Kijk naar onze collega's van Baanbrekende Businessmodellen. Die maakten daar een hele aflevering over. Check die show in hun podcastfeed. Dit was de Green Quest. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen. En een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
20: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning in ons?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
6: Cappuccino?
7: Nee, altijd zwarte koffie. Want wist je dat niet? Melk is zelfs slecht voor je stem. Daar krijg je spijt van.
6: Oké. Ja. Heb je vaak spijt dan?
7: Jij dan niet?
6: Ja, laatst heb ik echt een half jaar spijt gehad. Ik had schoenen gekocht online en die waren toch iets te klein, ondanks het zeer geavanceerde maatvoeringssysteem wat ze op de website hadden staan.
7: Ja.
6: En ja, dan ben ik wel zo'n Calvinist, dan wil ik er ook op lopen. Maar ja, op een gegeven moment had ik toch zoiets, nee, die gaan echt naar de kringloop. Ja.
7: Heb je ze nu aan?
6: Nee, zeker niet. Nee, ik heb nu veel te grote schoenen aan.
7: Oh nee, ja. Maar ik heb wel spijt, maar wat me nu te binnen schiet is vooral een hele grote spijt. Ik had een enorm conflict op mijn werk een tijdje geleden. Enorm conflict met een collega. En ik heb erg spijt dat is ontzettend onder mijn huid gaan kruipen.
6: Ja.
7: En ik heb erg spijt dat ik niet meer een beetje Rutte-Teflon-achtig erbij om ben gegaan. En er gewoon veel stoerder in ben geweest. Ja, nou, daar heb ik spijt van.
6: Ja, maar als je collega dan meer spijt heeft, dat is niet erg, toch?
7: Ik mag leien dat het zo is. Ja. Maar het is een mooi onderwerp voor deze aflevering. Spijt.
6: Spijt.
8: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Alles over uitdagingen en lastige keuzes op de werkvloer. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
7: Ben, jij als wetenschapsgoeroe, hè, gedragswetenschapsgoeroe, wat is eigenlijk spijt?
6: Ja, er is een hele mooie definitie van. Als mensen zeggen, van, ja, waar haal je nou al die definities dat vandaan? Een geheim tip, dat is de APA Dictionary, dat is de American Psychological Association.
7: Mm-hmm.
6: En die hebben clubjes en die maken dan op basis van heel veel wetenschappelijke artikelen, zeggen ze, dit is het. Dat is een soort Wikipedia voor psychologen, zou je kunnen zeggen. En daar stond in over spijt, dat is een emotionele reactie op een situatie of ervaring, waarvan je wenste dat het anders was gegaan.
7: Ja.
6: Dus je denkt bij jezelf, ja, dat had anders gekund. En dat zou mooi zijn eigenlijk, als het anders was gegaan.
7: Ja, dat had ik toen ook. Ik dacht, ik had veel toffer, stoerder moeten doen. En is er één soort spijt of zijn er heel veel soorten spijt?
6: Er zijn allerlei soorten spijt. Allerlei soorten spijt. En om even bij de basics te beginnen. Je hebt een van de onderzoekers op dit gebied, dat echt een hele grote naam in de psychologie, dus Edward Torrey Higgins heet die man.
7: Mm-hmm.
6: Edward Torrey Higgins. En die zei al van, ja, wacht, kijk, je kunt jezelf vergelijken, je actual self, en wie je dan echt bent en wat je echt hebt gedaan, met je ideal zelf, dus je ideale zelf, of je ought zelf, zoals je had moeten reageren. En dat zijn al twee soorten spijt. Dus je vergelijkt jezelf met wat je hebt gedaan, vergelijk je dan met je ideaalbeeld, wat jij graag had gewild, of wat eigenlijk de omgeving van je had gevraagd. En het blijkt bijvoorbeeld, tipje van de sluier, dat als je tekort schiet ten opzichte van je ought zelf, dus wat anderen van je verwachten, dat raak je emotioneel minder dan wanneer je 's nachts in je bed ligt te woelen en denkt, dit waren mijn idealen toen ik 20 was en nu 40 jaar verder, ik heb er niks van gebakken. Dat houdt mensen wakker.
7: Maar dat vind ik super herkenbaar. Ja. Weet je, het gaat over wat jij voelt, vooral in je innerlijke zelf, daar heb ik spijt van.
6: Ja,
7: dat is veel belangrijker.
6: Je eigen doelen. Ja, dus tekortschieten ten opzichte van je eigen doelen, dat is dus een vorm van spijt die mensen enorm bezighoudt.
7: Maar dan kan je natuurlijk spijt hebben op heel veel gebieden. Je kan werkspijt hebben. Je kan spijt hebben in je relatie. Herkenbaar. Ja, ja, ja. Laten we het daar vooral een andere keer over hebben. Maar op wat voor soorten terreinen hebben mensen allemaal spijt?
6: Ja, nou, er is een verschilletje tussen wat het vaakst tot spijt leidt en wat tot de meest intense spijt leidt. Dat is heel interessant. Dus er zijn verschillende manieren om naar te kijken. Er is onderzoek gedaan door Rose en Somerville. Die hebben spijtdomeinen in kaart gebracht. En dan blijkt dat als je dat bij heel veel mensen gaat peilen, dat op nummer 1 staat opleiding. Dus had ik maar geleerd, doorgeleerd, had ik maar iets anders
7: gestudeerd. Had ik maar een andere opleiding gedaan.
6: Precies, ja, dan ik had heb, ik nou niet. Ja.
7: Ja, best wel veel vrienden van mij die hebben deze vorm van spijt. Had ik maar iets anders gestudeerd, dan had ik nu een andere carrière gehad.
6: Is er ook nog een bepaalde opleiding die het vaak voorkomt, waar mensen spijt van hebben? Dat is ook wel nuttig om te weten dan.
7: Waarschijnlijk rechten.
6: Rechten,
7: heb ik zelf ook nog 1 jaar gedaan.
6: Ja, precies. Voor als je niet weet wat je wil studeren, dan ga je rechten doen.
7: Milde spijt van.
6: Milde spijt, ja. Nou, tweede is carrière. Carrièrekeuzes. Dat is nummer 2. Komt het vaakste voor na opleiding. Op nummer 3. Romantiek.
7: Ja.
6: Dus alles wat je fout hebt gedaan in de romantiek, daar denken mensen het vaakste nog over na.
7: Ja.
6: Ouderschap wel niet. Of misschien dat je, weet ik veel wat, dat je per ongeluk ouder bent geworden van een kind van de andere partner geen, niet wel op de hoogte is, maar gewoon allerlei soorten spijt op ouderschap.
7: Of dus spijt van dat je geen vader of moeder bent geworden.
6: Ja, nee, zeker. Ja, dat speelt. Ja. Nou, maar dat zal zeker een rol spelen bij veel mensen. Ja. Dan heb je spijt op het gebied van zelfontplooiing. Dus allerlei vormen van jezelf ontwikkelen. Toch een bepaalde stap nemen. Iets proberen. Toch iets durven. Ja. Op vakantie toch die parachutesprong eens een keer maken. Nou,
3: komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
2: Is die situatie met die collega?
3: Ja, precies. Dan gaat het niet meer om de inhoud. Dan gaat het om, voel je tekort gedaan? Of neemt iemand je niet serieus? Of heb jij misschien iets gezegd wat je eigenlijk niet had moeten zeggen?
2: Maar werk is dus, want als je naar dat lijstje kijkt, dan zie je dus opleiding en carrière bovenaan staan. Je zou dus kunnen zeggen, werk is de hofleverancier van spijt.
3: Absoluut, ja. Dus mensen hebben heel vaak spijt over zaken die met werk te maken hebben. En daarbinnen hebben ze dan de meest intense spijt over de dingen die op relationeel vlak binnen het werk spelen.
2: Tegelijkertijd, Ben, ik moet denken aan een voorbeeld. Een Australische verpleegster. Die heeft ooit een boek geschreven over dingen waar mensen op hun sterfbed grote spijt van hadden.
3: Ja.
2: Heel hoog op het lijstje. Had ik maar niet zoveel gewerkt. En dan met name mannen hadden spijt dat ze zoveel tijd aan hun werk hadden besteed en niet aan hun geliefdes en aan hun familie.
3: Ja. Ja, ik kan wel verklaren waarom dat in die grote onderzoeken die ik noem, dat er een verschil zit. Want ik denk dat je de dingen anders beoordeelt als je op je sterfbed ligt. Dus als mensen midden in hun carrière zitten, je vraagt waar heb je het meeste spijt van, dan hebben ze niet het meeste spijt van dat ze zo hard werken. Maar als ze dan erop terugkijken en ze zetten op een rijtje welke bijvoorbeeld mooie momenten van de kinderen of van vrienden, vriendinnen, familieleden ze hebben gemist, dan komt die spijt denk ik harder aan. Dus het maakt denk ik ook wel uit vanuit welk punt je kijkt. Dus hoe oud ben je, waar zit je dan in je loopbaan?
2: Ja. Ja. Maar jij hebt nogal veel vrouwen thuis zitten. Ik geloof 4. 3 dochters en een vrouw.
3: Vier dochters.
2: Vier dochters.
3: Ja, maar die 4 dochters zijn al groot hoor.
2: Ja, oké. Maar goed, op een zeker moment woonden die nog thuis. Hoorde je dan heel vaak van pap of schat, werk niet zo hard?
3: Ja. Dat is een beetje. We hebben een beetje een raar gezin. Want op de een of andere manier. Kijk, ik heb altijd wel heel hard gewerkt. Mm-hmm. Maar ik heb ook altijd. Ik was altijd een soort ZZP'er. En nog voordat corona was uitgevonden, deed ik al aan thuiswerken. Dus het was wel voor mij 1 stap naar kantoor en 1 stap terug. Dus het voorbeeld dat je bijvoorbeeld nooit bij het avondeten bent, of dat je nooit kookt, ja, dat was bij ons dus niet zo. Het was voor mij 1 stap. En dat scheelt natuurlijk ook wel een hoop. Dus er werd wel hard gewerkt. En ik moet eerlijk zeggen, toen de kinderen klein waren en als ze dan naar bed gingen, dan ging ik inderdaad nog wel vaak weer aan het werk. Dat is wel zo. En dat doen mijn kinderen nu ook. Ja, is dat goed? Nee, is niet goed, hè? Misschien. Nee.
2: Mijn vader, die ging toen hij 40 was, ging hij studeren. Dus mijn tienertijd was mijn vader student.
3: Ja, wat ging hij studeren?
2: Rechten.
3: Rechten? Nee.
2: Ja, serieus.
3: En jij zei niet tegen van pap. Oh nee, dat wist je natuurlijk pas later. Ja.
2: Nee, mijn vader is zo tegen zijn 50ste nog advocaat geworden.
3: Okay, wow.
2: Terwijl hij een hele andere carrière had in de reclame eerst.
3: Ja.
2: Maar ik had wel spijt van dat hij dat deed. Want daardoor was hij thuis. Dus in mijn tienertijd was hij thuis omdat hij student was. Dus ik dacht, pap, wieberen. Ik wil hier met mijn vriendinnen dingen doen die jij niet mag zien. En,
3: dat is wel heel grappig. Hè?
2: Dan was hij er.
3: Je kunt wel spijt hebben van hard werken, maar heb je kinderen er ook spijt van dat je er vaak niet was? Ja, ja. Misschien valt het wel mee eigenlijk. Ja.
2: Ik denk dat het heel vaak andersom is.
3: Ja, interessant.
2: Zometeen praten we verder over spijt, Ben. Maar eerst.
4: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
2: Hoe kan jij scoren bij je collega's, bij je vrienden?
3: Ja, gek feitjes uit onderzoek. Die leuk zijn om eventjes met elkaar te delen. Heb je ook wel eens spijt dat je te laat in bed bent gegaan?
2: Ja, regelmatig.
3: Ja, dat is heel interessant. Er zijn een paar Zweden die hebben zich hierover gebogen. Dat zijn Leonie Balter en John Axelsson. Je waarschijnlijk zeggen. Ja.
2: Je kent ze niet.
3: Twee Zweden. En die hebben gekeken naar het effect van slaaptekort. En dat schijnt echt bizarre effecten te hebben op wat ze dan noemen je subjectieve leeftijd. En wat is subjectieve leeftijd? Dat is hoe oud je voelt of hoe jong je voelt.
2: Uh-oh.
3: Nou, daar komt-ie hoor. Ja. Het meest opzienbarende feitje, hier ga je mee scoren bij de koffie. Het meest opzienbarende feitje is dat wanneer je 2 nachten achter elkaar echt te weinig slaapt. Dan hebben ze die mensen dus in een experiment 4 uur per nacht laten slapen. Je doet mee een onderzoek, je wordt in bed gestopt en na 4 uur gaat de wekker. En dan 2 nachten achter elkaar. Dan voelden die mensen zich gemiddeld 4,44 jaar, dat is allemaal 4, is makkelijk te onthouden, 4,44 jaar ouder, vergeleken met wanneer ze gewoon normale slaap hadden gehad. En normaal zeggen zij, bizar, 9 uur. Dus Zweden zeggen,

0: hè? De nachten zijn ook heel lang daar, hè, geloof ik, in de winter. Ja.
1: In de winter, ja.
0: Maar goed, een normale Zweedse nacht duurt 9 uur. En zet je die mensen dus vier uur slapen en 2 nachten... voelen zich 4,44 jaar ouder. En dat heeft ermee te maken dat je dan gedurende de dag je ook slaperig voelt. Dat is de voorspeller, de belangrijkste, intermedierende variabele. Mm-hmm. Is in dat onderzoek. Dat bepaalt dan hoe oud je je voelt. En hadden ze een schaal gemaakt. En als je dan extreem alert bent, of je bent extreem slaperig, daar zit in je subjectieve leeftijd 10 jaar tussen. Dus als je extreem alert bent, goed uitgerust, je bent scherp, dan voel je je 10 jaar jonger dan wanneer je dus een beetje slaperig bent. Is dat herkenbaar trouwens?
1: Nou, 10 jaar vind ik wel heel veel.
0: Ja.
1: Oh, maar ik hoop wel dat dit gaat over hoe je je voelt en niet ook je daadwerkelijke leeftijd.
0: Ja, maar hoe je voelt ga je natuurlijk ook naar gedragen. Dus er zit wel een risicootje bij, denk ik. Maar goed, het kan snel veranderen, want als je dan weer extra slaap pakt, voel je meteen weer jonger.
1: Maar 9 uur slaap, red jij dat? Ik red dat echt niet.
0: Er stond bij het onderzoek zo'n beetje eufemistisch 9 uur in bed liggen. Ja, ik weet niet wat die Zweden dan al doen.
1: Nee, maar goed, ik herken het zeker. Ik ga dit opschrijven, want dit is een leermomentje, Ben. Dit is absoluut een leermomentje. Ben, zijn er nog meer soorten spijt?
0: Ja, er wordt wel onderscheid gemaakt tussen spijt van acties en spijt van inacties. Dus spijt van acties is vaak kort en hevig. Je doet iets en dat was heel dom. Of je ging vol op je smoel. Mm-hmm. En daar heb je een kort en hevig spijt van. Maar soms is er ook een kans en dan pak je hem niet. Dus inactie.
1: Ja.
0: En dan blijkt dat mensen daar soms jarenlang over kunnen blijven malen. Omdat ze denken, wat zou er gebeurd zijn wanneer ik enzovoort. Dus dat is ook wel een belangrijke vorm.
1: Ja, en plus die laatste vorm van spijt. Dus spijt van iets wat je niet hebt gedaan, kan natuurlijk eindeloos doorduren. Want het is nooit gebeurd.
0: Nou ja, en de grap is dat je kunt er heel lang over fantaseren, maar het blijkt nog erger te zijn als je wel kunt controleren wat er was gebeurd als je die keuze had gemaakt. En dat kan natuurlijk soms heel goed bij werk. Dan denk je, ooit werd ik gevraagd om bij een klein onbeduidend bedrijfje te komen werken. Niemand had er ooit van gehoord.
1: Ja.
0: En het heette ASML. En mijn goedheid, wat heb ik nu mijn spijt dat ik niet een van de eerste werknemers daar was. Ja. Dus als je kunt blijven volgen op LinkedIn of in het nieuws, hoe het met hoe het daar verder mee gegaan is, dat blijkt heel verschrikkelijk te zijn.
1: Nou ja, en dat doet natuurlijk iedereen. Je zit natuurlijk allemaal op LinkedIn te kijken van,
0: met wie is die eerste liefde van mij uiteindelijk getrouwd? Ja.
1: Vingers in mijn oren, ik wil het allemaal niet horen. Goed. Ben, straks hebben we het over de voordelen van spijt, maar eerst even nog een belangrijke vraag. In hoeverre stuurt spijt nou ons gedrag van jou en mij en van alle luisteraars?
0: Ja, dat is wel grappig. Er zijn 2 Nederlandse onderzoekers die daar heel groot in zijn geworden. Die hebben er veel over geschreven. Dat zijn Marcel Zeelenberg en Rick Pieters. En die zeggen, spijt is eigenlijk een soort kompas voor ons gedrag. Ik vond dat wel heel mooi. Ze zeggen, spijt is niet alleen maar een vervelende emotie, maar is ook eigenlijk verschrikkelijk nuttig. En je probeert eigenlijk, voordat je iets doet, probeer je spijt te voorkomen. Dat is eigenlijk de eerste manier waarop spijt je gedrag stuurt. Dus je gaat dan bijvoorbeeld, omdat je denkt, ik zou hier wel eens spijt van kunnen krijgen. Dat heet dan geanticipeerde spijt.
1: Ja.
0: Anticipated regret. Dan ga je informatie zoeken over dingen. Denk je, klopt dit wel? Of je maakt eerst een klein stapje, maakt een veilige keuze. Of je stelt bijvoorbeeld een beslissing nog eens uit. Zegt, eigenlijk weten we nog niet genoeg, dus we wachten nog even.
1: Ja,
0: dat is niet allemaal verkeerd. Hè? Dat kan dus, dat is op die manier zorgt spijt dat je je beter voorbereidt op een keuze.
1: Ja, of je doet dus helemaal niks.
0: Nee, daar kom ik zo op. Ja. Dan kan het ook zo zijn dat je iets wel doet en dan krijg je er spijt van en dan ga je proberen die te verminderen. En dan stuurt ook weer allerlei gedrag. Dus je gaat het goed maken met mensen. Dat is een heel goede keuze vaak. Of wat ook kan, dat doet ons brein ook. Je gaat die keuze toch rechtvaardigen achteraf. Hè. Dus we moeten er wat mee. En wat eigenlijk misschien wel het handigste is, de mooiste spijt is spijt van dingen die je nog een keer opnieuw kunt doen.
1: Ja.
0: Dus je hebt spijt van iets wat je in je werk hebt gedaan, maar morgen is er weer een kans. Je hebt spijt van iets hoe je thuis met je kinderen bent omgegaan, maar morgen zie je ze weer. Dus alles waarbij spijt je kan helpen om iets te repareren wat je fout hebt gedaan, is eigenlijk de meest positieve vorm van spijt.
1: Mijn vader zegt altijd, analyseer wat er is misgegaan, leer ervan en laat het achter je.
0: Het laatste
1: is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Nee, maar ik heb het zo vaak gehad met sollicitaties of met kort geleden nog. Ik wilde iets van iemand bij een gesprek. Had met werk te maken. Ik had me niet goed voorbereid. Ik dacht, joh, komt goed. Ik lom er wel uit.
0: Ja.
1: Ik kletste me er dus niet uit. Dus ik liep helemaal vast.
0: Ja, ja.
1: Omdat ik gewoon niet goed over had nagedacht.
0: En dan zeg je tegen jezelf?
1: Nou, dan denk ik dus, oké, wat ging hier mis? Oké. Ik dacht, blablabla, ik klets me eruit. Maar dat gebeurde dus niet. Dus de volgende keer gewoon veel beter voorbereiden. Ja. Leer ervan en oké, en dan laat het achter je.
0: En dat is grappig, hè? Dat is dus de spijt die je echt in het echt hebt ervaren door iets te doen. Help je dan weer bij de volgende keer. En dan heb je dus weer geanticipeerde spijt. Dus hier heb ik de vorige keer spijt van. En dat zorgt er dan weer voor. Nou, dat is precies eigenlijk wat die onderzoekers ook zeiden. Maar er was nog één kanttekening, daar wilde jij net naartoe volgens mij. Want soms verlamt het mensen ook, hè? En dat is ook wat zij wel constateren. Het kan ook een negatief effect hebben. Dan worden mensen heel voorzichtig, heel defensief en besluiteloos. Ja, dan wordt spijt een beetje gevaarlijk, zeg maar, in je leven.
1: Ik ben nu aan het broeden op een groot project. Het heeft iets met eenzaamheid te maken. Te gek. Maar het geeft mij heel veel verantwoordelijkheid. En ik vind dat doodeng. En vooralsnog, ik durf er niet aan te beginnen. Want ik denk, hier zou ik mogelijk heel erg veel spijt van krijgen.
0: Ja. Nou, dan zou dus onderzoeken, dat is wel grappig. Er zijn een paar onderzoekers op dit gebied die hier helemaal in zitten. Dat zijn Thomas Gilovic. Hè, voor als je het een keer wilt opzoeken online. Dan denk je, s'avonds ben je bezig met je geanticipeerde spijt. Dan denk je toch even googlen op Thomas Gilovic. Of twee hele bekende onderzoekers. Dat zijn Daniel Kahneman en Amos Tversky. En die hebben eigenlijk allemaal gekeken van wat is nou meer spijt veroorzakend? Dus inactie of actie? En ik noemde het net al eventjes heel kort. Maar als je dus iets doet en je gaat op je bek, dat is echt uiteindelijk, dat is wel heel pijnlijk, heel kort. Dat is even een harde pleister, een hele pleister met superlijm voor aftrekken. Ja. Maar uiteindelijk heb je er langer last van als je dus een mooie kans hebt laten lopen omdat je te bang was. Dus dat levert uiteindelijk op termijn de meeste spijt op.
1: Oké, dus als ik dat even toch, ik hou ervan om dingen naar mezelf te vertalen.
0: Ja, precies.
1: Hey, maar dan, want precies dit project waar ik over nadenk. Ik kan dus beter me voorstellen, hoe kijk ik bijvoorbeeld over 5, 6, 7 jaar naar. En dan is het zonde als ik het niet heb gedaan, als ik die kans niet gegrepen heb.
0: Ja.
1: En dan krijg ik daar spijt van.
0: Ja, tenzij je het risico zo groot acht, hè, maar dat is dan ook een kwestie van, nou, dat noem je dan, dat is dan risk analysis, dat is niet mijn vak, hè, maar daar hoor je natuurlijk wel eens mensen over, dat je wel kijkt, hoe groot is het risico echt? Hè? En dan overschatten we natuurlijk heel vaak risico's ook wel met dit soort dingen.
1: Overschatten risico's?
0: Ja, niet altijd. Niet altijd, maar bijvoorbeeld, kijk, mensen denken dan, je doet iets en dan is je carrière voorbij. Ja, bij sommige dingen, hè, zoals bij Ali B, daar geldt dat voor. maar voor de meeste
1: ik
0: dingen
1: dacht
0: onze,
1: al, wanneer
0: de,
1: begint Ben Huis over Ali B?
0: Ik heb nog een keer met Ali B samen op een podium gestaan. Oh, meerdere keren, ja. Ik vond het heel leuk. Dat was een hele aardige vent.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, precies. Ja. Little did I know. Ja, goed.
1: Goed. Wou je daar nog wat over zeggen verder?
0: Nee. Ik heb er geen spijt van. Nee, dat niet.
1: Goed, spijt, Ben. Spijt is wat de koe schijt. Nee, die moeten we er ook even tussen gooien. Maar het kan je ook, en dat is niet onbelangrijk, sterker nog, dat is hartstikke belangrijk. Spijt kan je verder helpen in het leven. Dan komen we nu echt bij de pièce de résistance, Ben. Want hoe kan spijt je motiveren of juist verder helpen?
0: Ja, nou, ik noemde net een paar dingen die uit onderzoek komen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe maak ik dat nou praktisch voor mijzelf? En het is eigenlijk misschien wel leuk om dat verhaal eventjes te delen. Ik zat op een gegeven moment die Netflix-serie te kijken. Dat is al een aantal jaar geleden, jongens. Dat was die interviewserie die David Letterman deed toen hij al was gestopt met zijn late-night show.
1: Mm-hmm.
0: En dat was volgens mij die Our Next Guest of My Next Guest Needs No Introduction. In de eerste aflevering had hij Barack Obama. Nou, mm-hmm. Dat was natuurlijk fantastisch om naar te kijken. En op een gegeven moment kreeg hij echt een beetje waterige ogen. Dan ging het over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. Die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen. En de beroemde demonstratie in 1965 ging het over. Obama die refereerde ook aan dat soort dingen. Die ging er ook op in. En toen bekende Letterman dat hij, toen dat gebeurde, toen dus heel veel Amerikaanse zwarte, maar ook witte demonstranten werden neergeknuppeld door de politie, dat hij op dat moment op een cruiseschip zat naar de Bahama's. Hij was toen 18 jaar oud. En de enige reden dat hij naar de Bahama's ging op een cruiseschip was dat je daar als je 18 was, wel alcohol mocht drinken. Het enige wat hij had gedaan was de hele week dronken zijn.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En later was het een typisch iets waar hij op terugkeek. En hij dacht, ja, wat, waarom wist ik niet wat er gebeurde in mijn
1: waarom,
0: land?
1: Waarom was ik niet daar?
0: Wat, ja, waar was ik niet op de plek waar het echt gebeurde en ja. waar ik had moeten zijn? En waar ik achteraf van vind, dat had ik moeten doen. Nou, iedereen heeft natuurlijk misschien wel een beetje dit soort dingen. Maar hij was daar vrij emotioneel over. En uiteindelijk is dat voor hem een leidraad geworden in zijn werk. Van krijg ik hier later spijt van? Krijg ik je later op dezelfde manier spijt van. Dus eigenlijk wat hij deed, en dat vond ik wel knap. En misschien is dat een les die we er allemaal uit kunnen halen. Van denk eens terug aan iets wat je had willen doen. En daar heb je eigenlijk enorm spijt van gehad. En breng je die emotie nog eventjes weer terug op het moment dat je dus vergelijkbare keuzes moet maken. Kan ik dit later aan mezelf uitleggen? Kan ik het later aan mijn kinderen uitleggen? Ja. Krijg ik hier later spijt van? En het is gewoon een goede vraag om te stellen bij belangrijke keuzes.
1: En bijvoorbeeld, hierop aanvullend, vind ik ook een hele mooie, las ik laatst. Bedenk wat jij je allerbeste vriend zou adviseren.
0: Ja. Ja,
1: wil je het doen of niet? Wat zou jij hem of haar adviseren? En dan weet je het ook wel.
0: Ja, dat zijn heel grappig. Hè? Soms moet je even, dat heet dan distancing in de psychologie, dat je even uit de situatie stapt en als het ware als een buitenstaander naar kijkt. Dus in dat, wat zou ik mijn beste vriend adviseren?
1: Ja.
0: Wat ik laatst ook tegenkwam, vond ik ook heel mooi. Als je een bepaalde vraag hebt waarbij je het risico loopt dat de emoties met je op de loop gaan, of dat allerlei cognitieve valkuilen, zeg maar, dat die je overkomen, is dan moet je het probleem nog eens keer opnieuw beschrijven in een andere taal. Dat is echt heel grappig. Dus dan moet je dezelfde vraag nog een keer in het Engels of in het Duits bijvoorbeeld stellen. Will I regret this later? De grap is, omdat je scherp, heel bewust scherp moet denken vaak als je in een tweede taal spreekt, ga je het probleem ook klinischer bekijken, afstandelijker en rationeler. En ben je minder gevoelig voor de snelle emotionele valkuilen die je hebt als je gewoon lekker in het Nederlands loopt te ratelen.
1: Oh, wat grappig.
0: En te denken ook. Niet
1: zullen we deze hele podcast zo meteen in Duits doen, Ben?
0: Dat is weer de großartig zijn. Ja, ich mache gleich mit.
1: Oh, en français.
0: Oh, nee, daar ben ik niet goed in. Nee.
1: Laten we even de allerbelangrijkste zaken op een rijtje zetten, Ben. Waar krijg je later vaker spijt van? Iets proberen of iets laten lopen?
0: Uiteindelijk heb je langer spijt van de dingen die je laat lopen, van kansen die je laat lopen, dan wanneer je iets doet, gewoon doet, en dan op je bek gaat. Dat is ook even pijnlijk, maar dat gaat snel weer voorbij. En vaak kun je dingen ook repareren.
1: Oké. Okay. En is dit de belangrijkste les die we uit spijt kunnen halen?
0: Nou ja, wat ik toch wel even wil toevoegen dan, is dat de diepste en de vervelendste vorm van spijt is eigenlijk sociale spijt. Dus dat je in relaties met andere mensen iets doet waarvan je echt spijt hebt. En ja, de les is eigenlijk altijd, maak het weer goed met elkaar. Ja, het is echt heel stichtelijk, maar het is wel waar.
1: Is er een concrete stap die we kunnen zetten, die iedereen, die jij, ik, alle luisteraars kunnen zetten vandaag, om toekomstige spijt te voorkomen?
0: Ja, dat is dus die vraag van David Letterman. De vraag, krijg ik hier later spijt van? Ga ik hier later op terugkijken en krijg ik dan tranen in mijn ogen?
1: En dan eindigen we even, natuurlijk, met de 3 tips.
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
0: Nou, dan sla ik ze helemaal plat. Als je moet kiezen tussen iets wel doen, niets niet doen, wel doen. Krijg je minder spijt van. Als je spijt hebt van iets, zeg maar, met andere mensen, menselijke relaties, los het op, want dat gaat je heel lang dwars zitten. En als laatste, stel jezelf bij belangrijke beslissingen regelmatig de vraag, krijg ik hier later spijt van? Zo nodig in het Duits, Engels of Frans.
1: Dankjewel, Ben.
2: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waar je alleen spijt van krijgt als je niet luistert. Luister alle afleveringen via de BNR-app of je podcastplatform naar keuze. En abonneer je dan meteen. Dan mis je helemaal niets.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan.

0: De campagne voor de tussentijdse verkiezingen is nu echt losgebarsten. Donald Trump is begonnen aan de moderne versie van een whistle-stop-tour. Maar volgens de peilingen ziet het er steeds meer naar uit dat zijn partij kan fluiten naar de winst. Zelfs in het republikeinse bastion Texas rukt de kleur blauw op. En dus speelt de president Sinterklaas en haalt alles uit de kast. Goedkoper diesel, $5000 voor iedereen als de republikeinen bij de huizen behouden. En als cadeautje of argument niet genoeg kan zijn, dan komt hij altijd nog wel met een wat hardere toon.
1: Just get out and vote. If you do that, we're going to win and we're going to win big. And we're going to shove it up their ass, okay? I like that they continue to fight, because as long as they do, they can't win elections. They're a bunch of dumb son of a bitches. Okay.
0: Zo, ja, de beschaving zelf. De Republikeinen hebben inmiddels door dat er iets moet veranderen. Ze focussen daarom meer op immigratie en criminaliteit. Maar een nieuwe boodschap alleen is niet genoeg. Ook de campagnekas moet eraan geloven. De Republikeinen hebben ongeveer 2 keer zoveel geld als de Democraten. Maar geld alleen poetst de slechte peilingen niet weg. Dit is aflevering 367 van Amerika Podcast. Ik ben Bernard Hammelburg. In de studio in Amsterdam, met koffie, onder het wakend oog van Almar en Luc.
2: Ah, ik ben Jan Posma vanuit Washington DC. Klinkt gezellig daar, Bernard. Ik zit hier alleen met mijn kopje koffie. In de campagne koorts, kan ik wel zeggen. Hoe is dat daar in de studio? Zit je ook weer in die mooie nieuwe studio?
0: Ja. Het blijft echt geweldig. Het is heerlijk werken, maar het ziet er ook zo fantastisch uit. Enfin, ja. We hebben het al een paar keer gezegd en ik ben ook bereid om het nog een aantal keren te herhalen. Dat de Almar die hier staat, die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dus die mogen ook wel eens wat horen. He, toch?
2: Ja, precies. Ja. Hey, en wat viel je op deze week, Bernard?
0: Ja, een verhaal dat zelfs, ik dacht geloof ik vandaag, op de website van een van de kranten, van Washington Post of New York Times, helemaal naar de top is gekomen. Het plan van Trump om in Palm Beach een van zijn 3 golfclubs aan te bieden om een nieuw Camp David van te maken.
2: Ja.
0: We hadden vorige week nog een luisteraar die vroeg naar Camp David. Daar hebben we over gesproken. Dat is dus het officiële presidentiële buitenverblijf. En dat is in de bossen in Maryland. Eerlijk gezegd, de ene na de andere president heeft er een beetje de hekel aan. Want het zijn blokhutten in een oerwoud. De meeste mensen zijn toch beter gewend. En ze vinden het in het algemeen niet echt een feest. Ik geloof dat, dat weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik geloof dat Bill Clinton er een hekel aan had, omdat hij een beetje allergisch was. En daartussen die bomen werd hij. Stond hij alleen maar te snotteren. Maar
2: in elk
0: geval, het verhaal is interessant. Want het voordeel van Camp David is natuurlijk dat je dat per helikopter kunt bereiken vanuit het Witte Huis. Het is in Maryland, maar het is een vluchtje van, ik denk, 25 minuten of zo. Dan ben je van de een op de andere plek. En voor anderen ook, ministers, bezoekers, die komen toch altijd meestal naar hotels in Washington en kunnen in plaats daarvan dan naar Camp David. Dus het is dat is wel heel praktisch.
2: En dat afgelegen, hè, waar die presidenten over klagen, dat is ook een voordeel, toch? Ik moet aan de Camp David-akkoorden denken.
0: Ja, want je kunt daar echt, ik heb daar met enige regelmaat voor het hek gestaan. Dat is echt zo. Het enige wat je ziet is een gigantische oprijlaan. Maar je kunt helemaal niets zien van die blokhutten en wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mooie plek ook goed af te schermen voor media. Als ze dat willen, als er geheime dingen gebeuren. Goed te bewaken, gemakkelijk te bewaken. Maar in ieder geval Trump zegt, ja, maar het is niks. Doe nou maar, jullie mogen een van mijn golfclubs in Palm Beach hebben. En dan de voorwaarde is dat een stuk daarvan eigendom wordt of onder beheer komt van de Rijksoverheid, zouden wij zeggen. Dus van de federale regering. Dat kan niet anders. En de rest houdt hij dan. Dan mogen oud-presidenten, geloof ik, die krijgen een gratis lidmaatschap van
2: de golfclub.
0: De rest van de golfclub die er nog staat. Dus het is een komisch verhaal, maar het is toch wel. Er wordt in elk geval serieus over gesproken. En nogmaals, het is natuurlijk idioot, want hoe kom je daar? Iedereen moet dan naar Palm Beach vliegen.
2: Ja.
0: Ja, bezoekers en ga zo maar op. En ministers. En dan kan je, het is veel ingewikkelder en ik denk ook kostbaarder. Maar goed, het is typisch een Trump-idee.
2: Ja, precies, want Trump die ziet hier ook een verdienmodel in, toch? Een van zijn plekken wordt dan een soort van club voor oud-presidenten en huidige presidenten. Ja. Dat ziet hij wel zitten, ja. Maar ik denk dat buiten hem hier niemand intrapt, toch?
0: Ik denk het ook niet, maar, nee. Maar je weet het nooit. En,
2: hij probeert het toch even.
0: Hij probeert het toch, en je moet hem nageven, Jan. Hij komt altijd weer met iets origineels. Eerlijk is eerlijk.
2: Jan,
0: wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat heeft hier eigenlijk mee te maken met dat uitproberen. Ik liep gisteren even langs het Witte Huis. En daar hebben heel lang echt in de wijde omtrek hekken gestaan. En die hekken zijn ietsje dichter naar het Witte Huis gekomen. Dus je kan nu aan één kant, aan de kant van de Mol, kan je weer op de oorspronkelijke plek kan je naar het Witte Huis kijken. Daarvoor was die hele ellips, daarvoor dat was helemaal afgesloten. En ook vanaf andere kanten, Lafayette Park, daar kan je ook wat dichterbij komen. Dat parkje is nu weer half open, nog niet helemaal. Maar toch, dus ik was wel even benieuwd van, hoe ziet het er nu uit? Zijn er veel toeristen? En wat mij toen opviel, en dat is goed nieuws denk ik voor voor iedereen die een reisje naar Washington heeft gepland. Want je kan dus dichterbij, je kan weer wat van het Witte Huis zien. Dat wou ik eerst maar eventjes zeggen. Maar wat me opviel, die ballroom. Die wordt echt gigantisch. En ze zijn al behoorlijk ver. Ik was echt de vorige keer dat ik er was, dan kon je wel zien dat ze aan het bouwen waren. Maar je zag nog niet echt wat ze aan het bouwen waren. En nu steken er echt grote betonnen pilaren steken uit de grond. En ja, ik denk een beetje dat dat misschien de liftschachten zijn of zoiets. Het is nog niet de buitenmuren, maar je ziet hoe hoog het gaat worden. Er staan 3 grote kranen omheen. Er wordt ook geheid nog steeds. Of tenminste, zo klinkt het. Het is heel luid in ieder geval. En als je dan ziet, dan wordt ook meteen weer duidelijk, dit ding is er gewoon al. Er lopen nog zaken, het Hoge Rechtshof heeft hier iets over gezegd, maar er lopen nog steeds rechtszaken, mensen proberen het nog steeds tegen te gaan. Maar Trump heeft gewoon gedacht, ik probeer het, ik doe het gewoon. En we zijn nu zover, die ballroom, die staat er bij wijze van spreken al half, die komt er gewoon.
0: Ja, het is een voldongen feit, zeg jij.
2: Ja, dat ding is er al. En ik bedoel, daar horen we vaak over. Maar toen ik nu zag hoe ver ze waren, dacht ik echt, ja, dit ga je niet meer afbreken. Dat ding is gigantisch.
0: Ja. En kon je ook een beetje in de kuil, in de bouwput kijken, of niet? En ik vraag het daarom, omdat dat hele verhaal erover gaat. Het verhaal gaat dan, daar komt dan een soort ziekenboeg en er komen nog andere faciliteiten. Ja. En ga zo maar door.
2: Nee, zo dichtbij kan je er niet komen. Je kan het van een afstandje, zeg maar vanaf de weg, kan je het nu wel goed zien. En het lijkt erop alsof ze die laag, in ieder geval de betonlaag daarvan, dat ze dat gebouwd hebben. En dat ze nu verder de lucht in gaan. Zeg maar.
0: Ja.
2: Maar details kan je
0: echt
2: niet zien.
0: Echt al een heel eind. Dus.
2: Ja. En je zag ook, vond ik ook, want toeristen zijn natuurlijk blij dat ze weer wat te zien hebben. Dat is sowieso leuk. Je kan weer het Witte Huis bekijken. Nog niet helemaal zoals het was, maar toch. Maar je zag ook wel mensen een beetje van, oh jemig, dit is wel echt iets. Het steekt daar gewoon tussen het Witte Huis. En wat is dat? Financiën zit daarnaast, geloof ik.
0: Ja.
2: Ook zo'n mooi oud gebouw. Steekt het zo erbovenuit.
0: Ja, het is wat. Ik ben benieuwd. Maar goed, we zullen er klaarblijkelijk aan moeten wennen. En dat doen we natuurlijk ook als het er helemaal staat.
2: Maar het kan niet anders.
0: Nee. Maar leuk. En trouwens, je ziet, het is goed om een wandelingetje te maken daar. Hè? Dat blijkt elke keer weer. Want je doet het nooit zonder dat je met een verhaal thuis komt. Is je dat wel eens opgevallen?
2: Ja, klopt. Nee, het is ook mijn favoriete tussen de middag loopje. Want je ziet altijd wat, inderdaad. Ja, heel leuk.
0: Hé, Jan, even naar de serieuze dingen. Trouwens, dit is ook serieus, hoor. Maar we zitten dicht tegen die midterms aan. Die zijn op 3 november. Dus het is al binnen een maand. Dus het komt allemaal een beetje in een stroomversnelling. En er wordt steeds gesproken over de positie van de Democraten. Trump was deze week heel veel op pad om campagne te voeren. En daar heeft hij alle reden toe, want de Republikeinen staan er niet zo best voor. Laten we eerst eens kijken, Jan. Wat zeggen de peilingen op dit moment?
2: Ja, ik merk trouwens, merk jij dat ook? Zowel in Amerika als in Nederland, iedereen wordt wakker. Hè? Dit is het moment dat hij denkt, wacht even, die verkiezingen komen eraan.
0: Ja, maar dat komt omdat het is nu, zeggen we, nog geen 4 weken meer van ons verwijderd. En dan lijkt het dus ook een beetje op, laten we maar zeggen, de Nederlandse verkiezingscampagne. Want die duurt meestal zo ongeveer een week of 4 of 3 of zo. Dus het is nu in een stadium dat het ook herkenbaar wordt voor ons.
2: Ja, dat is waar. We hier in Amerika zien we dat dan als de eindsprint. Maar dit is echt campagne. Ja, en die peilingen die zijn wel echt heel interessant. Met altijd de kanttekening erbij. Hè, dat het zijn maar peilingen. Het ligt allemaal dicht bij elkaar, dus wees vooral voorzichtig. Maar wat je nu ziet is dat het er wel steeds beter voor democraten uitziet in die peilingen. Het huis, Democraten hebben daar 3 zetels nodig. Op dit moment, ik volg even de Cook Political Report. Die zeggen er zijn 43 districten waar het spannend is. En Democraten staan er daar echt wel duidelijk beter voor. Nou ja, 3 zetels, dus daar is maar weinig voor nodig. Ik zou daar wel geld op durven te zetten. De Senaat dan. Dat is ook als...
0: even onderbreken. Luc, wil je hier een aantekening van maken? Luc schrijft het op.
2: Jan zet geld op. We willen straks weten hoeveel.
0: Zo is dat, ja.
2: Nou, daar gaan we. Ja. Ik ga snel dan maar door. De Senaat, want dat is iets waarvan we altijd hebben gezegd... dat is lastig, blijft ook lastig, hoor. Maar als je daar kijkt, dan ziet het er ook steeds beter uit voor Democraten... en slechter voor Republikeinen. Democraten die moeten daar 4 Republikeinse staten winnen... en dan dus eigenlijk Republikeinse zetels flippen. En dan mogen ze zelf niets verliezen. Dus geen Democratische zetel kwijtraken. Nou, dat is normaal gesproken heel lastig. Maar als je nu kijkt naar de peilingen... dan staan Democraten vrijwel gelijk of soms zelfs een beetje voor... in een hoop staten waar normaal gesproken echt Republikeinen alleen maar winnen. Dus daar zou het dus gewoon kunnen gebeuren. En dan is het echt wel een rijtje. Ohio, Texas, Iowa, Alaska, Kansas, Maine... North Carolina, dat zijn allemaal staten waar Democraten in ieder geval een goede kans hebben op dit moment. Dus dat is echt, dan heb je best een breed pad. Ja. Er staat tegenover. Ja. Zeg ik ook meteen er maar even bij. Ze kunnen ook zelf nog een zetel verliezen in bijvoorbeeld Michigan, Georgia of New Hampshire, waar hun eigen zetels op de tocht staan. Dus dat speelt ook. Dan moeten ze dus een Republikeinse staat extra pakken als zij er eentje verliezen. Maar ja. Het is best mogelijk.
0: En zet je hier ook al een klein bedragje op in, Jan, of niet?
2: Poeh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een voorzichtig iemand, zoals je weet. Ik zet er dan een heel klein bedragje op.
0: Ja, ja. Nou ja, maar het is, we maken er grappen over, maar het is echt wel het zou een heel belangrijk moment zijn, hoewel we moeten altijd voorzichtig blijven. We wijzen elke keer... als we hierover praten, op bijvoorbeeld Obama of bijvoorbeeld Clinton... die ook de midterms verloren na hun eerste 2 jaar... en daarna nog 6 jaar president zijn gebleven. Dus het zegt niet zoveel als we denken, maar het is wel heel belangrijk.
2: En ik wil toch eventjes, waarom het maar een klein bedragje is... wat ik hierop zet, die peilingen... Het ziet er dus steeds beter uit, maar in heel veel staten ligt het heel dicht bij elkaar. En je moet daar gewoon heel voorzichtig mee zijn, want het kan ook net de andere kant opvallen. En je ziet toch dat Trump het vaak uiteindelijk veel beter doet op verkiezingsdag dan in de peilingen. En het is Trump uiteindelijk die hier ook op de ballot staat, zoals hij zelf ook zo graag wil. Alhoewel de kandidaten ook meetellen, hoor. Maar de verschillen zijn zo klein. En dan moet ik meteen even aan de laatste presidentsverkiezingen denken, waarbij we ook steeds zagen van het zit allemaal dicht bij elkaar in die swing states. En dat Trump eigenlijk het merendeel van die swing states pakte. Dus ja, we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, ja, nou, de statistische norm is altijd plus of min 3%. Hè, dat is de marge. Dat betekent bij elkaar moet het verschil tussen kandidaten in een peiling meer dan 6% zijn om echt te zeggen die gaat waarschijnlijk winnen. Mm-hmm. En dat, volgens mij zit het er allemaal bijna allemaal binnen. Dus het is allemaal een beetje... Oké, okay. Wij nemen een slag om de arm.
2: Ja, zeker, dat ook. Maar dat beeld, de trend zien we. Ja. En Bernard, jij nam al een beetje een aanloopje. Historisch gezien, een zittende president heeft het altijd moeilijk tijdens die congresverkiezingen. Is dat nu ook de grootste factor van het is nou eenmaal altijd moeilijk... of die dingen waar we het ook zo vaak over hebben, benzineprijs, dat soort dingen. Wat telt hier het zwaarste?
0: Ik denk dat, eerlijk gezegd, gewoon de statistische... de historisch-statistische gegevens het zwaarst tellen. Sinds 1938 hebben alle zittende partijen bij de midterms verloren. Altijd. En dat is ook logisch, want ik zeg, we hebben het al eerder over gehad... maar als er nu in Nederland verkiezingen zouden komen... dan zouden D66 en de VVD en waarschijnlijk ook het CDA ook stemmen verliezen. Dus zittende partijen die zijn altijd kwetsbaarder bij verkiezingen. Dus dat is het belangrijkste. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen als de brandstofprijs. Daar komen we direct nog wel even over te spreken. Maar dat blijft volgens mij het allerbelangrijkste onderwerp. En ik denk dat ongeveer tegen elkaar opweegt. Dus allebei even belangrijk. Statistisch is het zo. Maar ook gewoon de politieke aanleiding om... je af te keren als republikein van de Republikeinse Partij. Die is wat groter dan die was. Laten we even kijken naar één van de staten... die doorslaggevend kan zijn, Jan, voor de strijd om de Senaat. En dat is Texas. De democraat James Tallarico staat daar voor in de peilingen tegenover de republikein Ken Paxton. Dat is een omstreden kandidaat, maar zelfs de vrouw die van hem gescheiden is, die steunt hem nu.
3: In a general election, it's not as much about the individual players on the team. It's about getting the whole team across the finish line. Either we hold every Republican seat or we hand the future of Texas to the other team. That's why I'm voting for the Republican ticket on November 3rd.
0: Ja, opmerkelijk.
2: Ja, groot enthousiasme hoor je dat.
0: Van zijn ex, die zit overigens zelf ook in de politiek. Dus het is ook de overtuiging dat de staat republikeins moet blijven. Maar de laatste keer dat de Democraten een senaatszetel wonnen in Texas was in 1988. Dat was Lloyd Benson. We vragen het ons eigenlijk bij elke verkiezing af, maar is er een kansje dat Texas nu op zijn minst blauwer kleurt?
2: Ja, de manier waarop jij de vraag stelt, daar zit al een deel van het antwoord in. Elke keer was dit de vraag. En ik moet ook dan zelf meteen denken aan Beto, die kandidaat in 2018, die toen bijna Cruz versloeg voor de Senaat, maar net niet. En ik hoorde al hier iemand zeggen, dit is eigenlijk de witte walvis voor Democraten. Texas is de white whale uit Moby Dick. Hè? Ze zitten er altijd achteraan en het lukt nooit. Een obsessie. En ondertussen denk ik ook, je hebt gewoon een republikeinse gouverneur nog steeds. Die Ted Cruz die zit er nog steeds. Het is echt een rode staat. Maar de gedachte is ook wel, de Democraten hebben een soort perfect storm nodig. Een soort perfecte omstandigheden om Texas te kunnen winnen. En dan zou het kunnen. En die is er nu wel, denk ik. Trump is niet populair. Het leven is duur. Dat merken mensen elke dag. Die Paxton is een slechte kandidaat. Tallarico is echt een goede kandidaat. En als je die dingen bij elkaar optelt, ja, het hoeft niet te gebeuren. Maar als het een jaar zou kunnen, en dit hebben we ook al vaker gezegd, dan zou het dit jaar zijn, denk ik.
0: Ja, zet ze even neer, die twee mannen. Vooral eerst even Paxton, want die heeft allerlei vlekjes op zijn naam, zal ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, die Paxton, dat is echt ik noem dit Trumps wraakkandidaat. Want eigenlijk was John Cornyn, dat was de senator voor Texas. Trump vond hem niet loyaal genoeg en heeft toen eigenlijk deze Paxton naar voren geschoven in de primaries van jij moet het maar gaan doen, want jij luistert wel goed naar mij. Die man is 63. Een soort van minister van Justitie van Texas, zeg maar, de Attorney General. Echte loyalist voor Trump. En omstreden, want hij heeft al eens wat corruptiebeschuldigingen tegen zich gehad en een impeachment zelfs door het Huis van Afgevaardigden in Texas. En daar waren Republikeinen toen de baas, dus dat zegt wel wat. Tijdens die impeachmentprocedure, hij is uiteindelijk niet afgezet, maar tijdens die procedure kwam ook aan het licht dat hij dus een relatie had met iemand anders. Wat zijn vrouw natuurlijk niet leuk vond, die heeft toen gezegd, wij gaan scheiden op bijbelse gronden. Je hoorde net het spotje, ze staat dus wel achter hem, maar dat is alleen voor het team, niet om hem persoonlijk. Ze noemt hem niet eens bij naam. Dus dit is iemand die echt meerdere vlekjes heeft inderdaad. Ja. En ik hem gisteravond nog even bekeken. Weinig charisma, Bernard. Hier zou ik niet voor naar een zaal komen.
0: En hij ziet er ook niet uit. Slecht gekleed en verslordig.
2: Je klinkt nu net als Trump.
0: Ja, hij loopt ook altijd in precies. En even in twee woorden te Larry Cole.
2: Ja, dat is veel jonger, 37, is een afgevaardigde in Texas. Zet zichzelf neer als christelijk progressief. Dus hij levert eigenlijk juist ook kritiek op Trump en christelijk rechts en dat christelijk nationalisme. Hij heeft er wat meer menselijkere kant wil hij uitdragen. En zijn campagne draait vooral om betaalbaarheid. Dus dat is iets wat heel belangrijk is. En dit is iemand waar democraten dus wel heel enthousiast van worden. En zijn religie gebruikt hij eigenlijk als een soort bruggetje naar die bijvelende, misschien wel ex-republikeinse kiezer. Ja. En dat lijkt dus een klein beetje te werken op dit moment. Dat is heel interessant.
0: Trump doet zijn best, eerlijk is eerlijk. Volgens NBC gaat hij in 30 dagen 36 evenementen in 17 staten bezoeken. Overigens petje af, hè, voor een man van 80.
2: Nou,
0: dat mogen we even vaststellen.
2: Hij liever dan ik.
0: Komt hij nou op de plekken die echt tellen?
2: Nou, ik vond het wel opvallend. Hij begon in Oklahoma, hij begon in Alabama, die rode staten. Daarna is hij ook wel naar Ohio geweest. Hij is ook in Texas dus geweest. Dus ook wel staten waar het wel gebeurt. Je hoort ook wel, hij kiest die staten zelf. Dus het is dan een beetje de vraag ook van, hè, waarom doet hij dat dan? Waarom ga je naar een staat waar het eigenlijk al gelopen is, waar je sowieso wel gaat wennen? Nou, ik denk dat dat is, en volgens mij denk jij dat ook, die beelden zijn natuurlijk heel mooi. Hij wil die beelden van volle arena's, dat die verspreid worden over het internet, dat je die overal op tv ziet, zodat mensen denken, oh, die man is nog heel populair. Al dat gelul over peilingen, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
0: Ja, en hij geeft cadeautjes weg. Toch?
2: Ja, precies. Hij had het weer over die $5,000. Hè, een soort winstuitkering als Republikeinen de verkiezingen in beide huizen zouden winnen. En hij tekende ook een decreet voor goedkopere diesel.
1: Tonight I'm going to sign a historic executive order to officially waive the off-road requirement and allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
2: Ja, Bernard, als jij op de trekker stapt, hè, ben je hier dan blij mee? Gaat dit stemmen trekken?
0: Ja, jawel. Nou ja, goed, wat hij dus zegt, red diesel, rode diesel, daar zit gewoon een beetje verf in. Hè? Het is alleen een kleurstof. En waarom zit hij erin? Omdat hij eigenlijk die is bestemd voor beroepsverkeer. Dat is wat rode diesel is. En dus ook voor agrarische doeleinden. Alle machines die worden gebruikt. En die geeft hij dus nu ook vrij voor de algemene consumptie. Dus ben ik daar blij mee? Ja, daar ben ik wel blij mee. Ook als ik boer ben. Want het netto zou, als Trumps redenering klopt, zou de prijs moeten zakken. Ik voorspel je nu al dat het niet gaat gebeuren, want dat wordt bepaald door de wereldprijs. Maar hij doet in elk geval enorm zijn best om daar de nadruk op te leggen. En nou, dat spreekt de mensen aan, vandaar dat gejuich. Dus dat snap ik wel.
2: Is het dan ook om te kunnen laten zien, ik doe wat? Want het is geloof ik een kwartje op iets van $6-6.5 dat nu een gallon is. Maakt er niet zoveel uit, toch?
0: Nee, maakt niet zoveel uit. Dat is wat hij zelf ook steeds zegt. We moeten het allemaal niet overdrijven. Maar goed, Eén dingetje nog, Jan. Hij voert vooral campagne in Republikeinse staten. En dan gaat hij sowieso winnen. Waarom zou hij dat doen?
2: Ja, ik denk dus om te laten zien, ik ben nog populair. Hij heeft het zelf ook nodig. Dat speelt mee, denk ik. Hij hoort graag dat gejuich. Hij wil dat graag zelf ook voelen. Maar hij wil ook dat die kiezer dat voelt. En die kiezer die hoort natuurlijk allerlei verhalen over peilingen die niet goed zijn. Die horen allerlei verhalen over die hoge benzineprijs. Trump denkt, dit wil ik draaien. Ik wil dat zij horen en zien dat ik nog steeds de populairste politicus van Amerika ben. En dan ga ik naar een rode staat waar mensen nog voor mij juichen. En dan kunnen ze dat ook aan alle kanten zien hoe ik word toegejuicht.
0: Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik keek vannacht even naar CNN, had ik niet verwacht. En die zonden zo'n hele rally uit. Dus hij heeft nog gelijk ook.
2: Ja, daar ga je al.
0: Ja, zometeen in de Amerika-podcast. De Republikeinen hebben bijna 2 keer zoveel geld in hun campagnekas als de Democraten. Waarom zijn die gouden bergen waarschijnlijk niet genoeg voor een overwinning? Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een €250.000, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP Nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
4: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
5: Trump deed tijdens zijn campagne-rallies een heleboel opmerkelijke uitspraken. Eentje over Iran deed toch wel het meeste stof opwaaien.
6: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
5: Wordt gejuicht.
7: Ja,
5: dus hij zegt, weet je wat, laten ze Los Angeles en San Diego maar plat gooien. Inmiddels is daar heel veel over te doen. Nee, zoals niet bedoeld, maar dat weten we niet.
7: Ja, of toch weer wel.
5: Ja, maar wat gebeurt hier, Jan?
7: Ja, Trump die zegt hier dus eigenlijk van, ik ben die oorlog met Iran gestart. Want Iran mag geen nucleair wapen en Iran mag ons niet aanvallen. En dan noemt hij deze voorbeelden, deze democratische steden. Alleen dan, ja, geen enkele speechschrijver zou het zo opschrijven. Dan doet hij eigenlijk een beetje de suggestie van, nou ja, hè, als die democraten zo tegen die oorlog met Iran zijn, laat Iran dan maar komen. Pak dan maar even LA aan. Pak San Diego maar even aan. Zo zegt hij dat. En dan wordt er dus hier gejuicht door die republikeinen. Want wat hier ook gebeurd is, Trump die zet natuurlijk constant democraten neer als mensen van de andere kant, tegenstanders, niet echte Amerikanen. En dat doet hij hier eigenlijk ook. En het publiek reageert daarop.
5: Ja.
7: En dan, wat ook wel interessant is, wat we zo vaak zien, dan zegt het Witte Huis, nee, maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet. Waar jij ook op doelt. Maar gisteravond het was in Texas, zei hij weer iets soortgelijks.
5: Ja.
7: Ja. Dus hij blijft het wel zeggen. Ja, wat moet je hier nou mee?
5: Ja, hetzelfde. Ze zeggen dat dit was een soort metafoor. Maar je kan maar wat als je zegt in een toespraak, als de Iraniërs aanvallen, laten ze dan 2 steden in Californië platgooien. Dat is zijn grootste vijand. Politiek, Californië. Het idee al van Californië, daar krijgt hij de kriebels van over zijn rug.
7: Zijn de communisten.
5: Dat zijn de communisten en ook niet een paar. Ik geloof 45 miljoen mensen. Dus het zijn er echt een hoop en hij haat ze. Dus ik neem het serieuzer dan het Witte Huis het nu probeert af te doen.
7: En denk je dat het werkt? Want je hoort dus gejuich, maar ik denk in die zaal dan hoor je ook altijd, hè, dan is het, niet iedereen hoort helemaal wat er gezegd wordt. Wat denk je, als mensen dit thuis op tv zien, republikeinen, lachen ze er een beetje om of schrikken ze ook een beetje?
5: Ik denk dat ze er een beetje om lachen. Omdat ze weten dat de kans dat Iran die twee steden platgooit nou niet echt heel groot is. Dus dat weten ze ook allemaal wel. Maar het idee van het, ik zal maar zeggen, het belachelijk maken van die staat, dat spreekt heel veel van mensen in de MAGA-beweging wel degelijk aan. Dus ik denk dat het wat dat betreft best past in wat ze verwachten. Hm. Maar we gaan het even hebben over geld, Jan. Kissinger heeft ooit gezegd, als je niet beschikt over, weet ik wel, toen 50 of 100 miljoen dollar, en dat was dus in de jaren 60, 70, dan kun je Amerikaanse verkiezingen niet winnen. Dat heb ik nooit vergeten. Ja. Nou, inmiddels praten we in miljarden. Republikeinen hebben het lastig, omdat de komende verkiezingen gaan over de economie, en dat willen ze liever niet. En dus kiezen ze voor andere thema's, law and order, immigratie. Daar hebben ze het nu ook weer over. De opdracht aan ICE om nog veel meer mensen te arresteren. Slaat dat aan, Jan?
7: Ja, ik denk voor Trumps achterban, want daar denkt hij natuurlijk altijd aan, daar zal dit wel helpen. Want ik denk dat Trump ook denkt van, wacht eens even, wat is nou een onderwerp waar ik het liever over heb dan de economie op dit moment? Nou, dan is het immigratie en criminaliteit. En voor Trump is dat eigenlijk één onderwerp. Law and order is ook strenge immigratie. En ik denk dat inderdaad werkt altijd. Dat is ook een onderbuikonderwerp. Dat is iets wat bij zijn achterban aanslaat. Maar ik vraag me ook wel af, omdat we nu ook in de situatie zitten natuurlijk, dat mensen dagelijks merken, of in ieder geval wekelijks merken, dat die benzineprijs zo hoog is, dat die hoge prijzen in de supermarkten nog zijn. Daar word je steeds aan herinnerd. Dus ik denk dat dat nog steeds wel het belangrijkste onderwerp blijft. Maar ik heb wel het gevoel, als er nou een onderwerp is waarmee je als Trump de boel kan afleiden, dan is het wel immigratie. En ik zag afgelopen week alweer een bericht op Fox News dat er een immigrantencaravaan richting Amerika gaat. Ik kreeg daar een déjà vu gevoel van.
5: Ja.
7: Want dat is elke keer rond de verkiezingen. Ja. Maar op die manier werkt het dus wel. Maar ik denk ook, ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Er zijn ook Latino's die een beetje afhaken bij Trump vanwege dat strenge immigratiebeleid. Dus ik denk, het is ook wel een klein risico
5: voor
7: hem. Ja,
5: dat denk ik ook. Kijk, de Latino's zijn altijd republiek in het algemeen behoorlijk pro-republikeins geweest. En zeker de mensen van Cubaanse...
7: Allemaal altijd, hè? Nee. Maar die Cubanen zijn heel conservatief.
5: Die zijn heel conservatief, maar er is onder Latino's is altijd wel een groot groep geweest die, laten we zeggen, anti-immigratie was, omdat die zeggen, wij zijn hier allemaal gekomen keurig netjes volgens de regels. We hebben een groene kaart aangevraagd. Daar hebben we heel lang op moeten wachten, heel veel voor moeten betalen. En vervolgens zijn we als immigranten gekomen en staatsburger geworden en we betalen belasting en we zorgen dat onze kinderen worden geschoold. En er komt zo'n stelletje schurken illegaal de grens over en die, nou, Nederlandse tekst zeg ik altijd, ze pikken onze banen en ze pikken onze huizen, dat zeggen ze daar ook. Dus daar, Latino's hebben daar moeite mee. Dus die vinden op zichzelf hard optreden tegen, illegale. Dat spreekt ze wel een beetje aan. Alleen, alles heeft zijn grens. En als je nu zegt, de ICE moet het... Wat was het ook weer, Jan? Het
7: moet het 3000 per dag.
5: Ja, 3000 mensen per dag in plaats van de huidige 1500 of 1000.
7: Ja, zoiets.
5: Dan denk ik dat ook bij Latino's denken, ja, maar er is toch een grens aan dit soort dingen. Hè?
7: Ja, want daar zie je ook wel de pijn op het moment. Hè? Als Trump zegt criminelen worden opgepakt, daar kunnen heel veel mensen achter staan, ook veel Latino's. Maar op het moment dat...
8: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: De Democraten hebben daar ongeveer de helft van. Hoe groot is dat voordeel? Kun je daarmee die verkiezingen ook omdraaien, ombuigen, zeg maar?
3: Ik betwijfel het, omdat zoals jij zelf aan het begin dat overzichtje gaf, het begin van de podcast, over het aantal zetels, vooral in het huis dat op het spel staat, en de kaarten die echt heel goed zijn, en Jan Posma die daar een enorme hoeveelheid geld op zet, omdat hij denkt, dat komt wel goed met het Huis van Afgevaardigden, en misschien zelfs bij de Senaat, ja, daar bewijs je dat geld niet altijd helpt. Wel vaak hoor, want je kunt, maar niet altijd. En ik moet altijd denken aan de strijd tussen Bush 1, Bill Clinton en Ross Perot. Dat was een derde kandidaat. Die man was schat hemelrijk en heeft een vermogen uitgegeven aan een campagne. En toch verloren. Dus je kunt het presidentschap het congreslidmaatschap op een senaatszetel, die kun je niet kopen. Al doe je nog zo je best. Dus je kunt heel veel campagnespotjes en zo maken. Maar en dat is waar die strijd aan mee wordt geleverd. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen toch ook letten op waar je het net over had. Gewoon over de prijs in de supermarkt en ga ze maar door.
2: Ja, hoe groot en duur je megafoon ook is, je hebt een boodschap nodig. Heb ik geleerd van de Bloomberg-campagne. Ook zo'n rijke man die het niet redde.
3: Nee, dat is waar. Inderdaad. Iedereen toen die in de race stapte, aan de democratische kant, dacht ik. Hè? Ja. Toen dacht iedereen, dan kunnen de anderen wel inpakken. Want die man die koopt, die is zo verschrikkelijk rijk. Het maakt, de anderen kunnen daar niet tegenop. En die was binnen de kortste keren afgeserveerd. In de voorverkiezingen. Dat is waar. Even Jan nog, we hebben het over geld. Trump heeft campagnespotjes betaald met belastinggeld. En vanaf nu gaat zijn super PAC dat weer betalen. Dus die nemen de kosten daarvan over. Maar Trump betaalt het geld, dat belastinggeld dat is uitgegeven, niet terug. Krabbelt Trump nu een beetje terug door te zeggen, oké, vanaf nu betalen we het weer zelf of niet?
2: Ja, ik heb wel het gevoel dat hij terugkrabbelt. En ik denk dat we hier ook weer terugkomen op het eerdere thema bij Trump. Ik probeer het gewoon even. Hij heeft het gewoon geprobeerd. Hij heeft nu, ik geloof voor 10 of ik heb ook ergens 12 miljoen aan spotjes. Ja. Zijn er uitgezonden. Er is heel veel over te doen geweest. Dus iedereen heeft die spotjes gezien. Ook als je helemaal niet letterlijk op dat moment tv keek. Dus hij heeft denk ik al gekregen wat hij wilde. En hij dacht gewoon, wat is het ergste wat kan gebeuren? En dit is een beetje speculeren, maar ik denk dan dat ze toch hebben gedacht van, juridisch staan we niet heel sterk. Als er een rechtszaak komt, zou dat wel eens een probleem kunnen worden. Dus dan krabbelen we wel even terug. Maar we hebben eigenlijk al een beetje bereikt wat we wilden. En wat ik ook wel bijzonder vond, want inderdaad, dat geld betaalt hij niet terug. En die spotjes waren begin van de week hier ook nog op televisie te zien. Ook nadat hij zei, het stond er ook nog achter, paid for by the government. Dus ik ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Ja. Maar de hele idee natuurlijk dat dit een soort wat de mededelingen van algemeen nut waren en geen campagnespotjes, zoals Trump zegt, compleet belachelijk. Dat is gewoon echt niet zo.
3: Ja, postbus 51. Stem Republikeins.
2: Dat was de enige boodschap.
3: Dat is natuurlijk heel. Het lijkt mij aanvechtbaar. En er kan nog steeds iemand naar de rechter stappen. Aan de andere kant, dat klinkt ook bizar dat we het zo moeten uitdrukken. Maar 12 miljoen op de zeg maar miljarden waarmee wordt gesmeten in zo'n race, is natuurlijk ook weer niet zo heel veel geld. Hè? Dus misschien laat ze het gewoon lopen.
2: Ja, denk ik ook. Hey, tenslotte Bernard, als we het op een rijtje zetten. Ik zie eigenlijk best wel op punten. Als we even die senaatsraces eruit pakken, dan doen democraten het best wel goed op races waar ze ook een goede kandidaat hebben. Dus ik heb het idee dat al die dingen waar we het over hebben gehad tellen wel mee, maar het gaat ook toch wel om de kandidaten. En dat zij het juist goed doen waar republikeinse kandidaten wat minder zijn, zoals bijvoorbeeld in Texas. Maar als ik dan kijk hoe eigenlijk alles zijn op groep,

0: groen zouden moeten staan voor democraten, vind ik dat ze er nog niet heel overtuigend uitkomen. Maar misschien ben ik nu te kritisch. Nee, hoe zie jij dat?
1: Nee,
0: dat
1: ben ik helemaal met je eens. En het is ook zo, het is op zichzelf goed als je op winst staat omdat je tegenstander het niet goed doet. He, daar kun je mee winnen. Maar het staat niet helemaal vast. Bovendien is een factor, we hebben het al eerder over gehad, moeten toch nog één keer op wijzen. Het feit dat bijvoorbeeld een kandidaat, zoals we net zeiden, in Texas, die gaat niet zo goed en het loopt niet zo mooi. En dus heeft de Democrat een grotere kans. De vraag is uiteindelijk wat de kiezer in het stemhokje doet. Of per post. En het feit dat je kritisch bent op de kandidaat van jouw partij wil niet zeggen dat je niet op hem stemt. En dat is een factor die vind ik nergens terug in peilingen. De vraag wordt nooit gesteld van u bent niet gelukkig met deze kandidaat. Maar als u voor de keuze staat, stemt u dan toch op hem? Of steekt u over naar de andere partij? Of stemt u
2: of
1: niet?
2: Blijft u thuis?
1: Of ja. Blijf je thuis? En dat zijn de antwoorden die we willen weten. En dat is waarom wij, vind ik gewoon, met ons journalistieke geweten ook, echt een stevige slag om de arm moeten houden. Dus even snel, wil je dat geld weer terughalen? Het kan, het kan hoor.
0: Ja. Nou, thuis durf ik wel te laten staan. Vooral omdat we er nog geen bedrag aan hebben gekoppeld. Dus, maar okay. Maandag hebben we een extra aflevering. Hè? Laten we het anders over geld hebben. Okay. Ik ben benieuwd waar jij je geld ook op zet.
1: Zo is dat. Dat gaan we doen. Oké, Jan, we gaan de luisteraars vragen. Ja. Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, en ik zeg het nog maar een keer, vanaf komende maandag elke week een extra podcast over de midterms. Dus heb je specifieke vragen over die midterms, het gaat steeds meer over die midterms ook natuurlijk. Stel ze dan alvast, dan nemen we mee wat we meenemen kunnen. Sowieso leuk als je reageert. Iemand die in ieder geval al reageerde met een ingesproken vraag was Daan van der Ven.
3: Een paar jaar terug was ik veel nog steeds voor mijn Amerikaanse ex-vriendin. En als het over het Amerikaanse leger ging, dan kreeg je echt met geen mogelijkheid meer stil. Haar oom had ook in het leger gezeten. Nou, mede daardoor was hij echt de held van de familie. Maar ook bij sportwedstrijden en concerten viel het op dat deze vaak meerdere keren werden onderbroken om soldaten en veterans te eren. Nou, zeker vergeleken in Nederland lijkt dat dan best wel extreem. Dus mijn vraag aan jullie, waar komt die idealisering van het leger in Amerika nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik wil er best iets. Er zijn een paar dingen. In de eerste plaats speelt de krijgsmacht door de hele Amerikaanse geschiedenis een enorme rol. Meestal om de eenheid te bewaren, maar soms in de burgeroorlog ook om tegen elkaar te vechten. Dus de krijgsmacht heeft altijd een enorme rol gespeeld. Het is gewoon een onderdeel van de samenleving.
0: Ook de mythe van de onafhankelijkheidsoorlog.
1: De mythe van de onafhankelijkheidsoorlog. De twee wereldoorlogen die ze hebben helpen winnen. Dus wat dat betreft, ze hadden en hebben, maar hadden zeker toen een goede naam. Wie niet altijd een goede naam heeft, is de president of de commandanten. Want achteraf kun je zeggen, ja, hadden we dat nou ooit moeten doen? Hadden ze aan Afghanistan moeten beginnen? Nou, eigenlijk niet, want dat hebben ze verloren. Maar dat kunnen die soldaten niet helpen. Nu is er een breekpunt geweest. Het is een hele tijd, tijdens en na de Vietnamese oorlog, een hele periode lang, werden veteranen met de nek aangekeken. Die kwamen dan terug uit Vietnam, hadden vaak de meest vreselijke dingen meegemaakt. En vervolgens werd er op ze gespuugd, werden ze nagejouwd als ze terug waren in de Verenigde Staten. En op een bepaald moment heeft Ronald Reagan, die toen president was, ingegrepen en die heeft in een toespraak, misschien een State of the Union, dat weet ik niet meer, het gewoon benoemd en gezegd, je kunt het eens of oneens zijn over de politieke dynamiek in militaire conflicten. Maar denk er goed om, de soldaten die wij waar dan ook heen sturen, dat zijn helden. Dat zijn mensen die hun leven in de waagschaal leggen om ons land te verdedigen of onze belangen te verdedigen. En toen is er echt een omslag gekomen. Dat heeft echt geholpen. En wat ook geholpen heeft, is het Vietnam-monument in Washington, waar alle namen van al die 58.000 omgekomen soldaten staan. Dat wordt enorm veel bezocht. En ook dat heeft de sfeer enorm omgedraaid. Er is echt een campagne gevoerd, eigenlijk gestart door Reagan, om twijfel aan de krijgsmacht om die... om die zoveel mogelijk weg te nemen. Er is nog een factor die een rol speelt. En dat is dat dit een van de weinige onderdelen is van de Amerikaanse samenleving, waar eindelijk, moet ik zeggen, want het is nog niet eens zo lang, het racisme is verdwenen. Er zijn heel veel minderheden, die heel veel zwarte soldaten. En die krijgen door de achtergrond die ze vaak zelf hebben ook daar aanzien door. Dus ook dat speelt een rol. Dit is allemaal, ik zal maar zeggen, het is geen wetenschappelijk verhaal hoor. Maar dit zijn waarnemingen die ik gewoon zelf heb.
0: Ja, en ik vind wat Daan ook omschrijft, dat is in het voelt als Nederlander een beetje overdreven vaak. Ja, hè? Als je naar een theatervoorstelling gaat, heb ik wel eens gehad, dat alle veteranen op moesten staan. En dan sommigen zijn ook wel een beetje ongemakkelijk. Niet iedereen vindt het even leuk dat het elke keer dan weer gebeurt. Maar die oorlogen, eigenlijk elk decennium was wel een grote oorlog zo'n beetje.
1: Ja, ik meen dat er in New York ook speciale nummerborden zijn waarop staat dat je veteraan bent.
0: Ja,
1: dus dat soort dingen. Dus er wordt enorm veel gedaan om voor de veteranen, de veteranen te eren zoveel als maar kan en te danken zoveel als maar kan. En dat is voor ons Nederlanders, wij zijn een klein land, we hebben niet zo'n enorme krijgsmacht, dus dat vinden wij een beetje vreemd en overdreven.
0: Ja, en patriotisme, daar zijn wij ook wat minder van. Ja. Dus het is allemaal wat... Thank you for your service, zeggen ze dan. Ja. Laten we eens luisteren naar Stefanie.
2: Hoi Jan en Bernhard, hier spreekt Stefanie. Ik ben Duits, maar ik woon in Amsterdam. Ik ben een groot fan van jullie podcast. En ik kan mijn Nederlands hierdoor echt verbeteren. Ik ben nu op een roadtrip door New England om de prachtige herfstkleuren te bekijken. Hebben jullie nog tips of bijzondere ervaringen? Dankjewel, doei!
1: Hoi, gaan Jan.
0: Ja, superleuk.
1: Ja, leuk hè?
0: Sowieso, dat vind ik echt mooi dat iemand Nederlands leert, verbetert. Want ze kan het duidelijk al heel goed.
1: Nou.
0: En met onze podcast, heel cool. Leuk, Stefanie.
1: Ja.
0: En ze stuurt ook een foto mee. Ziet er fantastisch uit. De bladeren zijn er al aan het verkleuren. Staat op een steen, een rots in een mooie kreek daar in New England. Ik moet meteen denken aan iets van dat leaf speaking. Dat is natuurlijk nu gaande. Dat alles zo mooi die herfstkleuren krijgt in de bossen. Dat is heel mooi, maar dat heeft ze duidelijk al ontdekt. Ik moet denken aan Newport, Rhode Island, The Breakers. Die grote. Dit is dan het huis van de Vanderbilt wat daar staat. Maar dat staan allemaal van die grote mansions uit de Gilded Age. Fantastisch om te bekijken. Dus wat minder natuur dan die bossen. Maar daar zou ik heen gaan.
1: Ja, helemaal mee eens. Het is inderdaad, dat is een prachtig stukje. Ik haak even in op wat ze zelf zegt en wat jij ook zegt. Namelijk die kleuren, die eigenlijk alleen in de maand oktober. Kun je dat goed zien, het verkleuren van de bladeren. Dat wordt foliage genoemd in het... Amerikaans. En de mooiste plek bij mijn weten is de Berkshires in Massachusetts.
0: Mm.
1: Dat gedeelte, dat is echt schitterend. En je rijdt door een schilderij of je loopt door een schilderij. Maar misschien weet Stefanie dat al. Maar dat is iets wat ik echt zeer van harte aanbeveel.
0: Ja, leuk. Ik ben er wel eens geweest, maar niet in de herfst. Dus dat is ook een mooie tip voor mij.
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken. Kunnen we nog even Dirk van Oorschot meepakken? Nou, laten we dat gewoon doen.
1: Ja.
0: Bij een campagne horen sponsoren gulle gevers. En die verwachten allemaal iets terug. Wij zijn nu halverwege de tweede termijn van Trump. En ik vroeg me af wie van de sponsors kan tevreden terugkijken en heeft voor zijn geld waarvoor zijn geld gekregen, moet ik zeggen. En wie zeker niet. Die laatste is ook een mooie vraag.
1: Waar ik onmiddellijk aan denk is de hele tech-sector.
0: Ja.
1: Want die zijn allemaal achter Trump gaan staan. En hebben enorm veel bijgedragen. Gewoon echt vermogens en mannen. Al die tech-bazen. Dus daar kijk ik. Dat is volgens mij. Daar draait hij zijn hele presidentschap op.
0: Ja, ik moet denken. Die zaten allemaal vooraan hè, bij de inauguratie.
1: Ja.
0: Ik moet ook denken aan Peter Thiel, die ook in dat rijtje past, van Palantir. En die volgens mij ook echt veel grote overheidsopdrachten binnen heeft gehaald. Ik moet ook denken aan Palmer Luckey. Die naam is wat minder bekend, maar die heeft ook een groot soort tech-defensiebedrijf. Ook grote opdrachten binnengehaald. De mensen waarvan ik denk, hebben die nou gewonnen of verloren? Ik denk Elon Musk, wat denk jij? Die heeft uiteindelijk volgens mij wel gewonnen.
1: Ja hoor.
0: Want die heeft gewoon zijn aandelen zijn omhoog gegaan. Ja. Hij heeft ook opdrachten. Hij heeft ook ruzie gehad, maar hij is weer in beeld. Hè. Hij gaat ook meewerken aan de modernisering van het Pentagon. Van Defensie, dus hij die wint ook wel. Maar er zijn wel een paar mensen, dit moest ik eventjes een beetje zoeken, maar zo'n Miriam Edelson, die ken je ook wel, hè? Zo'n zeker hele grote, hele rijke vrouw.
1: Ja, de weduwe van die enorme...
0: Ja, Sheldon Edelson, dacht ik.
1: Ja.
0: Nou, dat soort mensen die hebben ook veel geld gegeven, maar die hebben op de beurs dan weer veel verloren, onder andere door die importheffingen. Dus dat zijn misschien een beetje de verliezers, maar ja, relatief gezien, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zullen we hem daarmee afronden dan, Bernard?
1: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl... of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app... of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-50-20. En wie weet weer zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
0: Ja, en Bernard, maandag zijn we er alweer, hè? Extra aflevering. Ik heb er zin in.
1: Ik ook. Tot maandag.
0: Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Jochem Visser. Economenpanel.
7: De arbeidsproductiviteit in Nederland zit na 2 jaar dalen weer in de lift. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over het nieuwe begrotingsmodel voor de EU-begroting en de oplopende EU-schulden. Nou, ik ga het allemaal bespreken in het Economenpanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van de macro-economie. En dat doe ik met niemand minder dan Koen de Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom allebei. De Europese Rekenkamer die maakt zich